0: op zich prima cijfers, maar de beurs reageert dan negatief. Een beetje gek, toch?
1: Nou ja, dat is typisch zo'n voorbeeld. Netflix is een bedrijf, dat wordt echt gezien als een groeibedrijf. Elk jaar 10-15% weer nieuwe abonnees, meer advertenties, noem maar op. Nou, dat hadden ze in het tweede kwartaal, hebben ze dat keurig gehaald. Omzetstijging 13%. Mm-hmm. Maar ja, de vooruitblik was weer een stukje voorzichtiger. 11,7, dat je denkt, nou ja, daar hebben we het over. Maar dat is toch een reden voor speculatieve beleggers om te zeggen, ja, het verhaal is niet duidelijk. Misschien is dit wel het begin van een periode van minder groei. Ik doe de aandelen weg en dan zakt het opeens zomaar 9%.
0: Ja. Is dat rechtvaardig?
1: Nee, dat is wat Martijn zegt. Dat is een beetje de waan van de dag. Ja. Gewoon dat mensen denken, ach, ik druk op de verkoopknop, waarom ook niet? Het grote ding bij Netflix is meer dat ze hebben meegeboden op Warner Bros. Discovery. Mm-hmm. Maar dat hebben ze niet gewonnen, want dat gaat naar Paramount. Alhoewel dat nu ook on hold staat. Maar dat was eigenlijk om het op te vangen. Dat als ze niet weer een nieuwe kaskraker hebben, dat mensen een beetje naar de evergreens kijken. Ja, dat hebben ze nu niet. Dus de vraag die beleggers een beetje hebben is van hoe gaan jullie dat dan aanpakken?
0: Ja, en
1: daar kwam nog niet echt duidelijk een antwoord op.
0: Nee, en dat is die voorspelling ook dat series hebben nu nog seizoenen, 5, 6, 7 seizoenen. Voorspelling van het kijkgedrag zegt dat er nog maar 1, 2 seizoenen, dat onze maximale aandachtsboog is.
1: Nou ja, het is gewoon elke keer moet je weer die content blijven creëren en maar hopen dat er weer gekeken wordt. Ja, en ook daar geldt weer. Weet je, er zijn wel series natuurlijk die tientallen jaren draaien, maar mensen willen vaak weer wat nieuws en dat kost weer extra geld.
0: Ja. Zijn we niet gewoon heel verwend dan als Netflix-beleggers?
1: Zeker.
0: Ja, te verwend misschien wel.
1: Nou ja, en daarom zijn dus wel mensen die denken, nou ja, misschien gaat het wel niet meer zo goed als wat we de afgelopen 5 jaar, 10 jaar hebben gezien.
0: Nee, ben je
2: nou
0: beetje...
2: En er speelt nog wat anders mee, denk ik ook. Hè? Dat als bedrijf moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn met de guidance die je meegeeft. Mm-hmm. Hè, de voorspellingen die je doet, prognoses die je afgeeft. Ik denk dat het misschien ook wel een beetje Nederlands is. Hè? Dat geldt dan niet voor Netflix, maar de under promise over deliver. Mm-hmm. Hè? Dat is over het algemeen natuurlijk best een prettige manier om te communiceren. Maar ja, sommige beleggers die verwachten toch iedere keer weer juist de over promise. En dan ook nog de over deliver. Ja, dat kan niet altijd. Dus, maar goed. Nogmaals, ik kijk over het algemeen toch iets verder dan die kwartaalcijfers en jaarcijfers. Sommige beleggers zijn er heel gevoelig voor. Die doen zich dan uiteindelijk vaak zelf tekort.
0: Ja, omdat ze te snel reageren.
2: Ja, en omdat dan toch blijkt dat op lange termijn het meevalt. En ja, dan moet je er weer in. En ja, dat is toch jammer als je hier verkocht hebt en dan weer een stukje hoger weer in moet stappen.
0: Het is eigenlijk net als een Netflix-serie. Je moet er soms even in investeren, hè?
2: Absoluut.
0: Ja, vaak die eerste aflevering moet je even doorheen.
2: Even doorbuiten.
0: Ja. Over ASML gesproken, want daar hadden we het over. Die verwachtingen werden dus eigenlijk overtroffen, toch? Maar wat daar wel speelt, als een soort donkere wolk, hangt dat boven ASML, zeg ik, als iemand die in de regio Eindhoven is opgegroeid. Dus daar wordt veel over gesproken daar. Die Amerikanen, die zich met ons aan het bemoeien zijn. Want dan zitten ze daar in Veldhoven een beetje ingeklemd tussen Amerika en China, wat betreft de export van chipmachines. Hoe gaat dat aflopen, denk je?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een medaille met twee kanten. Je kan zeggen, ik maak me zorgen of ASML nog mag exporteren naar China. Mm-hmm. Maar ondertussen, als je ziet het aantal fabrieken dat in de Verenigde Staten wordt gebouwd, kan ik me ook voorstellen dat je nog een keer een bosje bloemen die kant uitstuurt.
0: Dus ja,
1: je
0: zegt,
1: nou ja, omdat gewoon de business voor de komende pak een beet 5 jaar al volgeboekt is, zeg maar. En welk bedrijf heeft dat nou? Mm-hmm. TSMC is aan het bouwen, Intel wil die allerduurste machines hebben. Ja, dat is wel natuurlijk een hele prettige basis om op door te investeren.
0: Ja, dus wat dat betreft zeg je, beleggers hebben niks om er zorgen over te maken. Als je kijkt naar
1: wat mij betreft niet. Nee,
0: mee eens?
2: Mark? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. Het is uniek wat we daar allemaal bouwen. En er zijn natuurlijk pogingen geweest, ook door China, om zo'n apparaat dan uit elkaar te halen en na te bouwen. En ja, dan kregen ze het geloof ik niet meer in elkaar. Dus dat geeft toch aan hoe
0: een schroefje uniek weinig, het is. Zoals
2: ja,
0: zoiets. Bij een IKEA-stapel
2: dat. Ja.
0: Maar dus het is wat dat betreft een onmisbare schakel, ASML.
2: Absoluut.
0: En dat blijft het ook nog wel de komende jaren.
2: Ja, ik zie niet hoe... Kijk, het is zo kapitaalintensief en kennisintensief. Dat kan je niet zomaar eventjes kopiëren.
0: Nee. Nou ja, wat je wel kan doen is een exportverbod opleggen. Komt ASML daarmee dan in de problemen?
2: Nou ja, kijk, op zich, als China hun enige afzetmarkt zou zijn, dan zou dat echt een serieus probleem zijn. Op het moment dat je, inderdaad, wat Jean-Paul terecht zegt, ziet dat in Amerika ook steeds meer fabrieken gebouwd worden waar ze die dingen ook nodig hebben. En je ziet dat de pijplijn de komende 5 jaar vol zit. Ja, dan zou ik me nog niet zo zorgen maken.
0: Nee. En jij kijkt naar de lange termijn. 5 jaar is een horizon waar we dan rekening mee kunnen houden?
2: Wat mij betreft wel, ja. En ik denk eerlijk gezegd, als je voor de komende 10 jaar iets zou moeten zeggen, denk ik dat ze ook nog redelijk safe zitten.
0: Mm-hmm. Maar toch dan, hè, we hadden het over die cijfers aan ASML. Gaat goed, maar dan dat aandeel zie je dat niet helemaal in volgen, zal ik maar zeggen. Dalende koersen, dat is toch gek dan eigenlijk, Jean-Paul?
1: Nou ja, dat is een beetje dat ritme van de beurs. Kijk, waar het AI-feestje eigenlijk op gebouwd is, dat zijn die allergrootste techbedrijven. Dus Amazon, Microsoft, Meta, Google. Die geven gewoon tientallen honderden miljarden, investeren die eigenlijk van hun winst, die stoppen ze terug in de markt. Om maar te zorgen dat er AI-infrastructuur. Dus allerlei soorten chips, geheugenchips, noem maar op. Ja, en die aandelen, ja, die zijn als een raket omhoog gegaan. Want er was opeens een enorm tekort aan bijvoorbeeld geheugenchips. Nou, deze week, woensdagavond, komt Google. Alphabet, het moederbedrijf met cijfers. Ja, daar zit toch wat vrees in dat ze zeggen, ja, misschien gaan ze ergens wel een keer zeggen, we doen er wat minder bij, of we gaan pauzeren, of nou, er zal niet wat afgaan. Maar ja, dan kan het wel eigenlijk voor de toekomstige winst, hè, waar we het bij ASML hebben over die 5 jaar, is bij die geheugenchips, kan je toch wel aannemen dat er eerder dan 5 jaar... Dat die hoge marges wel weggeconcurreerd worden, omdat iemand zei, nou, dan ga ik ze ook maken, zeg maar. Ja, en dat is, nou, dat willen we graag horen. En daarom is het zo fijn dat bedrijven als Google wat gaan vertellen hoe ze daar naar kijken.
0: Ja, wat dat betreft, kijk jij uit naar woensdagavond?
1: Absoluut, dat is een belangrijk evenement deze week.
0: En hoe zie jij dat AI-verhaal, Mark?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat AI de komende jaren niet meer weg te denken is. Hè? Dus dat gaat sowieso door. De vraag is inderdaad een klein beetje hoeveel willen, hè, de hyperscalers blijven investeren. Hoeveel kunnen ze blijven investeren? Want het is natuurlijk grappig om te zien dat vanuit een hele hoge vrije kaststroom gaan die bedrijven nu opeens naar, ja, eigenlijk bijna geen vrije kaststroom meer, omdat alles geïnvesteerd wordt. Als de verwachtingen uitkomen en er wereldwijd steeds meer gebruik gaat worden van die AI, dan verdient zichzelf dat vanzelf terug uiteindelijk. En dan is er op lange termijn weinig aan de hand. Ik ben, zowel als ik kijk naar ons zakelijk gebruik van AI, maar ook hoe ik het persoonlijk gebruik, ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat dat over een jaar opeens over is en iedereen denkt van, joh, weet je wat, ik ga lekker weer ouderwets googelen. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
0: Dus AI-bubbel mag ik van jou ook niet zeggen? Verboden woord.
2: Ah, je mag van mij alles zeggen, maar ik geloof er niet in.
0: Nee? Nee. Daar hoeven beleggers zich voor, wat jullie betreft, geen zorgen om te maken.
2: Ja, het is niet te ver doorgeschoten. Hele gevaarlijke uitspraak. Maar
0: die waarderingen zijn niet te ver doorgeschoten.
2: Laat ik het persoonlijk houden. Ik maak me er persoonlijk geen zorgen over. Ik denk dat er heus nog wel een stukje bewegelijkheid kan komen. En inderdaad, als woensdagavond Alphabet opeens zegt van, jongens, eigenlijk hebben we te weinig geld voor al deze investeringen, dus we zetten het even on hold. Dan gaat het een flink negatief effect hebben. Zeker op korte termijn. Ja, op lange termijn kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat we met z'n allen besluiten AI, ach, dat is toch niet zo belangrijk.
0: Paul?
1: Het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus AI is een blijvertje. Want je ziet gewoon dat het waarde toevoegt. Maar de waardering, dat is iets anders. Ja, en nu worden sommige bedrijven wel gewaardeerd alsof de komende 5-10 jaar diezelfde groei tegen diezelfde marges aan had. Ja, en dat hebben we in het verleden zo vaak gezien. Dat zal waarschijnlijk ook nu weer niet het geval zijn. Dus sommige bedrijven die zijn wat te hoog gewaardeerd. Ja, en daar kan je dan. Maar bijvoorbeeld die geheugenchips, goed voorbeeld, die aandelen, die zijn dit jaar al 200% gestegen. Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat er eens een keer wat afgaat, hè?
2: En misschien moet je het dan ook vergelijken met, als je dan toch terug wil kijken met de internetbubbel jaren nul. Dat was ook een ramp en iedereen vond het heel vervelend. Maar voor de beleggers die gewoon gespreid in dit soort bedrijven belegd waren en zijn blijven zitten, is er nu niks meer aan de hand.
3: Zaken doen. Art Rooijakkers.
0: Steeds te verwennen dat mijn naam dan klinkt. Want er hoort natuurlijk Thomas van Zijl, maar die is er even niet. En dus mag ik voor hem invallen. We zitten midden in de beleggerspanel. Vandaag met Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Opheusden, marktanalist bij eToro. En oprichter van Markets Are Everywhere. Dan gaan we het over zo'n ander knaller van een bedrijf hebben. SpaceX. Want we zijn ongeveer een maand, nog geen maand na de grootste beursgang ooit. Ze zijn onder de introductieprijs gezakt. Het aandeel behoort inmiddels tot de meest geshorte beursnieuwkomers van de afgelopen jaren. We willen net kwijt. Begin augustus mogen veel vroege investeerders hun aandelen voor het eerst gaan verkopen. Dat belooft wat dus. Hoe kijken jullie, Jean-Paul, laat ik bij jou beginnen. Hoe kijken jullie naar SpaceX, wat er allemaal is gebeurd in korte tijd?
1: Ja, het is natuurlijk die beursgang, hoe je het ook bent of keert, is natuurlijk een doorslaand succes geweest. Het leek al een hoge waardering te worden. Nou, dat is ook helemaal gelukt. Die aandelen waren niet aan te slepen. Dus zelfs bij die beursgang waren er nog heel veel mensen die zeggen, ja, ik had meer stukken willen hebben. De reden waarom, nou ja, daar kan je eindeloos over praten. Maar die hebben de dagen, de weken daarna die aandelen nog gekocht. Ja, en dan op een gegeven moment, als je het simpel wil houden, komt er een moment dat eigenlijk iedereen die stukken wil hebben, die heeft. En vervolgens gaat iedereen zich afvragen, mensen zoals wij of Nou, ik in ieder geval van, laten we nou eens kijken wat het nou waard is. En wat ze, SpaceX komt op 4 augustus met cijfers. Dat is de eerste keer na die beursgang. Ja, er zijn alweer heel veel speculanten. Met name hedge funds. En dat, die lopen daarop vooruit. En die zeggen, nou, ik weet dat wel. Dat is niet zoveel waard. Dus ik ga dat
0: vooruit.
1: Ja, dat is typisch die dynamiek na zo'n beursgang wat je in beweging ziet komen. Ja,
0: met de volgorde is dus, we stappen eerst in en daarna kijken we naar wat het waard is.
1: Er zijn sommige mensen die zijn zo fan van Elon Musk. Ja. Die zeggen, als iemand iets bijzonders kan doen, dan is hij het wel. Dus ik zet mijn fiches gewoon daarop in. En dan horen we het verder op de lange termijn van Martijn wel.
0: Je hebt fans van Elon Musk. Je hebt ook mensen die zo'n sticker hebben op een Tesla. Hè? Ik heb hem gekocht voordat duidelijk werd dat Elon Musk gek was. Welk kamp zit jij, Martijn?
2: Ik heb geen Tesla.
0: Ah, oké.
2: Okay. Laat ik het daarop houden. Nee. Maar ik ben wel. Ik bewonder in ieder geval de creativiteit en de energie van een Elon Musk. Kijk, ik vind dat hij wat dat betreft een hele bijzondere man is. Wat ik ook wel bewonder is de manier waarop hij dingen aan elkaar weet te knopen. Hè, en of hij dat allemaal vooraf bedacht heeft. Hè, toen hij Twitter kocht en het X ging noemen, dacht ik van joh, ben helemaal gek geworden. 40 miljard, belachelijk. Maar nou ja, misschien zat er wel wat in. En met name met AI, hè, al de data die je eruit kan halen. Wat hij met Grok is gaan doen. En dat hij dan dus nu roept, ja, SpaceX, jongens, het gaat ook over datacenters in de ruimte. En weet je, hij denkt heel groot. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, ik snap de hype. Ik snap dat mensen daarin geloven.
0: Maar is het een beursgang geweest achteraf gezien waar de verwachtingen te hoog waren?
2: Ja, dat moet op de lange termijn blijken. Maar wat ik wel interessant vind om op te merken is dat met name de daling die we nu zien. Mm-hmm. Die is inderdaad, zoals Jean-Paul terecht zegt, ingegeven door allerlei hedge funds en mensen die het beter denken te weten, die short gaan. Maar de grote grap is natuurlijk dat short gaan kunnen ze alleen omdat de mensen die in de beursgang gekocht hebben, die aandelen hebben uitgeleend. Dus die mensen die nu denken van, hey, verdorie, ik heb ze gekocht en nu gaat het opeens omlaag. Ja, als die ervoor gekozen hadden om hun aandelen ergens te houden waar ze niet kunnen worden uitgeleend, ja, dan hadden we nog een stuk hoger gestaan. Mm-hmm. Wel iets om over na te denken.
0: Ja, ja, ja. Dus jullie zeggen eigenlijk dat sentiment, want ik denk dan, ja, we zitten met een recordbeursgang en nu zie je het zakken en denk ik, hey, het sentiment is misschien wel aan het omslaan rond het bedrijf. Daar zeggen jullie allebei van, valt wel mee. Dit is eigenlijk zoals het gaat.
1: Dat zie je vaak na dit soort beursgangen dat het gaat. En dus het komt vanaf een top van heel veel verwachtingswaarde naar beneden. Nou, dat moet ergens een keer bodemen. En daar heb je dus weer nieuwe informatie voor. Het is leuk om SpaceX uit elkaar te trekken. Want je hebt dat Starlink. Mm-hmm. Nou, dat gelooft iedereen wel, want dat verdient gewoon geld. Dat zijn die
0: satellieten,
1: wat is het, 15.000 satellieten die ze hebben. Waar eigenlijk niemand daar ook maar in de buurt komt. Dus als je gelooft in wat ze dan noemen die low orbit economie. Nou, daar kan SpaceX gewoon heel goed zaken doen. Maar de andere kant, waar dus heel veel verwachtingswaarde is, zijn die raketten, of ze nou naar Mars gaan of een stukje minder ver.
0: Ja.
1: Maar daar is bijvoorbeeld nu aanstaande donderdag weer een testvlucht.
0: Ja, want de raketlancering volgens mij uitgesteld, toch?
1: Ja, en daar denken mensen, dat is weer zoiets, daar denken mensen veel te makkelijk, oh, dat zal wel even lukken. Maar ook als je Elon Musk heeft, heb je dat niet zelf in de hand.
0: Nee.
1: Heel veel van dit soort raketlanceringen, dat laat het verleden wel zien, ja, die gaan niet goed. Ja, en daar zal je moeten laten zien dat het dus vaker wel goed gaat dan niet. En daar zit wel veel risico in. Ja.
0: Toch nog even over het short gaan. Want jij zei, het is opmerkelijk, maar 1/3 van de vrij verhandelbare aandelen is inmiddels short verkocht. Is dat eigenlijk uitzonderlijk hoog?
2: Het is wel aan de hoge kant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of daar een record bekend is en of dat dan nog veel hoger was. Maar ik vind het wel veel. En nogmaals.
0: En dat zegt dan dat professionele beleggers kritisch zijn?
2: Dat zegt in ieder geval dat er een aantal hele actieve beleggers kritisch zijn. En dus heel graag willen inzetten op een daling. Daar zullen ze een goede reden voor hebben. Maar ik vergelijk het toch altijd een klein beetje met. Stel, jij bent heel blij met je eigen huis. En ik neem een brandverzekering op jouw huis. Ja, dan heb ik opeens een reden om dat huis in de fik te zien vliegen.
0: Dus,
2: zo is dat met dat short gaan ook een beetje. Hè? Dus je leent die aandelen uit aan iemand die eigenlijk tegen je in wil. Speculeren. Ja, nu blijkt dat dus best wel ook verkeerd kan uitpakken.
0: Nou, ben ik maar een simpele jongen. Hè. Dus wat ik dan niet goed begrijp, hopelijk kunnen jullie mij dat uitleggen. Je hebt dus hedge funds die gaan short. Die speculeren dus eigenlijk, zoals je zegt. Die hebben de brandverzekering, die speculeren tegen het aandeel. Alle grote zakenbanken geven nog steeds volgens mij een koopadvies af. Wie is er nou eigenlijk gelijk? Wie heeft het sterkste verhaal?
1: Er zijn verschillende groepen. Die speculanten die werken op relatief korte termijn. Die denken van, nou, weet je, bij beursgangen zien we het vaak dalen. Laten we daarvan profiteren. En als de winst binnen is, prima, dan stoppen we met dat spelletje. Die zakenbanken die adviseren beleggers die voor de langere termijn beleggen. En die zeggen van, joh, luister, dit is een korte periode. Maar op de termijn waar zij naar kijken, kan het omhoog.
0: Ja, dus ze kunnen allebei gewoon gelijk hebben.
1: Ja. Korte termijn, iets langere termijn.
0: En is die, want je zei net al, ze hebben alles aan elkaar geknoopt, hè, Martijn. Het is een AI-bedrijf, het is een ruimtevaartbedrijf, het is een internetbedrijf, het is alles eigenlijk tegelijk. Maar als iets zo groot is, is het dan nog wel te waarderen? Of is het misschien gewoon te duur? Is het te veel, te groot? Kunnen we het wel nog wel bevatten?
2: Ja, kijk, wat je natuurlijk met name in de jaren 80 en 90 veel zag, was dat dat soort grote bedrijven werden opgeknipt, omdat dan de delen meer waard waren dan het geheel. Nou goed, hè, daar zijn hele films over gemaakt. Dat zou je natuurlijk als argument kunnen hebben hier. Ik denk alleen dat hier eerder het omgekeerde op dit moment in ieder geval waar is, dat de synergie die tussen die verschillende delen kan ontstaan, ja, dat die inderdaad in ieder geval heel veel potentie heeft. Dat moet er dan de komende 10, 15 jaar uitkomen. Wie weet natuurlijk nog wel een reisbureautje begint met vakantie op Mars. Er gaat nog wel wat gebeuren. Maar de hele grote vraag is natuurlijk inderdaad, gaat het allemaal waarmaken? Wat sommige mensen nu denken. Ja.
0: We gaan van de first buddy, want het was hij, hè, Elon Musk. Ik weet eigenlijk niet hoe nu de relatie is met Donald Trump. Volgens mij waren ze laatst wel samen gezien. Gaan we naar Donald Trump zelf toe. Want Truth Social, zijn eigen sociale media platform, wil betalende gebruikers enkele seconden, of milliseconden, eerder toegang geven tot berichten van de Amerikaanse president. Dat was een bericht van afgelopen vrijdag, verschillende Amerikaanse media. Daarmee kun je dus een informatie voorsprong op de beurs hebben, kan miljoenen waard zijn. Abonnement op de dienst tussen de 60 en $100,000 per maand. Heb je het al afgesloten, Jean-Paul?
1: Nee. Dit is echt weer zo'n bericht. Ja, dat is te bizar voor woorden. Dus je kan je gewoon niet voorstellen dat dit serieus is en dat dit doorgaat.
0: Nee?
1: Ja, dan krijg je gewoon opeens een hele andere markt. Met mensen die meer weten dan anderen.
0: Ja, want die paar seconden kan het verschil maken, voor alle duidelijkheid. Hè?
1: Ja, ik zie dat echt weer typisch als zo'n, maar dat is puur mijn persoonlijke mening, maar dat Trump die wil gewoon de hele dag door onderhandelen. En die denkt, nou, die Wall Street, die banken, die instellingen, die hebben zoveel geld. Daar wil ik ook weer dat ze wat meer meebetalen aan dingen die ik leuk vind. En dan steek ik het zo is in. Dus even kijken waar we gaan kopen.
0: Even kijken, een proefballonnetje op laten. Want die paar seconden, Martijn, hoe zit dat? Die paar seconden op de beurs kan echt een verschil maken.
2: Absoluut, absoluut. En sterker nog, al had hij het op een paar microseconden gezet, had het nog steeds een verschil kunnen maken. En met name de grote handelshuizen, die high frequency traders, daarvan is natuurlijk al jaren bekend dat een paar microseconden inderdaad eerder een signaal hebben, kan het verschil maken. Die jongens die hebben hun server rooms in eerste instantie het liefst in de verschillende beursgebouwen gebouwd. En op een gegeven moment, als daar geen ruimte was, dan vlak ernaast. Er is een prachtig mooi boek geschreven over hoe ze microwave antennes gebruikten, omdat die snellere verbindingen geven. En ja, dat is super belangrijk. Maar er is ook veel discussie over geweest. En met name ook omdat bepaalde, dat praat ik 10, 20 jaar geleden, denk ik, maar bepaalde beursorganisaties inderdaad ook met het idee speelden van, maar als je nou gewoon meer betaalt, dan geven we jou gewoon die koersdata wat eerder. Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been van belangenverenigingen van beleggers, want ja, dan ben je als retailbelegger natuurlijk altijd de klos. Overigens niet als je buy and hold bent en lekker de lange termijn in de gaten houdt. Maar goed, als je op korte termijn wil handelen, ja, dan heeft dat inderdaad consequenties. En ik vind, net als Jean-Paul, dit best een bizar idee. En ik hoop ook eigenlijk dat dit niet doorgaat.
0: Errol Keiner, de adjunct-directeur van de Vereniging van de Effectenbezichters, zei eerder bij BNR het volgende over de plannen van Truth Social.
4: Win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin meegaan?
5: Het ligt aan je eigen integriteit.
6: Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt wat mij betreft, is dit gewoon verboden? Dit mag gewoon niet. Dit is inside information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
0: Tart alle wetten, integriteit, dat zijn de woorden die ik hoor. Mee eens, mannen?
2: Absoluut.
0: Ja. Ja. Oké, nou kunnen we het erover. Dus die is 60 tot $100,000 per maand gaan jullie niet betalen in ieder geval.
2: Nee, ik vind Netflix al duur genoeg.
0: Ja. Maar misschien, maar ja, ze hebben wel mooie series hopelijk binnenkort weer, heb ik van jullie geleerd. Mannen, dankjewel voor de komst vandaag. Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck en Jean-Paul van Opheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Dank allebei. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers. De top van Nederland.
5: Ja, daar ben jij nu, Daan Zieren, de top van Nederland... als kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Voelt het al zo of niet?
6: Nou, ik vind het superleuk werk. Zo voelt het in ieder geval.
5: Geloof ik politiek correct antwoord. Ja, hij is net begonnen met een ingewikkelde opdracht. Nu daarna 2027 weer bezuinigingen dreigen op het OV. Die bezuinigingen moeten voorkomen worden, vindt Rover natuurlijk, de reizigersvereniging. En daarom wordt het activistische verleden misschien wel weer een beetje opgepoetst. En die organisatie moet wel oppassen, want tegelijkertijd betrouwbare partner voor de overheid willen ze ook zijn. Dus Daan Zieren, die spagaat, daar gaan we het over hebben met jou. Fijn dat je er bent.
6: Ja, zeker.
5: Gefeliciteerd met die aanstelling als directeur. Je bent nu 3 weken in functie, hè?
6: Ja, 3 weken.
5: Ja, wanneer ga je op vakantie?
6: Ik ga in ieder geval, ik kom de 2 maanden niet op vakantie. Dus misschien na Prinsjesdag ergens.
5: Je begon op de dag dat er daar in Rotterdam van alles misging. Wat was het? Brand en meteen allemaal stremmingen bij Rotterdam. Was dat toeval of had je er een hand in?
6: Het was geen toeval, maar het was wel gelijk een mooie eerste oefening. Want het is natuurlijk heel vervelend dat zoveel reizigers gestrand waren. En ook met name dat het internationaal vervoer echt helemaal stil lag. Alle treinen naar Londen die gingen ineens niet meer. Mm-hmm. En de reizigers kregen daar te horen dat ze wel een vergoeding mogelijk was, maar dat er geen alternatief vervoer mogelijk was. En dat is eigenlijk helemaal niet in lijn met Europese richtlijnen. Dus dat was gelijk een interessante oefening om te zorgen dat de reizigersrechten wel echt behouden worden.
5: Ja, en wat doe je dan als kersverse directeur van Rover? Wat kun je dan doen?
6: Daar spreken we dus natuurlijk in NS International en de Eurostar op aan.
5: Luisteren ze dan ook?
6: En ze luisteren ook zeker. Dus de informatie voor reizigers is na een dag ook zeker veranderd. Omdat wij hen daar dan op aanspraken. En daarna kwamen ze dus wel met opties waardoor je toch nog naar Londen kon komen. Via een trein dan naar Brussel, want die ze eerst helemaal niet aangaven als optie. Yeah. Dus op die manier proberen we wel echt reizigers een beetje uit die benarde situaties te halen.
5: Ja, jullie servicen wat dat betreft dan eigenlijk. Ja.
6: In dat soort situaties wel, ja.
5: Je bent 24, hè?
6: Ja, 24, ja.
5: Ja, ik moest even nadenken.
6: Ja,
5: je bent 24, dus misschien net je OV-kaart ingeleverd als oud-student.
6: Ja, al 2 jaar inderdaad. Okay, maar het is niet zo lang geleden, dus ik kan er nog heel goed mee meeleven.
5: Dus het is niet op leeftijdsdiscriminatie gebaseerd, maar mag u daar wel op aanspreken, toch? Op het feit dat je zo jong op deze functie zit. Want je bent een gesprekspartner voor de overheid. Is het nou een voordeel, die leeftijd, denk je?
6: Ik denk zeker dat er heel veel voordelen in zitten. Juist ook omdat de grootste reizigersgroep ook jongeren zijn.
5: Is dat zo?
6: Dat klopt, want studenten reizen, maken hartstikke veel gebruik natuurlijk van het openbaar vervoer. vervoer. Ja, die
5: gaat allemaal met, dus die mogen niet zeuren.
6: Ja. Nee, nou ja, het kan allemaal soms nog steeds een beetje beter. Maar die gaan natuurlijk, ja, dan is het echt de beste optie om naar school te gaan, om naar de universiteit te gaan met het OV. Dus die maken er heel veel gebruik.
5: Zit dicht bij de leefwereld, wil je maar zeggen.
6: Ja, precies. Maar ik merk ook bij al mijn generatiegenoten dat, nou, wanneer ze eenmaal klaar zijn, dat ze dan ineens heel erg schrikken. Want het is eigenlijk best wel heel duur, het openbaar vervoer. En het is allemaal niet zo makkelijk. Mm-hmm. En dat ze dan vaak toch ervoor kiezen om een auto te kopen. Terwijl dat eigenlijk best wel zonde is. Want ze waren helemaal gewend om met het OV te reizen. Ze vonden dat hartstikke prima en heel comfortabel. Maar omdat dat dan toch iets duurder was dan ze eigenlijk initieel dachten, kiezen ze ervoor om een auto aan te schaffen.
5: Ja, treinreizen is te duur in Nederland.
6: Ja, ik denk dat we een prachtig OV-systeem hier hebben in Nederland. We hebben een van de beste systemen in de wereld. En daar mogen we ook zeker trots zijn. Maar het is nog echt wel te ontoegankelijk in die zin. Een kaartje van Den Haag naar Utrecht kost al bijna 15 euro. Laat staan dat je nog wel verder moet gaan. Dat is eigenlijk echt te duur als je in een land zoals Nederland, waar we gewoon heel erg gewend zijn om wat verder van onze baan af te wonen. Mm-hmm. Dus dat moet echt iets beter. Ja.
5: Wat zou een realistische prijs zijn? Je zegt 15 euro nu Den Haag-Utrecht. Wat zouden jullie vanuit Rover zeggen? Nou, dat vinden wij realistisch.
6: Nou, ik vind het best wel realistisch. Wat nu aangeboden wordt in het Nederland Dalvrij ticket. Het ticket waardoor je voor 49 euro per maand in de daluren kan reizen. Nou, dat is een hele mooie manier om toch echt het een stukje toegankelijker te maken. Als je daar bijvoorbeeld stel nou elke dag van gebruik maakt, dan heb je echt heel betaalbaar vervoer.
5: Ja, maar zo'n kaartje Den Haag Utrecht, als we dat concreet maken, tientje? 7,50? Waar hebben we het over?
6: Nou, als je de kostendekkingen helemaal rond zou moeten krijgen, is dat best een ingewikkeld verhaal, denk ik inderdaad. Maar ik zou eigenlijk
7: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Heel erg door allereerst de capaciteit te vergroten. Maar ook door gewoon te zorgen dat de trein ook de hele dag goed gebruikt wordt. Dat die kosten beter gedekt zijn. Mm-hmm. En dat wij als consumenten van de trein, als gebruikers, dan ook een lagere prijs kunnen betalen.
3: Ja. Je bent op deze positie gekomen nadat je voorzitter was van de jongeren klimaatbewegingen.
2: Ja, jonge klimaatbeweging.
3: Ja, ja, ja. Ben je dan eigenlijk nu nog steeds een klimaatactivist die nu via het OV invloed probeert uit te oefenen?
2: Ja, ik denk dat het openbaar vervoer super belangrijk is als we het hebben over de klimaattransitie. Je stoot natuurlijk gewoon veel meer uit als je alleen in een auto zit dan als je met z'n allen in een trein zit. En zelfs dan zit je in een dieseltrein, ben je nog steeds veel beter bezig dan alleen in je auto zitten. En daar geloof ik wel heel erg in. En ik ben eigenlijk altijd al heel fan geweest van het openbaar vervoer. En dat is ook echt een van de inspiraties geweest om mij in te zetten.
3: Ja, want je was een treingekkie als kind.
2: Ja, wel een beetje. Ik was wel zo'n jochie die de dienstregeling bijna uit zijn hoofd is.
3: Je reisde met je vader het hele land door.
2: Ja, ik vroeg dan voor mijn verjaardag een rondje Nederland. En voor hem was dat best wel gewoon goedkoop. Want toentertijd had je nog railrunners voor 1 euro. Dus ja. Ik heb in 3 dagen zijn we heel Nederland rondgereisd. Alle provincies langs geweest en bij familie wezen slapen. En
3: maar dan voor mij ging je weg van Zeeland naar Groningen, van Limburg naar Den Helder.
2: Ja, naar Vlissingen zijn we geweest, naar Maastricht helemaal. En in Maastricht werd hij wel een beetje chagrijnig. Want ik had wel allemaal hele strakke overstappen natuurlijk gepland. Dus we zijn daar in totaal denk ik een kwartiertje geweest. En toen zijn we weer doorgerend.
3: Wat zag je dan? Want je was toen 1 jaar of 10 volgens mij.
2: Ja, klopt.
3: Wat zag je in die trein wat je fascineerde? Waarvan je dacht, hey, dit is iets bijzonders wat ik meemaak.
2: Nou, ik vind het zo fascinerend dat iedereen toch eigenlijk een hele goede reden heeft voor om het te gebruiken. En dat, kijk, ik gebruikte het op dat moment misschien niet voor de allerbeste reden. Omdat ik vond het gewoon fantastisch om heel Nederland door te kruisen.
3: Avontuur, toch?
2: Ja, dat is misschien ook heel belangrijk voor jonge kinderen. En kan ik zeker ook aanraden. Maar het is hartstikke mooi dat wij gewoon een systeem hebben ontwikkeld waarmee we eigenlijk op een best toegankelijke manier een vrienden, familie kunnen zien. Dat we kunnen zorgen voor de mensen waar die zorg nodig hebben. Dat andere mensen toegang hebben tot zorg. Dat er de werkgelegenheid veel groter kan worden. Juist doordat je toegang hebt tot allemaal verschillende banen die veel verder van je af liggen. En dat is best wel uniek als je kijkt naar bijvoorbeeld een systeem in Amerika. Waar je gewoon eigenlijk vast in een wijk zit omdat er allemaal snelwegen omheen zitten. En je eigenlijk een auto moet hebben om bijvoorbeeld toegang te hebben tot al die banen of voorzieningen. Dan hebben we het in Nederland best wel heel goed voor elkaar. Dat je gewoon in een uurtje gewoon best wel het land door kan kruisen. Ja. Om naar bijvoorbeeld een nieuwe baan te komen.
3: Nou, nu rond je wel af met een uurtje het land doorkomen. Ja. Het interessante is dat ik had onlangs bij een ander programma dat ik hier mag presenteren, BNR's Big Five, John Lin te gast. Hij is China retail deskundige, reist dan tussen Nederland en Peking. Hij vertelde over zijn ervaringen in de Chinese trein. Hij zegt, als ik dan land, stap ik in een trein, dan heb ik een vaste plek, die is al gereserveerd. Dan doe ik over 1000 kilometer 3 uur. Het zijn allemaal hoogsnelheidstreinen naar willekeurige plekken daar. Als je in de trein zit, kan je via een app zijn eten bestellen, wordt dan bij het volgende station tot aan zijn stoel wordt dat bezorgd. Nou, ik zei het al, ik was in Parijs. Ik kwam dit weekend dan terug met de trein. Ben ik teruggekomen. Dat is een wereld van verschil, kan ik je vertellen, met wat hij beschrijft. Dus hebben wij inderdaad zo'n vooruitstrevend spoorsysteem?
2: Ik denk nog steeds dat wij echt wel een van de meest vooruitstrevende systemen hebben. Omdat je krijgt het misschien wel niet, geen eten en een gereserveerde stoel. Maar toch kan je best wel gemakkelijk een broodje halen op het station. En de trein en de metro en de bus nemen. Allemaal op elkaar afgesteld. En naar je bestemming toe komen. En ja, misschien dat in China ze net allemaal wat geld wat groter is. En de ruimte wat groter. Zodat er toch best wel aanzienlijk sneller vooruitgang mogelijk gemaakt kan worden. Maar in Nederland kan dat ook gewoon. Als wij er nu voor kiezen om echt te investeren in onze infrastructuur. Als wij er nu voor kiezen om het betaalbaarder te maken, als we kiezen om het comfortabeler te maken, dan kunnen wij in Nederland ook echt binnen een hele korte tijd heel ver komen.
3: Ja, ja. En dat zeg je dan als iemand die van de trein het spoor houdt. Hè? We hadden het al over jou als jongen. Want als ik dan nog heel even naar jou persoonlijk kijk, denk ik, oké, je bent voorzitter van de jongeren klimaatbeweging. Dat is een groot onderwerp waarmee je bezighoudt. Hè? Het is iets wat zich mondiaal afspeelt. En nu ga je naar een soort deelterrein. De infrastructuur op die postzegel die Nederland heeft.
2: Ja, maar wat ik zo mooi vind en waar ik denk ik ook de overkoepelende factor ligt, is dat ik bij de Jong Klimaatbeweging me echt inzetten voor toekomstige generaties en jongeren en echt iedereen dus in die zin. Hè? Gewoon voor een hele samenleving. Zorgen dat we een leefbare wereld hebben. Zorgen dat we gezond kunnen zijn. Zorgen dat we toegang kunnen hebben tot een leuk leven nog steeds. En daar zet ik me voor in. En nu zet ik me eigenlijk weer in voor de algemene groep. Ik wil ervoor zorgen dat

0: iedereen toegang heeft voor het openbaar vervoer. En wat ik bijvoorbeeld ook zo mooi vind in Parijs is het echt vanzelfsprekend dat je de metro neemt. Mm-hmm. En iedereen neemt de metro. Van de consultant in een hoge toren tot iemand die zelfs op straat staat te bedelen. Het is gewoon iets openbaars waar iedereen gebruik van maakt. En dat vind ik zo mooi aan het openbaar vervoerssysteem. Dat je dus echt inzet voor je medemens, voor het algemene groepen. Ja. En in die zin ga ik daar toch een beetje mee door. Iets specifieker, maar...
1: Je bent de opvolger van Freek Bos. U was jarenlang het gezicht van Rover. Hij heeft al lang gezeten, had veel ervaring. Maar waarin ga jij het anders doen? Wat is jouw visie vergeleken met die van Freek, als je kijkt naar Rover?
0: Nou, wat ik allereerst wil zeggen is dat Freek wel echt de organisatie flink heeft opgebouwd. En dus het fundament dat hij heeft gelegd, daar ga ik zeker gebruik van maken. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Maar waar ik denk dat Rover echt nog wel kan uitbreiden, is dat we niet zo zichtbaar zijn allereerst. Wat ik heel erg merkte toen ik deze baan kreeg, ik kende Rover al eventjes. Maar heel veel van mensen van iets meer mijn generatie, die kenden Rover eigenlijk helemaal niet. Maar de mensen boven mijn generatie...
1: Wat doen jullie dan precies? Wat ga je dat doen? Wat is Rover? Wat doen jullie dan?
0: Ja, Rover is de organisatie voor de openbaar vervoerreiziger. En we zijn de enige wettelijke organisatie die advies geeft aan de overheid, aan vervoerders, aan de decentrale overheden. En ervoor zorgen dat de belangen van de reiziger daarin behartigd worden. Dat er, als er klachten zijn, als er zorgen zijn, dat die terechtkomen bij de mensen waar die moeten zijn, bij de mensen die daarover gaan.
1: Ja, en dat doen jullie
0: dus we zijn echt een tussenpersoon in die zin.
1: Ja, jullie zijn een kleine organisatie als het gaat om de mensen die er werken. Jullie leven financieel gezien van giften. Ook van de overheidsbijdrage en van de leden die jullie hebben. Dat zijn een paar duizend. Hoeveel leden hebben jullie op het moment?
0: Zo'n 5000 ongeveer. En dat, wat mij betreft kan dat echt wel nog een stukje meer. Dus daar ga ik ook me zeker voor inzetten.
1: Want waarom zou je lid willen worden van Rover?
0: Nou ja, dus ik denk omdat je dus op een hele makkelijke manier mee kan praten over een vervoerssysteem die voor jou beter is. En die echt verbeterd kan worden. En wij leveren dus allemaal adviezen en nemen daar dus ook de zienswijze van heel veel leden in mee. En dat gaat nog veel breder dan dat. We nemen de zienswijze van alle reizigers die contact met ons hebben mee. Maar als lid heb je daar echt inspraak over. Mm. En ik denk dat het ook gewoon een hartstikke belangrijke en leuke vereniging is om deel van te zijn. Waar je echt inzet voor iets wat iedereen eigenlijk belangrijk zou moeten vinden.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft zou ik ook zeker zeggen, word ook lid. Want het is echt iets wat heel nuttig is.
1: Ja, maar jullie zetten je in voor alle reizigers. Dat is natuurlijk iedereen. Ja, je kan je ook niet voor alles inzetten, toch? We gaan het zo, bijvoorbeeld de ouderenkorting wordt nu stopgezet, omdat we een jongeren voorrang willen geven. Hoe balanceer je daarin als voorzitter of als directeur van Rover?
0: Ja, er zijn hele concrete situaties waar dat wel eens lastig wordt. Maar zeker als je het hoogover bekijkt, is dat helemaal niet zo moeilijk. Want we willen gewoon betaalbaar vervoer. We willen dat het toegankelijk is, dat iedereen er gebruik van kan maken. Mm-hmm. Dat er voor iedereen opties zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. En dat er dus ook mogelijkheden zijn. Dat er een bushalte bijvoorbeeld is, dat er een buslijn überhaupt is. En op die manier denk ik dat je eigenlijk ook iedereen zijn belang wel een beetje behartigt. En natuurlijk moet je soms keuzes maken. En dat is best wel lastig. Maar ik denk dat we nu ook op een moment zitten waar we ook stappen kunnen maken om het vervoerssysteem voor iedereen beter te maken. Door te zorgen dat we niet stil gaan staan. Dat we onderhoud blijven plegen. Dat we extra capaciteit aanleggen. En ook zorgen dat voor iedereen het openbaar vervoer een stukje betaalbaarder wordt. En niet alleen voor hele specifieke groepen. Want er valt altijd wel iemand buiten.
1: En dus riepen jullie de politiek in april nog op om de BTW op OV-kaartjes te schrappen. Hebben ze al geluisterd?
0: Nog niet, nee.
1: Wat is de gedachte achter jullie oproep?
0: Nou, ik denk dat sowieso het feit dat er best wel dat het hoogste tarief van BTW op openbaar vervoer wordt gelegd, dat is natuurlijk best wel gek. Omdat ondertussen dit kabinet ook zegt in een coalitieakkoord, wij willen ervoor zorgen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Nou ja, dan is de hoogste belasting daarop opleggen misschien niet het meest aantrekkelijke idee. Mm. Dus ik denk wat dat betreft dat je je doelen dan al veel beter kan halen. En dat het ook gewoon dan zoveel maatschappelijke baten heeft om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
1: Zo kunnen die kaartjes ook omlaag, die kosten daarvan.
0: Exact.
1: Die 30% die ze omlaag moeten, kun je daar al een stukje mee te rijken.
0: Ja, dan kom je daar al best wel een heel stuk dichterbij inderdaad. Ja,
1: maar hoe ga je ervoor zorgen, want jij gaat het nu dan op de agenda plaatsen, je gaat niet op vakantie, zei je al, je werkt maanden door, dus hoe zorg je ervoor dat dit ook op de politieke agenda komt?
0: Ja, dus allereerst, ik zit natuurlijk nu in een periode dat ik met iedereen kennismakingsgesprekjes mag doen, en dat is hartstikke interessant om juist ook te horen waar zij mee bezig zijn. Dus wat ik eigenlijk merk tot nu toe, is dat de OV-sector best wel het allemaal eens is met elkaar. Ze willen allemaal dat het OV een stukje betaalbaarder wordt. En ze willen allemaal dat
1: Maar intussen gaan die prijzen maar omhoog.
0: Ja, en dat komt dus omdat er blijkbaar uiteindelijk in het kabinetsbesluit niet genoeg naar hun geluisterd wordt.
1: Politiek onwil.
0: En daar denk ik dat dus ook echt de potentie ligt. Dat we dus ervoor moeten zorgen dat het niet alleen binnen de sector blijft, maar dat we ook een stukje daarbuiten treden. En dat we zeggen van, nou ja, misschien dat er ook gewoon heel veel werkgevers zijn die dit hartstikke belangrijk vinden. Of werknemers die samenkomen en dit belangrijk vinden. Of burgers op andere manieren van zich laten horen. En ik denk als we al die geluiden combineren, dat je er dan veel moeilijker omheen kan. Dat je gewoon moet investeren in onze infrastructuur. En ook moet zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaarder wordt.
1: Ja, maar dat betaalbaarder, laten we dat dan. Je zei net al, het zijn soms lastige dilemma's. Laten we eens eentje uitpikken. Ik noemde net al kort. De ouderen raken hun OV-korting kwijt. Die gaat geschrapt worden. Hoe kijken jullie daarnaar als erover?
0: Ja, we vinden het natuurlijk heel vervelend dat heel veel ouderen die daarop leunden nu niet die korting meer hebben. Dus we gaan allereerst ook gewoon ervoor zorgen dat het openbaar vervoer ook voor die ouderen gewoon betaalbaarder wordt. Door bijvoorbeeld regionaal te kijken naar opties voor mensen die bijvoorbeeld inkomenssteun nodig hebben. Mm-hmm. Er zijn al heel veel mooie voorbeelden. Hè. In Limburg hebben ze bijvoorbeeld alle treinen en bussen van Arriva gratis gemaakt voor mensen die onder het minimum leven. Dus dat soort voorbeelden, dat moeten we vooral volhouden en daar blijven we ook voor pleiten.
1: Ja.
0: Het is alleen natuurlijk best wel een gekke manier van kortingen verdelen. Als je zegt gewoon, we gaan de kortingen verdelen aan de hand van leeftijd.
1: Want ouderen krijgen geen korting meer en kinderen tot 12 jaar. Het plan is er om die kinderen gratis te laten reizen. Zodat ze op jonge leeftijd al een beetje feeling krijgen met het OV. Dat is de gedachtegang, snap je dat?
0: En ik denk dat het verschil daar is dat je ouderen die scheer je allemaal over één kam als je zegt, nou, we gaan ze allemaal korting geven, terwijl er best wel heel veel diversiteit in zit. Terwijl het algemeen belang van zorgen dat kinderen op jonge leeftijd al toegang hebben tot openbaar vervoer, dat is super belangrijk voor iedereen. Nou, ik vertelde over mijn verhaal hoe ik kennis heb gemaakt met openbaar vervoer, en dat gun ik eigenlijk iedereen. Maar ik gun het ook al die gezinnen die bijvoorbeeld geen auto hebben, of maar één auto en misschien heeft papa die nodig voor werk. Dan is het toch fijn dat je gebruik kan maken op een betaalbare manier, zodat je nog steeds naar je zwemles kan. En nou, als je dat niet hebt, dan ben je voor 3 kinderen al best wel gauw ook €15 kwijt om naar je zwemles te gaan. En op die manier zorgen we er echt voor dat heel veel kinderen denk toch een stukje makkelijker opgroeien en dus ook toegang hebben tot wat ze nodig hebben.
1: Maar we hadden het al over, jullie komen op voor alle reizigers. In dit geval is het heel duidelijk. Aan de ene kant wordt dus die korting wordt geschrapt voor ouderen. Aan de andere kant is een plan om kinderen tot 12 jaar gratis te laten reizen. Wat is de positie van jou als Rovo-voorzitter in dat dilemma?
0: Nou, wat wij zeggen is dat kortingen verdelen aan de hand van leeftijd toch wel een beetje onrechtvaardig is. En dat systeem wel vernieuwd moest worden. Maar tegelijk zien we ook dat heel veel ouderen hier natuurlijk wel heel erg benadeld door worden. En gaan we er zeker voor zorgen dat we door regionaal en lokaal
1: dat punt wat je maakt. Ja, dat je meer maatwerk gaat leveren.
0: Ja, precies. Ja. Dus we zoeken gewoon de beste oplossing.
1: Dat gratis reizen van kinderen, zeg je, dat vinden we een logische stap.
0: Ja, omdat dat een generieke maatregel is waar iedereen wat aan heeft. Elk huishouden die kinderen heeft, heeft daar wat aan. En en het hele openbaar vervoersysteem heeft daar ook wat aan, doordat we mensen op jonge leeftijd al een introductie geven met het openbaar vervoer. Ja,
1: we gaan het over staken hebben. Leuk onderwerp, toch? Of niet? Ja. Er was een vorige maand een stakingsdag op het spoor aangekondigd door vakbond FNV vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het was door de week tijdens de ochtendspits. Rover liet toen weten, jij nog niet, je was er toen nog niet, maar dat Rover was daar niet blij mee. Waarom steunen jullie die actie eigenlijk niet, weet je dat?
0: Wat ik allereerst even kwijt wil is dat ik best wel begrip heb voor de frustratie. Want er is best wel onzekerheid, juist ook met dit kabinet, van welke beslissingen ze nou gaan maken over sociale zekerheid, over werk en misschien ook over enkele cao's. En dat ze die frustratie op een manier willen uiten waar er veel aandacht voor is, dat begrijp ik ook heel erg. Alleen het is jammer dat het constant altijd op de reiziger valt. En de reiziger maakt gebruik van openbaar vervoer voor alles wat ze nodig hebben. En het is echt een basisgoed. En dan zullen er heel veel reizigers zijn die misschien het wel mee eens zijn, maar heel veel reizigers zullen ook gewoon een dag niet aan een basisrecht kunnen voldaan worden. En dat ze niet een toegang hebben tot bijvoorbeeld sociale contacten of toegang tot zorg. En dat is wel iets waar wij ons zorgen over maken. En die beslissing wordt nu, denken wij, te vaak te licht genomen. En,
1: nou, het gaat ook over betrouwbaarheid, hè? Gaat het? Dus of je als reiziger aan kan dat die trein rijdt.
0: Ja, precies. En wij willen graag reizigers stimuleren om het openbaar vervoer te nemen. En dan helpt het niet dat je zomaar wakker kan worden en dat het OV allemaal niet gaat. En natuurlijk kondigen ze dit aan en proberen ze dit op de beste manier mogelijk te doen. Maar we denken eigenlijk ook dat het gewoon een beetje niet zo nuttig is om op deze manier actie te voeren. Want we denken dat heel veel mensen gewoon echt het openbaar vervoer nodig hebben. Mm-hmm. En dan is het zonde dat het openbaar vervoer ten opzichte van alle andere sectoren hier toch altijd toch wel een beetje hetgene is waar gebruik van gemaakt wordt.
1: Ja. Nog een andere, dat vond ik toch wel opvallende, wil ik even met je bespreken. Dus vlak voor jouw aantreden in mei van het jaar, jullie voorzitter Saskia Kluit, die deelde op Blue Sky, sociaal medium, een oproep om naar Utrecht Centraal te komen voor een pro-Palestina-demonstratie. Die oproep werd gedeeld daardoor haar. Daar stond ook in het activisten in die oproep het spoor wilde blokkeren. Nou, toen was de rel geboren natuurlijk. Flinke kritiek van Tweede Kamerleden. Sommigen vroegen zich af of jullie, ook door de overheid gesubsidieerde reizigersvereniging, nog wel geloofwaardig is als een voorzitter een actie lijkt te steunen die juist treinreizigers hindert.
0: Ja, het hele verhaal is uiteindelijk best wel wat genuanceerder. Het bericht heeft ook maar een paar uur online gestaan.
1: Die oproep bedoel je, die is uiteindelijk weggehaald. Ze heeft het geplaatst en weggehaald.
0: Ja, ze heeft het geplaatst en weggehaald, omdat ze dus eventjes niet had gezien dat er daar ook een oproep tot de spoorblokkade is.
1: Had ze overheen gelezen?
0: Daar had ze overheen gelezen en daar heeft ze zelf dus ook afstand van gedaan. Wij als Rover hebben daar best wel heel snel van gezegd, ja, dat wij steunen natuurlijk helemaal geen spoorblokkade, want dat is echt onveilig. Er kunnen best wel snel ongelukken door gebeuren. Maar is ook gewoon heel vervelend voor reizigers en echt iets wat we ook niet nodig hebben als we meer reizigers in het OV willen krijgen. Waar ik zeker vanuit mijn duurzaamheidsachtergrond echt wel een groot voorstander voor ben. Dus ja, laten we vooral niet het spoor blokkeren en vooral meer reizigers stimuleren om het OV te gebruiken. Dat lijkt me nou een mooie actie, dat we allemaal gewoon het OV nemen en de wegen helemaal leeg laten. Misschien dat er dan ook wel wat aandacht voor
1: is. Het gaat natuurlijk over de vraag of je als voorzitter of directeur van een reizigersvereniging heb je soms privéopvattingen die misschien wel botsen met de belangen van treinreizigers. Wat de ruimte daarvoor is.
0: Ja, en in dit geval is er een foutje gemaakt. En natuurlijk kan zoiets botsen, maar Saskia Kluit is natuurlijk ook niet voor het blokkeren van spoorwegen. Dus in die zin denk ik dat er in dit geval helemaal niet zo heel veel botst. En dat het gewoon een foutje was. En terecht dat er mensen naar kijken en dat opvalt. Maar wij als Rovers nemen daar natuurlijk afstand van en zeggen het spoor moet niet geblokkeerd worden.
1: We gaan een dilemma behandelen, dat wil ik je voorleggen. Je moet kiezen, mag je daarna nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Het is tijd dat Rover de fluwelen handschoenen uittrekt en een meer activistische koers gaat varen. Of activisme is niet nodig. Wij bereiken met alleen onderhandelen al voldoende voor de OV-reiziger.
0: Ik ga zeggen voorlopig nog toch onderhandelen. En dat ga ik natuurlijk wel negeren.
1: Alleen onderhandelen. Ja, maar je vond het een moeilijk dilemma, zag ik. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Daan Zier, hij is Rover, directeur sinds een paar weken. Je wil het zo gaan nuanceren. Ik ben er benieuwd naar. Want vorige maand vertelde je hier op zender dat je de druk op de politiek wil opvoeren. Want er staan nog steeds OV-bezuinigingen gepland voor na 2027. Daar kan dan ook misschien wat meer activistische koers bij horen.
0: Ja, nou ja, ik denk, ten eerste verschilt het natuurlijk altijd een beetje van je definitie van activisme. Dat merkte ik al bij de jonge klimaatbeweging. Mensen hebben altijd het idee dat een activist dan ook dingen doet die niet bijvoorbeeld binnen wettelijke perken valt. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè. Dus je kan best prima activistisch zijn en nog steeds je als een netjes burger gedragen. Ik denk dat we bij Rover helemaal het niet schuwen om uiteindelijk bijvoorbeeld de straat op te gaan, om ergens aandacht te vragen, om bij stations te staan. Nee, niet het spoor te blokkeren. Okay, we blijven altijd binnen de rechtsstaat.
1: Ja.
0: En zeker niet het spoor blokkeren, maar ergens aandacht voor vragen en veel meer zichtbaarder zijn, dat is wel heel belangrijk. En dat is eigenlijk vooral wat ik met mijn nieuwe koers wel wil doen, is dat wat ik eerder al zei, dat ik denk dat Rover toch nog niet altijd genoeg zichtbaar is voor de gemiddelde persoon in Nederland. En dat we dat wel echt moeten verbeteren. Dus misschien moeten we er wel zijn als er ergens gestrande reizigers zijn. Als ergens
1: laat jezelf zien.
0: Het spoor gewoon kapot is en dat reizigers vaststaan op het stations. Ja, dan moeten wij daar misschien ook wel bij zijn. En misschien moeten we soms ook wel werken met petities of misschien zelfs een keer samenkomen. Dat schuwen we allemaal niet. Maar wij kiezen allereerst natuurlijk altijd voor de onderhandeling door gewoon te zeggen, door het te laten weten aan vervoerders en overheden als er iets mis is, dat duidelijk te melden en ook echt te vragen voor verbeteringen. Ja, en heel vaak werkt dat ook gewoon.
1: Ja, aan de ene kant ben je een lobbyorganisatie, probeert het contact open te houden met de overheid, met de NS. Aan de andere kant een belangenbehartiger die misschien wat activistischer zou kunnen, mogen, willen zijn, zoals je zegt, binnen de grenzen van de wet. Dat is een beetje een balanceeract, toch?
0: Ja, dat is een balanceeract. Maar als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren, is dat gewoon iets zeggen tegen een politicus of tegen een beleidsmedewerker is niet zo overtuigend als er niet ook gewoon heel veel maatschappelijke druk is. En die maatschappelijke druk kan je vergroten door bijvoorbeeld campagne te voeren, door activistische acties te organiseren. En dat is altijd een balanceeract waar je met meerdere stakeholders te maken hebt. Ik denk dat binnen het OV we wel allemaal iets meer maatschappelijker mogen zijn door gewoon ook de aandacht van de reiziger mee te nemen en zorgen dat die druk wat meer gevoeld wordt.
1: Laatste vraag, je hebt een tas bij je, toch?
0: Ja, die ligt daar zo.
1: Ja, leg hem straks op de stoel naast je in de trein?
0: Nee, ik leg hem gewoon op de grond inderdaad.
1: Het is verboden, hè? Het mag niet meer.
0: Het wordt een nieuwe regel mogelijk. Want het is nu nog iets waar ze advies over vragen. Ja. Maar,
1: wat vind je ervan?
0: De mogelijkheid dat er een boete zou komen of dat het actief gehandhaafd worden, zijn wij heel erg tegen bij Rover. We denken dat je gewoon in een rustige trein prima je tas naast je kan zetten. Hmm. Alleen in een hele drukke trein, waar echt een gebrek aan ruimte is, is het wel echt de verwachting dat je gewoon de tas op de grond of op je schoot legt. En het feit dat daar misschien een regel is waar mensen aan kunnen refereren, is helemaal niet zo'n slecht idee, denk ik.
1: Beetje normen en waarden.
0: Beetje normen en waarden. En soms moeten die, mogen die ook wel eens in de regel staan.
1: Daan Zieren, dank. De kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen Kraai van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Over de organisatie van de Olympische Winterspelen in Tialf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht. Oh,

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and downs.
9: Dan krijg je allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Die gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
10: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
11: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
8: Oké.
12: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
12: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
13: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
12: Oh ja?
13: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding, en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
12: Oh,
13: en,
12: ja.
13: Ja, goed, het afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin. Dus indirect klopt het dat e-vermogensbeheer in Duolingo zit?
12: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel. Mm-hmm. En ook belangrijk om te benoemen, hè, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers, koersontwikkeling. En dan zul je in dit geval bijvoorbeeld zien dat het best wel een volatiel aandeel is. En pas dan beslis je of het wel of niet interessant is om aan te kopen.
12: Ja.
13: Dus wij geven geen advies.
12: Maar je geeft wel een feitje.
13: Ja, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Er zitten 56 miljoen mensen per dag op Duolingo.
12: Per dag?
13: Ja.
12: Wauw.
13: En die moeten natuurlijk allemaal een beetje aan de gang gehouden worden. Ik hoorde het net al even, het uiltje die iedere keer roept van... ja, kom op, je moet weer eventjes
12: dat
13: wat doen.
12: Het groene uiltje, dat heet Duo trouwens.
13: Die heet Duo.
12: Ja.
13: Ja, en Lingo betekent taal, hè. Dus Duo, die leert jou een taal.
12: Ja.
13: En om jou een beetje aan de gang te houden... hoeveel berichtjes denk je dat er per dag verstuurd worden... naar al die gebruikers, pushberichten?
12: Van, hey, let op, je streak is bijna voorbij. Je moet nu iets gaan doen. Als er, nou, 56 miljoen.
13: 1,5 miljard.
12: Oh, echt?
13: Ja.
12: Dus gemiddeld 3 per dagelijkse gebruiker?
13: 30.
12: Oh nee, veel meer. 30 keer.
13: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. Die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
12: Ja.
13: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in elk geval bij de les te blijven.
12: Mm.
13: En dat werkt dus ook wel. Want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend, die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingevuld. Gelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
12: Nou, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
13: En exact.
12: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
13: Heb jij een streak?
12: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd, althans ik wel. En dan kap je ermee en dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een hele lange streak hebt, dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
13: geef
12: nu
13: je niet meer op.
12: Nee,
13: want nee, je kunt ook daarmee dus in een leak komen, dat je ziet waar staan je vrienden.
12: Ja, precies, je staat in de top 10 en dat is allemaal leuk. Dan krijg je gouden beker en het is echt gamification.
13: Nou, exact. En
12: dat is super slim.
13: Dat woord is zo belangrijk in deze, dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
12: Ik ook.
13: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren, om dus een taal te leren.
12: We gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011, het jaar van deze zomerhit.

0: cocktailtje in de hand. Strandje. Met je salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aam. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Heeft hij niet gekregen, maar...
0: Nee, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat herken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed, maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel, maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee. Hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over, meldingen van de Groene Uil Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes om je weer op dat platform te krijgen. Dat zegt ook de CEO, Luis von Aam.
4: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working, we're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot. Because they felt guilty. It's like your mother telling you like, okay, well, I'll stop. Like guilt tripping you.
0: Wat slim. Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
5: Duolingo slams you with the sentences like they ain't laced the krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Dus de app is natuurlijk gratis, beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
1: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen er mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende versnelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
1: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona. En iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021, dan gaat het bedrijf naar de beurs. Op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen.
0: Mm.
1: Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
1: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis van Aan verdedigt die keuze.
4: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI. Geweldig natuurlijk. Maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
6: So Duolingo announces that they're going all in on AI. And the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate. And everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit, weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, ander punt, nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit. Want normaal moet je het intikken en dan krijg je het toontje.
0: Ja.
1: En nou, straks kun je dus ook zeggen...
0: Ik kijk er wel naar uit. Dat ga ik wel even uittesten, denk ik, straks. Of dat er al is. Of ik dus met een AI-personage in het Frans kan gaan praten.
1: Nou, dat kan. En dat AI-personage, dat heet Lily.
0: Oh ja?
1: Dat is een beetje een verveelde puber, een beetje gothic. Die doet ook wat ongeïnteresseerd tegen
0: jou.
1: En
0: daar moet ik mee praten.
1: Ja, daar kun jij mee praten. Dus dat is echt wel implementatie van AI ook bij Duolingo. Daar kun je echt een gesprek mee voeren.
0: Met een ongeïnteresseerde puber moet ik gaan praten.
1: Ja.
0: Is dat nodig? Nou, daar word niet meteen heel enthousiast van.
1: Nee, maar misschien is het wel zo als jij gewoon Frans moet leren voor school, dat je het veel leuker vindt om met andere ongeïnteresseerde puber te praten.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Dus er komen natuurlijk meer personages.
0: En is dat gratis? Of is dit echt zo'n plusmodel?
1: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
0: Ja.
1: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier, maar je kunt een gezinsabonnementje nemen.
0: Mm.
1: En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99, dus zeg even €123 per jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je dus super Duolingo.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar en dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
0: dat is nog duurder.
1: Freemium-model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
0: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
1: Ja.
0: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over de kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
1: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%.
0: Mm.
1: Dus ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
0: betaalde abonnementen te
1: confronteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar de kritiek richtte zich op AI first. Nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
1: Ja.
0: Vind jij die kritiek terecht?
1: Nou, er is wel heel veel sepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis. Want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
0: Ja.
1: Dus wat dat er gaat, is AI een bedreiging gelijktijdig. Investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd.
0: Mm.
1: Maar als je bedenkt dat er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat er heel veel onbenut potentieel ligt.
0: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
1: Nee, want ik was eigenlijk een bruggetje aan het maken naar de kans.
0: Nou,
1: het leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat als het 10, 11, 12 wordt, ja, dan heb je al zoveel meer omzet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonneeinkomsten.
0: Ja.
1: En 15% uit advertenties.
0: Ik vind dat echt weinig.
1: Ja.
0: Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
0: Oké, zijn er ook bedreigingen?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, hè, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
0: Ja.
1: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
0: Ja, ik wil zeggen, dat is niet leren.
1: Je leert.
0: Nee. Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
1: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven de menukaart houden en je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
0: Maar dan leer je dus, je leert niks.
1: Maar de volgende stap is dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt.
0: Ja, precies.
1: Terwijl je iets inspreekt.
0: Ja.
1: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
0: Oké, dan gaan we even de boeken openen. Wat zien we?
1: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Na het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%. Mm-hmm. Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus ja, de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen. Mm-hmm. 2023 ruim 500 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
0: Ja.
1: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
0: Ja.
1: Waar het eerder 40-50% was,
0: zie je dat dat gewoon rap omlaag gaat.
1: Ja, ja. Is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo en dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
0: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
1: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app, maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt en zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen, dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden en dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog, ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement, en ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren, dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
0: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
1: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Terpoering.
0: Doei doei.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
9: 1, 2, 3, 4.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het mislukken van de Base-app, namelijk de Everything-app van Coinbase. En we bespreken een nieuwe waarschuwing van de ECB omtrent stablecoins. Dit is CryptoCast 439. En ik heb een co-host, Jacob Boersma.
6: Hi.
5: Welkom, goed je te zien. Onafhankelijk payments expert en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen ja met die Base-app van Coinbase. Volgens de drijvende kracht achter dat project, Jesse Polack, is dat een mislukking geworden. De app had een gewone crypto-wallet moeten uitgroeien tot een soort alles-in-één-app voor crypto. Maar dat was niet de juiste richting volgens deze Polack, geeft hij toe. Laten we eerst maar eens even die app zelf onder de loep nemen. Ja. En wat dat had moeten worden. Mm-hmm. Een everything-app voor crypto. Dat horen we wel vaker. Social crypto ook wel genoemd. Wat moet ik daar in hemelsnaam bij voorstellen?
6: Nou ja, dat soort everything-apps. Dat Elon Musk probeert natuurlijk ook X daarin te veranderen. Dat zijn platformen waar mensen eigenlijk die app niet meer hoeven te verlaten voor alles wat ze online willen doen. Dus ze kunnen er dan chatten, maar ze kunnen er ook geld uitgeven. Betalingen doen. Dingen met hun identiteit doen en allerlei apps gebruiken. En dat alleen al is natuurlijk heel lastig op te zetten. En dan ook nog eens decentraal, waarbij je dus geen centrale partij hebt die de content en zo daarvan gaat beheren. Ja, dat was het doel van deze Base-app. Helemaal gebouwd op second layer Ethereum. Ja. Maar blijkt dus wel een heel stuk ingewikkelder te zijn.
5: Ja, dat idee
6: dan,
5: voor die
6: ze dachten.
5: Ja, dat idee voor die everything apps, dat komt natuurlijk uit China, waar dat wel voet aan de grond heeft gekregen. In de westerse wereld is dat nooit gelukt eigenlijk.
6: En in China is het natuurlijk de dingen als Weibo en zo zijn natuurlijk hartstikke centraal.
5: Ja, precies. Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Want zo'n app moest dan een gedecentraliseerd social media netwerk worden met dus ook gedecentraliseerde betalingen. Waarom zou je dat dan kiezen boven een wat meer gecentraliseerde, variant, zoals bijvoorbeeld Facebook of X van Elon Musk die al noemde?
6: Nou ja, er zijn natuurlijk al wel vanaf het begintijd van blockchain technologie suggesties gedaan dat je ook dit soort social networks juist heel goed decentraal zou kunnen opzetten. En vanuit de gedachte dat het echt gaat dan om de gebruikers. Dat die bepalen wat ze zelf zien en wat andere mensen zien. Dat er geen censuur op zit. Dat er niet een of ander algoritme is dat bepaalt wat jij ziet op basis van wat het meeste geld oplevert voor die centrale eigenaar ervan. Maar ook al vanaf de begintijd bleek dat het nog best wel heel lastig is. Want er zijn natuurlijk heel veel voordelen van een centrale partij die dit soort dingen...
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Platformen als X zijn er natuurlijk ook af en toe behoorlijk de dupe van.
3: Ja, ik vond het leuk, die Jesse Polack die ik net al noemde, dat was de drijvende kracht achter dit plan van Coinbase, die Base-app. Heeft de afgelopen 2 jaar met ziel en zaligheid aan die app gewerkt, maar bestempelde dan met een heel lang bericht op X zijn project, zijn idee als mislukking. Kan je uitleggen wat hij precies zegt? Dat is best een lang bericht, maar hoe omschrijft hij die mislukkingen? Ja. Waar is het dan fout gegaan volgens hem?
2: Nou, wat hij dus zegt is dat een aantal dingen die hij heeft geprobeerd best wel heel goed gelukt zijn rondom dingen als DeFi en dergelijke. Maar dat juist dat sociale aspect, dat echt een beetje gedesintegreerd is, zoals hij het dan zegt. En hij heeft dus wel ook het gevoel dat er wat daar niet goed aan lukt, is dat je binnen een heel groot centraal platform zoals Coinbase dan probeert om iets decentraals te bouwen. En daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Dan zijn natuurlijk ook heel verschillende incentives ook. Ja. Van wat probeer je dan precies te bereiken? Hij heeft heel veel ziel en zaligheid, zoals je zegt, erin gestopt. En het is natuurlijk ook, er zijn ook best wel wat aantal dingen die hier wel goed in werken. Maar zeker, dat social network-achtige aspect ervan. Ja, dat is dus blijkt dus een heel stuk moeilijker te zijn.
3: Ja, precies. Zie jij dit soort projecten in de toekomst dan wel een succes worden? Want hoe Jesse Polack het nu beschrijft, lijkt het erop dat dit sowieso niet gaat lukken en dat de markt een andere richting heeft gekozen.
2: Ja, het blijkt dus heel lastig te zijn. En sociale netwerken in zijn algemeenheid hebben natuurlijk best wel veel versnippering gezien de afgelopen tijd. Ook best wel veel druk, bijvoorbeeld van AI-gegenereerde slop die daar allemaal ook de boel overspoelt. Ik denk dat social networks in zijn algemeenheid echt wel rijp zijn voor een soort omslag. Ik zou inderdaad wel hopen dat dat naar een meer decentrale basis gaat. Misschien Noster, misschien een wat gebruiksvriendelijkere opvolger daarvan. Wie weet. En anders zijn we misschien toch veroordeeld tot de Chinese Everything apps op een gegeven moment.
3: Ja, daar had ik ook wat onderzoek naar gedaan, maar die zien er ook gewoon niet uit. Dat is ook, als je daar de user interfaces kijkt, dat word je ook niet heel gelukkig
2: van. Nee, maar dat is dus gek genoeg helemaal niet een soort van determinerende factor voor het succesvol worden van zo'n netwerk of van een app in zijn algemeenheid. Kijk maar eens naar Marktplaats. Super succesvol in Nederland.
3: En dat ziet er ook niet uit.
2: Dat ziet er nog steeds uit alsof het in de jaren 90 geprogrammeerd
3: is. We moeten wel fluisteren, want die zitten hier boven op onze studio. Die kunnen over, ben je bij Marktplaats.
2: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een hele triomf van de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk zijn dus ondergeschikt aan hoe goed het werkt, de functionaliteit.
3: De controle van die Base-app, want daar hebben we het nog steeds over van Coinbase, die heeft Jesse Polack weer teruggegeven aan het bedrijf. Neemt zijn verlies dus. Wat zijn dan de gevolgen voor Coinbase op dit gebied? Is dit echt heel pijnlijk voor zo'n bedrijf van die omvang of valt dat wel mee?
2: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de bedrijven als Coinbase die hebben natuurlijk best wel veel geld voor dit soort toch wel innovatieprojecten. Dat hoeft echt niet allemaal te lukken. Daar gaan ze in principe natuurlijk ook wel vanuit in hun strategie. Je probeert een heleboel dingen en soms lukt het en soms niet. Ja. Dat is allemaal niet zo erg, denk ik, voor Coinbase. Hun core business blijft natuurlijk gewoon keihard overeind staan.
3: Ja, precies. En wat we dan ook zien is dat ze op meerdere paarden ook binnen die app al wedden. Dus je hebt ook futures, bepaalde futures, prediction markets, voorspellingsmarkten. Die zitten gewoon in die app. Dus dat is allemaal, daar wordt nu dan op ingezet.
2: En de laag die eronder zit, dus die base layer, die second layer bovenop Ethereum. Dat is waar hij natuurlijk zich ook nu op gaat richten. Is natuurlijk ook iets waar je heel veel meer van kunt verwachten.
3: Ja, want trek dat eens, het is bijna of je een draaiboek voor je neus hebt, Jacob. Maar trek dat eens uit elkaar, want die base laag, tweede laag bovenop Ethereum, die heet Base. En de daarbovenop was dus die app waar we het de hele tijd nu over hebben. Kan je die eens uit elkaar trekken? En waarom is die base laag dan ook wel

0: belangrijk om in de gaten te houden.
1: Nou, je hebt natuurlijk je hebt de echte. Het is een beetje lastig, want de base layer van Ethereum is natuurlijk gewoon Ethereum zelf. Daar kun je al allerlei smart contracts en zo op draaien. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd steeds duurder en trager geworden om daar rechtstreeks op te bouwen. Dus er zijn dan layer 2 oplossingen op. Dat is dus zoiets als base. Maar er zijn er nog een paar andere. Ja. Die werken met dingen als roll-ups. Waardoor je gewoon veel sneller allerlei smart contracts kunt uitvoeren. Zonder dat je die hele blockchain van Ethereum hoeft te gaan aflopen. En dat is dus eigenlijk weer een basis waarop je weer allerlei andere apps kan gaan bouwen. Zoals dan deze base app dan weer. Dus lastig dat het allemaal dezelfde naam heeft. Het maakt het niet duidelijker. Maar daar kun je ook allerlei gewoon kleinere apps die niet zo verschrikkelijk veel functies in zich hebben, ook weer opbouwen rondom DeFi, rondom futures, prediction markets zijn natuurlijk ook een hele interessante vorm van smart contract.
0: Ja.
1: En het hele idee is daar veel gebruiksvriendelijker maken voor mensen om het te gebruiken, zodat niemand moet meer zelf een smart contract hoeven te gaan programmeren als ze dat niet willen. Ja. Daar heb je dus al die en die gelaagdheid daarop dat maakt natuurlijk dat het veel,
0: precies,
1: veel sneller.
0: Dus, social crypto, dat kunnen we in de prullenbak gooien. Dat gaat het waarschijnlijk niet worden. In ieder geval niet dit jaar.
1: Niet in de hele nabije toekomst, nee.
0: En Coinbase, ook met Jesse Polek, die zeggen, we gaan ons focussen op 3 dingen. We gaan trading proberen te winnen, payments en agents. En agents, natuurlijk, AI agents. Het volgende hoofdstuk wordt ook voor de vrijwel ieder bedrijf in Silicon Valley natuurlijk, crypto en AI. Goed, geen prijsanalyse deze week. Alle onze prijsanalisten die zijn op vakantie met recht ook. Het gaat wel goed op de cryptomarkt, dat kan ik wel al zeggen. Voor een uitgebreide andere analyse verwijs ik je alvast door naar de crypto-update van donderdagochtend. Daar gaat Bart Mooije alles vertellen over de prijzen. Maar $66.000 per bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Dus dat is goed nieuws. Jacob, wij moeten door met het nieuws, want we gaan het hebben over vermogensbeheerder T. Rowe Price. Zij hebben afgelopen week het eerste actief beheerde multi-token ETF, mm-hmm, hele mond vol, op de Amerikaanse markt gebracht. Even, vertel ons even, wat is hier nou uniek aan? Want we hebben al heel vaak gehad over ETF's, crypto ETF's, bitcoin ETF's, maar dit is weer een nieuw smaakje.
1: Ja, dus een ETF, een exchange traded fund, is dus, daar kun je allerlei dingen instoppen. Van goud tot bitcoin, tot aandelen, et cetera. Die je dan kunt kopen. En dan heb je, zonder dat je dat onderliggende asset hoeft te hebben, kun je daar toch dan meedoen met de prijsontwikkelingen daarvan. Nou, tot zover is dat niks nieuws.
0: Nee.
1: De bitcoin ETF's die kennen we natuurlijk ook allemaal inmiddels. En daarnaast kun je natuurlijk ook allerlei andere crypto's in een ETF stoppen. Je kunt ook mandjes van crypto's doen. Ja. Maar wat hier anders aan is dat het dus actief gemanaged wordt. Dus het is niet een vaste mand met crypto's die hierin zitten. Maar die worden dus anders gewogen op het moment dat de marktcondities daar eigenlijk.
0: Dus er is iemand die, of een algoritme, maar misschien iemand die daar heel veel verstand van heeft, die heeft iets bedacht.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft precies de samenstelling van dat mandje waar we het nu over hebben, heeft hij zo samenstelt en op basis van de marktomstandigheden gaat hij dat veranderen, actief beheer. Het doel hier is dat de bestaande crypto-indexen, de benchmarks zullen we maar zeggen, en ten eerste kijk ik dan gewoon naar bitcoin, dat die verslagen moeten worden. Gaat dat ook lukken, denk je?
1: Ja, nou dat is natuurlijk altijd de million-dollar question. En op korte termijn kan dat natuurlijk best wel succesvol zijn. In de praktijk zie je natuurlijk heel vaak, zeker bij aandelenmandjes, dat het bijna niet te doen is om op de langere termijn de grote indexen te verslaan. Maar goed, de crypto heeft natuurlijk wel een wat andere dynamiek. Er zijn toch wel mensen bij zo'n beheerder of die gebruik maken van inderdaad slimme algoritmen op basis van allerlei signalen die daar misschien toch wel op kunnen vooruitlopen.
0: Ja. Wat vind je van de samenstelling? Wat zit er in dit mandje waar we het nu over hebben?
1: Nou, er zit een heel aantal bekende namen in. Uiteraard Bitcoin en Ethereum. BNB, dus de token van Binance. Ja. Solana, XRP, Hyperliquid, Stellar Lumen. Dogecoin, natuurlijk ook, mogen we zeker niet vergeten. En nog
0: dollars.
1: Dollars, ja. Gewoon de fiat currency. Want dat
0: is wel handig ook, hè?
1: Makkelijk om ook heen en weer. Kijk, ik vermoed dat ze daar gewoon met behulp van stablecoins gewoon makkelijk in en uit die dollars posities kunnen gaan.
0: Ja.
1: Er zit een hoop variatie in. Dat is natuurlijk voor stabiliteit van koers is dat altijd goed, hè? Om diversified te zijn.
0: Maar de vraag is, hoe divers is dit? Want jij loopt ook al een tijdje mee op de cryptomarkt. En eigenlijk gaat alles toch een beetje samen omhoog en naar beneden.
1: Meestal gaat alles samen omhoog en naar beneden. Ja, de dollar kan daar natuurlijk los van staan. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat sommige van deze coins, zoals Bitcoin, vaak veel minder volatiel zijn. Zeker over de loop van de afgelopen jaren veel minder volatiel zijn geworden. Een aantal andere zijn natuurlijk mega volatiel. Ik noem maar een Dogecoin bijvoorbeeld.
0: Hyperliquid, dat gaat ook alle kanten op.
1: Ja, het idee is natuurlijk dat je volatielere en minder volatiele dingen samen doet. Maar je moet wel echt geloven in dat crypto omhoog gaat. Anders dan is dit inderdaad wel in zekere zin een eenzijdig mandje.
0: En voor wie is dit nu interessant? Want daar heb ik zelf wat moeite mee om dat te bedenken eigenlijk.
1: Nou, ik denk voor mensen die wel in crypto willen zitten, maar die eigenlijk weinig besef hebben van, of weinig zin hebben om zich te verdiepen in wat is nou een coin die het nu de komende tijd echt goed gaat doen. Je ziet natuurlijk dat heel veel banken, ook in Nederland, inmiddels hun klanten wel aanbieden van, joh, je kunt bij ons ook crypto kopen. Ja. Dat zijn dan vaak ook gewoon ETF's in plaats van dat mensen zelf.
0: Maar dat is allemaal passief. En niet actief.
1: Ja, precies. Maar dan moet je dus zelf als klant denken van, nou ja, ik ga in Bitcoin zitten en of ik doe het voor de langere termijn, of ik moet een beetje gaan daytraden en die koers in de gaten houden. Dus dat is eigenlijk natuurlijk ook waarom je in aandelenfondsen en zo belegt. Van dan gaat iemand anders die er meer verstand van heeft, hopelijk, dan jij, gaat dan kijken waar die in moet zitten. Ja, het is voor mensen die wel geloven in crypto, maar niet dagelijks de koersen willen volgen misschien, is dat dan een nuttige ETF om te gebruiken.
0: En je betaalt bijna een procentje aan beheerskosten. Dus dat komt daar moet die fondsmanager ook van betaald worden.
1: Precies, dat is natuurlijk wel
0: heel
1: logisch.
0: Actief zitten schuiven met zijn mandje.
1: Nee, het is op zich logisch dat je voor een actief fonds natuurlijk meer betaalt dan voor passief. Want voor een passief fonds is natuurlijk als die prijs te hoog wordt, dan kun je het net goed zelf kopen.
0: Ja.
1: Want dat heeft verder niet bijster veel voordelen anders.
0: Maar dit is dus wel 5 keer duurder dan bijvoorbeeld gewoon een Bitcoin ETF kopen op de beurs.
1: Dus, en dan is de vraag, gaat het ook 5 keer meer opleveren?
0: Ja, en ik denk dat we kunnen wel nu al voorspellen, namelijk in de bull market, als het goed gaat, dan gaan doorgaans de altcoins wat harder, hoewel dat afgelopen keer best meeviel, gaan de altcoins wat harder dan Bitcoin. Ja. En als het slecht gaat, dan gaan de altcoins wat harder naar beneden dan Bitcoin. Dus dan is deze dat actief beheerde fonds doet het gewoon wat minder goed.
1: Nou ja, dat als ze dus goed inschatten wanneer die omslag komt, dan ga je dus voordat het omlaag gaat, stap je uit die hele volatiele coins naar dingen als Bitcoin en misschien zelfs wel USD.
0: Ja.
1: En dan ben je spekkoper.
0: Zolang je maar verkoopt als het heel hoog staat en inkoopt als het heel laag staat, dan komt het altijd goed.
1: Ja, nou ja, goed. In die zin is natuurlijk zo'n ETF-beheerder zou minder gevoelig moeten zijn voor dat soort psychologische druk om te verkopen als het omlaag gaat. We moeten in de praktijk maar zien of dat dan ook echt zo is.
0: Ik wens de fondsbeheerder van T. Rowe Price veel plezier en succes met zijn nieuwe onderneming.
1: Yes.
0: Goed, wij moeten het ook nog even hebben over wat serieuzere onderwerpen. Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt toch opnieuw weer een keer voor de opkomst van stablecoins. Want die kunnen namelijk een serieuze bedreiging zijn voor het tegoeden van traditionele banken. Klanten zouden namelijk hun spaargeld steeds meer buiten het traditionele banksysteem stallen via stablecoins. En daarmee de banken dus in gevaar brengen. ja, de ECB waarschuwt maar eens weer voor de stablecoin. Een van de belangrijke ontwikkelingen. Even kort, Jacob, een stablecoin, ja. Wat was dat ook alweer?
1: Nou, een stablecoin is een cryptotoken. Alleen in plaats van dat die in prijzen op en neer gaat, is die in principe gekoppeld aan een munt. En ja. Je hebt de meeste stablecoins, verreweg de meeste, zijn US dollar stablecoins. Ja. Dus dan ligt er ergens een dollar in de kluis die tegenover die token staat. En als iemand dan die token weer komt inleveren, krijgen ze de dollar weer terug. Dus in principe, als alles goed gaat, is die token altijd een dollar waard. Ja. En je hebt ze ook van euro's natuurlijk. En het voordeel is dus dat je het als een crypto token door de hele wereld over kan sturen. Maar je hebt niet het nadeel van de volatiliteit.
0: Ja, het dollar met alle eigenschappen van de blockchain.
1: Yes.
0: Waarom waarschuwt de ECB hiervoor? Zien ze echt een grote bedreiging hierin?
1: Ze hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd. Ja. En ze zijn dan vooral bang dat als er stablecoins zijn die zowel binnen Europa als daarbuiten actief zijn. Want natuurlijk in principe als je een stablecoin goed uitgeeft, dan ligt er gewoon een euro, in dit geval in de kluis, voor iedere euro stablecoin die is uitgegeven. Ja. Dus ja, dan kan het ook niet misgaan bij een eventuele bankrun of het verlies van vertrouwen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als diezelfde coin ergens in het buitenland is uitgegeven. Want dan ligt die euro ligt misschien ergens in een kluis in Singapore. Maar iemand komt hem wel ophalen in Europa. En dan loopt in Europa de bank leeg. En ergens anders is een lachende derde.
0: Ja. En misschien ook dat gewoon überhaupt de handel voor banken wat afneemt. Als mensen gewoon, ja, waarom zou je nog bij een bank zitten als je in stablecoins gewoon kan zitten?
1: Dus in het kader van het stabiel houden van het financiële systeem wil je natuurlijk dat banken in principe gewoon ook liquide zijn. Dus dat die ook gewoon zelf middelen hebben. En zeker met als de rente op spaargeld heel laag is. Ja, waarom zou je je geld dan bij een bank zetten als je het ook in een stablecoin kan stoppen en er dan veel makkelijker, sneller over kan beschikken.
0: Ja.
1: Op dezelfde manier als je natuurlijk niet wil dat iedereen gewoon al zijn geld in cash opneemt en onder de matras legt.
0: Precies, ja. Maar toch, voor de luisteraars die vaker naar de CryptoCast luisteren, die kennen misschien de ECB ook wat langer. Er zit altijd wel een politieke boodschap aan, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. De digitale euro namelijk. Dat is het antwoord volgens deze Piero Cipollone, bestuurder bij de ECB, die deze waarschuwingen afgeeft. Waarom is de digitale euro het antwoord, Jacob?
1: Ja, nou natuurlijk, het is een beetje het soort van wij van WC-eend adviseren WC-eend.
0: Ja.
1: Dus hun oplossing is natuurlijk altijd beter dan al die andere commerciële stablecoins. Dat is voor een deel ligt dat erin dat die euro, die digitale euro, die wordt natuurlijk echt alleen maar ook straks door de ECB zelf uitgegeven. Wel via de commerciële banken overigens. Maar daarmee kunnen ze dus wel garanderen dat er echt altijd een euro voor een euro is. Sowieso is de ECB natuurlijk degene die euro's kan maken. Dus op zich raken die dan nooit op. Maar daarnaast hebben ze ook met die digitale euro wel dingen ingebouwd, als dat je er per gebruiker maximaal een 3000 of zo kunt hebben.
0: Ja, precies.
1: Dus het is een de voordelen daarvan zouden moeten zijn van je hebt dus wel een deel van je geld dat je zelf in eigen beheer kan houden als Europees burger of Europees bedrijf. Maar het is niet zo dat het een bedreiging is voor de commerciële banken. Want alles boven de 3000 euro zul je toch wel weer gewoon op een normale bankrekening moeten zetten.
0: Ja.
1: Je kunt het iets cynischer bekijken en ook zeggen, ja, het is daarmee een beetje soort van vlees nog vis. Waarom zou ik zo'n heel klein bedrag, voor de meeste bedrijven is 3000 euro natuurlijk helemaal niks.
0: Helemaal nergens over.
1: Waarom zou je dat dan überhaupt gaan gebruiken? Wat zijn dan precies de voordelen? Als dit de oplossing was, wat was dan het probleem?
0: Ja, en als we nou puur vanuit het perspectief van de spaarder kijken. Mm-hmm. Wat is nou het meest wenselijk, heel kort nog?
1: Voor een spaarder is het in die zin, zou het goed zijn omdat je dan minder afhankelijk bent van commerciële banken. Op dit moment is het natuurlijk wel echt zo ontzettend groot percentage van al ons spaargeld of van al ons geld in zijn algemeenheid. Ja. Is eigenlijk gewoon staat bij banken en is daarmee niet zozeer echt publiek geld, maar is gewoon schuld die een bank bij jou heeft.
0: Ja.
1: Maar ja, en je hebt natuurlijk allerlei regelingen voor depositogarantiestelsels en dergelijke. Maar dan nog, ja, het is een soort hedge tegen het uitvallen van een bank. Ja. Ook voor tijdelijk uitvallen van een bank. Hè, door
0: hoe je natuurlijk ook nog zou kunnen zeggen dat je het probleem verplaatst naar de issuers van de stablecoins. Want die zijn inmiddels ook heel machtig.
1: In zekere zin
0: wel. Dat is een hele andere discussie. Goed. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daar gaan we het hebben over Solana. Gele Simon Posma is de gast.
1: Yes.
0: Die zit de hele dag in het Solana-ecosysteem en kan er alles over vertellen. Mm-hmm. Dat crypto-netwerk is toch hartstikke populair nog steeds. En er gebeurt een hele hoop wat heel leuk is om te bespreken. Dus dat gaan we doen in de podcast. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het MKB-café.
4: Yeah.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
1: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier spreek ik met ondernemers die niet kozen voor de veilige route, maar voor hun eigen koers. Over lef, keuzes, misstappen en natuurlijk over wat ondernemen echt betekent. Mijn gast van vandaag is iemand die haar toekomst al helemaal had uitgestippeld. Een master informatierecht en vervolgens als advocaat op de Zuidas werken. Maar toen kwam corona, kon ze net als iedereen geen kant uit en begon ze met het plaatsen van recepten op Instagram. En nu, 4 jaar later, heeft ze 100.000 volgers, 3 kookboeken en een eigen merk. Pien Wekking, het gezicht achter Pien, laat haar eten zien. Welkom.
6: Dank je wel. Ja. Een leuke introductie
1: zo. Ja. Ja, kan je je erin herkennen?
6: Ja, heel goed.
1: Gelukkig. Ik heb mijn best op gedaan. We hebben het zo meteen uitgebreid over het influencer. Tegenwoordig heet dat content creator, ja. Moet ik zeggen. Je hebt zeker ook een hekel aan het woord influencer.
6: Ik vind influencer wel heel... Ja, dat is een beetje een nare toon zit eraan.
1: Oh ja?
6: Ja.
1: Maar je influence toch?
6: Ja.
1: Je influence wat ik vanavond ga eten.
6: Ja, dat is ook wel zo, maar... Influencer is toch wat meer gericht op heel snel of zo. En content creation gaat ook een beetje over dat er dus meer werk in zit.
1: Eigenlijk ben je gewoon een maker natuurlijk ook.
6: Ja.
1: Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap, over jouw merk. Maar ik begin zoals altijd in dit programma eerst met een stelling. Influencer is wel een heel makkelijke manier van ondernemen. Wat plaatjes schieten en je bent klaar. Gemeen,
6: nou,
1: hè?
6: Nou, ja, nee, is niet gemeen. Ik denk dat het voor sommige takken binnen influencerschap wel klopt. Maar dat je binnen het vakgebied influencer zijn nog wel verschillende gradaties hebt.
1: Dus er
6: zijn
1: denk je dat het wel klopt? Voor ik denk het namelijk helemaal niet.
6: Oh ja, ik denk het wel. Er zijn echt wel mensen die het op een hele makkelijke manier kunnen doen. Maar goed, daarnaast nog steeds. Ik zeg het met mijn collega's wel eens, of met mensen die ik spreek, dat we in die zin wel een makkelijk beroep hebben. Dat er nooit, we redden geen levens, we doen niks wat belangrijk is.
1: Dus nee.
6: Het is wel in die zin makkelijk. De verantwoordelijkheid is veel minder groot dan mensen met belangrijke beroepen.
1: Ja, dat is zo. Maar je maakt vrolijke content ook.
6: Ja.
1: Het gaat natuurlijk om lekker eten.
6: Ja.
1: Je ziet er goed uit, er zijn mooie plaatjes. Professioneel geschoten.
6: Ja.
1: Maar jij herkent je niet in deze stelling, omdat?
6: Nou, omdat... ik herken me dus in bepaalde manier wel. Maar zelf denk ik niet, omdat er bij mij zoveel werk gaat zitten in één video alleen al. Als je kijkt hoeveel werk daarin zit, dat is niet makkelijk even een foto schieten en je gaat weer door.
3: Vertel eens, want hoe lang duurt zo'n video?
6: Als ik bijvoorbeeld voor een merk iets maak, dan zijn we daar wel een hele dag mee bezig. Plus voorbereiding. Mensen vergeten ook altijd dat ik heel veel boodschappen moet doen.
3: Oh ja.
6: Dus er zit heel veel voorbereiding in, van meetings tot aan bedenken wat ik ga maken, tot het testen, tot uiteindelijk de video maken en de edit. Het
3: is niet en dat even, is de gesponsorde content dan?
6: Ja, maar ook gewoon voor mijn normale content eigenlijk ook precies hetzelfde.
3: En als je dus zeg maar eventjes de niet gesponsorde content doet, dus je maakt echt content gewoon puur voor je volgers, ja, hè, om de boel levend te houden. Zo'n video duurt 3 minuten, 2 minuten?
6: Nee, korter. Een video duurt meestal 40 seconden.
3: 40 seconden. En hoe lang ben je dan bezig om die 40 seconden te maken? Even voor mensen
6: Ik niet voor een merk werk, dan is het vaak, dan probeer ik er 3 of 4 op een dag te maken.
3: En ben je de hele dag mee bezig?
6: Ja.
3: Oh, ja.
6: Ja. En je zou mijn keuken eens moeten zien daarna.
3: Oh, dus ja. Ja, dat onderschat ik toch steeds weer. Ja. Dat ik denk, je maakt even zo'n filmpje, maar je maakt natuurlijk helemaal niet even zo'n filmpje.
6: Nee, er zit veel meer werk in. Over alles wordt nagedacht. Welk bord ik gebruik, welke pan, welke... Ja, over alles wordt nagedacht.
0: Het MKB Café.
3: Ik ga even bij het begin beginnen. Ja. Even terug naar 2021. Toen begon je met het plaatsen van recepten op Instagram. Wat ik over je las, deed je dat toen meer als een soort leuke losse hobby.
6: Ja.
3: Wanneer werd het meer dan alleen een grap?
6: Nou, ik begon het dus eigenlijk, ja, zoals iedereen in COVID, een nieuwe hobby. Nou, ik kookte altijd al wel, maar gewoon een hobby ervan maakte om een foto te plaatsen op Instagram. En dat was gewoon voor mijn vrienden bedoeld, omdat we niet samen konden eten. En op een gegeven moment merkte ik al wel dat dat een beetje in de studentenhuizen ging lopen. En dat het steeds vaker werd doorgestuurd, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment had ik volgens mij 10.000 volgers, echt al heel snel. Toen dacht ik, oh, wat is dit? Wat moet ik hiermee?
3: Ja, waar komen die vandaan?
6: Wat willen deze mensen van mij?
3: Ja.
6: En nou, toen ging het eigenlijk een beetje zo door. Er kwamen steeds volgers bij, want iedereen was aan het koken in die periode. En ik denk dat het voor mij heel serieus werd toen ik eigenlijk door een uitgever al gecontact werd van, we willen een boek van jou. En toen dacht ik, oké, hier zit dus meer in dan alleen maar op Instagram een foto plaatsen van het eten wat ik maak.
3: Want hoe komt dat? Want er zijn ontzettend veel mensen die koken en hun eten laten zien.
6: Ja.
3: En dan lukt het niet.
6: Nou, ik heb wel een beetje geluk gehad, denk ik. Omdat ik in COVID ben begonnen. Iedereen was toen bezig met koken en eten. Omdat je niet uit eten kon gaan. Dus
3: ja,
6: mensen,
3: maar je zag ook heel veel filmpjes van mensen die eten maakten op Instagram.
6: Ja, maar heel weinig Nederlanders toen nog, hoor. Ja. Er was wel echt een doelgroep die een beetje werd gemist. Je had vaste... vooral bloggers toen nog, die heel veel recepten deelden. En daar nog steeds dat doen. Dat zijn... Ja, gewoon hoe het is begonnen eigenlijk. En je had op Instagram niet per se, en op TikTok ook niet, per se mensen die het echt voor een jonge doelgroep deden.
3: Ja, ja.
6: Dus een beetje de studenten werden een beetje gemist. Dus ik eigenlijk zat daar een gat waar ik gewoon in ben gestapt.
3: Ja, wie had ooit gedacht dat studenten echt serieuze gerechten maakten?
6: Ja,
3: ik deed gewoon een pot tomatensaus en pasta er doorheen. En dat was het, een boterham met jam. Toen
6: ja, maar mensen gingen tijdens COVID toch wel waarderen. Het samen eten, het iets meer moeite erin steken. Niet even, je was thuis. Dus je had tijd om in de keuken te staan.
3: Ja. Dat is het moment dat je eigenlijk dacht, dit wordt serieus, is toen je een aanbod voor een boek kreeg.
6: Ja. Want toen ging ik zien dat er dus meer in zit dan alleen social media.
3: Ja. En je hebt ook een modellencarrière gehad.
6: Ja.
3: Daarvoor, hè?
6: Ja.
3: Heeft dat nog met elkaar te maken, denk je? Je bent natuurlijk gewend om voor een lens te staan.
6: Je ziet er
3: goed uit.
6: Dank je.
3: Ja, toch? Nee, maar ja, mensen willen natuurlijk ook op een plaatje iets leuks zien, misschien.
6: Nou, toen ik begon met dit account, waren het puur foto's. Dus mensen kregen mij helemaal niet te zien. Dus op zich heeft dat, denk ik, niet ervoor gezorgd dat het...
3: De foto's vind je alleen je eten?
6: Ja. Mensen hadden geen beeld van wie ik was. Dat is best wel anoniem. Maar op een gegeven moment ben ik wel ook mezelf erbij gaan plaatsen. Omdat ook samenwerkingen en klanten dat leuk vonden.
3: Ja.
6: Maar of dat ermee te maken heeft, nee, ik denk het niet. Ik denk alleen dat ik daardoor wel misschien mezelf wat beter kan presenteren dan andere mensen. Ja.
3: En je groeide toen razendsnel. Waar liep je tegenaan in het begin?
6: Voor mezelf liep ik er vooral tegenaan van, wat wil ik hiermee? Is dit iets wat ik echt wil doorzetten of ga ik gewoon iets met mijn studie doen en ga ik gewoon een baan zoeken? Dus dat was voor mij gewoon de hele tijd in je hoofd van keuzes.
3: Ja, want als je dus kijkt naar de tijd die je ermee kwijt bent, kan je het niet allebei doen eigenlijk.
6: Nee, ik heb dus wel bijvoorbeeld mijn eerste boek tegelijkertijd met mijn scriptie geschreven. Dus dat was al best wel een uitdaging. Want een boek schrijven zit toch wel ook veel meer werk in dan ja. mensen denken.
3: Terwijl een kookboek relatief weinig tekst bevat.
6: Ja, maar je moet wel al die recepten maken. Ja. En testen. En mooi op de foto krijgen. En teksten eromheen. Dus het is wel, er zit wel echt veel werk in. Dat ging toen nog wel naast elkaar. Maar op het moment dat de studie wegviel en het zou gaan om een serieuze mensenbaan. toen dacht ik wel van, oké, dit valt gewoon niet te combineren.
3: Ja, en je vertelt al een beetje van het moment dat je dacht van, hé, nu wordt het echt serieus. Is er ook een moment geweest dat je dacht van, hé, nu ben ik eigenlijk niet meer Pien, nu ben ik een merk geworden? Want dat ben je natuurlijk.
6: Ja, dat klopt. Ik zie mezelf ook nog steeds gewoon, bij mijn vrienden ben ik Pien, zeg maar. Maar als ik mensen ontmoet of dingen aan het doen ben, dan een soort van alter ego, als in Pien laat eten zien. Dat is wel gewoon zo.
3: Je bent geld waard. Jouw merk is geld waard. Ja, en jouw merk is jouw naam.
6: Ja, klopt. Dus ik vond dat aan het begin denk ik wel ingewikkeld. Ik heb, wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat toen ik, eigenlijk ben ik het serieus, echt serieus gaan nemen toen ik ging samenwonen met twee vriendinnen. En die hebben een eigen agency. En die zeiden tegen mij van, joh, maar je kan hier gewoon geld mee gaan verdienen. Mogen wij jou niet managen? En toen heb ik gezegd van, nou, het mag wel. Maar ik wil het helemaal niet commercieel gaan doen. Want het moet gewoon een grapje blijven. En ik ben gewoon aan het studeren en ik word gewoon advocaat. Dat was eigenlijk mijn reactie. En toen zijn we toch maar wel dat soort van partnerschap aangegaan. En toen ging het heel snel. En toen merkte ik opeens van, oké, er zit dus commercieel potentie in. Ja. Maar dan ga je dus opeens wel met een andere visie naar zo'n merk en zo'n pagina kijken.
3: Ja, en verhard je dan ook? En ik vraag dat meer omdat ik het misschien van mezelf een beetje herken. Als je iets persoonlijks doet, kan het heel zacht zijn en heel vriendelijk. En het moment dat het echt commercieel wordt, ja, dan moet je duidelijke grenzen gaan stellen. Ja. Mensen gaan afwijzen.
6: Zeker.
3: Te maken met meningen van mensen die soms vervelend zijn.
6: Nou, ik moest gewoon heel erg wennen aan het feit, ik wist toen eigenlijk nog ineens wel heel goed dat er echt met social media gewoon geld werd verdiend.
3: Ja, en grof
6: dus
3: ook.
6: Ik zei aan het begin gewoon van, oh ja, dat doen we. Weet je wel, maar gewoon ook voor hele lage bedragen die eigenlijk veel te laag waren. Omdat ik gewoon dacht van, oh, bijzonder, en laten we dat doen. En nu ben je dan zoveel jaar verder en ben je dus wel inderdaad verhard. Want je gaat sommige meetings niet eens meer aannemen omdat je denkt, ja,
3: ja, betaalt niks. Daar komen we weer niet voor uit.
6: Nee. En daar verhard je wel in.
3: En welke merken werk je mee samen bijvoorbeeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Ja, dat verschilt heel erg hoor. Want niet al mijn samenwerkingen gaan puur om geld. Dus er zijn ook gewoon klanten waar ik mee werk omdat ik hun producten heel mooi vind. Ik word bijvoorbeeld gesponsord door Le Creuset, de pannen, KitchenAid. En dat zijn mooie merken om mee te werken. En voor de rest, wat kan ik allemaal noemen? Ik heb allemaal leuke klanten. Die vooral eigenlijk bijna alleen maar die in de voedsel en hoe noem je dat? Voedselindustrie werken.
3: En wat kan je daarvoor krijgen voor een post in samenwerking?
6: Ja, dat ga ik niet verklappen.
3: Nee, maar wat is de range? Ik bedoel, moet ik dan denken aan 2000 euro of krijg je er 20.000 euro voor?
6: Nou, het ligt er heel erg aan wat je moet doen. Ik heb jaarsamenwerkingen. Als je dat zou delen door het aantal deliverables, zeg maar, dus het aantal contentmomenten, is dat inderdaad 2000. Maar het is al wel een jaarsamenwerking, dus dan
3: maar je zit je dus wel in bedragen van 10 of 20.000 te denken als je een post maakt. Ja, dus je kan er eigenlijk, je wordt echt rijk mee.
6: Nou, dat ben ik nog niet hoor. Maar
3: het is een bescheiden antwoord, maar ik bedoel, je kan echt flink cashen met goede post.
6: Ik denk dat daar ook wel een soort van, niet per se kritiek op is, maar dat mensen denken van, oh, makkelijk geld verdienen. Maar als je kijkt naar wat voor bedragen er vroeger in de tv omgingen qua reclames, uiteindelijk is het gewoon het overnemen van reclames die je normaal op tv zag.
3: Ja.
6: Dus daar is gewoon budget voor.
3: Ja. Nou, heel fijn.
6: Ja, heel fijn.
3: Hey, en je zie je jezelf nu als een content creator of als een ondernemer?
6: Ik denk dat het naast elkaar bestaat voor mij. Ik ben een content creator omdat ik met Pinator Agency nog steeds op social media daar content voor maak. En dat is dan het zijn van content creator. Maar ik probeer mijn merk wel groter te maken dan alleen social media. Dus ik heb boeken, ik heb een eigen merk. Dus daarin ben je dan ook ondernemer.
3: En wat vertel eens, want dit programma gaat natuurlijk ook over ondernemen. Waarin ben jij een ondernemer?
6: Ik denk dat bijvoorbeeld, ik heb recent een eigen merk gelanceerd, Pien Stables. En dat ziet dus op tafelaankleding, servies, dat soort dingen. En dat doe ik helemaal zelf. En waarin ik denk ik me daarin onderscheid, is dat heel veel content creators een aanbod krijgen om een merk te starten. En vaak vanuit een ander merk wat dan graag het geld wil voorschieten en zich daarmee wil bemoeien. En dan,
3: ja, en dan jouw gezicht leent.
6: Hè? Ja, en dan krijg je een percentage. En die aanbieding heb ik ook heel veel gehad. Maar ik dacht wel van, ja, waarom zou ik een percentage krijgen als ik het gewoon zelf kan doen?
3: Ja, dus
6: ja, mijn eigen merk gelanceerd. Maar ook gewoon als je kijkt naar het zijn van content creator. Dat is eigenlijk ook gewoon het leiden van een onderneming. Want ook bijvoorbeeld mijn content, dat ben ik niet in mijn eentje thuis altijd aan het maken. Er zijn ook mensen die mij daarbij helpen en die ik moet aansturen.
3: Hoe ziet zo'n team eruit?
6: Ik heb een managementteam natuurlijk. Ik heb mensen in dienst die mij helpen met content maken, het editen ervan. Bij het boek komen mensen helpen. Dus ja, het zijn allemaal verschillende.
3: Maar die betaal jij niet? Het is geen personeel, of wel?
6: Jawel.
3: Oh, die betaal jij? Ja. En dan freelancers.
6: Ja, het zijn allemaal wel freelancers in deze sector. Ja.
3: Hey, en even over dat Pien's Tables en het boek. Dus nee, eigenlijk is het Pien's Tables is eigenlijk het meest echt ondernemen.
6: Ja, het staat echt los. Dat is echt een eigen merk. Ja.
3: En hoe doe je dat? Hoe bouw je zoiets op?
6: Ja,
3: je zegt, ik doe het alleen. Maar
6: ja, dat was ook wel een uitdaging hoor. Ja. Want ik dacht opeens, dit ga ik doen en probeer het maar eens te vinden.
3: Wat koop je? Wat verkoop je? Hoe begin je? Hoe bedenk je?
6: Nou, het komt eigenlijk voort uit het idee dat merken die, nou, creator-led brands, dus door creators gemaakte merken, gewoon heel goed werken op dit moment. Dat zie je eigenlijk in Amerika ook heel erg. Mensen die al het bereik hebben, kunnen natuurlijk veel makkelijker een bedrijf opzetten. En eigenlijk vanuit dat idee, en gewoon vanuit mijn liefde voor serviezen en tafelaankleding, et cetera, ben ik dit dus begonnen. En het idee was er al langer, maar ja, vind maar eens de tijd. En inderdaad, hoe begin je? Dus ik heb eigenlijk iemand gevonden die mij kon helpen met de juiste producenten vinden en dat uit te zetten. En nu heb ik een hele mooie collectie gemaakt.
3: Hoe afhankelijk ben jij eigenlijk van een platform als Instagram voor je inkomsten en bereik?
6: Ja, natuurlijk. Ja, heel afhankelijk op dit moment. Zonder Instagram heb ik geen deals. Dus dat is het heel belangrijk voor mij, social media.
3: Het verandert natuurlijk heel snel. Want ik weet nog, ik ben veel ouder dan jij. Toen was er nog volgens mij, toen kwam Facebook en daarvoor was volgens mij nog Hives.
6: Ja, dat heb ik wel meegemaakt hoor. Nee,
3: het is natuurlijk steeds veranderd. Ja. Hoe zorg je dat je relevant blijft, dat je bijblijft?
6: Ja, ik denk dat dat wel ook in je moet zitten. Ik denk wel dat het in je moet zitten om jezelf elke keer weer te willen uitvinden en te zien wat goed werkt en niet goed werkt. En ook die uitdaging durft aan te gaan. En als er weer een nieuw platform komt, ja, dan moet je daar ook gewoon weer op gaan instappen, denk ik.
3: Ja, maar op TikTok ga je veel minder goed dan op Instagram.
6: Ja, TikTok is echt het kan een heel makkelijk platform zijn. Kijk, wat het verschil echt tussen Instagram en TikTok is op Instagram houden mensen wel van mooie video's en een bepaalde, esthetiek is belangrijk. En TikTok is gewoon, gooi er maar op wat het ook is. En ik ben van mezelf gewoon veel meer bezig met dus esthetiek en mooie plaatjes. En daarom past Instagram gewoon veel beter bij mij.
3: Ik vind eten wat slecht gefotografeerd is, wordt ook al snel vies.
6: Ja, ik hou er ook niet van. Maar op TikTok heb je ook gewoon heel veel video's van mensen die heel vies slurpen en zo. Dat gaat dan ook helemaal viral, ja.
3: Oh ja. Dat is maar je zou wel kunnen zeggen van die jongere doelgroep zit over het algemeen meer op TikTok. Die heb je nog niet helemaal te pakken. En je ziet nu dat de wat oudere doelgroep ook meer verschuift naar TikTok.
6: Het is niet dat ik helemaal niet op TikTok zit, maar de allerjongste zitten nu op TikTok. Dus ja, volgens mij is het tot. Ja, ik weet eigenlijk niet wat.
3: Nee, want in mijn kennis gaan mensen nu ook een beetje over.
6: Ja, nou, het is niet dat mijn content niet zou werken op TikTok en ik ben er ook gewoon mee bezig. Maar de allerjongste doelgroep is voor mij bijvoorbeeld weer niet echt super interessant, want mijn recepten zijn ook geen. Ja, het zijn geen inderdaad kant-en-klare noedels of zo. Dus
3: nee, maar ik bedoel meer het hele idee van hoe blijf je bij? Als Instagram minder populair wordt en het wordt overgenomen door een ander platform. Ik bedoel, als je er zo afhankelijk van bent, hoe ga je dat aanpakken?
6: Ik denk dus dat daar een beetje die weerbaarheid in zit. Dus bedenken van oké, hoe kan ik mij onderscheiden op een ander platform? En wat is belangrijk op dat platform? Wat werkt daar goed? En dat is gewoon heel veel testen. En dat ben ik ook veel aan het doen nu.
0: Het MKB Café.
3: We hebben bij dit programma ook altijd twee reviews die we gaan bespreken. Ze gaan allebei over je nieuwste kookboek. Ik zag hem net trouwens nog liggen in de winkel op Centraal Station. We beginnen met een kritische.
6: Ja,
3: mag dat?
6: Leuk. Ja, kom maar op.
3: Leuk voor Instagram, maar haar kookboeken voegen weinig nieuws toe. Het voelt soms meer als branding dan als culinaire verdieping.
6: Ja. Dit gaat over alle drie de boeken dus eigenlijk. Ja. Als ik het zo hoor.
3: Ja.
6: Ja, dat is, ja, weet je, je kan niet iedereen pleasen in het leven. Dus als mensen dit niet leuk vinden, ja.
3: Maar want soms heb je kritiek dat je denkt van, oh, ik herken er wel iets in.
6: Nou, er is wel echt een heel... Daarom vroeg ik eigenlijk van, het gaat over alle drie de boeken. Dat vind ik wel bijzonder, want ik kan wel bij het eerste boek bijvoorbeeld nog wel voorstellen. Kijk, dan ga je voor het eerst een boek maken. Dan voelt het een beetje als, oké, wat doe ik op Instagram? Kan ik het ook in een boek doen? Maar ik heb ondertussen wel echt een boek gemaakt wat helemaal los staat van Instagram. Dus ja, ik zie dat niet als een... Ja, dat hetzelfde zou zijn.
3: Maar deze persoon zegt, voegen weinig nieuws toe. Ja. Wil dat dan zeggen van, moet je elke keer totaal nieuwe recepten hebben? Of kan je ook gewoon iets uitkiezen wat al bestaat, wat jij leuk vindt?
6: Nee, ja, ik denk dus dat bij het eerste boek was het dus echt wel ook nog... zaten er bijvoorbeeld wat van mijn beste recepten van Instagram in dat boek. Dus ik kan me nog voorstellen dat je dan denkt, oh, het voegt weinig toe, want ik kan het toch al online vinden. Maar mijn nieuwe boek heeft bijvoorbeeld alle recepten zijn niet op social media, dus je koopt echt exclusieve recepten.
3: Oh ja.
6: En daarnaast staat er heel veel meer in. Mijn boek gaat heel erg over hoe host je een feestje, waar moet je rekening mee houden, hoe blijf je stressvrij, nou, et cetera, et cetera. En dat zijn allemaal dingen die je niet op Instagram gaat kunnen vinden. Dus ja, nogmaals, voor ieder zijn eigen keuze. Of die
3: dat het raakt je ook niet echt, of wel?
6: Ik denk dat het me bij mijn eerste boek veel meer had geraakt. Maar ik heb nu wel zoiets van dat ik heel erg achter mezelf sta in wat ik doe en wat ik leuk vind en wat ik lever. Het is niet dat ik zomaar een boek maak en gewoon in de winkels leg en kijk maar of je het leuk vindt. Er zit echt heel veel tijd, moeite en plezier ook in.
3: Ja. Je krijgt door dat hele social media ook een hele dikke huid waarschijnlijk.
6: Ja, nou, ik krijg dus heel weinig vervelende reacties. Dus ik heb daar op zich echt helemaal geen last van. En nogmaals, het heeft ook met smaak te maken. En weet je wat ik ook wel eens heb gehoord? Dat mensen dan zeggen van, ja, maar zo goed kan jij niet koken, want er zijn boeken van sterrenchefs. En dan denk ik, ja, dan moet je inderdaad een boek van de sterrenchef kopen. Want die, ja, dan als dat is wat je wil maken, dan moet je dat kopen. Ik ben ook geen chef. Ik heb nooit een koksopleiding gedaan. Ik noem mezelf ook geen chef. Ik maak gewoon recepten voor mensen die het leuk vinden om die recepten te maken. En als dat niet bij je past, ja.
3: Ja.
6: Vervelend, maar ja. Het doet, ja.
3: Er zijn ook genoeg lovende woorden over je te vinden. Pien maakt koken toegankelijk zonder het saai te maken. Haar recepten voelen alsof een slimme vriendin ze met je deelt. Haalbaar, maar altijd met een goede twist.
6: Nou, dat vind ik een hele leuke reactie. En dat klopt denk ik ook met wat ik probeer te bereiken.
3: Die slimme vriendin is ook wel een beetje je imago en je verdienmodel, heb ik het idee.
6: Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk dat er slim in staat. Want ik weet niet of mensen dat nou per se bij mij denken. Dus ik vind dat wel heel leuk.
3: Je handige vriendin.
6: Ja.
3: Dat zou je meer zeggen.
6: Ja, misschien wel.
3: Ja, hè? Wat doet dat met je, zo'n goede recensie?
6: Ja, ik vind goede recensies natuurlijk altijd veel leuker om te krijgen dan slechte recensies. Ja, heel leuk. Ja, ik krijg wel echt veel meer positieve berichten van mensen dan negatieve. Misschien omdat mensen die bij mij gewoon liever sturen dan dat ze negatief zijn, gelukkig.
3: Ja.
6: En elke keer
3: het heeft denk ik ook met het onderwerp te maken.
6: Zeker.
3: Want het is gewoon, koken is natuurlijk gewoon fijn en gezellig.
6: Superleuk.
3: Je steekt wat dat betreft natuurlijk niet je hoofd boven het maaiveld uit met politiek of andere meningen.
6: Nee, maar goed, daar kan je natuurlijk ook wel reacties op krijgen dat je dat dus niet doet.
3: Oh ja.
6: Dus dat werkt altijd twee kanten op. Maar nee, ik krijg vooral positieve reacties. En elke keer dat ik zoiets krijg, ben ik, ja, doet het me goed. Ja, ook met kerst wordt er natuurlijk heel veel gekookt. En als ik dan mijn inbox open, dan staan er wel heel veel berichten. En dan probeer op iedereen te antwoorden en iedereen te bedanken. Want ik vind het echt, ja, het is natuurlijk heel bijzonder als mensen, ja, een leuke avond hebben omdat ze een recept van je hebben gekookt.
3: Nou, ik zou toch op zijn minst eigenlijk nog een recept van je moeten krijgen nu. Maar we hebben helemaal geen tijd meer. Het programma duurt nog maar heel kort. Wat is jouw droom met Pien laat haar eten zien? Over wat gaat de toekomst je brengen, hoop je?
6: Ja, ik ben dus heel slecht in zeg maar vooruitkijken. Omdat ik dus altijd dacht dat ik advocaat zou worden. En nu zit ik hier op te praten over mijn content creation.
3: Zo gaat het leven ook.
6: Ja, maken. Dus het valt niet echt te plannen. Maar ik hoop gewoon heel erg dat ik het merk nog verder kan uitbouwen. Dus gewoon doen wat ik leuk vind, zolang ik het leuk vind. Misschien nog wel wat meer boeken maken. Ik hoop dat Pien Stables groot wordt. En het liefst ga ik daar ook internationaal mee.
3: Hey, heb je als laatste nog een advies voor mensen die ook online willen ondernemen, content willen maken, maar die niet weten waar ze moeten beginnen?
6: Doen, gewoon doen. Gewoon beginnen met maken. Want dat is denk ik de nieuwe generatie. Dat is de beste tip voor de nieuwe generatie. Kijk, vroeger was er dan misschien een drempel om op tv te komen. Kwam je niet zomaar tussen. Met social media kan je jezelf groot maken. Door het gewoon te gaan doen. Ja. Je hebt geen invloed van anderen nodig. Je hebt geen goede naam nodig. Je moet gewoon gaan maken.
3: Ja, want jij bent ook niet perfect begonnen. Je bent gewoon maar...
6: Nee, totaal niet. Gewoon beginnen en je kan, ja, je kan aan mij zien wat daaruit kan komen.
3: Ja, geldt trouwens voor alles, vind ik eigenlijk.
6: Ja, ja, maar soms moet je bij bepaalde dingen heb je gewoon minder invloed erop. En met social media heb je alle invloed erop, ja, behalve het algoritme. Maar als je maar gewoon leuke content gaat maken, kan het heel snel gaan.
3: Ja, super dank. Pien Wekking van Pien Laat Haar Eten Zien.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
7: Je bent al op 2/5 van de beursweek en ook dat kan je weer met ons vieren. Dinsdag 21 juli is het, de dag dat de machtigste bankier ter wereld stopt met kopen.
8: S&P 500 here, you buy that?
9: I'm not an index kind of person.
8: Have you bought any equities recently?
9: No, I have not.
7: De hele beleggingswereld rent op de AI-aandelen af, maar Jamie Dimon die vindt niks zijn geld waard. Wie er gelijk heeft, hoor je in deze aflevering.
10: En één aandeel wordt in ieder geval wel flink gekocht.
11: Samsung staat in de spotlight. Daar zijn beleggers enthousiast over nieuwe plannen. Ze gaan zich namelijk storten op de productie van humanoïde robots. Daar wordt een aparte afdeling voor opgezet, genaamd de Robotics Experience.
10: Of het bedrijf dat naast chips, koelkasten en telefoons ook nog menselijke robots kan maken, hoor je zo.
11: En je hoort welke AI-belofte een tegenvaller van $1,5 miljard moet verwerken.
10: De Amsterdamse beurs sloot 6/10 in de plus op 1097 punten. Grootste aanjager, dat was Besi, plus 7,2%. En ook in de VS zijn de borden groen. Aan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO. Mees Pierson, welkom.
12: Ja, goed om er te zijn.
11: Leuk dat je er bent. En ik wil gelijk beginnen met Warner Brothers Discovery. De overname door Paramount Skydance. Die had vorige week al geen al te beste tijd. En die malaise die zet zich deze week gewoon voort.
13: A United States District Court judge in the Northern District of California granting motion for temporary restraining order for this deal. What this means is that a pause has been put on the consummation of the deal. Combining Paramount, Skydance with Warner Brothers Discovery. The judge has the ability to pause the deal for up to 14 days... and there could be 2 temporary restraining orders granted.
11: De deal wordt door een rechter op pauze gezet voor 14 dagen... nadat dus vorige week die rechtszaak kwam vanuit 12 Amerikaanse staten. Die zijn dan weer bang dat die overname een hele hoop problemen gaat opleveren. Nou, die rechter die nu die pauze oplegt, die zegt dat ze dat doet... omdat het anders extreem moeilijk wordt om, en dit vond ik wel een mooi sprekende quote... het ei te ontkloppen.
10: Oké. Ja. Daar moet ik even over nadenken. En wie in ieder geval geen pauzes meer opgelegd krijgt straks... dat zijn we misschien wel beleggers. Want als een van de laatste bastions van de christelijke kalender... heeft de beurs lang vermetel stand gehouden tegen die 24-uurs-economie.
11: Wat een proza heb jij hier.
10: Shakespeare in the house. Ja. Maar die laatste dagen die zijn geteld. Want de Londense beurs die presenteerde vandaag plannen... voor een handelsplatform dat 24/7 geopend is.
14: It's planning a new offering called LSE 24... that will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year. And that follows plans by the New York Stock Exchange... to adopt a 22-hour weekday trading.
10: dag en nacht beleggen. Leuk, hè, jongens?
11: Ja, ja, fantastisch.
10: Je moet toch wat als de traditionele beurs die, net zoals bijvoorbeeld crypto-platforms, jongere beleggers wil aanspreken. Ja, die zijn natuurlijk gewend dat alles altijd beschikbaar is. En de vraag is, ja, wat voegt dat eigenlijk nou toe, dat extra, al die extra handelstijd? In de VS kan het op sommige platforms al. En daar is dan ook wel wat voor te zeggen, met het oog op beleggers die in andere tijdzones bijvoorbeeld leven. Die slapen dan op de openingsuren dat die beurs gesloten is. Open is, goed, het is ingewikkeld. Het is ook wel wat ouderwets misschien, hè, om nog compacter vast te houden aan dat relict, dat kantooruren beginnen te worden. Maar, zo waarschuwt de VEB, in Europa kan de liquiditeit in de nacht ook nog wel eens flink dun worden. Nou, dat jaagt kosten op en pakt zelden goed uit voor de belegger op de lange termijn. Ja, Thomas, wat vind jij? Is het nou een goede ontwikkeling, die 24-uurshandel?
12: Ik denk dat het vooral een goede ontwikkeling is voor de beurzen zelf. Die kunnen er hogere omzet mee halen. En de paar hele fanatieke beleggers die inderdaad dag en nacht tegen het verslaafde aan het beleggen zijn, die zullen er ook blij mee zijn. Maar persoonlijk, ik hoop dat mijn werkdagen niet in één keer 24 uur gaan worden.
11: Ja, ben je zelf niet al klaar om nooit meer te gaan slapen en altijd aan het scherm geplakt te zitten?
12: Nou, dan moet ik nu al beginnen met bijslapen en dan ga ik mijn best doen.
11: Ik heb ook een beetje het gevoel dat het misschien ook de Londense beurs nu op zoek is naar een manier om weer wat relevanter te worden. Door die Brexit hebben ze een aanzienlijk deukje opgelopen. Kan dit ze dan weer internationaal op de kaart zetten door als een van de eerste dit soort ontwikkelingen door te voeren?
12: Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om welke bedrijven je er hebt zitten. En het zou niet moeten uitmaken hoe lang je erin kan handelen.
11: Maar is het een kwestie van tijd voordat dit in Nederland ook gaat gebeuren?
12: Ja, er gaan wel al langer stemmen op. Ik zie het best gebeuren dat dit op meer plekken, waaronder in Nederland, ook gaat.
10: De ontwikkeling hou je niet tegen, de moderniteit.
11: Ik zie hem toch een beetje op zijn tanden bij, op zijn lip bij, als dit eraan zit te komen. Goed.
10: Maar je hoeft het niet.
11: Nee, goed. We kregen laatst een reactie van een luisteraar. Die wilde graag dat we wat meer aandacht zouden geven aan kleinere noteringen op het Damrak. Dus bij deze de cijfers van cm.com. Een half jaar geleden was het nog een heel realistisch scenario dat de berichtendienst overgenomen zou worden. Die overname die ging niet door, maar het was wel een soort wake-up call, lijkt het nu. Want voor het tweede kwartaal op rij groeit cm.com. De omzet steeg met 14% ten opzichte van een jaar eerder. Eén ding is wel jammer. Ja, kennelijk was dit precies waar beleggers op hadden gerekend. En dus staat de koers bijna onveranderd vandaag. Misschien omdat ze ook het afgelopen half jaar al verschillende keren de groeiverwachting naar beneden bijstelden.
10: En dan nog Anthropic. Dat moet 1,5 miljard betalen aan schrijvers wiens boeken het heeft gebruikt om chatbot Cloud op te trainen. Het is de grootste schikking in een Amerikaanse auteursrechtenzaak tot nu toe.
15: De rechter die over de zaak gaat heeft wel gesteld dat AI-bedrijven in principe schrijfwerk waar auteurs op berust mogen gebruiken. En in

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Alweer zijn gebruikelijke lijst van risico's op.
2: Make a list of all those really complex, long-term geopolitical tectonic plates, things that can affect the market or may not. So you have wars in Ukraine, terror in the Middle East, obviously Iran, great global deficits, remilitarization of the world, you know, America's relationship with China. So there are a lot of things out there which, you know, could cause a problem, but again, they might not. I hope they all resolve properly, and that's, you know, what most governments want. But I do think those risks are probably bigger than other people think.
1: Hij hamert al jaren bij elke cijferrapport van de Amerikaanse bank erop dat er eindeloos veel onzekerheden zijn. Geopolitieke spanningen, enorme militaire uitgaven, terwijl staatsschulden al enorm waren. Inflatie die maar blijft bewegen. Maar nu klinkt hij toch extra serieus. Hij denkt dat de risico's stuk voor stuk worden onderschat. En hij vindt het niet meer waard om überhaupt aandelen of obligaties te kopen.
3: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
2: Personally, no. I would not be a buyer.
3: Have you bought any equities recently?
2: No, I have not.
1: Dus Thomas, heeft hij gelijk? Worden die risico's onderschat?
4: Ik wil eerst benoemen dat er altijd zijn er risico's in beleggen. Dat anders zou het niet beleggen zijn. Ja. Dan weet je wat er gaat gebeuren en dan heb je altijd een goed rendement. Dus ik denk dat je hier niet heel bang voor hoeft te zijn. Die risico's zijn er altijd. Er zijn inderdaad grote risico's. En een deel daarvan zal niet helemaal op waarde geschat moeten worden op dit moment. Maar wat ik er wel bij wil benoemen. Hij zegt, ik heb de laatste tijd geen aandelen gekocht, maar ik heb het nog even bekeken. En JP Morgan Asset Management is gewoon nog licht overwogen aandelen. Dus als hij zijn bedrijf net zo negatief zou zijn als hij, dan zouden die daar wel onderwogen zijn. Dus gewoon als je kijkt naar wat hij zegt en wat zijn bedrijf doet, dan strookt dat nog niet helemaal. Dus blijkbaar is JP Morgan zelf er nog wel wat positiever over.
1: Ja, maar wie vind jij waardevoller? Wat JP Morgan zegt of wat Jamie Dimon zegt?
4: Nou, Jamie Dimon is al wel een tijdje, je noemde het al een tijdje negatief.
1: Ja.
4: En die noemt altijd de risico's. En als je sinds het begin van zijn negatieve stellingen en stemmingen al je aandelen had verkocht, dan had je heel veel rendement dat je in de tussentijd gemist.
1: Ja, goed. Dus ook al zijn al die risico's er, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hoe zou het eruit zien? Want jij zegt ook, nou, het zou best goed kunnen dat ze niet helemaal goed ingeprijsd worden. Als dat wel voldoende, wat jou betreft, zou worden ingeprijsd, zouden we dan zo'n S&P, hoeveel lager zou die dan staan? Of durf je daar dan nog net geen cijfer op te plakken?
4: Nou, daar ga ik geen cijfers op plakken, inderdaad. Maar je hebt nu, wat ik zelf denk dat twee op korte termijn in ieder geval twee grote risico's zijn voor de markt, is of als de hyperscalers, dus de grote technologiebedrijven, als die hun investeringen in IT en in de chipsector gaan afbouwen, in AI gaan afbouwen, ja, dat zet de hele IT-sector natuurlijk lager. En op dit moment, nou, we hebben een flinke correctie gehad op de IT-sector, maar nog steeds, dat zou het natuurlijk wel lager zetten. En de andere, als de olievoorraden, nu als die straat van Hormuz gesloten blijft, als die olievoorraden toch echt richting kritieke punten gaan, dan ga je dat niet alleen in economische groei, maar natuurlijk ook op de brede aandelenmarkt zien.
1: Ja, nou, Buffett roept dit al jaren, hè? Nu dus ook Jamie Dimon. Betekent het dat er steeds meer van dit soort grote namen zich voegen bij de mensen die zeggen, nou, het aandelen kopen, het is misschien niet meer heel erg, ja, wat het ooit geweest was. Betekent dat we misschien ook een beetje even een pas op de plaats moeten maken? Al helemaal als je kijkt naar de afgelopen maanden, waarin er gewoon echt wel een flinke stijging is geweest. Nog steeds.
4: Ik denk vooral het laatste wat je zegt, dat heel erg de spijker op de kop slaat. Dus wij hebben laatst inderdaad ook, we waren heel positief over aandelen, over de IT-sector. Maar daar hebben we allebei laatst een stapje terug gedaan. Dus hebben we nu een neutrale visie op. En we denken dat we zijn prima gepositioneerd. De aandelen hebben gewoon hoge winstgroei in het vooruitschiet. Die zie je nu al, maar zeker naar de toekomst toe zie je dat over de hele breedte gewoon dubbelcijferige winstgroei wordt behaald. Bovendien heb je in alle grote regio's heb je economische groei. Dat is normaal gesproken een topcombinatie voor goede rendementen. Maar ja, net wat je zegt, we hebben al hele mooie rendementen gehad. Dus we zijn nu al een tijdje ook wat meer horizontaal aan het bewegen. En ik denk dat hartstikke gezond is voor de markt.
1: Gert noemde net twee grote risico's. Die oorlog in het Midden-Oosten en die investeringen van grote techbedrijven. Welk risico wordt het meest onderschat? Want ja, dat zijn misschien grote risico's, maar ik heb het idee dat die wel redelijk serieus worden genomen, of niet?
4: Ik denk dat ze allebei serieus genomen worden, maar ik denk dan zou ik eerder naar de afnemende AI-investeringen neigen. Dus op dit moment gaat eigenlijk iedereen er, waaronder ik ook, vanuit dat die

0: investeringen nog een tijd op gaan lopen. Maar op het moment dat een van die bedrijven ermee stopt, dan kan het wel heel hard gaan. En je ziet al wel, er gaan al wel stemmen op die zeggen dat het eerste grote bedrijf dat die investeringen afbouwt, dat die juist beloond gaat worden op de beurs. Omdat ze zeggen van ja, die investeringen, we weten niet hoeveel het gaat opleveren. Dus als je daarmee stopt of je bouwt het af, nou, dat is positief. Dan kijken we in ieder geval naar jou positiever en de rest van de markt die gaat onderuit.
1: En hoe kijk je, want hij noemt ook weer die staatsschulden, Diamond. Die lopen best wel hard op, worden nog eens extra ook opgestuurd toch door die defensieuitgaven. Wanneer wordt dat een probleem, die schulden?
0: Ja, het is eigenlijk al een tijd een probleem, maar aan de andere kant daardoor ook precies niet. Want omdat het al zo lang speelt, heeft niemand er acute zorgen over. Nou, in Amerika bijvoorbeeld, die hebben twee dingen voor zich werken. Aan de ene kant de positie van de dollar, de munt van de wereld. Dus zij kunnen gewoon, als het echt nodig is, kunnen zij gewoon dollars bij gaan drukken. Daar wordt natuurlijk niemand blij van, maar het kan. En het andere wat ze kunnen doen, Amerika heeft op dit moment hele lage belastingen. Als ze die wat zouden verhogen, dan zou dat ook het probleem best wel snel oplossen. Maar ja, daar worden de beurzen natuurlijk niet blij van. Maar voor de komende jaren verwacht ik eigenlijk dat zowel in Europa als in de VS dat er nog niet heel veel aan die schulden gedaan gaat worden.
2: Maar op dat vlak zou je ook kunnen zeggen, nou goed, we hebben ook al heel wat crisissen gehad. Die zijn ontstaan doordat we met z'n allen altijd hebben gezegd, nou, het komt wel goed. Kredietcrisis bijvoorbeeld. Want het is tot nu toe wel goed gegaan. En toen stortte toch de hele zooi toch wel vrij hard in elkaar.
0: Ja, ik ben er zelf eigenlijk ook best wel cynisch over, inderdaad. Want zeker de mensen die echt aan de knoppen draaien, dat zie je nu bijvoorbeeld in de VS heel erg. Daar is het begrotingstekort is op niveaus die je normaal gesproken alleen maar in oorlogsperiode ziet. Ja, we hebben nu de Iran-oorlog, oké, maar ook daarvoor was het een beetje op dezelfde niveaus als de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op als er ook niet een grote financiële crisis aan de hand is. Dus er wordt gewoon massaal gestimuleerd. Maar ik zie eigenlijk geen enkele beleidsvoerder zie ik daar zelf mee stoppen, tenzij er een crash komt. Dus ja, dat is een beetje een cynisch beeld, maar ja, ik denk dat het meer vanuit een crash moet komen dan vanuit het beleid.
1: We blijven het nog even lekker voor ons uit.
2: Het moet misgaan voordat het weer goed gaat. Ja. Aan de andere kant zou je dus ook nog kunnen zeggen, nou, Diamond die zegt nu wel, ja, ik ben gestopt met kopen de afgelopen tijd. Maar hij heeft ook een beetje makkelijk praten. Zijn bank doet het beter dan ooit. Hij is al lang binnengelopen, maar ja, beleggers zitten niet in die positie. Dus misschien is dat ook nog wel, speelt dat ook nog wel mee hier?
0: Ja, sowieso. En ik denk dat het, wat ik eerder ook al zei, hij is gewoon nog steeds belegd. Het is misschien dat hij nu zegt, oké, de waarderingen zijn hoog, we hebben een mooie rally gehad, we kopen even wat minder bij. Maar ik denk voor de gemiddelde belegger is het ook zeker niet een moment om te zeggen, ik ga massaal uitstappen.
1: Nee, het is ook gewoon misschien een ander spel. Hè? Hij belegt natuurlijk in individuele aandelen met waarschijnlijk grotere bedragen, echt een stokpikker. Maar ja, gewoon kleine beleggers die elke keer de markt kopen, in brede indexfondsen beleggen. Ja, dat is gewoon, dan geldt dat nog steeds time in the market beats timing the market. Zo. Dat adagium, wat is er?
2: Ja, dat vind ik altijd een heftige.
1: Ga even zitten anders, Maxime. En laat even Thomas even lekker deze vraag beantwoorden.
0: Die wordt er vanaf minuut 1 inderdaad ingeramd. Ja. Maar wel met de reden van, zeker voor gewoon de gemiddelde belegger, is dat eigenlijk altijd wel waar, ja.
2: Wanneer wordt het wel weer het moment om bij te kopen? Of in ieder geval dat een Buffett en ook een Jamie Dimon gaan zeggen, nou, nu wordt het toch wel weer wat aantrekkelijker. Is dat zodra ook maar één van die risico's wegvalt? Of zie jij toch, tot nu toe was jij redelijk cynisch, zie jij ook dat wat cynischer in?
0: Nee, ik denk dat een Buffett, dat zal echt nog wel even duren voordat die positief erover gaat worden. Hij staat nu natuurlijk niet meer aan het roer, maar nog steeds, die is, dan zou je echt tientallen procenten moeten dalen, wil hij het weer interessant gaan vinden. Maar hoe wij er zelf naartoe kijken is dat we eigenlijk, ik gaf het al aan, we hebben enorm hoge winstgroei, we hebben economische groei. Dat is een mooie situatie. Van deze zomer verwachten we nog wel dat er best wel wat volatiliteit kan komen. Dat er best wel wat bewegelijke markten kunnen zijn. Maar juist als er dan zo'n dipje komt, dat zou een mooi koopmoment kunnen zijn.
3: BNR Beurs.
2: Chips, computers, koelkasten, televisies, telefoons. Het is kennelijk niet genoeg voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf zet nog een nieuwe afdeling op. Robotics Experience. Waar ze humanoïde robots willen maken. En waar ze zeggen, hier gaan wij de nieuwe groei behalen.
1: Ja, en ze pakken het grootst aan. Er gaat $12 miljard naar het complex waar dat moet gebeuren. En er komen ook nog onderzoekscentra in Japan, de VS en China. En beleggers, die zijn enthousiast, want het aandeel stijgt 7%.
2: Is het Samsung die dit echt waar kan gaan maken? Want tot nu toe zien we, nou ja, ik noemde eerder al een Elon Musk. Dat blijft ook maar een beetje duren. Kan Samsung dat wel?
0: Nou, ik durf nog niet helemaal te zeggen of de marktreactie precies hierop gaat. Want de hele chipsector staat vandaag een stuk hoger.
2: Dat is ook een beetje sentiment.
0: Maar wat je wel ziet is, Samsung die heeft gewoon al verschillende robotica afdelingen. Die voegen ze nu samen. En dan komt daar inderdaad ook nog die menselijke, die humanoid robots komt daarbij. Dat ze daarin willen gaan investeren. Ja, ik denk, ze zijn al heel erg groot in bijvoorbeeld slimme stofzuigers en smart home automatiseringen. Dus ik denk dat daar ook een hele sterke markt voor hun ligt. Maar ik moet zeggen, ik ben helemaal niet fan van die humanoid robots. Nee. Ik zie dat een stuk pessimistischer in dan bijvoorbeeld een Elon Musk inderdaad.
2: Maar ook als hij dus gecombineerd wordt met de stofzuiger die Samsung toch al heeft. En
0: de humanoid robot gewoon daar gaat stofzuigen. Nou ja,
2: dat is geloof ik ook wel een groot deel voor de consumentenmarkt. Het idee dat zo'n apparaat ook dat soort taken gaat uitvoeren. En op bedrijfsvlak neem ik aan, zakelijke tak, dat ook, ja, zeg maar, technisch gezien niet heel erg anders zit, toch?
0: Ja, wat ik een beetje denk hierbij is, we zien dat robots die kunnen heel goed bepaalde taken doen. En het is heel goed te doen om voor een specifieke taak een robot te maken en te trainen. Maar om één robot te maken die er dan ook nog als een mens uit moet zien, die dan en in de McDonald's staat en de bouwvakker en ergens in de keuken. Ja, dat geef je hem te veel taken eigenlijk om echt zijn taken allemaal goed uit te voeren. Dan kun je het beter nog door mensen laten doen of door specialistische robots. Dus ik zie er nog niet zo'n markt in. Maar ja, Elon Musk zelf die geeft bijvoorbeeld aan dat er in 2040... dat er dan 10 miljard van die dingen moeten zijn op de wereld. Meer dan mensen nu.
2: Ja.
1: Maar ja, we zagen het met telefoons ook niet echt gebeuren. Toen zei ook iedereen, nou, wat heb ik nou aan een draagbare telefoon in mijn zak? Kunnen wij ons dit wel voorstellen, wat ons dit gaat opleveren?
0: Dat is natuurlijk wel waar. Het kan natuurlijk dat ik het heel erg onderschat hoe het daadwerkelijk gaat. En in die zin is het dus ook heel begrijpelijk dat een Samsung, als ze al goed in die robotica zijn, als ze al veel kennis hebben, dat ze dan denken van, oké, voor het geval het wel heel erg groot wordt, dan willen we in ieder geval al in die markt zitten.
2: Ja, Tesla is natuurlijk ook al sinds jaar en dag dus met die Optimus robot bezig. Daar lijkt nog niet echt iets heel vruchtbaars uit te komen. Ik geloof bij een paar kwartaalcijfers terug, toen bleken er toch allemaal mensen op de achtergrond die robots aan te sturen. Die deden alsof ze ook echt op zichzelf aan het werk waren. Gaat Samsung dan ook zo'n eindeloos traject tegemoet? Want ik hoor jou, cynisch als altijd, niet heel optimistisch zijn.
1: Twee cynici volgens mij in de studio. Een potverwijte ketel.
0: Je kan als belegger altijd maar gewoon lekker een beetje van de negatieve kant kijken.
2: Dat niet zeg ik, zei het toch. Ja.
1: Het zal mijn tijd wel duren.
0: Maar kijk, met zoiets, het is heel logisch dat een bedrijf research en development doet, dat die investeringen doen. En in het begin zie je daar inderdaad nog niet de vruchten van. Dus het is helemaal niet gek dat je daar nu geld in pompt. En 12 miljard, dat is een groot bedrag. Maar op het totale omzet en winst van een Samsung, ja, dan is het eigenlijk een beetje een druppel in de emmer.
2: Maar als aandeelhouder zou je daar niet van schrikken, zeg maar. Als je aandeelhouder zou zijn van Samsung, dat zij zo aan zo'n project beginnen. Nou goed, die 12 miljard, dat is nu veel, maar dat kan nog wel eens veel meer worden. Het kan best een geldvretend project worden.
0: Ik schrik daar nog niet heel erg van. En tegelijkertijd, ze hebben ook die hele chipdivisie die er tegenover staat. En die doet het natuurlijk echt fantastisch.
2: Verwacht jij nog overnames? Want er zijn tal van kleine start-ups die dit soort dingen wel doen. Dan zou ik het in ieder geval misschien nog wel logisch vinden, maar ik weet niet hoe de beursexpert daar tegenaan kijkt, dat Samsung misschien eens gaat shoppen bij andere bedrijven die de technologie al voor ze hebben ontwikkeld.
0: Nou, ze hebben in 2024 hebben ze al een belang genomen in Rainbow Robotics, ik moet het even goed zeggen, een Zuid-Koreaans bedrijf. En die hebben ze ook in een van hun onderbedrijven eigenlijk geslingerd. Mm-hmm. Dus daar hebben ze gewoon een groot belang in. En die specialiseren zich echt in die menselijke robots. En die samenwerking, die komen nu ook daar gewoon in die afdeling. En op die manier willen ze dat doen. En ik denk dat ze daarmee eigenlijk al heel veel kennis in huis hebben. En degene die nu de afdeling gaat leiden bij Samsung is de oude baas van, nou moet ik even kijken, hoe heet hij nou?
2: Ja, het is een van de co-CEO's, toch? Van
0: het grootste robotbedrijf.
2: Wij gaan alvast naar Wall Street.
3: BNR Beurs.
2: Mag jij zo die naam nog even roepen? Ik ga eerst even kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Er staat nog steeds alles in het groen. In de plus de Dow Jones 1%. De S&P 500 1% in de plus. De Nasdaq 1,4% in de plus. Heb je de naam al? Kijk, kom maar.
0: Boston Dynamics, voor iedereen thuis.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dan nog even een pharma-fitty, want Novo Nordisk dat sleept Eli Lilly voor de rechter. De Amerikaanse concurrent in afvalmedicijnen zou reclame maken met verouderde en dus misleidende cijfers.
4: What Lilly is doing with its advertising campaign is taking the highest dose of its medicine and comparing it to a lower dose of the Novo medicine. So it's not terribly complicated. They're using an old, outdated study that is a head-to-head study, which is no longer current. And if they were using current data, it paints a very different picture.
1: Ja, al dus de vice-president van Novo Nordisk. Door de zaken zo voor te stellen lijkt Eli Lilly Zepbound dus beter te werken dan Novo's Wegovy, terwijl zij inmiddels ook een hoge dosis prikpen hebben. Niet eerlijk dus. De Deense farmaceut heeft Eli Lilly daar eerder al op aangesproken, maar ja, die blijven het straal negeren. En nu gaat Novo Nordisk het dus zeggen bij de grote mensen. Ze zoeken het hogerop, eisen bij de rechter dat de reclames verdwijnen, dat Eli Lilly rectificeert, en ze willen ook nog eens een zak met geld. Ja, een ruzie, jongens, dat weten we. Dat kent natuurlijk alleen maar verliezers. Hoewel, Novo dat verliest 1,2%. En Eli Lilly gaat er toch met een klein plusje van 1,5% vandoor.
2: Nou goed, vind ik het nog wel even de moeite waard om naar het aandeel General Motors te kijken. De kwartaalcijfers van de autobouwer, die vallen in de smaak.
5: Raising its full year profit forecast by another $500 million after beat the second quarter earnings estimates. This is really positive. Brighter outlook for GM. Large pickup trucks, SUVs, making up most of their earnings. We know that the prices there have been quite high, but this seems to be that there's a lot of demand and they're able to save money when it comes to other issues.
2: Eigenlijk gaat het op alle vlakken beter. En de CFO die zegt, ja, dat gaat ook nog wel even zo door. Nou, wat ook nog goed gaat, is het aandeel General Motors. Dat staat 5,5% in de plus.
1: En tot slot nog een vrolijk feitje. Of eigenlijk een treurig feitje verpakt in een vrolijk feitje. En daarvoor pak ik even de koers van SpaceX erbij. Dat staat ruim 7% in de plus. En daarmee komt dan toch nog een einde aan een reeks van verliezen. 7 dagen op rij ging het aandeel omlaag. 21% verloor het in die tijd. Maar nu dus weer een klein beetje opluchting. Er zitten wel steeds meer shortsellers in het aandeel. 32% van de float nu. En daar heeft Musk net op gereageerd op X. Daar schrijft hij dat wie inzet op een daling van SpaceX uiteindelijk zal verliezen. I said SpaceX will be worth more than Earth if we achieve our goals. Obviously true. Ja, ja,
2: ja. Ja, ze geloven hem wel dus. Ja, de koers te zien.
1: Indrukwekkende reeks bij SpaceX dus. Wat ook een indrukwekkende reeks is dat we iedere werkdag sinds we bestaan al vooruitkijken op de volgende beursdag. En ook vandaag zetten we die streak weer voort. Een dag vol bedrijfscijfers. Ik begin even met de grote jongens. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Beleggers zullen daar vooral kijken of de grote investeringen in AI ook echt iets opleveren. En naar het effect dat AI-functies zoals AI overviews hebben op advertentieinkomsten. Die andere grote jongen, dat is Tesla. En dan krijgen we ook nog IBM, dat kort geleden nog met een winstwaarschuwing kwam, waarop de koers keihard onderuit ging, bijna 25% in 1 dag. Ja, dus ook dat wordt leuk. Al met al ook samen toch wel bepalende namen voor het sentiment rond chips en tech. Krijgen we ook een inzichtje in, dus dan even tempo maken, want we krijgen nog AT&T, Texas Instruments, Deutsche Börse. En ook nog dichter bij huis is er genoeg te doen met de halfjaarcijfers van KPN, AkzoNobel en Randstad.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 21 juli. We hadden het over robots, over de machtigste bankier ter wereld. Dus dankjewel Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pearson. Oh ja, en Jamie Dimon, die was er ook nog bij.
1: Jij weer bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. In de tussentijd kun je laten weten wat je van ons vindt of vragen stellen op Spotify en in de BNR-app. Doe dat en dan zien we je morgen.
2: Tot dan.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook heel duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag is nu, wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarover praat ik deze week met de 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag zoek ik het lekker dicht bij huis met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het FD. Want je hebt, welkom trouwens.
5: Dankjewel.
4: Je hebt sociale zekerheid in jouw portefeuille, dus dat is heel erg fijn, want dat is een belangrijk onderdeel binnen die verzorgingsstaat waar volop discussie over wordt gevoerd in de polder. Bovendien ken je de Haagse wandelgangen op je duimpje en ook de polder, omdat je jarenlang hebt geschreven over de pensioenen en natuurlijk het pensioenakkoord, wat ook weer begon te schuiven. We gaan zo meteen praten over de discussie rond de sociale zekerheid. Maar eerst even, wat is in jouw ogen het allermooiste aan de verzorgingsstaat?
5: Dan misschien toch wel een beetje vanuit mijn eigen hobby. Onze AOW, het staatspensioen. Dat je eigenlijk in je oude dag niet echt zorgen hoeft te maken over armoede. En dat geeft je heel veel vrijheid ook in de periode daarvoor om je leven te leven, omdat je niet de hele tijd ontzettend druk hoeft te maken om later. En ook wel het vangnet, dat je, als je het echt tegen zit in het leven, dat je weet dat er een basis is. En dan vervolgens heb je natuurlijk de politieke discussie. Ja, hoe groot en hoe sterk en hoe zacht moet dat vangnet zijn?
4: Ja.
5: De een die vindt dat dat heel groot moet zijn, en de ander is bang dat het dan een hangmat wordt, ja, om de VVD precies maar te citeren. Dat is en waar het in Den Haag nu over gaat.
4: Ja, en geeft het jou ook zelf comfort dat je weet, ooit als ik met pensioen ga, dan is het gewoon goed geregeld?
5: Nou, ik denk dat ik zelf sowieso in een luxe positie zit. Ik ben een journalist met een vaste aanstelling. Dat is al heel bijzonder tegenwoordig.
4: Ja, ja, ja.
5: Dus het is voor mij al best wel goed geregeld. Dus ik maak me persoonlijk niet superveel zorgen. En toch in mijn achterhoofd vind ik het wel prettig om te weten dat ook, als het helemaal misgaat met de huizenmarkt, als ik mijn baan verlies, dat er wel een basis is. En dat je geen Amerikaanse toestanden krijgt. Zoals in de kredietcrisis was ik ook als journalist, jij ook.
4: Ja,
5: als je toen zag wat er dan in Amerika gebeurt. Ik denk dat de meeste Nederlanders, ook Nederlanders die heel kritisch zijn op de prijs van de verzorgingsstaat, want dat is natuurlijk alles behalve gratis, toch wel blij zijn dat het hier iets minder hard is dan daar.
4: Ja, want ik zie ook vaak in andere landen, hè, dat de mensen op straat liggen en dan denk je, dat hoeft hier niet. Hè. Dus het is wel pijn dat we veel belastingen moeten betalen. Ook om alles een beetje, dat is om allerlei dingen gaande te houden. Maar dan denk je in ieder geval hoeven mensen hier niet onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Dat betekent niet dat je het ook slecht kan hebben in Nederland. Maar...
5: Nou, en je ziet ook dat ook in Den Haag, hè, waar best wel veel politieke stromingen tegenwoordig in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, van links tot rechts, er nog steeds best wel veel overeenstemming over is dat een vorm van verzorgingsstaat, dat dat goed is. En dat je dat niet helemaal zou willen uitkleden. Ook aan de rechterkant van de Tweede Kamer. Daar is wel veel meer kritiek op de omvang en de kosten daarvan. En hoe de rekening verdeeld wordt. Ja, aan de linkerkant trouwens ook, want die vinden dat de rijkere mensen en bedrijven meer zouden moeten meebetalen. Maar dat het belangrijk is,
4: wordt wel door iedereen gedeeld.
5: Eigenlijk nog steeds heel breed draagvlak voor.
4: Oké. We zeggen steeds verzorgingsstaat. We nemen het heel makkelijk in de mond. En we zijn er ook achterloos mee opgegroeid, zoals ik net ook al zei. Maar hoe breed is die verzorgingsstaat? Want ik zal veel met jou over die sociale zekerheid en ook pensioenen daar als onderdeel daarvan spreken. Maar hoe breed is het?
5: Nou, is het gewoon heel plat slaat, bijvoorbeeld in Nederland, van de begroting van de overheid, gaat bijna de helft gaat naar zorg en sociale zekerheid. Ja, dat alleen al.
4: Wow.
5: En dan komt nog onderwijs bovenop. Dat is ook best nog een flinke pluk. Ja, dat is eigenlijk allemaal al verzorgingsstaat. Als je in de politicologie, als je de echte kleine, de staat heel klein wil maken, dat het alleen maar, ja, dan heb je defensie en de politie en justitie. Nou, dat is in Nederland is dat tot nog toe helemaal niet zo'n groot deel van onze begroting. Het overgrote deel gaat inderdaad naar het zorgen voor de bevolking.
4: Ja, dus ook de gezondheidszorg hoort daarbij, maar ook onze bijstandsuitkeringen, WW, al dat soort
5: dingen. Ja, de bijstandsuitkering is eigenlijk helemaal niet zoveel geld. De AOW, dat is dus het ouderdomspensioen, dat is wel heel veel geld. Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nou, dat is heel actueel. Daar gaat echt best veel geld naartoe. En inderdaad, de zorg die wij met z'n allen gezamenlijk betalen. Ja, we betalen ook zorgpremie, je werkgever betaalt. Maar daar gaat heel veel gewoon uit de schatkist.
4: Ja. Wie heeft er destijds voor gestreden dat we, als we even in de historie, want dan gaan we straks echt naar de urgentie van vandaag. Maar wie heeft er ooit voor gestreden dat dit er komt?
5: De vakbonden hebben daar een hele grote rol in gespeeld. En natuurlijk de sociaaldemocratie. Vadertje Drees, dat is de klassieker. Die is gekomen met het staatspensioen na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het grootste deel van onze verzorgingsstaat is na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Daarvoor hebben we hier in Amsterdam bijvoorbeeld gewoon nog een hongeroproer gehad. Nou, dat kun je je nu niet meer voorstellen.
4: Nee, dat is gelukkig dat dat niet meer kan en dat iedereen dat ook met elkaar deelt. Ondanks dat iedereen het met elkaar deelt, dat het belangrijk is dat de verzorgingsstaat hebben, staat die nu onder druk?
5: Denk ja en nee, omdat wat ik net zei, er is eigenlijk nog best wel breed draagvlak voor het feit dat we er eentje hebben. Maar ja, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne, de inval van Rusland, de verkiezing van de Amerikaanse president Trump, ja, is er veel meer druk om meer geld aan defensie uit te gaan geven. En ja, oud-premier Mark Rutte, tegenwoordig secretaris-generaal van de NAVO, ja, toen hij als nieuwe baan begon, zei hij meteen, jongens, die 5% die straks van de begroting naar defensie of defensie-gerelateerde uitgaven moet, dat ga je niet redden zonder dat je bezuinigt op die verzorgingsstaat. En toen had hij het niet alleen over Nederland, maar bijvoorbeeld ook over Frankrijk en over Duitsland. Die discussie zie je nu dus inderdaad echt komen.
4: Ja.
5: Als we zoveel geld naar defensie willen gaan schuiven, tot 2035 moet er ongeveer 20 miljard bij. Dat is een verdubbeling van de begroting. dat geld moet ergens vandaan komen.
4: Ja, hebben we dat te veel over het hoofd gezien? Hebben we daar te weinig over gesproken dat dit er wel bij hoort? Ook als je kijkt naar die NAVO-top, hè, dan was het toch wel heel erg gericht op we moeten meer betalen. Dat moet gewoon gebeuren.
5: Het heeft mij wel verbaasd hoe weinig politieke discussie erover geweest is waar de rekening dan gelegd gaat worden. En vinden we het als samenleving inderdaad dat er zoveel geld naar defensie toe moet? Er is ook daar brede overeenstemming in de Tweede Kamer. Maar ja, dat was wel voordat we besloten wie gaat dat betalen. En eigenlijk is dat besluit dus nog steeds niet gevallen. Je ziet dat die discussie, deze coalitie heeft een voorstel gedaan. Nou, dat betekent bezuinigen op sociale zekerheid. Of bezuinigen minder meer. Zoals jij ook toen we elkaar voor de uitzending kort even spraken al zei. En datzelfde geldt voor zorg. Ook minder meer naar zorg. Meer belasting betalen. Ook dat heeft natuurlijk met wie betaalt de rekening van de verzorgingsstaat te maken.
4: Wat wordt misschien ook een beetje gezien als een punt van de VVD. Hè? Die willen altijd dat we weer aan het werk gaan en dat soort zaken. Maar je moet het echt zien in de breedte van defensie. Het is niet een
5: dat
4: soort
5: is in ieder geval een onderdeel.
4: Kleur.
5: Een andere belangrijke is, en dat weten we al decennia, maar dat is de vergrijzing. De verzorgingsstaat wordt een heel groot gedeelte door werkenden betaald.
4: Ja.
5: Door bedrijven, door ondernemers. De mensen die het geld verdienen in Nederland. En hoe groter deel van de bevolking niet werkt. Dat geldt trouwens ook voor arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ja, hoe meer dat die groep werkenden dat op moet brengen.
4: Dus zou je kunnen stellen, met de defensiekosten en de vergrijzing, is de verzorgingsstaat, zoals we hem al die jaren hebben gekend, gewoon niet houdbaar?
5: Nou, ik denk in ieder geval dat het heel terecht is dat er een discussie is over waar trekken we met elkaar de grens? Is die houdbaar of niet? Het is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
4: Uiteindelijk is het gewoon, het moet ergens vandaan komen, toch? Die defensie. En als je dus eigenlijk schetst dat het zo'n groot gedeelte is, de helft. Ja, dan heb je eigenlijk geen keuze om er iets aan te doen. Of is dat nou?
5: Dat is uiteindelijk een politieke keus.
4: Dat
5: is gewoon een politieke afweging.
4: Maar ik zit gewoon, waar moet het dan wel vandaan komen?
5: Dan, nou ja, hogere belastingen.
4: Spekman natuurlijk van de FNV voorstelt.
5: Bijvoorbeeld. En Pro, de fusie van de GroenLinks PvdA, die zegt dat ook. Die zeggen vermogenden, daar kan best wel wat meer gehaald worden. We kunnen de winstbelasting voor bedrijven kan omhoog. De hypotheekrenteaftrek kan afgeschaft. Die hebben een heel palet aan keuzes waar het vandaan gehaald
4: zou kunnen
5: worden.
4: Maar ook daar is weinig draagvlak voor uiteindelijk. Als je kijkt, wij betalen natuurlijk ook best veel belastingen.
5: Ik denk dat dat echt wel een van de hele grote politieke dilemma's van dit moment is. Is dat eigenlijk, als je nu naar de huidige Tweede Kamer kijkt, is er geen meerderheid om te bezuinigen op sociale zekerheid. In ieder geval niet voor de voorstellen die er nu liggen. Maar er is ook geen meerderheid om minder aan defensie uit te geven. Of om de belastingen dan te verhogen. Dus ja, dan kom je in een soort padstelling terecht. En dat gaat niet werken.
6: Diana Matroos.
4: Nou, laten we maar even op die padstelling gaan inzoomen. En dat doe ik vandaag met Martine Wolzak, politiek verslaggever voor het FD, onze zusterkrant. Eerst maar even de pensioenen. Want jij hebt de pensioenen heel lang gevolgd, tot aan het pensioenakkoord aan toe. En dat was een van de punten binnen de sociale zekerheid die overboord werd gegooid. We moeten langer doorwerken. Die AOW-leeftijd moet verhoogd worden. Heeft dat je verbaasd?
5: Ja, dat heeft me wel verbaasd. Ik moet even een stapje terugzetten. De mensen van onze leeftijd weten dat. Vroeger was de AOW-leeftijd gewoon 65 jaar. Dat is die decennia lang geweest voor iedereen. En je 65 ging met pensioen. En sterker, heel veel mensen stopten lang voor die AOW-leeftijd. Want je had de FUT-regeling.
4: Ja, met 62 hè, kon je er dan gelukkig.
5: Sommige mensen stopten in de 50 al met werken.
4: En niet alleen met zware beroepen volgens mij.
5: Nee, dat was echt heel breed verschijnsel. Nou, dat werd naarmate de vergrijzing toenam echt onbetaalbaar. Inmiddels is de effectieve pensioenleeftijd in Nederland, dus het moment waarop de meeste mensen gemiddeld stoppen met werken, is al 66. Dat is echt gigantische stijging in een vrij korte tijd. Daar is harde strijd over gevoerd. En begin deze eeuw heeft het Museumplein nog volgestaan. Ja. Dat zien we tegenwoordig bijna nooit meer. En er hangt ook, als je in het FNV-hoofdkantoor komt in Utrecht, hangt daar een hele grote foto van die manifestatie.
4: Ja.
5: Met al die mensen op dat Museumplein. En dat was tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.
4: Waarom is dit zo'n gevoelig punt voor ons?
5: Ja, ik denk dat toch wel bij heel veel mensen het idee dat je kunt genieten van je pensioen op het moment dat je nog een beetje gezond van lijf en leden bent, dat is wel echt een verworven recht. En dat raakt gepensioneerden die er zelf gebruik van hebben gemaakt, maken zich er nog steeds boos over. En alle werkenden, of tenminste heel veel werkenden, voelen wel van ja, wacht even, 65.
4: Ja. Ja, ik denk dus dat ik nooit ga stoppen met werken. Weet nee, je zo, maar
5: die
4: ik
5: mensen zijn
4: niets,
5: er ook.
4: Maar...
5: Ja, ik heb zelf nog even te gaan. Dus ik, op dit moment vind ik het ook heel moeilijk om voor mezelf te zeggen, nou, hoe zou ik dat vinden om thuis te zitten? Maar ja, mijn man die is, begint in de buurt te komen.
4: Okay, ja.
5: En die zegt, nou, ik heb zoveel andere
4: ziet
5: dingen.
4: Hij ziet er nog zo jong uit, toch?
5: Ja, hij ziet er echt heel jong uit. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, hij werkt hier bij BNR Nieuwsradio.
4: Ja, nou, noem
5: dus,
4: even zijn naam.
5: Dus Martijn de Rijk.
4: Ja, man. Ja.
5: Dus
4: hij ziet er echt heel jong uit. Ja,
5: voor hem begint het actueler te worden. Hij zegt, nou, ik heb genoeg leuke dingen te doen. Ik vind zijn werk ook superleuk. Dus dat is iets heel persoonlijks.
4: Ja.
5: Maar in brede zin, heel veel mensen zeggen ja, maar ik wil die ruimte om te mogen stoppen, superbelangrijk.
4: Ja, nou, ik vind overigens die vrijheid ook. Okay, ik wil dan wel meer keuzes maken, wat doe ik wel en niet. Weet
5: en
4: je
5: dan
4: wel?
5: Heb je wel dat basisinkomen van die AOW. Ja. En vervolgens hebben we rond 2011, 2012, hadden we de kredietcrisis. Het ging echt slecht met de Nederlandse economie. De werkloosheid liep op. En toen is er hard ingegrepen, moest bezuinigd worden. En is er een afspraak gemaakt met de bonden, ook om de pensioenen te hervormen. En dan kon de AOW-uitkering wat omhoog. Vervolgens heeft het kabinet zich niet aan die afspraak gehouden. En dat heeft geleid tot een gigantische crisis bij de FNV. Die nog steeds nadreunt bij die vakbonden. Weer een stapje verder, het pensioenakkoord, wat 10 jaar later alsnog gesloten is. Daarin is afgesproken, oké, die AOW-leeftijd, die steeg op dat moment heel snel. Met ieder jaar dat je langer moest, dat je langer leefde na je 65ste, zou ook die AOW-leeftijd een jaar omhoog gaan. En nou, bonden vonden dat is niet bij te benen. Zeker niet voor mensen die zich daar niet op kunnen voorbereiden. Mensen met zware beroepen. Is uitonderhandeld, we doen 8 maanden... langer doorwerken voor ieder jaar dat we in Nederland ouder worden. Dat was een akkoord uit 2019.
4: Ja.
5: Ja, dat je dat dan nu met kerst, ongeveer in de kerst hebben ze dit uitonderhandeld, zegt wij draaien dit weer terug als 3 coalitiepartijen.
4: Best kort na die 2019.
5: Dat is voor zoiets als pensioen, wat gaat over decennia, best wel kort.
4: Maar jij noemt eerder de defensie. Hè? Onze wereld ziet er gewoon totaal anders uit. Dus daar moeten we ook, dat moeten we dus als samenleving dragen. Dus daar hoort dit dan misschien toch ook bij?
5: Dat zou zeker kunnen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om hier een knoop over door te hakken. Maar als je zegt, en dat stond ook in het coalitieakkoord, wij willen graag brede akkoorden sluiten met de polders. Wij willen het weer met de samenleving doen. Dat je dan de partners waarmee je 10 jaar lang om tafel hebt gezeten om dit uit te onderhandelen, en waarvoor die minder snelle stijging van de AOW-leeftijd was voor de vakbonden echt, dat was het kroonjuweel uit dat akkoord.
4: Nou ja, en Wouter Koolmees is daar natuurlijk nog heel belangrijk bij geweest. Ook van D66.
5: En een van de informateurs van dit kabinet. Ja. Dit is
4: maar waar komt dit dan vandaan? Is het totale onderschatting? Is het dom?
5: Ik heb die vraag echt aan heel veel mensen gesteld en ik heb daar nog steeds geen zinnig antwoord op gekregen. Het komt toch een beetje over als er ligt een financiële tabel onder zo'n coalitieakkoord. Ze hadden 20 miljard extra nodig aan inkomsten om die defensieuitgaven te financieren. En dan heb je altijd mooie lijsten van het ministerie van Financiën, waarin staat, nou, het eindeloze rijen maatregelen die je kan nemen om aan een bepaald bedrag te komen. En het ziet er een beetje uit als we ze daar doorheen gebladerd hebben. Zo, nou, kunnen we die doen. En dan past het wel. Overigens, zowel D66 als VVD vinden eigenlijk wel dat we langer door zouden moeten werken.
4: Mm-hmm.
5: Omdat dat goed is voor de economie. Meer mensen aan het werk levert gewoon meer economische groei op.
4: Ja, toch heeft Koen van Oostrom, die hier gisteren zat, de nieuwe voorman van VNO-NCW, eigenlijk de bonden op voorhand al gesteund. Waardoor uiteindelijk ook de minister dit weer teruggetrokken heeft.
5: Ja, dat was best opmerkelijk. Hij heeft toen in een interview met collega's van de Telegraaf gezegd van, nou, weet je, deze discussie, daar moet je gewoon mee stoppen. Die AOW-leeftijd, dat moet die afspraak om die te verhogen, die moet niet alleen in de ijskast. Je moet hem in de ijskast stoppen, je moet de sleutel weggooien. Dan moet het gewoon, moet het niet meer over de AOW gaan hebben. Ik snap dat wel een beetje. Deze maatregel zou pas op lange termijn echt geld gaan opleveren. En het overleg zit nu muurvast. Mm-hmm. En het is ook niet in het belang van werkgevers dat er de komende tijd superveel onrust in de polder is.
4: Dus het is een handige handreiking die zou hebben gedaan.
5: Ja, dat klinkt een beetje denigrerend. Ik denk dat het gewoon een verstand...
4: Ja, zo werkt natuurlijk de polder ook wel een beetje.
5: Een paar maanden geleden in een ronde tafel, kort na het sluiten van het coalitieakkoord, zat VNO-NCW er ook bij. En die hebben toen ook wel meerdere keren benadrukt van, nou, wij vinden eigenlijk het wel een goed idee om die AOW-leeftijd toch wat te laten stijgen. Want mensen moeten langer doorwerken. Ik weet overigens dat er binnen werkgeversorganisaties echt wel heel verschillend over gedacht wordt. Want juist in sectoren met veel zware beroepen zijn ze toch wat minder happig om die AOW-leeftijd zo hard op te laten lopen. Want dan gaan zij gewoon meer problemen krijgen met mensen aan het werk houden en te voorkomen dat de arbeidsongeschikt raken.
4: Ja, en Ingrid Thijssen heeft natuurlijk als toenmalige voorzitter van VNO-NCW dit ook uitonderhandeld destijds en deze afspraak gemaakt. Hè? Dus dat is natuurlijk ook goed.
5: VNO-NCW staat voor zijn handtekening. Ja. Dat zeggen ze ook. Daarom is het ook wel begrijpelijk dat ze nu zeggen van, hey, dit hebben we toen afgesproken. En in ieder geval moet je dat niet met een soort overvaltactiek proberen weer terug te draaien.
4: Ja, want rust in de polder is belangrijk. Dat hoorde ik Koen ook een aantal keer zeggen gisteren in de uitzending. Toch dat dat de coalitie dit heeft gedaan, heeft je dus verbaasd. Je hebt eigenlijk geen antwoord. Ja, behalve dat het misschien een soort Excel-sheet bij elkaar was en we komen hierop uit. Zou het ook een soort troef kunnen zijn van, we zetten hard in en we weten toch wel dat we dit punt moeten teruggeven en dan kunnen we wel met die andere punten. Dat is een beetje mijn gedachte. Dat is, ik heb lang geleden iemand gesproken die zei, ja, dit is het paasei voor links.
5: Ja, dat zou zeker kunnen. Als dat de bedoeling was geweest, dan denk ik dat dat niet goed heeft uitgepakt.
4: Want?
5: Kijk, je kunt denken van, hey, ik stop wisselgeld in zo'n coalitieakkoord. Dingen die we weer terug kunnen draaien. Maar die truc, zo is het ook wel een beetje opgevat door de vakbonden. Als van, ja, maar, en die hebben meteen gezegd, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet verslechtering van de afspraken die we hebben, ook als het gaat op andere terreinen, accepteren. Alleen om iets van tafel te krijgen wat we al lang uitonderhandeld hadden. En waar bovendien geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus het was...
4: Het paasei heeft niet geholpen.
5: Het paasei is een beetje een windei geworden, vrees ik.
4: Dat is een mooie. Want je ziet nu eigenlijk het punt waar we nu staan is dat de minister, als het gaat over die AOW-verhoging, heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Dat is van de baan. Is dat dan echt van de baan?
5: Nou, ik denk als ze er nu nog op korte termijn weer op terug zouden willen komen op die leeftijdsverhoging, dat wordt wel heel ingewikkeld. Opnieuw, er is ook geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.
4: Nee, dus die is echt wel weg van het verhaal. Dan blijft dus eigenlijk...
5: Er zijn wel andere manieren om iets te doen aan de kosten van de AOW.
4: Fiscalisering, denk ik.
5: Fiscalisering, dat is dan dat een heel mooi woord. En vervolgens moet je dan vragen, wat versta je daaronder? Ik denk dat veel mensen met begrip inmiddels wel meerdere plaatsen tegen
4: zijn gekomen. Maar niet echt begrijpen wat dat betekent, nee.
5: Er zijn ook meerdere manieren om het te doen. Op dit moment is het zo, of weer helemaal een stapje terug. De AOW werd altijd betaald door werkenden. Een omslagstelsel heet dat. Dus wie werkt, betaalt premie. En daaruit werd de AOW betaald. Naarmate de vergrijzing vorderde en dus de verhouding tussen mensen die een AOW-uitkering hebben en de mensen die werken verslechterde. En we hadden niet alleen last van vergrijzing, maar ook van ontgroening, zoals dat heet. Er worden gewoon minder kinderen geboren. Zou die AOW-premie wel heel erg hoog zijn gaan oplopen. En daarom is begin deze eeuw gezegd, we prikken die AOW-premie vast. Die houden we ongeveer gelijk. En ondertussen mag een groter deel uit de schatkist komen, uit de algemene middelen.
4: Ja.
5: Dus in de praktijk betekent dat ook andere premies, volksverzekeringen, als daar geld over is, kan dat gebruikt worden om AOW-uitkering te betalen. De opbrengst van de BTW, van verkeersboetes. Eigenlijk alles gaat op de grote hoop. De inkomstenbelasting, winstbelasting.
4: Ja, dus daar zit nog ruimte om dat anders dan in te richten.
5: En dat is inmiddels al 50-50 ongeveer. Mm-hmm. Ja, dat kan je ook 75-25 maken.
4: Ja, zie je daar draagvlak voor?
5: Dat begint wel een beetje te komen, ja. Ja.
4: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En natuurlijk ook over de WIA en de WW. Want dat zijn nu de grote discussiepunten die zijn overgebleven. En de bonden zeggen onacceptabel. Hoe gaat dit uitwerken in de polder? Ik praat erover met politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Natuurlijk de voorzitter van de FNV over de acties van de bonden de komende tijd. En dat heeft alles te maken met de strijd rond de sociale zekerheid. Vandaag spreek ik over dit onderwerp met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En komend half uur wil ik graag 2 onderwerpen met je bespreken waar het compromis rond de sociale zekerheid gevonden gaat worden. En het beroemde poldermodel. Want als we even naar de polder kijken, is hij nou tot leven of is hij helemaal vastgelopen?
5: Nou, het polder is echt al zo ontzettend vaak doodverklaard. Ik ben nu 30 jaar journalist en ik denk dat ik meer dan 2 handen nodig heb om het aantal verhalen te tellen waarin de polder doodverklaard is van mijn eigen hand. En uiteindelijk leeft de polder iedere keer weer op. Dus het zit kennelijk heel diep in Nederland, in onze politieke cultuur, in onze manier van omgang met elkaar. Die overlegstructuur, want dat is eigenlijk wat we bedoelen met de polder.
4: Ja,
5: het
4: is goed om dat even toe te lichten. Ja. Ja.
5: We hebben het vakbonden, werkgeversorganisaties. Nou, dat heb je in superveel landen. Maar de manier van overleg en ook de compromisbereidheid toch uiteindelijk iedere keer, die is in Nederland heel erg hoog. Ja. Nou, en dat zijn we het poldermodel gaan noemen. De neiging om iets met elkaar op te lossen, met elkaar samen te werken. En je hebt het daar in Nederland zelfs officiële overlegorganen voor. De SER, de Sociaal-Economische Raad.
4: Ja.
5: Daar zitten werkgevers.
4: Tim Butters natuurlijk later deze week te gast.
5: De voorzitter. Ja. Er zitten werkgevers en werknemersorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke adviseurs van de regering, zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau, wetenschappers praten er allemaal mee over de belangrijke thema's in Nederland.
4: Ja.
5: En dat is echt heel breed en komen dan ook vaak met voorstellen over hoe we dat zouden kunnen doen als Nederland. Die de politiek over kan nemen. Of waar de politiek ook regelmatig zelf om vraagt. Van kom met een plan.
4: Ja.
5: En dan zijn wij bereid dat
4: En het voordeel is natuurlijk...
5: grotendeels te omarmen.
4: Ja. En het voordeel is dat je dan natuurlijk ook draagvlak hebt in de samenleving. Dit is dus ook uniek dat wij dat hebben in Nederland.
5: In deze mate zeker.
4: Ja, ik kan me nog herinneren, dit was in de tijd, moet ik even nadenken. De voorman van de Partij van de Arbeid, Wim Kok, was toen de premier. En toen kregen we, was dat nou Blair die toen naar Nederland kwam? En dat ze gingen fietsen, daar was nog iemand bij. En toen ging het heel erg over dat poldermodel.
5: Er zijn heel veel landen die wel jaloers hier naar gekeken hebben. Ja. Nou, ook in Groot-Brittannië hebben natuurlijk ontzettende harde stakingsacties, demonstraties, rellen gehad. Zodra er een poging werd gedaan om iets te veranderen. Frankrijk heeft dat ook. We kennen allemaal de Franse pensioenleeftijd loopt nog ver achter bij die van ons. Mensen kunnen daar veel eerder stoppen met werken. Die komen inderdaad mensen hier kijken van hoe doe je dat? En tegelijkertijd hebben we ook nog een hele lage staatsschuld. Een relatief laag begrotingstekort. Dus je vroeg aan het begin van de uitzending, hoe houdbaar is onze verzorgingsstaat nog? Nou, volgens die maatstaven eigenlijk best wel. En misschien wel beter dan in landen om ons heen. Want we hebben en een lage staatsschuld en we hebben superveel gespaard voor ons pensioen. Mm-hmm. Ook nog persoonlijk.
4: Ja.
5: De meeste Nederlanders die leggen gewoon geld voor hun pensioen opzij. Verplicht of niet verplicht. Dat is 1500 tot 2000 miljard. Een beetje afhankelijk van de stand van de rente en de beurs. Dat hebben

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Bedrijven zijn geen lid.
2: Hij zei dat die wel nu komen. Ja.
1: Dus je vraag is ook, ja, vertegenwoordigen ze werkelijk iedereen? Daar is best wel veel kritiek op.
2: Die polder moet uiteindelijk nu wel aan de slag. Want die pensioenen, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad. Die zijn echt wel zo'n beetje van de baan. Hè. Er kan misschien nog gekeken worden naar die fiscalisering of een alternatief daarop. Maar dan zit je nog met die andere twee discussiepunten. En dat is de VIA. Dat gaat over de arbeidsongeschiktheid. Want eerst heb je 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dan uiteindelijk kom je in de VIA terecht. En dan heb je de WW op het moment. Die gaat van 24 maanden naar 12 maanden. Nou heb jij... neem ik aan ook in de Haagse wandelgangen meegekregen hoe dat allemaal een beetje is gegaan. Die pensioenen gingen daar af, maar deze twee bleven over. Wat gebeurde er aan discussie op die Haagse wandelgangen?
1: Die AOW-leeftijdsverhoging is vrij snel geaccepteerd. Dat zeiden niet ook voor de schermen werd gezegd van ja, we hebben gewoon een valse start gemaakt. Dit kon achteraf, was het niet handig dat we dat afgesproken hebben. En wat ik eerder ook zei, dat geld komt pas, het levert pas later meer geld op. De WW, de werkloosheidsuitkering, daarvan willen ze de duur verkorten. Ja. Dus dat je nog maar een jaar recht op een uitkering hebt. En je moet veel langer gaan werken om het maximale recht op te bouwen. Dus als je 8 jaar gewerkt hebt, heb je geloof ik nog maar 4 maanden WW-rechten opgebouwd. Dus niet superveel. En de WIA, daarvan wilden ze onder, en ook de WW, de hoogte van de uitkering verlagen.
2: Ja, 20% hè, gaat eraf.
1: Afhankelijk van mensen die boven een bepaald bedrag ontvangen.
2: Okay.
1: Dus dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt alleen voor de mensen met wat hogere uitkeringen. Die dus ook wat meer verdienden voordat ze arbeidsongeschikt werden.
2: En volgens mij is het ook zo voor de mensen die nu in de WIA zitten, dat ook dan gaat gelden.
1: Zeker.
2: Die korting, hè? Nou, niet alleen voor nieuwe gevallen.
1: En dat is, ja, je vroeg wat gebeurde er nou in de wandelgangen. Dat laatste, dat het dus ook mensen raakt die nu al in een uitkering zitten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en bijvoorbeeld ja, een hypotheek hebben of een duur huurhuis. Je kunt, nou, dat iedereen weet hoe de woningmarkt ervoor staat. Dus even een ander huis zoeken, dat is niet zo makkelijk. Die hebben geen ruimte meer om dat op te vangen.
2: Ja.
1: En daar schrokken toch eigenlijk wel heel veel partijen van. Ook de coalitiepartijen hebben wel gedacht van het CDA met name zei van ja, dit
2: was dat nou zo handig?
1: Dit ligt niet lekker. Ja, 21, die wel degelijk vinden dat de sociale zekerheid misschien hier en daar wat soberder moet, vinden ook die bestaande gevallen. Daar moet eigenlijk wel wat op bedacht worden.
2: Tegelijkertijd, en we hebben het vaak over de FNV, omdat die het meest luid zijn in dit verhaal. Maar volgens mij zitten de bonden wel op één lijn, toch?
1: Zeker. Tot nog toe CNV. Zitten FNV, CNV en VCP. Dat zijn eigenlijk de grotere koepels van de vakbonden in Nederland. Die houden elkaar tot nog toe goed vast.
2: Ja, maar we hebben met name Spekman, die ik ook later deze week spreek, hebben gehoord dat die behoorlijk fel erin zit. Nou, met die pensioenen, dat kan je dus goed voorstellen. Daar hadden we het net in het eerste half uur over. Maar Koen van Oostrom, de voorman van VNO-NCW, zei wel, en hij zei het heel voorzichtig, want hij moet het natuurlijk ook allemaal goed houden, dat er wel een opening was op het Catshuis toen ze met elkaar hebben gesproken, en dat die niet werd echt gepakt door de bonden.
1: Ja, en op dit moment is denk ik de grootste drempel, het kabinet wil heel graag weer met die bonden om tafel. En die hebben echt wel geprobeerd dicht bij de bonden te komen die zeggen, we willen en dat die hervormingen van tafel gaan, maar we willen ook dat die het bedrag wat het op moest leveren, 6,5 miljard op termijn, aan minder meer op de begroting van sociale zekerheid, dat willen we ook dat dat doorgestreept wordt. Dus dat het ook mogelijk kan zijn dat er helemaal niet bezuinigd wordt. En pas dan willen we gaan praten over de sociale zekerheid van de toekomst. Nou, zo hard heeft het kabinet tot nog toe niet toe willen zeggen. Er was vorige week nog een debat en toen zeiden ze, ja, we willen praten zonder taboes. Dat klinkt al best vergaand. Maar als het dan concreet gemaakt wordt en de premier concreet gevraagd wordt, betekent dat die bezuiniging echt van tafel is? Dan zegt hij, nou, laten we eerst gaan praten over hoe willen we verder met arbeidsongeschiktheid en met werkloosheid en andere regelingen. En als daar nou een heel goed plan uitkomt, nou, misschien is het dan oké dat die bezuiniging

0: belasting wat minder oplevert. Mm-hmm. Nou, dat is de meest vergaande toezegging die hij tot nog toe gedaan heeft. En dat is wat anders dan wat de bonden eisen. Namelijk een streep door die 6,5 miljard.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd hoor je in de wandelgangen ook wel heel veel... ja, de bonden willen gewoon eerst even goed actie kunnen voeren.
1: Okay.
0: Die hebben voor over 2 weken een actiedag staan. 24 juni. Dat moet even gedaan worden. Ze moeten spierballen kunnen rollen.
1: Omdat die vakbonden misschien niet meer zo populair waren. Je hebt dat eerder geschetst. Dat ging niet echt lekker. Dat zit allemaal heel
0: De ledentallen zijn enorm afgenomen. Dus ja. Er wordt ook wel eens grappend gezegd van nou, we hebben de beste ledenwerfcampagne voor de bonden opgezet. die ze hadden kunnen wensen.
1: Ja.
0: Met dit programma. Ik ben bang dat toch iets te opportunistisch gedacht is. En dat de bezwaren bij met name, in ieder geval bij FNV, maar ik denk ook bij CNV, echt wel heel diep zitten.
1: Ja, want FNV had vorige week het congres. Hè? Merkte je daar dat dit ook echt heel diep zit? Of ging het meer over andere dingen?
0: Ben ik persoonlijk niet aanwezig geweest. Maar ken de achterban wel een beetje. Er is met de FNV best te praten, maar ze hebben... ook meerdere sociaal akkoorden de afgelopen jaren gesloten. En er wel eens gemerkt van ja, wij leverden dan in ten opzichte van wat we hadden, maar krijgen we dan terug wat ons beloofd was. En juist dat is met de afspraak uit het pensioenakkoord, uit het coalitieakkoord, om toch die AOW-leeftijd te gaan verhogen, is dat wantrouwen verder gevoed. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er de komende tijd eerst vertrouwen opgebouwd wordt tussen al die partijen in de polder.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk, waarbij we het met name nu hebben over de sociale zekerheid, omdat daar flink actie op wordt gevoerd door de polder. En die moeten er toch ergens uit gaan komen. Zometeen praat ik daarover verder met mijn gast vandaag, Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Maar eerst wil ik je even de kettingvraag voorleggen, want gisteren, hij viel al een paar keer, sprak ik met Koen van Oostrum, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO. NCW. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Maar hij wilde dit in ieder geval van jou weten.
3: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
1: Ja, het zat hem toch nog een beetje dwars natuurlijk. Hij wordt nu ook vaak weer neergezet als de vastgoedmiljonair. En er zit gewoon een vervelend toontje aan.
0: Ja, hij heeft natuurlijk zelf naam gemaakt als projectontwikkelaar. Ja. En ik heb hem in die tijd ook wel gesproken. Ik zelf schreef over vastgoed ten tijde van de diepste vastgoedcrisis die Nederland in de recente geschiedenis gehad heeft. Dus kort na de kredietcrisis. We denken nu allemaal dat vastgoed elk jaar meer waard wordt. Nou, dat was destijds absoluut niet het geval. De ene na de andere projectontwikkelaar viel om. Mm-hmm. En het boek De Vastgoedfraude was net verschenen. Dus de sector stond er inderdaad niet heel best op in Nederland. En heeft, denk ik, nog steeds last van dat imago wel.
1: Net als de banken eigenlijk, hè? Dat is een beetje ook wat je, dat blijft maar voortduren.
0: Een van onze banken, SNS Reaal, moest genationaliseerd worden, mede door de problemen die het had met zijn vastgoedfinancieringen.
1: Exact.
0: Ik ben natuurlijk journalist. Dus het antwoord op deze vraag is ook wel een beetje mijn eigen straatje. Wees transparant. Vertel waar je mee bezig bent. Open je boeken. Laat zien wat je doet. Wees eerlijk over de risico's die je neemt. Mm-hmm. Wees ook eerlijk over wat er niet goed gaat. En in ieder geval mijn ervaring destijds was dat de sector dat heel moeilijk vond.
1: Ja. Maar het is ook wel een beetje Nederlands, hè? Dat we dus inderdaad niet trots kunnen zijn. Hè? Want dat is ook wat jij uitlegt. In het buitenland zijn mensen trots op de mensen die dit soort dingen hebben gecreëerd. En de grote gebouwen waar we allemaal profijt van hebben. Ook publiek gezien. En dat is wel jammer soms.
0: Nou ja, ik ben zelf Amsterdammer. Tenminste, ik vind dat ik ook als importer mezelf dat inmiddels mag noemen. Ik woon meer dan de helft van mijn leven hier. ik denk dat ontzettend veel Amsterdammers heel trots zijn op hoe mooi deze stad geworden is de afgelopen decennia. En dat is mede dankzij projectontwikkelaars en bouwers. Het is gigantisch vernieuwd. We hebben prachtige dingen staan. Het muziekgebouw en het ei. Het ei. We hebben net. Dat is dan hergebruik van een kantoorgebouw. Adam. Ja. Het oude Shell kantoorgebouw. Volgens mij zijn super veel mensen daar trots op.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat er best wel veel trots is van Nederlanders op hoe ons land eruit ziet. En ik denk dat je als sector een eerlijke en faire behandeling krijgt als je beide kanten durft te benoemen. Want de vraag was, wat kunnen zij zelf doen?
1: Zeker. Dat is een goed punt. Ik zit een beetje naar de klok te kijken. Ruim 4 minuten nog om te komen. Je hebt al wat contouren geschetst rond het compromis. En dan heb je dus de polder die dus deze zomer moet gaan polderen over de sociale zekerheid. Met name dus de WW en de WIA gaat het dan om. Je hebt ook naar Koen van Oostrum geluisterd. Wat maak je op als je dan kijkt naar het compromis en je hebt hem een beetje gehoord? Hij is best wel optimistisch hè, dat ze eruit gaan komen.
0: Ja, er zijn al 2 hele Nederlandse routes. De ene is uitstel. En dat is, we praten er nog wat langer over door.
1: Ja.
0: Dus ze willen er heel graag deze zomer uitkomen.
1: Heeft veilbrief ook gezegd.
0: Heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat ook gezegd. En dan creëer je een deadline, Prinsjesdag. Dan moet het er echt zijn. Voor die tijd lijkt mij kleine kans. Je hebt wel een soort van deadline nodig. Mijn ervaring uit het pensioenakkoord is, je kunt altijd een nieuwe deadline creëren als het niet gelukt is.
1: Aha.
0: Dus dat is 1 oplossing. En de ander is iedereen een beetje. Dat gebeurt ook heel vaak.
1: Ja.
0: Dus toch een beetje bezuinigen op sociale zekerheid. Misschien ergens nog een meevaller. Dat zou helpen. Daar ziet het nu niet heel erg naar uit. We hebben eerder allemaal berichten dat de economische groei, werkgelegenheid, dat allemaal tegen gaat vallen de komende tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dat zal het niet makkelijker
1: maken. Maar daar zegt Koen van, we kunnen echt een goed plan maken om die economische groei wel aan de praat te krijgen. En dan kunnen we vast wel bij Eelco Heijnen, de minister, een beetje ruimte vinden.
0: Ja, die is niet zo heel erg van de voorschotten op groei.
1: Ja.
0: Die kans lijkt mij
1: ook niet
0: klein.
1: Als zijn VVD-vriend. He, want hij is snurkend lid. Maar
0: een andere optie is iets minder snel voldoen aan die NAVO-norm.
1: Ja.
0: Of er iets minder snel naartoe.
1: Zou dat toch nog als optie zijn?
0: Dat hoor je heel voorzichtig nu mensen wel opperen. Misschien moeten we toch iets. We gaan nu eigenlijk in een lineaire lijn. Hè, dus schuine lijn omhoog. Richting die 3,5%. Ja, je zou ook een wat langere aanloop kunnen nemen.
1: Ja.
0: En daar bespaar je heel veel geld mee.
1: En intussen zal dus in ieder geval die actie doorgaan van de FNV. Verwacht jij meer acties om hun punt nog bij te zetten? Of denk je dat het hier, het is moeilijk om in een glazen bol te kijken?
0: Ja, ik denk dat als er niet nog een stevig nieuw gebaar komt, en dat zal best lastig zijn, dat er best nog wel wat acties gaan komen deze zomer.
1: Want dat zou een mooi gebaar kunnen zijn naar FNV om ze in de ruststand te krijgen. Zonder ze alles te geven.
0: Ik denk dat dat op dit moment heel erg moeilijk is.
1: Okay.
0: Maar het kabinet heeft beloofd met nieuwe voorstellen te komen. Dus ik ben erg benieuwd naar hun creatieve oplossingen.
1: Goed. Lastig dus. Je mag een mooie vraag stellen weer. Een kettingvraag aan de gast van morgen. Dan spreek ik met Joyce Silvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ook zij heeft haar ideeën over de verzorgingsstaat. En ze heeft natuurlijk gisteren de presentatie gehad van het eindrapport. Je bent erbij geweest.
0: Klopt.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was heel indrukwekkend. Het was een supervolle zaal. Wat mij opviel was dat er heel. Ik werd als journalisten aangesproken, dat er erg weinig journalisten aanwezig waren. Maar het viel mij ook op dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen morgen. En intussen wil ik jou heel erg bedanken, want het is een feest om met jou te spreken met al die kennis ook die je hebt over dit dossier en over de historie.
0: Dankjewel, heel graag gedaan.
1: Martine Wolzak, verslaggever, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ook onze andere themaweken. Ook van mijn collega Art Rooijakkers in onze BNR-app. Maar je kan natuurlijk overal ons vinden. En ik wens je intussen een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. Justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te kopen, daardoor is de grond erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels, want het is niet duidelijk of vee wel of niet mag grazen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP nieuws.
4: Ja, verwacht en gekomen. Zelensky grijpt in en vervangt zijn legerleider Syrsky. Die is dus weg na dagen van ophef en protesten. En Fedorov, de voormalig minister van Defensie, heeft ook weer van zich laten horen. Nou, gaan we zo maar eens over praten in de podcast Ochtendnieuws over een minuutje.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
8: En we hebben elke week een ander werkmerk.
7: Deze week het werkmerk van Praxis.
8: BNR at Work. Straks om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen, we zijn er halverwege de week op woensdag 22 juli. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws, onze dagelijkse nieuwspodcast met alles wat je moet weten om je werk- of vakantiedag goed te beginnen. Michiel Jurjens, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
4: Hallo. Wat gaan we dan in dat podcastje doen vandaag?
11: De escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran kan de wereldeconomie op termijn in een recessie duwen. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Atradius. Zometeen spreken we de hoofdeconoom van Atradius. Het zijn altijd scenario's. Hè? Mm-hmm. Het hoeft daar niet op uit te lopen, maar het zou wel kunnen. Zometeen spreken we hen. En het is woensdag, lekker het midden van de week. En dus een nieuwe column van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg om deze podcast strakjes mee af te sluiten.
4: Nou, eigenlijk onze zaagmans, Bernard.
11: Ja, fijn is dat altijd.
4: Inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we vandaag in Oekraïne. Want ja, verwacht en gekomen, de Oekraïnse president Zelensky Zelensky heeft zijn hoogste legerleider, commandant der strijdkrachten, Oleksandr Syrsky de deur gewezen. Besluit volgt na dagen van felle protesten en ook een ultimatum van de bevolking. En daar geeft Zelensky dus aan toe. En een voormalig commandant, ene Michaljo Drapati, die gaat die functie nu overnemen. We gaan erover praten met uiteraard Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
4: Nou, Syrsky weg. We bespraken elkaar gisteren nog in de ochtendspits. Toen zeiden we al van nou, dit zit er wellicht aan te komen. De druk werd te hoog.
12: Ja, de druk werd heel erg hoog. De straat heeft gesproken, kan je wel zeggen. Er werd een week lang gedemonstreerd in Kiev en heel veel andere Oekraïnse steden. Eigenlijk alle grote Oekraïnse steden. En uiteindelijk moest Zelensky wel luisteren. En de druk werd gewoon heel erg hoog. Ja. En het gaat om een roep om cultuurverandering. Dus niet alleen een strijd tussen deze twee poppetjes, tussen Fedorov en Syrsky, maar een roep om bredere veranderingen en een cultuurverschuiving en een nieuwe generatie die aan de macht komt in de legerleiding.
4: Dat is ook wat Zelensky zei, want hij had een videoboodschap, hè, geloof ik.
12: Ja, precies. Zelensky heeft het over waardigheid onder andere. En daarmee zie je ook die cultuurverandering waar de demonstranten om vragen. Zij willen namelijk dat militairen in Oekraïne worden gezien als burgers die een uniform hebben aangetrokken. Dus als mensen die ook echt als mensen moeten worden behandeld. De afgelopen tijd is er veel kritiek dat binnen het leger als er misstanden zijn, dat soldaten dat moeilijk kunnen aankaarten en dat er niet zoveel mee wordt gedaan. En dat vooral loyaliteit wordt beloond en niet initiatief. Dus dat is het soort van cultuurverandering wat ook deze nieuwe commandant Drapati graag wil veranderen.
4: Ja. Wat weten we over hem en ook met name wat betekent dit voor het verzet tegen de Russische acties in Oekraïne?
12: Nou, hij is een heel stuk jonger dan Syrsky, de vorige legerleider. Hij is 43 jaar, dus echt een andere generatie dan zijn voorganger. Hij is ook erg populair bij de demonstranten. Zij riepen om hem als de nieuwe commandant. En ondanks zijn veel jongere leeftijd heeft hij wel uitgebreide ervaring in het Oekraïense leger. Hij vecht al ruim 10 jaar en weet heel goed wat de Russen wel en niet kunnen. Hij volgt in Mariupol mee, ook toen de Russen in 2014 al proberen om die stad in te nemen. Dit is een man met een serieuze track record. De vraag is natuurlijk of hij zijn track record ook op het hoogste niveau kan toepassen. Of hij ook zijn visie echt kan toepassen op de oorlog.
4: Mm-hmm, ja. Dan had het al even over Fedorov. Die heeft toch ook weer van zich laten horen. Die heeft Syrsky, geloof ik, bedankt.
12: Ja, hij heeft Syrsky opgebeld en hem bedankt voor alles wat Syrsky wel goed heeft gedaan. Want Syrsky is niet zomaar iemand. Hè. Het is iemand die de verdediging van Kiev heeft geleid in 2022. Vervolgens ook een van de grote tegenoffensieven heeft geleid bij Kharkiv later in dat jaar. Dus het is wel iemand die serieus veel heeft betekend voor Oekraïne. En Fedorov heeft laten weten dat hij dit op een positieve noot wilde beëindigen met dat belletje. Maar de strijd is niet voorbij, zegt Fedorov. Want deel 2 van de eis van de demonstranten is nog niet ingewilligd. Fedorov heeft geen post. Hij heeft wel verschillende banen aangeboden gekregen, maar daar heeft hij niet mee ingestemd tot nu toe.
4: Ja, want ik geloof dat ook Zelensky en Fedorov elkaar gisteren nog gesproken hebben. Dat Zelensky weer een aanbod heeft gedaan. Hè? Jij mag het tech-gedeelte van de oorlog overzien. Maar ook dat is niet genoeg voor hem. Hij wil gewoon minister van Defensie worden en anders niks.
12: Ja, Fedorov begrijpt niet waarom hij is ontslagen. Hij werpt steeds de vraag op, maar waarom mag ik niet gewoon mijn baan terug? Hij krijgt de hele tijd andere dingen voorgesteld. Van adviseursrol tot een rol in de Nationale Veiligheidsraad, tot nu dus vicepremier, verantwoordelijk voor technologische ontwikkeling. En het zijn allemaal mooie functies. Maar hij wil gewoon aan de knoppen zitten. Hij wil dat proces leiden, die cultuurverandering leiden. Hij wil alles overzien van de manier waarop de overheid, dus zeg maar het ministerie, samenwerkt met het leger, tot ook die technologische innovatie en alles wat daartussen zit. En hij begrijpt gewoon niet waarom dat niet kan.
4: Ja, doet dit nou nog ook slecht voor de moraal en ook wellicht de Oekraïnse inzetten, als in al dit soort gedoe? Dat wil je eigenlijk niet natuurlijk.
12: Nee, dat wil je zeker niet, want eenheid staat op één. Dat zeggen ook heel veel Oekraïnse leiders op dit moment. Dat het belangrijk is om dit zoveel mogelijk ook achter gesloten deuren op te lossen. Stilletjes, netjes, professioneel. Niet de indruk wekken dat er daadwerkelijk allerlei kampen bestaan. Het gaat uiteindelijk om één land met één doel. Maar goed, deze nieuwe aanstelling doet juist weer goede dingen voor de stemming. De demonstranten en de soldaten aan het front zullen hier over het algemeen blij mee zijn. Dus waarschijnlijk heeft dit uiteindelijk een positief effect. Eerst teleurstelling en vervolgens toch een mooi resultaat, omdat Zelensky luistert naar de straat.
4: Ja, en die protesten op straat, zijn die dan nu voorbij of gaan die door totdat Fedorov zijn baan terug heeft?
12: Ja, dat moet nu nog een beetje blijken. Ik verwacht dat ze nog wel doorgaan, want ze hadden twee eisen. En inderdaad, die tweede eis is dat Fedorov terugkomt. En dat is nog niet ingewilligd. Dus ik verwacht dat we nog wel iets van demonstraties zien. De demonstranten hebben een deadline gegeven aan Zelensky tot vrijdag om Fedorov terug te brengen. En als dat niet gebeurt, dan nemen de demonstraties weer toe, zeggen ze.
4: Dankjewel vanuit Kiev, onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Michiel, er zijn van die trucjes die naar verluid helpen als je wil afvallen. Hè? Kleiner bestek gebruiken, kleinere borden.
13: Minder opscheppen.
4: Minder opscheppen, dat helpt sowieso. Beter kauwen, meer water drinken. Een van die methoden die staat nu opnieuw ter discussie. En welke dat is en waarom, hoor je over een minuut of 10.
2: Ochtendnieuws.
13: Oké. Toch veel opscheppen, dat hoop ik.
4: Veel opscheppen kan sowieso, alleen de vraag is wat je erbij doet.
13: Ja, precies. Nou goed, dat horen we zo meteen dan. Eerst dit, een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran kan de wereldeconomie in een recessie duwen. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Atradius. En het gaat dan altijd om scenario's. Maar een van die scenario's is dat de straat van Hormuz tot in het vierde kwartaal dicht blijft. In dat geval kan de olieprijs oplopen tot boven de $160 per vat. Als dat gebeurt, krijgt de wereldeconomie een flinke klap en vertraagt de wereldwijde economische groei dus ook fors. Praten wij over verder met John Laurier, hoofdeconoom van Atradius. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Voorlopig geen doortocht of nauwelijks door die straat van Hormuz. Ook zien we andere zeestraten in de buurt die ook onder vuur liggen of afgesloten dreigen te worden. Moeten we ons nou schrap zetten voor die recessie of hebben we nog de tijd om die af te wenden?
14: Ja, het hangt natuurlijk allemaal af van hoe dit conflict zich verder gaat ontwikkelen. Trump heeft gisteren overigens weer verder oorlogszuchtige taal uitgeslagen, zullen we maar zeggen. Waarmee hij heeft aangekondigd dat de nucleaire installaties zullen worden aangevallen. Dus dat is niet, dat is op zich geen goed nieuws. De vraag is natuurlijk hoe ver hij gaat. Wij denken altijd dat er ergens in november dat er verkiezingen zijn in de Verenigde Staten. Ja. En dat het niet helpt dat we momenteel de prijs voor een gallon benzine in de Verenigde Staten boven de kritische grens van de $4 ligt. Ja. Dat is echt dat kan een rem geven. En wij verwachten ook dat het een rem zal geven op het gedrag. Maar voorlopig gaan ze dus nog even door met aanvallen. Misschien kunnen ze ook niet anders, hoor, want Iran provoceert natuurlijk.
13: Nee, maar de binnenlandse politieke effecten van zo'n hoge brandstofprijs, zeker ook in Amerika, die zijn duidelijk natuurlijk. Maar laten we dan toch even naar die scenario's kijken. Want jullie stellen dat als die straat van Hormuz tot in het vierde kwartaal dicht blijft, de prijs van een vat Brent-olie kan oplopen tot boven de $160 per vat. Hoe komen jullie op dat bedrag uit bijvoorbeeld?
14: Ja, je hebt misschien vanochtend ook gelezen in de Financial Times. Goldman Sachs komt op 120, wij zitten op 160.
13: Ja.
14: Het gaat in ieder geval fors omhoog. En bij ons zitten dan ook natuurlijk nog in de scenario's de aanvallen op olieproductieinstallaties. Ja. Die dan zwaar worden beschadigd, waardoor het aanbod ook uit het Midden-Oosten gaat teruglopen. Naast dan dat distributieprobleem, dat het aanbod wat er is, dat niet door de straat kan.
13: Ja.
14: Dus dat is een situatie die zou kunnen ontstaan. Overigens, op dit moment varen er wel wat meer schepen door de straat van Hormuz. Ik weet niet op dit moment, maar 19 juli hebben we een getal van 18 schepen gezien. Dat is normaal zijn het er geloof ik ongeveer 90.
13: Ja.
14: Dus we zien eigenlijk twee bewegingen. Dat het naar ons basisscenario, waar alles normaal gesproken weer op gang komt. Maar aan de andere kant natuurlijk die die geopolitieke situatie die toch weer aan het escaleren is. En die escalatie, ja, die zal dan leiden tot, tenminste als die zich voortzet, tot een sluiting, ja. Opnieuw, volledige sluiting. En die aanvallen en die beschadiging van die olieinstallatie. En dat zal die prijs zo fors gaan oplopen. Want dan komt er gewoon een tekort aan olie dat kan worden vervoerd vanuit het Midden-Oosten. En dat kan niet direct elders worden, vanuit elders worden opgevangen.
13: De prijs voor een vat Brent-olie op het moment dat wij elkaar spreken, $92 trouwens. Maar als we dan kijken naar dat scenario dat je echt op dat recessieniveau uitkomt, aan wat voor percentages de hele kleine economische groei of zelfs krimp moet je dan denken?
14: Nou ja, op zeg maar wereldniveau zitten we dan onder de 2%. Dus dat is zeg maar de kritieke waarde dat het IMF ook hanteert voor een recessie. Dus het is niet een nulgroei. Maar goed, in landen waar de groei heel hoog is, hè, zoals in Azië en in China, zal de groei dan heel fors teruglopen, maar positief blijven. Maar in de ontwikkelde landen, dus de Verenigde Staten, de eurozone, noem maar op, daar zal de groei negatief worden, of dan zal krimpen optreden.
13: Ja.
14: Dat is wat we zullen gaan zien. Dus hè, dat is een oneven ontwikkeling. Dus wij in de ontwikkelde economieën krijgen dan echt te maken met economische krimp. Ja. Dat is wat we zullen gaan zien.
13: Ja, dit jaar in 2026 de Nederlandse economie die met 1% groeit. Tenminste, dat is nu de verwachting, hè?
14: Nou, dat is onder het basisscenario. Ja. Dus, en het basisscenario dat voorziet natuurlijk een geleidelijke opening, die we dus sinds begin juli, of eigenlijk eind juni al hebben gezien. De Nederlandse economie doet het relatief goed. Hè, ten opzichte van de eurozone, waar we tussen rond 0,5% groei zitten. Met name natuurlijk de grote landen, Duitsland, Frankrijk, Italië. Waar de groei echt minimaal is, tussen de 0 en 0,5%. Dus eigenlijk eigenlijk stagnatie, niet krimp. Dus Nederland doet het relatief goed. Zit niet op het niveau van Spanje bijvoorbeeld, die het echt een stuk beter doet. Want die zitten dan een dubbele groeicijfers. Maar de Nederlandse economie is weerbaar op dit moment. Maar natuurlijk ook als dit scenario, het slechte scenario, het escalatiescenario zich gaat voordoen, ja, dan krijgen we in Nederland ook te maken met druk op de groei en ook een recessieve ontwikkeling.
13: Nog een andere conclusie uit jullie onderzoek is dat Europa niet alleen kwetsbaar is voor hogere energieprijzen, waar we het nu al een paar minuten over hebben, maar dat Europa ook veel minder dan bijvoorbeeld de Amerikanen profiteert van de investeringsgolf in AI. Hoe zit dat precies?
14: Nou ja, wat de Amerikaanse techbedrijven doen, is die zetten momenteel, afgelopen jaar ook en al eerder, overal AI-infrastructuur neer. Dus datacentra. En dat kan je vergelijken met het neerleggen van spoorwegen. Dat moet nog gebruikt worden. En in Europa is dat natuurlijk allemaal veel minder. Maar Europa kan daar wel, of Nederland ook, kan daar gebruik van gaan maken. Dus de treinen kunnen gaan rijden op de spoorwegen. Nou, dat moet allemaal gebeuren. Dus dat is eigenlijk een kans. Toepassing van die AI. En daardoor kan de productiviteit gaan toenemen in de economie. Zal de productiviteit zeker gaan toenemen. En dat kan een impuls geven aan de economische ontwikkeling. Dus dat is een kans. Maar Europa heeft niet die investeringen in die datacentra. Dus dat zie je niet in die groei. En dat zie je in de Verenigde Staten wel in die groeicijfers. Maar dus nog niet die toepassing.
13: Dank u wel. John Laurier, hoofdeconoom van kredietverzekeraar Atradius.
4: Ja, en dus economische gevolgen door die oorlog in het Midden-Oosten. Ook veiligheidsgevolgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, hier bij ons in Den Haag, heeft voor meerdere landen in het Midden-Oosten het reisadvies aangescherpt. Want de situatie is daar verslechterd, zo meldt het ministerie gisteravond. Het gaat onder meer om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Daar geldt nu een oranje reisadvies, waar dat eerder nog geel was. En dat houdt dus in: vakanties naar die landen, nee, beter niet. En ga er alleen naartoe als dat echt noodzakelijk is. Bovendien, ja, als je op een of andere manier in de problemen komt in die landen, dan kunnen de ambassades je minder goed helpen in zo'n oranje land. En voor Bahrein is het reisadvies zelfs aangescherpt naar rood. Alle reizen naar dat oliestaatje worden nu strikt afgeraden. Aanleiding uiteraard de oplaaiende oorlog tussen Amerika en Iran, terug van weg geweest. Bondgenoten van Amerika, zoals Bahrein, zijn de laatste weken weer regelmatig doelwit van Iraanse aanvallen. Als reactie op Amerikaanse aanvallen in Iran. En dan worden Amerikaanse basis in bijvoorbeeld Bahrein aangevallen. Nou, dat heeft Den Haag er dus toegezet om die reisadviezen allemaal aan te scherpen.
13: Dan kijken we naar de beurs. Milou Brand van BNR Beurs weet wat voor dag het wordt vandaag.
15: Een dag vol bedrijfscijfers. Ik begin even met de grote jongens. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Beleggers zullen daar vooral kijken of de grote investeringen in AI ook echt iets opleveren. En naar het effect dat AI-functies zoals AI overviews hebben op advertentieinkomsten. Die andere grote jongen, dat is Tesla. En dan krijgen we ook nog IBM, dat kort geleden nog met een winstwaarschuwing kwam, waarop de koers keihard onderuit ging. Bijna 25% in één dag. Ja, dus ook dat wordt leuk. Al met al ook samen toch wel bepalende namen voor het sentiment rond chips en tech. Krijgen we ook een inzichtje in, dus dan even tempo maken, want we krijgen nog AT&T, Texas Instruments, Deutsche Beurzen en ook nog dichter bij huis is er genoeg te doen met de halfjaarcijfers van KPN, AkzoNobel en Randstad.
13: Een drukke dag dus, maar geen nood. Wij slepen je er gewoon doorheen. En met wij bedoel ik onszelf, maar zeker ook de collega's van BNR Beurs. Hen hoor je vanavond om 6:30 op de radio. Wij spreken later deze ochtend wel nog de CEO van Randstad, Sander van het Noordende, over de kwartaalcijfers van dat uitzendbureau. Als je nou een prangende vraag aan hem hebt, dat is wel leuk, pak dan de BNR-app er even bij. En stuur hem gewoon deze kant op. Dan nemen wij dat mee in het gesprek met Sander van het Noordende. En in diezelfde BNR-app kun je trouwens ook elke dag live luisteren naar ons, ook naar BNR Beurs, en terugluisteren. Allemaal in die BNR-app.
4: Gaan we koppen stellen. Interessante verhalen uit de krant. In het Financiële Dagblad. Tata Steel moet opnieuw een boete betalen van €100.000... vanwege een overtreding bij een van de 6 kooksgasfabrieken. Het is inmiddels de 46e boete die het staalbedrijf sinds 2020 krijgt opgelegd voor uitstoot van rauwe kooks. In totaal zijn die boetes opgelopen tot €1.750.000.
13: In verschillende Amerikaanse media gaat het hierover. Canada annuleert gezamenlijke opening van een brug met de VS vanwege handelsspanningen. Canada en de VS zouden komende vrijdag samen de opening van de Jordie Howe-brug tussen het Canadese Windsor en het Amerikaanse Detroit vieren. Maar dat gaat niet door en de reden daarvan zijn de nieuwe importheffingen die Trump gisteren aankondigde. 50% op meerdere Canadese producten. Canada viert dat feestje vrijdag zelf wel, maar zonder de VS erbij.
4: In de Volkskrant: geeft private woningbelegger meer ruimte. Een oproep van de Nederlandse Bank. Er moet veel meer privaat geld worden geïnvesteerd in het bouwen van huurwoningen, concludeert DNB in een nieuwe analyse waar de Volkskrant over schrijft. Het kabinet Jette heeft een belofte gedaan om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Het is al langer een doelstelling. En om dat na te komen moeten bestaande regels op de schop, stelt DNB.
13: Tot slot in de Telegraaf: minister Van Wil voert via buurlanden van Sierra Leone de druk op Bolle Jos stevig op. De minister van Justitie en Veiligheid bracht een bezoek aan Ghana. Daar heeft hij dan overleg gevoerd met de buurlanden van Sierra Leone om gezamenlijk de druk op dat land op te voeren voor de uitlevering van Jos Leidekkers, a.k.a. Bolle Jos. Volgens David van Wil is er bij Sierra Leone wel de bereidheid om te praten, maar nog niet om concrete stappen te ondernemen. Er wordt dus veel gepraat, maar Bolle Jos zit voorlopig veilig daar. Tenminste, dat wijst alles op in Sierra Leone.
4: En dan, ik zei het al, je kent van die trucs die naar verluid helpen met afvallen. Eén daarvan is meer water drinken. Als je dorst krijgt, neem dan lekker een drink 3 liter water. Ja. En je hebt voorlopig geen honger. Nou is de vraag of dat eigenlijk wel zo is. Want volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van de Cornell University en Penn State aten mensen juist meer als ze tijdens de maaltijd meer water dronken en ook vaker afwisselden tussen een hap eten en een slok water. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gegevens van 86 volwassenen opnieuw geanalyseerd. En die mensen die kregen in een laboratorium, gezellig, allerlei pittige maaltijden, zoals chili of chicken tikka masala. En ze mochten daar zoveel van eten als ze wilden. En wat bleek? Elke extra 100 gram water die die deelnemers dronken, die gingen dan samen met gemiddeld 39 gram extra voedsel. En ook mensen die vaker wisselden tussen happen en slokken, die aten meer. Blijkt uit een studie gepubliceerd in Appetite, een wetenschappelijk tijdschrift. En die onderzoekers denken nu dat water tijdens het eten misschien toch minder verzadigd dan vaak wordt aangenomen. Want water verlaat de maag relatief snel. Daardoor kan het eten makkelijker maken, doordat het de mond vochtig houdt en het kauwen vergemakkelijk. Dus eten wordt makkelijker doordat je lekker water drinkt. Ja. Dan denk je, ik ben lekker water aan drinken en eet je ook lekker door. Ja, en daar gaat je hele afvalidee. Ja. Nou zeggen die onderzoekers ook, correlatie, maar misschien nog geen causaliteit. Daar is vervolgonderzoek voor nodig. In een ander experiment, ook wel leuk trouwens, zagen diezelfde onderzoekers een mogelijke eenvoudige manier om minder te eten. Kijk, daar komt misschien wel een goede tip aan.
13: Dat kan wel, ja.
4: Deelnemers kregen tortilla chips met een milde of juist een pittige salsa. En bij de pittige variant aten ze zo'n 30% minder. En ze deden ook nog eens 30% langer over hun snack. Volgens de onderzoekers zorgde het pittige eten ervoor dus dat mensen langzamer aten en daardoor minder binnenkregen. Maar de waterinname die veranderde weer niet, als je nog helemaal kan volgen. Nou, belangrijke kanttekeningen dus, want 1, dit was een laboratoriumsetting, geen echte real-life
13: setting. Niet heel gezellig.
4: Nee, ook niet gezellig, maar ook niet echt misschien representatief voor het echte leven. Ja. Ze keken naar een bepaald aantal maaltijden en snacks, want hoe vaak eet je tikka masala? Maar de vraag is een beetje, gelden dit soort effecten dan ook voor andere gerechten of in het dagelijks leven? Nou, dat moet allemaal nog worden onderzocht, maar toch wel opvallend dat misschien het idee van veel water drinken tijdens het eten om af te vallen, dat de prullenbak in kan.
13: Het is er misschien niet helemaal, maar ik begrijp hier dan uit, maar goed, niet te snel conclusies trekken, dat pittige eten, dat kan dan weer wel helpen om tenminste minder te eten. Dus sambal bij het ontbijt doen vandaag.
4: Ja, lijkt een goed idee. Sambal bij de pindakaas.
13: Ja.
4: En dan geen water, maar gewoon lekker een glas cola.
16: De column van Bernard Hammelburg.
17: Begin 1973 tekende Richard Nixon het vredesakkoord met Vietnam. Pas eind april 1975 vertrokken de laatste Amerikanen. In die ruim 2 jaar werd nog wel stevig gevochten, maar het congres draaide de geldkraan dicht, dus militair kon Nixon niets meer. Met 58.000 gesneuvelde soldaten distantieerden het Amerikaanse volk en parlement zich van deze gruwelijke episode. De griezelwoorden in Amerika zijn bodybags en luchtmachtbasis Dover. Het vliegveld waar de lichamen van omgekomen militairen naar huis terugkeren. Trump reisde opnieuw naar Dover, dit keer voor de terugkeer van de lichamen van soldaten die waren omgekomen bij een Iraans bombardement op bases in Jordanië en Irak. Dat er ook tientallen soldaten gewond waren en gevechtshelikopters waren geraakt, werd nog even geheim gehouden. Maar het beeld van slachtoffers in plaats van overwinnaars lag plotseling onder een vergrootglas. Met als gevolg dat de behandeling van Trumps verzoek voor $88 miljard extra voor deze oorlog, bovenop het defensiebudget van $1500 miljard, door de Senaat werd geblokkeerd. Indachtig Nixon en diens heilige oorlog in Vietnam noemt de democratische fractievoorzitter Chuck Schumer het een verzoek om toestemming voor de roekeloosheid die we in Iran zien plaatsvinden. Trump is waarschijnlijk behendig genoeg om het extra bedrag uiteindelijk binnen te harken, maar onder volk en parlement groeit de overtuiging dat de oorlog niet valt te winnen. De generaals van de machtigste krijgsmacht ter wereld zien dat het Iraanse wapenarsenaal nog steeds aanzienlijk is en dat, zoals Politico het uitdrukt, dit is hoe een moeras eruit ziet. Dwight Eisenhower, commandant van de succesvolle geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, moest knarsetandend toezien hoe Amerika in Korea in 1953 niet verder kwam dan een wapenstilstand. Nixon moest toezien hoe Amerika na 12 jaar oorlog in 1975 verloor van Vietnam. Bush junior, Obama, Trump en Biden moesten toezien hoe Amerika verloor van de Afghaanse Taliban en de Sjiïtische milities in Irak. Allemaal met grondtroepen. Zelfs met grondtroepen zou het in Iran waarschijnlijk ook niet lukken. We houden de komende dagen het oog op het congres en vooral de defensiebegroting. De luchtmacht en marine hebben nog geld tot eind deze maand. Daarna is het simpelweg op. En wat doet het congres? Dat gaat nu eerst een maandje of zo op reces. In Teheran kijken de machthebbers schuddebuikend toe.
4: Ja, reces. Maar eerst nog eventjes met Piet Hekster praten, want die was gisteren in een hoorzitting in de Senaat. Zei daar dat de oorlog in Iran tot nu toe $37,5 miljard heeft gekost voor Amerika. En wilde nog even enkele tientallen miljarden bij. Ja, de senatoren waren kritisch. Hekster werd een failure genoemd. Nou, kan die daar dan goed mee omgaan met kritiek? Wat denk je zelf? Je hoort zometeen Amerika-correspondent Jan Posma.
18: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
19: Europe is going in some bad directions.
20: Maar voor hoe lang nog?
21: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
22: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
23: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
21: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
24: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo.
26: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
29: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een tweetal opvallende zaken. Allereerst de N35, de weg tussen Zwolle en Enschede. Die is in beide richtingen dicht tussen Wierden en de Salland-Twente-tunnel. Komt daardoor een ongeluk. En een file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor Oud-Beijerland 2 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amstelveen bij 56,7. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is de grond erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels, want het is niet duidelijk of vee wel of niet mag grazen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Voor het eerst sinds het voorjaar moest Piet Hegseth, de minister van Defensie, verschijnen bij het congres voor een hoorzitting. Zei daar dat de oorlog in Iran tot nu toe Amerika 37,5 miljard gekost heeft. En hij wil nog tientallen miljarden erbij. Nou, dat zorgde voor kritische senatoren. En die hoor je zo meteen over een minuut in de ochtendspits.
13: Straks dan trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan die strengere lobbyregels. En daarna spreekt hij met Wim Drossaard, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem gaat hem vragen, als het goed is, naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Ik zou gaan luisteren. 11 uur, BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: Kozijnen. Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 6:55. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Nou, we gaan nu echt beginnen. We hebben ochtendnieuws gehad. Die gaan we nu even wegzetten in alle podcastfeeds. Dus daar kan je ook terugluisteren. Mocht je een keer niet live kunnen luisteren, ja, maar dat wel willen horen. Vanaf 6:15 beschikbaar elke werkdag, zoiets. Ochtendnieuws dus. Wat gaan we in de Ochtendspits doen, Michiel?
13: Goedemorgen, Iwan. Nou, we zien de afgelopen 3 weken een flinke stijging in de tarieven. De prijzen die vervoerders met vaste klanten afspreken. Op het moment dat er goederen per vrachtwagen vervoerd moeten worden. Dat is dus in een week of 3 tijd 7-8% gestegen. Heeft te maken met de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli van dit jaar, dus een paar weken geleden. Nou, hoe dat precies zit, dat bespreken we zo meteen. En, dat is ook wel bijzonder, over een ruim kwartier gaan we praten met Katy Perry.
4: Ja. Welke radiozender in Nederland kan dat vandaag zeggen?
13: Ja, de slechts één, en dat is deze. Nou, dat over een kwartier. Best wel spannend, maar zin in.
4: Je hoort er straks. Maar eerst gaan we naar Washington, want de oorlog met Iran heeft Amerika tot nu toe 37,5 miljard dollar gekost. Heeft Piet Hegseth gezegd, de minister van Defensie, of minister van Oorlog, zoals hij het zelf noemt, in een hoorzitting voor een senaatscommissie. Het was voor het eerst sinds mei dat hij daar vragen beantwoordde. Onder andere van de democratische senator Gary Peters uit Michigan. En die zei, ja, meneer Hegseth, u hebt helemaal geen winnende strategie om die oorlog te winnen, en toch komt u om extra geld vragen.
8: So my question for you, sir, is how is your strategy different than what we...
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essent.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ook al een raming gemaakt en toen kwam er al een behoorlijk groot bedrag uit. En dat is nu dus nog groter geworden. En nu zegt de Pentagon, minister Hegseth, dus ook nog van... ja, wij willen eigenlijk nog meer geld voor defensie hebben. Dus om dit allemaal te kunnen betalen hebben we uiteindelijk $67 miljard extra nodig bij defensie.
2: Okay. Komt er nog eens bij dus. Hoe werd daarop gereageerd door de senatoren?
1: Ja, die waren heel kritisch. Democraten natuurlijk, hè, dat is logisch, dat is altijd zo. Maar Republikeinen ook wel deze keer. En dat kwam ook door de manier waarop Hegseth het probeerde te verkopen. Hij zegt van ja, dat Pentagon heeft dat geld echt meteen nodig. Echt grote haast bij. Maar met name democratische senatoren zeiden erop wel van... ja, de vorige keer hebben wij $75 miljard overgemaakt. Dat is allemaal nog niet uitgegeven. Hoe kan dat? Dit is ook gewoon slechte planning. En Hegseth die zegt dan... De Biden-regering is daar schuldig aan. Die hebben namelijk het leger al die jaren verwaarloosd. Hebben alleen maar naar woke dingen gekeken. Hebben nieuwe ontwikkelingen helemaal genegeerd. En daarom zit ik nu in de problemen, zegt Hegseth. Ik moet dat allemaal herstellen. En daarom hebben we het over die grote bedragen. Maar ja, het is natuurlijk die oorlog in Iran... die voor al die extra uitgaven zorgt. Die heeft alle voorraden doen slinken. Naar schatting hebben ze nu ongeveer de helft... van hun voorraad Patriot-raketten verbruikt, bijvoorbeeld... Dus ja, dan kom je op $37,5 miljard aan kosten voor die oorlog in Iran. Maar daar praat de Hegseth dus steeds een beetje omheen.
2: Ja. En hoe stelde hij zich op in die Senaatscommissie? Was dat een nederige dienaar die aan het parlement kwam uitleggen wat hij aan het doen is? Of anders?
1: Ik denk dat de senatoren dat wel hadden gehoopt dat hij dat misschien eens een keer zou doen. Maar dat was het inderdaad helemaal niet eigenlijk. Wat hier ook lastig was, Hegseth die heeft al heel lang geen vragen beantwoord. Dus deze senatoren wilden hem ook echt heel graag spreken. Maar dit is dan ook niet de ideale setting. Want dit soort hoorzittingen, ja, dat is ook altijd een politieke show. Hè. Die senatoren die houden dan grote monologen. Die stellen vragen om ook hun eigen punt te kunnen maken. De minister die geeft dan antwoorden die voor hem goed uitkomen. En natuurlijk vooral voor zijn baas. Want Hegseth weet ook, Trump die kijkt mee. Dus Hegseth die was constant de woorden van Trump aan het verdedigen. Die ging ook wel in de aanval tegen die senatoren. En ja, Trump die heeft gezegd dat de nucleaire capaciteit van Iran vernietigd is. Dat het Iraanse leger vernietigd is. Dat die oorlog snel voorbij zal zijn. Maar die senatoren zien natuurlijk ook bewijs van het tegenovergestelde. En die wilde Hegseth daarover aan de tand voelen. En dan zie je toch steeds dat Hegseth eromheen draait. De aanval kiest. En eigenlijk zegt, als jij nu dit soort kritische vragen stelt... dan steun jij eigenlijk Amerika niet. Je moet deze oorlog steunen, want anders dan ben je on-Amerikaans.
2: Ja, oké, nou, senator. Dus niet allemaal tevreden. We hebben eerder besproken ook doden gevallen in die oorlog in het Midden-Oosten deze week. Ja, ook deze hoorzitting niet echt een goede beurt is voor de Trump-regering in een week die toch al niet zo lekker was misschien?
1: Nee, dat denk ik zeker hoor. Want het totaal aantal doden staat nu op 18 in dat conflict met Iran. Amerikaanse doden dus. En Trump die stuurde vandaag een truthbericht met daarin de dodenaantallen van de Afghanistanoorlog, Irakoorlog, Vietnam. Die stonden daar allemaal in. Met ook hoe lang die oorlogen wel niet duurden. Hoeveel jaren dat allemaal wel niet was. En daar zette hij dan de aantallen van zijn oorlogen in Venezuela en Iran onder. 18 doden dan voor Iran. En de boodschap was dan, dit is allemaal veel minder. En deze oorlog duurt ook veel korter. Maar wat Amerikanen natuurlijk vooral horen op dit moment... er zijn weer landgenoten omgekomen. De afgelopen week waren dat er 4 jonge mensen. Ik zag een recente peiling... waarin 68% van de ondervraagden zegt... dat deze oorlog de kosten en de offers niet waard is. En maar 28% zegt dat het deze oorlog wel waard is. En daarmee scoort deze Iran-oorlog nu al slechter... dan bijvoorbeeld de Afghanistan-oorlog en de Irak-oorlog. En ja, dat in een verkiezingsjaar, dat is iets waar Trump zich op dit moment zelf nog niet druk op maakt. Maar ik denk heel veel mensen om hem heen wel.
2: Ja. En die $67 miljard, die Hegseth wil, gaat die er komen?
1: Dat is een heel interessante, want de vraag is nu een beetje... durven die Republikeinen tegen Trump in te gaan? En we weten wat de resultaten in het verleden waren. Dan buigen ze uiteindelijk toch allemaal mee. Op dit moment in die Senaat zag het er allemaal niet positief uit voor Hegseth. Maar ik durf er geen geld op te zetten.
2: Dankjewel, onze man in Washington, Amerika-correspondent Jan Postma.

0: Ondertussen heeft Canada de gezamenlijke opening samen met de VS van een internationale brug tussen die twee landen afgezegd, laat een woordvoerder van het Canadese ministerie van Infrastructuur weten. Dat besluit van Canada is een reactie op de aankondiging gisteren van president Trump om importheffingen op meerdere Canadese producten te verhogen naar 50%, onder andere op cement. En ook interessant, ijshockeysticks zaten daar ook bij. Canada en de VS zouden komende vrijdag samen de opening vieren van de Gordie Howe-brug tussen Windsor in Canada en Detroit in Amerika. Wel sappig hierbij, Gordie Howe, dat was een legendarische Canadese ijshockeyer. Dus daar komt het ijshockey dus ook weer terug. Een brug dus vernoemd naar hem tussen de twee landen. Maar in het licht van het dreigement over de handel van de Verenigde Staten zou het ongepast zijn om met de feestelijke voorbereidingen tussen die twee landen door te gaan, zegt een woordvoerder van dat Canadese ministerie van Infrastructuur dus. Mark Carney, de premier van Canada, gaat de komende weken intensieve gesprekken voeren met president Trump over het handelsgeschil. Volgens Carney liggen alle opties op tafel als de VS die nieuwe heffingen inderdaad doorzetten. Die brug gaat trouwens wel gewoon open, volgens planning. Vanaf maandag kan verkeer daar dan gebruik van maken. En vrijdag viert Canada alsnog een feestje vanwege die nieuwe brug, maar dan zonder de Amerikanen erbij.
1: Ze sluiten hem niet af voor Amerikanen. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat je alleen nog Canadees doet.
0: Ja, nee, dat nog niet. Okay. Nog niet.
2: Het is 16 minuten voor 7. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
2: Waar zijn de eerste problemen?
3: Ja, helaas hier en daar al wel. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug een file van 9 kilometer en 20 minuten vanaf Breda Noord. Komt door wegwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk 2 kilometer en een kwartier vertraging. Verder meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister. Waaronder de A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4.
4: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
5: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
6: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
7: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
0: Sinds de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli aan het begin van deze maand zijn de prijzen die vervoerders met vaste klanten afspreken met zo'n 7-8% gestegen. Blijkt uit transactiegegevens van het Transporeon-platform. En daar praten wij over met Erik Slaaf, sectorspecialist transport en logistiek bij ING. Goedemorgen, welkom.
8: Goedemorgen.
0: Die vrachtwagenheffing, dat die eraan kwam, ja, dat is al lang bekend. Waren er manieren voor sectoren en ook afnemers om zich hierop voor te bereiden?
8: Nou ja, eigenlijk niet. Hè. Het komt er gewoon aan. En je zult je eraan moeten aanpassen. Of in ieder geval, ja, de tarieven moeten omhoog. We hadden toevallig in een... dat was trouwens niet toevallig, maar we hadden vorig jaar al een onderzoek gedaan. En toen hadden we al ingeschat dat het tussen de 7-8% gemiddeld zou gaan stijgen. Dus het is mooi om te horen dat onderzoek in ieder geval klopte.
0: Ja, ja, dus die verwachting is uitgekomen in ieder geval. Toch ja, wel ingrijpend natuurlijk voor de sector, zo'n heffing die erbij komt.
8: Jazeker, daar komt heel veel bij kijken. Want het is op bepaalde wegen in Nederland moet je dus eigenlijk... Het is gewoon een vorm van kilometerheffing wat er op de transportsector is afgekomen. Dus dat moet je berekenen voor welke klant rij je hoeveel kilometer op heffingsplichtige wegen. Welke vrachtwagens gebruik ik daarvoor? Want niet elke vrachtwagen moet evenveel betalen. Dus er zit echt een ingewikkelde rekensom achter. En daar zijn ze het afgelopen half jaar druk mee bezig geweest. En dat resulteert dus in een gemiddelde stijging van 7-8%.
0: Ja, ondertussen die transportsector zit in de hoek waar de klappen vallen. Zeker als je een vrachtwagen hebt die nog tussen aanhalingstekens op diesel rijdt. Met prijzen die gestegen zijn. Nou, dan hebben we deze week de Merwedebrug in de A27 die plotseling dichtging voor vrachtverkeer. Dus ja, nogmaals, er komt een hoop op die sector af. En hoe zit het ook alweer met die heffing nu precies? Want hij is op 1 juli ingegaan. Maar dan is het ook zo dat er vanuit de overheid maatregelen gekomen zijn om de economische klappen als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten om die op te vangen. Dus klopt het dat die tarieven en die percentages, dat die vanaf september en ook vanaf volgend jaar, dat die ook weer gaan veranderen? Dus dat er ook nog veel verandering in zit?
8: Ja, daar zit zeker verandering in. Vanaf 1 juli is er dan zeg maar zo'n 7-8% stijging. En vanaf 1 september komt de overheid met een korting op de vrachtwagenheffing van 22,3%. Dus dan gaat het iets naar beneden. Maar dat komt natuurlijk niet bij de transportsector terecht. Dat wordt één op één doorberekend aan de eindklanten. Dus het lijkt een cadeautje aan de transportsector. Maar of ze dat ook zo zien, dat vraag ik me af. Want er moet heel veel gerekend worden. Want je hebt net je tarieven berekend en besproken. Ja. En dan moet je weer opnieuw gaan berekenen en opnieuw gaan bespreken. En vanaf 1 januari krijg je weer nieuwe tarieven. Dus nou ja, goed. Of het echt een cadeautje is, dat kun je je vraag denk ik bij zetten.
0: Zijn dan uiteindelijk bedrijven die hun vrachtwagenpark al wel hebben verduurzaamd, zijn die spekkoper in deze situatie? Of kun je dat ook nog niet zo concluderen?
8: Het mooie is, op steeds meer routes wordt een elektrische vrachtwagen interessant. En dat zien we dus ook terug. Dus het aantal elektrische vrachtwagens neemt steeds harder toe. En we verwachten de komende jaren dat dat ook verder gaat toenemen. Maar je kunt het nog niet op alle routes inzetten. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Of in ieder geval niet rendabel inzetten. Want daar gaat het eigenlijk om. De transportsector is een sector met hele lage marges. Op een vrachtwagen wordt nog geen 20 euro per dag verdiend. Als het al zoveel is. Het moet echt lonen. Nu heb je een paar hele grote transporteurs. Die zijn echt aan het verduurzamen. We zien ook wel dat de middelgrote transporteurs nu aan het verduurzamen zijn. Die zijn echt aan het investeren in elektrische vrachtwagens. Maar dan rond 2030 is pas 10-15% van het wagenpark is elektrisch. Dus het overgrote merendeel rijdt dan nog steeds op diesel. Dus dat wordt vaak vergeten, maar het is niet zo in ene dat we allemaal op elektrische vrachtwagens rijden.
0: Nee, maar toch 10-15%. En wat zijn dan de verwachtingen voor de periode na 2030? Hoe snel zullen die verhoudingen gaan veranderen? Weet u daar iets van?
8: Ja, daarna dan verwachten we dat het snel gaat. Dan is echt die hockeystick geweest en dan gaan we in een stijgende lijn omhoog. Dus en nu zie je de transporteurs die kopen om te oefenen. Ja. Om te leren, de ervaring op te doen. Want er komt ook een hele nieuwe business case aan. Want je kilowattuur, die ga je zelf, waar je vroeger gewoon tankte voor een liter diesel. En dat was praktisch natuurlijk gegeven. De ene partij zal 2 cent minder betalen dan de andere, maar praktisch is het hetzelfde bedrag. Maar een kilowattuur is voor iedereen verschillend. De kilowattuur die jij betaalt en je buurman, die verschilt, kan ook enorm verschillen. Dat is bij een transporteur ook. Maar als jij je kilowattuurprijs niet onder controle hebt, dan kan je de deuren sluiten. Als je überhaupt al een kilowattuur kunt krijgen. Dat is natuurlijk ook nog niet bij iedereen het
0: geval. Erik Slaaf, sectorspecialist transport en logistiek bij ING. Dank u wel.
2: Legers die maken steeds meer gebruik van AI bij de oorlogsvoering. Dat weten we. Ze kunnen sneller enorme hoeveelheden informatie en inlichtingen analyseren om vervolgens doelwitten te bepalen. Maar wat als die eigen AI wordt gemanipuleerd door de vijand en legers daardoor verkeerde besluiten nemen? Nou, dat klinkt als
0: een heel eng idee.
2: Eng scenario, inderdaad. Ja. Maar gelukkig hebben we mensen die daar onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld Irene van Droffelaar. Zij ging met die vraag aan de slag. Vertelt ze in de nieuwste aflevering van de BNR en FD-podcast In het Defensief. Zij is onderzoeker AI, simulatie en veiligheid bij de denktank Rand Europe, die sinds een jaar of twee ook een vestiging heeft in Den Haag. En volgens haar moeten landen nadenken over de vraag hoe ze gaan reageren als hun eigen AI's moedwillig om de tuin worden geleid door de vijand. Als legers daar te veel op leunen op die AI, en die AI maakt een misser, dan kan dat betekenen dat bepaalde militaire dreigingen niet worden herkend, of misschien nog wel erger, dat een verkeerd doelwit wordt geselecteerd.
9: Dus ook als het goed werkt, is het kwetsbaar voor eigenlijk cyberaanvallen. En dat kan op verschillende manieren manifesteren. Kan of een systeem bijvoorbeeld uit de lucht halen, dus de toegang verstoren. Op het moment dat iemand dan dat een proces heel afhankelijk is van dat AI-systeem, dan ben je natuurlijk een beetje gaar.
1: Ja, dan ben je gaar. Dat kan natuurlijk allemaal per ongeluk gebeuren, zo'n foutje. Maar ja, de vijand die heeft natuurlijk kwaad in de zin.
9: Daarnaast kun je bepaalde fouten introduceren. Ja. Dus door de data te manipuleren kan je voor verkeerde output zorgen.
10: Ja.
9: Dat is interessant, maar ook ontzettend risicovol. Dus eigenlijk het beste scenario is dat het eigenlijk een soort stealth is. Dus dat een tank of een groep soldaten niet wordt herkend door je data-integratiesysteem. Mm-hmm. Omdat ze een bepaald hoedje dragen. Of nou ja, dat spreekt tot de verbeelding. Een minder rooskleurig scenario is dat ook civiele doelen kunnen worden herkend als militaire doelen.
1: Ja, wat zou dan een oplossing kunnen zijn, hè, om in zo'n geval escalatie te voorkomen? Nou, bijvoorbeeld, heel simpel, het oprichten van een hotline. Gewoon direct contact, zoals bijvoorbeeld Rusland en Amerika hadden tijdens de Koude Oorlog.
9: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt. Op het moment dat er überhaupt een situatie is van wantrouwen, bestaat er extra risico op escalatie. En daarvoor zou een belletje kunnen helpen.
1: Dat zei dus Irene van Doffelaar, onderzoeker bij RAND Europe. Wil je meer van haar horen, dan moet je luisteren naar die podcast In het Defensief van het FD en BNR. Elke woensdagochtend een nieuwe aflevering. En nou, laat het nou woensdagochtend zijn. Nieuwe aflevering dus nu in de BNR-app.
4: Hoe is het nu met...
0: In dit programma hoor je iedere ochtend tussen 6 en 10 het belangrijkste nieuws van de dag. Tussendoor komen hier ook best wat verhalen voorbij die net even anders zijn. Verrassend, opmerkelijk of gewoon te bijzonder om snel te vergeten. En later op het werk bij de koffieautomaat nog eens te bespreken. En er zitten ook wel eens verhalen bij waarbij je dan later denkt, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Hoe is het nu met die mensen? En dus blikken we deze week rond deze tijd terug op wat opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. En de vraag daarbij is dan dus, hoe is dat afgelopen? Vandaag hebben we het over een lange, slepende juridische strijd tussen aan de ene kant Katy Perry en aan de andere kant Katy Perry.
1: Ach, ze had zichzelf aangeklaagd.
0: Nee, nee, dus we hebben aan de ene kant Katy met IE op het eind, en we hebben Katy met Y. Dus het zijn twee Katy's Perry.
1: Ja.
0: Aan de ene kant de Australische ontwerpster Katy Perry met IE. Katy met IE. Zij begon in 2007 een kledingmerk. Maar goed, toen kwam even later deze vrouw.
1: Ja. Toen kwam die om de hoek kijken.
0: Toen kwam zij om de hoek kijken. Catherine Hudson, zo heet ze eigenlijk. Maar ook zij ging kleding en merchandise verkopen met haar artiestennaam.
1: Katy Perry.
0: Katy Perry, bekend van wereldwijde hits die daarna volgden. Nou, een conflict, want zangeres Katy Perry probeerde het Australische merk van Katy Perry ongeldig te laten verklaren. Want volgens de advocaten van de artiest Katy Perry was die artiestennaam al bekend, kon het publiek daardoor in de war raken. Het is uiteindelijk tot aan de hoogste rechter in Australië gekomen. Die besloot in maart, na dus dat jarenlange juridische conflict, dat modeontwerpster Katy Perry toch wel degelijk onder haar eigen naam mag blijven verkopen.
1: Katy Perry.
0: Ja, dus een overwinning voor Katy Perry.
1: Die ene.
0: Ja, volgens de rechters was er geen verwarring bij het publiek tussen haar kledingmerk en de wereldberoemde zangeres Katy Perry.
1: Die ander.
0: Ik kan me voorstellen dat de verwarring bij het publiek dat dit nu hoort met een minuut toeneemt, maar rechters zien dat anders. Sterker nog, die rechters noemden het gedrag van de bedrijven rond zangeres Katy Perry een hardnekkige inbreuk op het geregistreerde merk van de Australische ontwerpster Katy Perry. Uiteindelijk heeft dit 17 jaar geduurd, deze zaak. En modeontwerpster Katy Perry, die uit Australië met IE, vertelt dat deze periode voor haar toch echt pieken en dalen kende.
11: I always thought of myself as like my 80-year-old Katy. Like when the times got really hard, what would 80-year-old Katy say to my current self? And each time it was keep going, keep fighting, you're standing up for small business and more than a name. But it was incredibly hard. And like I said, there were many times when it was highs. And when I originally won, I was on top of the world. And of course, then losing the appeal was when I was probably at my lowest.
0: Ja, je zal erin verzeld raken gewoon door pech met je naam. Mm-hmm. Die hele rechtszaak heeft heel veel onzekerheid gebracht rond haar bedrijf, vertelt Katy Perry ook.
1: Die ene.
11: Having won at the High Court, it's made me realize how much of limbo I've been in for so many years, because for, you know, nearly a decade, it's been, am I going to lose my trademark? Am I going to have to rebrand? And because I'm all about sustainability, I didn't want to have to invest and buy, for example, you know, thousands of swing tags that would end up in landfill.
0: Ja, uiteindelijk wel ophef, maar ook publiciteit. Mm-hmm. Ja, we hebben het nu hier in Nederland over de Australische Katy Perry. Dus je kunt je ook afvragen, misschien heeft ze uiteindelijk ook wel baat gehad bij alle ophef en publiciteit. Nou, is dat zo? Daar geeft ze zelf dit antwoord op.
11: The support from the public has been absolutely incredible. And I've got a lot of moral support. So like, I even have people stopping me in the streets. I have messages from all around the world. And people have really supported me, and I felt like it's not just me that I've had this army of support. But people assume that because I've had so much media, that that actually then translates into business success, and it doesn't. So brand awareness has been great, but that doesn't then necessarily turn into sales. And it would be great if that all of that moral support then turned into people buying the label, really. En supporting that way.
2: Dus iedereen kent nu Katy Perry en niemand heeft een jurk bij haar gekocht of in een ander kledingstuk.
0: Dat is best wel lullig, ja, hè, dat het dan zo loopt. Laatste vraag: blijft Katy Perry dan ook luisteren naar de muziek van Katy Perry?
11: When she first came out back in 2008, when I heard her song I Kissed a Girl, if we can all remember back in that time. I thought, oh wow, there's another Katy Perry out there. And I actually bought her song on iTunes as my way to support her. You know, she sent me cease and desist letters, so very different ways of supporting different Katy Perrys. But no, it's not my type of music, and it's not something that I would listen to.
2: Geen succes dus.
0: Wat een goed verhaal dit. Je hoorde de Australische modeontwerpster Katy Perry. En ook een stukje van de Amerikaanse Katy Perry.
1: Die heks.
2: Het zijn jouw woorden. Wat zeg je?
0: Dat zijn jouw woorden.
2: Zeker, ik ben nu pro-Katy Perry, maar dan wel die ene en niet die ander. Libanon is zeer slecht behandeld. Dat zei president Trump na afloop van zijn gesprek met de Libanese president Aoun, die in het Witte Huis te gast was. Ja, is het een teken dat er stappen worden gemaakt in het gesprek tussen Libanon en misschien ook wel Israël? Wat heeft dit gesprek opgeleverd? Gaan we zo meteen bespreken in de Ochtendspits.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en vanmiddag om 2 uur op BNR.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Nu in de BNR-app.
0: Opnieuw boete voor Tata Steel. Vervroegde sluiting koksfabriek dreigt. Zelensky zet Sirski aan de kant na langdurige onvrede en protesten. En shoppers vermijden winkelstraat door hittegolf. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
2: En bij de ANWB vinden we Tim Schaap. Tim, werkzaamheden op de A16.
3: Ja, klopt inderdaad. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat helemaal vast tussen Breda en de Moerdijkbrug. 9 kilometer en 20 minuten extra. Door wegwerkzaamheden op de brug is voorlopig één rijstrook dicht. Hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Daar is de vertraging een kwartiertje. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amstelveen bij 56,7.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. Canada wil Amerika er niet bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen de landen officieel wordt geopend. President Trump dreigt weer om de importheffing op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt wil Canada geen feest vieren, zegt een woordvoerder. De brug bij Detroit gaat vrijdag gewoon open voor het verkeer. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Gaan we kijken naar de beurzen in Amerika. Zijn alle beurzen in het groen gesloten? Dow Jones 0,7% hoger. S&P 500 0,9% hoger. En de Nasdaq 1,3% hoger. En in Azië is het beeld ook met name groen. Bijvoorbeeld de Nikkei 1% hoger. En de Kospi 4,4% hoger. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. Ochtendspits, avondspits, zaken doen. En ook in de BNR-app. En een BNR beurs natuurlijk, maar dat is logisch. Libanon is slecht behandeld, zei president Trump na afloop van zijn gesprek met de Libanese president. Die was op het Witte Huis. Ja, is dat een teken dat er stappen worden gemaakt? Misschien ook wel tussen Libanon en Israël. Gaat Trump daar iets aan doen? Nou, gaan we allemaal zometeen bespreken in de ochtendspits.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de economische stand van Nederland.
25: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
26: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. De ochtendspits van woensdag 22 juli. Goed dat je luistert. Michiel Jurjens, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
2: Wat gaan wij het komend half uur allemaal doen?
0: We hebben het over de winkelstraat het komend half uur. Het was warm de afgelopen weken in ons land. Hebben mensen vervolgens dan verkoeling gezocht in winkels? Nee, blijkt uit dataonderzoek. Winkelstraten die blijven het lastig houden, daar gaan we het zo over hebben. En over een kwartier ongeveer hebben we het hierover. In Oostenrijk wordt vandaag een politiebureau geopend in een wel heel bijzonder huis. Namelijk het geboortehuis van een... Bekende Oostenrijkse politicus.
2: Ja, ik dacht je kunstenaar wilde zeggen. Ja, zat net ook in de nieuwsupdate. Dus ja. Je weet al wie het is. Adolf Hitler.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: En daar zijn mensen fan van en er is kritiek op, geloof ik.
0: Ja, dat is wel ingewikkeld. Want je wil niet dat het een bedevaartsoord wordt, zo'n gebouw. Mm-hmm.
2: Maar is het nu ook al een beetje.
0: Ook al een beetje. Mm. Aan de andere kant, ja, historische waarde. Dus ja, dit is altijd voer voor discussie, inderdaad. Dit soort verhalen. Gaan we het zo over hebben met onze correspondent in Oostenrijk.
2: Maar we beginnen in Washington D.C. Want Libanon is een slecht behandeld land, zei president Trump gisteren na afloop met zijn ontmoeting met de Libanese president.
1: Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves.
2: Ja, Joseph Aoun, dat is die president, die was op bezoek bij Trump dus om te praten over de oorlog in Iran, over Israël, over Hezbollah en wat eruit is gekomen, best wel iets geloof ik, gaan we bespreken met onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nou, het klinkt alsof Trump en Aoun goede vrienden zijn en ja, Trump achter Libanon staat.
4: Ja, het lijkt inderdaad heel positief. Het was ook wel een historisch overleg, want Aoun is de eerste Libanese president in bijna 20 jaar die in de VS werd ontvangen. Mm-hmm. En tijdens het gesprek hebben ze gesproken over het Amerikaanse steunpakket, de ontwapening van Hezbollah en de verdere terugtrekking van Israëlische troepen. En de Libanese president heeft benadrukt dat een volledige Israëlische terugtrekking essentieel is om de stabiliteit en de staatssoevereiniteit in Libanon te herstellen. Mm-hmm. En hij heeft een plan aangeboden aan Trump, waarmee hij zegt van wij gaan Hezbollah op deze manier ontwapenen als jullie ons steun geven dat Israël zich terugtrekt.
2: Oké, en wat houdt dat plan in?
4: Dat weten we niet precies, okay. Maar het zal in ieder geval gebaseerd zijn op eerdere plannen die het leger heeft gehad, in bijvoorbeeld tussen de twee wapenstilstanden nu. Mm-hmm. Onder andere over in welke fases de ontwapening gaat, hoe het leger naar het zuiden gaat om daar bijvoorbeeld raketinstallaties en dergelijke weg te halen.
2: Ja, oké. Nou, tegelijkertijd speelt ook het verhaal dat Libanon een soort proefzones gaat inzetten in het zuiden van het land. Door Amerika gesteund, een soort gebrokerd door Amerika. Ja. Wat is daarvan de bedoeling? En is dat inderdaad ook een uitkomst van dit Witte Huis-overleg?
4: Nee, dat komt niet uit het overleg. Dat komt van de wapenstilstand. Daarin stond al dat er een soort van pilotzones of proefzones zullen komen. Dat zou een afgebakend testgebied moeten zijn rond de Litani-rivier, waar het Libanese leger dan een soort van gaat laten zien dat ze de controle kunnen overnemen van Israël als Israël zich terugtrekt uit een paar specifieke dorpen. Mm-hmm. De proefzones die nu zijn aangekondigd zijn toch vooral eigenlijk een eerste symbolische stap. Omdat Israël in deze specifieke dorpen eigenlijk nauwelijks fysiek aanwezig was en de Libanese troepen er al actief waren. Dus het verandert qua militaire verhouding op de grond niet meteen heel veel, maar het is vooral een soort van eerste proef en symbolische stap voor dat staakt het vuren, om te laten zien dat dat toch wel vooruit gaat.
2: Ja, en een proef die geloof ik wat moeilijk en moeizaam van start ging, hè? Want er is toch weer ook geschoten.
4: Ja, precies. Er waren enige opstartmoeilijkheden. En de beschietingen die moeten we eigenlijk best wel serieus nemen, omdat ze natuurlijk laten zien hoe fragiel het hele proces is. Mm-hmm. Israël die spreekt formeel van waarschuwingsschoten om de eigen veiligheidsmarge aan de andere kant van dit dorp te bewaken. Maar vanuit Libanees perspectief zien we vooral dat deze handelingen van Israël de boel vertragen, hinderen en het steeds moeilijker maken voor het Libanese leger om zich volledig weer in die gebieden te laten zien. Ja. En gisteren werd bijvoorbeeld een groep van internationale en lokale journalisten ook omgedraaid in Zuid-Libanon door Israël. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om beeld te krijgen van wat Israël dan doet in het zuiden van Libanon. En zo'n zwaar bewapende grensregio is elk waarschuwingsschot natuurlijk snel verkeerd begrepen. Dus het blijft heel fragiel, de staakt het vuren, maar het lijkt vooruit te gaan.
2: Ja, nog even naar een ander iets wat dat Witte Huis-meeting zou hebben opgeleverd, namelijk dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen na 40 jaar weer rechtstreeks op Libanon Libanon mogen vliegen. Heeft Trump aangekondigd. Is dat nou iets wat, ja, wat gaat gebeuren? Want dat lijkt me veiligheidswise nog best een issue.
4: Ja, waar het om gaat is dat hij dan moet opheffen dat Libanese of dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen niet op het vliegveld hier mogen vliegen. Mm-hmm. Daar zit ongetwijfeld veel technische details achter die Trump van tafel veegt. Dus dat kan nog wel even duren. Maar tegelijkertijd is dat wel natuurlijk een behoorlijk grote stap. Dat betekent dat het veel makkelijker wordt voor Libanezen om heen en weer te gaan. Er wonen veel Libanezen in de VS of in Noord-Amerika. Mm. En ook dat veel meer Amerikaanse investeringen kunnen komen naar Libanon. Dus dat maakt wel een behoorlijk veel groot economisch effect.
2: Nog even kort naar de oorlog in Iran. Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt, nou ja, serieuze gesprekken, die zijn er eigenlijk niet.
5: Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
2: Ja, wat maak jij daarvan? Want Trump zegt, ja, die Iraniërs die willen heel graag afspreken. Die willen heel erg een deal, maar nu wil ik geen deal. Nou, Rubio zegt een en ander, ja, wat weten we nou over die laatste stand van zaken?
4: Ja, wat we eigenlijk vooral zien keer op keer is dat beide kanten elkaar totaal niet begrijpen. Want hoe dit in Iran nu gezien wordt, is dat ze hadden een ontzettend mooie deal. De Memorandum of Understanding wordt breed gezien als ontzettend voordelig voor Iran afgedwongen. Maar eigenlijk heeft niets van wat er in die deal stond gematerialiseerd voor Iran. Een tijdelijke opheffing van de sancties op olie, maar niks definitiefs. De tegoeden zijn niet vrijgegeven. Ondertussen wordt er weer gebombardeerd. Dus dat bevestigt voor Iran eigenlijk vooral dat de VS al die onderhandelingen ziet als een soort van manier om een nieuwe aanval uit te stellen, om zich te hergroeperen. Dat zien we ook met weer de nieuwe troepen die naar het Midden-Oosten gestuurd worden. Dus voor Iran blijft dan de enige mogelijkheid over, in haar ogen, het drukmiddel van de Straat van Hormuz gebruiken om toch de VS weer te dwingen om naar de onderhandelingstafel te komen. Dus beide kanten beschuldigen eigenlijk de andere kant ervan niet te willen onderhandelen, of in ieder geval niet in good faith te willen onderhandelen. En dat is toch wel een kloof die behoorlijk moeilijk te overbruggen is.
2: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
0: En Donald Trump is tijdens zijn ontmoeting met de Libanese president Aoun ook teruggekomen op woorden die hij een week geleden gebruikte. 5 dagen geleden beschuldigde Trump China van beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2020. Maar die woorden heeft hij, ja, deels teruggenomen, in ieder geval wat gebagatelliseerd. Afgelopen vrijdag was het dat Trump uithaalde naar China, want dat land zou Amerikaanse gegevens over de verkiezingen hebben gestolen. Zo zei de president.
2: Ja, een hele address to the nation s'avonds. Ja, maar toen zei hij dit.
1: China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship. En tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail.
2: Ja, en dus de Chinezen die allemaal data gejat hadden.
0: Ja, ja, dit was dus tijdens die Address to the Nation. Het Amerikaanse kiessysteem kwetsbaar voor inmenging. Onder andere dat, zei hij. En volgens Trump is ook belangrijke informatie voor hem geheim gehouden door de inlichtingendiensten. Nou, flinke beschuldigingen dus allemaal. Maar toen kwam gisteren dus dat bezoek van de Libanese president aan de Oval Office. Dan is er vaak zo'n moment dat het hele White House Press Corps daar staat en vragen naar de president mag proberen te schreeuwen. Nou, een van die vragen was dus wat de consequenties zijn voor China voor het mogelijke beïnvloedingen van die verkiezingen in 2020. Nou, toen zei Trump dit.
1: Well, we're going to talk to him about it. It took place a long time ago. I think China is maybe a little bit different today than it was then. But look, they do things and we do things to them. I'll be honest. We do things to them too. It's not a one-way street. But we'll be talking to them.
2: Oh.
0: Tijdje geleden.
2: Ja.
0: China misschien wel veranderd en we doen het zelf ook, ja, zei hij. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de vraag of Trump dan zou overwegen China te straffen met sancties. Mm-hmm. Maar goed, hij komt hier dus voor een deel weer op terug, ja, allemaal.
2: En dat bezoek van Xi, dat zou verder ook niet onder druk staan. Dat mag ook gewoon doorgaan. Dus ja, vorige week heel opgewonden aankondiging. Mm-hmm. Een persmoment, Address to the Nation. Ja. En nu eigenlijk niet zoveel aan de hand.
0: Nee, komt wel goed.
2: Ja. Ja. 16 minuten over 7. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Met problemen op de A16 nog steeds dus.
3: Jazeker. En dat gaat ook nog wel even duren. Want komende dagen is er één rijstrook dicht daar. We hebben het dan over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Je hebt een half uur vertraging vanaf Breda. Hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 25 minuten vertraging vanaf Moerdijk. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Winkelstraten blijven het lastig hebben. Het afgelopen half jaar werd de winkelstraat opnieuw minder bezocht. Vooral een afname in het aantal dagjesmensen ten opzichte van vorig jaar, blijkt allemaal uit metingen van databureau RMC. Ook opvallend, vorige maand tijdens die hittegolf, en ook begin deze maand dus, dat we richting die 37, 38 graden gingen. Ook toen werd de winkelstraat flink vermeden. Praten wij over met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: In die week met code rood blijkt dus uit het dataonderzoek was het 13% minder druk in de winkelstraat. Is dat iets wat we vaak zien? Als het echt heel heet wordt, ja, dan ga je niet even lekker shoppen uitgebreid?
6: Nee, dat zien we vaker. En het weer heeft gewoon een hele grote invloed op het consumentengedrag. Beïnvloedt de stemming, beïnvloedt de kanaalkeuze. Hè? Ga je naar de winkel of koop je online? Ja. En ook productkeuze.
0: Ja, we zien dat meer gebeuren, hè? Die hittegolven. En dan vaak ook warmer. Wat betekent dat voor een ondernemer die wel gewoon al honderden of misschien wel duizenden euro's geïnvesteerd heeft in airco-apparatuur, waardoor die winkel op zichzelf een prettige plek is? Het is alleen natuurlijk vervelend om daar te komen. Dan moet je door die hitte heen. Maar wat betekent het voor die ondernemers? Heeft het wel zin om open te blijven op dat soort dagen bijvoorbeeld?
6: Ja, dat ligt er een beetje aan. Op zich is zonlicht is heel erg goed. Dan zijn mensen beter gestemd, minder negatief, hebben meer bereidheid om geld uit te geven en zijn ook wat impulsiever in hun aankopen, dus dat is goed. Maar als het te warm is, er wordt ook wel eens genoemd te warm om te scrollen, ja, dan komen mensen moeilijk in beweging en zien ze op tegen de reis naar een winkelgebied. Dan moeten ze buiten lopen tussen winkels en dan is het... Die bestemming kan wel heel aanlokkelijk zijn, dus dat loont wel. Maar ja, dan moet je wel eerst die drempel over van die warme reis daar naartoe, die warme winkelstraat.
0: Ja, maar betekent dit dus ook dat op zo'n hete dag we met z'n allen sowieso minder uitgeven, dus ook online?
6: Ja, als het zo heet is, dus echt 30 graden of hoger, zeg maar, dan gaan we ook online minder besteden. Wordt natuurlijk nog steeds veel aan frisdrank en ijsjes en dat soort producten besteed. Maar dat is echt zo. En als je bijvoorbeeld kijkt als het heel koud is, dan wordt er ook minder winkels bezocht, maar dan wordt er wel online heel veel meer uitgegeven. Ja. En ja, voor die winkelier betekent het, zorg ervoor dat je winkel zo'n aantrekkelijk mogelijke plek is. Ja, en dat hangt natuurlijk ook af van waar je gevestigd bent. Maar ja, vestig de aandacht erop dat het in jouw winkel eigenlijk heel erg leuk toeven is.
0: Ja, precies. Want dat zit ik me af te vragen. Wat kun je nou zelf doen om toch te blijven floreren als het weer buiten zo extreem is? Dus je moet eigenlijk duidelijk maken in de hoofden krijgen dat jouw plek het loont juist om daar naartoe te komen. Het is daar juist prettig vertoeven en kom dan ook het liefst geld uitgeven daar.
6: Ja, en je moet ook compenseren. Dus als het buiten somber is, moet je bepaalde verlichting hebben, waardoor je wat meer die indruk van zonlicht hebt. En als het warm is, moet je koelen. En dat soort zaken. En vooral ook zorgen dat mensen dat weten.
0: Ja, maar de locatie maakt dus ook uit. Want ja, binnensteden met veel bakstenen en asfalt en weinig bomen. Daar is het sowieso nog een stuk warmer natuurlijk dan misschien in je straat waar wel wat bomen staan of een park in de buurt.
6: Ja, en in landen waarin het eigenlijk altijd gemiddeld wat warmer is, zie je ook dat met echte warmte die winkelcentra die overdekt zijn, hè, de malls, die hebben daar voordeel van. Want die zijn natuurlijk in zijn geheel gekoeld, heel veel airconditioning. En de winkelstraten lijden ook daar eronder. Maar wij hebben natuurlijk niet die historie van grote warmte en hele grote overdekte winkelcentra. We hebben er wel een paar, maar veel minder.
0: Ja. Nou is het nu wat rustiger, hè? Een graad of 20, 21, 22. Dus op dit moment, deze periode, dat zijn betere omstandigheden dan dus ook voor winkeliers?
6: Absoluut, veel beter. Ja. Ik denk dat ze hier even blij mogen zijn. Voor het weer warmer wordt.
0: Ja, wel veel potentiële klanten op vakantie aan de andere kant. Maar goed,
6: ook.
0: Dank Killy Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Business Universiteit Nijenrode.
2: En dan gaan we naar Oostenrijk, naar Braunau am Inn. Daar wordt vandaag een politiebureau geopend op een bijzondere locatie. Namelijk het huis waar Adolf Hitler werd geboren op 20 april 1889. De Oostenrijkse autoriteiten proberen al langer om te voorkomen dat het huis een bedevaartsoord blijft eigenlijk voor neonazies. Heel lang stond het leeg. De overheid wist niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Maar nu dus een politiebureau. Een lokale politie en het districtspolitie komen er te zitten. En we gaan erover praten met Oostenrijk-correspondent Michael de Wert. Michael, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, die Hitler heeft er maar heel kort gewoond eigenlijk. Hè? Hij is er eigenlijk alleen maar geboren. En wat is er nu de afgelopen tijd met dat pand gebeurd? Want het is ingrijpend verbouwd. En ik geloof ook van de buitenkant ook zo aangepast dat het niet allemaal ongure types aantrekt.
7: Ja, nou, het is zo, je hebt inderdaad al gezegd, het is 1889, hij is daar geboren, hij heeft er 3 jaar gewoond, dus hij heeft daar niet echt herinneringen aan gehad. Hij heeft later in dienst gewoond. Het interessante is ook dat hij nooit is teruggekeerd naar Braunau. Hij schrijft er wel over in Mein Kampf, maar blijkbaar interesseerde hij zich nooit voor zijn geboorteplaats. In de nazi-tijd werd het door de NSDP onteigend en die hebben een soort herdenkingsruimte van gemaakt. Na de oorlog werd het teruggegeven aan de eigenaars en er zijn verschillende dingen in geweest, een bibliotheek, een werkplaats voor geestelijk gehandicapten. Sinds 1911 stond het leeg en toen was er een beetje een discussie, wat moeten we daar nou mee doen? Er zijn wat stemmen geweest om het te laten afbreken. Dat heeft ook een keer minister van Binnenlandse Zaken gezegd, of dat er een herdenkingsruimte in moest komen. Het probleem was ook dat aan de ene kant de eigenares daartegen was en aan de andere kant dat het op een monumentenlijst staat. Dus het is op zich ook een mooi gebouw. En nu is er dus een politiekantoor ingekomen.
2: Ja, en is daar nou veel discussie over? Want dat gebouw heeft dus ook, ik zei het al, lang allerlei extreemrechtse neonazi-achtige types aangetrokken. Proberen ze nou ook met zo'n politiebureau om juist dat te voorkomen of om daar een soort tegenwicht aan te bieden?
7: Ja, nou, dat argument is wel naar voren gebracht. En het klopt inderdaad dat er discussies over zijn geweest. Vooral bij historici en in de pers. Maar aan de andere kant vraag ik me een beetje af of het nou echt zo leeft bij de bevolking. Toen ik daar voor het eerst was in Braunau, dat is al een hele jaar geleden, toen merkte ik dat iedereen wel wist waar dat huis stond. Ze vonden het ook niet vreemd dat ik daarna vroeg. Dat kon ze me laten wijzen. Maar het leeft dus niet echt bij de bevolking. En zoals je al gezegd hebt, is het ook het argument dat ze niet willen dat het een bedevaartsplaats wordt voor neonazies. Maar ik zit me toch wel een beetje af te vragen of daar ooit iets van gebleken is.
2: Okay.
7: Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het geboortehuis van Mussolini in Italië of het geboortehuis van Stalin, wat echt toeristenattracties zijn, heb je dat in Braunau nooit gehad? Er zijn wel eens wat incidenten geweest. Bijvoorbeeld 3 jaar geleden waar 2 neonazies die een krans hebben neergelegd en die kregen toen een straf. Of het is nog steeds een proces aan de gang. Maar om nou te zeggen dat daar de neonazies naartoe stromen, dat vind ik toch wel een beetje overdreven. Ja. En ik zit er een beetje af te vragen, juist die hele de discussie dat juist niet aanmoedigt om mensen om er dan toch naartoe te gaan.
2: Ja, misschien niet.
7: Dus tot nu toe heb ik eigenlijk heel weinig van gemerkt.
2: Ja, misschien meer iets wat in de media leeft dan dat het dus daadwerkelijk gaande is. Nu zijn er meerdere van dit soort huizen in Oostenrijk waar Hitler gewoond heeft. In München bijvoorbeeld ook, daar zit ook een politiebureau in. Sterker nog, ik begrijp dat jij in Wenen in een huis hebt gewoond waar Hitler ook gewoond heeft.
0: Oh.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Het was een beetje per toeval. Ik had wel eens gelezen dat hij in het huis daarnaast woonde, in de Stoemperkasse. En toen is er op een gegeven moment een boek gepubliceerd van historica Brigitte Haman over zijn tijd in Wenen. Ik dacht, dat is hetzelfde huis waar ik woon. Hij woonde dus 1 verdieping lager. Toen de tijd was hij kunstschilder, hij wilde aan een kunstacademie komen. Dat is hem niet helemaal gelukt. Hij heeft heel wat schilderijen verkocht. Hij was niet echt succesvol. Zijn kunstcarrière is een beetje mislukt. Maar ik moet zeggen, toen dat boek verscheen, toen zijn er inderdaad wat televisieopnames gemaakt. Maar verder heb ik helemaal nooit gemerkt dat mensen zich daarvoor interesseerden. Nee. Hetzelfde geldt voor andere huizen in Oostenrijk waar hij gewoond heeft. Bijvoorbeeld in Leonding bij Linz, waar hij is opgegroeid en waar hij in school is geweest. Dat was in het verleden in de nazi-tijd echt het Hitlermuseum in Oostenrijk. Ik weet niet wat momenteel aan dat huis zit, maar daar is nou bijvoorbeeld nooit belangstelling voor geweest. Ik heb nooit gehoord dat daar een discussie was van wat ze daarmee moesten doen. Ja. Dus in sommige opzichten heb ik een beetje het gevoel dat het toch een storm in een glas water is.
8: Ja, als ik daar nu langs zou lopen in dat huis in Braunau, dat politiebureau nu dus, is er dan iets wat me nog herinnert aan het feit dat Hitler daar gewoond heeft? Ik geloof dat er een gedenksteen is uit een concentratiekamp dat daar voor de deur ligt, dat er aan moet herinneren?
7: Ja, dat klopt. Tijdlang was er helemaal niets wat eraan herinnert. Maar op een gegeven moment hebben ze toen een steen neergezet ter herdenking aan de slachtoffers van het oorlog en fascisme. Maar verder geen aanwijzing dat dit nou het huis van Hitler was, het geboortehuis van Hitler. Misschien zal dat veranderen. Maar dat zijn natuurlijk altijd discussies. Wat moet je doen? Moet je echt grote herdenkingen maken? Moet je het verzwijgen? En dat merk je vaak bij plaatsen waar die toch een beetje omstreden zijn, dat men problemen heeft wat je daarmee moet doen.
8: Ja, duidelijk. Dankjewel, Oostenrijk-correspondent Michael de Wert. Jamie Dimon, de machtigste bankier ter wereld van de grootste bank van Amerika, die waarschuwt dat beleggers de risico's voor de wereldeconomie onderschatten. Hij zegt, financiële markten houden te weinig rekening met geopolitieke spanningen en oplopende overheidstekorten. En hij heeft ook gezegd wat hij zelf zou doen als hij op dit moment belegger was. Nou, dat horen we allemaal zo meteen van onze huiseconoom Han de Jong.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
11: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
12: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
14: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
12: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
15: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
12: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
29: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
30: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
31: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
32: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
29: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
33: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
34: In de Friday Move gaat het over tv.
35: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
34: Politiek. Ja.
36: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
34: En ik ben er ook.
35: Dat is toch heerlijk.
34: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
37: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
38: BNR Verkeer.
3: Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zoveel voor. In totaal 30 kilometer file. Met name op de A16 zijn flink wat kilometers te vinden, namelijk 12. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug 25 minuten extra door werkzaamheden. Je hebt er voorlopig 1 rijstrook minder. Ook op de A17 is dit te merken vanuit Roosendaal. Een file voor knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer en 20 minuten erbovenop. Dan de N35, de weg tussen Zwolle en Enschede. Die is in beide richtingen dicht. Tussen Wierde en Nijverdal komt er door een ongeluk. En dat duurt nog tot het middaguur waarschijnlijk. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A28 Utrecht-Zwolle bij 21,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. Canada wil Amerika er niet bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen de landen officieel wordt geopend. President Trump dreigt weer om de importheffing op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt wil Canada geen feest vieren, zegt een woordvoerder. De brug bij Detroit gaat vrijdag gewoon open voor het verkeer. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Ja, dan naar Jamie Dimon, de machtigste bankier ter wereld. In ieder geval de bekendste topbankier. Die waarschuwt dat beleggers de risico's voor de wereldeconomie onderschatten. Hij zegt de financiële markten houden te weinig rekening met geopolitieke spanningen en oplopende overheidstekorten. En hij heeft ook wat gezegd over wat hij zelf zou doen als hij nu belegger was. Nou, wat we met deze waarschuwingen moeten, horen we zo meteen van onze huiseconoom Han de Jong over een minuut.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, 7:55. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van woensdag 22 juli. Fijn dat je luistert, ook in de vakantie elke werkdag te beluisteren tussen 6 en 10 ochtends. Michiel Jurjens, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
8: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
0: We gaan het over Mistral hebben. Dat is die AI-startup uit Frankrijk. Hij heeft miljarden aan investeringen binnengehaald vanuit Microsoft. Dat is natuurlijk fijn voor Mistral, maar het roept ook wel wat vragen op over toch weer die digitale onafhankelijkheid, technologische soevereiniteit van Europa. Wat betekenen deze Microsoft-miljarden voor het Europese wapenfeit in de AI-race? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tech-update komt eraan met Niels Koloos zo meteen. En daar gaat het onder andere over OpenAI. Dat heeft namelijk per ongeluk een van de belangrijkste platformen voor AI-ontwikkelaars en onderzoekers gehackt. Ja. Met behulp van AI.
7: Ja.
0: Hoe kan dat nou weer? En hoe doe je dat per ongeluk? Dat hoor je allemaal zo meteen.
7: Ja, ze spreken zelf van een groot incident. Nou, dat gaan we zo meteen horen dus van Niels. Maar eerst gaan we naar Jamie Dimon, de machtigste bankier ter wereld. Van JP Morgan uiteraard. Die zou tegen de huidige waarderingen geen aandelen, of in ieder geval geen brede aandelenpakketten, of staatsobligaties kopen, laat hij weten aan CNBC. Dimon zegt, de financiële markten houden te weinig rekening met geopolitieke spanningen en oplopende overheidstekorten. En ja, hij durft het dus niet aan. Nou, zijn dat terechte waarschuwingen? Gaan we bespreken met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Iwan.
7: De markt is blind voor de risico's, zegt Jamie Dimon. Zijn woorden krijgen altijd veel aandacht in de media. Wat zijn die risico's dan? En ben je het met hem eens?
9: Nou ja, goed. Laten we beginnen met constateren dat hij niet de eerste de beste is. De man is, hij is 70 jaar oud. Hij is al 20 jaar de baas van de grootste bank in de Verenigde Staten. Mensen luisteren naar wat hij zegt. En daarom is het eigenlijk ook zo opvallend dat hij dit zo expliciet zegt. Want mensen zouden zomaar in zijn opmerkingen een aanmoediging kunnen zien om hun aandelenpakketten te gaan verkopen. Mm-hmm. En als dat op heel grote schaal gebeurt, ja, dan lokt hij eigenlijk een soort beurskracht uit, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, dat kan toch ook niet helemaal de bedoeling zijn, lijkt mij. Goed, terug naar je vraag. Heeft hij nou eigenlijk gelijk? Natuurlijk is het zo dat de waarderingen van aandelenmarkten, die zijn historisch bijzonder hoog. Je kunt wel waarschijnlijk een discussie hebben over of...
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand rights specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een hele uitbundigheid. Wat bleek, hij had misschien wel gelijk, maar die uitbundigheid die ging vervolgens nog 4 jaar door voordat de klap kwam. Dus de boodschap is, iets kan wel heel duur zijn en iets kan eigenlijk wel te duur zijn, maar dat betekent niet dat het op dat moment een stuk goedkoper gaat worden.
2: Ja, dat het dus op instorten staat. En ook als je naar de beurzen kijkt, ja, S&P 500 op een flinke winst. Misschien niet relevant voor dit, maar de cijfers van JP Morgan waren ook gigantisch goed. Hij zegt geloof ik ook, de economie is tot nu toe best veerkrachtig gebleven. Überhaupt is het dan wel toch bijzonder dat hij eigenlijk ook vertelt wat hij zelf zou doen. Hij zegt, ik zou dit niet doen. Ja, ik snap dat. Ja. Dat banken, directeuren commentaar geven op de economie en hun mening daarover geven. Maar ja, wat hij zelf wel of niet zou doen, een beetje typisch, toch?
1: Ja, vind ik ook. Ik heb eventjes opgezocht wat zijn geschatte vermogen is. Nou, dat loopt naar de 2 miljard. En dan zegt hij, ik zou nou geen aandelen kopen. Maar de vraag is natuurlijk in zijn geval relevanter. Wat doe je eigenlijk met de aandelen die je ongetwijfeld nu al wel in bezit hebt? Ik blijf dit toch wel een klein beetje een wonderlijke uitspraak vinden. Iets anders is, hè, wat hij dus hier eigenlijk zegt, hè, de markt is helemaal gek geworden. Mm-hmm. Dan kan ik natuurlijk als individuele belegger mij de vraag stellen, naar wie moet ik nou luisteren? Naar het collectieve intellect van alle beleggers die op de aandelenmarkt actief zijn, of naar Jamie Dimon in zijn eentje? Ja. En dan moet ik zeggen, kijk, als Jamie Dimon zegt wat hij zelf wel of niet zou doen, dan mag ik dat misschien ook wel zeggen. Ik heb in mijn leven ook wel eens gedacht, de markt is helemaal gek geworden. En de keren dat ik dan tegen de markt in ben gegaan, over het algemeen heeft mij dat geld gekost. Ja. Maar goed, weet je, ik ben niet de CEO van de grootste bank in de Verenigde Staten, maar de huiseconoom van BNR. Dus misschien is dat misschien is dat het verschil.
2: Ja, toch weet ik niet wie ik serieuzer zou nemen. Ik denk op dit moment dat ik jou wat serieuzer neem, maar dat terzijde.
3: Ik neem Hanne altijd het meest serieus.
2: Dat is wel verstandig, denk ik.
1: Wij zijn vrienden.
2: Maar
3: dat is waar.
2: Toch nog even concreet over die waarschuwing. Bijvoorbeeld over de Amerikaanse overheidsschuld. Ja, iedereen weet dat een probleem is. Dat een soort trein is die maar doordendert. Misschien tegen een muur aan. Of misschien staat er geen muur. Want ja, Amerika too big too veel. Dus het kan eigenlijk niet misgaan. Die zorgen daar, hè? Hij maakt zich zorgen om hoge rentes en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet allemaal onzin.
1: Nee, helemaal niet. Ik maak mij er ook grote zorgen over. Ik maak me zorgen over het niveau van de Amerikaanse staatsschuld, over de toename daarin. En helemaal maak ik me zorgen over het feit dat in de politiek niemand zich daar heel veel zorgen over maakt. Als er mij naar gevraagd wordt, dan zeg ik doorgaans, dit kan niet goed blijven gaan. En het gaat er niet alleen over de Amerikaanse overheidsfinanciën, maar ook over de overheidsfinanciën in een aantal Europese landen. Als beleidsmakers er niet in slagen en ook niet eens de intentie lijken te hebben om daar veel aan te doen, dan gaat uiteindelijk de wal het schip een keertje keren. Alleen het probleem met zo'n uitspraak is, dat kan nog heel lang duren. Zolang beleggers er vertrouwen in blijven hebben, dan blijft het goed gaan. Je kunt moeilijk voorspellen wanneer beleggers dat vertrouwen verliezen. Iets anders is, we hebben nu te maken met een golf van kunstmatige intelligentie. Dat gaat waarschijnlijk de groeivoet van de Amerikaanse economie verhogen. Als dat ook echt zo blijkt, dan zal de draagbaarheid van de staatsschuld er meteen veel beter uitzien. En iets anders is, dat stel je nou voor dat dat moment toch komt dat beleggers zeggen, wij willen die Amerikaanse obligaties niet meer hebben en de rente schiet omhoog. Wat gaat de Federal Reserve dan doen? Ja, die gaat niet langs de kant blijven staan. Ik denk dat die dan die rol van koper zal gaan overnemen. En daarmee kunnen ze een echte crisis eigenlijk heel ver naar de toekomst verschuiven. Dus ik deel die zorgen. Ik vraag mij

0: toch wel af of dat nou op heel korte termijn tot een crisisaanleiding zal geven.
1: Ja, en jouw advies dus geen paniek in je portefeuille. En misschien ook een beetje weten dat meneer Diamond ook wel een beetje een opportunist is. En de ene keer het ene zegt en een paar maanden later wel eens wat anders. Bijvoorbeeld over crypto heeft hij dat wel eens gedaan, geloof ik. Dus korreltje zout hier en daar.
0: Nou, een beetje het beste wat beleggers kunnen doen, dat is gewoon een strategie voor zichzelf uitstippelen. En dan je niet door de waan van de dag van die strategie af laten brengen. Maar volg je eigen strategie. Dat is eigenlijk altijd het beste voor beleggers.
1: Dankjewel, huiseconoom Han de Jong. Maar naar Han moet je wel luisteren, als uitzondering.
2: Altijd.
1: We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Het is 16 minuten voor 8, Tim. Een kapotte auto op de A2, waar precies?
3: Zeker, op de A2 richting Eindhoven vanuit Utrecht. Bij Den Bosch, afrit Sint-Michels-Gestel om precies te zijn. Er is één rijstrook dicht en vanaf knooppunt Empel een file van 5 kilometer en 10 minuten. Verder ook nog even kort die A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een half uur vertraging voor de Moerdijkbrug door werkzaamheden. Je hebt er één rijstrook minder. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Nu ook de A50 Os-Eindhoven voor knooppunt Eckerswijer bij hectometerpaal 95,8.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspit.
2: Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral fors uit. Microsoft investeert miljarden in de Europese AI-infrastructuur. En die deal roept ook wat vragen op over de technologische soevereiniteit van Europa. Mistral wordt immers gezien als het Europese wapenfeit in de AI-race. Maar nu komt daar al dat Microsoft-geld bij. Wat doet dat? Nou, daar praten we over met AI-ondernemer en oprichter van Resonate, Thomas Kluiters. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, Mistral lang gezien, en misschien is dat nog steeds wel hoor, het Europese AI-uithangbord. Wordt dat iets minder geloofwaardig nu Microsoft zich er zo nadrukkelijk in mengt? Of moet je dat niet zo zien?
5: Nou, je kan het op twee manieren bekijken. Aan de ene kant is het natuurlijk wel weer fantastisch om te zien dat een Amerikaanse partij deze keer deels natuurlijk afhankelijk wordt van een compute van een Europese partij. Aan de andere kant is het natuurlijk wel, als je kijkt naar wat OpenAI doet en Anthropic, die kunnen gewoon niet genoeg compute krijgen omdat ze gewoon de grootste en beste modellen van de hele wereld willen maken. Mm-hmm. En daar heb je gewoon heel veel compute voor nodig. En dit impliceert deels natuurlijk ook dat Mistral zelf die compute niet gaat gebruiken om haar eigen modellen de beste modellen van de wereld te maken. En dat maakt natuurlijk wel weer wat moeilijker voor Mistral om echt modellen te bouwen die kunnen concurreren met de grote Amerikaanse partijen.
2: Ja, dus hoe moeten we hier vanuit Mistral naar kijken? Is dit een strategische kans of is het ook iets waar je niet omheen kunt om ook die concurrentiestrijd vol te houden?
5: Ik denk dat aan de ene kant, ze willen natuurlijk nu meer geld ophalen. En dit is natuurlijk een hele mooie manier om ik heb gelezen dat het gaat om miljarden euro's binnen te halen. En met dat geld kunnen ze natuurlijk ook weer meer compute binnenhalen. En ik denk dat het moeilijk zal zijn om dit geld binnen Europa te vinden. Dus aan die kant denk ik dat het strategisch eigenlijk een hele slimme keuze is voor Mistral. Maar ja, het breekt natuurlijk toch wel een beetje af op de soevereine discussie. Of dit nou volledig in Europa wel of niet zou kunnen.
2: Ja. Microsoft ondertussen, dat stip je jezelf ook al aan, investeert al zwaar in OpenAI. Dat is al jaren zo. Waarom nu dan ook zo stevig op Mistral inzetten? Is het ook een kwestie van investeringen spreiden gewoon?
5: Ik denk dat dit eigenlijk een mooi voorbeeld is waar we in Europa toch wel graag bij Europese bedrijven willen kopen. En ik denk dat Microsoft daar behoorlijk wat last van heeft. Want Mistral is vooral heel populair binnen de gereguleerde industrieën of industrieën waar het toch echt gaat om die data privacy en GDPR. En wat eigenlijk in die samenwerking ook naar voren komt, is dat Mistral en Microsoft hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat ook deze markt, die streng gereguleerde markt die graag de compute in Europa houdt, dat Microsoft en Mistral daar samen eigenlijk kunnen van genieten om daarin te opereren. Dus in die zin denk ik dat het voor Microsoft een hele mooie manier is om de Europese AI-markt te bedienen. Terwijl als je kijkt naar OpenAI in Amerika, is dat natuurlijk een heel slimme zet geweest, omdat Microsoft een lange tijd de enige aanbieder zou kunnen zijn van OpenAI-modellen in Europa.
2: En als we het dan toch een beetje als een wedstrijd gaan bekijken, wie profiteert hier dan het meeste van? Is dat Mistral of is dat Microsoft uiteindelijk?
5: Ik denk dat het best wel moeilijk te zeggen is. Ik geloof wel dat dit voor Mistral een mogelijkheid is om echt door te pakken en door te groeien. Want het is natuurlijk ontzettend veel geld wat er wel weer uit wordt gegenereerd. Ja. En dat kan natuurlijk ook weer leiden tot veel meer datacenters in Europa. Of ja, toch het aannemen van meer talent. En toch misschien daardoor uiteindelijk een van de grote partijen te zijn die dan met meer compute en meer mensen toch tegen de grote Amerikaanse spelers zou kunnen opnemen.
2: Thomas Kluiters, AI-ondernemer en oprichter van Resonate. Hartelijk dank.
4: Tech Update.
1: Meer tech met tech-redacteur Niels Koloos. Niels, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: We beginnen met een fascinerend verhaal van OpenAI. Dat bedrijf heeft per ongeluk een van de belangrijkste platforms voor AI-ontwikkelaars en AI-onderzoekers gehackt met een AI-agent. OpenAI spreekt zelf van een ongekend cyberincident. Wat is hier precies gebeurd?
6: Nou, gelukkig heeft OpenAI-baas Sam Altman samen met collega's een uitgebreide blogpost over dit ongekende incident geschreven. En daarin lezen we dat OpenAI op een dag aan het experimenteren was met GPT 5.6 Sol, het nieuwste model van het bedrijf, en een nog niet onthuld model. Nou, die twee modellen waren door OpenAI in een soort virtuele zandbak losgelaten met minder beperkingen, zodat ze daar even uitgebreid getest konden worden op veiligheid, cyber, inderdaad, dat soort dingen. Maar om de test van OpenAI te halen, zouden die modellen tot het uiterste gegaan zijn en wisten ze daardoor op een of andere manier verbinding te maken met het internet, terwijl het dus niet de bedoeling was. En vervolgens gingen die modellen naar Hugging Face, zoals dat platform voor AI-onderzoekers heet, en wisten ze dat te hacken om toegang te krijgen tot de antwoorden om de test van OpenAI te halen. En dat was, volgens OpenAI tenminste, absoluut niet de bedoeling, want het moest allemaal gewoon geïsoleerd blijven, ze moesten op die manier de oplossing vinden, maar in plaats daarvan zijn die modellen dus naar het internet gegaan. Ja. Hugging Face gehackt, daar de antwoorden op de vragen gehaald als het ware. En zo hebben ze de test gehaald. Maar ja, dat is niet helemaal hoe het zou moeten. Want nu heeft OpenAI per ongeluk een enorm cyberincident veroorzaakt. En vandaar dat ze ook zeggen, dit is ongekend. En we delen onze bevindingen nu daarom samen met Hugging Face met de wereld. Maar wat dit nog gekker maakt, het is niet eens voor het eerst dat we zo'n incident zien. We zagen eerder dit jaar bijvoorbeeld ook nog Anthropic. Toen gooide een onderzoeker het model Mythos van dat bedrijf in een soort dichtgetimmerde virtuele zandbak met de opdracht om de onderzoeker een berichtje te sturen. Terwijl het eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn. Maar toen kreeg hij toch een notificatie op zijn telefoon of op zijn computer. En toen is het toch gelukt. Alleen ging Mythos daarna nog even verder met andere, quote, zorgwekkende acties. Volgens Anthropic, hoewel we dan niet helemaal weten wat die acties inhielden. Mm-hmm. Maar wat we in ieder geval zien is dat dit soort incidenten met AI-modellen routes kunnen nemen om problemen op te lossen die we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden. En dat je daardoor dus ook dingen kan veroorzaken die je helemaal niet wil. Omdat een AI-agent dan denkt, bedankt voor de opdracht. Ik ga eventjes jouw concurrent of jouw partner hebben. En dan kom ik bij je terug. Terwijl het dus niet de bedoeling was, nogmaals.
1: Dus AI-agent uitgebroken, toen allerlei inloggegevens gestolen, allerlei aanvalsroutes gekozen. En dit is dus iets wat we vaker gaan zien in de toekomst. En waar dus ook heel erg voor gewaarschuwd wordt met die krachtige modellen.
6: Ja, precies. Je ziet inderdaad vandaar ook dat het Witte Huis zei, we gaan Mythos en Fable 5 toch maar eventjes voor de rest van de wereld verbieden. Ja. Totdat Anthropic met zogeheten guardrails komt en vangrails om het wat veiliger te maken voor wat andere gebruikers ook allemaal gekke cyberdingen gaan doen en anderen gaan hacken, als het ware.
1: Ja, bijzonder verhaal. Een uitgebreid technische verhandeling ook op het blog van OpenAI, mocht je daar interesse in hebben. Dan, mocht je 's avonds te moe zijn om een verhaaltje voor je kind te bedenken, als je kind naar brengt, dan heeft Meta, weet wel, van Instagram en Facebook, heeft de oplossing. Meta brengt je kind naar bed?
6: Nou nee, dat dan weer
2: Mark
6: niet.
2: Mark Zuckerberg.
6: Er is een oplossing.
2: Een robot dus.
6: Het is al een robot. Maar goed, er is een oplossing. Alleen ik vraag me ook af, hoe goed is die oplossing nou? Meta heeft een AI-app ontwikkeld die bedtijdverhaaltjes voor jou kan vertellen. Of voor je kind in ieder geval. Ja, saai.
2: Ook gewoon, of gewoon een promptje naar ChatGPT of waar dan ook. Dat kan dat toch ook allemaal?
6: Ja, in principe wel, maar deze app genaamd StoryKid gaat nog een stukje verder, want je kan er ook prentenboeken mee maken met foto's van je kind of zijn favoriete speelgoed, en die kan dan de held van het verhaal zijn, en daar komt dan gelijk een voice-over bij die alles voor je vertelt, et cetera, et cetera.
1: Als je legt de telefoon in het bed van je kind, dan kan je zelf weglopen.
6: Ja, eigenlijk wel. Handig. Dus je hoeft helemaal geen ouder meer te zijn. Ja. Meta heeft waarschijnlijk dit soort reacties die wij in de studio nu hebben al verwacht, want de app is alleen op de App Store van Apple te downloaden, en ook echt alleen in Mexico, dus waarschijnlijk wil het bedrijf eerst even op kleinere schaal kijken. Vinden mensen dit leuk of moet moeten we eventjes wachten voordat iedereen met AI-sprookjes gaat genereren. Ik vind het vreselijk, maar hey, Iwan, het is Meta. Dus als we in relatieve zin naar kijken, is het beter dan de Instagram deepfake-generator van een paar weken geleden, waarbij je dus aan de Meta-AI kon vragen, maak even een leuke foto van mijn vriend in een situatie waar hij nog nooit in gezeten heeft. En daar kan je natuurlijk ook van alles bij bedenken wat je niet zou willen. En we hebben natuurlijk ook nog de Meta-AI-brillen, waarmee viezerikken je kunnen filmen zonder dat je het doorhebt. Ja. Dus in die zin is StoryKit vrij mild. Maar ik zie absoluut niet voor me dat een StoryKit-verhaal over 3000 jaar ontdekt wordt door archeologen. En dat een regisseur dan denkt, laat ik hier een extreem succesvolle IMAX-film van maken. Ik denk dat je daar toch, net zoals Homer met de Odyssey, gewoon heel veel creativiteit voor nodig hebt.
1: Ja, en bedenk gewoon lekker zelf een verhaaltje. Daag je eigen brein uit. En ook allerlei boekjes voorlezen en zo. Hartstikke leuk. En Meta, een app voor een bedtijdverhaaltje. Lekker links laten liggen. Dankjewel, Niels Koloos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Terug naar Tokio.
2: Ja, is goed.
1: Ja? Ja. Je kent het wel, de temperaturen gaan omhoog en dan komt altijd de vraag, korte broek of niet? Nou, bij mij is het antwoord altijd niet. Sommige mensen kiezen ervoor om dat toch wel te doen naar werk.
2: Onbegrijpelijk.
1: Wat mij betreft hoeft dat inderdaad niet, maar oké.
2: Okay. Wat mij betreft hoeven we daar ook helemaal geen discussie
1: over. Nee, dat vind ik ook, maar sommige mensen denken daar anders over. Ook hier.
2: Echt waar, wie dan? Ik zit in Den Haag normaal, natuurlijk in de Tweede Kamer.
1: Dit ga ik je zo meteen vertellen tijdens de column van Bernard.
2: Oké, is goed.
1: Ja. Steeds meer Japanse mannen die verschijnen in korte broek op hun werk. Sterker nog, de gemeente Tokio moedigt werknemers ook aan om deze zomer het pak en de das vaker thuis te laten en te kiezen voor wat luchtigere kleding. Oh. Lezen we bij de BBC. Een heus soort marketingprogramma Tokyo Cool Biz. En daarmee wil de stad werknemers helpen om de extreme hitte in Tokio beter door te komen. Bijvoorbeeld door even iets informeler gekleed te gaan. Dus geen pak en das enzovoorts, maar korte broek, een t-shirt, misschien ook wel sneakers. Moet allemaal een beetje netjes zijn. Business casual, maar dan kan het wel. En dat zorgt voor wisselende reacties. We kennen natuurlijk een beetje de samenleving in Japan. Vrij strak en misschien ook wel traditioneel. Ja. Sommige werknemers die zeggen heerlijk dat het mij nu wordt aangemoedigd om een korte broek aan te doen. Een praktische en welkome verandering. Maar er is ook kritiek. Zo zeggen sommige vrouwen, deze kledingregels die zijn voor mannen allemaal versoepeld, maar voor ons nog steeds vrij streng. En online is er ook een nieuwe term ontstaan voor ergernis over zichtbaar beenhaar van mannelijke collega's, namelijk beenhaarintimidatie.
2: Ja.
1: Wat kom je met je beenhaar in mijn gezicht drukken? Viespeuk, bij wijze van spreken.
2: Dat is wat je krijgt, ja.
1: Ja. Nou, uit een peiling blijkt dat een kleine meerderheid tegen korte broeken op kantoor is. En de bezwaren gaan inderdaad vooral over lichaamsvormen die mensen niet willen zien. En ook lichaamshaar.
2: Ja.
1: En ook voor, zou ik zelf aanvullen, bijvoorbeeld de bleekheid van sommige mensen, hoe die erbij lopen.
2: Ja, het zijn gewoon stukken lichaam van collega's die je
1: liever niet ziet.
2: Liever niet ziet.
1: Nee, en kijk, als het nou bij een barbecue is of aan een strand of aan een meer, anders. Is het allemaal weer anders. Ja. Maar hier op kantoor zou ik toch denken, goh, moet dat nou? Nou, volgens de kliniek, opvallend, kiezen mannen, omdat ze nu dus een korte broek aan moeten, tussen haakjes van de gemeente, kiezen ze ook vaker voor laserontharing. Niet alleen om er verzorgd uit te zien, maar ook uit sociale overwegingen. Namelijk dat je een veilige omgeving creëert voor je vrouwelijke collega's.
8: De column van Bernard Hammelburg.
9: Begin 1973 tekende Richard Nixon het vredesakkoord met Vietnam. Pas eind april 1975 vertrokken de laatste Amerikanen. In die ruim 2 jaar werd nog wel stevig gevochten, maar het congres draaide de geldkraan dicht, dus militair kon Nixon niets meer. Met 58.000 gesneuvelde soldaten distantieerden het Amerikaanse volk en parlement zich van deze gruwelijke episode. De griezelwoorden in Amerika zijn bodybags en luchtmachtbasis Dover. Het vliegveld waar de lichamen van omgekomen militairen naar huis terugkeren. Trump reisde opnieuw naar Dover, dit keer voor de terugkeer van de lichamen van soldaten die waren omgekomen bij een Iraans bombardement op bases in Jordanië en Irak. Dat er ook tientallen soldaten gewond waren en gevechtshelikopters waren geraakt, werd nog even geheim gehouden. Maar het beeld van slachtoffers in plaats van overwinnaars lag plotseling onder een vergrootglas. Met als gevolg dat de behandeling van Trumps verzoek voor $88 miljard extra voor deze oorlog bovenop het defensiebudget van $1500 miljard door de Senaat werd geblokkeerd. Indachtig Nixon en diens heilo oorlog in Vietnam, noemt de democratische fractievoorzitter Chuck Schumer het een verzoek om toestemming voor de roekeloosheid die we in Iran zien plaatsvinden. Trump is waarschijnlijk behendig genoeg om het extra bedrag uiteindelijk binnen te harken. Maar onder volk en parlement groeit de overtuiging dat de oorlog niet valt te winnen. De generaals van de machtigste krijgsmacht ter wereld zien dat het Iraanse wapenarsenaal nog steeds aanzienlijk is. En dat, zoals Politico het uitdrukt, dit is hoe een moeras eruit ziet. Dwight Eisenhower, commandant van de succesvolle geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, moest knarsetandend toezien hoe Amerika in Korea in 1953 niet verder kwam dan een wapenstilstand. Nixon moest toezien hoe Amerika na 12 jaar oorlog in 1975 verloor van Vietnam. Bush junior, Obama, Trump en Biden moesten toezien hoe Amerika verloor van de Afghaanse Taliban en de Sjiïtische milities in Irak. Allemaal met grondtroepen. Zelfs met grondtroepen zou het in Iran waarschijnlijk ook niet lukken. We houden de komende dagen het oog op het congres en vooral de defensiebegroting. De luchtmacht en marine hebben nog geld tot eind deze maand. Daarna is het simpelweg op. En wat doet het congres? Dat gaat nu eerst een maandje of zo op reces. In Teheran kijken de machthebbers schuddebuikend toe.
1: Het leek onvermijdelijk en dat bleek het ook te zijn. De Oekraïnse president Zelensky grijpt in en vervangt zijn legerchef Sirski na dagen van ophef en protesten. Waarom hij nu bezwijkt en wat dat betekent misschien ook voor Fedorov, de minister van Defensie die eerder zijn biezen moest pakken, hoor je zometeen in de ochtendspits.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en vanmiddag om 2 uur op BNR.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Nu in de BNR-app.
2: Recessie dreigt voor wereldeconomie door crisis in Straat van Hormuz. Shoppers vermijden winkelstraat door hittegolf. En prijsstijging woningmarkt vlakt af. Groningen nu 8% duurder. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: 8:01. We gaan naar de ANWB. Daar is Tim Schaap. Hoe is het op de wegen, Tim?
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig goed te doen. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zoveel voor. Wel een nieuw probleem op de A8, Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad Koog lijkt de weg helemaal dicht te zijn door een ongeluk. Nog weinig bekend, zo dadelijk meer. Verder de A15, Gorkum-Rotterdam. Bij Hendrik Ido Ambacht, goed nieuws. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een korte file van 15 minuten vanaf Sliedrecht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A58. 50 naar Tilburg toe bij 50,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gaan we kijken naar de beurzen. In Amerika alles in het groen gesloten. Dow Jones 0,7% hoger. S&P 500 0,9% hoger. En de Nasdaq 1,3% hoger. In Azië is het een vrij gemengd beeld. Hang Seng procentje lager. De Kospi 1,6% hoger. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Moet je even downloaden, als je hem nog niet hebt. Leek onvermijdelijk, werd het ook. De Oekraïense president Zelensky grijpt in en vervangt zijn legerleider Syrsky na dagen van ophef en protest. Waarom hij nu bezwijkt en of misschien over een paar dagen ook de voormalig minister van Defensie Fedorov weer terugkomt, hoor je zometeen over anderhalve minuut in de ochtendspits.
21: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
22: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
23: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
24: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
26: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
27: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
26: Dus we zijn nog niet verloren.
28: Want daarvoor luister je de grote techshow.
27: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
29: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
31: In de BNR-app
30: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
31: Download de BNR-app
30: en blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 7 minuten over 8. We zijn halverwege met de ochtendspits van woensdag 22 juli. En goedemorgen zeg ik ook tegen Michiel Jurjens.
2: Goedemorgen, Iwan.
1: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
2: Nou, over een klein kwartier zeggen wij goedemorgen tegen Sander van het Noordende, de CEO van Randstad. Dat bedrijf, het uitzendbureau, kwam zojuist met zijn kwartaalcijfers. Zojuist gepresenteerd, het tweede kwartaal, autonome omzet bijna 6 miljard euro. Dat is bijna 2% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een periode waarin Randstad het toch wat lastig had. Dus hoe het daar nu gaat, dat bespreken we zometeen met de topman van dat bedrijf. En ook dit, nu die aanvallen tussen Amerika en Iran alweer langer dan een week aanhouden, dreigt de wereldeconomie toch weer richting die recessie te gaan. Blijkt uit de doorrekening van een aantal scenario's door Atradius, de kredietverzekeraar. En zometeen spreken we de hoofdeconoom van Atradius. Eerst nieuws uit Oekraïne waar we het over moeten hebben.
1: Zeker, want president Zelensky die heeft zijn commandant der strijdkrachten, de hoogste legerleider Oleksandr Syrsky, de deur gewezen. Besluit volgt na dagen van protesten en ook een ultimatum van de bevolking dat aankomende vrijdag zou aflopen. Er is nu een oud-commandant, ene Michaljo Drapati, en die gaat de functie overnemen. Volgens onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn werd de druk op Zelensky te hoog.
0: De straat heeft gesproken, kan je wel zeggen. Er werd een week lang gedemonstreerd in Kiev en heel veel andere Oekraïnse steden. Eigenlijk alle grote Oekraïnse steden. En uiteindelijk moest Zelensky wel luisteren. En de druk werd gewoon heel erg hoog. Ja. En het gaat om een roep om cultuurverandering. En dus niet alleen een strijd tussen deze twee poppetjes, tussen Fedorov en Syrsky, maar een roep om bredere veranderingen en een cultuurverschuiving en een nieuwe generatie die aan de macht komt in de legerleiding.
1: Dat is ook wat Zelensky zei, want hij had een videoboodschap, hè, geloof ik.
0: Ja, precies. Zelensky heeft het over waardigheid onder andere. En daarmee zie je ook die cultuurverandering waar de demonstranten om vragen. Zij willen namelijk dat militairen in Oekraïne worden gezien als burgers die een uniform hebben aangetrokken. Dus als mensen die ook echt als mensen moeten worden behandeld. De afgelopen tijd is er veel kritiek dat binnen het leger als er misstanden zijn, dat soldaten dat moeilijk kunnen aankaarten en dat er niet zoveel mee wordt gedaan. En dat vooral loyaliteit wordt beloond en niet initiatief. Dus dat is het soort van cultuurverandering wat ook deze nieuwe commandant Drapati graag wil veranderen.
1: Ja. Wat weten we over hem? En ook met name wat betekent dit voor het verzet tegen de Russische acties in Oekraïne?
0: Nou, hij is een heel stuk jonger dan Syrsky, de vorige legerleider. Hij is 43 jaar, dus echt een andere generatie dan zijn voorganger. Hij is ook erg populair bij de demonstranten. Zij riepen om hem als de nieuwe commandant. En ondanks zijn veel jongere leeftijd heeft hij wel uitgebreide ervaring in het Oekraïnse leger. Hij vecht al ruim 10 jaar en weet heel goed wat de Russen wel en niet kunnen. Hij volgt in Mariupol mee, ook toen de Russen in 2014 al proberen om die stad in te nemen. Dit is een man met een serieuze track record. De vraag is natuurlijk of hij zijn track record ook op het hoogste niveau kan toepassen, of hij ook zijn visie echt kan toepassen op de oorlog.
1: Mm-hmm. Ja, dan had het al even over Fedorov. Die heeft toch ook weer van zich laten horen. Die heeft Syrsky, geloof ik, bedankt.
0: Ja, hij heeft Syrsky opgebeld en hem bedankt voor alles wat Syrsky wel goed heeft gedaan. Want Syrsky is niet zomaar iemand. Hè. Het is iemand die de verdediging van Kiev heeft geleid in 2022. Vervolgens ook een van de grote tegenoffensieven heeft geleid bij Kharkiv later in dat jaar. Dus het is wel iemand die serieus veel heeft betekend voor Oekraïne. En Fedorov heeft laten weten dat hij dit op een positieve noot wilde beëindigen met dat belletje. Maar de strijd is niet voorbij, zegt Fedorov. Want deel 2 van de eis van de demonstranten is nog niet ingewilligd. Fedorov heeft geen post. Hij heeft wel verschillende banen aangeboden gekregen, maar daar heeft hij niet mee ingestemd tot nu toe.
1: Ja, want ik geloof dat ook Zelensky en Fedorov elkaar gisteren nog gesproken hebben, dat Zelensky weer een aanbod heeft gedaan. Hè? Jij mag het tech-gedeelte van de oorlog overzien, maar ook dat is niet genoeg voor hem. Hij wil gewoon minister van Defensie worden en anders niks.
0: Ja, Fedorov begrijpt niet waarom hij is ontslagen. Hij werpt steeds de vraag op, maar waarom mag ik niet gewoon mijn baan terug? Hij krijgt de hele tijd andere dingen voorgesteld. Van adviseursrol tot een rol in de Nationale Veiligheidsraad, tot nu dus vicepremier, verantwoordelijk voor technologische ontwikkeling. En het zijn allemaal mooie functies. Maar hij wil gewoon aan de knoppen zitten. Hij wil dat proces leiden, die cultuurverandering leiden. Hij wil alles overzien van de manier waarop de overheid, dus zeg maar het ministerie, samenwerkt met het leger, tot ook die technologische innovatie en alles wat daartussen zit. En hij begrijpt gewoon niet waarom dat niet kan.
1: Ja, doet dit nou nog ook slecht voor de moraal en ook wellicht de Oekraïnse inzetten, als in al dit soort gedoe? Dat wil je eigenlijk niet natuurlijk.
0: Nee, dat wil je zeker niet, want eenheid staat op één. Dat zeggen ook heel veel Oekraïnse leiders op dit moment. Dat het belangrijk is om dit zoveel mogelijk ook achter gesloten deuren op te lossen. Stilletjes, netjes, professioneel. Niet de indruk wekken dat er daadwerkelijk allerlei kampen bestaan. Het gaat uiteindelijk om één land met één doel. Maar goed, deze nieuwe aanstelling doet juist weer goede dingen voor de stemming. De demonstranten en de soldaten aan het front zullen hier over het algemeen blij mee zijn. Dus waarschijnlijk heeft dit uiteindelijk een positief effect. Eerst teleurstelling en vervolgens toch een mooi resultaat, omdat Zelensky luistert naar de straat.
1: Ja, en die protesten op straat, zijn die dan nu voorbij of gaan die door totdat Fedorov zijn baan terug heeft?
0: Ja, dat moet nu nog een beetje blijken. Ik verwacht dat ze nog wel doorgaan, want ze hadden twee eisen. En inderdaad, die tweede eis is dat Fedorov terugkomt. En dat is nog niet ingewilligd. Dus ik verwacht dat we nog wel iets van demonstraties zien. De demonstranten hebben een deadline gegeven aan Zelensky tot vrijdag om Fedorov terug te brengen. En als dat niet gebeurt, dan nemen de demonstraties weer toe, zeggen ze.
1: En dat zei Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
2: Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt voor meerdere landen in het Midden-Oosten het reisadvies aan. De situatie is daar verslechterd en dat noopt tot wijzigingen, meldt het ministerie. Het gaat onder andere om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Daar geldt vanaf nu een oranje reisadvies waar dat eerder nog geel was. Oranje betekent dat reizen die niet noodzakelijk zijn, zoals vakanties naar die landen, afgeraden worden. Het advies is reis alleen naar die landen toe als het echt noodzakelijk is en als het echt niet anders kan. Bovendien is het zo dat ambassades je minder goed kunnen helpen als je in een land met zo'n oranje kleurcode in de problemen komt. Voor Bahrein is het reisadvies zelfs aangescherpt naar rood. Alle reizen naar die oliestaat worden strikt afgeraden. Ga daar niet naartoe, is het reisadvies. Aanleiding voor die waarschuwingen is de oplaaiende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Bondgenoten van de VS, zoals Bahrein, zijn de laatste weken dan weer steeds vaker het doelwit van Iraanse aanvallen, die dan weer als reactie op Amerikaanse acties in Iran uitgevoerd worden op die bondgenoten van Amerika. Denk aan Bahrein, Kuwait en Qatar. En dus voor meerdere landen in de regio het reisadvies aangescherpt naar of oranje of zelfs rood in het geval van Bahrein.
1: Tim Schaap bij de ANWB. Het is bijna 7:15. Een ongeluk op de A8.
3: Ja, klopt. De A8 richting Amsterdam. Die was tijdelijk helemaal dicht bij Zaanstad. Maar nu is er weer één rijstrook geopend. De vertraging is ongeveer 2 kilometer en 20 minuten. Hetzelfde nog op de A35. Sorry, de N35 moet ik eigenlijk zeggen. In beide richtingen is de weg daar nog helemaal dicht. Tussen Wierde en Nijverdal. Dat duurt nog tot het middaguur. Komt er een eerder ongeluk en de politie doet daar nu onderzoek. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Leidschendam. Hectometerpaal 42,5.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
6: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
7: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
1: Ja, en dan opvallend. 5 dagen nadat Donald Trump openlijk China beschuldigde van beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2020... heeft de Amerikaanse president zijn woorden alweer een beetje ingetrokken, zou je kunnen zeggen. Afgelopen vrijdag haalde Trump uit naar China, want dat land zou Amerikaanse gegevens over verkiezingen hebben gestolen. Gegevens van, ik geloof, ruim 200 miljoen mensen, zei Trump.
8: China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail.
1: Ja, het was opvallend, want het was een soort address to the nation, dagen van tevoren aangekondigd op een prominent tijdstip voor Amerikaanse begrippen. Hij zei dus Amerikaans kiessysteem kwetsbaar voor inmenging van buitenaf. Het is belangrijk dat belangrijke informatie die door inlichtingendiensten voor Trump geheim zou zijn gehouden, maar toen waren we opeens gisteren bij een bezoek van de Libanese president aan de Oval Office met een persmoment. Nou, die journalisten in die Witte Huis die focussen dan meestal alleen maar op binnenland onderwerpen. Je ziet die gasten gasten, zoals in dit geval die meneer Aoun er altijd
2: die zitten, bij. Die zitten er vaak bij.
1: Die zitten erbij zo van, ja.
2: Moeilijk bij.
1: Ja. Oké, okay, ja. Daar kreeg Trump de vraag, nou, wat zijn nou de consequenties voor China, voor dit ja, vreselijke drama dat Amerika aangedaan is. Het beïnvloeden van die verkiezingen, het jatten van die gegevens 6 jaar geleden. Wat zijn daarvan nou de consequenties?
9: Well, we're going to talk to him about it. It took place a long time ago. I think China is maybe a little bit different today than it was then. But look, they do things and we do things to them. I'll be honest. We do things to them too. It's not a one-way street. But we'll be talking to them.
1: Ja, we zien het wel. We doen het zelf ook. Lang geleden, een ander China nu. Ach ja, eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nou, oké, okay, opvallend. Overweegt China dan Trump dan om China te straffen met sancties? Nou, geen idee. Witte Huis weet het niet. Xi blijft ook gewoon welkom. Dus ja, het was een enorm verhaal afgelopen vrijdag, maar het gaat met een kleine nachtkaars uit.
2: En dan, er moet fors meer privaat geld worden geïnvesteerd in het bouwen van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank als conclusie van een nieuwe analyse. Het kabinet Jette wil jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen. Om dat na te kunnen komen, om van die wens ook echt iets uitgevoerd te maken, moeten bestaande regels op de schop, zegt DNB. Volgens de onderzoekers is er 40 miljard euro nodig om 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Bouwopgave die voor de helft uit nieuwe koopwoningen bestaat. Dan bouwen daarnaast woningcorporaties een derde van de woningen. En de private huursector moet er dan nog 16.000 aan toevoegen. En dat kost volgens de Nederlandse Bank ruim 6,5 miljard euro. Vorig jaar werd dat bedrag niet gehaald. Toen investeerden private beleggers slechts 4 miljard... Buitenlandse investeerders en particuliere beleggers hebben zich de afgelopen jaren bovendien teruggetrokken. Volgens DNB komt dat door fiscale wijzigingen, maar ook de wet betaalbare huur, waardoor gemeenten een maximale huurprijs kunnen afdwingen. Nou, zonder ingrijpen in de regels die private investeerders afschrikken, zal er geen extra geld bijkomen, stelt de Nederlandse Bank. Behalve wanneer de overheid dat geld zelf ophoest. Maar daarvoor ziet de centrale bank geen ruimte op de begroting. Dus ook dat zien ze niet snel gebeuren. DNB pleit voor langjarige zekerheid over de regels. Zorg voor duidelijkheid. Zorg dat iedereen weet waar die aan toe is. Dat gebeurt niet. Regels veranderen nogal eens. En daardoor is investeren riskant, zegt de Nederlandse Bank. Ook adviseert DNB om het aantal gemeentelijke regels te verminderen, zodat het bouwproces eenvoudiger wordt. En tenslotte moet het kabinet ook kijken naar aanpassingen die die wet betaalbare huur vriendelijker maken. Lees misschien toch meer rendement opleveren voor investeerders.
31: Goedemorgen. Ochtendspits.
1: En dan gaan we naar cijfers van Randstad. Want de uitzender blijft groeien, blijkt uit de zojuist gepresenteerde kwartaalcijfers 1,5 uur geleden. In het tweede kwartaal van dit jaar was de autonome omzet 5,9 miljard. 2% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is opvallend, want Randstad zelf had verwacht dat de autonome omzet met zo'n 1% zou stijgen. Maar dat is dus bijna het dubbele geworden. Het is de tweede keer dit jaar dat het bedrijf verrast met betere cijfers dan analisten vooraf hadden voorspeld. Ik ga erover praten met de topman van Randstad, CEO Sander van Noordende. Meneer van Noordende, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ja, herstel zet dus door. Is dat over de breedte? Is dat in alle markten, alle landen?
10: Ja, dat is in een meerderheid van de markten. Met name als we kijken in de Verenigde Staten, in onze operationele business. Dus dat zijn de mensen die in het distributiecentrum en de fabriek werken. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ook weer in groei. Zuid-Europa, Italië en Spanje zijn al een aantal kwartalen heel erg sterk. Japan, Australië ook in groei. Dus het is vrij breed waar de uitdaging nog zit. Want dat zal uw volgende vraag zijn, verwacht ik, is in Frankrijk, Nederland en België. Mm-hmm. Die markten bewegen zich ook de goede kant op. Maar elke markt heeft eigenlijk een specifiek verhaal. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn wij erg groot in de gezondheidszorg. En daar is wat regelgeving gekomen die zet wat druk op de vraag. In België is het meer een specifieke Randstad-situatie, zou ik zeggen, waar we 1 of 2 klanten, wat grotere klanten, kwijtgeraakt zijn. En in Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4 en de 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is. Die markt stabiliseert nu. De markt is een nieuw evenwicht aan het vinden in Nederland.
1: Ja, en dat gaat natuurlijk met wat horten en stoten hier en daar.
10: Juist.
1: En toch, geopolitieke instabiliteit. Dat noemt u al vaker als een risico. Nou, dat is natuurlijk niet weg. Sterker nog, dat is de afgelopen weken misschien wel groter geworden. Hoe bereidt u zich? Welke scenario's hebt u? Stel bijvoorbeeld die oorlog in het Midden-Oosten die escaleert. Welke scenario's hebt u liggen dan?
10: Nou, wij blijven altijd zo dicht mogelijk bij de klant. En dat betekent wij praten met de klant, wat zijn de verwachtingen? En hoe kunnen wij daarop inspringen? Wat interessant is in dit tijdsgevricht is dat de economische activiteit in de meeste markten, de Verenigde Staten, Europa, Japan, die is eigenlijk wat hoger aan het worden, met de indices die omhoog gaan. Ja. De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart. Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan. Dus we zijn een deel van de oplossing op dit moment.
1: Ja, dat wordt misschien ook wel beloond op de beurs. Hè. We zagen het ging lang niet goed met het aandeel Randstad, maar sinds, halverwege april dit jaar is de weg omhoog weer gevonden. Is dat iets wat u ook verwacht de rest van het jaar, dat doorgezet wordt? Is echt die omslag gemaakt dit half jaar?
10: Nou, we doen nooit uitspraken over de toekomst. Wat we wel zien, is dat we zien tekenen van herstel in de zin van een normaal patroon. Allereerst komt onze operationele business terug. Dat betekent de dagdagelijkse werkzaamheden, zal ik maar zeggen. Daarop volgt meestal, en we zien daar wel tekenen van vooruitgang, onze professionals business, onze digital business, onze business die zich bezighoudt met vaste aanwerving, die volgt daar meestal op. En daar zien we het gat met vorig jaar kleiner worden, maar we zijn de nul nog niet gepasseerd in die takken van sport.
1: Nee. Tot slot, ik zie op uw LinkedIn-pagina dat u veel aandacht vraagt voor kunstmatige intelligentie, wat dat gaat betekenen voor de arbeidsmarkt. Ja, daar zal voor Randstad misschien ook wel een probleem zijn, hè? Want dat kan u efficiënter maken, uiteraard, op allerlei plekken. Maar misschien ook wel de vraag naar banen verminderen, omdat die banen allemaal AI-agents worden.
10: Nou ja, u slaat de spijker op de kop. Het kan ons in ieder geval helpen om onze klanten en talenten beter te bedienen. Ja. Wat er met de arbeidsmarkt gaat gebeuren, die is natuurlijk altijd in beweging. Maar heel simpel weg zou je kunnen stellen, zolang er in Nederland 10 miljoen mensen werken en die bewegen van een baan, van de ene baan naar de andere baan, is er business voor Randstad. Mm-hmm. Dat is dan onafhankelijk van het soort banen wat er zal zijn.
1: Ja, dus daar maakt u zich helemaal geen zorgen om?
10: Ik maak me er zorgen om in die zin. Wij moeten natuurlijk daar zijn waar de nieuwe banen zijn. Bijvoorbeeld rondom AI. Maar ook is er enorme vraag naar vakmensen. Soms veroorzaakt door AI en alle datacenters die gebouwd worden. Mm-hmm. Met name in de Verenigde Staten is dat een fenomeen. Dus wij moeten altijd zorgen dat we weten welke talenten er nodig zijn bij onze klanten. En dat we die klaar hebben staan voor onze klanten.
1: Ja. En in dat omscholen en bijscholen speelt u ook een rol?
10: Absoluut, ja, dat doen we graag.
1: U bent begin dit jaar begonnen met een nieuwe termijn, hè, als topman van Randstad. Waar kunnen we u op afrekenen de komende jaren? Wat wilt u gaan doen met het bedrijf?
10: Ja, onze strategie zijn drie belangrijke woorden. Specialisatie, hè, dus we willen het meest gespecialiseerde bedrijf zijn in Randstad Operational, Randstad Professional in Finance, gezondheidszorg, de ingenieurs, Randstad Digital, alle digitale skills. Delivery excellence, wat wij zeggen, zo goed mogelijk onze klanten bedienen. En daarbij zetten we dan, het derde woord, zoveel mogelijk steeds meer digitale middelen in. Inclusief AI natuurlijk. Wij zijn bezig met het neerzetten van digital marketplaces waar klanten en talenten rechtstreeks met elkaar zaken kunnen doen. Dus de klant voert de orders in, de talenten openen de app en die zeggen, nou, ik doe maandag, dinsdag en donderdag kom ik werken. Ik meld me aan voor die en die job en gaat rechtstreeks door naar de klant. Dus sneller de klant bedienen en het talent meer gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
1: Geen tijd te missen. U moet er bovenop zitten, denk
10: nee.
1: ik. Hè? Nee, want de concurrentie
10: zijn er druk mee bezig.
1: Dank, Sander van Noordende, de topman van Randstad. Verdere escalatie van het conflict tussen Amerika en Iran kan de wereldeconomie in een recessie duwen. Nou, ik hoop dat meneer van Noordende nog even meeluistert. Daarvoor waarschuwt Atradius. Een zorgelijk scenario. Meneer van Noordende, blijf luisteren, dan hoort u er zometeen meer over.
11: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
12: Europe is going in some bad directions.
13: Maar voor hoe lang nog?
14: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
15: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
16: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
17: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
18: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
19: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
21: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
20: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
22: Straks dan trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan die strengere lobbyregels. Daarna spreekt hij met Wim Drossaard, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem gaat hem vragen, als het goed is, naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Ik zou gaan luisteren. 11 uur, BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
33: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet zoveel voor, mede dankzij de zomervakantie. Wat opvalt is wel de A2, Eindhoven-Maastricht. Voor Maastricht-Noord een file van 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er voorwerpen op de weg lijken te liggen. Verder bergingswerk na een ongeluk op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. De weg is daar tijdelijk dicht geweest bij het hoogte van de Zaanstad-Koog. Nu heb je één rijstrook minder. Vertraging is een kwartier. Dan wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de brug een file van 20 minuten, omdat er één rijstrook is afgesloten. En hierdoor ook drukt op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A9 richting Amstelveen bij 56,5.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
34: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Voor morgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nou, gisteren hoorden we al de Rabobank. Die zei de groei in de tweede helft van het jaar gaat stilvallen. En toen dachten ze bij Atradius, daar kunnen we overheen. Want zij waarschuwen voor een recessie. Een verdere escalatie van het conflict tussen Amerika en Iran. Ja, zou de wereldeconomie in een recessie kunnen duwen. Een zorgelijk scenario, hoor je meer over. Over anderhalf minuut in de ochtendspit. Blijf luisteren.
0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met jehart.nl.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 9:04. We zijn in de volle gang met de ochtendspits van woensdag 22 juli. En we hebben veel te doen. Over een half uurtje gaat de beurs van start. Nou, daar gaan we zo meteen uiteraard even op vooruitblikken. En Michiel, wat doen we nog meer?
2: Goedemorgen, Ivan. Als je een Tesla rijdt, dan kun je binnenkort een bepaalde AI-chatbot gebruiken.
1: Oh nee.
2: Even een kwestie van de software-update.
1: Is dat niet dat Musk-ding, toch?
2: En dan kun je los, inderdaad,
1: grok.
2: Met grok.
1: Och jee. Ja. En dan?
2: Hoe dat nou.
1: Kun je Tesla uitkleden?
2: Nou, misschien wel. Hoe dat precies zit, dat gaat Jorn Lucas ons vertellen over een ruim kwartier in de mobility update. Dan weet je precies hoe dat zit.
1: Oké. Maar we beginnen bij de economie. Want een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten tussen Amerika en Iran kan de wereldeconomie in een recessie duwen. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Atradius. Zeker als de straat van Hormuz nog gesloten blijft tot het einde van het jaar. Ja, dan kan de olieprijs zo opslopen tot, nou, misschien wel boven de $160 per vat. En als dat gebeurt, dan krijgt die wereldeconomie echt een flinke tik en vertraagt de mondiale economische groei. Ja, moeten we ons dan schrap gaan zetten voor een recessie, of kunnen we die recessie misschien linksom of rechtsom nog afwenden? Hangt er allemaal vanaf hoe dat conflict zich verder gaat ontwikkelen. Amerikaanse president Trump die zei gisteren nog dat hij nucleaire installaties in Iran weer wil gaan aanvallen. Niet bepaald goed nieuws, zegt John Laurier, hoofdeconoom bij Atradius.
13: De vraag is natuurlijk hoe ver hij gaat. Wij denken altijd dat er ergens in november een dat weten we zeker dat er verkiezingen zijn,
1: ja,
13: in de Verenigde Staten.
1: Ja.
13: En dat het niet helpt dat we momenteel de prijs voor een gallon benzine in de Verenigde Staten boven de kritische grens van de $4 ligt. Ja. Dat is echt dat kan een rem geven. En wij verwachten ook dat het een rem zal geven op het gedrag. Maar voorlopig gaan ze dus nog even door met aanvallen. Misschien kunnen ze ook niet anders, hoor, want Iran provoceert natuurlijk.
2: Nee, maar de binnenlandse politieke effecten van zo'n hoge brandstofprijs, zeker ook in Amerika, die zijn duidelijk natuurlijk. Maar laten we dan toch even naar die scenario's kijken. Want jullie stellen dat als die straat van Hormuz tot in het vierde kwartaal dicht blijft, de prijs van een vat Brent-olie kan oplopen tot boven de $160 per vat. Hoe komen jullie op dat bedrag uit bijvoorbeeld?
13: Ja, je hebt misschien vanochtend ook gelezen in de Financial Times. Goldman Sachs komt op 120, wij zitten op 160.
2: Ja.
13: Het gaat in ieder geval fors omhoog. En bij ons zitten dan ook natuurlijk nog in de scenario's de aanvallen op olieproductieinstallaties. Die dan zwaar worden beschadigd. Waardoor het aanbod ook uit het Midden-Oosten gaat teruglopen. Naast dan dat distributieprobleem. Dat het aanbod wat er is, dat niet door de straat kan.
2: Ja.
13: Dus dat is een situatie die zou kunnen ontstaan. Overigens op dit moment varen er wel wat meer schepen door de straat van Hormuz. Ik weet niet op dit moment, maar 19 juli hebben we een getal van 18 schepen gezien. Dat is, normaal zijn het er geloof ik ongeveer 90.
2: Ja.
13: Dus we zien eigenlijk twee bewegingen. Dat het naar ons basisscenario, waar alles normaal gesproken weer op gang komt. Maar aan de andere kant natuurlijk die geopolitieke situatie die toch weer aan het escaleren is. En die escalatie, die zal dan leiden tot, tenminste als die zich voortzet, tot een sluiting.
2: Ja.
13: Opnieuw, volledige sluiting. En die aanvallen en die beschadiging van die olieinstallatie. En dat zal die prijs.
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: 2%. Dus dat is de, zeg maar, de kritieke waarde dat het IMF ook hanteert voor een recessie. Dus het is niet een nulgroei. Maar goed, ja, in landen waar de groei heel hoog is, hè, zoals in Azië en in China, zal de groei dan heel fors teruglopen, maar positief blijven. Maar in de, ja, in de ontwikkelde landen, dus de Verenigde Staten, de eurozone, noem maar op, daar zal de groei ja, echt negatief worden, of dan zal krimpen optreden.
1: Ja.
0: Ja, dat is wat we zullen gaan zien. Dus hè, dat is een oneven ontwikkeling. Dus wij krijgen dan, wij in de ontwikkelde economieën, krijgen dan echt te maken met economische krimp. Ja. Ja, dat is wat we zullen gaan zien.
1: Ja, dit jaar in 2026 de Nederlandse economie die met 1% groeit. Tenminste, dat is nu de verwachting, hè?
0: Nou, dat is onder het basisscenario. Ja. Dus, en het basisscenario dat voorziet natuurlijk een geleidelijke opening. Die we dus sinds begin juli, of eigenlijk eind juni al hebben gezien. Ja, de Nederlandse economie doet het relatief goed. Hè, dus, ten opzichte van de eurozone, waar we ja, tussen rond de 0,5% groei zitten. Met name natuurlijk de grote landen. Duitsland, Frankrijk, Italië. Waar de groei echt minimaal is, tussen de 0 en 0,5%. Dus eigenlijk een eigenlijk stagnatie, niet krimp. Dus Nederland doet het relatief goed. Zit niet op het niveau van Spanje bijvoorbeeld, die het echt een stuk beter doet. Want die zitten dan in dubbele groeicijfers. Maar de Nederlandse economie is weerbaar op dit moment. Maar ja, natuurlijk ook als dit scenario, het slechte scenario, het escalatiescenario zich gaat voordoen, ja, dan krijgen we in Nederland ook te maken met druk op de groei en ook een recessieve ontwikkeling.
1: Nog een andere conclusie uit jullie onderzoek is dat Europa niet alleen kwetsbaar is voor hogere energieprijzen, waar we het nu al een paar minuten over hebben, maar dat Europa ook veel minder dan bijvoorbeeld de Amerikanen profiteert van de investeringsgolf in AI. Hoe zit dat precies?
0: Nou ja, wat de Amerikaanse techbedrijven doen, is die zetten momenteel, afgelopen jaar ook en al eerder, overal ja, zeg maar AI-infrastructuur neer. Dus datacentra. En dat is, ja, dat kan je vergelijken met het neerleggen van spoorwegen. Dat moet nog gebruikt worden. En in Europa is dat natuurlijk allemaal veel minder. Maar Europa kan daar wel, of Nederland ook, kan daar gebruik van gaan maken. Dus zeg maar de treinen kunnen gaan rijden op de spoorwegen. Nou, dat moet allemaal gebeuren. Dus dat is dat is eigenlijk een kans. Toepassing van die van AI. En daardoor kan de productiviteit gaan toenemen in de economie. Zal de productiviteit zeker gaan toenemen. En dat kan een impuls geven aan de economische ontwikkeling. Dus dat is een kans. Maar Europa heeft niet die investeringen in die datacentra. Dus dat zie je niet in die groei. En dat zie je in de Verenigde Staten wel in die groeicijfers.
2: En dat zei John Laurier, hoofdeconoom bij Atradius.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen vanwege een overtreding bij een van zijn kooks- en gasfabrieken. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van een besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tata Steel krijgt die boete vanwege de productie van zogenoemde rauwe kooks. En die rauwe kooks bevatten veel giftige stoffen. Zoals bijvoorbeeld die schadelijke PAKs, PAK's, polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
2: Zo.
1: Dat had ik hier op mijn scherm even gezet, hoor. Jij denkt dat ik dat uit mijn hoofd doe, allemaal. En ik had natuurlijk moeten doen alsof dat zo was, maar dat is nu te laat.
2: Hoe heet het? Pax?
1: Pax. Polycyclische aromatische koolwaterstof.
2: Als je dat 10 keer zegt, dan...
1: Dan wordt het vanzelf 10 uur, dat klopt, ja. De uitstoot van die rauwe kooks is een belangrijk onderdeel van de vervolging die ook het Openbaar Ministerie onlangs instelde tegen Tata Steel. Volgens het OM heeft dat staalbedrijf onvoldoende onderhoud uitgevoerd, zonder vergunning gewerkt en incidenten met die rauwe kooks niet gemeld. Daarom volgde er vervolging vanwege het opzettelijk en wederrechtelijk vervuilen en schending van de zorgplicht richting de omgeving. Nu krijgt Tata Steel een boete voor een overtreding die werd begaan op 10 januari al bij Kooks Gasfabriek 2. Die fabriek staat sinds 2023 al onder verscherpt toezicht vanwege de uitstoot. De Omgevingsdienst onderzoekt ook al of beide Kooks Gasfabrieken versneld moeten sluiten. Vorige maand werd er ook al een boete

0: opgelegd. Sterker nog, het gaat inmiddels om de 46e boete die Tata Steel sinds 2020 krijgt voor de uitstoot van rauwe kooks. In totaal zijn die boetes inmiddels opgelopen tot €1.750.000. Tata Steel zei eerder dat rauwe kooks technisch niet altijd te voorkomen zijn. Volgens Tata Steel is het aantal incidenten sinds 2020 wel met 98% teruggebracht door verbeteringen aan de installaties.
1: En dan, landbouwgrond in ons land blijft maar duurder worden. De gemiddelde agrarische grondprijs steeg het afgelopen kwartaal met bijna 7% naar ruim €108.000 per hectare. Het zijn cijfers van het kadaster en de Universiteit Wageningen. Inmiddels ligt die prijs bijna 15% hoger dan in 2025. Ja, landbouwgrond is uiteraard schaars, wordt relatief weinig verhandeld, zegt het kadaster, en dus is er al jaren een stijgende trend. Al komt dat voor een deel ook door allerlei uitschieters die de gemiddelde dus wat hoger laten uitvallen. Als gevolg van de stikstofregels en regelingen voor boeren om met hun bedrijf te stoppen, is het aanbod aan grasland de afgelopen jaren toegenomen. Maar dat heeft dan weer weinig gevolgen voor die gemiddelde grondprijs. Veel vrijgekomen grond is nog niet verkocht. Volgens de onderzoekers worden die prijseffecten pas zichtbaar als dat wel gebeurd is. 8:45 op de seconde nauwkeurig. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, ja. Nog steeds die kapotte vrachtwagen op de A2?
2: Zeker, de A2 richting Maastricht. Vielen vanaf Elslo tot aan Maastricht-Noord. 10 minuten vertraging ongeveer. Je hebt 1 rijstrook minder. En toch wel een beetje een hoofdrol deze spits voor de A16 Breda richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt en de rechter rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel heb je 20 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,5. Maar ook de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
3: Blik op de beurs.
1: Over een minuut of 14 gaat de handel aan het Damrak van start. En we blikken vooruit met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Nou, wat vertellen de future zo? Hoe gaan we openen zometeen?
4: Nou, we gaan iets lager van start. En dat is ook niet zo heel raar natuurlijk als je kijkt naar Azië, want dat gaf ook een beetje gemengd beeld. Er is natuurlijk wel van alles richtinggevend nieuws in de vorm van bedrijfscijfers. Verder is het op macrogebied wat stiller. Dus vandaar dat we nu wat lager openen.
1: Ja, nou laten we dan maar snel naar die bedrijfscijfers gaan. Want het zijn heel wat bedrijven die vandaag komen, geloof ik. Een minuutje of 20 geleden spraken we al met de CEO van Randstad. Wat hebben we nog meer allemaal?
4: Ja, nou ja, Randstad was natuurlijk eigenlijk niet een verrassing als je kijkt naar de sectorgenoten die het ook al beter deden. Maar ze zitten natuurlijk niet meer in de AIX. Dus daar hebben we, wat dat betreft, voor die indicatie hebben we er niet zo heel veel aan. Dan hadden we nog AXO, die met cijfers kwam. Nou, dus het belangrijkste blijft natuurlijk het de fusievoortgang met Axalta. En dat ze de deur echt helemaal dichtgekiept hebben voor eventuele alternatieven in de vorm van overnameboden door Nippon Steel. Maar goed, wat het belangrijkste is dan ook KPN. Die kwam met een klein omzetwaarschuwing. Het is een heel groot woord. Ze hebben de omzetverwachting voor de zakelijke dienstverlening wat verlaagd. Maar daar zeggen ze ook bij, natuurlijk heel belangrijk, van nou ja, we willen niet meer die hele lage marges. Daar willen we geen opdrachten meer voor aannemen. Dus dan krijgen we dat een beetje. We willen meer de marge in de gaten houden. En bij AXO, wat je daar vooral ziet, is natuurlijk dat, nou, het is wel beter, maar dat komt dan vooral door prijsstijgingen. Die ze dan robuuste prijsstijgingen noemen ze zelfs. Dan kan je de marges wat beter op peil houden. Het is niet echt super onverdeeld positief. Nee. En aan de negatieve kant hebben we dan nog Prozis wat lager zal gaan openen. Omdat Tencent wel een buikschuiver maakte van min 6%. Dus nou, het rekent dat het werkt altijd mooi door in de koers.
1: Ja. Ja, nou, niet onverdeeld positief inderdaad deze ochtend.
4: De dag is nog lang.
1: Ja, dat is waar. Minnetjes kunnen altijd nog plusjes worden. Wat moeten we verder macro gezien nog in de gaten houden?
4: Nou, je macro is het wat rustig vandaag. We hebben morgen het rentebesluit van de ECB. Maar wat belangrijker is, na beurs hebben we en Alphabet en Tesla en nog IBM met cijfers. Het grote verhaal blijft natuurlijk of al die investeringen in kunstmatige intelligentie, of die al zich zullen gaan uitbetalen. En natuurlijk iedere keer dat de investeringen ook nog weer verhoogd worden. En ze zijn al zo hoog. Dus daar zullen beleggers vooral heel met argusogen naar zitten te kijken. Maar de verwachtingen zijn op zich voor Alphabet natuurlijk wel positief. Maar het gaat niet alleen om de cijfers. Het gaat vooral om de outlook voor de komende tijd.
1: Dankjewel, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
0: De minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, probeert samen met buurlanden van Sierra Leone de druk op dat land op te voeren voor de uitlevering van Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Na pogingen om die voortvluchtige crimineel op volle zee te arresteren, kiest van Wil nu dus voor de weg van diplomatie. Samen met Ghana en Liberia vormt Nederland nu dus een coalitie om gesprekken met Sierra Leone aan te gaan. Bolle Jos verblijft al flinke tijd op vrije voet in dat land, in West-Afrika. Hij zou daar bescherming krijgen van de president. Hij zou een relatie hebben zelfs met de dochter van het staatshoofd en daar inmiddels ook zelfs een kind samen mee hebben. Het was een paar jaar geleden rond kerst dat die beelden opdoken van een kerkdienst in Sierra Leone. En Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, die daar gewoon vrolijk als een vrij man tussen stond. In Nederland en ook in België is Bolle Jos veroordeeld tot straffen die samen oplopen tot bij elkaar zo'n 80 jaar vanwege allerlei zware drugsdelicten. Maar die straf zal hij niet uitzitten zolang Sierra Leone weigert hem uit te leveren. Nou, David van Wil, de minister van Justitie, zegt dat hij steeds meer bereidheid vanuit Sierra Leone voelt om hier gesprekken over te voeren als eerste stap. Volgens de minister heeft hij een brief gekregen van de president met de uitnodiging om samen over een oplossing te gaan praten. Dat is allemaal praten. Concrete stappen richting uitlevering of een arrestatie, die zijn er nog niet. Van Wil zegt dat hij geen enkele optie uitsluit. Volgens de minister gebeurt er ook van alles achter de schermen om de arrestatie van Bolle Jos uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Die coalitie met Ghana en Liberia gaat daarbij over een breder probleem dan alleen Bolle Jos. Het gaat over West-Afrika als belangrijke doorvoerhaven voor drugs. Nederland wil daarom bijvoorbeeld een permanent secretariaat opzetten om structureel iets te kunnen doen aan die drugsnetwerken. Iedereen wat voordeel uit die situatie te halen. Maar de gesprekken lopen dus volop, is wat David van Wil, de minister van Justitie, hierover zegt.
1: Mobility Update. Met Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: We beginnen bij Tesla-rijders, want die kunnen eindelijk de AI-chatbot van dezelfde geestelijke vader van Tesla, namelijk van Elon Musk, gebruiken, te weten Grok.
5: Precies, de ChatGPT van Elon Musk, zeg maar. Inderdaad, ontwikkeld door xAI. Dat gaat tegenwoordig door het leven als SpaceXAI. En inderdaad, als je een Tesla hebt, maakt niet uit welk model, dan kan je die inmiddels installeren. Eventjes een software-updateje doen. Hangt er wel een beetje vanaf welke softwareversie überhaupt je hebt en wat voor verbindingen die auto allemaal kan heeft. Je hoeft niet apart te betalen. In principe, even je software-updateje doen en dan heb je Grok aan boord van je Tesla.
1: Nou, hoezé. En wat kan ik daar dan vervolgens mee? Leuke
0: uitkleedplaatjes.
1: Ja.
0: Dat was
5: wie weet, wie weet. Ja, we weten natuurlijk dat Grok van heel veel kan natuurlijk. Dat weten we. Ja. Nee, ja, we moeten denken in principe aan navigatieopdrachten, handsfree bellen. Dat kon in principe al. Ook aan boord van Tesla's en heel veel andere auto's hebben dat ook al. Hè. Renault werkt bijvoorbeeld met Gemini. Dus dan kan je zeggen, ga naar het dichtstbijzijnde restaurant met die en die voorkeuren. Mm-hmm. Kan allerlei dingen kan je aan hem vragen. Dat is natuurlijk ook op zich ook wel leuk van zo'n chatbot. Je kan alles vragen. Maar we weten, zoals je net al zei, ook Grok kan heel veel bijzondere dingen. En die is natuurlijk ook al eerder in opspraak gekomen. Is het niet vanwege antisemitische uitspraken, dan is het wel van allerlei seksuele afbeeldingen. Ja. Het heeft ook al tot problemen geleid. In Amerika draait deze software ook al. Dus is het al beschikbaar, Grok aan boord van een Tesla. En dat is ook al tot problemen geleid. Ik heb even opgezocht in USA Today. Verhalen van kinderen aan boord van een Tesla die allerlei schuine plaatjes te zien krijgen omdat ze daarom vroegen. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk niet moet kunnen. Maar goed, saai aan boord zal het niet worden. Nee. Met Grok aan boord.
1: Nee, ik vraag me ook af hoeveel mensen dat daadwerkelijk gaan gebruiken. Überhaupt allerlei spraken gestuurde assistenten. Ja, hoeveel doen mensen dat nou, de auto?
5: Heel
1: ik weet
5: lastig.
1: Het niet. Ja. Ik ken niemand.
5: Nee, ik ook niet. Niemand, ik ook niet.
0: Nee, het blijft toch vooral het commando navigeer naar huis en
1: dat doe je wel.
0: En bel
5: ja, maar, ja. Zelfs dat niet.
1: Nee, ik ook niet.
5: Zelfs dat niet.
1: Ja.
0: Ja, bel die okay, dat nee, doe ik wel, maar dat is natuurlijk het enige, ja.
1: Oké. Okay. Ja, net als met mensen met zo'n Google Home die het alleen maar hebben om een timer te zetten voor het koken van eieren. En verder niet.
0: Ja. Of om BNR aan te zetten. Ja. Dan gebruik ik mijn Google Home.
1: En dan nooit meer uitzetten. Jorn, er is een nieuwe Segway. En dan moet ik denken aan zo'n rare tweewieler. Is het een nieuw model?
5: Ja, dit is een nieuw model. Het is niet zo'n gekke tweewieler waar je de Marokkse Zee op Schiphol mee ziet rondrijden. Dit gaat om de Segway Ninebot. Volledige naam is de Ninebot Max G3 NL. Ja. En dat NL slaat natuurlijk omdat het is een elektrische step. Het is een elektrische step. En de RDW heeft hem nu goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Dat betekent dus dat je er openbare weg mee op mag. Mits voorzien van een kentekenplaat, verzekerd uiteraard. En dat je 16 jaar of ouder bent. Rijbewijs is niet nodig. Maar in principe dus een tweede Nederlandse step beschikbaar voor de Nederlandse markt.
1: Oké, okay. Ja, je zegt al een tweede, want inderdaad, de meeste zijn illegaal. Ja, dan ben ik zo meteen wel benieuwd naar de prijs. Maar wat is dan verder het unique selling point van dit ding, behalve dat hij toegestaan is?
5: Eigenlijk is het unique selling point is dat er maar één concurrerende partij is. Dat is de Nederlandse Stellana Alfa. Die is tot nu toe de enige die van de RDW de weg op mag. Die kost bijna 2000 en deze kost 1000. Dus voor de helft van de prijs. En dat is denk ik dan echt de unique selling point van dit ding. Vele malen goedkoper. Komt binnenkort, is die leverbaar. Maar net als die Stellana is deze Segway ook inklapbaar. Eenvoudig mee te nemen, dat allemaal hetzelfde. Maar wel voor de helft van de prijs.
1: Tot slot nog een interessant verhaal. Want het verlengen van het groot rijbewijs, zeg maar even je vrachtwagenrijbewijs, dat wordt onbetaalbaar. Zegt wie?
5: Zegt branchevereniging VERN. De vereniging Eigen Rijders Nederland. En het gaat inderdaad over het verlengen van het grote rijbewijs. Je vrachtwagenrijbewijs, zeg maar. Nee, die branchevereniging, die komt op voor zelfstandige transporteurs, chauffeurs, dat soort dingen. En een bestuurslid, René Sloof, die heeft een bericht gezet op LinkedIn. Dat bericht is ruim 200.000 keer al bekeken. En hij zegt eigenlijk, de kosten hier voor het verlengen van dat rijbewijs is eigenlijk niet meer op te brengen. Hij heeft een berekening gemaakt. De rechtstreekse kosten voor de verplichte opleidingen, het verlengen, komt ongeveer uit op €1700, iets meer. Nou, er komen nog allerlei bijkomende kosten bij, medische keuringen, indirecte kosten, je moet wachten voordat je uiteindelijk je rijbewijs weer hebt. En totaal komt hij uit op een bedrag van €3300 per chauffeur. Dus ruim €3000 per chauffeur. Reken op wachttijden, wat ik al zei, 6 weken. De VERN zegt niet te doen. En vooral, dit draagt gewoon bij aan het aanhoudende chauffeurstekort. Hè? Je jaagt mensen het vak ermee uit. Ja. En daar hebben ze misschien ook wel een punt natuurlijk. En ik weet niet hoeveel mensen het hier om gaat. Maar weet je, als er een chauffeurstekort is en mensen moeten hun rijbewijs verlengen en je moet daar €3000 voor aftikken. Ja, dat is natuurlijk best wel een ding inderdaad. En dus doet de VERN ook een oproep aan politiek, aan het CBR, aan het ministerie. Van pas die kostenstructuur nou aan, zorg dat het wat sneller gaat. Want dit is gewoon niet goed voor de logistieke sector, niet goed voor onze economie. De huidige situatie is niet houdbaar. Dus een oproep van deze brancheorganisatie.
1: Dankjewel, Jorn Lucas. Er moet fors meer privaat geld worden geïnvesteerd in het bouwen van huurwoningen, concludeert DNB, de Nederlandse bank. Nou, waarom? En hoe gaat ons dat dan helpen in die woningopgave? Dat gaan we zo meteen bespreken met DNB zelf in de ochtendflits.
6: En de rest weet je.
7: Morgen, op haar sterfdag, eren we een van de meest unieke stemmen van

0: nl/bb en via DAB+.
1: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke

0: vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: En, hoe ging je leestoets?
2: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
1: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Nu in de BNR-app.
6: Recessie dreigt voor wereldeconomie door crisis in Straat van Hormuz. Zelensky zet Sirski aan de kant na langdurige onvrede en protesten. En Nederlandse uitgaven in Duitsland schieten omhoog. Veel grensshoppers. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
7: Een paar seconden nog, dus het is 9 uur. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Probleem op de A8, Tim?
8: Ja, klopt. De A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor Zaanstad-Koog een file van 20 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook een kwartier vertraging voor de Moerdijkbrug... richting Rotterdam op de A16. Ben je onderweg vanaf Breda, houd dan rekening met file... vanaf knooppunt Zonzeel, ongeveer 15 minuten. En ook op de A17 zit te merken vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 richting Zaanstad. Bij 32,5 en de A10, de Ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Hectometerpaal 29,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. In het eerste halfjaar zijn in ons land bijna 600 aanslagen gepleegd met explosieven. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is een eerste daling in jaren. Dat meldt een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt. Voorzitter en burgemeester Carola Schouten zegt dat elke aanslag er nog altijd één te veel is. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ajax is 2,5 minuut onderweg en staat op een stand van 1088,8 punten. Een min van 0,8%. Grootste stijgers momenteel. Axo Nobel komt 2,7% bij. En DSM Firmenich gaat 1,7% bij. En dan de grootste dalers. Bovenaan in het lijstje Prozus 4% lager. En Koninklijke KPN 1,9% lager. Over heel veel van die bedrijven valt nog iets te vertellen. Dat gaan we over een minuutje of 10 doen. Krijg je even een wat uitgebreider updateje. Maar je weet het, hè, beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Er moet echt fors geld bij, privaat geld bij, voor het bouwen van huurwoningen. DNB, de Nederlandse bank, heeft onderzoek gedaan en ja, komt dus tot deze conclusie. Waarom dan? En ja, kan dat geld niet van bijvoorbeeld de pensioenfondsen komen of van woningcorporaties? Nou, gaan we zo meteen vragen aan DNB zelf over een minuut in de ochtendspit.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de cyberbeveiliging.

0: Verenigingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
3: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
2: Dus we zijn nog niet verloren.
4: Want daarvoor luister je de grote techshow.
3: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
2: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is bijna 9:05. Het laatste uur van de Ochtendspits is aangevangen. Michiel, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan.
7: Hebben we nog veel... We gaan met Katy Perry praten, hè?
8: Zeker, ja. Dat is wel bijzonder. Zometeen spreken we Katy Perry in het radioprogramma. De beurshandel is een minuut of 5 onderweg op het Damrak in Amsterdam. AEX in het rood geopend. Zometeen dan zoomen we wat dieper in op wat dat verklaart. Er zijn ook uitschieters in het groen juist deze ochtend. Dus dat allemaal zometeen. Eerst moeten we het hebben over een opvallende, misschien toch wel oproep van de Nederlandse Bank.
7: Ja, want uit een onderzoek blijkt dat er fors meer privaat geld geïnvesteerd zou moeten worden in het bouwen van huurwoningen, concludeert DNB in een nieuwe analyse. En bij DNB is Niek de Meij hier, econoom, en nu bij ons. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Ja, het kabinet Jette heeft allerlei ambities om nieuwe huizen te gaan bouwen. Huurwoningen moeten er ook gebouwd worden. En u zegt, daar moet privaat geld bij. Waarom? Kan dat niet bij woningcorporaties of bij pensioenfondsen vandaan komen?
9: Ja, dus het kabinet wil al een tijd lang 100.000 woningen per jaar bouwen. Waaronder inderdaad private huurwoningen. Dus dat zijn huurwoningen die niet van corporaties zijn. En wij schatten dat daar ongeveer zo'n 40 miljard per jaar voor nodig is. Waarvan ruim 6 miljard voor die private huurwoningen. Je ziet dat de overheid minder doet dan dat de overheid vroeger deed. En daarom hebben we met name naar marktpartijen gekeken. Pensioenfondsen en verzekeraars doen al veel. Maar andere beleggers trekken zich terug.
7: Ja, en waarom? Want dat hebt u vast gevraagd. Ik heb er wel ideeën bij, maar u bent een wetenschapper. Dus u kunt het vertellen. Waarom trekken die private partijen zich terug?
9: Ja, dus we hebben daarnaar gekeken. En je ziet dat de rente een belangrijke rol speelt. Die is fors gestegen. Maar ook beleid vanuit de overheid. De huurprijsregulering, de wetbetaalbare huur. Speelt een belangrijke rol. Maar ook belastingwijzigingen.
7: Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld overdrachtsbelasting of iets dergelijks.
9: Nou, bijvoorbeeld wijzigingen in box 3. Voor buitenlandse pensioenfondsen is er wat veranderd, waardoor die opeens vennootschapsbelasting betalen. Dus dat is eigenlijk een beetje in die zin slag op slag. Mm-hmm. Dus we doen ook verschillende aanbevelingen om dat investeringsklimaat weer aantrekkelijker te maken. Want we denken dat dat noodzakelijk is om daadwerkelijk ook echt die woningen te gaan bouwen.
7: Ja, want als die miljarden er niet komen, dan komen die woningen er ook niet.
9: Nee, dat is ongeveer het geval. Een woningbouw kost op zich veel geld.
7: Mm-hmm. Ja, en dan moet dus ook van partijen komen.
9: Ja, dus om dat te verbeteren, denken we dat het belangrijk is dat het investeringsklimaat beter wordt. En daarvoor wil je meer lange termijn zekerheid. Zulke investeerders kijken 15 jaar vaak vooruit. Mm-hmm. Dus dat moet in die zin niet dan te veel veranderen. Je ziet ten tweede dat veel gemeentes extra eisen stellen aan projecten. Dus extra betaalbaarheidseisen, meer sociale huur. Dat is niet altijd even handig. Ja, en bij de evaluatie van die wetbetaalbare huur ten derde, die is volgend jaar, denken we dat het belangrijk is om specifiek aandacht te hebben voor wat dat doet met het investeringsklimaat.
7: Ja, want we hebben dus inderdaad een uitpontgolf gezien de afgelopen, inmiddels jaren bijna, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk niet een beweging die heeft geholpen bij de beschikbaarheid van de sociale huurwoningen.
9: Nee, nou zie je dat particuliere beleggers inderdaad zijn gaan uitbonden. Dus die verkopen dan hun woningen en dat worden dan koopwoningen. Maar dan heb je het vooral over de voorraad. Particuliere beleggers doen minder als je het echt hebt over de nieuwbouw. Maar bijvoorbeeld internationale beleggers deden dat wel. Hè. Die investeerden zo'n 1,2 miljard in 2022 in nieuwbouw. En dat is nu praktisch nul. Mm-hmm. En dat is voor een deel opgevangen door Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Maar die kunnen ook niet alles doen. Want op een gegeven moment is hun risicorendementsafweging toch, ja, wordt dan toch slechter als je alles in de Nederlandse vastgoedmarkt gaat investeren.
7: Ja. Nu zegt u voorspelbaar beleid. Ja, heel graag. Maar we hebben ook gezien dat kabinetten de afgelopen tijd niet altijd de hele rit uitzitten. En dan nog, dat is maar 4 jaar. Ja, hoe zou dat dan moeten? Hoe zou je voor de markt voorspelbaar en betrouwbaar beleid kunnen ontwikkelen?
9: Ja, dat natuurlijk ingewikkeld en voor een deel ook aan de politiek. Maar ja, je ziet gewoon dat beleggers kijken naar kaststromen over vele jaren en dan de verkoopopbrengst. En dat samen moet genoeg zijn om die investering terug te verdienen met een bepaald rendement. En ja, dus als er te veel verandert gedurende de weg, dan gaan zij niet die langjarige verplichtingen aan. Mm-hmm. Dus voor een aantrekkelijk investeringsklimaat is die stabiliteit noodzakelijk.
7: Ja. Wat betekent het ook voor huurprijzen? Want ja, die private belegger die zal misschien wel wat meer rendement willen halen dan het pensioenfonds.
9: Ja, dus daar zit enige spanning tussen. En dat laten we in onze analyse ook zien. Hè. Als je heel erg wil reguleren om de huren betaalbaar te houden, dan drukt dat ook op de investeringscase. Dus daar zit spanning tussen. Tegelijkertijd, ja, als je heel erg reguleert en dan betaalbaar wil wonen, maar die woningen worden vervolgens niet gebouwd, ja, dan heb je ook geen betaalbare woningen.
7: Ja, dus je moet daar een goed evenwicht aan weten te vinden. Dat geld, die 6 miljard, is die er wel in de markt? Staan op zich die investeerders te trappelen om dat geld in ons land te steken?
9: Nou, als ze stonden te trappelen, dan zouden we deze analyse niet hebben geschreven en dan was er ook geen tekort. Maar aan de andere kant, dat geld is er in principe. Alleen investeerders maken afwegingen. Waar investeren we dat? In welk land? In welke markten? Dus ja, daarom moet je enigszins een aantrekkelijk investeringsklimaat hebben voor zulke huurwoningen, want anders komt dat geld niet onze kant op.
7: Dank, Niek de Meijer, econoom bij de Nederlandse Bank. En hij schreef dus deze analyse over de private noodzaak tot meer private investeringen in de huurmarkt.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: De oorlog met Iran heeft Amerika tot nu toe $37,5 miljard gekost. Dat heeft Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, gezegd in een hoorzitting voor een senaatscommissie. Eerste keer sinds mei dat de minister vragen beantwoordde. En het wilde nog wel eens heftig aan toegaan in dat soort Senate hearings. Nou, deze keer ook weer onder andere Gary Peters, senator uit Michigan namens de Democraten. Die zei tegen Hegseth: ja, je hebt geen winnende strategie om deze oorlog te winnen. En toch kom je hier om extra geld te vragen. Nou, dit is wat er toen in de Senaat gebeurde.
12: So my question for you, sir, is how is your strategy different than what we've seen in the past? So far, we have not seen a strategy that's been successful.
13: I think your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't. I heard failure. I heard exactly what you said.
12: Because I used the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
11: Nee, jij bent de failure. Nee, jij bent de failure. Zo ging dat. Volgens onze Amerika-correspondent Jan Postma loopt die kostenraming per kwartaal wel degelijk flink op. En nu wil Defensie nog eens $67,5 miljard extra ontvangen voor die oorlog. Een enorm bedrag dat niet in de smaak valt bij de Senaat. En dus vertelt Jan Postma ons vanuit welke hoek nu vooral kritiek klinkt.
14: Democraten natuurlijk, hè, dat is logisch, dat is altijd zo, maar Republikeinen ook wel deze keer. En dat kwam ook door de manier waarop Hegseth het probeerde te verkopen. Hij zegt van ja, dat Pentagon heeft dat geld echt meteen nodig. Echt grote haast bij. Maar met name democratische senatoren zeiden erop wel van ja, de vorige keer hebben wij $75 miljard overgemaakt. Dat is allemaal nog niet uitgegeven. Hoe kan dat? Dit is ook gewoon slechte planning. En Hegseth die zegt dan, de Biden-regering is daar schuldig aan. Die hebben namelijk het leger al die jaren verwaarloosd. Hebben alleen maar naar woke dingen gekeken. Hebben nieuwe ontwikkelingen helemaal genegeerd. En daarom zit ik nu in de problemen, zegt Hexet. Ik moet dat allemaal herstellen. En daarom hebben we het over die grote bedragen. Maar ja, het is natuurlijk die oorlog in Iran die voor al die extra uitgaven zorgt. Die heeft alle voorraden doen slinken. Naar schatting hebben ze nu ongeveer de helft van hun voorraad Patriot raketten verbruikt, bijvoorbeeld. Dus ja, dan kom je op 37,5 miljard aan kosten voor die oorlog in Iran. Maar daar praat de Hexet dus steeds een beetje omheen.
7: Ja. En hoe stelde hij zich op in die Senaatscommissie? Was dat een nederige dienaar die aan het parlement kwam uitleggen wat hij aan het doen is? Of anders?
14: Ik denk dat de senatoren dat wel hadden gehoopt dat hij dat misschien eens een keer zou doen. Maar dat was het inderdaad helemaal niet eigenlijk. Wat hier ook lastig was, Hexet die heeft al heel lang geen vragen beantwoord. Dus deze senatoren wilden hem ook echt heel graag spreken. Maar dit is dan ook niet de ideale setting. Want dit soort hoorzittingen, ja, dat is ook altijd een politieke show. Hè. Die senatoren die houden dan grote monologen. Die stellen vragen om ook hun eigen punt te kunnen maken. De minister die geeft dan antwoorden die voor hem goed uitkomen. En natuurlijk vooral voor zijn baas. Want Hexet weet ook, Trump die kijkt mee. Dus Hexet die was constant de woorden van Trump aan het verdedigen. Die ging ook wel in de aanval tegen die senatoren. En ja, Trump die heeft gezegd dat de nucleaire capaciteit van Iran vernietigd is. Dat het Iraanse leger vernietigd is. Dat die oorlog snel voorbij zal zijn. Maar die senatoren zien natuurlijk ook bewijs van het tegenovergestelde. En die wilde Hexet daarover aan de tand voelen. En dan zie je toch steeds dat Hexet eromheen draait. De aanval kiest en eigenlijk zegt, als jij nu dit soort kritische vragen stelt, dan steun jij eigenlijk Amerika niet. Je moet deze oorlog steunen, want anders dan ben je on-Amerikaans.
7: Ja. Oké, nou, senatoren dus niet allemaal tevreden. We hebben eerder besproken ook doden gevallen in die oorlog in het Midden-Oosten deze week. Ja, ook deze hoorzitting niet echt een goede beurt is voor de Trump-regering in een week die toch al niet zo lekker was misschien?
14: Nee, dat denk ik zeker hoor. Want het totaal aantal doden staat nu op 18 in dat conflict met Iran. Amerikaanse doden dus. En Trump die stuurde vandaag een truthbericht met daarin de dodenaantallen van de Afghanistanoorlog, Irakoorlog, Vietnam. Die stonden daar allemaal in. Met ook hoe lang die oorlogen wel niet duurden. Hoeveel jaren dat allemaal wel niet was. En daar zette hij dan de aantallen van zijn oorlogen in Venezuela en Iran onder. 18 doden dan voor Iran. En de boodschap was dan, dit is allemaal veel minder. En deze oorlog duurt ook veel korter. Maar wat Amerikanen natuurlijk vooral horen op dit moment, er zijn weer landgenoten omgekomen. De afgelopen week waren dat er 4 jonge mensen. Ik zag een recente peiling waarin 68% van de ondervraagden zegt dat deze oorlog de kosten en de offers niet waard is. Maar 28% zegt dat deze oorlog wel waard is. En daarmee scoort deze Iran-oorlog nu al slechter dan bijvoorbeeld de Afghanistan-oorlog en de Irak-oorlog. En ja, dat in een verkiezingsjaar, dat is iets waar Trump zich op dit moment zelf nog niet druk op maakt. Maar ik denk heel veel mensen om hem heen wel.
7: Ja. En die 67 miljard, die Hexet wil, gaat die er komen?
14: Dat is een heel interessante, want de vraag is nu een beetje, durven die Republikeinen tegen Trump in te gaan? En we weten wat de resultaten in het verleden waren, dan buigen ze uiteindelijk toch allemaal mee. Op dit moment in die Senaat zag het er allemaal niet positief uit voor Hexet, maar ik durf er geen geld op te zetten.
7: Zei Amerika-correspondent Jan Postma. 16 over 9, Tim Schaap bij de ANWB. Vielen op de A16 door werkzaamheden.
15: Ja, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel tot aan de Moerdijkbrug. 7 kilometer, 15 minuten. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En hierdoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A58 naar Tilburg toe bij 50,2.
10: Blik op de beurs.
7: Nou, dan gaan we eens kijken naar de handel aan het Damrak. 17 minuten onderweg. AEX momenteel op 1088,4 punten. Een min van 0,8%. Heel veel bedrijven die met de cijfers kwamen vandaag. Het is ook echt een cijferseizoen. Bijvoorbeeld KPN. Het bedrijf kwam met een, min of meer omzetwaarschuwing. In ieder geval iets tegenvallende cijfers. Iets tegenvallende verwachting ook. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer zei er het volgende over.
16: KPN die kwam met een klein omzetwaarschuwing. Het is een heel groot woord. Ze hebben de omzetverwachting voor de zakelijke dienstverlening wat verlaagd. Maar daar zeggen ze ook bij, natuurlijk heel belangrijk, van nou ja, we willen niet meer die hele lage marges. Daar willen we geen opdrachten meer voor aannemen. Dus dan krijgen we dat een beetje, we willen meer de marge in de gaten houden.
8: Ja, nou, dat overtuigde dus niet. KPN momenteel min 1,2%. Verdere bedrijven die we in de gaten moeten houden. AkzoNobel, ja, een beetje wisselende cijfers, toch 1,4% erbij. En Prozis, dat leidt onder Tencent, dat 6% lager gesloot. En daarmee gaat Prozis ook 3,8% omlaag. Dan nog even kijken naar Randstad. Kwam deze ochtend met cijfers en die overtuigde eigenlijk voor het tweede kwartaal op rij. Autonome omzet 5,9 miljard euro. 2% hoger dan dezelfde periode vorig jaar, terwijl eigenlijk 1% werd verwacht. Nou, dat wordt beloond. Randstad op de midcaps momenteel 6,3% hoger. En verder nog bij de stijgers en dalers. SBM Offshore, één na grootste stijger, 0,8% erbij. ASML, één na grootste daler, 1,8% eraf.
17: Hoe is het nu met...
8: In de ochtendspits hoor je iedere dag het belangrijkste nieuws van de dag. Maar tussendoor komen ook best af en toe eens verhalen voorbij die niet per se onder de categorie het belangrijkste nieuws dat je moet weten valt. Maar het is wel leuk om te weten. En om het er nog eens over te hebben als je later die ochtend dan bij de koffieautomaat staat met collega's. En er zitten ook wel eens verhalen bij waarvan je dan daarna denkt, hoe is dat eigenlijk afgelopen? En hoe is het nu met de betrokkenen? En dus nemen we deze week de tijd om daar eens even op terug te komen. Terug te blikken op opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. Waarbij de vraag dan dus is, hoe loopt dit af? En vandaag, Iwan, hebben we het over de zaak van Katy Perry tegen Katy Perry.
2: Ja.
8: Ik moet even twee Katy Perry's uit elkaar houden. En dit gaat alsnog ingewikkeld worden, hoor. Dus als je het op een gegeven moment niet meer volgt, dat ligt niet aan jou, dat ligt aan ons. Katy Perry is een Australische ontwerpster. Zij begon in 2007 een kledingmerk, de Australische Katy Perry dus. Ja. Maar daarna kwamen er allemaal grote hits van deze Katy Perry. Baby,
2: dus eigenlijk geen Katy Perry heet.
8: Die heet helemaal geen Katy Perry, die heet Catherine Hudson. Oh. Kate Hudson, maar het is ook weer iemand anders trouwens. Maar deze Kate Hudson werd uiteindelijk dus de zangeres, maar ook kleding- en merchandise-verkoopster Katy Perry. En dus ontstond er een conflict, want zangeres Katy Perry probeerde het Australische merk Katy Perry ongeldig te laten verklaren. Want volgens de advocaten van zangeres Katy Perry was die artiestennaam al lang en breed bekend en kon het publiek in de war raken door de Australische Katy Perry, die dus wel eerder was eigenlijk dan de Amerikaanse Katy Perry. Nou, dit heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk besloot de hoogste rechter in Australië in maart, nadat jarenlange juridisch conflict, dat modeontwerpster Katy Perry gewoon kleding onder haar eigen naam, te weten Katy Perry, mag blijven verkopen. Volgens de rechters was er geen verwarring bij het publiek tussen dat kledingmerk en de wereldberoemde zangeres Katy Perry. Sterker nog, die rechters noemden het gedrag van de merchandisebedrijven rond zangeres Katy Perry een hardnekkige inbreuk op het geregistreerde merk van de ontwerpster Katy Perry.
2: Ja.
8: Nou, dit heeft 17 jaar geduurd, deze zaak. Katy Perry, de Australische modeontwerpster, die hebben wij dus gesproken. Dat is het leuke. En zij vertelt dat die periode voor haar pieken en dalen kende.
18: I always thought of myself as like my 80-year-old Katy. Like when the times got really hard, what would 80-year-old Katy say to my current self? And each time it was keep going, keep fighting, you're standing up for small business and more than a name. But it was incredibly hard. And like I said, there were many times when it was highs and when I originally won, I was on top of the world. And of course, then losing the appeal was when I was probably at my lowest.
8: Vertelt Katy Perry, die ook vertelt dat die hele rechtszaak vooral toch voor heel veel onzekerheid heeft gezorgd rond haar bedrijf.
18: Having won at the High Court, it's made me realize how much of limbo I've been in for so many years. Because for, you know, nearly a decade, it's been, am I going to lose my trademark? Am I going to have to rebrand? And because I'm all about sustainability, I didn't want to have to invest and buy, for example, you know, thousands of swing tags that would end up in landfill.
8: Ja, best lastig dus. Aan de andere kant kun je ook afvragen, al die ophef, al die publiciteit. Misschien heeft Katy Perry daar ook wel baat bij gehad. Nou, daar zegt zij dit over.
18: The support from the public has been absolutely incredible. And I've got a lot of moral support. So like, I even have people stopping me in the streets. I have messages from all around the world. And people have really supported me. And I felt like it's not just me that I've had this army of support. But people assume that because I've had so much media, that that actually then translates into business success. And it doesn't. So brand awareness has been great. But that doesn't then necessarily turn into sales. And it would be great if that all of that moral support then turned into people buying the label, really. And supporting that way.
8: Viel dus wel mee. Ja. Andere vraag. Blijft Katy Perry uit Australië dan ook luisteren naar de muziek van Katy Perry uit Amerika? Nou,
18: when she first came out back in 2008, when I heard her song I Kissed a Girl, if we can all remember back in that time. I thought, oh wow, there's another Katy Perry out there. And I actually bought her song on iTunes as my way to support her. You know, she sent me cease and desist letters, so very different ways of supporting different Katy Perrys. But no, it's not my type of music and it's not something that I would listen to.
8: Wat een verhaal zeg. I liked it.
2: Dat, ja, dus niet.
8: Geldt wel voor dit verhaal, maar het is door haar best wel anders beleefd uiteindelijk. Je hoorde de Australische modeontwerpster Katy Perry.
2: Ja, en ook de zangeres.
19: De column van Bernard Hammelburg.
20: Begin 1973 tekende Richard Nixon het vredesakkoord met Vietnam. Pas eind april 1975 vertrokken de laatste Amerikanen. In die ruim 2 jaar werd nog wel stevig gevochten, maar het congres draaide de geldkraan dicht, dus militair kon Nixon niets meer. Met 58.000 gesneuvelde soldaten distancieerden het Amerikaanse volk en parlement zich van deze gruwelijke episode. De griezelwoorden in Amerika zijn bodybags en luchtmachtbasis Dover. Het vliegveld waar de lichamen van omgekomen militairen naar huis terugkeren. Trump reisde opnieuw naar Dover, dit keer voor de terugkeer van de lichamen van soldaten die waren omgekomen bij een Iraans bombardement op bases in Jordanië en Irak. Dat er ook tientallen soldaten gewond waren en gevechtshelikopters waren geraakt, werd nog even geheim gehouden. Maar het beeld van slachtoffers in plaats van overwinnaars lag plotseling onder een vergrootglas. Met als gevolg dat de behandeling van Trumps verzoek voor $88 miljard extra voor deze oorlog bovenop het defensiebudget van $1500 miljard door de Senaat werd geblokkeerd. Indachtig Nixon en diens heiloze oorlog in Vietnam noemt de democratische fractievoorzitter Chuck Schumer het een verzoek om toestemming voor de roekeloosheid die we in Iran zien plaatsvinden. Trump is waarschijnlijk behendig genoeg om het extra bedrag uiteindelijk binnen te harken, maar onder volk en parlement groeit de overtuiging dat de oorlog niet valt te winnen. De generaals van de machtigste krijgsmacht ter wereld zien dat het Iraanse wapenarsenaal nog steeds aanzienlijk is en dat, zoals Politico het uitdrukt, dit is hoe een moeras eruit ziet. Dwight Eisenhower, commandant van de succesvolle geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, moest knarsetandend toezien hoe Amerika in Korea in 1953 niet verder kwam dan een wapenstilstand. Nixon moest toezien hoe Amerika na 12 jaar oorlog in 1975 verloor van Vietnam. Bush junior, Obama, Trump en Biden moesten toezien hoe Amerika verloor van de Afghaanse Taliban en de Sjiïtische milities in Irak. Allemaal met grondtroepen. Zelfs met grondtroepen zou het in Iran waarschijnlijk ook niet lukken. We houden de komende dagen het oog op het congres en vooral de defensiebegroting. De luchtmacht en marine hebben nog geld tot eind deze maand. Daarna is het simpelweg op. En wat doet het congres? Dat gaat nu eerst een maandje of zo op reces. In Teheran kijken de machthebbers schuddebuikend toe.
7: Jamie Dimon, de bekendste bankier ter wereld van de grootste bank van Amerika, die waarschuwt dat beleggers de risico's voor de wereldeconomie onderschatten. De financiële markten houden te weinig rekening met geopolitieke spanningen, oplopende overheidstekortingen, en hij heeft gezegd over wat hij zelf zou doen als hij actief belegger was. Nou, wat we met die waarschuwingen moeten, hoor je zo meteen van huiseconoom Han de Jong.
0: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
22: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
23: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
25: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
26: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
28: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
29: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Straks dan trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan die strengere lobbyregels. Daarna spreekt hij met Wim Drossaard, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem gaat hem vragen, als het goed is, naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Ik zou gaan luisteren. 11 uur, BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet heel veel voor door de zomervakantie. Wel staat er file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en een kwartier extra. Komt door wegwerkzaamheden, er is 1 rijstrook dicht. En hierdoor file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister, waaronder de A10. In beide richtingen bij 25,0.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
32: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. In het eerste half jaar zijn in ons land bijna 600 aanslagen gepleegd met explosieven. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is een eerste daling in jaren. Dat meldt een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt. Voorzitter en burgemeester Carola Schouten zegt dat elke aanslag er nog altijd één te veel is. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, een mandje met brede aandelenmarkt. Langlopende Amerikaanse staatsobligaties. Ik zou het allemaal maar niet doen voorlopig, zegt Jamie Dimon. De machtigste bankier ter wereld van JP Morgan maakt zich zorgen om de geopolitieke spanningen, om de overheidstekorten. Ja, moeten we dat allemaal serieus nemen en massaal onze portefeuilles in de verkoop doen? Of keep calm and carry on. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: De hete zomer, crayonrolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
7: Laatste half uurtje van de Ochtendspits. Van de woensdag 22 juli. Laatste half uurtje ook van ons, voorlopig.
8: Althans, op BNR. Op BNR in de Ochtendspits in deze samenstelling.
7: Ja, precies. Want jij gaat hierna weer je reces in.
8: Ja, klopt.
7: En ik ga hierna even een paar dagjes weg.
8: Morgen. Art Royer, mogen we dat? Ja, ik ben wel aan het zeggen. Ja. Art Royakkers presenteert de Ochtendspits.
7: Ja.
8: Morgen op BNR.
7: En overmorgen met Maxime. Heel benieuwd. Ik ga toch even luisteren, denk ik.
8: Ik ga iets later opstaan dan ik vandaag heb gedaan. Mm-hmm. Dan zet ik hem direct aan. Ja.
7: Heel benieuwd. Hopelijk doet het niet te goed, want dan vragen ze me nooit meer.
8: Nee.
7: Dat is altijd zo, het gevaar natuurlijk, hè?
8: Ja, dat er aan je stoelpoot gezaagd wordt. Net als je lekker zo in juli op vakantie gaat.
7: Ja. Zo'n BN'er die het hier komt doen, kan ik wel inpakken, denk ik.
8: Ja.
7: Nee, wat gaan we dit half uur nog doen, Michiel?
8: Gaat wel goed komen. Maar ik ga wel met heel veel plezier luisteren morgen.
7: Ja, zeker.
8: Maar ook het komend half uur naar collega Niels Koloos met de tech-update. Het gaat onder andere over Mistral, dat Franse AI-bedrijf. Eerder vanochtend hadden we het al over Microsoft, dat de banden met dat bedrijf aanhaalt en daar miljarden in steekt. Nu meldt zich nog een bedrijf, maar niet uit Amerika, uit Zuid-Korea. Sterker nog, een van de grootste bedrijven uit Zuid-Korea meldt zich voor Mistral. Nou, welk bedrijf dat is, hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen van Niels Koloos in de tech-update. Eerst moeten we het over Jamie Dimon hebben.
7: Ja. Shine bright like a diamond. De machtigste bankier ter wereld van JP Morgan. Die zou tegen de huidige waarderingen geen brede aandelenpakketten of staatsobligaties kopen. Laat hij weten aan CNBC. Hij is daar geïnterviewd. Volgens Diamond zouden de financiële markten te weinig rekening houden met geopolitieke spanningen en oplopende overheidstekorten. Onze huiseconoom is natuurlijk Han de Jong. En die zegt, ja, het is behoorlijk opmerkelijk dat een man als Jamie Dimon zoiets zegt. Want ja, dit is niet de eerste de beste. Nee.
14: Laten we beginnen met constateren dat hij niet de eerste de beste is. Nee. De man is, hij is 70 jaar oud. Hij is al 20 jaar de baas van de grootste bank in de Verenigde Staten. Dus mensen luisteren naar wat hij zegt. En daarom is het eigenlijk ook zo opvallend dat hij dit zo expliciet zegt. Want mensen zouden zomaar in zijn opmerkingen een aanmoediging kunnen zien om hun aandelenpakketten te gaan verkopen. Mm-hmm. En als dat op heel grote schaal gebeurt, ja, dan lokt hij eigenlijk een soort beurskracht uit, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, dat kan toch ook niet helemaal de bedoeling zijn, lijkt mij. Natuurlijk is het zo dat de waarderingen van aandelenmarkten, die zijn historisch bijzonder hoog. Je kunt wel waarschijnlijk een discussie hebben over of dat nog op de een of andere manier terechtvaardigen valt. Bijvoorbeeld uit de winstgroei van bedrijven of uit het niveau van de rente of zo. Maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Want wij kijken natuurlijk ook elke dag naar alle spanningen in de wereld. Maar verder moet ik toch ook zeggen dat zo'n uitspraak van Jamie Dimon, dat doet me denken aan een uitspraak van Alan Greenspan van lang geleden. Alan Greenspan was een voormalige baas van de Federal Reserve. En in 1996, toen vroeg hij zich heel expliciet af of de aandelenmarkten ook niet veel te duur waren. Hij gebruikte er een heel raar woord voor. Hij vroeg zich af of er geen sprake was van irrational exuberance. Letterlijk vertaald irrationele uitbundigheid. Wat bleek, hij had misschien wel gelijk, maar die uitbundigheid die ging vervolgens nog 4 jaar door voordat de klap kwam. Uitbundigheid. Wat bleek, hij had misschien wel gelijk, maar die, uh,

0: dus ja, überhaupt is het dan wel toch bijzonder dat hij eigenlijk ook vertelt wat hij zelf zou doen. Hè? Hij zegt, ik zou dit niet doen. Ja, ik snap dat, ja. Dat banken, directeuren commentaar geven op de economie en hun mening daarover geven. Maar ja, wat hij zelf wel of niet zou doen, een beetje typisch toch?
1: Ja, vind ik ook. En ik heb eventjes opgezocht wat zijn geschatte vermogen is. Nou, dat loopt naar de 2 miljard. En dan zegt hij, ja, ik zou nou geen aandelen kopen. Maar de vraag is natuurlijk in zijn geval relevanter. Wat doe je eigenlijk met de aandelen die je ongetwijfeld nu al wel in bezit hebt? Ik blijf dit toch wel een klein beetje een wonderlijke uitspraak vinden. Iets anders is, hè, wat hij dus hier eigenlijk zegt, hè, de markt is helemaal gek geworden. Mm-hmm. Dan kan ik natuurlijk als individuele belegger mij de vraag stellen, naar wie moet ik nou luisteren? Naar het collectieve intellect van alle beleggers die op de aandelenmarkt actief zijn, of naar Jamie Dimon in zijn eentje. Ja. En dan moet ik zeggen, kijk, als Jamie Dimon zegt wat hij zelf wel of niet zou doen, dan mag ik dat misschien ook wel zeggen. Ik heb in mijn leven ook wel eens gedacht, de markt is helemaal gek geworden. En de keren dat ik dan tegen de markt in ben gegaan, mm-hmm. Over het algemeen heeft mij dat geld gekost. Ja. Maar goed, weet je, ik ben niet de CEO van de grootste bank in de Verenigde Staten, maar de huiseconoom van BNR. Dus misschien is dat... Misschien is dat het verschil.
0: Ja, toch weet ik niet wie ik serieuzer zou nemen. Ik denk op dit moment dat ik jou wel serieuzer neem, maar dat terzijde.
2: Ik neem Han altijd het meest serieus.
0: Dat is wel verstandig, denk ik.
1: Wij zijn vrienden.
0: Maar
2: dat is waar.
0: Toch nog even concreet over die waarschuwing. Bijvoorbeeld over de Amerikaanse overheidsschuld. Ja, iedereen weet dat een probleem is. Dat een soort trein is die maar doordendert. Misschien tegen een muur aan. Of misschien staat er geen muur. Want ja, Amerika too big, too veel. Dus het kan eigenlijk niet misgaan. Die zorgen daar, hè? Hij maakt zich zorgen om hoge rentes en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet allemaal onzin.
1: Nee, helemaal niet. Ik maak mij er ook grote zorgen over. Ik maak me zorgen over het niveau van de Amerikaanse staatsschuld, over de toename daarin. En helemaal maak ik me zorgen over het feit dat in de politiek niemand zich daar heel veel zorgen over maakt. Als er mij naar gevraagd wordt, dan zeg ik doorgaans, ja, weet je, dit kan niet goed blijven gaan. En het gaat er niet alleen over de Amerikaanse overheidsfinanciën, maar ook over de overheidsfinanciën in een aantal Europese landen. Als beleidsmakers er niet in slagen en ook niet eens de intentie lijken te hebben om daar veel aan te doen, dan gaat uiteindelijk de wal het schip een keertje keren. Alleen het probleem met zo'n uitspraak is, dat kan nog heel lang duren. Zolang beleggers er vertrouwen in blijven hebben, dan blijft het goed gaan. Je kunt moeilijk voorspellen wanneer beleggers dat vertrouwen verliezen. Iets anders is, we hebben nu te maken met een golf van kunstmatige intelligentie. Dat gaat waarschijnlijk de groeivoet van de Amerikaanse economie verhogen. Als dat ook echt zo blijkt, dan zal de draagbaarheid van de staatsschuld er meteen veel beter uitzien. En iets anders is, dat stel je nou voor dat het moment toch komt dat beleggers zeggen, wij willen die Amerikaanse obligaties niet meer hebben en de rente schiet omhoog. Wat gaat de Federal Reserve dan doen? Ja, die gaat niet langs de kant blijven staan. Ik denk dat die dan die rol van koper zal gaan overnemen. En daarmee kunnen ze een echte crisis eigenlijk heel ver naar de toekomst verschuiven. Dus ik deel die zorgen. Ik vraag mij toch wel af of dat nou op heel korte termijn tot een crisis aanleiding zal geven.
0: Ja, en jouw advies dus geen paniek in je portefeuille. En misschien ook een beetje weten dat meneer Dimon ook wel een beetje een opportunist is en de ene keer het ene zegt en een paar maanden later wel eens wat anders. Bijvoorbeeld over crypto heeft hij dat wel eens gedaan, geloof ik. Dus korreltje zout hier en daar.
1: Nou, een beetje het beste wat beleggers kunnen doen, dat is gewoon een strategie voor zichzelf uitstippelen. En dan je niet door de waan van de dag van die strategie af laten brengen. Maar volg je eigen strategie. Dat is eigenlijk altijd het beste voor beleggers.
0: Zij BNR's huiseconoom en een beetje beleggingsgoeroe Han de Jong.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: In Oostenrijk, in Braunau am Inn, wordt vandaag een politiebureau geopend in een wel heel opmerkelijk huis, namelijk het geboortehuis van Adolf Hitler. Oostenrijkse autoriteiten proberen al langer te voorkomen

0: dat dit huis een soort bedevaartsoord wordt voor allerlei schimmige figuren. Want dat krijg je dan al gauw met dit soort historische gebouwen. Het is de plek waar Adolf Hitler op 20 april 1889 geboren werd. Hij woonde er slechts 3 jaar, maar toch een bijzonder gebouw, vertelt onze correspondent in Oostenrijk, Michael de Wert.
1: Het interessante is dat hij nooit is teruggekeerd naar Braunau. Hij schrijft er wel over in Mein Kampf, maar blijkbaar interesseerde hij zich nooit voor zijn geboorteplaats. In de nazi-tijd werd het door de NSDP onteigend en die hebben een soort herdenkingsruimte van gemaakt. Na de oorlog werd het teruggegeven aan de eigenaars. En er zijn verschillende dingen in geweest. Een bibliotheek, een werkplaats voor geestelijk gehandicapten. Sinds 1911 stond het leeg en toen was er een beetje een discussie. Wat moeten we daar nou mee doen? Er zijn wat stemmen geweest om het laten afbreken. Dat heeft ook een keer minister van Binnenlandse Zaken gezegd, of dat er een herdenkingsruimte in moest komen. Het probleem was ook dat aan de ene kant de eigenares daartegen was, en aan de andere kant dat het op een monumentenlijst staat. Dus het is op zich ook een mooi gebouw. En nu is er dus een politiekantoor ingekomen.
2: Ja, en is daar nou veel discussie over? Want dat gebouw heeft dus ook, ik zei het al, lang allerlei extreemrechts neonazi-achtige types aangetrokken. Proberen ze nou ook met zo'n politiebureau om juist dat te voorkomen of om daar een soort tegenwicht aan te bieden?
1: Ja, nou, dat argument is wel naar voren gebracht. En het klopt inderdaad dat er discussies over zijn geweest. Vooral bij historici en in de pers. Maar aan de andere kant vraag ik me een beetje af of het nou echt zo leeft bij de bevolking. Toen ik daar voor het eerst was in Braun, dat is al een hele jaar geleden, toen merkte ik dat iedereen wel wist waar dat huis stond. Ze vonden het ook niet vreemd dat ik daarna vroeg. Dat kon ze me laten wijzen. Maar het leeft dus niet echt bij de bevolking. En zoals je al gezegd hebt, is het ook het argument dat ze niet willen dat het een bedevaartsplaats wordt voor neonazies. Maar ik zit me toch wel een beetje af te vragen of daar ooit iets van gebleken is. Okay. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het geboortehuis van Mussolini in Italië of het geboortehuis van Stalin, wat echt toeristenattracties zijn, heb je dat in Braunau nooit gehad? Er zijn wel eens wat incidenten geweest. Bijvoorbeeld 3 jaar geleden waren 2 neonazies die een krans hebben neergelegd en die kregen toen een straf. Of het is nog steeds een proces aan de gang. Maar om nou te zeggen dat daar de neonazies naartoe stromen, dat vind ik toch wel een beetje overdreven. Ja. En ik zit er een beetje af te vragen, juist die hele discussie dat juist niet aanmoedigt om mensen om er dan toch naartoe te gaan.
2: Ja, misschien niet.
1: Dus tot nu toe heb ik eigenlijk heel weinig van gemerkt.
2: Ja, misschien meer iets wat in de media leeft dan dat het dus daadwerkelijk gaande is. Nu zijn er meerdere van dit soort huizen in Oostenrijk waar Hitler gewoond heeft. In München bijvoorbeeld ook. Daar zit ook een politiebureau in. Sterker nog, ik begrijp dat jij in Wenen in een huis hebt gewoond waar Hitler ook gewoond heeft.
0: Oh.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het was een beetje per toeval. Ik had wel eens gelezen dat hij in het huis daarnaast woonde, in de Stoemperkasse. En toen is er op een gegeven moment een boek gepubliceerd van historica Brigitte Haman over zijn tijd in Wenen. Ik dacht, dat is hetzelfde huis waar ik woon. Hij woonde dus 1 verdieping lager. Toen de tijd was hij kunstschilder, hij wilde aan een kunstacademie komen. Dat is hem niet helemaal gelukt. Hij heeft heel wat schilderijen verkocht. Hij was niet echt succesvol. Zijn kunstcarrière is een beetje mislukt. Maar ik moet zeggen, toen dat boek verscheen, toen zijn er inderdaad wat televisieopnames gemaakt. Maar verder heb ik helemaal nooit gemerkt dat mensen zich daarvoor interesseerden. Nee. Hetzelfde geldt voor andere huizen in Oostenrijk waar hij gewoond heeft. Bijvoorbeeld in Leonding bij Linz, waar hij is opgegroeid en waar hij in school is geweest. Dat was in het verleden in de nazi-tijd echt het Hitlermuseum in Oostenrijk. Ik weet niet wat momenteel aan dat huis zit, maar daar is nou bijvoorbeeld nooit belangstelling voor geweest. Ik heb nooit gehoord dat daar een discussie was van wat ze daarmee moesten doen. Ja. Dus in sommige opzichten heb ik een beetje het gevoel dat het toch een storm in een glas water is.
2: Ja. Als ik daar nu langs zou lopen in dat huis in Braunau, dat politiebureau nu dus, is er dan iets wat me nog herinnert aan het feit dat Hitler daar gewoond heeft? Ik geloof dat er een gedenksteen is uit een concentratiekamp dat daar voor de deur ligt, dat er aan moet herinneren?
1: Ja, dat klopt. Tijdlang was er helemaal niets wat eraan herinnerde. Maar op een gegeven moment hebben ze toen een steen neergezet ter herdenking aan de slachtoffers van het oorlog en fascisme. Maar verder geen aanwijzing dat dit nou het huis van Hitler was, of het geboortehuis van Hitler. Misschien zal dat veranderen. Maar dat zijn natuurlijk altijd discussies. Wat moet je doen? Moet je echt grote herdenkingen maken? Moet je het verzwijgen? En dat merk je vaak bij plaatsen waar die toch een beetje omstreden zijn, dat men problemen heeft wat je daarmee moet doen.
0: Zei Oostenrijk-correspondent Michael de Wert.
2: We gaan om bijna 9:50 naar Tim Schaap bij de ANWB. Nou, nog steeds hier werkzaamheden op de A16.
3: Ja, klopt. Nog steeds de A16 Breda-Rotterdam. Een file voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. Hierdoor ook file op de A17 richting Dordrecht vanuit Roosendaal. Voor knooppunt het Klaverpolder 10 minuten. Dit verwachten we ook dat dit tijdens de avondspits een rol gaat spelen. Houd dus daar rekening met vertraging, maar ook op andere plekken. We zien namelijk dat de avondspitsen vrij druk verlopen, omdat heel veel recreanten en dagjesmensen eigenlijk ook weer terugkomen aan het eind van hun dag. Dus voor ochtendspitsen vallen wel mee qua drukte, maar de avondspitsen rijden het nog steeds op veel plekken langzaam. Verder meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister. Onder andere een op de A1 richting Amersfoort bij 18,6.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
6: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen. En de Europese gasprijs met 50%.
7: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
0: Binnen een minuut hier het laatste nieuws uit de wereld van tech in de Tech Update met Niels Koloos. Daarna is het 10:00 en tijd voor BNR's Big Five. Je hoort deze week tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nu toe. Deze week de Big Five van de verzorging staat onder druk. Diana Matroos gaat in gesprek. Oh, je moet mij helpen, Ivan, want mijn hele scherm valt uit.
2: Oh, stopt hij ermee?
0: Ja, dat was gisteren ook rond 9:50.
2: Ja, moet je weer aanzetten.
0: Oké. Okay. Ja,
2: maar ik zal ons alvast zeggen dat het is Joyce Sylvester. Dat is de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En dat heeft uiteraard allemaal te maken met die discussies in Den Haag over AOW, VIA, sociale zekerheid. En... interessant, want die staatscommissie die werkt geloof ik nu aan het eindrapport, hè?
0: Ja,
2: dat is er al. Zelfs.
0: Ja, dat eindrapport dat is er inmiddels. Net als mijn scherm, dat is er ook weer. En de conclusie is dat de overheid discrimineert. En dat discriminatie en racisme in Nederland diep geworteld en bovendien structureel van aard zijn. Begin juni presenteerde inderdaad de voorzitter Joyce Sylvester die bevindingen. Vertelde ze over de invloed van die structuren op het leven van veel Nederlandse burgers. Dus hoe kan die verzorgingsstaat dan gelijker, inclusiever en bovendien eerlijker worden? Nou, dat hoor je allemaal zometeen tussen 10 en 11 in BNR's Big Five.
4: Tech Update.
2: Niels Koloos is hier van de BNR Tech-redactie. Niels, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Jouw scherm staat aan?
8: Die staat gelukkig aan. Dus ik kan mooi oplezen wat ik allemaal voor
2: sorry,
8: je
2: jongens.
8: Voorbereid.
2: Nee, kan je niks aan doen.
8: Ik kan echt niks aan doen. Dat scherm valt gewoon uit.
2: Nee, geeft niet. Maar dat is ook tech, hè. Soms werkt niet altijd. Niet altijd feilloos. We gaan praten over Mistral. Want we hoorden eerder al in de uitzending. Microsoft heeft de banden met Mistral aangehaald. En nu wil ook Samsung in het bedrijf investeren. Ingewijden zeggen tegen de FT dat Samsung honderden miljoenen in dat Franse bedrijf zou willen stoppen. Heel veel interesse opeens in Mistral. Van alle kanten?
8: Ja, en dus ook vanuit Samsung, dat al eerder al een keertje in Mistral heeft geïnvesteerd. Maar nu lijkt het bedrijf dus graag opnieuw mee te willen doen met een nieuwe investeringsronde. En mocht die doorgaan, dan zou de waarde van Mistral uit kunnen komen op grofweg 20 miljard euro. Piepklein vergeleken met de grote jongens in de VS. Maar toch, het is wel de meest waardevolle AI-startup van Europa. En dat Samsung nu dus opnieuw interesse heeft, is ook zeker niet gek. Want we zitten in een wereldwijde geheugenchipcrisis, omdat AI-bedrijven er gigantisch veel nodig hebben, hè, voor hun datacenters en om modellen te trainen en te draaien. En bedrijven die dat soort chips maken, zoals Samsung, kunnen daar een nog groter slaatje uitstaan dan ze al doen door in AI-bedrijven te investeren. Want dat zagen we vorige maand ook al met bijvoorbeeld de Amerikaanse geheugenchipmaker Micron. Die zei tegen Anthropic, laten we eventjes een deeltje sluiten. Ik investeer in jou en jij gaat dan de komende tijd bij mij geheugenchips afnemen. Dus er zit niet alleen voor Mistral heel veel voordeel in deze mogelijke investering, maar dus ook voor Samsung, want ze zouden geheugenchips kunnen gaan leveren. Wat ook meespeelt is de toegenomen vraag naar AI-systemen die niet zomaar door een overheid uitgezet kunnen worden. We zagen laatst nog dat Washington met een figuurlijke druk op de knop Fable 5 van Anthropic wereldwijd kon blokkeren, omdat het misschien toch iets te krachtig was. En dat roept ook wel vragen op en ook zorgen bij afnemers die dan denken van ja, maar als ik Fable 5 ga gebruiken, hoe weet ik dan dat het morgen niet uitvalt en mijn bedrijf stil komt te staan als ik er heel erg op vertrouw. Dus hebben AI-ontwikkelaars zoals Mistral gezegd, wij gaan ons richten op open AI-modellen in tegenstelling tot open AI, ook weer een leuke woordspeling. En die modellen van Mistral kunnen klanten dus ook zelf beheren en aanpassen. En als een overheid dan zegt, we gaan het uitzetten, dan zeggen de bedrijven, ja, maar dan moet je dus naar onze servers toekomen. En dat gaat dan toch een stukje moeilijker dan dat je je speren maar op één bedrijf hoeft te richten. Het is overigens nog niet zeker of Samsung meer in Mistral wil gaan steken. Volgens de ingewijden lopen de gesprekken nog en kan er dus ook nog van alles veranderen.
2: En dan, de Rijksoverheid heeft een raamovereenkomst gesloten met een Europese cybersecurity leverancier. Nou, 1, de vraag is, wat is dat voor overeenkomst? En 2, wie is die partij?
8: Om je tweede vraag als eerste te beantwoorden. Ja. Het is Asset, een beveiligingsbedrijf uit Slowakije. Oh, ja. En misschien zeg je dat niet gelijk iets, maar
2: Van Dave Maasland,
8: inderdaad, een bekende naam. Zijn bedrijf Cyber Defense Group is eerder dit jaar nog opgekocht, overgenomen door Asset. En nu is Maasland dus de CEO van Asset Nederland geworden. Of het Rijk ook een grote klant gaat worden, is alleen nog wel de vraag. En dan kom ik op je eerste vraag. In de overeenkomst staat namelijk dat er geen afnameverplichtingen of minimale bestedingen zijn voor rijksorganisaties. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk alleen een regeling tussen het Rijk en Asset, waarbij rijksorganisaties kunnen zeggen, ja, we willen er gebruik van maken, maar ze zijn niet verplicht. Ja. Alleen is het wel, wat het Rijk betreft, de bedoeling dat het gaat gebeuren, zoals er dus meer ingezet kan worden op Europese leveranciers, zoals Asset. Want daarmee kan het Rijk haar, quote, geopolitieke afhankelijkheid verminderen en, quote, het vertrouwen in de digitale overheid vergroten. Mm-hmm. En die doelstelling vinden we ook terug, hè, in het aangescherpte cloudbeleid van het Rijk is onlangs nog veranderd. Maar daar is ook flink wat kritiek op, omdat rijksorganisaties nog altijd erg vrij zijn om zelf te kiezen met welke leveranciers ze in zee willen gaan.
2: Niels Koolhoos, dankjewel.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Gaan we het nog over mieren hebben?
2: Ja,
0: hoor ik iemand in mijn oor roepen. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja. De insecten die je misschien liever niet opeet. Althans, voor de een mier, een insect, beetje vies. Voor de ander een garnering, zo blijkt uit dit verhaal. Je denkt, Michiel, waar heb
2: gaat
0: je het
2: dit
0: over?
2: Heen?
0: Ja, nou, kom ik nu. Want in een Michelin-sterrenrestaurant in Zuid-Korea, zo blijkt, is 4 jaar lang 49.000 mieren geserveerd als onderdeel van het 15-gangen-menu in dat sterrenrestaurant in Zuid-Korea. En die mieren werden daar dus gebruikt als de garnering voor de sorbets. En dat komt dat restaurant nu mogelijk duur te staan. Want mieren behoren niet tot de insectensoorten die volgens Zuid-Koreaanse wetgeving geschikt zijn voor menselijke consumptie. Mm-hmm. Dat mag helemaal niet. Wat bijvoorbeeld wel mag, dat zijn sprinkhanen. Of bijvoorbeeld een tweevlekkrekel. Dat kan allemaal wel, maar mieren dus niet. Nou, die restauranteigenaar die geeft aan dat gasten toch wel degelijk de keuze hadden. En dat 60% van de gasten heeft gekozen voor de sorbet à la mier. Dus met mieren erbij, maar wel omdat mensen dat zelf wilden. Maar toch wordt het restaurant aangeklaagd nadat ambtenaren van de Voedsel- en Geneesmiddelenveiligheidsdienst, zeg maar de Zuid-Koreaanse NVWA, online reviews hadden gevonden met foto's van gerechten toch wel vol met mieren. Mm-hmm. Die dus ook herkenbaar gewoon als mier daarop te zien zijn. Nou, die aanklagers die eisen een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van omgerekend zo'n $13.000. Dus het gaat toch een staartje krijgen uiteindelijk. Ja. Het gebruik van mieren daar in het toetje.
2: Ja, $13.000, 49.000 mieren. Dat is dus ongeveer $25 per mier.
0: Nou, ja,
2: dure miertjes wel. Ja. En tot zover de ochtendspits voor vandaag. Michiel, dankjewel voor de afgelopen dagen.
0: Ja, graag gedaan. Was leuk om hier weer eens te zijn.
2: Ja, dat vond ik ook. Altijd fijn samenwerken. Morgen zijn wij er allebei niet.
0: Nee.
2: Dan is hier Art Rooijakkers, Maxime van Meel. En overmorgen trouwens ook. Wij gaan naar Jaap de Groot, onze sportverslaggever. Die heeft taart meegenomen namelijk om het einde van het WK te vieren. Dat gaan we nu opeten. En in BNR's Big Five gaan we zo meteen luisteren naar Ach, dan valt mijn scherm uit.
0: Ach, dat meen je niet.
2: Echt, getver.
0: Zal ik het? Want ja, zeg jij, mij werkt het weer. Diana Matroos praat een uur lang met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over hoe de verzorgingsstaat gelijker, inclusiever en bovendien eerlijker kan.
2: Nou, tot morgen om 6 uur. Dag.
10: En de rest weet je.
11: Morgen.

0: Morgen, Amy Winehouse. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
1: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
0: Nu, in de BNR-app.
7: Uitzendbureau Randstad krabbelt op, omzet stijgt weer na een periode van daling. Hexef wil miljarden extra, noemt kritische senatoren on-Amerikaans. En de Nederlandse Bank waarschuwt jaarlijks 40 miljard nodig voor bouwhuurwoningen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
8: 10:01, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Tim?
9: Ja, op de meeste plekken gelukkig vrij soepel. Er komen nu wel een paar files bij. Zoals de Duitse grenscontrole op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 10 minuten. Verder de wegwerkzaamheden op de A16, de Moerdijkbrug. Richting Rotterdam vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel. 10 minuten oponthoud. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder. 10 minuten bumper aan bumper. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Lelystad bij 43,4. En de A27 vanuit Utrecht bij 140,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet weer in de handel komt. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Is de verzorgingsstaat er echt voor iedereen? Dat vroeg ik eerder dit jaar aan oud-burgemeester Joyce Sylvester, nu voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
12: onlineveilingmeester.nl. Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
14: Wil je weten wat er speelt
15: en of waarom?
14: In de BNR-app
15: lees je ook de laatste artikelen.
14: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waar we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarvoor praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
16: Dankjewel.
11: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie, want daar gaat het eindrapport over dat je deze week hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou ook deze week met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
16: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen. En afgelopen maandag ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
11: En is het goed ontvangen?
16: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden, artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
11: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
16: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
11: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
16: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties. Of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
11: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze twee onderwerpen?
16: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
11: Hoezo
16: want
11: dan?
16: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen, we hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
11: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft of geschokt eigenlijk. Hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest, waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
16: Ja, maar toen dachten we nog van, nou, dit komt nu aan het licht, het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn, het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert, nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
11: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
16: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. Overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
11: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
16: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart, is dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
11: Oh?
16: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
11: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
16: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt. Mm-hmm. Zo hebben we bijvoorbeeld, toen wij ons werk aanvingen, gekeken naar de invloed van het slavernijverleden, dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat de mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
11: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
16: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
11: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol?
16: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen. Mm-hmm. De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
17: De Big Five. Diana Matroos.
11: Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. Hè, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me pittige banen.
16: Nou ja, kijk, mijn hoofdfunctie is dijkgraaf Amstelgooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje. Hè. Die bestond uit 7 andere personen. Ja, ja. En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
11: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat, hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder, die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
16: Destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de 3e verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de 2e verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
11: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
16: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers, hè, dat dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinoir naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester, die bleef soms wel anderhalf uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen en ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
11: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, hè, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg, nou ja, er zit heel veel, die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
16: Nou ja, kijk, wij hebben in ons werk, hè, als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, hè, dat heb ik ook aangegeven in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding, ja, wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen, want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
11: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in het tussenrapportage, hè? Want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee, we gaan straks wat meer over de oplossingen praten, hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen, daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
16: Ja. Ik denk dat het dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
11: Nee.
16: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. He, je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk, ja, veel meer diversiteit moeten zijn. He, de mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
11: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
16: Nou ja, dat. Hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet. Dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil. Hè. Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon. Ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
11: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat Precies. is natuurlijk ook. Nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
16: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen, want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie, omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
11: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten. Hè? Dus zo kan je er op die manier ook naar kijken.
16: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb net even uitgelegd op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dat dus is bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een mbo-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
11: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die deze week dus haar eindrapport presenteerde. En de conclusie is: de overheid discrimineert. Dat was een zaak die als geschokte ook bij de voorzitter van de Staatscommissie is binnengekomen. Maar daarnaast is het gewoon de hele maatschappij. Het is structureel. Het is we reageren er reactief op en dus moeten we kijken hoe gaan we dit grote probleem aanpakken. Blijf luisteren zometeen naar het tweede halfuur.
18: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
19: Europe is going in some bad directions.
20: Maar voor hoe lang nog?
21: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
22: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
23: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
21: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
24: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en vanmiddag om 2 uur op BNR.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Meerdere bijzonderheden te melden. Onder andere die Duitse grenscontrole op de A12. Komen er vanuit Arnhem file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 15 minuten. En gaten in de weg bij Apeldoorn op de A50 komen er vanuit Zwolle. Vanaf Heerde een file van 25 minuten, want er is 1 rijstrook dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Rotterdam toe, voor de Keteltunnel, hectometerpaal 58,0. En ook langs de A27 Utrecht-Almere staat erin bij Almere Haven bij 108,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet weer in de handel komt. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Hoe pakken we institutioneel racisme nu echt aan? Ik vroeg het eerder dit jaar aan Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. En met hem ga ik met name praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Ze zitten heel scherp in de discussie. De eerste staking is al aangekondigd en mogelijk volgen er meer. En dat heeft alles te maken met de bezuinigingen die het kabinet daarop wil doorvoeren. En de polder moeten er de hele zomer mee aan de slag. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar wij kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, we hebben afgesproken om te tutoyeren. In ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme. En ook wat de overheid daarin kan doen. Want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie deze week... wij praten woensdag met elkaar maandag. Afgelopen maandag is dat eindrapport na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij. Want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD... van de zusterkrant Martine Wolzak. Ze is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de Staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
6: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd... Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
16: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar... met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen, die ons werk versterken, waaronder regering, pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
11: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste half uur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen. Opmerkingen van politici.
16: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment dat een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media, en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
11: Als je nou alles bij elkaar neemt, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
16: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluipt. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
11: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien? Hè? Want het is denk ik best een stap om dat dan te gaan doen. Hè? Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
16: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt, hebben we er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen. Want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het is een, het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je je organisatie als het ware je processen doorlicht en met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees

0: maatschappelijkheden zijn tot op discriminatoire effecten.
1: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen?
0: Zeker.
1: Zoals in het VK?
0: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's. Waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat. We hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
1: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter.
0: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe wordt, als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. He, je wordt gediscrimineerd, ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
1: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
0: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden. Meerstemmigheid inclusief moet worden. Dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren, nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
1: Over een paar minuten kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
2: Nou, we beginnen met het lobbypanel, dacht Diana trouwens. We bespreken lobbyregels voor Kamerleden. We bespreken de dreiging van de Belgen om ergens anders vergatten te bestellen dan bij damen. En vooral wat de Nederlandse overheid en damen daar nou mee moeten, want dat is tot nu toe een dreiging. Dan spreken we in MKB Praat Mee, het botenbedrijf uit Urk dat The Odyssey hielp filmen. En ik heb nog een hele leuke hoofdgast in de aanbieding, Wim Drossaard van Dunea. Zij leveren water aan 1,4 miljoen mensen van Den Haag tot Hillegom en zelfs een stukje Rotterdam nog. En natuurlijk moeten we het dan hebben over watertekort en verontreiniging, want de bekende uitspraak van Wim is dat het water Nederland viezer verlaat dan dat het binnenstroomt. Maar belangrijkste is eigenlijk die strijd om geld met overheden. Ik heb er zin in om weer eens even goed met hem te zitten over, ja, door moeten investeren terwijl de bankleningen een keer eindigen en je ook gewoon een nutsbedrijf bent met gemaximeerde winst. Dus ik heb er zin in om deze afzwaaiende topman weer te spreken.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met Koen van Oostrum. Dat is het nieuwe boegbeeld van VNO-NCW, de werkgeversvereniging. En hij zit nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond, hè, na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen, hè, de minister van Binnenlandse Zaken, bij de presentatie van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van, ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
0: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie

0: En zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen. Want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding. Maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid. En dat overheden die dat willen, hem ook kunnen gebruiken.
1: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer, dat je er echt aan moet houden, toch?
0: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlander zegt, iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van, de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
1: Ja.
0: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van, jij doet de toets niet.
1: En ik wil helemaal niet pessimistisch zijn.
0: Als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
1: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
0: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen.
1: Ik, maar
0: want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is, dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan, dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld, dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van, we wisten het niet, we konden het niet, mm-hmm, dat is echt een gepasseerd station.
1: Ja.
0: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
1: En dit nogmaals gaat dus heel breed. Gaat niet alleen over kleur. Hè, want dat is dan meer met het slavernijverleden misschien de relatie die mensen leggen. Maar dit gaat ook over mensen met een beperking. Dit gaat over man-vrouw. Dit gaat echt heel breed. Ja. Hoe jullie ernaar gekeken hebben.
0: Wij hebben echt als staatscommissie tegen discriminatie en racisme breed gekeken naar alle gronden van artikel 1. Dat gaat over godsdienst.
1: Ja, ook nog,
0: gender.
1: Ja.
0: We hebben het over seksuele geaardheid, handicap, geloof. Dus het is echt heel breed. En ja, dan, als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging, mm-hmm, als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
1: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden. Hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is: hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En ja, wat gaan we doen, Kim?
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
0: Absoluut.
1: In kunnen betekenen.
0: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook: hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart? Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. Zelfs ook de overheid discrimineert.
1: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld? Hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf. Dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
0: Nou, het is natuurlijk heel serieus. Hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt, hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
1: Ja.
0: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
1: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
0: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaan. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren, dat het ook echt de verhouding in de samenleving zal doen verbeteren. En dat we er daar allemaal sterker uitkomen en ook weer beter met begrippen als brede welvaart en de verzorgingsstaat kunnen omgaan.
1: Ja, terwijl als je naar Amerika kijkt en wat er daar allemaal gebeurt, en wij hebben altijd de neiging om een beetje over te nemen wat er in Amerika gebeurt, dan schept dat niet echt veel vertrouwen.
0: Ah ja, kijk, ik denk dat het goed is om de samenleving bij elkaar te houden en om talenten van mensen in te zetten. Het is ook een economisch verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Als iedereen mee kan doen, talenten inzet, dat is voor ons allemaal beter. Dus laten we de samenleving bij elkaar houden en discriminatie en racisme verder uitbannen. Dit eindrapport heeft daartoe een bijdrage geleverd.
1: We hebben ook veel ondernemers die natuurlijk naar ons luisteren. De grote bedrijven, die hebben natuurlijk ook een rol. Want dit komt ook op de werkvloer natuurlijk niet alleen bij de overheid voor, maar ook bij het bedrijfsleven. Wat zouden die daaraan kunnen doen? Misschien ook heel persoonlijk iemand nu ook aanspreken die misschien in de auto zit te luisteren, een CEO die dit gesprek hoort. Wat zou je tegen die willen zeggen?
0: Nou, kijk, wat ik heel mooi vind is, wij hebben de discriminatietoets ontwikkeld voor de overheid en voor overheidsorganisaties. Maar Er zijn ook banken die zich gemeld hebben. En die hebben gezegd, wij willen ook graag die toets doen, want wij hebben te maken met toezichtwetgeving vanuit Europa. En wij merken dat wij dan, als wij toezicht houden, steeds bepaalde groepen eruit pakken en controleren. Wij willen ook graag die toets doen om aan de voorkant te kijken hoe wij ons toezichtsbeleid kunnen verbeteren. Universiteiten hebben zich gemeld. Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
1: Ja, en maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van, spreek je uit als je het ziet gebeuren?
0: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen en ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie, dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank, die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte: zwarte vrouwen zien er heel lekker uit, maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
1: Ja.
0: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen, neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
1: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken, dat je hem nog een keer terugspoelt nu en dit nog een keer laat horen, nog een keer terugluistert wat jij net hebt gezegd. Want dat is afschuwelijk eigenlijk als je dat hoort. Ja.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstelgooi en Vecht, waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
0: Tot ziens. Dankjewel.
1: Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. Maar ik zeg het altijd, blijf vooral live de hele dag op deze zender. Zometeen om 11 uur krijgen we BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: En de rest weet je. Morgen.

0: bb en via DAB+.
1: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
2: En ik ben er ook.
3: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
2: En we hebben elke week een ander werkmerk.
1: Deze week het werkmerk van Praxis.
2: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
3: Wat een badminton, hè?
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Nu in de BNR-app.
6: Randstad krabbelt op, de omzet stijgt weer na een periode van daling. DNB waarschuwt, er is jaarlijks 40 miljard euro nodig voor de bouw van huurwoningen. En Trump geeft groen licht voor nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan gaan we nu naar de AWB met Tim Schaap. Tim, hoe is het op de weg?
7: Op de meeste plekken gaat het gelukkig nog goed, maar het wordt wel drukker onderweg. Onder andere op de A2 is dat te merken. Eindhoven richting België. Daar heb je een file. In totaal, even kijken, 5 kilometer en 10 minuten nu voor Maastricht Centrum. Komt daardoor een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A16, de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud. En hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Een vertraging van 15 minuten. Dan gaat in de weg bij Apeldoorn op de A50 vanuit Zwolle. Vanaf Heerde-Zuid een file van 9 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Groningen bij 249,7... en de A58 vanuit Breda bij 50,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. Een Nederlander is opgepakt in Colombia voor drugsmokkel. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de stad Medellin. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Hij werd internationaal gezocht. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: En er moet fors meer privaat geld geïnvesteerd worden in het bouwen van huurwoningen. Dat concludeert de Nederlandse Bank. En België zet een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op losse schroeven. Straks in het lobbypanel bij BNR Zaken doen. Blijf luisteren.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over lobbyregels voor bewindslieden in het lobbypanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Bert Colijn, hoofdeconoom van ING. En ook hoor je om 12:30 Wim Drossaert, de topman van drinkwaterbedrijf Dunea, over watertekorten in Nederland. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. Er moet fors meer privaat geld worden geïnvesteerd in het bouwen van huurwoningen. Dat concludeert de Nederlandse Bank in een nieuwe analyse. Het kabinet Jetten heeft een belofte gedaan om jaarlijks honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Maar om die belofte na te komen moeten bestaande regels op de schop, concludeert DNB. Volgens de onderzoekers is er 40 miljard euro nodig om 100.000 nieuwe woningen te bouwen. De bouwopgave bestaat voor de helft uit nieuwe koopwoningen. Woningcorporaties bouwen ongeveer een derde van de woningen en de private huursector moet dan nog 16.000 woningen toevoegen. En dat kost allemaal volgens DNB 6,4 miljard euro. Vorig jaar werd dat bedrag niet gehaald. Toen investeerden private beleggers maar 4 miljard euro slechts. Buitenlandse investeerders en particuliere beleggers die hebben zich de afgelopen jaren weer teruggetrokken. Volgens DNB heeft dat te maken met fiscale wijzigingen en de wet betaalbare huur. Nieke Meijer, econoom bij de Nederlandse Bank, vindt dat de overheid actie moet ondernemen.
16: Om dat te verbeteren, denken we dat het belangrijk is dat het investeringsklimaat beter wordt. En daarvoor wil je meer lange termijn zekerheid. Zulke investeerders kijken 15 jaar vaak vooruit. Dus daar moet je in die zin niet dan te veel veranderen. Je ziet ten tweede dat veel gemeentes extra eisen stellen aan projecten. Dus extra betaalbaarheidseisen, meer sociale huur. Dat is niet altijd even handig. Ja, en bij de evaluatie van die wetbetaalbare huur ten derde, die is volgend jaar, denken we dat het belangrijk is om specifiek aandacht te hebben voor wat dat doet met het investeringsklimaat.
15: En ondertussen staat de AEX op 1097 punten, nagenoeg vlak. En om 1 uur hoor je meer van onze beursnerd.
17: Lobbypanel.
15: Brussel adviseert om schenders van Europese methaanregels voorlopig niet te beboeten. Is dat echt nodig of is Europa gevallen voor de olie- en gaslobby? En België zet een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op losse schroeven. Ik ga het allemaal bespreken in het lobbypanel met Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Welkom allebei.
18: Dankjewel.
19: Dankjewel.
15: En laten we maar beginnen met die lobbyregels. Want het kabinet past de lobbyregels voor bewindslieden niet aan. Dat meldde de Telegraaf gisteren na vragen te hebben gesteld. De afkoelperiode van 2 jaar blijft bestaan. Zo mogen oud-bewindslieden 2 jaar lang geen zakelijk contact hebben met ambtenaren van het ministerie waar ze op werkten. En verder moeten ze in hun nieuwe baan laten toetsen door een externe adviescommissie. Hierdoor is het lastiger voor oud-bewindslieden om een baan te vinden. En daarom spreekt een aantal van hen van een strafbank. Maar ja, Bart, laat ik vooral beginnen bij Transparency International. Vind jij terecht dat politici dan spreken van strafbanken en beroepsverboden en dergelijke, wanneer er strenge lobbyregels van pas blijven?
18: Ja, een strafbank is natuurlijk een sterk frame dat ze hebben gekozen. Ik weet niet helemaal of het vergelijkbaar is. Ik kan best begrijpen dat het voor jou als politicus op dit moment onprettig is dat je met die regels te maken hebt. Het is natuurlijk de eerste keer dat dit gebeurt. Ik zou die politici vooral willen uitdagen om het wat breder te zien. Zij dragen er door zich aan die regels te houden bij aan meer vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. En ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat.
15: En Audrey, wat jij?
19: Ja, aanvullend op wat Bart zegt. Kijk, het is geen strafbank, want ze wisten eigenlijk waar ze aan begonnen. Die regels lagen al voor. Ze waren nog niet aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, maar ze lagen al wel voor. Ze stonden al op papier op het moment dat zij benoemd werden in het
15: 4 jaar geleden heeft Kajsa Ollongren ze al afgekondigd, hoor ik.
19: Precies, ja. Precies. Dus ze wisten waar ze aan begonnen. Een sollicitatieprocedure is natuurlijk in principe een vertrouwelijke procedure. Zeker voor mensen met een openbare positie.
15: Ja.
19: Dat een commissie daar dan nu in meekijkt, kan ik me voorstellen dat dat soms gevoelig ligt. En dat ze daardoor, zoals de Telegraaf zegt, sollicitaties afbreken. Maar ze wisten waar ze aan begonnen. En ze hebben ook profiel opgebouwd dankzij hun positie in het kabinet. Dus je mag verwachten dat ze allemaal in staat kunnen zijn om een nieuwe positie elders, dus in een andere sector dan waar ze bewindspersoon zijn ze geweest, te kunnen vinden.
15: En nou ja, het gaat dan vooral om Gijs Tuinman, oud-staatssecretaris voor Defensie. Die noemde het woord strafbank dus, want die kon dus kennelijk niet weer bij het militair apparaat aan de slag. En Arno Rutte, oud-staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid, die sprak dus van een beroepsverbod en dergelijke in de Telegraaf. Maar ja, de Tweede en Eerste Kamer die stemden vorig jaar unaniem voor. Dus hoeveel Kamerleden zijn hier nou echt ontevreden over?
19: Nou, als ze unaniem voorstellen, nul.
15: Ja, toch? Ik bedoel, ja.
19: Dat is heel makkelijk.
15: Ik moest daar nogal op lachen eigenlijk. Ja. En dan even die Telegraaf. Want kijk, op basis daarvan praten wij hier nu over. Men stelt vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Heerma over dit fenomeen. En dan antwoordt hij, ja, die strengere lobbyregels die Kajsa Onlonger al 5 jaar geleden heeft voorgesteld, die blijven inderdaad in stand. Wat zegt het dan eigenlijk dat dit zo in de krant komt met termen als strafbank erbij? Is dat ook een lobby aan zich of ga ik dan te ver?
19: Nou, dat is zeker een lobby aan zich. In
15: van
19: de zin. Ja, van deze mensen die dus in die krant geciteerd worden, onder andere. Want die vinden dus dat ze onheus, of in ieder geval dat ze onterecht worden behandeld en dat ze dus minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kijk, we hebben ook in Nederland zoiets als wachtgeld. Juist om deze reden.
15: Controversieel onderwerp, hè? Ja.
19: En die wachtgeldregeling die telt, joh, heel toevallig, 2 jaar.
15: Ja.
19: Dus die valt precies gelijk met de afkoelingsregels zoals ze die hebben voor de lobby. Context.
15: Mm-hmm.
19: Dus ik snap niet zo heel goed waar ze zo ontevreden over zijn. Er zijn genoeg functies in Nederland die ze prima kunnen doen. Daar staan de kranten vol mee met alle functies die er zijn. Dus laat ze daarop solliciteren.
15: Ja. Nee, we praten eigenlijk ook over een debat dat ontstond rond Cora van Nieuwenhuizen natuurlijk. Toen zij nog naar Energie Nederland ging, dat stond in alle kranten. Hè. Nou zitten we dus met strengere regels als reactie daarop. Maar oud-minister Judith Uitermark, dat vond ik wel interessant, die zei heel nobel dat ze als oud-rechter alle lijnen had doorgeknipt toen ze actief werd in Den Haag. Groot offer noemden ze dat eigenlijk. En dan is er nog het feit dat internationale organisaties vraagtekens stelden bij de Nederlandse lobbyregels. Meer kwestie voor Bart misschien. Dus is dit nu goed afgesteld volgens jullie, deze regels? Is dit streng genoeg? Moet het strenger? Moet het minder streng?
18: Ja, de positie van Transparency International was altijd dat het nog net wel iets strenger had gemogen.
15: Dat verbaast me nou heel erg.
18: Met name omdat, kijk, dat advies wat die bewindspersonen aanvragen, dat is een advies. Ja. En daar blijft het ook bij. He, dus ik heb voor de grap even voor deze uitzending op de website van dat ARPA gekeken. De adviesraad rechtsposities ambtsdragers, hele mond vol.
15: Die mogen een stoplicht afgeven, groen, oranje, rood, als je wel of niet door mag gaan met de
18: precies
15: functie, ja.
18: En tot nu toe zijn er eigenlijk alleen maar groene signalen afgegeven en één oranje signaal. Hè. Er zijn 8 adviezen aangevraagd, 7 keer is er een uitspraak gedaan. Nou, en de soep wordt gewoon niet zo heet gegeten.
15: Maar is dat ook geen zelfcensuur? Want zit hier niet een beetje survivor bias in de zin dat wie het aanvroeg, die wist eigenlijk al dat hij groen zou krijgen?
18: Dat zou kunnen. En die fase zien we natuurlijk niet van het proces. Kijk, wij als Transparency International hebben in het begin gezegd van ja, wat wij eigenlijk liever zouden zien is dat de overheid ook regels had om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk naar die positie toe ging.
15: Ja.
18: Nou, daar is advies over gevraagd bij de Raad van State. Ja, dat bleek uiteindelijk toch wel heel erg ingewikkeld. Er moest een verbod komen, een strafbaarstelling. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Hè. Dus deze regels zijn al de uitkomst van een zeer zorgvuldig proces. Ja, om daar dan weer van te zeggen dat het een strafbankje is, vind ik wel heel sterk.
15: Nou ja, ja. Ik heb even gekeken bij Transparency International. Nederland behaalt nu een 7,8 op de corruptieperceptie-index van Transparency International. Rang nummer 8 van de 181. Dan scoren we dus eigenlijk best goed. Als ik het zo. Maar jij wil het nog strenger hebben, als ik jou goed begrijp.
18: Nee, kijk, de Corruption Perceptions Index kijkt natuurlijk naar alles. Corruptie in de
15: perceptie.
18: En de perceptie van specialisten vooral. Kijk, maar dit is er wel een onderdeel van. En dat is ook waarom ik zeg van ja, dat vertrouwen in die democratie is belangrijk. Dit soort regels passen daarbij. En ik denk dat wat we in Nederland zien al een aantal jaar in die Corruption Perceptions Index is dat we langzaam afglijden. Er is een neerwaartse trend. We stonden ooit op, je noemde 78 punten, we stonden ooit op 82 punten.
15: Ja.
18: En dus er is wel degelijk wat aan de hand. En ja, dit soort regels kunnen dat tij keren, maar dan moeten we ons er wel aan houden met z'n allen.
15: Audrey, toch hoor je ook vaak de klacht van hè, men gaat minder graag naar Den Haag, die salarissen zijn net wat te laag. Wat vind jij daarvan? Want ondernemers die klagen in dit land stevast over een wispelturige overheid en dergelijke. Is daar ook wat voor te zeggen, even advocaat van de duivel spelend?
19: Nou, kijk, het helpt niet dat het kabinet schoof, hè, waaronder deze wet is aangenomen. Maar anderhalf jaar heeft uiteindelijk de rit heeft uitgezeten. Als die mensen gewoon de rit hadden uitgezeten tot de normale...
15: Hadden we het hele Telegraafartikel niet.
19: Dan hadden we het Telegraafartikel niet, want dan waren ze nu gewoon nog bewindspersoon.
15: Ja.
19: En dat helpt ook niet mee in de perceptie en in het vertrouwen in de democratie, zoals Bart ook zegt. En daar moeten we allemaal aan meewerken in Nederland. Hè? Niet alleen de burgers, maar ook de politici. En daarmee helpt ook mee. Daarmee helpt ook dat mensen dus gewoon nadat ze bewindspersoon zijn geweest weer iets anders maatschappelijks gaan doen. En je wil natuurlijk mensen met een bepaalde discipline, met een bepaalde kennis en ervaring op een positie in Den Haag.
15: Ja.
19: Dat is lastig, want het is niet alleen dat het salaris lager is. Je bent ook gewoon de kop van Jut.
15: Ja.
19: Want je kan het eigenlijk, zeker in de publieke opinie, nooit goed doen.
15: Ja, als ik mensen in jouw sector spreek, die aardig, hè, en dan heb ik het dus over PR en enzovoort enzovoort. Die zeggen, ja, voor geen goud ga ik naar Den Haag. Dat heb ik helemaal geen zin in. Ik ben inderdaad die kop van Jut, enzovoort enzovoort. Jullie zijn eigenlijk allemaal niet de politiek ingegaan en het wel van de buitenkant gaan beïnvloeden. Als ik het zo hoor. Of ga ik dan iets te ver?
19: Nee, er zijn veel mensen die wel die positie hebben, of die wel de overstap hebben gemaakt. Hè? Ook collega's van mij die vanuit ons kantoor naar de Tweede Kamer zijn gegaan.
15: Ja, ja.
19: Dus er zijn ook bureaus waar de andere kant juist op wordt bewogen. Dus dat gebeurt wel. Die uitwisseling is er wel. Ook van politiek naar journalistiek en andersom.
15: Ja. Mag ook gezegd worden, jazeker.
19: Ja, absoluut. Dus die uitwisseling is er. Voor en achter de schermen. En dat is ook gezond. Maar ook, het zou mooi zijn als het ook meer vanuit het bedrijfsleven, hè, het andere bedrijfsleven dan het bedrijfsleven wat er al bovenop zit.
15: Ja.
19: Dat er wel specialisten nog kiezen voor een politiek ambt.
15: Nou, daar moet ik even inbreken. Want een anonieme oud-minister uit het Telegraafartikel, die vreest dat er door deze strenge regels alleen nog maar beroepspolitici de politiek in willen. Zoals jij nu ook zegt. Dat als je al heel gespecialiseerd bent, en nou, dan kan je vervolgens moeite hebben om je sector terug in te gaan. Dan is dat minder aantrekkelijk allemaal. Dus denk aan Gijs Tuinman. Is dat ook niet een terechte zorg dan?
19: Ik denk dat dat maar deels een terechte zorgen is. Want Bart kan mij vast aanvullen. Maar als jij arts bent in een ziekenhuis en je wordt minister van VWS, dan kan je volgens mij daarna gewoon weer arts worden in datzelfde ziekenhuis.
15: Ja,
19: want je hebt, weet je, bedoel, dan heb je geen dagelijks contact met de ambtenaren van het ministerie om een beleid te beïnvloeden.
15: Geldt dat ook voor iemand die bij de zorgverzekeraar de inkoop deed? Of wordt het dan wat moeilijker?
19: Dan wordt het wel ingewikkelder.
18: Okay. Dan wordt het ingewikkelder, maar het is niet onmogelijk.
19: Nee.
18: En ik denk dat dat ook op zich het hele mooie is aan deze regels. Is dat het wordt dus per individuele casus getoetst. Dus als je inderdaad die inkoop gaat doen, ja, dan zal er gekeken worden van ja, heb jij bepaalde geheime informatie waar je iets mee kan doen. En waar ze ook natuurlijk naar kijken, is van ja, heb jij iets gedaan waarmee je voorsorteerde op die toekomstige baan. Dat zijn eigenlijk in grote lijnen de twee dingen waar ze naar kijken. Ja, en als jij je aan die regels houdt, ja, dan is het heel waarschijnlijk dat je die functie ook gewoon aan kan nemen.
15: Dan gaan we naar het volgende onderwerp.
5: Zaken doen. Jochem Visser.
15: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Audrey Keukens, managing partner bij Publion, en Bart Volleberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland. En dan gaan we naar Damen, want België wil zich mogelijk terugtrekken uit een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer. Het gaat om een bestelling van 3 marineschepen. De Vlaamse minister van Defensie die liet we eerder weten het liefst verder te gaan met Damen, maar dat de prijs en de leveringstijd een groot struikelblok vormen. Hij zag, nou ja, het werd allemaal duurder, ging het langer duren dus. Duitsland trok zich al eerder terug uit een nog grotere deal voor 6 fregatten. Dat was zo'n beetje de deal van de eeuw voor Damen en de grootste die ze ooit hadden gehad. Kan Damen dit allemaal wel aan? Laten we daar eens even beginnen. Niet allemaal tegelijk?
19: Ik kan niet in de boeken van Damen kijken. Dus ik weet niet. Ik weet dat de Duitse order was ondergebracht in een aparte BV.
15: Mm-hmm.
19: Of dat bij de Belgische order ook is, weet ik niet. Maar het kwaad is al wel op het gebied van reputatie geschied.
15: Oké. Okay. Nou, laten we eens even luisteren naar Theo Franken dan, de Belgische minister van Defensie en Buitenlandse Handel. Hij zei dat hij nog geen beslissing heeft gemaakt om te stoppen met Damen. Laten we even luisteren.
17: Dat heb ik niet beslist. Ik wil vooral kijken wat de opportuniteiten zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat iedereen te bieden heeft. En dan zal ik beslissen. Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. We zijn geïntegreerd. Het beste is op hetzelfde platform te werken. Als Nederlands een fregat hebben, dan hetzelfde fregat hebben. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, timing die een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
15: Een ramp van een ramp dus. Hij gaat nu in oktober een beslissing nemen, zegt hij. Wat gebeurt hier nou eigenlijk, beste lobbypanel? Zet hij nou druk of verzacht hij een beslissing die al genomen is?
19: Ik hoop dat hij druk zet.
15: Ja, oké. Okay. Jij, Bart, wat denk jij ervan?
18: Ik denk ook dat hij druk zet. Hè. Je wil dat de verhoudingen met zo'n bericht een beetje op scherp zetten. Ja, kijk, het is natuurlijk geen affiche voor de organisatie. Ik denk dat we in aanvulling ook wat er net werd gezegd. Er is natuurlijk ook overwogen om hen een overbruggingskrediet te geven vorig jaar. Mm-hmm. Dus het ziet er niet goed uit voor de organisatie.
15: Nee. En dan heb je het over Dames Shipyards dus.
18: Dames Shipyards, ja.
15: Daar moeten we even op ingaan. Want België heeft een RFI eruit gestuurd. Een Request for Information richting Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Turkije. En Jamie Karreman, eigenaar van marineschepen.nl, dat hier eind maart al over schreef overigens, zegt dat dit vooral moet worden gezien als deel van onderhandelingen tussen twee overheden. Dus niet tussen Damen en België, maar tussen de Nederlandse en Belgische overheid, die ook heel nauw samenwerken op dit gebied. Dus gaat dit dan wel over Damen eigenlijk, of over België en Nederland?
19: Nou kijk, België en Nederland hebben zeer vergaande samenwerking op de marine. Mm-hmm. Ze trainen samen, ze kopen samen in. Waar België 3 fregatten bestelt Nederland mijnenjagers. En daar werken ze op samen. Die teams werken volledig samen.
15: Zelfde uniformen ook, hè?
19: Zelfde uniformen, zelfde apparatuur, zelfde voedsel bij wijze van spreken. Dus alles hetzelfde. Wat betekent dat ze goed samen kunnen werken en dat ze elkaar kunnen afwisselen in missies of zo. Maar het nadeel, of althans, als België dus nu die fregatten afbestelt, dan gaan ze ergens anders fregatten bestellen met andere specificaties. En dan wordt die samenwerking veel ingewikkelder. Want dan moeten er extra trainingen plaatsvinden, ook van het Nederlandse personeel. Dus dat maakt de samenwerking ingewikkelder. En daarom is het ministerie van Defensie in dit geval heel belangrijk in deze onderhandelingen. Dame is een Nederlands bedrijf. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Nederland en van België, die moeten samen die druk op Dame verhogen, wat mij betreft.
15: Ja.
19: Om die samenwerking ook in stand te houden.
15: Nou ja, ik lees overal dat Dame eigenlijk vooral op de achtergrond betrokken is bij dit soort gesprekken. Omdat het contact volledig draait om die samenwerking. Die heet dan BNESAM. Ja. Belgisch-Nederlandse samenwerking. Het bestaat al sinds 1948, wist ik veel. Maar wat kan Dame dan eigenlijk doen als je gewoon op de achterbank zit hier om die eigen reputatie zoveel mogelijk intact te houden?
19: Ja, zorgen dat ze. Kijk, zo'n AMST of zo'n order komt niet zomaar tot stand. Dat is een zeer juridische en economische procedure, een aanbestedingsprocedure, wat helemaal dichtgetimmerd is in allerlei contracten. Dus of België er ook zomaar zonder boeteclausules en zo vanaf kan, is ook nog maar de vraag. Dat kost ook gewoon geld.
15: En jij noemde al de logistieke moeilijkheden van überhaupt iets anders bestellen. Ja.
19: Precies, dan moeten ze weer zo'n aanbesteding gaan doen. Dat kost ook tijd. Dus of ze dan sneller fregatten hebben, vraag ik me af. Dus wat ze nu doen is de druk verhogen, in de hoop dat Dame gaat zeggen, nou, weet je wat, we moeten voor deze order om die binnen te houden. En dat ministerie van Nederland, het Nederlandse ministerie van Defensie daar dus ook druk op houdt. Van, we moeten 100 man extra personeel aannemen, of hoeveel nodig, om die productie te versnellen.
15: Mm-hmm.
19: Ik verwacht dat ze dat hopen, dat Dame zo een soort set gaat zetten.
15: Ja.
19: Of dat het ministerie van Defensie van Nederland een tegemoetkoming doet financieel. Dat er moet iets gaan rollen.
15: Ja, België kan gaan vragen om korting of om kosten anders te delen of wat dan ook. Bart, wat zou jij adviseren aan de Nederlandse overheid? Kan je nog voorkomen dat Dame minder geld verdient dan gehoopt?
18: Dat is een goede vraag. Ik denk ook.
15: Ja, stel ik hem ook.
18: Ja. Kijk, het is. Ik denk als dame. Kijk, als Nederland, als overheid, moet je natuurlijk constant die afweging maken. Hè. Enerzijds wil je strategisch autonoom zijn, ook in Europa. Je wil je eigen productiecapaciteit hebben. Dame hoort daarbij. Is een heel belangrijk bedrijf daarin.
15: Ja.
18: Nou, daarom moest er ook belastinggeld naartoe. Dus het lijkt me heel logisch dat je als Nederland iets erbij wil doen. Dat je daarmee wil regelen. Maar ja, je moet dat wel uit kunnen leggen aan het algemene publiek, waarom er geld gaat naar zo'n bedrijf. En het is niet alleen dit. Ik denk, het is een beetje oud nieuws. Maar ja, vorig jaar was het natuurlijk ook, kwam ook naar buiten dat het OM
15: onderzoekt in het buitenland. Ja, ja.
18: Ja, onderzoek voor omkoping en het ontwijken van sancties. Ja, dus weet je, het is wel een balanceeroefening, ja. denk ik.
15: Nou, de indruk is nu ook wel, dat vond ik moeilijk op reputatievlak. Want Damen krijgt voor de tweede keer een project niet op tijd af, met veel hogere kosten dan gedacht, is nu de krantenkop. Maar als je reconstructies van dat Duitse project leest, dan zie je dat Damen inderdaad wel koos voor Franse software die ontzettend moeilijk ging doen. Dat hebben we ook allemaal kunnen lezen. Maar ook dat Duitsland echt, nou, het is een bijzonder moeilijk werken als het gaat om aanbesteding. En zeker op fregatgebied, zeg maar. Er waren allerlei, nou ja, versnellingsbakken besteld die 12 maanden stonden te roesten daar, omdat niemand er wat mee deed tijdens de aanbestedingen. En al die aanbesteders hun deadlines niet haalden, al die ministeries of wat het departementen, wat het dan ook waren. Maar kan je je daarmee verdedigen als je Damen bent en deze klanten hebt?
19: Ja, want juridisch wel.
15: Oké.
19: Juridisch
15: kan
19: dat
15: doen ze
19: wel,
15: ook, hè? Want
19: dat neem ik aan. Want kijk, ze hebben ook gezegd, de specificaties van de fregatten zijn gedurende de looptijd van de bouw, hè, worden die steeds aangepast door het ministerie.
15: Ja,
19: ja, dat loopt vertraging op. Want dan moet je dus weer iets anders gaan ontwikkelen en bouwen en tekenen en goedgekeurd. En daardoor
15: met een van de meest complexe projecten op aarde, namelijk een schip, ja.
19: Dus, nou ja, ik bedoel, Daan heeft het vaker gedaan. Maar het is natuurlijk wel inderdaad een militair schip met bepaalde beveiligingseisen. En daar kan je niet zomaar iets aan veranderen. Daar moet goed over nagedacht worden. Dus dat loopt vertraging op. Maar dus juridisch zal Daan zeker. Maar dat is in de rechtbank als de deal daadwerkelijk afketst. Eigenlijk wil je eerder dat ze eruit komen.
15: In Duitsland zijn ze al helemaal gestopt.
19: Ja, in Duitsland zijn ze al helemaal gestopt. Precies, ja.
15: Maar Damen voelt zich dus kennelijk zelfs zelfverzekerd genoeg om bij de rechter een schadevergoeding te vragen vanwege dat debakel daar. Kan dat toch helpen voor de reputatie, bijvoorbeeld omdat er dan feiten op tafel komen tijdens een rechtszaak?
19: Ja, de vraag is in hoeverre die feiten daadwerkelijk ook nog door de nieuwszenders gevolgd worden. En of die in het. Ja, weet je.
15: Nou, doe mijn best hier hoor, mag ik even.
19: Ja, nee, maar goed. Kijk, jij volgt ook niet dagelijks die rechtszaken. Dus of dat daadwerkelijk ook nog de voorpagina. Kijk, het kwaad is wat dat betreft al wel geschied. Ja. Damen levert niet op tijd en de projecten worden duurder.
15: Ja.
19: Dat zijn de dingen die blijven hangen. En dat ga je niet met een rechtszaak omver helpen.
15: Helder, oké. Nou, dan moeten we maar eens even praten over methaanregelschenders. Want Brussel adviseert, nog even heel kort, dat bedrijven die te veel methaan uitstoten de komende 3 jaar geen boete hoeven betalen. Het gaat om producenten en importeurs van olie en gas die daarbij de regels omtrent methaangas overtreden. Brussel geeft daarmee gehoor aan critici die dan vrezen dat er met die boete te weinig olie en gas naar Europa zou komen. Maar het regime zelf blijft wel in stand, stelt de Europese Commissie. Dus we geven gewoon even geen boete als jij niet voldoet aan controles. Dus even voor de helderheid, dit draait om methaanlekken. Die zijn 10 keer zo erg voor het klimaat als CO2. Europa wil daar regels voor opstellen om dat te rapporteren, te meten en te beboeten. Ook buiten de grenzen van Europa, dus als je exporteert naar Europa. Is Brussel nu met het uitzetten van die boete nu op de knieën gegaan voor de olielobby? Of waren die regels daadwerkelijk te zwaar? Wat denken jullie? Dat is nogal een debat namelijk.
19: Het is zeker nogal een debat. En het is vooral een afweging tussen het klimaatbeleid en de energiezekerheid.
15: Ja. Yeah.
19: En er wordt nu gekozen voor energiezekerheid in de geopolitieke onzekerheid die er nu is. Hè. Energie is enorm duur op het moment.
15: Laten we dat vaststellen. Ja, en stijgt nog steeds qua prijs, ja.
19: En veel van deze energie waar het nu over gaat, die komt uit de Verenigde Staten. Er is ook nog wel iets met Trump. Dus als ze dat daar nu echt veel harder op gaan handhaven, dan krijg je nog meer geopolitieke onzekerheid. Dus ik verwacht dat ze daarom hebben gezegd, we gaan even 3 jaar uitstellen of wachten met de boetes.
15: Maar wat mij zo interesseert is dat het lijkt dus een klassiek geval dat je Amerika boos, dus we doen het niet. Klopt dat ook, Bart, mijn indruk?
18: Nou, ik denk wel wat je ziet is dat, dat er iets veranderd is in die lobby, volgens mij. En dat onze collega's van TIEU, onze afdeling in Brussel, die hebben op een gegeven moment onderzoek gedaan van ja, hoeveel invloed heeft die olielobby nou daadwerkelijk in Brussel. En toen hebben ze gekeken naar de toegang. Nou, en wat hebben ze gevonden? Ze hebben gezien dat die olielobby plus alle koepelorganisaties, die hebben onder het vorige kabinet van der Leyen hebben ze elke dag, teruggerekend, elke dag een meeting gehad met een eurocommissaris. Dus die hebben ongekende toegang.
15: Mm-hmm. Ik denk, en zwaaiden ze toen ook al met leveringszekerheid? Want dat is altijd het argument.
18: Ja, en ik denk wat het verschil is, en dat werd net ook al gezegd, van ja, we zitten nu inderdaad in een andere situatie met meer leveringszekerheid. En ik denk dus dat die regering Trump, die is ook heel vocaal geworden. He, en die doen dat aan publiek. Die zeggen gewoon, ja, jullie gaan een koude winter tegemoet. Ja, dat is anders. Daarmee zet je politici in Europa onder druk. En ze zijn volgens mij niet bang om allerlei diplomatieke middelen hier ook voor te gebruiken. Dus die druk is ook wel echt gigantisch geworden.
15: Oké, dat is dan die lobby. Maar tot slot, die sector olie en gas is zelf ook niet bepaald tevreden. Want het regime om je platforms waar je gas ophaalt, helemaal te controleren op methaanlekken, dat blijft gewoon in stand. Je hoeft er alleen geen boete voor te betalen. Dus wie heeft deze lobby nou eigenlijk gewonnen, als ik het zo prozaïsch mag neerzetten. Want ik hoor niemand echt tevreden zijn.
18: Ja, in ieder geval niet het klimaat, denk ik. En ook niet een vaste koers. Ik denk dat die de grote verliezers zijn. En dat is heel jammer, denk ik. De vraag is uiteindelijk of dat ook goed is voor het bedrijfsleven. Hè? Want dat betekent dat je nu dingen niet doet die je over 10 jaar wel moet gaan doen. En de vraag is als je die investeringen nu neemt, of die dan niet goedkoper zijn. Dus ja, dat is de afweging die is gemaakt. En ja, we kunnen pas later beoordelen wat dat de goede is, denk ik.
15: Nou, laten we dat dan doen in een volgend lobbypanel. Heel veel dank. Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En straks gaat bijna 50 miljoen uit het Nationaal Groeifonds naar een nieuw type flexibele zonnepanelen. Straks meer met TNO.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
22: Voorzitter.
23: Dank voorzitter.
24: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
25: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
26: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
27: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
26: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
27: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy. Met AI.
26: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
29: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
28: Dus we zijn nog niet verloren.
30: Want daarvoor luister je de grote techshow.
29: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
28: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
31: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
33: BNR Verkeer. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
34: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n €5 miljoen in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. Een Nederlander is opgepakt in Colombia voor drugsmokkel. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de stad Medellin. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Hij werd internationaal gezocht. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Binnen 4 jaar moeten in Nederland de eerste flexibele zonnepanelen van een nieuw type van de productielijn rollen. En daar krijgen TNO en 2 bedrijven bijna 50 miljoen euro voor vanuit het Nationaal Groeifonds. We spreken het zo met de topman van een van die bedrijven. Blijf luisteren.
0: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
1: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en vanmiddag om 2 uur op BNR.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
15: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Binnen 4 jaar moeten in Nederland de eerste flexibele zonnepanelen van een nieuw type van de productielijn rollen. TNO, Perovion Technologies en Lift PV krijgen 49 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. En bij ons is Stefan van der Beek, topman van Perovion. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
15: Hey, flexibele zonnepanelen, leg eens uit. Wat kunnen we daar straks mee?
7: Ja, flexibele zonnepanelen die maken wij op basis van perovskiet zonnecellen. Dat is een nieuwe technologie waarbij wij op een hele dunne, flexibele manier laagjes aanbrengen op een PET-substraat. Dus gewoon het materiaal waar je ook een colafles van maakt. Mm-hmm. En daarmee hou je dus een zonnepaneel over. Hij weegt minder dan 1 kilogram per vierkante meter. En hij is volledig flexibel. En daarmee kunnen we heel veel nieuwe toepassingen ontsluiten om zonne-energie op te wekken. Maar misschien nog wel belangrijker, het is ook een nieuwe technologie die niet meer afhankelijk is van de huidige dominante technologie wat silicium is, wat volledig uit China komt. Dus we kunnen die afhankelijkheid in onze energieautonomie van China daarin verminderen.
15: En heel veel daken die kunnen zware glaspanelen dan niet dragen, dus we kunnen Nederland nog veel meer bekleden met zonnepanelen, als ik het zo hoor, als je deze techniek uitrolt.
7: Precies, hè. Juist in de gebouwde omgevingen is ruimte best wel schaars. En er zijn heel veel daken in Europa die niet die zware zonnepanelen, die wel meer dan 20 kilo per paneel wegen, kunnen dragen. Nou, met deze folies kun je die op al die daken wel plakken. Maar ook gevels, ook integreren in voertuigen, maar ook off-grid toepassingen. Dus voor defensie is het hartstikke relevant om energie te hebben op plekken waar je geen stopcontact hebt. Nou, deze folies kun je oprollen en meenemen om je energievoorziening op plekken op orde te krijgen waar het anders lastig is.
15: En dan krijgt u nu 49 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. Hoe ver kom je daarmee?
7: Daar komen we heel ver mee. En tegelijkertijd is het ook de eerste stap. Dus het is een geweldig signaal, hè, vanuit Nationaal Groeifonds om dit aan te moedigen. Wat we daarmee kunnen doen is de eerste pilotlijn opzetten. De technologie hebben we bewezen. Het is nu moet het gaan industrialiseren. En om daar te komen moeten we een eerste pilotlijn opzetten. Waarmee we de markt ook echt kunnen gaan bewerken samen met onze partners. En daar gaan we dit geld voor inzetten. Zodat we in 2028 al eerste folies naar de markt kunnen brengen. En dan is dat voor ons de stepping stone om op te schalen naar grootschalige productie in 2029-2030.
15: En nu moeten de andere partijen natuurlijk ook even wat credits gegeven worden. Want hoe verloopt die samenwerking tussen TNO, Perovion en Lift PV eigenlijk precies?
7: Ja, dat is. Wij hebben al langer werken we samen. TNO zit natuurlijk al 12 jaar deze technologie te ontwikkelen. Wij als Perovian produceren de kale perovskiet zonnecel, dus de actieve stek, de laagjes wat zonlicht in elektriciteit omzet.
15: Kristal op plastic, als ik het prozaïs zeg.
7: Ja, het kristal. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt eigenlijk helemaal. Maar dat is een halffabrikaat wat wij maken. En Lift PV die maakt er tot een eindproduct waar de markt ook echt behoefte aan heeft. Dus die encapsuleren, die brengen de elektronica aan. En die certificeren het product. Wat goed is om te noemen, wij zijn niet de enige partners. We werken ook nog samen met Calpana in dit project en Spark Nano en Taylor. En zij zijn toeleveranciers van bijvoorbeeld machine of elektronica die we nodig hebben om die PV te produceren.
15: Nou, ik hoor alweer blije politici die een banennetwerk voor zich zien. Maar leg eens uit, hoe efficiënt zijn deze zonnepanelen eigenlijk? Want ik neem aan dat jullie alvast wat getest hebben. Jullie hebben op een gegeven moment gezegd van, nou, wij kunnen hiermee enigszins efficiënt een dak bekleden. Behaal je daar hetzelfde rendement mee als met die grote, veel zwaardere bakken die niet flexibel zijn?
7: Op dit moment zitten wij al op een efficiëntie die dat benadert. Wat het mooie is aan perovskiet, die technologie is vrij jong. En als je kijkt, de stappen die wij in de afgelopen 10 jaar hebben gezet, zijn wij silicium aan het inhalen en in de toekomst kunnen we ze voorbij streven. Als wij naar de markt gaan in 2028, zullen we nog niet op hetzelfde efficiëntieniveau zitten van silicium. We zullen het wel benaderen. Maar vooruitkijkend heeft perovskiet ontzettend grote potentie om richting de 30% te gaan. En dat is waarom ook perovskiet, ja, dat is de new kids on the block. Dat is de next generation PV, zoals wij dat zeggen.
15: En 30% van wat? Hoe moet ik hierover nadenken? Hoeveel vierkante meter energie je eruit trekt, zoiets?
7: Ja, dus hoe je dat moet zien is als er zeg maar 1000 watt per vierkante meter op een vierkante meter valt, dan kun je daar bij 30% 300 watt per vierkante meter omzetten in licht. Dat is, zo reken je efficiëntie uit. Dat is wat we daarmee bedoelen.
15: Dus je gaat de komende 4 jaar bestellingen doen en in 2028 moet dan de eerste pilotlijn van de band rollen. En zo verder?
7: Ja, precies. Dus nu met deze toekenning kunnen wij eigenlijk heel snel de bestellingen voor de pilotlijn doorzetten. Want we hebben die functionele specificaties die liggen al. Dus die kunnen we meteen bestellen. Dan hebben we het operationeel in 2028. Dan kunnen we het ons bewijzen in de markt. En dan kunnen we inderdaad verder naar grootschalige productie, waarbij wij een stukje van onze energieautonomie in Europa gaan terugwinnen.
15: Steven van der Beek, CEO van Perovian. Dankjewel.
33: Ongevraagd advies.
15: In de zomer liggen veel Nederlanders op het strand. Maar politiek Den Haag hoeft niet te rekenen op een rustig maandje. Voor Prinsjesdag moet de begroting voor 2027 afgerond zijn. Maar er is nog geen meerderheid voor die geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Rustig maandje. Voor Prinsjesdag moet de begroting voor 2027 afgerond zijn. Maar er is

0: nog dat je 6,5 miljard euro wil besparen, niet tot productieve discussie, zeg je eigenlijk.
1: Nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, de discussie is niet nodig als je meerderheid zou hebben. Maar die luxe positie heeft het huidige kabinet natuurlijk niet.
0: Nee, een minderheidskabinet, ja.
1: Precies. Dus die moeten meerderheid hebben. Die moeten mensen meekrijgen in dit verhaal van die bezuiniging. En op het moment dat het alleen maar gaat om zo'n getal. Kijk, er spreekt natuurlijk weinig minder tot de verbeelding dan alleen maar een geldbedrag. Daar kan je op zich aan denken, oh, het is veel geld, maar wat het verder betekent, dat ontbreekt dan een beetje. En dan krijg je al snel een discussie over, ja, is het veel, is het weinig, kan het niet ergens anders vandaan komen?
0: Ja, maar wat wel tot de verbeelding spreekt, dat zijn aanpassingen op de WW, de WIA en de AOW natuurlijk.
1: Precies, en daar zie je ook wel dat de linkse oppositie, maar ook de vakbonden daar heel erg goed gebruik van maken. Want dat gaat gewoon over mensen. En mensen leveren een goed verhaal op. Dat gaat over mensen die langdurig werkloos zijn of mensen die arbeidsongeschikt zijn. En daar kan je heel goed concrete voorbeelden vandaan halen van mensen die het toch al niet zo breed hebben, waar dan nog meer geld van afgepakt gaat worden. En dat is natuurlijk een mooie, goede manier om zeg maar dat gesprek over al meer te laten gaan dan alleen maar zo'n kil bedrag.
0: Oké, dus de ene sociale partner heeft een verhaal. Het kabinet dus eigenlijk niet, als ik jou zo hoor praten?
1: Nou, daar lijkt het soms bijna op. Ze vervallen vrij snel in een soort van argumenten als, ja, het is nu te duur, mensen moeten weer sneller aan het werk. En dan komen ze op een gegeven moment uit bij, en dus moeten we dit bedrag gaan korten. Maar die rekensom, die stappen voelen niet helemaal logisch. En die zijn ook heel makkelijk. Daar merk je dat er aan andere partijen er ook weer goede tegenargumenten voor hebben. Die zeggen, nou, het is helemaal niet zo duur. Het is eigenlijk nog even duur als het altijd was. En het probleem dat je hebt, kan je ook op een andere manier oplossen. Dus dan gaat het heel erg over andere zaken ineens.
0: Nou, dan lees ik minister van Sociale Zaken Hans Vuilbrief in het FD. Die geeft een aantal interviews natuurlijk, want kennelijk is dat nodig. Staken, discussie, protest, dat hoort erbij. Dat is de polder, zegt hij dan. Middenveld is volgens hem nu veel belangrijker dan gedacht, het maatschappelijk middenveld. Terwijl de VVD normaal zegt, volgens hem, hallo, het woord van de Tweede Kamer is wet. Wat denk jij van die interviews die hij geeft en hoe hij dat zo framed?
1: Nou, ik vind, het is natuurlijk mooi dat hij hij in al zijn optimisme de hele tijd het mooi blijft uitleggen.
0: Maar toch D66, hè?
1: Toch D66. Ja, een aard van beestje, denk ik ook. En alleen wat hij daar dan ook een beetje in deed in datzelfde FD-artikel, is dat hij dan toch weer zegt, ja, misschien zouden we toch ook bij de vermogensbelasting kunnen gaan kijken. En dan ontstaat er weer een soort van, oh, er is toch een opening. Maar die opening wijkt af van het coalitieakkoord en zelfs af van wat de coalitiepartner erover denkt. Dus dan krijg je een soort van best wel verwarrend verhaal. Als je doel nou eenmaal is van, ik moet die 6,5 miljard bij de sociale verzekeringen halen, dan kan je op die manier, geef je gewoon een opening aan, aan de andere kant, zeg maar.
0: En volgens jou heeft het kabinet dus eigenlijk gewoon te weinig grondslagen, of in ieder geval te weinig tekst en uitleg gegeven voor die besparing op sociale zekerheid. Hoe kan het kabinet dat dan duidelijker maken? Want wat moet je dat doen? Billboards afkopen langs de snelweg?
1: Nou, ik denk dat zeg maar de vorm misschien wat minder belangrijk is, of je nou billboards gaat afkopen waarop je zegt dat je kan bereiken. Maar ik denk dat
0: het FD ook over, hè, de VVD.
1: Ja, als VVD vindt dat waarschijnlijk een supergoed idee.
0: Precies.
1: Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is wat je op zulke billboards zet. En dat het dat je daar toch die mens terug in het verhaal brengt, zeg maar. En ook, wat levert dit nou de mens ook op, anders dan wat levert het rekensommetje op?
0: Mm-hmm. En de vakbonden die willen dan dat de bezuinigingen op sociale zekerheid ingeruild worden voor zwaardere belasting van vermogen, zoals erfenis en bedrijfswinsten. Vuilbrief, die heeft het daar dus ook over. Wat moet hij daar dan nog aan toevoegen? Anders dan dat hij de argumenten van beide partijen kent en misschien hopelijk ergens met een polderoplossing komt.
1: Nou, ik heb dus ergens het idee dat het ergens nog een stapje terug moet. Dat er eigenlijk nog een verantwoordelijkheid ligt bij degene die met boekhouden bezig is, zeg maar. En dat is toch dan Ilko Heijnen. Dat er daar nog wel een rol te spelen is in het grotere plaatje, om het daarover te hebben.
0: En Ilko Heijnen kennen we inmiddels toch vooral van de begroting die sluitend moet zijn. Bijna de schwarze nul van de Duitsers horen we bij hem. Wat is jouw ongevraagd advies aan Ilko Heijnen, minister van Financiën?
1: Nou, voor mij, ik denk dat het er goed aan doet om juist het grotere verhaal te gaan vertellen. En dat niet het verhaal over de cijfers, maar het verhaal over de mensen. En ook wat het mensen oplevert dat we dit toch gaan doen. En niet in het abstracte de inwoners van Nederland, maar ook de mensen die nu zo geraakt dreigen te worden door die bezuinigingen. Ga eens vertellen, wat levert het iemand daadwerkelijk wel op die nu in de WW zit? Wat levert het iemand op die nu wel in de WIA zit? Dat we toch gaan bezuinigen. Hoe zijn we hier toch, zeg maar, met mensen iets groters aan het bereiken, waardoor dat inleveren van dat geld eigenlijk een soort van voelt als iets wat we best wel willen doen. Wat is dat grotere doel waar we naartoe gaan?
0: Maar kom je dan niet uit op opnieuw uitleggen dat het stelsel niet houdbaar is, zoals men dan zegt.

0: Zegt dat de WW nu wel erg lang duurt, dat keuringen korter kunnen als je arbeidsongeschikt wordt en dergelijke. Open je dan niet opnieuw die discussie? Zijn ze daar niet bang voor?
1: Nou, in dit voorbeeld dat jij nu noemt, hoor ik al geen enkel mens. Ik hoor allemaal weer soort van de keuringen duren lang.
2: Nou, die keuringen zijn best moeilijk, hoor.
1: Maar dat blijft het in een soort van cijfermatige argumentatie.
0: Oké, maar vul het dan eens in. Want ik heb nu een aantal argumenten gegeven die altijd op tafel komen wanneer het gaat om besparingen op sociale zekerheid. Doe dat eens met mensen.
1: Nou ja, dan kijk, en daar vind ik het daadwerkelijk ook heel erg moeilijk, de positie waar ze voor staan. Want als je weinig argumenten hebt, is het ook moeilijk om dat beeldend te maken. Dus daar ben ik ook nog gewoon, eerlijk gezegd, nog niet over uit wat de beste vorm is. Maar ik denk dat het daarbij wel belangrijk is dat mensen te raden gaan, zeg maar mensen in het kabinet te raden gaan van wat is nou eigenlijk de waarde waar we hiervoor voor staan. En als Nederland beter wordt van bezuinigingen op de sociale zekerheid en meer geld naar defensie, laat ons dan zien wat dat is. Anders dan, ja, want we geven niet zoveel geld uit aan de WW.
0: En dat, ja, het lijkt ook zo.
1: Daar zit geen menselijkheid in.
0: Je wil een systeemsverandering doen die voor iedereen beter is. Maar soms is een systeemsverandering gewoon een systeemsverandering. Hè? Daar kan je dan ook niks aan doen.
1: Maar dan moet je kijken naar je argumenten. En wel zorgen dat die kloppen.
0: Oké, nou, helder. Heel veel dank, Joris van den Berg, communicatieadviseur bij de Monsje & Bakker. Wil je ook het vorige advies horen aan premier Jetten, omdat de Merwedebrug dicht moet voor vrachtverkeer? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app. En abonneer je vooral even, dan hoef je geen advies te missen.
3: Film en reclame.
0: Ja, The Odyssey van regisseur Christopher Nolan breekt in de eerste dagen al record na record. Maar het is niet alleen Hosanna, want er is ook veel kritiek op bijvoorbeeld de historische correctheid van de film, die dus gaat over Odysseus en het oude heldenverhaal over hoe hij teruggaat naar zijn geliefde eiland Ithaca en dergelijke. Ik bespreek het met Britt Kenter van We Agency. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Jij hebt hem nog niet gezien, of wel?
4: Nee, maar dat maakt het misschien alleen maar leuk. Want ik ben echt super hyped gemaakt met alle verhalen die eromheen gaan. Precies wat je zegt. Er zijn heel veel positieve verhalen, zijn negatieve verhalen. En ik neem je even een paar mee.
0: Yes, please.
4: Het allereerste is natuurlijk dat de filmscènes, hoe dat gemaakt is. Ik heb vernomen dat er meer dan 5000 figuranten gebruikt zijn. Dat er boten gebruikt zijn van de Nederlandse maatschappij vanuit Urk.
0: Waarmee ik zo meteen ga spreken,
4: Jan. Dat vertelde je me net, dus dat is heel erg leuk. Dus daar ben ik al hyped op. En dan zie je ook behind the scenes. Ja, ik wil dat dan toch een beetje gaan kijken. Het tweede wat natuurlijk heel erg in het nieuws is, is toch ook de manier waarop dit gemaakt is met IMAX. Mm. Ik ga het uitleggen. We hebben heel veel filmmakers en afgestudeerde producenten bij ons werken. Dus ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar normaal gesproken maak je film op 35 mm. Je kan het ook op BIOS doen. Dat is 70 mm. Dat is dan al twee keer zo groot en zo scherp.
0: Mm staat voor millimeter hier.
4: Klopt. Ja. En IMAX gaat daar nog een keertje overheen. En het verschil is dus dat het filmrolletje niet verticaal in de film gaat, maar horizontaal. En dan bij elkaar opgeteld met boven- en onderkant heb je 40% meer beeld. En er zijn maar een x-aantal bioscopen in Europa en volgens mij ter wereld die dit op deze manier kunnen laten zien. En de manier waarop dat gemaakt is met een Nederlandse cameraman. Wel, nou, bekend.
0: Hoyte.
4: Ja, sowieso een Oscar gewonnen voor de vorige film met
0: Hoyte van
4: Nolan.
0: Hoytema, die werkte al heel lang met Nolan samen. Ja,
4: ja, dus dat is heel erg vet. Maar hij liep tegen een uitdaging aan om met IMAX-camera's het te maken. Want die schijnen nogal een enorm kabaal te maken. Ja. Wat niet heel erg handig is als je een film maakt. Dus hij had samen met zijn team de Blimp ontworpen. Dat is een heel groot machine om deze camera heen. Maar daar zat weer het ding eraf vast dat het ontzettend zwaar was. En dus heel erg groot, volgens mij 140 kilogram. En dat grote zorgde er weer voor het volgende probleem. Dat als je intieme scènes of dichtbij scènes hebben, dat de acteurs elkaar niet konden zien. En dat hebben ze dan weer opgelost met spiegels. Zodat ze dan naar elkaar dan konden kijken. Nou, dat vind ik dan toch ook wel weer fantastisch.
0: Ik moet zeggen, de paar emotionele momenten die in de film zaten, daar was daar weinig van te merken. In ieder geval
4: precies,
0: van die spiegels en de afstand.
4: Ja.
0: Er was ook veel kritiek op deze film van tevoren. Historische accuratesse, waar je vraagtekens kan bij kan stellen. Want volgens mij is de Odyssee een gedicht van 12.000 regels of iets dergelijks. Wat eigenlijk in de oudheid op ons af is gekomen. Er is kritiek op de casting en dergelijke. Is dat allemaal gratis reclame of niet?
4: Ja, uiteindelijk wel.
0: Oh, vertel.
4: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, ik denk dat het heel erg goed is als er discussie ontstaat over je film. En ik denk dat de argumentatie van Christopher Nolan is, jongens, luister, ik ben een filmmaker anno 2026. Ik moet er ook voor zorgen dat ik het zo hedendaag mogelijk maak en mensen naar de filmzaal toebreng. Daarnaast is er natuurlijk ook nog wat over te zeggen dat, nou, precies wat jij zegt, het is volgens mij een mythologische epos. Het is niet gebaseerd op historische accuratie. Dus
0: nee, de bronstijd, de ijzertijd, alles komt tegelijk.
4: Het komt allemaal tegelijk. En zijn argumentatie is gewoon, ja, ik mag daar creatieve vrijheid in krijgen. En ik denk dat je het heel goed doet. En dat is waar ik het nu ook over heb. Ik heb de film nog niet eens gezien. Ik sta het hier te vertellen. Ik weet van alles hoe het gemaakt is. Wie, wat, waar. Ik zie de ene na de andere video. Laten we ook niet de sterrenkast vergeten. Waar dan ook allemaal weer verhaallijnen zitten. Wat Tom Holland is met Zendaya. En die hebben dan weer een soort van manier hoe ze gecast zijn.
0: Ja,
4: en ik zit daar dan
0: Zendaya,
4: helemaal in.
0: Zendaya speelt dan Athene. En die praat dan met Odysseus. Maar die zijn nooit samen op het scherm te zien.
4: Nee, die zijn nooit samen op het scherm te zien. Maar jij bent wel geweest.
0: Ja, zeker. Ik ben wel geweest. En ik moet zeggen, ja, ook ik werd er van tevoren een beetje moe van. Hè, van het moet cinema met de hoofdletter C zijn. En zo ontzettend sterk als werd beloofd, vond ik het zelf eigenlijk niet. Maar heel veel van mijn jongere collega's wel. Dus misschien zit daar een klein generatieverschil in.
4: Ja.
0: Ben ik gewoon een zure oude zak. Maar ik dacht wel bij mezelf, ja, kijk, Christopher Nolan, nooit de beste acteerprestaties uit zijn acteurs weten te trekken natuurlijk. Ja. Wel weer een epische film van veel te lang. Die voelt als Jumanji op 3 whisky, laat ik het zo zeggen. Maar heel veel trommels de hele tijd. Heel veel bass, heel veel IMAX.
4: Ja.
0: Weet je wel? Dus nou, ik wens je heel veel plezier als jij hem nog gaat zien in ieder geval.
4: Dit weekend ga ik ervoor. Laat je weten.
0: Ik heb er wel van genoten, maar zo sterk als beloofd vond ik hem niet. Dus ik ben benieuwd wat jij vindt.
4: Yep.
0: Heel veel dank, Britt Kenter van We Agency.
3: Het MKB praat mee.
0: En we blijven even bij The Odyssey, want er zit ook een Nederlands tintje aan het succes. Een bootbedrijf uit Urk werkte dagenlang achter de schermen mee aan de productie. Dus daar ga ik over praten met Klaas Post, eigenaar van Post Workboats in Urk. Welkom.
5: Dag, ik ben er, ja.
0: Nou, dat doet me maar wat goed. Vertel eens, hoe kwam die samenwerking tot stand? Hoe kwam u terecht bij The Odyssey?
5: Nou, wij werken al 10 jaar voor Mr. Nolan. En dat is begonnen op Urk, dat de film Dunkirk opgenomen werd, kwam er een location manager op Urk en die zocht een locatie. En dat is goed uitgepakt op Urk. Dat hebben we dus letterlijk op Urk, of tenminste op IJsselmeer, opgenomen. En dat was wederzijds naar die Amerikanen toe. Ging dat heel soepel met de boten. En toen kwam 3-4 jaar later, belden ze ons voor een andere film, Tenet. Die is ook in Italië opgenomen. En daarna, vorig jaar, zijn we benaderd van we got another movie, Klaas. You wanna join us?
0: Maar dit was gewoon, was dit gewoon puur geluk dat ze uitkwamen bij een bootbedrijf in Urk?
5: Het was mijn geluk, ja. We hebben wel de honderden ondernemers in. Maar daar zit een geluksfactor. En ik heb op het juiste moment de juiste persoon tegengekomen. Dat was de location manager van Nolan. En en ik heb met mijn vaardigheden heb ik het binnengehaald van jongens, dat moet je leuk werk gaan doen. En dat is gelukt.
0: En op wat voor... ik onderbreek. Ik ga het vooral door.
5: Nee, ga verder.
0: Ik wilde vragen van op wat voor manier werk je dan samen en aan die hele productie? Want u heeft boten geleverd. Wat gebeurt er vervolgens?
5: Nou ja, kijk, als je een film opneemt op het water, is een heel ingewikkeld proces. Op het land dan heb je auto's, karretjes, dingetjes. Maar op het water moet je alles met een boot doen. Moet ook alles aangevoerd, afgevoerd. Je bent het weersafhankelijk. In dit geval van de Odyssey waren er heel veel van die klassieke schepen die of geen motor hadden of heel slecht manoeuvreerbaar waren. Dus die 6 boten, die moesten al die boten van A naar B slepen, assisteren de haven uit. Daar zit allemaal cast op. Een paar 100 man, die moeten allemaal eten hebben. Die moet je dan rondbrengen. Mensen, sommigen een beetje ziek, die moesten eraf. Al die filmdozen moesten allemaal in en weer. Dus je bent de hele dag je te pleuren aan scheuren met die boten. Dat zijn echt lange dagen, hoor. Want die jongens die waren soms moesten zo'n 4 uur beginnen. En s'avonds om 7 uur achter zaten ze nog op water. En dan weet je nog niet of het klaar is. Dus je moet wel, wel een beetje goede conditie hebben om dit te kunnen doen.
0: En hoe was het dan om als nuchter bedrijf uit Urk met beroemdheden als regisseur Christopher Nolan, acteurs Matt Damon en Tom Holland samen te werken?
5: Nou, klinkt arrogant, maar het begint te wennen. Kijk, het is gewoon werk. Wij doen ook ander werk. En dan werk je ergens aan kabel en dan heb je ook allemaal mensen om je heen met een team. En dan maak je film, en dan kom je in de media-aandacht omdat er dan bekende wereldsterren meedoen. Maar het zijn gewoon mensen die ook hun best doen en hard moeten werken. En ja, ook met Damon, dat zijn gewoon ja, leuke mensen om mee samen te werken. Daar communiceer je ook gewoon mee op een normale manier.
0: En wat was er verder nog bijzonder aan de opnames dan? Want ik kan me zo voorstellen dat er wel een paar mooie verhalen ontstaan als je dan met Christopher Nolan en anderen op een boot zit. Zijn er nog rampen gebeurd? Andere gebeurtenissen?
5: Nou, de jongens moeten een papier tekenen dat alles wat er misgaat, of je mag niks naar buiten brengen van hoe of wat. Wij hebben een paar algemene foto's kunnen maken. Maar wat er daar gebeurt, dat blijft geheim.
0: Oké, okay. What happens in Vegas stays in Vegas. Ik hoef op oorlog, ja, moet ik zeggen.
5: Ja, klopt. Maar dat zijn leuke verhalen, maar die gaan we niet op de radio vertellen.
0: Nee. Oké, okay, nou dat doet mij enorm zeer, dat kan ik wel zeggen. Volgende keer werkt u weer mee met uw bedrijf, neem ik aan. Is daar al wat bekend over? Of mag u dat ook niet zeggen?
5: Nou, Nolan heeft, ik hoorde hem van de week ergens zeggen dat hij voorlopig even geen niet zo grote film gaat maken. Omdat dit was een van zijn zwaarste, moeilijkste films ooit, ook voor de cast. Die zijn echt wel uitgeput als je 40, 50 dagen op het water filmt met onderhandstandigheden. Dus die waren er ook echt wel aan toe. En nou werken we toevallig alleen voor Nolan. Maar het leuke is dat er nu zo extreem veel publiciteit aan deze film gegeven wordt, en ook van ons natuurlijk, dat ja, onze wens is natuurlijk dat de regisseur van James Bond ons gaat benaderen.
0: Helder.
5: En ja, want wat is er nou mooier ook om in de film te spelen? Want wij mochten met onze rips niet in beeld komen met al die klassieke schepen natuurlijk.
0: Zijn er al acteurs op Urk die zich aan hebben gemeld bij uw bootbedrijf of niet?
5: Nou, acteurs niet, maar iedereen wil wel voor je varen. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet echt wel een geselecteerde jongens hebben die echt weten wat ze doen.
0: En nu een beetje bekend wordt natuurlijk, kan ik me zo voorstellen dat het verkopen of in ieder geval verhuren van boten toch wat makkelijker gaat inmiddels, of niet?
5: Ik heb geen klagen inderdaad. En ik zal je vertellen, 4, 5 jaar geleden dat we Tenet gedraaid hadden, toen zat ik 10 minuten bij Eva Jennek aan tafel. Nou, dat had ook half Nederland gezien. En ik moet je zeggen, zakelijk gezien geef je dat een enorme boost.
0: Boost voor een boot, helder.
5: Ja, en nu ook. Ik merk nu ook al dat klanten even veel makkelijker contact met je zoeken. En je hoeft je niet meer te bewijzen, hè? Mm. Als ik nu een grote waterklus aan zou nemen, dan hoef je niet meer te vertellen dat je daar nou goed of slecht in bent. Dan is dat gewoon, hij zal dat wel kunnen. Dat is wel een groot voordeel van 30 Plus, ja.
0: En ik had niks minder verwacht van Klaas Post, van eigenaar van Post Workboats in Urk. Ben jij MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Bert Colijn. Ook werp ik een blik op de wereld. Dit keer gaan we naar India. Blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: De rest weet je.
7: Morgen

0: 9, Amy Winehouse Dag.
1: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Nu in de BNR-app.
8: Zelensky buigt voor de druk van de straat. Drapati, nieuwe gezicht Oekraïns leger. Nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Brazilië van 25%. En Nederlandse uitgaven in Duitsland schieten omhoog. Er zijn heel veel grensshoppers. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Rijn Baardmans. Hoe is het op de weg?
9: Het wordt iets drukker op de weg op dit moment. 60 kilometer file en dat merk je onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug betekent dat 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder staat file. 3 kilometer met 20 minuten vertraging en ook dit komt door wegwerkzaamheden. De A29 dan, richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk en daardoor zijn 2 rijstroken afgesloten. Tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is je vertraging 30 minuten. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand en hierdoor is ook de rechte rijstrook afgesloten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,0. En de A7 Groningen richting Heerenveen bij 152,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie 2 ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. En Tata Steel moet voor de 2e keer in een maand tijd een boete betalen van 100.000 euro. Aanleiding zijn de rauwe kooks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De kooks zijn nodig voor de productie van ruwijzer. Volgens justitie doet Tata Steel het allemaal met opzet en worden incidenten niet gemeld. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hoe gaat het drinkwaterbedrijf Dunea om met het afgekondigde feitelijke watertekort dat geldt sinds vorige week? En hoe gaat de ECB reageren op de stijgende olieprijs morgen bij het rentebesluit? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
11: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
12: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
14: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
13: Dus we zijn nog niet verloren.
15: Want daarvoor luister je de grote techshow.
14: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
16: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app
19: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
8: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Wim Drossaert, algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, over de dreigingen voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Maar nu eerst.
19: Macro.
8: Elke dag neem ik het economische nieuws door. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. Welkom.
21: Dank je.
8: En in Frankfurt komen vandaag de Europese centrale bankiers bij elkaar om over het rentebesluit te vergaderen. Morgen valt die beslissing, hoor ik. Tot kort geleden leek dat allemaal klip en klaar, maar nu is het toch wat anders aan de hand.
21: Ja, het leek echt een hele rustige zomer te worden, maar ze kunnen niet met vakantie bij de ECB. Ziet Lagarde er sowieso eigenlijk uit als ze altijd net van vakantie terugkomt, maar dat is een heel ander verhaal.
8: Ik wou dat zeggen.
21: Maar als we het hebben over dat rentebesluit, is ineens spannend, want ja, je ziet natuurlijk toch die olieprijs, die loopt natuurlijk gewoon per dag loopt die weer op nu het conflict in het Midden-Oosten weer helemaal opgeleid is. En eigenlijk een paar weken geleden was de ECB bij elkaar in Portugal, daar hadden ze hun jaarlijkse uitje in Sintra, en daar zaten ze bij elkaar en daar hoorde je de ECB eigenlijk voor het eerst na een hele tijd vrij krampachtig en bezorgd over deze nieuwe energiecrisis gehoord te hebben. Eigenlijk een klein beetje wat relaxter.
8: Ze hadden eigenlijk de boot gemist. Ze zaten op een mooie 2% rente en nou kunnen we lekker doorvaren. Was eigenlijk het idee toen er weer wat vredesberichten uit Iran kwamen.
21: Ze hebben natuurlijk één keer de rente verhoogd, dus 2,25. En eigenlijk had de ECB toch een beetje het gevoel van, het ergste lijkt nu wel achter de rug te zijn. Olieprijzen weer terug eigenlijk waar ze waren in februari, voordat de oorlog begon. Niet zo heel veel reden om nog meer te doen. Lagarde zei van, we hoeven zeker niet zo hard in te grijpen als dat we in 2022 gedaan hebben. En dat voelde eigenlijk als voor het eerst in die paar maanden van crisis, als de ECB die eigenlijk een beetje wat gas terugnam, iets rustiger. Dat draait nu natuurlijk wel weer, want je ziet die olieprijs sterk stijgen. De bezorgdheid over of nu de inflatie toch weer verder opleidt en of ze nog een volgende stap moeten doen, die is wel groter geworden inderdaad.
8: En wat betekent dat eigenlijk voor de rest van het jaar? Want ik zie het Internationaal Energieagentschap weer moord en brand schreeuwen. Binnen 2 weken reserve op, dat soort dingen. Vervolgens haalt de hele financiële markt zijn schouders weer op, want alles blijkt toch flexibeler dan gedacht. En het is vooral Azië die daarmee zit. Is het woord loonprijsspiraal nu weer langzaam van achter het gordijn aan het komen of niet?
21: Nee, dat gevoel dat is er echt nog niet. Hè. Dus de ECB heeft sinds de vorige crisis steeds meer zijn ze aan het kijken naar hoe loonontwikkeling vordert. Dus ze kijken naar alle cao-afspraken die nu gedaan worden, wat dat voor de komende tijd betekent. Europa is natuurlijk een vrij makkelijk te voorspellen loonomgeving, omdat heel veel, bijna het wordt gedomineerd door cao-afspraken.
8: Ja.
21: En daar zie je eigenlijk nog helemaal geen verandering in plaatsvinden. Dus er is wel wat rust. Tegelijkertijd, ja, als als het natuurlijk heel erg opleidt en daarna die loonafspraken heel erg gaan veranderen, dan kan je natuurlijk alsnog daar de zorgen van krijgen. Maar wat de ECB volgens nog ziet, is eigenlijk vrij rustig op dat gebied. Dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat de ECB zich nog niet echt druk maakt om die grote tweede ronde effecten die zouden kunnen komen.
0: Ja, want daarover gesproken, Jerome Powell die zei bij zijn afscheidsspeech op een gegeven moment van, nou ja, kijk, nu doen we nog niet zo heel veel, we gaan het even aankijken, maar later werkt deze olie- en gasinflatie zich de economie door, later in het jaar. Dat is dan die tweede ronde effecten waar jij over praat.
21: Ja, precies. Nou, die komen er natuurlijk, want we weten natuurlijk sowieso wel dat er bedrijven zijn die meer van die hogere kosten gaan doorprijzen aan hun klanten. Maar de vraag is van, ja, gaat het dan uiteindelijk ook helemaal in lonen doorwerken, zodat het voor mensen weer makkelijker wordt om die hogere prijzen te betalen, zodat het voor bedrijven weer makkelijker wordt om dan hun prijzen te verhogen? Dat is die loonprijsspiraal. Daar zien we nog niet echt echt reden om je daar zorgen om te maken.
0: Maar ja. En is daar wel zorgen om te maken nu deze tweede ronde van de oorlog is begonnen? Om het zomaar even prozaïs te zeggen, want hoeveel rondes hebben we inmiddels al gehad?
21: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe lang dat inderdaad blijft spelen. Ja. Als we inderdaad nu wel, zeg maar, weer maanden met een hogere olieprijs te maken krijgen, wordt het voor bedrijven natuurlijk ook makkelijker om te zeggen tegen hun klanten, wij hebben hogere kosten, dus het gaat allemaal wat duurder worden weer.
0: Dan gaan we weer radio-uitzendingen maken over het doorberekenen van inflatie.
21: Voilà, en dat is natuurlijk wel het punt waar de ECB zich het meest zorgen om maakt. Ja. Wat kan de ECB nou doen? Nou, hieraan natuurlijk helemaal niks. Nee. Ze kunnen die hogere kosten, daar kunnen ze niks aan doen. De straat van Hormuz gaat echt niet open als zij een renteverhoging doen. Maar wat de ECB zelf ziet als hun grote kracht in de inflatiepiek van 2022, is dat zij de inflatieverwachtingen in de maatschappij rond de 2% hebben gehouden. Dus eigenlijk wat de ECB zegt is, als iedereen maar blijft geloven dat dit tijdelijk is, dan is het zo dat hun prijsverwachtingen daar niet op aangepast worden.
0: Druk die spiraal maar de kop in, dan hoeven de lonen niet meteen omhoog en gaan bedrijven niet meteen doorberekenen.
21: Precies.
0: En we houden het even nat.
21: En daarom wil de ECB vooral heel erg signaleren dat zij dit onder controle hebben, dat ze iets doen. Dat leek eigenlijk niet meer zo nodig een paar weken geleden, toen ze lekker met de korte broek in Portugal zaten. Nu is
0: dat sprookjesachtige Sintra, jawel.
21: Precies, ja. En nu is het inmiddels natuurlijk toch weer zo, ja, dat scenario toch weer komt, dat de ECB toch weer waakzamer moet zijn, meer moet signaleren dat ze echt on top of things zijn, om er maar voor te zorgen dat die inflatieverwachtingen goed rond de 2% verankerd blijven.
0: Dus dan hoor ik jou eigenlijk voorspellen wat er morgen gaat gebeuren. Daar waag jij vast niet officieel aan, maar jij zegt dus eigenlijk, ze moeten goed communiceren morgen, maar gaan de rente nog niet veranderen?
21: Ik denk dat ze de rente niet gaan veranderen. Daar waag ik me ook officieel best aan. Dat is geen enkel probleem. Nee, ja. Dus ik denk dat het logisch is dat de ECB inderdaad de rente morgen niet verandert, maar wel een stuk waakzamer zal klinken dan dat ze gedaan hadden als natuurlijk die olieprijs lekker rond de $70 was gebleven. Dus het is weer een beetje alle hens aan dek. En dan hebben ze lekker 6 weken om na te denken, om te kijken hoe dit zich allemaal nu weer gaat ontvouwen, voordat ze in september dan een echt besluit moeten maken. En dan zou de rente best wel weer een keertje omhoog kunnen nog.
0: Dus nog steeds een mooi sjaaltje bij Christine Lagarde, maar we maken ons wel meer zorgen. Dat gaan we horen eigenlijk.
21: Ik denk zeker een mooi sjaaltje en zeker zorgen.
0: Helder. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING, dankjewel. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic. En vandaag Colijn.
3: Blik op de wereld.
0: In India zijn weer duizenden mensen van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging de straat opgegaan om te demonstreren in de hoofdstad New Delhi. Ze eisen al een tijd het aftreden van de minister van Onderwijs en ze hebben al aangegeven door te blijven gaan met die demonstraties. Bij ons voormalig India-ambassadeur Fons Stoelinga. Goedemiddag.
22: Goedemiddag, Jochem.
0: Legt u het mij eens uit, wat is precies die kakkerlakkenbeweging? Wie zit er daarachter?
22: Kijk, eerst even de achtergrond. Hè. Er is in India een enorme druk van de ouders op hun kinderen om op school te presteren. Ze willen allemaal dat hun dochter of zoon dokter wordt of ingenieur. En daarvoor moeten die kinderen hoog scoren op de jaarlijkse toelatingsexamens van de universiteit. En die ouders geven daar gezamenlijk in India tientallen miljarden euro's per jaar aan uit om die kinderen op allerlei bijscholingsinstituten klaar te stomen voor die jaarlijkse toelatingsexamens. En dat gaat zo, er zit zoveel druk op die studenten. Ze gaan soms een maand of weken naar zo'n instituut, zo'n bijscholingsinstituut, duizenden kilometers van hun huis. Soms zijn het hele arme families die dan toch dat geld opbrengen. Dat kind dat zit er op die school en die ziet dat hij het niet kan. Sommigen plegen dus zelfmoord tijdens zo'n bijscholingstoestand. En wat gebeurt er dan? Ineens in mei vorig jaar en in mei dit jaar Vlak voor de examens worden de examenvragen aan de grootste, aan de hoogste bieders verkocht.
0: Oei, oei, oei.
22: Dat was de achtergrond. Nou, nu de kakkelakken. Waarom die kakkelakkenbeweging? Er was een hoge rechter die ongeveer in die tijd in een interview een opmerking maakte en die zei, kijk, werkloze jongeren die via allerlei social media toch hun geld verdienen, dat zijn kakkelakken. Later zei hij, had het niet zo bedoeld, maar dat was de vonk. En toen heeft een van de studenten gezegd van, wij kakkelakken, we zullen eens even laten zien wat er gebeurt als kakkelakken zich gaan verenigen. Ze hadden binnen één dag 22 miljoen volgers op Instagram.
0: Wat ook nogal makkelijk is in het land met de grootste populatie op aarde natuurlijk.
22: Met 1,5 miljard mensen.
0: Ja. Ja,
22: precies. Maar ze hadden enorm, en er gingen dus ook duizenden mensen de straat op. Eisten, zoals je al zei, het aftreden van die minister van Onderwijs. En in het algemeen, kijk, er zit een enorme probleem bij de jeugd qua werkloosheid. En daarom willen ze ook allemaal heel goed voorbereid zijn via universitaire studies. Maar zelfs als je dat hebt, van de afgestudeerden onder de 25 jaar is 40% werkloos. Dus het speelt heel erg voor de jeugd. En kijk, Modi, de regering Modi is in 2012 aan de macht gekomen door voor jongeren banen te beloven.
0: Ja, hij kwam uit Gujarat en hij zei eigenlijk, ik ga eens eventjes industrialiseren en het bedrijfsleven in India aanzwengelen en dergelijke. En daarmee heeft hij voor banen gezorgd, ja.
22: Ja, maar kijk, maar er komen ook 18 miljoen mensen bij. Hè? Dus heel de Nederlandse bevolking komt daar bij per jaar. Ja. En dat komt op die arbeidsmarkt, komen er zo'n 6 miljoen bij per jaar. Dus ja, banen voor iedereen, dat lukt natuurlijk per definitie eigenlijk nooit. Maar het aparte van deze movement is dat Modi nu zich geconfronteerd ziet met degene, de jongeren, die hem in 2012 aan de macht brengen en die het instrument gebruiken, social media, waardoor hij toen gewonnen heeft. Dus het is een hele aparte situatie voor de regering.
0: Maar Modi die geeft altijd, die heeft eens in de maand of iets dergelijks een soort podcast, eigenlijk met zichzelf. Die is daar ontzettend populair mee geworden. Wat ik zou doen als ik hem was en een beetje mijn Machiavelli-instinct aanzet, is zeggen, ik laat deze kop rollen van deze onderwijsminister. Heeft hij dit al besproken in die podcast of niet?
22: Nee, dat heeft hij niet. Kijk, inderdaad, zo'n oplossing zou natuurlijk de beste zijn. Kijk, als hij nu niets doet en als bijvoorbeeld de politie overmatig optreedt, wat ze al gedaan hebben, een beetje buitenproportioneel geweld tegen die betogers. Als dat weer gebeurt, nog een keer gebeurt, en er gebeurt niks met ambtenaren of met ministers, dan kan dat onderwerp van educatie kan zich uitbreiden. Dan kan het ook naar anderen. Dan wordt het een breder onderwerp dan alleen die minister. Dus wat hij het beste kan doen is eigenlijk een forensisch onderzoek met heel veel transparantie. Wat is er precies gebeurd? Wie is schuldig? En dan niet uitsluiten dat die minister misschien ontslagen wordt als daaruit komt dat hij zich niet, dat hij zijn best niet heeft gedaan om dit te voorkomen.
0: Nou, heel veel dank voor deze blik op India. Voormalig India-ambassadeur Fons Toelinga. Wil je ook terugblikken op de wereld? Je vindt alle afleveringen in je podcast-app.
2: De Zakenlunch.
0: Het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei.
4: Goedemiddag.
0: En Martine, we moeten beginnen met Nike, want het sportschoenenmerk gaat herstructureren in China.
4: Ja, ze waren al begonnen in Amerika, want het gaat natuurlijk al een poosje niet zo heel erg goed met de verkoop.
0: Dik verloren van Adidas, niet ingezet op winkels, en toen lagen na de coronatijd geen Nike's in de winkels.
4: Nou,
0: toch?
4: Dat precies. En dat de schappen gevuld waren met andere merken die natuurlijk die plaatsen snel hadden ingeleverd. Nou, in China is hetzelfde gebeurd. Daar waren ze in de coronapandemie waren ze ook heel groot. En er liep wel 30% van de Chinezen op Adidas of Adidas op Nike gimpen.
0: Ja.
4: Maar ook na corona is het daar wat ingestort. En zie je dus dat ze heel veel last hebben van duizenden aanbieders. Niet alleen maar van een paar grote. Maar dat er natuurlijk allerlei online platformen zijn waarvan alles aangeboden wordt tegen verschillende prijzen. Dus dan krijg je ook reputatie relatieschade. Dus daar willen ze nu een halt aan toeroepen. Dus hebben ze gezegd, we zetten een streep onder alle online samenwerkingen die er zijn. En dan gaan we vanaf een beetje vanaf nul af aan opbouwen. Ook daar in China zijn ze ingehaald door allerlei leuke Chinese merken die veel meer inspelen op de Chinese consument, die met kleurtjes en modellen. Dus dat zal ook een harde strijd worden. Maar je ziet ook dat er natuurlijk nog best veel. Ze hebben nu nog een marktaandeel ongeveer van 15% in China. Het is de tweede grootste markt voor Nike. Dus er gebeurt. Ze moeten ook echt wel wat doen. En ze hebben nu ook een speciaal iemand daarvoor aangesteld. Maar of dat dan echt gaat lukken, dat moet dan nog gaan blijken natuurlijk. Ja. Want ja, je kan alles wel via Tmall en zo gaan aanbieden. En verder dan weer via naar de niet van online, maar gewoon weer naar de offline shop. Maar dan moet je wel de Chinees nog aan het kopen krijgen. En de Chinese consument staat ook niet per se te popelen. En je hebt ook hele bekende, voor China hele bekende online platforms zoals Topsports en Pouzeng. Nou, die gingen enorm onderuit in koers nadat dit nieuws bekend werd. Maar want ook daar wordt mee gestopt. Nou, als dan in het geval van Topsport, als 22% van je omzet uit Nike komt, ja, dan moet je wel een aardige veer laten.
0: Maar lijkt Nike daar zichzelf dan niet mee in de poten schieten?
4: Nou ja, dat gaat dus moet gaan blijken. In Amerika is het nog geen doorslaand succes wat ze gedaan hebben. Nou, en nu gaan ze dus wel ook die kant op in China. Ja, dat zal in eerste instantie kan het ook nog best omzet gaan kosten natuurlijk. Want als je gewoon echt alles eruit gooit, en je zit ook nog natuurlijk wel vaak wel met oude voorraden die ook al her en der zijn opgestapeld, zal dat niet per se tot enthousiaste reacties leiden. Nee. Niet alleen bij Chinezen, maar ook niet bij beleggers.
0: Nee, over die beleggers. Want Nike is eigenlijk het merk met de meeste merkwaarde, met het meest geslagen aandeel eigenlijk. Ja. Drie kwart vanaf in de vorige 5 jaar of iets dergelijks belachelijks.
4: En
0: bijna.
4: Ook dit jaar ook nog steeds doen ze het veel slechter dan Adidas.
0: De markt gelooft het niet. De oude CEO is teruggekomen. Ja. Die gaat weer niet meer inzetten op lifestyle, maar wel weer op verschillende sporten en sponsoring en zo.
4: Ja, en die gaat natuurlijk op. Ze hebben dan basketbal, willen ze dan ook groot in China gaan doen en hardlopen, maar ook wel weer lifestyle, dat hoort er ook wel bij. Maar ze willen het wel echt via bricks and mortar doen. En dat zeggen dus ook dat Topsport en Pouzeng, die hebben zelf ook wel winkels. En die haasten zich dan ook om te zeggen, nou, via de winkels willen we het wel blijven doen met Nike. Maar ja, aan de andere kant, als je ziet hoe groot het marktaandeel is geworden in de afgelopen paar jaar van lokale merken alleen al, dat loopt naar de 28%.
0: Ja,
4: nou, dat heb je niet zomaar weer terug.
0: En dan nog Adidas bevechten ook.
4: Ja, ik bedoel, Adidas is natuurlijk veel eerder. Die heeft altijd wel gewoon de wholesale erbij gehouden. Ja. Waar zij heel erg, waar Nike dacht van, nou, we doen het allemaal online, want het in corona werkte dat natuurlijk perfect. Maar ze zijn wel een beetje vergeten natuurlijk dat ze die wel nodig hadden. En als je dan ook gewoon ziet dat Adidas dan heeft gedacht, maar wij springen ook in het gat waar Nike het heeft laten liggen. En die hebben daar exclusieve samenwerking aangegaan. Zijn ze met bijvoorbeeld de Foot Locker. Ja, dan dat krijg je niet zomaar terug.
0: En Nike mag de winkels terug gaan winnen. En waarschijnlijk wordt dit in de marketingboeken later verteld als net zo'n grote fout als nieuwe cola eind jaren 80, zeg maar.
4: Ja, of bijvoorbeeld Intel, wat natuurlijk ook een poosje de markt heeft laten liggen.
0: Dus maar met een investering van de regering Trump kom je er soms wel.
4: Ja, dus wie weet gaat Nike ook
0: 100%, ja.
4: Na een succesvolle WK, dat hij denkt van, nou, we kunnen nu allemaal leuke dingen gaan doen.
0: Ja, en dan even naar jou, Wim. Want we zijn al dagen in de ban van de Merwedebrug. Nog steeds rijden de vrachtwagens over de brug, melden verschillende media dan. De brug werd op stel en sprong afgesloten voor vrachtwagens wegens de veiligheid. Snap jij dat de ondernemers over de brug blijven rijden, ondanks dit verbod? Zou je het zelf ook doen? Ik vraag de directeur van een drinkwaterbedrijf, hè?
2: Tuurlijk. Als ik eerlijk ben, begrijp ik het toch niet. Want vanuit veiligheid moet je niet meer marchanderen. Dat is toch een beetje de stelregel. Mm-hmm. Dus je brengt natuurlijk toch de brug in gevaar. Jezelf, maar ook de medereizigers. Dus ik zou het niet doen. Maar ik snap wel dat ze boos zijn.
0: Ja, via Zaltbommel of de andere route dan maar. En de transportsector zegt dat ze al jaren hebben gewaarschuwd voor achterstallig onderhoud. De schade is enorm, zegt Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland.
5: Het is niet de eerste keer bij deze brug. Het is niet de eerste keer bij een brug in Nederland. Het gebeurt om de havenklap. En de schade is gewoon enorm. En dat is niet alleen voor de transportsector, maar dat is de schade voor heel Nederland. Hè? Dat is de schade voor onze economie.
0: Wim, laat ik het nogmaals noemen, directeur van het drinkwaterbedrijf. Is er vanuit Nederland te weinig aandacht voor onderhoud?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het namelijk heel breed geldt. Het geldt voor bijna alle assets die we hebben. Of nou wegen, bruggen zijn.
0: Ja.
2: Ja, als de meeste zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorlog en zijn gewoon toe aan een vervanging. Maar op een of andere manier geven liever geld uit aan iets nieuws bouwen dan aan onderhoud. Misschien is het minder sexy. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat het leuker is voor een minister om een nieuwe brug te openen dan een oude te renoveren.
0: Ja, dat argument hoor ik heel vaak, dat de politiek er geen winst mee behaalt. Maar bedoel, jij weet een beetje wat van infrastructuur en logistiek. Is dat daadwerkelijk zo dat men dan alle onderhoud in Nederland maar laat lopen?
2: Nou, ik zeg niet dat alle onderhoud achterblijft, maar ik denk het wel. Ik denk zelfs in onze eigen sector hebben we het ook te lang laten besloffen. Mm. Je bent toch bezig met asset management. En asset management wordt door sommige mensen een beetje vertaald als van probeer zo lang mogelijk te doen met je assets. Nou, dat kan, maar op een gegeven moment houdt het een keer op. En het probleem is, dit gebeurt overal tegelijk. Dus die tegelijkertijdheid eigenlijk is het een groot probleem nu. En opeens kan de brug niet meer gebruikt worden.
0: Dus het zal jou ook wel een bekende dynamiek zijn dat de samenleving dan voor een voldongen feit wordt gezet en er dan opeens al pas in beweging komt.
2: Dan komen we pas in beweging. Nou, parallel met drinkwater gaan we het dadelijk over hebben. Ja, maar zeker. Die is absoluut te maken.
0: Maar ik hoor Peter Wennink ook elk jaar zeggen tegenwoordig. Ja.
2: Ja, dus die onderhoud moet echt, want daar moet veel meer structureel geld naartoe. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor het Rijk, hoor. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Mm. Ook voor gemeentes, provincies, ook de drinkwaterbedrijven, energiebedrijven. Want ja, als je niet onderhoudt, dan gaat het een keer stuk. En ja, ik zie er wel een beetje tegenop, hoor. Al die bruggen die open gaan. Ik kom zelf in Rotterdam en ik moet heel vaak over die mooie Vibrino-brug. En die gaat ook dicht. Nou, ik voorspel dat economisch ook wel een impact gaat hebben.
0: Maar toch beter dan het niet onderhouden. Over onderhouden gesproken. Jamie Dimon, Martine, de machtigste bankier ter wereld, die zou tegen de huidige waarderingen geen aandelen of staatsobligaties kopen, zei hij tegen CNBC. Waarom zegt hij dat en wat is zijn argumentatie?
4: Nou, hij vindt het natuurlijk allemaal veel te duur. Aan de andere kant doe je
0: hoor ik ook al vijf jaar.
4: Daarom, dat hoor je ook veel vaker. En bedoel, dat is iets van alle tijden. Het is ook niet zo raar. Als zakenbank doe je er toch ook zelf aan mee. Als je meedoet met beursintroducties. Maar er wordt dan redelijk veel aandacht aan besteed. Terwijl er toch een andere, al hele oudgediende, we noemen hem Warren Buffett, die ons onlangs ook een interview gaf, maar die doet in de praktijk natuurlijk ook al heel lang hetzelfde.
0: Cash opbouwen, niet kopen.
4: Eigenlijk per saldo zijn posities een beetje afbouwen.
0: Maar wel Alphabet bijkopen eigenlijk.
4: Ja, nou, dat is de enige nieuwe positie. Maar als je verder kijkt waar die uit is gestapt allemaal, dat is toch, dan slaat de teller toch meer door naar uitstappen dan instappen. En dan heb je wel een belang in Alphabet opgenomen. Maar hij zegt eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, je kan beter gewoon, en dat is ook een beetje wat Jamie Dimon zegt, waar nu ineens heel veel aandacht voor is. Je kan wel achter iedere hype aanrennen of met ieder thema willen meedoen. Maar waar het om op de lange termijn natuurlijk over gaat, is dat je ook wel in waarde zit. En wat dat op de langere termijn wat meer oplevert. Mm-hmm. En dat je dan ook wat rustiger kan slapen vaak. En eigenlijk, Warren Buffett praktiseert dus eigenlijk wat Jamie Dimon zegt. En hij zegt ook niet van je moet opeens uit alles gaan, maar gewoon wat eigenlijk van alle tijden is, dat je selectief moet zijn in waar je in belegt.
0: Maar het tegenargument dat ik altijd hoor is van, de S&P 500, dan praten we over een soort gemiddelde koers-winstverhouding, hoeveel je betaalt voor een bedrijf. En dat was in de 70's dit, in de 80's dat, enzovoort. Maar in de 70's, grootste deel zaten banken en verzekeraars niet eens in de S&P 500.
4: Nee.
0: Sinds 2010 is de S&P totaal veranderd. Ja. En dus zijn hogere waarderingen, zoals waar Jamie Dimon nu voor waarschuwt, misschien ook wel enigszins gerechtvaardigd. Ik wil niet klinken als bubbelprofeet die het allemaal maar goed praat. Is daar wat voor te zeggen?
4: Nou, dat zou op zich kunnen. Maar dan moet je afvragen, wil je dan in die hele S&P 500 beleggen? Want daar zitten ook natuurlijk wat.
0: Bij emerging markets kan je naar geheugenchips en naar Taiwan voor TSMC.
4: Ook daarom. Maar dan kan je ook gewoon in Amerika terecht. Hè. Dus dat is ook niet zo heel ingewikkeld. Maar als je wat verder kijkt, ik denk dat je dan ook beter bijvoorbeeld kijkt naar een Shiller P-ratio. Zodat je wat langere termijn, dan kijk je naar de winst over de afgelopen 10 jaar. En dat is wat minder hypegevoelig dan.
0: Die staat toch ook al sinds de jaren 90
4: op veel te hoog? Ja, die is ook heel erg duur. Maar dan heb je toch iets meer de inflatie eruit gerekend. Als je dan zoveel hebt over inflatie. Maar ik denk ook dat het helemaal geen item is dat je niet moet beleggen. Want als je gewoon dat geld laat staan. En Warren Buffett stopt ook gewoon wel in natuurlijk kortlopend geld.
0: Het rendeert wel.
4: Ja, en het rendeert als een tierenlier. Je komt er niet mee weg als je gewoon laat staan op je spaarrekening. En als je dan ook niet bij Jamie Dimon. En als als je dan verder denkt van nou, die inflatie die bestaat niet. Want die bestaat wel degelijk.
0: Nou, het doet me grote deugd om deze zakenlunch af te kunnen sluiten met de wijsheid time in the market versus timing the market.
4: Precies. Oftewel,
0: dank Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer voor je komst. De AEX die staat ondertussen op dat getalletje wat nu op mijn scherm verschijnt. Namelijk 1097 punten, nog steeds nagenoeg vlak. Om 1 uur krijg je een update van onze beursnerd. En zometeen vertelt de topman van drinkwaterbedrijf Dunea waarom het bedrijf ook beheerder is van een uitgestrekt duingebied.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
23: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
26: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
27: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
28: of over de grootste beursgang aller tijden.
27: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
28: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
27: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
29: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
30: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
18: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Zevenaar 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam, daar wordt aan de weg gewerkt. En daarom sta je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug in de file. Dat gaat over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. En ook hier heb je een kwartier vertraging. De A50 richting Apeldoorn tot slot tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand en daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Groningen richting Heerenveen bij hectometerpaal 152,2. De A16 België richting Breda bij 72,1. En de A22 Beverwijk richting Velzen bij 14,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie 2 ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. En Tata Steel moet voor de 2e keer in een maand tijd een boete betalen van 100.000 euro. Aanleiding zijn de rauwe kooks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De kooks zijn nodig voor de productie van ruwijzer. Volgens justitie doet Tata Steel het allemaal met opzet en worden incidenten niet gemeld. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nederland gaat alweer niet voldoen aan een naderende EU-deadline voor de waterkwaliteit. Zometeen bespreek ik met de directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, Wim Drossaard, waarom dat zo is. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
1: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
0: Nu Nederland zucht onder een droge zomer, is door de overheid een feitelijk watertekort afgekondigd. Toch is de huidige droogte verre van de enige uitdaging voor Nederlandse drinkwaterbedrijven. Er zijn ook serieuze zorgen over de toekomstige levering van voldoende drinkwater aan burgers en bedrijven. Welkom Wim Drossaard, topman van drinkwaterbedrijf Dunea.
2: Dankjewel.
0: En we gaan het er allemaal over hebben, maar wij eerst even een punt van orde, want wij spraken elkaar 4 jaar geleden voor het laatst. Nu verlaat jij Dunea vanaf september alweer. We zitten in jouw laatste maanden. Sinds eind 2015 stond jij aan het roer van het drinkwaterbedrijf. Hoe heb je het bedrijf zien veranderen en wat is er allemaal gebeurd in die tijd?
2: Nou, wat ik vooral heb zien veranderen is de aandacht voor drinkwater. Toen ik hier 10 jaar, bijna 11 jaar geleden terechtkwam bij Dunea, toen hadden we het vooral over een stukje leveringszekerheid, waterkwaliteit wel. Maar eigenlijk in die jaren daarna zijn we vooral gaan praten over, hebben we wel genoeg beschikbaarheid van drinkwater? Nou, dat is eigenlijk het thema geworden. Waar het dan 10 jaar geleden ook nog wel een beetje stil was. Hè. We durfden niet heel graag wat te vertellen hierover. Want nou, we dachten, we lossen het zelf wel op.
0: Geen paniek graag.
2: Geen paniek graag, zeker niet. En we dachten, van, nou, als we het zelf kunnen oplossen, dan hebben we ook de rest niet nodig. Maar we kwamen wel erachter, nou, als je meer bronnen wil hebben, dan heb je anderen wel degelijk nodig. Dus we zijn ook gewoon naar buiten gegaan en het verhaal gaan vertellen.
0: Nou, waarvan akte? Waar ga je hierna aan de slag eigenlijk, voordat we dat verhaal gaan bespreken weer?
2: Ik ga hierna naar En Natuurlijk. Dat is een warmtebedrijf. Ik ga helpen een stukje de energietransitie te versnellen.
0: En oké, dus want ze hebben jou gescout daarvoor. Jij dacht, ik ga nog niet achter de geranium zitten en dergelijke.
2: Ik ga nog niet achter de geranium zitten. Daar ben ik nog te jong voor. Hè? Maar ze hebben me inderdaad gescout. En ik dacht van, nou, dat vind ik al leuk. Ik vind het leuk om iets in beweging te krijgen.
0: Ja, helder. En wat is hetgene waar je het meest trots op bent als je nou terugkijkt op die tijd als directeur van Dunea?
2: Nou, ik denk het meest trots ben ik toch wel het feit tot we naar buiten toe zijn gegaan. Ik heb echt letterlijk gezegd bij ons op het werk, jongens, we gaan de ramen openzetten. Wij gaan naar buiten, wij gaan het verhaal vertellen. Maar als je dat doet, dan komen ze ook naar binnen kijken. En dan moeten we ook tegen kunnen. Dus je moet wel accepteren tot er wat bevindingen zijn.
0: Nou, we hebben het dan over een drinkwaterbedrijf. Kun je ons nog 1 keer vertellen, voordat je afzwaait in september, hoe het nou zit? 1,4 miljoen klanten, 17 aandeelhouders. Wat is Dunea?
2: Nou, Dunea is eigenlijk een publiek-privaat bedrijf. Dus je zegt het al, wij moeten ons geld zelf zien op te halen. We kunnen geen belasting heffen, dus we zijn geen overheid. Maar we zijn ook geen echt bedrijf, want we zijn natuurlijk wel we hebben een publieke taak te vervullen. Dat is namelijk het drinkwater leveren, dat is onze wettelijke taak. En wij doen het al voor 1,4 miljoen mensen. Grofweg tussen Den Haag, net onder Amsterdam en een stukje van Noord-Rotterdam.
0: Oké.
2: En Zuid-Holland.
0: En dan heb je 17 aandeelhouders, gemeenten dus. Hun bezit is evenredig verdeeld over het aantal inwoners. begrijp ik. En dan leen je bij banken om het allemaal te bekostigen.
2: Ja, kijk, de aandeelhouders die stoppen eigenlijk geen cent in het bedrijf, om het maar zo te noemen. Maar het geld wat wij gebruiken voor de investeringen, dat halen wij eigenlijk op bij de klanten die ons betalen voor drinkwater. Maar we hebben wel 17 aandeelhouders die natuurlijk wel de belangen moeten meewegen. En ook de begroting moeten goedkeuren. En de tarieven uiteindelijk die we gaan rekenen aan de klant.
0: En dan bedient Dunea het verzorgingsgebied van ongeveer Den Haag tot Hillegom, van zuid naar noord. En dan ietsjes naar oosten, naar Rotterdam ongeveer, waar jij woont. Ooit kwam het water van Dunea uit een bel in de duinen. Inmiddels niet meer, sinds de oorlog, als ik het goed begrijp, de Tweede Wereldoorlog. Hoe verschilt jouw taak dan van die van andere waterbedrijven in Nederland als jij water gaat filteren?
2: Ja, ik denk goed is om te begrijpen dat alle drinkwaterbedrijven die in het westen van het land zitten, grofweg de Randstad, die gebruiken rivierwater om drinkwater van te maken. En dat heeft heel simpel te maken met de ligging ten opzichte van zeespiegel. Hier in het westen sta je gewoon onder zeespiegel.
0: Dat klinkt alsof het zout is.
2: En dat betekent dat het zout is, ja. Dus het grondwater is niet te gebruiken. En in de rest van Nederland kun je grondwater gebruiken om drinkwater van te maken. En dat geeft een andere intake. Dus bijvoorbeeld in ons geval hebben wij maar 3 stations waar wij water maken. Maar als ik het vergelijk met Vitens of zo, waar ze grondwater drinken, die hebben er wel pakweg 150 of 200.
0: Want die kunnen op die rivierreserves teren, als ik het goed begrijp. En jij moet het allemaal uit zoutwater filtreren.
2: Nee, wij halen het uit rivieren. Dus hier bij Dunea halen we het. Ja, dat is andersom. Dus in Den Haag bijvoorbeeld drinken we Maaswater, maar hier in Amsterdam drink je Rijnwater.
0: Oké.
2: En dat vergt ook wat extra zuiveringsstappen, omdat rivieren gewoon vies zijn. En dus we hebben gewoon 10, 11 zuiveringsstappen.
0: Ja, jou ontlokte wel eens de uitspraak, geloof ik. Het water stroomt viezer Nederland uit dan het binnenkomt.
2: Ja,
0: dus kost het jou dan ook veel meer geld dan bij andere drinkwaterbedrijven om dit allemaal te regelen?
2: Ja, ik denk dat de drinkwaterbedrijven die gewoon rivierwater gebruiken om drinkwater van te maken, die zijn inderdaad duurder dan bedrijven die grondwater gebruiken. Want grondwater zit natuurlijk al 1000 jaar in de grond.
0: Ja.
2: Is relatief schoon. Begint nu ook langzamerhand te vervuilen trouwens. Moet je oppompen natuurlijk, maar je kunt het daarna met een vrij eenvoudige zuiveringstechnologie tot drinkwater maken.
0: Is jouw baan zoveel makkelijker? Ja?
2: Nee, maar ik denk wel dat bij rivieren en oppervlaktewaterbedrijven, zo noemen wij dat, is de technologie ingewikkelder.
0: Mm-hmm.
2: Daardoor ook kostintensiever en daardoor betaal je als klant meer.
0: En dan moeten we even naar de financiële gezondheid van Dunea. Want de vorige keer dat wij elkaar spraken was ik als redacteur gefascineerd door een nutsbedrijf dat 2,75% winst mag maken, maar wel flink moet blijven investeren. Dus jouw winst is gemaximeerd, maar je moet de hele tijd meer investeren. Je hebt 17 aandeelhouders. Nou, ik kan me voorstellen dat die gemeenten niet per se willen blijven bijstorten met jouw hogere kosten versus andere drinkwaterbedrijven. En dan ben je dus eigenlijk aangewezen op jouw leningenportefeuille van 270 miljoen euro nominaal. Lukt het Dunea nog om dat spel goed uit te spelen met al die investeringen die je dan moet doen?
2: Dat is een hele ingewikkelde puzzel geweest. Dus ik ben van begin af aan gaan vertellen aan mijn aandeelhouders dat ik geen dividend ga uitkeren, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat mag ook niet als nutsbedrijf, toch?
2: Nou, dat mag wel.
0: Oké.
2: En dat gebeurde ook vroeger. En ik heb gezegd, ik doe het niet. Mm-hmm. Want ik vind dat geld, wat de winst die we maken, die wil ik stoppen in mijn eigen vermogen, zodat ik dus aantrekkelijker word om ook weer geld te kunnen lenen. Hè? Want de winst die we maken, die wil ik stoppen in mijn eigen vermogen, zodat ik dus aantrekkelijker word

0: niet doen. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel terugduwen. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar het is me wel gelukt. Mm-hmm. Daardoor staan we er toch financieel wel redelijk gezond voor.
1: En wat is redelijk gezond? Je hebt genoeg geld om te kunnen blijven investeren tot en met 2035, of niet?
0: Nou ja, ik sta natuurlijk maximaal rood, hè, om maar zo te zeggen. Ja. We lenen natuurlijk heel veel. Maar je merkt dat banken ons toch wel geld willen lenen. Omdat we nou zeker redelijk courant zijn. Hè. Klanten willen water, dus betalen over het algemeen ook voor hun water. Dus ja, als je dan je eigen ratio's op orde hebt, dan is dat tot nu toe niet een probleem geweest.
1: Ook niet toen de rente omhoog ging in de laatste paar jaar?
0: Ook niet toen de rente omhoog ging. En we blijven toch wel redelijk aantrekkelijk. Dus we betalen relatief lage rentes daarmee.
1: En dat kun je blijven doorrollen. En dan slaan jullie dat water uit de rivieren daarnaast ook echt op onder de duinen die jullie zelf beheren. Terwijl jullie op jaarbasis ook nog eens zo'n miljoen recreanten in diezelfde duinen moeten treffen en verwelkomen. Is Dunea dan eigenlijk ook nog eens een soort natuurbeheerder erbij?
0: Ja, wij zijn inderdaad een drinkwaterbedrijf die de wateropslag doet en een zuiveringsstap, want even niet 10 is de duinen.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat wij zeggen altijd bij ons van wij zorgen voor de duinen, hè, voor de natuur. En de natuur zorgt voor ons. Het is een beschermd gebied geworden daarmee. Maar omdat we wel midden in de Randstad zitten, heb ik wel gezegd, ja, we gaan het wel openzetten voor het publiek. Op de plekken waar het mag, hè, niet overal natuurlijk. Laat mensen maar genieten.
1: Kost het heel veel hoofdpijn en geld om dat te regelen, of is dat wel te doen?
0: Het geld valt wel mee. Hoofdpijn ja, want we hebben heel veel mensen.
1: Ja.
0: En mensen eromheen, die er omheen wonen, vinden niet per se de recreatie leuk. Natuurmensen hebben soms ook wel wat zorgen erover, hè, van moet dat nou allemaal? Maar ik heb zelf toch een beetje de filosofie gehad van als je mensen laat genieten van de natuur, daar gaan ze er ook voor zorgen.
1: Dan waarderen ze hem ook.
0: Dan waarderen ze hem. En als ze waarderen, ja, dan ben ik. Zo hebben we ook ooit een keer het initiatief genomen om hier een nationaal park van te maken. Nou, dat is gelukt. Dat heeft de minister nog gedaan.
1: Levert dat ook een beetje extra geld op? Of?
0: Dat levert zeker geld op. Dus dat is meegenomen, ja.
1: Oké, nou, over waarde en natuur gesproken. Er is op dit moment in Nederland natuurlijk sprake van een feitelijk watertekort. Wat betekent dat eigenlijk precies? Want we lezen het in de krant elke week, maar ja.
0: Ja, het watertekort betekent eigenlijk dat er gewoon te weinig water in Nederland binnenkomt. Het regent natuurlijk niet, of nauwelijks, vandaag een beetje, zag ik. Ja. En de wateraanvoer vanuit de rivieren, Rijn, Maas, is gewoon echt heel erg laag. Dus dat betekent gewoon dat je een disbalans hebt in je watersysteem. En dat noemen ze een watertekort. Ik weet dat als je dat vertelt, hè, dat ik word bijna ook altijd gebeld door de media van, oh, komt er dan geen drinkwater meer uit de kraan? En dan zeg ik, nou nee. Dus een watertekort is niet per definitie een drinkwatertekort. Het is vooral invloed voor de scheepvaart bijvoorbeeld. Want ja, als er weinig water in de rivieren stroomt, dan kunnen de schepen minder volgeladen worden. Industrie kan misschien minder innemen, landbouw kan minder innemen. Temperatuur neemt toe. Dus voor ons is dat niet direct een probleem, maar als het te lang duurt, dan kan het natuurlijk wel een consequentie worden.
1: Die vorige keer dat we elkaar spraken, 4 jaar geleden, 2022, toen zagen we dit ook. Gaan we dit nu in frequentie steeds vaker omhoog zien gaan? Gaan we dit vaker zien de komende jaren? Want ja, die lage rivier, dat doet wel pijn voor iedereen die wat vervoert over het water.
0: Zeker. Ik kan me nog herinneren in 2017, 18.
1: Ja.
0: Toen hebben we een onderzoek gedaan samen met Deltaris en de KNMI. En toen hebben we gekeken van wat is de toekomst eigenlijk van die rivieren. En toen werd al berekend op basis van de ICCPP-modellen, dus de klimaatscenario's, tot in 2050 ongeveer 4 maanden per jaar de rivieren min of meer doorwaadbaar zijn. Dat betekent dat je er bij wijze van spreken doorheen kan lopen.
1: Ja, dat nieuw waddengebied, maar dan in de Maas. Ja.
0: En dan in de Maas. En dat geldt vooral voor de Maas, niet voor de rivier en voor de Rijn. Want dat is meer een gecombineerde Rijn, dus ja, ook een gletsjerrivier. Maar bij de Maas is dat zeker een probleem. En dat, ik schrok er toen wild van. Ik dacht van, oei jee. En overigens is dat wel heel interessant om te zien, want het was laatst ook op het nieuws. Als wij een probleem hebben, dan hebben de Fransen en de Belgen dat ook. Want daar stroomt de Maas ook doorheen.
1: Ja.
0: En die landen zijn allemaal bezig om maatregelen te nemen om water vast te houden.
1: Op hun eigen vlak, hoor ik jou een beetje zeggen. Ja.
0: Ja, en dat betekent dat wij zitten natuurlijk stroomafwaarts en er blijft niet zoveel over.
1: Nee.
0: En dus dit vergt ook echt samenwerking tussen die landen om daar een plan voor te maken. En dan kom je weer in de politiek en dat is lastig.
1: En is die er voor jou? Kan jij met Duitsers en Fransen overweg? Of is dat toch meer iets voor de landelijke overheid?
0: Ik kan wel overweg met ze. Wij praten wel met vakboeren.
2: Dat geloof ik zo in, ja.
0: Maar er komt natuurlijk wel bij kijken. En dan, voordat je weet, wordt een discussie tussen... worden alle dingen in elkaar verknoopt. Van, ja. Wij willen wel jullie water geven, maar dan wil ik dit terug. Nou, dat zijn dingen waar ik natuurlijk niet aan tafel bij zit.
1: Nee, die koehandel is niet voor jou. Maar vorige week zei minister van Infrastructuur Waterstaat...

0: Vincent Karremans nog wel dat hij eventueel met aanvullende maatregelen zou komen. Waar moeten we dan aan denken? Wat gebeurt er dan?
1: Ik ben ook heel benieuwd waar hij aan denkt.
0: Jij hebt geen suggesties als directeur.
1: Ik weet niet waar hij precies op duidt, maar ik denk dat hij het heeft over... laat ik zo zeggen, je kunt heel veel doen op waterverdeling. En daar kan het Rijk aan de knoppen draaien hoe water stroomt. Ja. Dat is ons systeem. Dus het IJsselmeer is bijvoorbeeld één groot drinkwatervat. Hè, of een zoetwatervat, moet ik zeggen. Dus zij kunnen het sturen, zodat de verzilting tegengehouden kan worden. Dat soort zaken, dat kan het ministerie doen. En dat is allemaal uitgeschreven in allerlei protocollen. Dus dat zal ook gaan gebeuren.
0: En strookt dat enigszins met jouw ambities? Want jij bent in de afgelopen jaren van jaarlijks 80 miljard liter water produceren, 85. Wil jij naar de 100 toe, begrijp ik, als ik jou zo lees. Is die capaciteit al uitgebreid of moet je daar nog naartoe?
1: Ja, we gaan zelfs naar 110. Ja. Want dat is allemaal gebaseerd op de toename van de bevolkingsgroei. Dus de extra vraag die je hebt. We zitten in een gebied waar veel gebouwd wordt. We hebben alle plannen daarvoor. En we weten precies hoe we moeten doen. Want techneuten kunnen alles fixen. Dat is het mooie van techneuten. Maar je moet de omgeving meenemen. En dat betekent dat je moet vergunningen hebben. En als wij willen uitbreiden in de duinen, ja, dan krijg je te maken met natuurrestricties. Die gelden ook voor ons, ondanks dat we natuurbeheerder zijn.
0: Stikstofwetten.
1: Stikstofwetten, maar ook gewoon Natura-wetgeving. En dat betekent echt wel heel ingewikkelde, complexe processen. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd, we willen een aanvullende bron hebben. Dus niet alleen maar uit de Maas en de Lekwater nemen, dat doen we nu. Mm. Maar we willen ook een bron dichtbij hebben. Nou, daar hebben we echt 3-4 jaar lang over zitten soebatten met de omgeving. Want
0: provincie, gemeenten enzovoort.
1: Vooral gemeentes die allemaal wel zeggen, ja, ik onderschrijf wat je wil, maar niet bij mij.
0: Ja.
1: Want dan komt er weer een ruimteclaim. En elke
0: ik wil wel een dividend van jou, maar not in my backyard.
1: Bij wijze van spreken. Ja. En ik wil geen gebouwenmijn of geen zuivering, want het kost grond. En in Zuid-Holland is elke centimeter al 3 keer gepland.
0: Maar waar haal je die extra capaciteit dan vandaan? Moet dat dan uit andere regio's komen?
1: Nee, ik heb volgehouden. Dus ik heb gezegd, we gaan het doen. Dus we gaan toch die derde bron aanleggen, zo noemen wij dat.
0: Ja, ja.
1: En dat is overigens de Vliet geworden. Dus zo'n rivier in Zuid-Holland. Inmiddels hebben we het ook voor elkaar gekregen. Allemaal op begin dit jaar, tot ze ook alle gemeentes, provincie en de waterschappen ook zeiden, oké, wij gaan meewerken aan dit te realiseren. Alleen nu, en dat wordt natuurlijk heel spannend, nu moeten we gaan bouwen. Ja. Daar zitten we nou in die fase. En dat wordt wel eens onderschat. Hè. Ik kan je zeggen, ik zal niet de naam noemen, maar iemand zei, belde mij, een van die mensen uit de provincie, die zei van, goh Wim, dit is geluk, feliciteerd. Ik ga van het dossier af, we zijn klaar. Ik zeg, nee, we moeten nog beginnen.
0: Ja,
1: we moeten nog beginnen.
0: Wauw.
1: En dan zie je, bestuurlijk land denkt natuurlijk anders. Die denken aan processen. En procedures, maar het bouwen begint nu pas. En nou gaan we echt heel veel geld in de markt zetten. We gaan proberen te realiseren. Dus als je vraagt, hebben we dan die 100 miljard? Nou ja, de bedoeling was dat we dat in 2030 voor elkaar kregen. Inmiddels weten we tot het 32 wordt. Voordat dat gaat lukken, op z'n vroegst. Dus
0: maar het gaat lukken.
1: Het gaat lukken, absoluut.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat alles zijn nu op grond staan.
0: Ja.
1: Alleen, we hebben wel vertraging opgelopen.
0: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Ook Dunea gaat tegen 2035 te maken krijgen met te weinig schoon drinkwater voor onze klanten. Of, nou, wij maken ons eigenlijk geen enkele zorgen over die drinkwatervoorziening.
1: Oh, dat is een moeilijke.
0: Daar is hij op ingesteld.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat we wel degelijk misschien wel keuzes moeten gaan maken als de plannen niet lukken.
0: Oké, ook tegen 2035 krijgt Dunea ook te maken met mogelijk te weinig schoon drinkwater voor de klanten, dus hoor ik. Je weet natuurlijk waar ik op doel. Topman van drinkwaterbedrijf Vitens, Tjeerd Roosendaal, die heeft slapeloze nachten, zei hij tegen het FD dit weekend. Doordat de garantie van Vitens voor voldoende schoon drinkwater voor de klanten na 2035 niet meer vanzelfsprekend is. Jij zegt nu dat geldt mogelijk ook voor Dunea, maar heb jij daar ook slapeloze nachten van?
1: Nou, ik slaap best goed, als ik eerlijk ben.
0: Zo zie je er nog een beetje uit.
1: Ik slaap goed, hoor. Ik denk omdat we een plan hebben hoe we dat gaan voorkomen. Alleen de vraag is het op tijd klaar?
0: Mm-hmm.
1: Dat is wat ik net zei, hè, van we hebben een plan hoe we die extra kubus gaan maken.
0: Maar jij wist dit al jaren dat dit eraan zat te komen?
1: Ik wist het al jaren.
0: Wist je het ook al jaren?
1: Nou, zolang werkt hij er nog niet. Maar, dus hij is nog relatief nieuw. Maar ik denk in alle eerlijkheid, we als sector hebben ook misschien wel te lang gewacht om in actie te komen. Dus het is ook wel misschien makkelijk om altijd de schuld bij anderen te leggen. Misschien hadden we ook eerder zelf aan de bel moeten trekken. En,
0: nou, wie had het moeten zijn? Want kijk, of jullie waarschuwingen zijn aan dovemansoren in Den Haag gericht, of jullie hebben het zelf ook nagelaten om dat in te zien dat het eraan kwam. Dus welke is het van de twee?
1: Nou ja, weet je, toen ik 10 jaar geleden de sector binnenkwam, was een beetje de filosofie van heel veel drinkwaterbedrijven. We moeten goedkoop blijven. Veel drinkwaterbedrijven betaalden dividend uit. Ja. Nou ja, als je de goedkoopste wil zijn en je wilt dividend uitkeren, nou, dan moet je toch ergens vandaan halen. En
0: dat onderhoud dus.
1: Onderhoud of niet investeren.
0: Ja.
1: Of onvoldoende, laat ik dat zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat, ja, ik heb daar nooit mee gedaan, als ik eerlijk ben. Daar ben ik ook nu blij om.
0: Nee, dat heb je net verteld aan het begin van het gesprek, inderdaad. Ja.
1: Dus ik zeg ook, dat was toen de mors. Hè. Nu is dat anders. Hè. Sinds 2018, dat was toch wel het jaar van de eerste grote droogte. Toen is iedereen aan gedenken, oh shit, we moeten wel wat gaan doen. We moeten gaan investeren. En dan loop je tegen beperkingen aan. Van dat je niet maximaal geld kan krijgen. Omdat je een monopolist bent, ben je gereguleerd. Dus
0: ja.
1: Een beetje vergelijkbaar met de netcongressie. Netbedrijven, hoor. Die zijn ook natuurlijk, als we eerlijk zijn, te laat begonnen.
0: Ja, Tjeerd Roosendaal die zei daar ook over. Er is ook bestuurscongestie. Omdat hij dan ook niet bij het Rijk meteen alles loskrijgt. Wat hij nu dus los wil krijgen. Maar jij zegt, nou, we moeten ook zelf het boetekleed aantrekken enigszins.
1: Ja.
0: Maar ja, je haalt toch een beetje je schouders op als ik jou hier zo hier sta. Zo van, ik ben ingenieur, geef mij het geld maar. Ik ga het wel bouwen als ik de vergunning eenmaal krijg. Heb jij het nummer van Tjeerd dan? Is dat de boodschap van jou voor hem ook?
1: Ja, nee, natuurlijk heb ik een nummer. Maar, nee, maar hij weet dat ook wel.
0: Ja.
1: Zij, alleen, wat ik net probeerde uit te leggen, van je bent gewoon heel lang bezig om al je lokale partners, het gaat niet om het Rijk, mee te nemen in jouw afwegingen.
0: Ja.
1: En een wethouder of een provincie of een gedeputeerde, ja, die moet heel veel vraagstukken afwegen ten opzichte van elkaar. En als zij altijd hebben gedacht dat drinkwater vanzelf uit de kraan komt, en opeens ga je vertellen, ja, dat is niet zo, dan is dat ook even een schakeling in de hersenen. En dat duurt, dat heb ik gemerkt. Het duurde bij mij ook 3-4 jaar voordat ze gingen begrijpen van, oké, daar is iets aan de hand. Ik heb eens een keer gehad dat ik ook Kamerleden bezoek had. En toen zei een Kamerlid tegen mij, ik vond het heel mooi. Want die zei tegen mij, Wim, ik hoor wat je zegt. Ik lees ook je verhalen, want ik heb wel eens in de krant gestaan. Maar ik voel het gewoon niet. En als ik het niet voel, ja, het komt gewoon uit de kraan. Dan denk ik altijd van, ach, zo erg is het nog niet. En toen dacht ik, dat zegt wat. Hè? Want schijnbaar moet het dan eerst zo hoog zijn.
0: Dit Kamerlid wilde de boiler pas vervangen als er koud water uit de douche kwam.
1: Bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk jammer, hè? Maar ja.
0: Maar kijk, Roosendaal die zei eigenlijk dat er meer sprake is van een bestuursprobleem dan van een waterprobleem. Zo klink jij inderdaad ook al jaren. Jij vertelt nu ook dit verhaal aan mij. Dus wat wil jij de politiek dan meegeven in jouw laatste paar maanden als afzwaaiend topman van Dunea? Want iemand met, nou ja, nu bijna 11 jaar ervaring, geloof ik.
1: Ja.
0: Die heeft wat te zeggen.
1: Nou, weet je, het is een beetje een boodschap naar misschien de politiek, naar het ministerie, maar ook naar onszelf.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik denk dat de inhoudelijke kennis echt bij ons zit. Wij weten wat je moet doen. Dus je moet niet gaan vragen aan het Rijk, kom met de oplossing. Maar je kunt wel vragen aan het Rijk, steun ons. We hebben gewoon ruimte nodig, zet water op de kaart. Geef ons wat financiële ruimte. Beperk het niet te veel met je maximale winst. Steun ons daar eigenlijk in. En dat wordt ook een beetje onderschreven nu, hè, door RLI-rapporten. Allerlei commissies, rekenkamers, zegt er ook wat over. Maar ga niet vertellen wat we moeten doen, maar gewoon geef ons de ruimte. En laat ons aan de slag gaan. En hooguit gaan ons stimuleren, hè, om het ook echt daadwerkelijk op te pakken.
0: Dus. En Vitens, dat moet ook nog gezegd worden, die had ook last van grootschalig achterstallig onderhoud, waardoor inwoners van Amersfoort tijd geleden bijvoorbeeld weken hun water moesten gaan koken vanwege gevonden bacteriën. Heeft Dunea daar ook last van?
1: Nou, we hebben gelukkig nog niet die bacteriële infectie gehad.
0: Ik kon het niet vinden, nee. Ik heb hard gezocht.
1: Nee, dat hebben we niet. Gelukkig niet, moet ik zeggen. Maar hebben we ook achterstallig onderhoud? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook heel veel in te halen. En, dus we zijn er nog zeker niet.
0: Nou, genoeg te doen dus met de politiek en met de waterbedrijven. Tot slot gaan we jou weer spreken in je volgende functie.
1: Als je mij uitnodigt.
0: Is die net zo moeilijk met de politiek?
1: Die is misschien nog wel ingewikkelder.
0: Oh, wauw. Nou, we gaan het horen. Heel veel dank, Wim Drossaard van drinkwaterbedrijf Dunea. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover, over de betaalbaarheid van het OV? Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En straks, Friesland Campina heeft in het eerste halfjaar van 2026 minder goed gepresteerd door de lagere zuivelprijzen. Zometeen de topman over de halfjaarcijfers. Blijf luisteren naar BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: De rest weet je.
4: Morgen.

0: nos.nl/bb en via DAB+.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Nu, in de BNR-app.
9: Trams botsen op de Erasmusbrug, 18 gewonden, waarvan 2 zwaar gewond. De Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor buskaartjes. En het geboortehuis van Hitler is officieel in gebruik genomen als politiebureau. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan gaan we nu naar de ANWB met Rijn Baartmans. Hoe druk is het op de weg, Rijn?
10: Nou, er staat nu 80 kilometer file. De files staan verspreid over Nederland. Dat komt ook door de zomervakantie natuurlijk. Wel een ongeluk op de A2 richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen doe je er daarom 15 minuten langer over. De rechterrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de weg gewerkt tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Daarom sta je 20 minuten in de file. En ook hier is de rechterrijstrook afgesloten. Door die werkzaamheden op de A16 sta je ook even in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten extra. En tot slot, slecht wegdek op de A50 richting Apeldoorn. Dat is tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,0. De A7 Groningen-Heerenveen bij 152,2. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt het seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: En ook opnieuw het weer, want na 13 kwartalen regen is er voor Randstad eindelijk weer zonneschijn. Straks kijken we hoe de beurs reageert. Blijf luisteren.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt? En ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
9: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Friesland Campina heeft in het eerste halfjaar van 2026 minder goed gepresteerd door de lagere zuivelprijzen. Het zuivelbedrijf boekte een lagere winst ten opzichte van een jaar geleden, 138 miljoen euro ten opzichte van 230 miljoen euro het jaar ervoor. Bij ons is Jan-Derk van Karnebeek, de CEO van Friesland Campina. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
9: U spreekt van een scherpe disbalans in de zuivelmarkt. Waar komt dat precies door?
15: Nou, dat komt omdat melk een natuurproduct is. Dus de afgelopen 12 maanden is het weer uitzonderlijk goed geweest. En dat leidt eenvoudigweg tot meer gras, voedzamer gras en daarmee ook een hogere melkproductie. Dat is waar geweest voor Friesland Campina, maar is ook waar geweest in de hele zuivelmarkt. Dat betekent meer melk. En als de vraag dan relatief stabiel is, dan krijg je logischerwijs wat druk op de prijzen. Dus dat is de verklaring.
9: En zag je dat aankomen van tevoren? Is dat een marktbeweging die een beetje cyclisch is? Of is dat gewoon voorgekomen?
15: Ja, er zit zeker een cyclisch element in. En het is ook zo dat een deel daarvan wat moeilijker te voorspellen is. En dat, zoals ik net zei, heeft te maken met het weer. Dus een deel is voorspelbaar en een deel is ook weer afhankelijk van letterlijk weerscondities daarbuiten.
9: En uw bedrijf moet natuurlijk ook bestand zijn tegen de aanhoudende veestapelkrimp. Nou, met recent nieuws over stikstofwetgeving en dergelijke zal daar misschien over nagedacht worden op het hoofdkantoor. Hoe gaat u daarvoor zorgen dat u daar bestand tegen bent?
15: Nou, het eerste wat belangrijk is om te delen is dat voor heel Nederland, maar ook voor de leden van Friesland Campina, want we zijn een coöperatie, en voor het bedrijf is duidelijkheid op stikstof heel belangrijk. Mm-hmm. Want met duidelijkheid en duidelijk beleid kunnen we allemaal vooruit. En daar liggen in ieder geval beleidsvoornemens. Die moeten nu nog worden omgezet, worden in maatregelen die ook echt uitvoerbaar zijn op het boerenerf en juridisch houdbaar. Dat is de volgende stap. En onze rol is daarbij om ook steun te bieden aan onze leden, want het is ingrijpend op boerenerven. En daar hebben we een aantal verschillende maatregelen voor. En binnen het bedrijf hebben we natuurlijk in scenario's al vooruit gedacht dat een daling van de veestapel die hier het gevolg van zou kunnen zijn, dat we daar goed op voorbereid zijn. En dat zijn we.
9: Waarom bent u daar goed op voorbereid dan?
15: Nou, omdat we natuurlijk prognoses maken over hoe dit zich gaat ontwikkelen. Omdat we trots zijn dat we de afgelopen 18 maanden ook een groot aantal nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. En dat helpt, want met nieuwe leden komt er ook weer meer melk naar Friesland Campina toe.
9: Meer aanbod, ja.
15: En we zijn in toenemende mate ook een internationale coöperatie. Dus we hebben ook nieuwe leden mogen verwelkomen in Duitsland. En we zijn recentelijk gefuseerd met onze Belgische zustercoöperatie Milkobel, dus daarmee verbreden we onze basis en zijn we goed voorbereid op de toekomst.
9: Kortom, consolidatie op Europees gebied. Want de melkvraag zelf, die is niet bepaald dalende, toch? Het is met name een vraag- en aanbodspel wat betreft wanneer er meer aanbod komt en de cijfers dan tegenvallen, zoals deze keer.
15: Ja, correct. Dus kortcyclisch zit er fluctuatie in, wat ik net ook duidde. Hè. Dus een sterke melkaanvoer met een geleidelijke stijging in de vraag, dat kan leiden tot een tijdelijke onbalans. Als wij wat verder vooruit kijken, zijn we heel positief. We zien een stijging in vooral de vraag naar hoogwaardige eiwitten. En daar excelleert melk in. Dus daar zien we een hele sterke stijging van de vraag. En daar hebben we ook de laatste jaren heel stevig op geïnvesteerd. En daar plukken we nu ook de vruchten van. En we verwachten ook dat die vraag naar eiwitten zal blijven toenemen. Dus we zijn positief gestemd op de marktontwikkelingen.
9: Veel dank voor de toelichting. Jan Derk van Karnebeek, de CEO van Friesland Campina. En dan is het nu tijd voor een analyse van de financiële markten.
0: Beursnerd.
9: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Dat is Donner Bakker. Doe me groot genoeg om die aan te kunnen kondigen als presentator hier.
16: Nou, insgelijks. Goedemiddag, Jochem.
9: Goedemiddag. Donner, de Ajax, staat hij in de plus of in de min?
16: Hij komt eigenlijk niet van zijn plek. 1097 punten. Dus we kruipen wel langzaam weer naar die 1100 punten toe. Nou, dat is een mooie grens. Grootste stijger vandaag is WDP. 3% in de plus. Grootste daler is Prozus. 4% in de min. En laten we het even over die grootste daler hebben. Ja. Dat komt weer voort vanuit onzekerheid in China. Want het aandeel Tencent daalde daar ruim 7%. Beleggers zijn onzeker over de mobiele games van Tencent, de allergrootste afzetmarkt binnen de gamingsector. Beleggers vrezen dat de omzet van die mobiele games het afgelopen kwartaal afgenomen zou zijn, dus Q2. Dat was in maart al het geval toen ze rapporteerden over Q1. Een zwakke omzet van de gamingtak dan werd verwacht. En daarom keren beleggers gaming volgens Bloomberg de rug toe en verwelkomen de AI-aandelen in het land.
9: En voor de helderheid, 80% van de waarde van Prozus is gewoon Tencent.
16: Zeker weten.
9: Over een Chinese gamingbedrijf.
16: Zeker weten, zeker weten. En analisten van Bernstein verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 3% daalde bij Tencent. De populaire titels als Honor of Kings, Peacekeeper en PUBG Mobile zouden...
9: Ja, dat spelen ze allemaal in China, hoor ik.
16: Ja, zeker. Heb jij dat wel eens gespeeld?
9: Nee, helemaal niet.
16: Ik ook niet. Maar het zou ook een stuk minder geld opleveren. Of dat dan in het tweede kwartaal van dit jaar ook zo was, dat horen we op 12 augustus, want dan komt Tencent met de cijfers. Maar ja, beleggers lijken er nu alvast op voor te sorteren.
9: En dan kijken we verder in het lijstje dalers, want dan zie je dus KPN staan. Die kwamen vanochtend met cijfers. Wat viel er daarop?
16: Ja, aantal zaken. Laat ik beginnen met de omzet. Die kwam uit op 1,46 miljard. Een daling van 0,5% jaar op jaar. Winst kwam uit op 207 miljoen euro. Ook een daling van 1%. Nou, duik je wat dieper in die cijfers, dan zie je dat de services van het bedrijf vooral verantwoordelijk waren voor die daling. En dat kwam dan weer door de op maat gemaakte dienstverlening aan grote bedrijven. De inkomsten uit die tak daalden met bijna 20%. Nou, dat komt volgens KPN door een erg sterk tweede kwartaal vorig jaar. Dus dat zou een beetje een vertekend beeld schetsen. Vind ik wel erg makkelijk, want de omzetverwachting uit die dienstverlening voor dit jaar, die wordt verlaagd. KPN verwachtte eerst dat de omzet zou groeien met 2,5 tot 2,5%. Dat is nu naar beneden bijgesteld tot 1,5%. Dus ja, toch blijft dan de bruto omzetverwachting nog wel staan. Lichtpuntje is dat de analisten de dalingen hadden ingeprijsd en toch dat het iets minder hard is uitgepakt dan wat het was. Maar ja, echt lekker is het momenteel niet. Aandeel staat 1% in de min.
9: Zoals verwacht was het minder mooi dan verwacht, maar toch ietsjes mooier dan minder dan verwacht. Oké. Dan kunnen we nog eindigen met een beetje goed nieuws.
16: Zeker. En dan moeten we ook naar een ander beursoutje, namelijk Randstad. Het uitzendconcern kon na 13 kwartalen dalende omzet eindelijk eens met goed nieuws komen. De omzet steeg in het tweede kwartaal tot 5,9 miljard euro, 2% jaar op jaar. En ook de winst die nam aanzienlijk toe, een stijging van 80%, wat neerkomt op 84 miljoen euro. Nou, die groei is vooral te danken aan Noord-Amerika, Italië en Duitsland. Alle drie goed voor een omzetgroei van 4%. Ons eigen kikkerlandje blijft achter, want hier daalde de omzet met 1%. Nou, vanochtend spraken onze collega's van de ochtendspits met Sander van het Noordende, de topman van Randstad. En hij gaf de volgende reden voor het achterblijven van onze omzet.
17: In Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4 en de 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is.
16: Nou, een beetje de markt van vraag en aanbod komt er dus op neer. Wat ik ook nog wel opvallend vond is dat vorig kwartaal hoorde hij van het Noordende hier ook op BNR. Toen kon hij nog weinig zeggen over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op de uitzendsector. Nu wel, en het blijkt eigenlijk toch best wel positief.
17: De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart. Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
16: Ik moest aan de Cruyffiaanse wijsheid denken. Elk nadeel heeft zijn voordeel, laten we dat er maar van maken. Van het Noordende dus blij, beleggers ook. Want het aandeel vind je sinds afgelopen kwartaal in de midcap. En daar floreert hij momenteel, want het staat bijna 12% in de plus.
9: Heel veel dank voor deze toelichting op de beurs. Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. En dan wil je meer nieuws over inzichten en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan gewoon op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
0: De economische stand van Nederland.
9: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er nou eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreken we elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de groeiende groep Nederlanders die leeft in stille armoede. En dat doe ik met niemand minder dan Tamara van Strijp, zakelijk leider van Quiet Nederland. Welkom.
18: Zeker, dank.
9: En goedemiddag.
18: Fijn om hier te zijn.
9: Wat is Quiet Nederland precies voor organisatie? De titel zegt al iets.
18: Ja, de titel zegt zeker iets. We zijn een landelijke organisatie met 17 lokale communities. En we zetten ons in voor mensen in stille armoede in Nederland.
9: En wat betekent stille armoede precies?
18: Ja, stille armoede. In eerste instantie verwijzen we naar het taboe dat op armoede heerst. In Nederland is vaak nog steeds armoede je eigen schuld. Want hoe kan dat nou in dit land? Dus dat is waar we naar verwijzen. Maar meer recent verwijzen we ook naar dat we er goed in zijn als land om de ware cijfers achter armoede onder het tapijt te schuiven.
9: En welke rol speelt Quiet Nederland dan voor mensen die leven in stille armoede?
18: Wat wij doen is we werken conform de 4 V's, zoals wij die noemen. Dus we vertellen over stille armoede om dat taboe te doorbreken. We verzachten de armoedesituatie in Nederland. We versterken mensen in armoede en dat doen we op basis van vertrouwen. Dus wat we zien is dat mensen in een armoedesituatie in ontzettend grote stress verkeren. En die stress proberen we te verzachten.
9: En die kunnen binnenlopen op inlooppunten van jullie, begrijp ik.
18: Ja, dus we hebben enerzijds inlooppunten, dat vinden we belangrijk. Maar wat we ook doen is, we doen dit niet alleen. We vragen mensen om hun talenten in te zetten voor mensen in armoede. Dus alle ondernemers in Nederland die kunnen aansluiten. We hebben 3500 ondernemers die zich inzetten. Dat doen we via een slim deelplatform. Dat is gemaakt door onze partner Freshheads. Het is een omgekeerde marktplaats, zou je kunnen zeggen, waarbij ondernemers hun talenten in kunnen zetten voor mensen in armoede. Dus je kan denken aan de kapper die zegt, hey, ik heb een stoel vrij voor iemand, voor een knipbeurt. Een restauranthouder die eens in de maand een tafeltje aanbiedt. En op die manier kunnen mensen heel even op adempauze komen.
9: Helder. Nou ja, we zijn ook nog een macro-economische rubriek. En sinds 2024 gebruikt Nederland een nieuwe definitie voor armoede. Daar is altijd enorm veel gedoe over, want dat bepaalt natuurlijk letterlijk waar je mee bezig bent en over praat. Nou, die methode van 2 jaar geleden die vervangt dan de eerder gehanteerde 5 verschillende armoedegrenzen. Het creëert 1 armoededefinitie. Die zou dan beter aansluiten bij de huidige samenleving en bij de werkelijke kosten van het leven, want men keek voor het eerst naar uitgaven. Wat betekende dat nou eigenlijk praktisch voor jullie toen die nieuwe armoededefinitie er kwam?
18: Ja, enerzijds heel fijn hè, dat we wat structuur proberen te krijgen in een armoededefinitie. Want heel veel definities, dat is niet heel handig. Maar wat wij zagen was dat met die nieuwe definitie er geen recht werd gedaan aan de huidige stand van de armoede. We kenden 1,1 miljoen mensen in armoede. En in 2024 werd dat van de ene op de andere dag 550.000 mensen in armoede. Aha. Dat is natuurlijk een papieren werkelijkheid. Dus wat wij zien en waar we ons zorgen over maken, wij zien nog steeds dat de inloop en het aantal mensen bij ons groeit. Maar op papier zien we dat het daalt. En daarmee vergeten we een hele grote groep mensen. En dat is een kwalijke zaak, vinden wij.
9: Ja, want jullie krijgen die mensen nog wel langs. Alleen, het punt was destijds wel, ooit meten we het aantal mensen dat een beroep deed op hulp. Dat was dan een 19e eeuwse definitie. Mm. Daarna maakten we een definitie op basis van inkomen. Bijvoorbeeld die 60% van het mediaaninkomen van een land en allerlei andere technische verhalen. En nou nemen we ook uitgaven mee. Dus wat de kosten zijn van mensen die in armoede leven. Dan kun je hele discussies voeren over wat de kosten van een mobiele telefoon zijn en of de smartphone nuttig is voor kinderen en zo. Mm. Maar is het dan geen goede zaak dat men nu anders rekent? Is het idee wel een goed idee? Want jij stelt eigenlijk een schijnwerkelijkheid voor.
18: Ja, dus ik snap op zich wel de situatie dat je naar 1 definitie wil. Maar wat we zien is dat heel veel dingen niet in deze meetmethode worden meegenomen. Om te spreken, 1 van de dingen is, we gaan ook uit van een buffertje van mensen. Dus dan voldoet de armoededefinitie niet. Dus als mensen weinig inkomen hebben, maar ze hebben wel iets op de rekening staan,
9: dan zijn ze opeens niet meer arm.
18: Niet meer arm. En wat wij zien in onze praktijk is dat er mensen bij ons binnenkomen die zeggen, ja, ik had dat buffertje van 100 euro, maar nu is mijn wasmachine stuk. Ja. En nu zit ik in de problemen. Nou, als vervolgens na de wasmachine ook je auto stuk gaat, nou ja, dan kan je zelf nagaan. Dus die definitie die is heel dun.
9: Oftewel, de nieuwe definitie is niet bestand tegen de wet van Murphy, om het zo te zeggen.
18: Nee, zeker niet. Nee.
9: En als we dan even ingaan op armoede, welke oorzaak van armoede valt jullie eigenlijk het meeste op? Want jullie spreken bij Quiet Nederland met al deze mensen die erin verkeren.
18: Ja, zeker. Nou, we zien verschillende dingen. Maar meest recent, en dat kunnen we natuurlijk allemaal zien, is dat de kosten in de supermarkten stijgen. De energierekening om je eigen huis warm te houden. Om nog maar te zwijgen over de kosten aan de pomp.
9: Yeah.
18: En dat zijn kosten die we gewoon het hoofd niet meer kunnen bieden. Wat we zien is, we krijgen steeds meer werkende armen. Dus onze inloopmomenten moeten verschuiven naar de avond, omdat mensen zeggen, ja, ik heb twee banen, dus ik kan niet op jullie inlopen komen. Dus we zien echt een verschuiving in de groep van armoede.
9: En wat doet Quiet Nederland eigenlijk concreet om arme mensen uit de zorg te helpen? Want vaak moet je mensen helpen aan potjes, neem ik aan. Vaak moet je mensen attenderen op het feit dat er hulp beschikbaar is. Kun je ze misschien helpen met aanvragen of belastingen doen? Wat kun je voor ze regelen?
18: Ja, er zijn heel veel maatschappelijke organisaties die zich inzetten. Dus wat wij vooral belangrijk vinden is dat we de deuren openzetten voor mensen in armoede. We vragen hen niet te bewijzen of ze arm zijn. Dat moet bij de gemeente, dat moet bij andere organisaties. Dat is een enorm hoge drempel voor mensen. Dus door de deuren open te zetten en te vragen naar mensen's interesses. Goh, wat vind je leuk om te doen? Waar word je blij van? Dus meer op hun mens zijn te richten. Krijgen mensen weer wat lucht? Zakt de stress. Hè? Langdurig zien we mensen die bij ons zijn, die zeggen, ja, ik kwam binnen en ik kon bijna niet geloven dat jullie niet checkten op armoede. Ik vind het fijn om hier verbinding te vinden op de vloer.
9: Eigenlijk weer dus geen nummer, maar gewoon een mens zijn. Ja.
18: Ja, en dan zie je vanzelf dat er ruimte komt. Dus mensen die zeggen, ja, ik heb nu een aantal van die adempauzes kunnen hebben met mijn kinderen naar de Beekse Bergen. Een keertje uit eten, iemand ook eens uit kunnen nodigen.
9: En dat regelen jullie onderling met het netwerk, ook via dat platform?
18: Ja, via dat platform van Freshheads kunnen we dat allemaal bewerkstelligen. En dan zie je dat mensen weer ruimte krijgen om na te denken over een baan. Of te kijken, hey, wie binnen dit netwerk, binnen Quiet, heeft voor mij slimme tips. We werken ook veel samen met andere organisaties. We gaan niet dubbel werk doen. Mm-hmm. Dus als bijvoorbeeld Stichting Leergeld of Schuldhulpmaatje mee kan denken met de financiën, gaan wij dat als Quiet niet overdoen. Dus dan zorgen we dat ze in contact komen met andere organisaties.
9: En even voor de helderheid, toen het aantal arme mensen in Nederland, nou ja, statistisch door de helft ging, om het cru te zeggen, toen zagen jullie niet het aantal mensen dat binnenliep statistisch door de helft gaan?
18: Nee, dat is jammer hè, dat het niet zo werkt. Nee, dat gebeurde zeker niet. Helder. En we zien ook wel in het recente onderzoek van Nibud, dus dat is in juni uitgekomen. Ja, je ziet daar de cijfers. 33% van de Nederlanders maakt zich zorgen om hun financiële situatie. We moeten echt iets gaan doen.
9: Ja. En wat mij verbaasde, want men kijkt dan naar uitgaven en inkomen en telt een buffer mee, waardoor het statistisch het aantal arme mensen omlaag gaat en dergelijke. Maar je ziet nog wel steeds van die gewoon van die staffels van lonen van 1500 euro, 2500 euro als je paar bent met een kind of iets dergelijks. Nou, ik herinner ze nu niet allemaal. Mm. Maar wat mij zo verbaast is dat statistisch dan kan gebeuren, terwijl die lonen er nog steeds staan. Gewoon die definities van armoede, die zijn er ook nog steeds. Nog afgezien van uitgaven en dergelijke.
18: Ja.
9: Dus dat vond ik. Maar
18: dat is ook zo. Ja, het zit iets complexer ook. Want als we kijken naar die staatjes, die doen eigenlijk niet helemaal recht aan wat er allemaal is aan bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen.
9: Ja.
18: Hoeveel potjes mensen hebben om een beroep te doen op regelingen, dat is bijna een weektaak. Dus er zijn meer dan 26 regelingen, we noemen dat de bijstandbingo.
9: Wow.
18: Die je aan moet vragen als je in armoede zit. Dat komt nog bovenop de geldstress die je al hebt.
9: Ja.
18: Ik heb zelf wel eens een aantal van die regelingen doorlopen. Het is niet heel simpel.
9: Je moet aanbestedingen lobbyist worden om dit te kunnen eigenlijk.
18: Ja, zeker. Zeker.
9: Nou, dat zou misschien een baan kunnen zijn. Maar dan heb je nu nog een initiatief, de Quiet 500. Oftewel, net als de Quote 500 eigenlijk. Ja. Hoe is dat ooit ontstaan?
18: Ja, dat is ontstaan. Onze oprichter Ralf Embrechts heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Als een ludieke tegenhanger inderdaad van de Quote 500. Het idee was, we moeten dat taboe op armoede doorbreken. Wat we gaan doen is, we zetten de verhalen van mensen in armoede in dit tijdschrift. Het is niet mensen's eigen schuld.
9: Mm-hmm.
18: Het gaat om pech. Er zijn heel veel mensen die bij ons binnenlopen, die zitten bijvoorbeeld in een scheidingssituatie. Mensen worden ernstig ziek, chronisch ziek.
9: Is er een gemiddeld verhaal?
18: Nee.
9: Het is altijd pech en er is geen doorsnee. En is er wel een gemiddelde tijdsduur dat ze bij jullie rondlopen? Want ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt van, nou, we hebben nu de bijstand bingo gespeeld. Ja. We hebben gewonnen, we hebben de aanvragen toch gedaan. We hebben ze verbonden aan een netwerk, ondernemers erbij gehaald, enzovoort, enzovoort. Zitten mensen dan een jaar lang bij Quiet Nederland? Of 2 jaar, of 3 jaar? Hoe gaat dat?
18: Ja, heel eerlijk, ik heb die cijfers niet helemaal paraat. En dat is ook omdat we dat minder belangrijk vinden bij Quiet. We geven mensen het heft in eigen hand. We vertrouwen mensen erop dat zij weten wat voor hen nu nodig is. En we zien dat dat werkt. We hebben daar ook een impactstudie naar gedaan. Mensen die komen niet graag bij ons, in de zin dat ze natuurlijk niet graag in armoede leven. Dus op een gegeven moment bepalen mensen zelf, oké, het is genoeg geweest.
9: En heb je soms het gevoel dat je dan problemen aan het oplossen bent die de overheid eigenlijk had moeten oplossen?
18: Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk een balans die je elke dag
9: ja, nou, want je zei eerder, ik wil geen dubbel werk doen. Dus ik dacht, ja.
18: Ja, ja, dus we zijn ook gesprekspartner van de overheid. Dat vinden we ook belangrijk. Wij maken geen beleid, hè. Laat dat duidelijk zijn. We kunnen wel als organisatie de gaten dichtlopen van wat nu nodig is, wat we zien. Die praktijksituaties, die benoemen we, die signaleren we, die brengen we terug, die agenderen we, zodat overheid beleid kan maken. En ik denk dat daar een hele duidelijke grens ligt. Luistert Den Haag ook? Ja, dat is een hele goeie. Ja en nee. Er is nog veel werk te doen. Ik denk met name als het gaat om complex van regelingen,
9: ja,
18: dat daar veel werk ligt.
9: Ja, want dan lees ik ook van die statistieken als dat meer dan 70% van de mensen die recht hebben op voedselhulp daar eigenlijk geen gebruik van maken en dergelijke. Dus dan moeten jullie die schakel ook gaan spelen. Terwijl Den Haag me dat misschien eigenlijk ook zou moeten doen. Dus is het hele probleem puur het begeleiden en benutten van hulp als je eenmaal pech hebt gehad en in binnenstapt? Of is er ook nog iets anders aan de hand wat structureel zorgt voor deze armoede?
18: Wat bedoel je precies?
9: Nou ja, als in, kijk, meer dan 70% van de mensen die recht hebben op voedselhulp maakt daar geen gebruik van en dergelijke. Dan moeten jullie die schakel spelen. Maar ik neem aan dat Quiet Nederland, gezien de cijfers en de honderdduizenden mensen, dat niet in zijn eentje kan doen.
18: Nee, zeker.
9: Dus,
18: nee.
9: Dus dan ligt het probleem dus vooral bij het benutten van die hulp. En daar moet de overheid dus op agenderen, is eigenlijk wat ik bedoel.
18: Ja, benutten van hulp, maar er zijn ook andere factoren. Dus die complexiteit, die moet worden aangepast. Maar je kan ook denken aan, op dit moment is het zo dat werken niet altijd loont. Dus dat wordt ook wel eens de armoedeval genoemd.
9: Want je raakt weer een nieuwe grens aan waardoor allerlei regelingen wegvallen. Ja.
18: Precies, of dat het niet loont dat als je regelingen wegvallen en je hebt een baan, dat je dan financieel minder overhoudt. Of je werkt deeltijd en je gaat meer uren werken, dat je financieel minder overhoudt. Dat soort regelingen, daar moeten we goed naar kijken.
9: En ja, want sommige economen die pleiten er dan voor om het hele toeslagenstelsel gewoon af te schaffen. En te vervangen door een veel eenvoudiger systeem. Maar ja, zou dat volgens jou helpen? Zo'n gigantische ingreep, die overigens al heel vaak is besproken in de politiek?
18: Heel vaak besproken. Doe je dan op het basisinkomen of niet?
9: Nou, bijvoorbeeld het basisinkomen, maar ook gewoon een vlakkere belasting, een vlakker toeslagenstelsel, enzovoort, enzovoort. Want dan wordt het wel helderder. En dan kom je misschien aan het feit dat mensen die regelingen niet kennen of snappen.
18: Ja, ik denk dat er zeker iets gedaan moet worden aan de bestaanszekerheid. Het vereenvoudigen van regelingen. Nu is het zo dat het afhangt van je postcode wat je financiële mogelijkheden zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet. Als je daar één regeling van maakt en je pakt dat landelijk aan, dat is zeker een goede stap.
9: Nou, heel veel dank ook voor de goede strijd tegen armoede. Tamara van Strijp, zakelijk leider van Quiet Nederland.
19: Bedankt. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je favoriete podcast-app. En aangeschoven Jelle Maasbach en Mark Beekhuis van de Avondspits. Peppi en Kokkie, wat mag je straks in de Avondspits niet missen?
20: En waar is de wat ben jij dan als wij Peppi en Kokkie zijn? Gaan we even over nadenken.
9: Die man die prachtige stem altijd voorzag, maar die naam ben ik alweer vergeten. Dus die vertel maar wat er in de Avondspits zat.
20: We gaan het onder andere hebben over auteursrecht en large language models. Je weet natuurlijk dat de OpenAI's van deze wereld en al die concurrenten daarvan, dat die het ene Nederlandse boek na het andere hebben kapotgescheurd om ze door de scanner te halen. Mm-hmm. Maar er is nu een deal waardoor de auteurs met terugwerkende kracht toch geregeld worden.
9: Oh, dus ze hoeven geen rechtszaak te brengen zoals de New York Times deed.
20: Nee, ze verdienen gewoon een paar duizend euro per boek. Nou, ik weet niet of dat veel is, maar het is wel iets. En we gaan het natuurlijk hebben over Andy Burnham, die natuurlijk deze week premier werd in Engeland. Die lekker van start is gegaan. Okay. Gaan we even aan Lia van Beckhoven vragen of zij dat ook zo denkt.
1: En of zij dat kan volhouden, helder. Ja, die heeft de buskaartjes verlaagd, dus kijken wat er nog meer in de koker zit. En we gaan naar de Verenigde Staten. We gaan het hebben niet over MAGA, maar Blue MAGA. Dus dat is de jonge garde van de Democraten. Dat moet de toekomst zijn. Er moet sowieso natuurlijk ook wat gebeuren in die democratische partijen om weer een nieuwe toekomstige president te leveren. Dus we gaan het over die beweging hebben. En we houden de situatie in Rotterdam in de gaten. Dat verschrikkelijke ongeluk op de Erasmusbrug met 18 gewonden en 2 zwaar gewonden.
21: Nou, ik ga luisteren om 4 uur. Heel veel dank Jelle Maasbach en Mark Beekhuis. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals-Altes. Het drone-softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa. En na de nieuwsupdate Boekenstein in de wijk en om 4 uur de avondspits. Blijf luisteren.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Ik open de vergadering.
24: Ja, voorzitter.
25: Ja, dank voorzitter.
26: Voorzitter,
25: ik
26: dank wel.
20: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
27: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
28: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
29: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
30: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
31: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
32: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
33: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
34: BNR Verkeer.
35: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 90 kilometer file op de Nederlandse wegen en de meeste tijd ben je kwijt op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk vanwege technische problemen aan de Velzertunnel. Je doet er hier meer dan een uur langer over. Op de A50 richting Apeldoorn is het wegdek in slechte toestand tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer en een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Antwerpen bij hectometerpaal 248,4. De A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,5. En de A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt het seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
2: De omgebouwde camperbussen van Van Jorn zijn helemaal naar eigen wens samen te stellen en worden met de hand voor je klaargemaakt. In Op de Zaak gaan we bij ze langs in de Groningen om te zien hoe ze van zo'n complexe productielijn een groeiende business weten te maken. Blijf luisteren.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Op de Zaak.
10: Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
12: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
13: Ben jij ooit met een camper weg geweest, Annemarie?
14: Nee, maar die staat wel echt vet op mijn wishlist.
13: Ja, waar zou je dan heen gaan?
14: Ik zou wel zo'n rondreisje door Scandinavië willen maken.
13: Wordt dat dan zo'n hele grote camper of zo'n klein busje?
14: Nee, ik heb wel ruimte nodig in mijn leven. We hebben ooit een hele grote caravan gehuurd voor 2 weken. Die vond ik echt al te klein.
13: Ja, ja. Ik ken ook vrienden die dus een eigen busje ombouwen. Dan hebben ze een klein bestelbusje gekocht. En dan bouwen ze dan helemaal om tot een soort mini-slaapkamertje waar ze ook in kunnen rijden.
14: Het is zo idyllisch, hè? Die deurtjes open. Je ziet het zonlicht en de bergen naar binnen komen. Ja. Het hondje erbij. Het lijkt zo mooi. Ik weet niet of ik het in de praktijk ook zo leuk vind.
13: Nee, zo'n busje ombouwen is ook niks voor mij. Want dan moet je echt 2 rechterhanden hebben, volgens mij. Dat heb ik niet.
14: Nee, laten we die maar gewoon huren dan.
13: Ja.
14: Of kopen.
13: Of kopen, ja. En dat is dan waar dit bedrijf waar we nu heen gaan op inspelen. Van Jorn, die bouwen dus bestelbussen, hele grote bestelbussen om tot gewoon megacampers.
14: Ja.
13: En dan ook nog eens met een design oogmerk. Dus die winnen zelfs prijzen ermee.
14: Een tiny house op wielen.
13: Als het ware, ja.
14: En daarvoor moeten we helemaal naar Groningen. Dat is best wel een eindje vanuit het mooie Brabant, hoor.
13: We moeten ook nog een stukje. Ik zou zeggen, ja, we hebben gelukkig een best wel een luxe auto van jou waar we
14: dank
13: nou
14: je,
13: in zitten. Maar ja, we had toch misschien wel liever een camper gehad, denk
14: volgende
13: ik.
14: Volgende keer nemen we een camper. Dan kunnen we om de beurt een stukje doen.
13: Ik ga vragen of we hem voor de terugweg mogen lenen. Nou, we staan hier op een soort bedrijventerrein, Annemarie.
14: Een groot terrein
13: wel. We stappen uit en ik zie meteen de RDW'sen tegenover ze.
14: Je kunt maar een plek uitkiezen, toch?
13: Dus, ik denk dat ze wel eens op de koffie zijn geweest daar.
14: Ongetwijfeld.
13: Maar wat ik zie iets van 5-6 grote grijze bussen staan hier. Ik denk dat die al omgebouwd zijn, die busjes.
14: Die kunnen we daar wel eens even goed bekijken. Het zijn wel flinke bussen ook, hè?
13: Ja, ja, ja, en ze zijn hier ook nog in aanbouw. Er wordt iets heel groots neergezet hier. Heipalen de grond.
14: Dit zal die extra productiehal zijn die er komt.
13: Dat denk ik ook, ja. Want ze hebben nu zo'n 200 bussen op de weg rijden.
14: Ja.
13: 200.000 campers officieel, hè, op de weg. Dus het is maar 0,1%.
14: Ja. Maar niet een heel groot marktaandeel,
13: nee.
14: Maar wel een interessant marktaandeel.
13: Ja, en ik ben heel benieuwd. Als het goed is, hebben we een afspraak met Jorn, de oprichter en de CEO van Van Jorn. Je zou het niet verwachten.
14: Van Jorn, die naam, daar moeten we ook nog
13: iets
14: mee,
13: daar moeten we maar even aan vragen.
14: Oké.
13: Even kloppen, even kloppen.
14: Joehoe.
13: Hallo.
14: Hey, Annemarie.
15: Jorn.
13: Hoi, aangenaam Stijn.
15: Hoi, Jorn. Welkom. Dit is de ruimte waar wij alle campers produceren en waar ook onze klanten komen.
13: Kijk, dus hier ontvangen jullie de mensen en dan kunnen ze ook meteen een rondleiding krijgen langs de productiehal.
15: Ja, ja, wij doen met alle mensen die langskomen, doen we een rondje door de werkplaats, door de productie. Kunnen ze zien wat er al zo al gemaakt wordt. En dan gaan we naar boven om een camper op maat te configureren.
13: Een beter verkooppraatje kan je niet hebben, denk ik.
14: Hij snapt het meteen bij binnenkomst ook, hè?
13: Ja, heerlijk.
15: Ja.
13: Hey, en wij hadden meteen een vraag. Jouw bedrijf heet Van Jorn, jij heet Jorn. Waarom heb je hem naar jezelf vernoemd, het bedrijf?
15: Ja, iemand anders kwam ooit met die naam. En het klonk wel leuk. Dus ik dacht, Van van de busjes. En lekker simpel en toch doeltreffend.
14: Nou, een klein beetje bekkenbreker, moet ik eerlijk zeggen.
15: Ja, dat is ook wel het idee. Ja, dus dat je op die manier merken we nu dat mensen hem juist beter onthouden. En het is ook een naam die niet zo vaak voorkomt. Mensen denken voornamelijk in het Duitsland ook dat het mijn achternaam is. Dus dat is ook helemaal goed.
14: Ja. In ieder geval, het blijft bij. Of het nou moeilijk is of niet.
15: Het blijft goed bij. Ja, dat lijkt zeker zo te zijn.
14: Al op zijn 10e had Jorn een eigen winkeltje.
15: Een kunstenaarscollectief met zelfgemaakte lampen. Waar andere mensen dan ook bij mij in de winkel konden exposeren. Ze huurden dan als het ware ruimte. Zelf kon ik daardoor ook die winkel gebruiken om mijn eigen producten te verkopen. En ik was natuurlijk 10, dus ik moest ook nog zeker wel naar school op dat moment. En het idee was dan ook dat de mensen die exposeerden bij mij, dat die ook zelf een deel in de winkel stonden.
14: Maar de liefde voor het ombouwen van busjes begon ook al op jonge leeftijd.
15: Die camper die kwam er uiteindelijk toen ik iets van 15 was. Samen met mijn vader opgehaald en helemaal verbouwd. Dus dat was al een bestaande camper. Die is helemaal verbouwd en toen begon het wel te kriebelen. Vanaf het moment dat ik een rijbewijs had, kwam het met de campers wel in wat stroomversnelling.
14: Na zijn eerste eigen busje begon hij aan busjes voor anderen.
15: Nou, eigenlijk al vanaf het moment van de eerste bus die we voor onszelf hadden, merkte ik dat die verkoop heel goed ging. En dat het mogelijk was om een goede marge te maken. Makkelijk een fijne klant ervoor te vinden. Dat gaf wel vertrouwen en het idee van hier kan ik iets meer mee.
14: Tijdens een studie industrieel ontwerp werkte hij het idee uit voor een modulair systeem.
15: Ja, het modulaire systeem, daar kwam ik eigenlijk voornamelijk tijdens een studie inderdaad mee. Ik heb industrieel productontwerpen gestudeerd. En dan ben je toch telkens bezig, hoe kunnen we een product schaalbaar maken? En hoe is het mogelijk om iets wat normaal gesproken elke keer weer kinderziektes heeft, als je het weer voor de eerste keer maakt, om die er eigenlijk uit te halen? Het modulaire systeem heeft daardoor een heel groot voordeel. We kunnen eigenlijk heel ver doorontwikkelen op het product. En als het vervolgens helemaal perfect is, dan vervolgens daar in een veelvoud campers mee bouwen.
14: Het design van Jorn's systeem won al meerdere prijzen. En het bedrijf is druk met de uitbreiding van de productie. Om zo ook de Duitse en de Belgische markt te veroveren.
15: De Camper van het Jaarverkiezing is een prijs die, totdat wij deze hadden gewonnen, nog nooit aan een Nederlandse partij was uitgereikt. Het zijn altijd de grote fabrikanten uit Duitsland die deze prijs hebben gewonnen vanuit de ANWB en de NKC. Dat was wel super tof. En het heeft voor ons bedrijf heel veel impact gemaakt ook.
14: Hoe het Groningse Van Jorn dat aanpakt en wat er allemaal mogelijk is met zo'n modulair systeem, daarvoor gaan we langs op de zaak. En dan uiteindelijk denk je, maar hier zit business in. De klanten willen graag. Ik heb de handen nog niet genoeg en de tijd niet genoeg om er veel meer van te maken, maar hier zit potentie in. Hoe kom je dan in een bedrijfsstructuur terecht?
15: Wel heel organisch gegaan. In het begin voornamelijk met stagiaires. En dat was echt voor het ontwikkelen van het modulaire systeem.
14: Mm-hmm.
15: Het bouwen was echt nog een stuk later. Want het was eerst nodig om de structuur, de lijn en alle verschillende kastjes die we wouden gaan maken, om die helemaal uit te werken.
14: Maar dus heel veel investeren en nog niks ophalen.
15: Ja, in het begin was het heel veel investeren. En daarom bouwden we dan enkele stuks ernaast. Om steeds ervoor te zorgen dat er wel wat binnenkwam. Naast dat er dan al wat startkapitaal was van de bedrijven die ik vanaf dat ik 10 was een beetje had
14: ik blijf
15: heb
14: dit
15: opgebouwd.
14: Fascinerend vinden.
13: Hoeveel geld had je daaraan overgehouden dan?
15: Nou, een startkapitaal van 50.000 euro bij elkaar een beetje. Dus dat was een kleine basis.
14: Vanaf jouw 10e bij elkaar gesprokkeld?
15: Vanaf mijn 10e bij elkaar gesprokkeld van
13: knap.
15: Ja, verschillende bedrijfjes. Maar ook dus de campers. Vanaf mijn 15e campertjes verkopen. Ja, telkens bouwt dat toch op.
14: Heb je zelf in de gaten hoe bijzonder en anders dat is?
15: Het was zeker anders, maar ik heb ook wel een groepje van mensen om me heen gehad die dat ook wel leuk vond en waardoor het minder gek voelde.
14: Maar is dit een beetje het oude motor knutselen, weet je wel? Dat iedereen gezellig in een garage met een stel jongens wat een auto of een motor uit elkaar haalt en zo langzaam eigenlijk per ongeluk een bedrijf aan het bouwen is?
15: Ja, de hobbyclub wel zeker. Maar in dit geval was het wel altijd zo dat de mensen die erbij kwamen, daar wel voor betaald werden. Dus het was in die zin, het was heel vriendschappelijk. Maar het was wel altijd al duidelijk een andere rol.
14: Okay.
13: Is dat dan nu aan het veranderen? Want je hebt nu 25 mensen hier werken. Dat is elke maand bijna aan het groeien. Verandert dan ook de sfeer in zo'n bedrijf?
15: Het is zeker heel anders. Ja, hè, alleen al de locatie. Hè, we hadden een.
13: Ook de sfeer in zo'n bedrijf.
15: Het is zeker heel anders. Ja, hè, alleen al.

0: stagiairs naar een volwaardige scale-up. In die periode hebben ze veel geleerd over het opzetten van een bedrijf, zegt Jorn.
1: Ik denk dat we voornamelijk geleerd hebben om echt heel veel in contact te zijn met de klanten. En de hele tijd ook bezig te zijn om dat product weer te verbeteren. Dus er waren natuurlijk tal van dingen die niet klopten, niet goed waren. Camper bouwen hadden we nog niet veel gedaan. Dus daar braken bepaalde onderdelen af. Waardoor we weer aluminium onderdelen die toch niet op de juiste manier gemaakt werden, die weer opnieuw ingebouwd moesten worden. Maar doordat we heel veel contact hielden met de klant, merkten we dat, dat die gunfactor er was. En ik denk dat dat in het begin het belangrijkste was.
0: En nu heb je klanten die daar niet meer rekening mee houden. Hoe ga je daarmee om? Dat mensen zo meteen terugkomen en zeggen, ja, ik ben niet blij met dit product.
1: Ja, die gunfactor die kan er inderdaad langzaamaan wat afgaan. We hebben bijvoorbeeld op dit moment behoorlijk wat moeilijkheden gehad met leveringen. Onderdelen die we niet binnen konden krijgen, waardoor je dan dus ook vertraagt.
2: Waar lag het aan?
1: Toch de snelle groei. Dus niet nog ingeschakeld zijn op zoveel specifieke onderdelen daarvan bestellen. Dat is echt steeds een leerproces. Je wil niet te veel voorraad, maar je moet ook zeker niet te weinig hebben. En nou, daar zijn best wel pittige reacties op gekomen van sommigen. Maar wat we eigenlijk in de grote lijn zagen, is dat doordat wij heel erg veel aandacht hebben besteed aan het bouwen van een dashboard, waardoor klanten online op elk moment konden zien wanneer hun camper op welk stadium in de bouw zit, dat ze het vertrouwen kregen van er gebeurt iets. We gaan steeds een stapje verder en ze zijn er hard mee bezig. En dat vertrouwen, dat helpt. En
0: communicatie eigenlijk.
1: Exact, dat is, opnieuw communicatie.
0: Niet alleen met de klant wordt gecommuniceerd, maar ook met de buren is er communicatie. Want die buurman, die hebben ze toevallig heel hard nodig als camperbouwer.
1: Toen dit pand te koop kwam tegenover de RDW, toen was dat zeker wel een van de doorslaggevende aspecten. Wij doen al onze keuringen daar. En dat is iets wat voor bijna elke camper een must is.
0: Vanaf 2026 verandert de wegenbelasting voor kampeerauto's. Gaat van een kwarttarief naar een halftarief. Dus je moet de helft van de wegenbelasting van een personenauto gaan betalen. Wat voor invloed gaat dat hebben op jullie bedrijf?
1: Nou, wij zien daar zelf, we hebben natuurlijk al met veel klanten daarover contact gehad. En wij zien daar zelf eigenlijk heel weinig verschillen. Mede omdat wij in een segment zitten van campers waarbij de prijs dusdanig is. Het zijn geen goedkope campers die we bouwen. De impact die kleine verhoging van de wegenbelasting met zich meebrengt, die zien we eigenlijk bijna niet terug. We zien wel bijvoorbeeld dat er een verschuiving is voor partijen die hele goedkope campertjes verkopen. Dat waren dan vaak VW-busjes, kleinere busjes die eigenlijk alleen maar als personenauto gebruikt werden. Maar voor dat lekkere goedkope wegenbelastingtarief kocht je dan toch misschien een camper. Nou, dat kan er wel langzaamaan uitgaan. En wij zitten niet op dat segment. Wij focussen echt op een wat grotere bus. Daar hebben we minder last van.
0: Nou, want je ziet in de markt, hè, veel hobbybouwers die bouwen dan zo'n klein Volkswagenbusje om. Waarom kiezen jullie nou specifiek voor die grote bussen, die grote bestelbussen waar je in kan staan?
1: In Nederland en Duitsland zijn er heel veel partijen die zich focussen op die kleinere VW-busjes. Daar kan je wel op elke straathoek een bouwer van vinden bijna. En deze grotere bussen, daar zien wij minder concurrentie. Het is ook veel lastiger om die
0: kleinere
1: te bouwen.
0: Kleinere markt ook?
1: Iets kleinere markt, maar voornamelijk ook in Duitsland echt een hele groeimarkt. We zien nog steeds dat die markt voor voor dit segment bus heel erg aan het groeien is. En wij gaan daar gewoon goed in mee.
0: Als ik het zo hoor, is het vooral ook makkelijker ombouwen?
1: Eigenlijk is het iets moeilijker ombouwen, omdat het een veel groter oppervlak is wat je moet inbouwen. Dus we hebben veel meer onderdelen nodig. En wat dat betreft vaak ook wat kostbaarder. We moeten heel veel materiaal in zo'n grote bus zetten. En dat schrikt veel bouwers ook af.
0: Om eraan te beginnen. Wel tijd voor ons om te beginnen aan die productie. En daarvoor lopen we naar de productiehal, waar de bestelbussen worden omgebouwd tot camper. Dat gebeurt in een speciale lijnproductie.
1: En dat houdt eigenlijk in dat we in stations steeds de bus weer een plekje vooruit schuiven. Waardoor we op die plek heel efficiënt en met alle materialen dichtbij die camper kunnen bouwen.
0: Dus dat zijn dan hoeveel stations? Waar loopt die dan allemaal langs?
1: 7 stations. We kunnen er wel even een beetje langs lopen.
0: Oh, er hangt een auto in de lucht.
1: Ja, dit is zo direct.
2: Kon je verwachten zijn, hè?

0: Een grote witte bus.
1: Hier hebben we het station dat we als eerste echt het grove werk kunnen doen. We hebben hier een brug staan, dus de bus die gaat omhoog. We kunnen dan onder de bus bijvoorbeeld een dieselkachel plaatsen. Schuiftreden, alles wat efficiënt onder de bus moet.
2: Ja, precies. Een beetje de fundering ervan.
1: Ja, ja. De basis. Okay. En we zagen hier bijvoorbeeld ook alle gaten in de bus. Zodat we de dakramen en de ramen allemaal hebben zoals de klant dit heeft gekozen.
0: En hier worden alle moduletjes nog even in elkaar geschroefd.
1: Hier worden alle modules in elkaar geschroefd. Dat is niet even. Dat is een heel belangrijk onderdeel voor ons.
2: Ja, Stijn, lees je goed op.
1: Wij maken alle modules, assembleren we hier zelf. En dat betekent dat de onderdelen vanuit onze leveranciers binnenkomen. En ze allemaal in elkaar gezet worden. Zodat we de keukens, de bovenkastjes en alle materialen bij elkaar krijgen.
2: Ja, alles moet kloppen natuurlijk.
1: Ja, en dit doen we echt expliciet zelf, zodat we die kwaliteit kunnen waarborgen.
0: Het is wel echt nog handwerk.
1: Hier zit heel veel handwerk in. En dat dan binnen een heel ver doorontwikkeld bouwpakket eigenlijk.
0: Hey, hoe lang duurt het de busje dat daar staat in de lucht hangt? Hoe lang duurt het voordat die helemaal klaar is?
1: Nou, we hebben ongeveer 2,5 dag per station nodig. En dat betekent dat we in 2,5 tot 3 weken die hele lijn langs zijn gegaan.
0: Oké, maar als de collega van het station na jou niet hard genoeg doorwerkt, dan heeft
2: dan houdt het boel op.
1: Ja, ja, we werken heel hard aan die taktijd. En dat betekent eigenlijk dat we proberen die stations heel goed op elkaar af te stemmen. En zo worden dus werkzaamheden telkens weer gecontroleerd van, staat het nog met elkaar in verhouding? Heeft station 1 niet veel meer werk dan station 4? En daar wordt op dat moment ook ingeschakeld.
2: Is dit het grootste risico van het bedrijf ook?
1: Het is voor ons eigenlijk de belangrijkste factor die ervoor zorgt dat wij weten hoe snel we bouwen.
2: Ja, maar dat is je inzicht, wat je gedurende de tijd krijgt. Maar als er nou iemand ziek is op station 3... hoe groot is je probleem dan?
1: Ja, dan hebben we gelukkig dus heel veel mensen die op meerdere stations kunnen werken.
2: Dus dan kun je doorzetten en daar dat risico heb
1: ja,
2: je dan?
1: Ja, dan wordt het wel heen en weer geschakeld. Uiteindelijk is het risico dat één stilstaat inderdaad het grootste.
2: Ja.
1: Maar zien we dat we daardoor ook weten wat het probleem is in een bouw. En okay. Als we ze allemaal naast elkaar hadden staan en ze niet in een lijn rond hadden gehoeven, dan hadden we dus ook nooit gemerkt als er een project heel langzaam loopt. Want ja, hij staat daar. Hij duurt misschien al 6 weken, maar ja, wie weet dat nog? Hierdoor zien we heel duidelijk, alle stations zijn klaar. Station 6 is nog niet klaar. Dan schakelt iedereen bij om ervoor te zorgen dat het station klaar is. En daarna hebben we dan de mogelijkheid om met elkaar door te ontwikkelen op dat station. Om de volgende keer dat sneller te kunnen. Ik trek deze even open, maar dit is nog niet klaar. We zijn nu bij het derde station. Hier wordt het wel al leuk. Hier zien we namelijk ons. Ja. Dit is de belangrijkste lijn. Ja? Hier zien we namelijk onze rails. En dat is uiteindelijk
2: waar het allemaal opgebouwd is.
1: Het basissysteem. De basisontwikkeling. Waar we alles in vast kunnen zetten.
0: Grijze wand met aluminium rails als het ware. Ik zie wat gootjes liggen.
1: Ja.
0: Ik steek er wat draden uit. En
2: eigenlijk,
0: daar worden al die modules opgeklikt.
2: Ja, opgeklikt, opgeschoven, als het ware. Want je kunt ze doorschuiven. Maar eigenlijk een heel simpel systeem bijna.
1: Ja, ja, minimalistisch. Dat is ook de basis van ons design.
0: Waarom doet niemand anders dit?
1: Hoe simpel het aan de buitenkant lijkt, hoe ingewikkeld het hierachter is.
0: Heb je het gepatenteerd?
1: Geen patent, maar we zien dat we gewoon een hele grote voorsprong hebben op de markt. En dat we ons design, de vormtaal, dat die heel erg belangrijk is voor onze klanten. En daar zit dan wel weer een patent op.
0: Er zit ook een Van Jorn logo op. Krijg ik die automatisch op mijn bus geplakt?
1: Ja, op elke bus hebben we een mooi logo. Vroeger deden we dat niet. We hebben dat sinds een paar jaar nu geïntroduceerd. En het blijkt dus zo dat mensen dat dus juist heel graag op de bus willen hebben. Dus we hebben heel veel klanten die dat logo eerst nog niet hadden. Die bij ons langs zijn gekomen. Die zelf terugkomen en zeggen, wil je alsjeblieft dat logo erop plaatsen?
2: Ja, maar je laat wel zien dat je serieus geld hebt uitgegeven aan de camperbus.
0: Ja, een beetje Apple-logootje wat dat betreft.
1: Het is een heel groot verschil of je een zelfbouwcamper hebt of een camper bij een bouwer ergens die zelf wat in elkaar knutselt.
2: Of een echte Van Jorn. En dan is hij af.
1: Exact. Hier staat een camper die is helemaal af. Klaar, gebouwd. Deze wordt nu ergens deze week afgeleverd.
0: Mogen we erin stappen?
2: Nou, dat zou ik niet doen. Dan wordt hij vies. Of moet hij nog gepoetst?
1: Hij moet nog gepoetst.
2: Ik zie het ook, ja.
0: Nou,
2: dus,
0: stap even in.
1: Stap voorzichtig in.
2: Ja? Limbo?
0: Oh, ja, je hebt nu al vieze vloer.
2: Ja, maar dit bedoel ik. Shit. Dit probeer ik te voorkomen, jongens.
0: Nou ja.
2: Sorry.
0: Even kijken. Ik zie een tweepersoonsbed, 2 matrassen, een tafeltje wat opgeklapt kan worden, een driepersoonsbankje ongeveer.
2: Wat zit hier nou allemaal onder dat bed voor ruimte?
1: Ja, daar nog een hele grote opbergruimte met een lade, vaak ook een buitendouche. En een deel van onze accu's wordt daar opgeslagen.
0: Ja, want je moet wel kunnen rijden. Is dit een dieselbus of een elektrische?
1: Deze is op diesel. Ah, ja. Dat is op zich op dit moment ongeveer 80% van de campers die we bouwen.
0: Oké, okay, de meest verkochte is nog steeds de dieselbus.
1: Ja.
2: Ik ben nog steeds op zoek naar die wc ook.
0: Hoe duur is dan de gemiddelde bus die jullie verkopen?
1: Gemiddelde bus zit rond de 90.000.
3: Elke zaak heeft zo zijn eigen totem. Een ritueel, een plek of een object dat stilzwijgend alles samenbrengt. Dat waarde geeft aan het werk en de identiteit van het bedrijf ademt. Bij Van Jorn wordt nog hard gebouwd aan de totem, namelijk hun nieuwste productielocatie.
1: We staan hier in een nieuwe productiehal. Dat is een pand die precies naast ons zit. Toen dat te koop kwam, toen was dat dan ook wel super fijn dat we in één keer de mogelijkheid hadden om heel erg door te groeien zo dicht bij ons bestaande pand. We zijn dit helemaal aan het verbouwen. Dat betekent het bestaande deel wordt verbouwd en er komen hele grote stukken bij gebouwd. En daar zijn we nu klaar met de heipalen.
2: Maar het lijkt nu al wel alsof die aardig vol staat al, zeg maar, terwijl die nog niet in gebruik is. Hoe zie je dit straks voor je? Wat komt hier?
1: Ja, het staat nu vol met bouwmaterialen voor de loods.
2: Ja, en bussen.
1: En bussen. En hier komen uiteindelijk twee lijnen naast elkaar.
2: Ja, dat was de bedoeling.
1: Waardoor
2: hier
1: je één rechte lijn hebt van voor naar achter waar je de bussen ziet staan.
0: En hou je je oude productiehal ook nog, of niet?
1: Nee, die wordt weer in de verhuur gedaan. En wel met het idee, als we nog doorgroeien, om dat weer te kunnen koppelen. Om makkelijker weer ruimte erbij te hebben.
2: Slim. Wanneer is dit klaar?
1: Dit is eind dit jaar klaar. We willen in eind december over. Dat is het grote doel. Dus daar werken we met z'n allen keihard aan. Voor nu zitten we op schema daarmee. We gaan er zeker vanuit.
0: Dus jullie hele kantoor, showroom komt ook allemaal in deze hal te staan?
1: De showroom die komt aan de voorkant van het pand. Waar nu op dit moment nog één stuk zand is. Dus daar wordt een hele nieuwe showroom gebouwd. Daarnaast zit de kantine. En op de tweede etage zitten dan alle kantoren.
2: Oké, wat wordt het meest spannend in dit nieuwe gebouw?
1: De showroom is voor ons iets wat we heel graag al een hele tijd wilden. We hadden daar de ruimte tot nog ver niet voor. En dat is iets wat ook qua design echt de uitstraling van Van Jorn gaat krijgen. Misschien kunnen we er even kort naartoe lopen.
2: Het is wel grappig, want hij zei kom kijken naar de showroom. Maar waar wij naar kijken, dat zijn gewoon een groot gebouw zonder ramen, deuren en een hoop rommel nog. En we gaan toch echt een showroom in? Ja, ik kan er doorheen kijken. Ik zie dat dit mooi gaat worden.
1: Kijk. Ja, dus het design.
2: Maar het is het nog niet, hè, Stijn? Help me even.
0: Het is gewoon een soort nieuwbouwhuis waar je doorheen loopt.
2: Ja.
1: Exact. En hier kunnen we al een stuk van die showroom zien. Je voelt er echt gewoon nog. Hè? Die gaat er nog uit.
0: Ja, die kan je horen ook, ja.
2: Juist. Koek, koek.
0: Ben jij meer bezig met de reis er naartoe of met het moment dat het af is?
1: Het moment dat het af is, valt het eigenlijk altijd tegen. Ja. Nee, dus dan ben ik alweer met iets nieuws bezig uiteindelijk. Dus het is meer de reis of eigenlijk het doel om ergens te komen.
0: Ik ben op jullie website gaan kijken. En ik dacht, ik ga een camper kopen. Toen klikte op configureren. En dan kom ik in een of andere lijpe 3D-grafische omgeving. Glinsterende bus, lege bus. En als een soort Sims-spel kon ik dat busje in elkaar toveren.
2: Ik vond het ook best ingewikkeld. Ik heb het echt geprobeerd.
0: Ik dacht, dit spel ga ik niet winnen. Ik wil langs en ik wil iemand die me er doorheen helpt. Merken jullie dat vaker bij klanten? Dat ze zeggen, ik kom er niet uit?
1: Ja, we hebben online een 3D-configurator die wij als interne tool hebben. En die bieden we ook voor onze klanten als externe tool. Zodat ze al thuis een beetje kunnen gaan proberen. Een beetje kunnen gaan inrichten. En dit past niet voor iedereen. Maar we zien dat er per dag eigenlijk elk uur 70 mensen in die configurator bezig zijn.
2: Dat is best wel veel.
0: Dat was ik die er niet uitkwam.
2: Ja. Nee, 70 mensen
0: ja,
2: per uur.
0: Maar hoeveel? Oké, maar die beginnen eraan en die maken het ook af of niet?
1: Ja, een heel groot deel maakt dat af. En die configuraties krijgen wij ook weer hier binnen. En daarin kunnen we meekijken. Als die klanten mailen, hebben we de mogelijkheid om een beetje te kijken wat zijn nou mooie dingen, wat hebben ze voor wensen. En op die manier ook daar hulp in te bieden.
0: Nou, aan de achterkant hebben jullie dus echt alles geautomatiseerd. Hoe ziet dat eruit? Stel, ik bestel zo'n bus. Hoe hebben jullie dat geautomatiseerd?
1: Ja, dus het start eigenlijk bij de configurator. En als je die indeling dan definitief hebt gekozen, dan gaan we die eigenlijk, dan wordt die automatisch doorgestuurd naar ons ERP-systeem. En dan weten we precies tot en met elk kleinste schroefje wat er in die specifieke configuratie aan onderdelen zit. Dat wordt dan ingekocht automatisch en gaat hier de productie in.
4: Hoe belangrijk is die automatisering aan de achterkant voor jullie bedrijf? Wat maakt dat mogelijk?
1: Wij zien dat we niet de mogelijkheid zouden hebben zonder deze automatiseringen om zo'n op maat product op basis van onze modules aan te kunnen bieden. Dus we zouden dan echt volledig vastlopen. En dat was ook de reden dat helemaal in het begin, toen we nog maar die 2-3 campers per jaar bouwden, dat we daar echt al heel veel aandacht en energie in stopten om dit systeem helemaal in te richten en zelf ook te ontwikkelen.
4: In de podcast van Op de Zaak gaat ons gesprek met Jorn over zijn bedrijven Van Jorn verder door. Dan hoor je onder andere wat er nu verdiend wordt aan zo'n bus en hoe ze met dat geld hun productie de komende jaren razendsnel willen opschalen. Je vindt de podcast in de BNR-app of op je favoriete podcastplatform. Zoek daarvoor naar Op de Zaak en abonneer je. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
3: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: En de rest weet je.
6: Morgen

0: bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer. Mijn naam is Rem Baarpans van de ANWB. Nu 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je onder andere op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de weg bezig tussen Breda en de Moerdijkbrug. En daarom doe je er 25 minuten langer over. Door die werkzaamheden is het ook druk op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 108,1. En de A9 ook maar richting Amstelveen bij 56,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. De KLM stelt het vliegen naar Saoedi-Arabië en Dubai verder uit vanwege de Iran-oorlog. Eigenlijk zouden de vluchten op 23 augustus worden hervat, maar dat is met 2 weken uitgesteld tot 6 september. KLM mijt de bestemming in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie, die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Een Franse gamegigant die miljoenen spelers wereldwijd bereikt, maar ondertussen worstelt met flops, uitstel en een kelderend aandeel. Wat is er aan de hand bij Ubisoft en komt het bedrijf er nog wel uit? Dat hoor je zo meteen over een paar minuten in Doorgelicht.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
6: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
8: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
6: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
13: De Franse gamemaker Ubisoft heeft opnieuw de nieuwe release van Assassin's Creed weer uitgesteld. Ja,
14: ja. Aandeel van de Franse gamemaker Ubisoft maakte vandaag een gigaval van 38% op de beurs. Handel werd zelfs even stilgelegd.
15: Ubisoft has survived its shareholders meeting, but it is unlikely that Vivendi is about to throw in the towel.
16: Dit is de game waar alles vanaf lijkt te hangen bij Ubisoft.
4: Rayman, Prince of Persia, Assassin's Creed. Het zijn allemaal razend populaire spellen van de gamemaker Ubisoft. Sinds de jaren 80 weten ze fanatieke spelers aan het computerscherm te plakken en verkopen ze miljoenen games. Maar de laatste jaren lijkt het een beetje game over. De verliezen stapelen zich op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse gamebedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ubisoft-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van E-Vermogensbeheer.
17: Hallo Nina.
4: Nou, wij zijn allebei niet echt gamers, maar vroeger Ik speelde PC-games, ja, ook, denk ik, hè?
1: Inderdaad.
4: Bij je vriendjes.
1: Een
4: diskette in, hè? Want jij deed dat niet thuis, hè? Jij deed dat bij vriendjes, Nintendo en zo.
1: Oh, hè? Ja, dat klopt inderdaad, met die consoles, ja. Maar toch, hè, we hebben het over Ubisoft. Hmm. En een van de namen die ik zag staan was toch wel een game die ik op de PC speelde. En daar had je inderdaad, denk ik, een diskette of een flopje voor nodig.
4: Ja.
1: Maar dat was Prince of Persia, wat toen nog niet van Ubisoft was. Maar daar komen we zo meteen natuurlijk
4: wel op. Dat heb ik ook gespeeld, maar dat stond bij mijn opa en oma op de computer zelf. Dus volgens mij is dat voorgeprogrammeerd. Dat was niet met een CD-rommetje.
1: Misschien al, dat kan natuurlijk. Had je misschien al wel, wat had je toen, 250 MB of zo?
4: Zoiets, ja. Het was echt ontzettend 2D, heel plat. Maar ik kan me nog de fantastische muziek die daarbij hoorde herinneren. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder Ubisoft?
1: Nee, en dan moet ik ook meteen zeggen dat Ubisoft eigenlijk een aandeel is wat we normaliter niet zouden bespreken. Op dit moment tenminste, want we zeggen altijd van ja, de market cap van zo'n bedrijf, dat moet toch wel minimaal een miljard zijn. Dat wat een van de wat grotere bedrijven is. Dat is Ubisoft niet. Die staat op dit moment op, gebaseerd op de market cap op nummer 6500. Market cap van minder dan 1 miljard. Maar dat is wel eigenlijk iets wat in de afgelopen maanden, jaren ontstaan is. Want Ubisoft was eerder echt wel een groot bedrijf met een marktwaarde van meer dan 10 miljard.
4: Mm-hmm. Dus daar is van alles misgegaan.
1: Het gaat niet zo heel erg lekker daar. Daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid op in.
4: Ja.
1: Eerst goed om te benoemen dat wij geen beleggingsadvies geven, dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. En dat je dus zelf je huiswerk moet doen.
4: Ja, want beleggen is risicovol.
1: Inderdaad.
4: Je kunt
1: je kunt je geld verliezen. Mm-hmm. Nou, dat blijkt ook als je kijkt naar de koers van Ubisoft. Dat gaan we straks uitgebreid doen. Maar ik check dus altijd even goed de feiten. Kijk of een aandeel bij je past. En natuurlijk gaan we je ook weer een paar leuke feitjes geven.
4: Nou,
1: dus,
4: wat heb jij meegenomen?
1: Zal ik daarmee mee beginnen? Nou, mm-hmm. Een heel leuk feitje is, wat ik niet wist. Ubisoft heeft ook bijgedragen aan de herbouw van de Notre Dame in Parijs, nadat die afbrandde.
4: Mm-hmm.
1: En het bijzonder was dat in een van de spellen van Ubisoft, Assassin's Creed, daar was de Notre Dame een onderdeel van het decor. En het was tot in detail nagemaakt in die game. En daar loop je dus door de Notre Dame in 1789. En mm-hmm. Je kunt dus ook echt in en op die kathedraal.
4: Dus dat hebben ze helemaal gedetailleerd nagebouwd. Ja. Gaaf.
1: Nou, het is zo dat er werd gezegd dat de game ook de basis was voor de herbouw. Dat is niet waar. Maar aan de basis van de herbouw stond wel Ubisoft. Want die hebben 500.000 gedoneerd aan de restauratie van de Notre Dame.
4: Ja, mooi.
1: Nou, bij elkaar was het 850 miljoen wat die restauratie kostte. Maar Ubisoft was dus een van de grotere donateurs.
4: Tijd om terug te gaan. Niet helemaal tot in de 18e eeuw, maar wel een stukje terug voor het verhaal van Ubisoft. Nee, we gaan naar 1986, naar het Franse platteland, waar dan ongetwijfeld deze hit uit de radiootjes schalt. Later nog gecoverd door Gate Ryan, hè, met een lekkere beat eronder. Terwijl Frans Gall uit de speakers schalt, werken vijf broers van de familie Guillemot, of Guillemot moet ik zeggen, mee in het landbouwbedrijf van hun ouders. Dat zijn Yves, Michel, Claude, Gérard en Christian. Maar die broers die hebben hun zinnen gezet op iets anders, want ze zien dat computers en videogames in opkomst zijn. En daarom richten zij in 1986 Ubisoft op. Toch wel grappig dat ze dan een Engelse naam daarvoor kiezen, want we weten dat de Fransozen niet heel erg het op hebben met het Engels. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. En de naam is een samentrekking van Ubiquitous Software. Ubiquitous betekent alomtegenwoordig. En het zijn dus notabene Franse jongeren van dat moment die dat ingewikkelde Engelse woord hebben gekozen voor hun bedrijf. Broer Yves wordt de CEO. Is dat trouwens vandaag de dag nog steeds. In eerste instantie doen de broers Guillemot vooral distributie. Dus ze verkopen games van andere makers in Frankrijk. Maar al snel ontstaat dan het idee om toch ook zelf een game te gaan ontwikkelen. Dat leidt in datzelfde jaar tot hun eerste eigen game, Zombie. En die klinkt lekker jaren 80 zo. Toch een beetje hetzelfde Prince of Persia gevoel, hè, dit?
17: Ja, ik roep bij mij ook wel een soort nostalgisch gevoelens op. Ik zie mezelf daar op die zolderkamer weer achter een pc'tje zitten.
4: Maar dit heb jij nooit gespeeld, nee. Dat zombie. Nee, ik ken het ook niet.
17: Schijnbaar ook niet echt een succes geweest.
4: Nee, nou ja, het is dus een winkelcentrum waar je dan in rondloopt. Dat zit uiteraard vol met zombies en die moet je uitroeien. Het werd inderdaad geen wereldhit, maar wel dus een eerste stap voor Ubisoft in het zelf ontwikkelen van games. Nou, de echte doorbraak, die komt in de jaren 90, in 1995. Dan is het de eerste game van Ubisoft die echt een icoon wordt en dat is Rayman. Best leuk.
17: Ja.
4: Mijn zusje speelde dit op de PlayStation.
17: Dat is een blij poppetje met oranje haar.
4: Ja, ik weet inderdaad. Het is een blij poppetje. Een kleurrijk en vrolijke platformgame. Werd ook echt wel gebruikt door wat jongere spelers. Dat mannetje Rayman groeit uit tot een van de meest herkenbare mascottes van Ubisoft. Rayman verkoopt miljoenen exemplaren. Het is ook nog steeds heel populair. Eerder dit jaar brachten ze ook bij Ubisoft een 30th Anniversary Edition uit. Nou, hartstikke leuk. Het wordt 96 en dat is het jaar van de beursgang, Jim.
17: Ja, en dat is wel echt te danken aan het succes van Rayman. Ubisoft groeit hard en ze willen nog harder groeien. Dus dat betekent dat ze op 1 juli 1996 naar de beurs gaan. Maar ze gaan daar naar een soort beurs voor wat kleinere bedrijven. Dus het is ook niet dat Ubisoft op dat moment heel groot is. Ik heb het geprobeerd terug te rekenen. En ze zullen toen de tijd ongeveer 400 miljoen market cap hebben gehad.
4: Ja.
17: Dus als je terug gaat rekenen was de introductiekoers... die was 1,90 euro.
4: Mm-hmm.
17: Maar we hadden toen franken, Frans frank. En dan was de beursgang die ging op ongeveer 250 Franse frank. Er zijn nog een paar splits geweest nadien. Maar het belangrijk element is dat ze geld gingen ophalen. En dat was een beetje aan het begin van de internethype ook. Dus dit soort gameproducenten deden het goed. Die waren in trek. Zodoende haalden ze dus 80 miljoen euro op, omgerekend. Mm-hmm. En wat gingen ze daarmee doen? Naar het buitenland. En belangrijk is dat ze naar China gingen voor de internationale expansie. En naar Canada. En we komen er straks nog op terug. Want daar is eigenlijk ligt de basis van een grote succesgame van Ubisoft. Namelijk Assassin's Creed.
4: Ja. Rayman is dus op dat moment het uithangbord van Ubisoft. Maar aan het begin van het nieuwe millennium koopt het bedrijf de rechten van een andere iconische game. Daar is hij weer, Prince of Persia. In de jaren 90 was dat inderdaad een populaire 2D-game. Maar in handen van Ubisoft dan wordt het eigenlijk goud. Want het wordt een echte 3D-wereld in een soort 1001-nachtsfeer. Dus in 2003 is Prince of Persia Sand of the Times een groot succes. Met mooie muziek. Time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong. Wel eens gespeeld dit?
17: Assassin's Creed heb ik nooit gespeeld. Nee.
4: Prince of Persia.
17: Prince of Persia. Ja, daar hadden we het net al over. Ik heb
4: Deze van Ubisoft, deze versie.
17: En deze heb ik later ook gespeeld. En het was eigenlijk uit een soort gevoel van nostalgie. We hadden thuis een PlayStation, ik weet niet wat voor. Die had ik voor mijn kinderen gekocht, omdat ik er vroeger niet heen mocht.
4: Ja.
17: Dus je raadt al voor wie die eigenlijk ook een beetje was.
4: Dat was gewoon jouw jeugdtrauma.
17: Toen heb ik deze game gekocht. Hartstikke leuk.
4: Nou, het groeide uit Prince of Persia van Ubisoft tot een wereldwijde verkoophit en legde basis voor Ubisoft's grootste succes, inderdaad in 2007, Jim. Assassin's Creed. De ontwikkeling van die game begint als een opvolger voor Prince of Persia. Maar uiteindelijk wordt het een heel eigen game. En die doet toch wel vriend en vijand versteld staan. Want het is een hele bijzondere wereld. In Assassin's Creed loop je vrij rond in grote historische steden. Je moet veel klimmen, je moet sluipen, je moet vechten. Je beweegt over de daken, je springt van torens, je schakelt vijanden in stilte uit. Maar je kunt er ook voor kiezen gewoon keihard te confronteren aan te gaan met zwaarden en messen en allerlei wapens. Ja, juist die combinatie maakt deze game anders dan veel andere actiegames en de gamers zelf, die zijn razend enthousiast.
18: Assassin's Creed is a special game. It's the kind of game you tell your friends and family about, even if they're not into games. First and foremost, it's one of the most unique worlds ever created. It literally lives and breathes, but it's also a fun and exciting action title with a ton of stuff to do and places to explore. And the story will draw you in until you have to see it through to the end. Simply put, Assassin's Creed is one of the best games of the year.
4: Nou, het blijkt inderdaad een enorme hit. Groeit uit tot een reeks die tientallen miljoenen keren over de toonbank gaat. En voor Ubisoft een van de belangrijkste inkomstenbronnen wordt. Maar er zijn kapers op de kust. Al in 2004 weet concurrent EA Games tot grote schrik van de familie Guillemot bijna 20% van de aandelen van Ubisoft te kopen. Nou, de CEO Yves Guillemot die ziet het als een poging tot een vijandige overname. Maar hij leert er ook wat van. De familie gaat bewuster werken aan het beschermen van de onafhankelijkheid van het bedrijf. Onder andere door het aandelenbezit beter te spreiden en ook bondgenoten te zoeken. En in 2010 dan verkoopt EA Games de aandelen weer. Nou, die les komt goed van pas als later mediaconcern Vivendi in 2015 een aanval inzet. Vivendi begint langzaam maar zeker aandelen op te kopen, bouwt binnen een jaar een belang op van meer dan 25%. De familie Guillemot die gaat in de tegenaanval. Ze zoeken steun bij investeerders. En ze weten uiteindelijk na een jarenlange strijd toch Vivendi eruit te werken. In 2018 verkoopt Vivendi het volledige belang en dat maakt Ubisoft dus weer zelfstandig. Het is geen eind goed al goed, want na de strijd met Vivendi begint de klad te komen in het bedrijf. De gamesindustrie verandert. Ubisoft heeft moeite om de grote productiemachine toch soepel te laten draaien. Er worden games uitgesteld, waaronder een remake van Prince of Persia. Grote projecten worden geschrapt en de kosten die lopen op. Desondanks houdt de topman Yves Guillemot moet er nog in als zijn populairste game in 2022 iets te vieren heeft.
19: We are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world.
4: Maar het kan toch niet voorkomen dat Ubisoft forse verliezen begint te lijden en dat zelfs het nieuwe deel van Assassin's Creed een paar keer moet worden uitgesteld. Dan gaat ook het aandeel hard onderuit, hè, Jim?
17: Ja, het stond in 2018 en eigenlijk ook tot en met 2021, 2022 zo rond de €100. En ik noemde het al eventjes, toen was het een heel groot bedrijf met een market cap van zo'n 10 miljard. Maar van die €100, daar is nu nog maar €5 over.
4: Nou, zo.
17: Is een heleboel gebeurd. En ik denk ook voor de luisteraar dat het interessant is om eens even te kijken naar het koersverloop van Ubisoft.
4: Mm-hmm.
17: Jij noemde het al eventjes van 2015, toen kwam die overnamestrijd met Vivendi, die ook de aandelen wilde kopen. Maar toen hadden ze ook echt de wind in de zeilen. Ze hadden een hele sterke omzetgroei. De digitale verkopen die namen toe. Ze hadden een nieuwe game, Far Cry.
4: Ja, Far Cry ook heel bekend.
17: 300 miljoen in één week werd ervan verkocht.
4: Mm-hmm.
17: Dus wat er gebeurde was eigenlijk dat de omzet goed ging. En om dus die overname Vivendi een beetje af te wenden, ging Ubisoft ook nog eigen aandelen inkopen. Dus ja, die koers die ging omhoog naar 100. Ze hadden op alle fronten eigenlijk de wind in de zeilen. Maar ja, dat was tot en met toen. En eigenlijk is vanaf 2021 echt de klad in de koers gekomen. En het werd zelfs zo erg dat in 2026, terwijl de koers al hard aan het dalen was, ja, Ubisoft een enorme winstwaarschuwing moest afgeven.
4: Mm-hmm.
17: En ze zeiden van ja, we hadden een omzetverwachting afgegeven. Die moeten we met 15% verlagen. Uiteindelijk lieten ze hem helemaal los. Ze moesten games schrappen, reorganiseren. En het aandeel, je hoort het in de aankondiging al eventjes, dat verloor bijna 40% van zijn waarde. En dat was nog nooit gebeurd sinds het aandeel 30 jaar geleden
4: naar de beurs ging.
17: Dus dat was echt een zwarte dag voor Ubisoft en Ubisoft-beleggers.
4: Ubisoft moet dus reorganiseren. Het bedrijf vraagt in elk geval 200 medewerkers op het hoofdkantoor om vrijwillig te vertrekken. Vakbonden zijn uiteraard not amused, roepen eerder dit jaar op tot een staking. Zijn ze toch al goed in Frankrijk. In het boekjaar 2025-2026 bereikt Ubisoft een recordverlies van bijna €1,5 miljard. Dat is nog inderdaad het dieptepunt niet eens bereikt. Daarvoor waarschuwt topman Guillemot alvast. Want dit jaar, 2026-2027, wordt volgens hem erger. Dat komt door de kosten van de reorganisatie en doordat er minder game releases op de planning staan. Een van de laatste grote ontwikkelingen is de oprichting van een dochterbedrijf door Ubisoft, die zich specifiek moet gaan richten op een aantal games, waaronder bijvoorbeeld Assassin's Creed. Het Chinese gamebedrijf Tencent investeert daar ruim €1,1 miljard in die dochteronderneming. In ruil daarvoor krijgen ze 25% van de aandelen. Dat nieuwe bedrijf wordt daarmee al gewaardeerd op zo'n €4 miljard, maar blijft volledig bestuurd door Ubisoft. Zo benadrukt het bestuur. Grote vraag is natuurlijk, weet Ubisoft nu de weg omhoog weer te vinden, of is het gewoon game over? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Ubisoft. Sterke punten.
17: Nou, ze hebben een portefeuille van iconisch bewezen, ja, ik noem maar even merken of games. En je hebt er al een paar genoemd, hè, waarvan zij de IP's bezitten. Assassin's Creed, Rainbow Six, daar hebben we natuurlijk nog Prince of Persia.
4: Far Cry, Rayman.
17: Ja, jij kent ze allemaal. Nou, jij bent een vervent Ubisoft-speler. Nee. Maar daarmee geldt natuurlijk wel, als je het hebt over sterke punten, dat Tencent dus eigenlijk zegt van ja, wij waarderen deze games, een aantal daarvan al op 4 miljard. En Tencent is dus ook een hele grote aandeelhouder in Ubisoft. Op het moment dat de broers en Tencent samen meer dan 30% zouden hebben, moeten ze ook een bod doen. En dat is ook iets wat, nou, vooruitlopend op de conclusie misschien, een mogelijk scenario natuurlijk is dat dat ooit gebeurt. Mm. En ja, dat je dan met je aandeel van €5 ineens een leuke winst maakt.
4: Ja. Nou, ze hebben als het ooit €100 was, dan schiet dat natuurlijk niet op, hè?
17: Nee, als jij ooit Ubisoft kocht op €100, ja, dan ga je hoe dan ook verlies maken. Yeah. Maar in elk geval, de beurswaarde is beduidend lager dan wat, ja, een investeerder als Tencent toekent aan deze games.
4: Ja.
17: Nou, daarnaast hebben ze, ja, dat noemen ze zelf een back catalog en ook wel een groeiende omzet uit services. Dus ook al is die, wat ze dan noemen, de release calendar, dus het aantal nieuwe games wat gereleased wordt, valt een beetje tegen.
4: Mm-hmm.
17: Maar wat je dus wel ziet, is dat ze uit abonnementen steeds meer inkomsten halen. Dat is 15% gegroeid. En abonnementen, dat is Ubisoft Plus, dan betaal je €180 per jaar. En dan krijg je dus eigenlijk permanent toegang tot de games en ook tot de nieuwste games. Je hebt ook nog een light abonnement, dat is ietsje goedkoper. En dan heb je dus niet op de dag van de release die game al.
4: Maar later.
17: Ja, dus als jij zegt, nou, ik betaal gewoon €180 per jaar.
4: Dan krijg ik alle nieuwe games. Ja.
17: Ja, en dat is natuurlijk voor Ubisoft ook heel fijn. Omdat ze, nou ja, we hebben het er vaak over gehad. Ik ben fan van een abonnementenmodel.
4: Heb je gewoon vaste inkomsten
17: van. En minder afhankelijk van het succes van één zo'n game.
4: Oké. Dat zijn de sterke punten, de zwakke punten. Want nou, ook al heb je een abonnementsmodel, het is blijkbaar niet genoeg om uit de verliezen te komen.
17: Nee, dat is ook wel iets. We gaan het straks hebben over de cijfers, maar dit moet je echt wel noemen als een zwakte. Dat het bedrijf eigenlijk structureel verlieslatend is en ook veel geld verbrandt. Er moet wel heel veel geïnvesteerd worden in de nieuwe Assassin's Creed of Prince of Persia en hopen dat succes wordt. Daar gaan honderden miljoenen voor zo'n game gepaard aan investeringen. Dus je moet best wel een beetje risicovolle investeringen, jarenlang grote bedragen doen in de hoop dat er iets terugkomt. Dus dat is wel een moeilijk bedrijfsmodel.
4: Mm-hmm.
17: En dat zie je dus ook terug in bijvoorbeeld de omzet. Op het moment dat je weer zo'n hit hebt, dan heb je ineens een hoge omzet. En als dat niet gebeurt, of er zijn geen lanceringen, dan valt die omzet weer helemaal terug.
4: Ja.
17: En een heel belangrijk punt is dat tegenwoordig 55% van alle gamingactiviteiten die vindt plaats op je mobiel.
4: Ja.
17: Nou, Ubisoft heeft echt daar de boot gemist. Ze halen 7% van hun inkomsten uit mobiel. Ze zeggen nu ook van ja, daar moeten we op in gaan investeren.
4: Ik kan zeggen, is dit nog misschien een kans? Laat. Ja, oké.
17: Het is een kans, absoluut. Maar Ubisoft ziet de kans wel echt te laat.
4: Hmm. Oké, dus dat zijn een hoop zwaktes. Laten we dan eens even naar die kansen kijken.
17: Nou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen mobile. Daar ligt absoluut een enorme groeimarkt. Maar die moet Ubisoft nog wel, die moeten daar een inhaalslag plaatsen. De samenwerking met Tencent is een absolute kans. Ook omdat je daar misschien wel meer voet aan de grond nog weer krijgt in China.
4: Is dit dus, jij zegt, dit is ook een kans, die samenwerking met Tencent?
17: Ja. Ja.
4: Tot slot nog even de bedreigingen voor Ubisoft.
17: Nou, het is natuurlijk een markt waar heel veel spelers actief zijn. Je hebt natuurlijk, we noemden het al eventjes, Electronic Arts, Activision Blizzard, tegenwoordig onderdeel van Microsoft.
4: Steam.
17: Dat is meer een platform waar je ze kunt kopen.
4: Ja. Ja.
17: Maar ook nog de consoleverkopers, zoals bijvoorbeeld de Nintendo, die ook zijn eigen games ontwikkelt, Sony, Xbox. Dus ja, het is wel een hele grote markt, maar ook met heel veel spelers. En op dit moment is Ubisoft de nummer 26, terwijl het eerder echt een top 10 speler was.
4: Ja, ja.
17: Dus het is ook wel een beetje een markt die verzadigd raakt. Dat is wel echt een bedreiging. En wat natuurlijk ook een grote bedreiging is, dat doordat ze financieel er niet zo goed voor staan, dat ze steeds meer afhankelijk worden van de bereidheid van aandeelhouders of banken, misschien op een gegeven moment private equity, om te voorzien in een kapitaalsbehoefte. En ja, als het slecht gaat, dan wordt het kapitaal alleen maar duurder.
4: Ja. Oké, zullen wij eens even de boeken openen dan van Ubisoft?
17: Ja, nou, daar gaan we.
4: Ja.
17: En dan als je kijkt naar het operationeel resultaat, 2024 hartstikke goed. 1,2 miljard is het voordeel van software of van games. Als je een succesjaar hebt.
4: Dikke marge.
17: Exact. 2025 was het bijna gehalveerd. En ja, inmiddels ligt het op 5,44. En de verwachting voor dit jaar is dat het nog wat lager is. En dat het op 337 zal uitkomen. Miljoen. En onder de streep is het wel echt slecht. Vorig boekjaar hebben ze heel veel afschrijvingen moeten doen. Kwamen ze op een verlies uit van 1,4 miljard.
4: Ja.
17: Dus dat was het verlies. Maar dat was wel een grotendeels een papieren verlies. Maar evengoed moest er wel geld bij. Want de vrije kasstroom die was meer dan 400 miljoen negatief. En dat betekent gewoon dat je bankrekening achteruit loopt.
4: Ja, dus er gaat echt iets niet goed bij Ubisoft. Dat is wel duidelijk.
17: Daar heb je gelijk.
4: Goed, dan gaan wij eens naar de conclusie. Voor wie zou een aandeel Ubisoft toch wel interessant kunnen zijn?
17: Nou, in elk geval niet voor de belegger die op zoek is naar stabiliteit, inkomen uit dividend en rustige omzetgroei. Want in de sector is Ubisoft, als je kijkt naar de beursgenoteerde bedrijven, eigenlijk de kleinste en structureel verlieslatend. Ze verbranden kas, ze geven ook geen dividend. De industrie doet het redelijk. Hè. Er zitten een aantal uitschieters bij, zoals Electronic Arts. Gaming is wel een groeimarkt, maar ook een verzadigde markt. Dus dit is wel echt een hele moeilijke casus. Wel leuk om dit bedrijf een keer te bespreken. En ook wel interessant om naar te kijken. Want je zou kunnen zeggen, dit is een turnaround verhaal. Daar zijn ze ook druk mee bezig. Familie zit er nog groot in. Heel hoog risico. Dat wel, maar met de inmenging van Tencent en de kans dat daarmee misschien Ubisoft de boel weer op orde krijgt en misschien ook wel de kans dat er een andere partij zegt die van doe mij die games maar van Assassin's Creed, Far Cry, et cetera. Ja, dan heb je wel een aantal mooie titels in handen en dat is de manier waarop je als belegger hier misschien nog een slaatje uit zou kunnen slaan. Namelijk dat het wordt overgenomen.
4: Dit was Ubisoft Doorgelicht. Hoorde je dit op de radio en vond je het een leuk programma? Weet dan dat we ook een podcastversie hebben. Die is vaak, zeker 10 minuten langer. Dan kun je gewoon op abonneren in je favoriete podcast-app. Dan rollen we elke week je podcast-app lekker binnen. In de volgende aflevering, Jim, dan blijven wij in Frankrijk. Gaan we het hebben over wel iets heel anders, maar wel leuk.
17: Ja, en ook echt een heel groot bedrijf, wat iedereen qua naam wel kent, maar misschien wat minder goed als aandeel.
4: Voor mij ging er een wereld open toen ik dit ging voorbereiden. Hermès hebben we het over. Het exclusieve luxe merk van de tassen. De Birkin-tas, de Kelly-tas. Ik ben helemaal bij. Ik wist dit
17: vooral
4: niet.
17: Tassen.
4: Maar daar wil ik er een.
17: En zadels.
4: Zadels.
17: En dat wist ik niet.
4: Ja, en daar wil jij er een van, hè? Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
17: En mijn naam is Jim Theopoer.
4: Doei.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
22: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
21: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
21: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
24: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
25: Europe is going in some bad directions.
26: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
27: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
28: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
26: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
29: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
30: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
29: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
31: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: BNR Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 90 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar beland je in de file 10 minuten extra door de Duitse grenscontroles. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. 25 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten vertraging. De A50 richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 16,6. De A27 Utrecht-Almere bij 114,9. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. De KLM stelt het vliegen naar Saoedi-Arabië en Dubai verder uit vanwege de Iran-oorlog. Eigenlijk zouden de vluchten op 23 augustus worden hervat, maar dat is met 2 weken uitgesteld tot 6 september. KLM mijt de bestemming in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zometeen in baanbrekende businessmodellen Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Zij bestormen de medische markt met hun high-tech braces uit de 3D-printer. Van een wild idee in Delft tot een loeisnel schalend businessmodel dus. Blijf luisteren, we beginnen zo.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Waarom maken we medische braces en spalken nog steeds op de ouderwetse, handmatige manier? Terwijl de wereld in rap tempo digitaliseert. De mannen achter Manometric besloten daar iets aan te doen. En wat begon met een klein studentenproject... groeide uit tot een serieus techbedrijf... dat de gevestigde orthopedische orde dwingt om te innoveren. Deze zomer gaan wij, John van Schagen en Patrick van der Pijl, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Even met jou te beginnen, Robin. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
4: Het probleem wat wij willen oplossen, ik kan het best uitleggen aan de hand van een verhaal. Er kwam laatst een man bij ons op kantoor. Die had zijn gitaar meegenomen. En die begon een liedje te spelen voor Manometric, voor het hele team. Om aan ons te laten zien dat hij dat weer kon. Voor het eerst in 5 jaar. En dat kwam omdat we een perfect op maat gemaakte handbrace voor hem hadden gemaakt. En gitaarspelen was zijn grootste passie. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We stellen mensen weer in staat om te kunnen doen waar ze van houden.
5: Wauw, hoe vet is dat?
4: Ja, super vet.
12: En je maakt niet vaak mee dat iemand bij jouw kantoor komt lopen en iets gitaar
5: pakt. Heb jij ooit wel eens zo'n blije klant gehad die een serenade ging zingen en spelen voor jou, Patrick? Nee, ik ook nog niet. Nee. Meestal nemen ze met mij contact op als er iets misgaat. Ja. Pieter, breng ons eens mee naar het allereerste begin in Delft. Wanneer zagen jullie die markt voor braces en spalken, die is een beetje ouderwets, daar moeten wij iets aan gaan doen?
13: Ja. Het is eigenlijk een beetje geleidelijk ontstaan. Dus het begon, denk ik, met mijn afstudeerproject aan de TU Delft, waarbij ik een 3D-scanner heb ontwikkeld, speciaal voor handen. Dus het scannen van de handen was heel lastig, omdat je dus een scanner moest pakken en om de hand heen moet draaien. En terwijl je dat doet, beweegt je hand uit.
5: Ik probeer het ook even, maar dat is inderdaad lastig om hem stil te houden.
12: Ja. John, dat ziet er niet uit. Nee.
5: ik stop al.
13: Precies, nou, je illustreert het goed. Al doe je er 5 seconden over, is het eigenlijk al te lang. Dus ik realiseerde me het geheime snelheid. Je moet het supersnel doen en dan heb je dus altijd consistent een goede scan. Dat doen we omdat ergonomie een heel belangrijk onderdeel is van productontwerpen natuurlijk in Delft. Rob en ik hebben allebei industrieel productontwerpen gestudeerd. Toen heb ik een soort ringvormige opstelling gemaakt waarmee ik dus in 100ste van een seconde in een flits die scan kon maken. En toen open eigenlijk een wereld aan gepersonaliseerde producten voor ons. We hebben die scanner gepakt. We zijn toen naar het Rainier de Graaf ziekenhuis gegaan in Delft. Daar werkten we al regelmatig mee samen, ook met Erasmus. We zetten hem op het bureau neer van Gerold Kraan, orthopedisch handchirurg. En we zeiden, Gerold, we gaan voor jou maatwerk orthopedisch chirurgisch instrumenten maken. En Gerold, die zei,
5: Hij was niet meteen heel enthousiast.
13: Nee, hij zei, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie iets anders maken. Oh shit, deze pitch gaat niet zo goed. Maar toen zei, oké, wat zou jij dan willen? En toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie een brace maken, een orthese. Nou, oké. Wat is een orthese? Toen zei hij, nou, dat is dus een maatwerk duurzame brace die mensen jaren dragen. En als je hem goed maakt, kun je een operatie voorkomen. Dus dan hoef ik niet te opereren. Super interessant. Dus hij legde uit, ik ben niet blij met de huidige orthese die ik krijg van patiënten, want ze zijn vaak lelijk, ze zitten vaak niet goed en ze zijn inconsistent gemaakt. Dus het kwaliteit verschilt enorm. Toen heeft hij meteen gezegd van, nou, weet je wat, ik bel ze op, jullie kunnen daar langs. En diezelfde middag liepen wij nog zo'n orthopedisch instrumentmaker binnen. En wij komen van Delft, dus daar staan overal printers. En ineens komen we een zaal binnen met 30 mannen en vrouwen die de hele dag stonden te veilen en zagen gipsmodellen. Dus dat was wel even slikken. Heel mooi ambacht, maar we dachten van, holy shit, dit is natuurlijk maar heel veel manuele arbeid.
12: Wachten we 1 stap terug. Dus eigenlijk, dat gebeurt vaak in de zorg. Hè? Dus dan zeg je, ik heb hier een oplossing. Ja. En dan moet je op zoek naar een probleem. Dus dat gebeurde eigenlijk letterlijk dat jullie daar aan tafel zaten.
13: Ja.
12: Dan heb je eigenlijk de mazzel of de dat iemand empathisch genoeg is om te zeggen, wacht eens even, of die verbinding kan maken naar een bepaalde oplossing. Dus dat heeft hij aan jullie gevraagd. En jullie kwamen dan daarna met die verschillende mensen in contact, die eigenlijk niets anders doen dan handmatig dat soort constructies bouwen.
13: Ja, precies.
12: Ja. En in zo'n ziekenhuis zeg je dat er daar al 20, 30 mensen in de kamer zaten die zich daarmee bezig hielden.
13: Ja, dus dat vindt niet plaats in het ziekenhuis.
12: Mm-hmm.
13: Maar dat vindt plaats in aparte bedrijfjes, orthopedische instrumentmakers. En daar worden dan die maatwerk orthese en prothese, noem je dat, die worden daar vervaardigd. Supermooi ambacht. Maar er is een enorme vraag naar die maatwerk orthese. Het is heel ambachtelijk. En er gingen meer van dat soort orthopedische instrumentmakers elk jaar met pensioen dan dat afstudeerden. Bovendien was de kwaliteit heel inconsistent. Dus het maakt heel veel uit of Jan of Pieter maakt wat eruit komt. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we beter kunnen doen met een digitale workflow.
5: En toen gingen jullie daar die kamer uit. En toen liepen jullie weer terug naar de auto of naar de fiets. Of waar, hoe dat ook ging.
13: Heel klein autootje.
5: Ja, heel klein autootje. En wat toen keken jullie elkaar aan en toen dachten jullie, dit gaat het worden. Zo ongeveer.
4: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk niet meteen duidelijk dat het is wat succesvol gaat worden. Dus aan het begin ben je natuurlijk heel erg zoekende van hoe gaan we dit werkend krijgen. Was op een gegeven moment wel duidelijk van er is hier echt behoefte aan. Maar voordat je dan echt een soort product market fit hebt gevonden, daar ben je wel even mee bezig.
5: Ja, want neem ons eens mee naar die reis. Want dan heb je een idee, dat is dan aangewakkerd door onder meer naar jullie vindingrijkheid. Maar wordt vervolgens ook even gepivot door een van de mensen in het ziekenhuis. Hoe ga je dan van zo'n idee dat in je hoofd zit naar een daadwerkelijk product wat je echt aan mensen kunt laten zien?
12: John, één correctie dus. Het wordt niet door hen gepivot, maar zij geven eigenlijk aan dat er geen oplossing is. Dus dan moeten
5: zij zelf
12: een pivot maken. Ja. Ja.
5: Maar het gebeurt hier even wel on the spot.
12: Ja, in een split
5: dat is mooi.
12: Moment. Ja.
4: Oké, dus wij zaten in Yes Delft, die incubator van de TU Delft. En we dachten, oké, een 3D geprinte brace die perfect op maat is. Dat gaan we proberen realiteit te maken voor mensen. Dus wij waren daar aan het ontwikkelen. En toen op een gegeven moment kwam onze coach van Yes Delft. Die kwam binnen, Pepijn. En zei, jongens, volgens mij is die brace klaar om aan patiënten te geven. En Pieter en ik, wij keken elkaar aan van wat? Weet je, dit is het eerste prototype, zag er niet uit. En Pepijn zei van, nou, volgens mij is dit precies goed. En ik vind ook nog dat je mensen er €100 voor moet laten betalen. Dus wij, nou ja, dat was echt te belachelijk in onze ogen. Maar als we iets van, oké, we gaan het proberen. Dus we hebben toen op zaterdag een demodag gepland. Facebook-advertenties geplaatst. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Van Limburg tot Friesland.
5: Allemaal naar Yes Delft toe?
4: Ja, ja. En toen was het moment dat mensen echt... ze kwamen vol met tassen, vol met braces die allemaal niet werkten. Ze waren wanhopig op zoek naar een oplossing. En dat was echt wel een moment dat wij ons realiseerden van, wauw, dit is echt een probleem waar mensen heel erg mee zitten. Waar echt heel erg behoefte is aan een betere oplossing.
5: Maar kun je uitleggen, wat is dan het verschil tussen zo'n ouderwetse brace? Mijn dochter heeft eerder dit jaar had ze een klein scheurtje in haar pols. Dus wij hebben ook zo'n ding moeten halen. Dat was voor een paar weken. Maar je zegt, er zijn ook mensen die moeten zo'n ding heel lang dragen. Wat maakt jullie oplossing nou zoveel beter, comfortabeler en zelfs dat mensen weer hun hobby, gitaarspelen, kunnen uitoefenen?
4: Nou kijk, aan het begin, toen gingen eigenlijk alle braces die zaten eigenlijk niet goed. Dus de eerste honderden braces waren allemaal verkeerd. Sommige mensen hebben wel 8, 9 versies gegeven.
12: Kunnen nooit meer gitaar spelen. Nee, dat is...
4: Totdat er uiteindelijk een versie was die wel goed zat. En toen gingen we door totdat ze uiteindelijk echt een 9 of een 10 gaven. Want we moesten gewoon aan het begin heel erg veel leren. Om een soort dat traditionele proces wat met de hand gebeurt, gebaseerd op ervaring. Om dat te vertalen naar een digitaal proces. En precies die verbanden te begrijpen tussen... Bij wat voor, bijvoorbeeld welke aandoening, welke mate van artrose in de hand bijvoorbeeld. Welke spierkracht, welke activiteitsprofiel heeft iemand. En welke correcties moet je dan doen in de brace. Bijvoorbeeld je wil op sommige plekken wat extra druk geven. Of je wil wat flexibiliteit geven. Om dat soort algoritme te destilleren hebben we echt honderden braces moeten maken. En heel veel feedback vragen. En uiteindelijk merkten we van, nou, dit gaat steeds beter. Die braces die beginnen steeds beter te zitten. En dan op een gegeven moment dan ben je zover dat eigenlijk al die braces bijna altijd in één keer goed gaan.
12: Ik moet even één stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn, dus eigenlijk wat hij zegt...
4: Altijd in één keer goed gaan.
12: Ik moet even één stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn...

0: zoeken. En wat bedoel ik daarmee is dat je misschien die producten vaker kunt printen of fabriceren, zodat mensen begeleid worden in een hersteltraject, in plaats van dat je er eentje die heel kostbaar is of veel tijd kost, maakt en voor de rest dan eigenlijk niet meer een volgende voor gaat maken.
1: Dus wat Robin beschrijft net over die demodag, dat legde echt de kiem voor die hele ontwikkeling.
0: Ja.
1: Die 100 euro was heel belangrijk, omdat op het moment dat mensen dat betaald hadden, namen ze het serieus. Dus in plaats van dat ze iets gratis kregen van onze prototype.
0: Of dat denken ze jullie hun plezier doen.
1: Ja. Ze hadden 100 euro betaald. Dus als hij niet perfect zat, dan gingen ze net zo lang door met terugkomen totdat hij wel goed zat. Dus voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld 5 versies gemaakt. Zeiden, welke zit het best? Oké, versie nummer 3. Oké, wat voor cijfer zou je geven? 7,5. Oké, dan maken we nog één en nu. Oké, 8. Oké, nog één en nu. Sommige mensen kregen 8, 9 versies totdat hij perfect zat. En ik denk dat het grootste verschil met zeg maar, hoe onze concurrentie het doet, is dat wij denk vanaf het begin door hadden van hier, het gaat niet per se hier om het printen. Het gaat ook niet per se om het scannen. Dat zijn 2 belangrijke puzzelstukjes. Want met scannen kun je heel nauwkeurig maat nemen. Met printen kun je heel consistent produceren. Maar het stuk ertussenin, van hoe ga ik van die patiënt met alle complexiteit die erbij zit, een bepaalde gevorderdheid van artrose, een spiervolume, een spierkracht, een activiteitenprofiel. Hoe vertaal ik dat in, ik doe een 3 mm correctie op duimspiervolume en ik laat de brace 18% lopen tussen CMC1 en MCP1. Wat is die formule? Niemand wist het. En wij zien nu meer dan 1000 patiënten per maand met 15 orthopedische smetmakers die elke dag patiënten zien. Dus elke dag worden we slimmer. Hoe meer patiënten zien, hoe
2: dat
1: sneller het beter wordt.
2: Leert zichzelf steeds meer bij.
1: Precies.
0: Maar dat maakt het ook wel interessant, want als je naar die eindconsument of die eindgebruiker kijkt, heb je zo'n propositie voor hen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor de specialist ook een propositie hebt waar de vraag is, lever ik nou een product of lever ik eigenlijk een soort serviceproces of een soort ecosysteem is misschien een beetje overdreven. Maar meer een systeem om klanten te gaan helpen.
2: Want ja, wat verkopen jullie nu feitelijk?
1: Ja, dus in de medische wereld heb je het gekke feit dat de betaler, de gebruiker en de beslisser zijn vaak 3 verschillende, toch? Dus je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de arts en je hebt de patiënt. Wij zeggen in principe altijd patient is number one. Die prioritiseren altijd in onze productontwikkeling.
0: Als je daar geen 9 op haalt, dan kun je het vergeten.
1: Ja, omdat we geloven dat tegenwoordig patiënten zijn ook een soort consumenten. Ze gaan echt op internet kijken waar kan ik de beste brace krijgen. En op het moment dat ze een 9 van 10 geven, dan gebeurt er iets magisch. Want dan vertellen ze aan hun buren en aan hun familie en ook aan de arts. De arts die moet worden ontzorgd.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat iemand met artrose bijvoorbeeld bij de arts komt, dan kan de arts kiezen van of ik opereer, of ik doe bijvoorbeeld een injectie, of ik kies voor een duurzame brace. In principe willen ze vaak operaties voorkomen. En als ze dan kiezen voor een brace en we sturen ze naar Manometric, dan willen wij zorgen, als je ze naar ons stuurt, we take care of it. Dan wordt het gewoon opgelost.
0: Dus in feite is het niet dat je betere braces maakt, maar je bouwt eigenlijk een digitaal operating system voor de orthopedische.
1: Nou, we maken ook veel betere braces. Veel mooier materialen. Daar zit ook al veel innovatie.
2: Ja, de medische sector is lijkt me best wel ingewikkeld om daar binnen te komen. In de zin van, ja, jullie zijn allebei nog best wel jong. Dan kom je daar bij zo'n ziekenhuis. Nou, in Delft waren die deuren gingen snel open. Maar er zijn andere ziekenhuizen, daar kennen ze jullie niet. Hoe werd daarop gereageerd en hoe ingewikkeld was het om die wereld naar binnen, ja, echt op die deur te kloppen?
3: Ja, aan het begin best lastig. Dus aan het begin heb je inderdaad nog helemaal geen naam of credibility. Maar wat belangrijk was, sowieso hielp het dat we vanuit TU Delft kwamen. Dat was wel een soort brand die artsen wel aanspreekt. Op een gegeven moment zijn we al vrij vroeg een klinische studie gaan doen om onze producten onafhankelijk te laten testen door het ziekenhuis in Delft. En we hebben ook al vrij vroeg een hele ervaren orthopedische instrumentmaker aangenomen die toen al bijna 20 jaar ervaring had. En eigenlijk dat was een soort optelsom om dat klinisch bewijs te hebben en die soort credibility van we hebben iemand met heel veel ervaring. En er zit een soort goede wetenschappelijke basis onder. En daarmee was het toen wel gelukt om de eerste ziekenhuizen binnen te komen.
2: En uiteindelijk als je daar bewijs hebt, dan is dat ook makkelijker om vervolgens weer, dat is eigenlijk je ticket naar de rest van de ziekenhuizen in Nederland.
3: Ja, ja.
1: Ze praten natuurlijk allemaal met elkaar. Ze kennen elkaar. Ze komen elkaar op conferenties tegen. Ze vragen natuurlijk aan elkaar van, hey, Manometric, is dat wat? Nou, als daar op een gegeven moment hele positieve geluiden komen, wordt het voor ons veel makkelijker om ergens een meeting te krijgen. En dan wordt ineens wel op een e-mail gereageerd. Maar het begint dus bij superblije patiënten.
0: En dan heb je, zeg maar, in start-up wereld,

0: zeg maar de product market fit of de product solution fit. Of met andere woorden, heb ik één keer een productoplossing die een paar keer gebruikt wordt, of wordt het een product market fit, waar eigenlijk zeg maar een markt voor is, zodat je ook echt een bedrijf kan bouwen. Hebben jullie op dat moment ook gekeken hoe groot eigenlijk die markt is voor die dan wel ortheses of protheses?
1: Het is niet het meest leidend geweest. Dus voor mij zei Pieter Thiel dat ook wel eens. Van de, je kunt beter heel dominant worden, zeg maar, in wat kleinere markt, dan een soort heel klein stukje proberen te krijgen van een enorme markt. Dit was wel een product wat we super tof vonden. Super gave impact. Een markt die groot genoeg was om een hele mooie business op te draaien.
0: Ja, dus dat heb je wel ergens in je achterhoofd.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, we zagen dat eigenlijk op die demodag, hè, dat je dus gewoon wat Facebook-advertenties plaatst en dat er 100 mensen naar Delft komen.
0: Dat, ja, dat was voor jullie
1: van, hey, dus echt, weet je, voldoende animo voor een betere oplossing. Maar vervolgens product market fit kwam pas veel later eigenlijk. Want in het begin dachten van, weet je wat, we doen dit via die traditionele instrumentmakers. Want die hebben de contacten met artsen al, die hebben de contacten met zorgverzekeraars.
0: Super logisch. Ja.
1: Ik denk wel, ja, dan kun je het snelst natuurlijk naar die patiënt toe komen. Maar wat we daar, waar we daar achter kwamen, is dat één, heel veel wilden het gewoon niet. Die vonden dat ambacht gewoon fantastisch. En het is ook een heel mooi ambacht. En het tweede is dat het voor hun onwijs lastig was om dan dat vingerspitsengevoel wat ze hadden met het ambacht te vertalen in een digitale interface.
0: Ja.
1: En die twee was een soort hele nare mix, waardoor het gewoon totaal niet liep. En toen op een gegeven moment dachten van, ja, artsen die zeiden ook van, jongens, wanneer komt het er nou? En patiënten wilden het. En zorgverzekers vonden het ook echt wel interessant, zeker na die studie. En toen hebben we gewoon de stoute schoen aangetrokken. Dachten van, dan gaan we zelf patient care doen. En dat was het moment dat we merkten, ja, dit is het. Nu staan all stars are aligned of zo. Nu kun je echt hard gaan groeien. En dat heb ik echt geleerd. Product market fit is dus iets wat je voelt op een gegeven moment, wanneer je het wel of niet hebt.
0: Wat cruciaal is in jullie proces, hè, en dat zie ik ook wel vaker bij andere start-up scale-ups, is dat je gaat naar een bestaand probleem. Je bent dan met zo'n doelgroep in gesprek die eigenlijk op dit moment al die braces maken. Wat maakte uiteindelijk dat je vaststelde dat dat niet de juiste mensen waren om mee te praten? Want ik kan me ook voorstellen dat zij het gesprek niet aangingen. Dat ze misschien dachten, we gaan wat later op de afspraak komen of we komen niet opdagen. Wat maakte dat jullie daar dachten, wacht even?
1: Dit is echt een hele goede vraag. En het lastige in die situatie was dat het ging niet, maar het ging moeizaam. Het ging zo stroperig. En man, het was echt alsof je een steen de heuvel op aan het rollen bent. En toen dachten we van, ja, we moeten gewoon verschillende andere dingen proberen. En één van die dingen was eigen patient care doen. En toen voelden we ineens die rots begint soort van zelf naar beneden te rollen.
0: Maar dan moet je
1: toen
0: wel echt
1: realiseerden we het verschil.
0: Maar dat is wel cruciaal, want dan moet je wel echt ballen hebben. Want je gaat dus eigenlijk een pad wat heel erg logisch lijkt, ja, naar een ander pad, dan ga je ineens je scope uitbreiden om te zeggen, nou, ik ga ineens de dienstverlening zelf doen, terwijl je de gereedschap alles hebt. Dat is niet logisch.
1: Ja, als ik over nadenk, een van de allerbelangrijkste dingen is ongeduld. Ja, ik zoek ook altijd leads die ongeduldig zijn.
2: Want dat helpt om snelheid te maken.
1: Ja.
2: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric zijn hier. Ze zijn onze gast in deze speciale zomeraflevering van de baanbrekende business model. Ja, jullie waren een studentenstart-up. Inmiddels wel getransformeerd naar een echt serieus bedrijf. Hoeveel mensen aan het werk?
3: Ongeveer 85.
2: 85 mensen. Dan hebben jullie ook jullie eigen rol een beetje opnieuw moeten uitvinden. Want in het begin doe je alles zelf. En inmiddels ben je ook een soort bestuurder geworden. Is dat ingewikkeld?
3: Ja, dat is best lastig af en toe. Ja, zeker.
2: En is daar ook, want vaak heb je dan dat één houdt zich vooral bezig met techniek, de ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf klaargestoomd?
3: Ja, we hebben allebei natuurlijk een achtergrond als productontwerper. Dus we zijn allebei gewoon best wel veel betrokken bij productontwikkeling. Ik heb wel meer focus op bijvoorbeeld finance, op sales, op legal. Pieter meer op echt productontwikkeling, operations, bouwen van het team.
2: En zo gaat dat dus. En die mensen, die 85 mensen, dat zijn met name productontwikkelaars. Of ik neem aan, je hebt inmiddels ook een commerciële afdeling.
1: Ja, dat is een enorme mix. Dus dat vind ik een van de leukste dingen van Manometric. Is het zijn zulke verschillende mensen. We hebben accountmanagers, we hebben orthopedische technologen, we hebben 3D-modelleurs, we hebben software, we hebben hardware. Af en toe denken we ons van, dit gaat echt te ver hoeveel we doen. Maar dat is de kracht van Manometric, is dat we alles doen. Het is een beetje de Apple approach. En daardoor is het zo'n sterk geheel, omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En ik zou zeggen, mijn hoofdtaak is om het best mogelijke team neer te zetten elke dag. Elke maandag kom ik binnen en dan denk ik, oké, wat wordt de volgende top hire? Wie gaat ons weer een grote stap vooruit brengen? Want dat heb ik geleerd, is de leaps die we hebben gemaakt elke keer zijn eigenlijk vaak terug te destilleren naar de root cause. Is dan, er kwam een persoon bij die iets totaal nieuws in de schaal bracht.
0: Ja, en dat is natuurlijk in jullie situatie of in fase nog wel even een paar keer het geval om daarin door te blijven investeren.
1: Ja, ik ben 50% van mijn tijd daarmee bezig. Met recruitment, met leadership, met iedereen op de juiste plek proberen neer te zetten.
0: En als je naar je oplossing kijkt en op een gegeven moment zei je eerder dat je het gevoel had, ik zit nu op zo'n product market fit, dan moet je ook goed gaan kijken van wat is nou eigenlijk de prijs die ik in de markt, of tenminste in die markt kan zetten en vragen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, die zijn bepaald. Dat zijn gewoon vaste contracten van zorgverzekeraars. Die zijn eigenlijk voor iedereen hetzelfde.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk dat als richtlijn moet nemen. En dan kijken van hoe gaat mijn cost of operation dan
1: zijn. Dus het moeilijke voor ons was dat we eigenlijk een duurder product maakten. Als je kijkt puur naar basiskosten. Bijvoorbeeld duurdere materialen. 3D-print is duur. We moesten een scanner maken en ontwikkelen. Weet je wel, onze concurrent die had een rolletje gips. Dus soort onze aanloopkosten waren veel hoger. Maar onze bet was, als we hem 90% in één keer goed maken, dan komen we uit. En dan hebben we een veel beter product dan de rest. En dan wil iedereen die van ons hebben.
0: En betekent dat je dan ook de prijs uiteindelijk omhoog zou kunnen gaan? Of die blijft altijd fixed, omdat er een bepaalde vergoeding aan vast zit?
1: Ja, je hebt wel inflatiecorrectie natuurlijk. Ook omdat bij ons materiaal en arbeid steeds duurder wordt. Maar daar gebeurt niet superveel.
2: Nee, je komt inmiddels ook over de grens.
1: Ja.
2: Dat zijn jullie al aan het doen of aan het verkennen?
1: Ja, we hebben in Nederland zo'n 90 locaties waar we komen. En in Duitsland ongeveer 10. In Zwitserland 4. En in de US hebben we nu ook 2 scanners staan.
2: Dat zijn ook weer andere zorgsystemen.
1: Ja,
2: is dat ingewikkeld?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ja. Elk land heeft zijn totaal eigen dynamiek. En daarom hebben wij echt besloten, we kiezen landen en dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon alle ballen op Duitsland.
0: Maar wanneer is het voor jou 100%? Want dat is wel interessant. Dus je pakt een markt. En om niet te zorgen dat je straks heel veel mensen verschillende landen een beetje omzet draait. Wat bepaalt voor jullie dat je zegt, nu is het goed genoeg? Is dat een percentage? Of is het een bepaalde omzet? Een bepaalde omvang?
1: Ik bedoel, wanneer je doorgaat naar het volgende land bedoel je?
0: Ja. En wanneer je ook zegt, van dan is dit voldoende succesvol of... Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een land dan niet moet doen. Omdat je zegt, jongens, dit is te moeilijk.
1: Ja. Nou, mijn ervaring, want we hebben ook wel gekeken, bijvoorbeeld in Denemarken. En natuurlijk zitten we ook wel een beetje in Zwitserland. En mijn ervaring is gewoon, elke land is gewoon dezelfde investering eigenlijk. In proberen te begrijpen hoe het daar in godsnaam precies werkt. En wat de dynamiek lokaal is. En je moet met zorgverzekers in contact komen. En dan kun je dat beter bij gewoon een groot land doen. Als je toch diezelfde investering moet doen.
0: Ja, ja.
2: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Fijn dat jullie hier wilden zijn. En heel veel succes met jullie start-up, scale-up. Wat is het een beetje? Nou, jullie zitten er denk ik net een beetje tussen. Dit was de tweede aflevering van onze zomerserie. Patrick, we zijn er volgende week weer. Met wie in de studio?
0: Ja, nu kom ik zelf natuurlijk uit een doodgraversfamilie. Dus ik stel de vraag aan jou. Als jij dood bent, wil je dan begraven worden of liever gecremeerd?
2: Vroeger zei ik begraven en tegenwoordig gecremeerd.
0: Dat klopt trouwens, want het is 70% vroeger werd begraven en gecremeerd. 30%, dat is nu andersom. Ja. Maar wij hebben de founder van Loop Biotech te gast. En zij maken doodskisten van mycelium. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele gifkisten. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele grafkisten. Maar het blijkt nog best een uitdaging om de uitvaartwereld mee te krijgen.
2: De uitvaartwereld, daar heb je iets mee, hè?
0: Ja,
2: gaan we het volgende week over hebben in baanbrekende businessmodellen. De zomereditie dus. Check ondertussen ook nog even al onze andere afleveringen als je op het strand zit. Het zijn er bijna 300. Tot volgende week. Dag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Tja, en de rest weet je. Morgen.

0: Twitter, Amy Winehouse. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Straks om 4 uur in de avondspits.
9: Zometeen in de avondspits hebben we het onder meer over Bolle Jos. Al heel lang probeert Nederland hem uitgeleverd te krijgen, maar Sierra Leone weigert. Na diplomatie en een mislukte Special Forces actie heeft de minister van Justitie nu iets nieuws verzonnen. We hebben het zometeen over die tactiek. Hebben we het ook over Blue MAGA. Vergeet de rode petjes, in de Verenigde Staten is er een nieuwe beweging opgestaan binnen de Democratische Partij. Gen Z'ers die tegenwicht bieden aan de bekende Republikeinse MAGA-beweging. We praten erover met correspondent Jan Posma. En we hebben goed nieuws voor koffiedrinkers. Het is helemaal niet erg om de nodige bakjes koffie te drinken. Sterker nog, het is juist heel erg gezond om 5 bakjes per dag in te schenken. Daar doe je je hart een groot plezier mee. Dat en nog veel meer zometeen vanaf 4 uur in de avondspits.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het begint drukker te worden. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. En dat merk je onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda en de Moerdijkbrug 20 minuten extra, omdat de rechte rijstrook dicht is. En door die werkzaamheden loop je ook vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder betekent dat 30 minuten file rijden. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, want er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer met 15 minuten vertraging en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,0. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,1.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. KLM vliegt ook komende tijd niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de oorlog in Iran. Eigenlijk zouden de vluchten over een maand weer worden hervat, maar dat is met 2 weken uitgesteld tot begin september. KLM meet de bestemmingen in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welk initiatief probeert onze kinderen nu al digitaal vaardiger te maken? En hoe maak je een breed toepasbaar Nederlands AI-model? Je hoort erover in onze speciale zomergesprekken in de Grote Techshow. En die hoor je zometeen na de break.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX Griekse IZ.
16: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe ook deze zomer, de hele zomer lang in onze zomerserie. Want daarin hebben we leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende te gast. En dus gaan we daarover praten. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
18: En Ben van der Burg.
10: En straks horen we hoe Loos in Nederland een eigen taalmodel in ontwikkeling heeft. De ontwikkelaar Stur heet niet Loos, maar ze is wel Loos aan het maken. Dus dat straks. Eerst gaan we praten over Hackshield. En nu dan gaan we praten met de oprichters van Hackshield. En dat zijn Emily Jacometti en Tim Merck. Welkom.
19: Dank je.
10: Hallo. We spelen een klein beetje vals, zeg ik erbij. Want eigenlijk ken ik jullie al. Sterker nog, ik heb jullie misschien ooit wel eens medegeholpen aan een nieuwe collega.
20: Oh ja.
10: Ja, maar dat is allemaal niet relevant nu. Want ik wil weten, ook voor ons luisteraar, wat doen jullie met Hackshield?
20: Nou, wij zorgen dat kinderen veilig het internet op gaan. En dat doen we door ze in een game eigenlijk te leren hoe ze dat moeten doen. Beetje als een soort, we leren kinderen veters strikken en we leren ze met zijwieltjes fietsen. Maar we gooien ze zo hop het diepe van het internet op. In plaats van ze eerst een zwemdiploma te geven. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En dan zorgen we dat ze dat stapje voor stapje veilig leren. En het leuke is dat het niet alleen voor de veiligheid van de kinderen mee helpt. Maar ook dat we stiekem allemaal talent spotten. Heel vroeg al. En die klaarstomen voor allerlei leuke banen in de toekomst.
10: Ja, dus dan ben je 8 en heb je het spel uitgespeeld en dan kun je ethisch hacker worden over 20 jaar.
20: Bijvoorbeeld.
10: Ja.
18: Ja, ben je dus vanaf 8, het was toch van 8 tot 12 was het?
20: 7 tot en met 12.
18: Van 7 tot en met 12.
20: Ja.
18: Ik heb het gespeeld.
20: En?
18: Ja, in het begin begreep ik echt niet wat ik moest doen.
19: Nee,
18: ja, dat is natuurlijk
19: komen we vaker tegen.
18: Ja, uiteraard.
10: Ja, jij hebt ook niet de doelgroep.
18: Dat zijn jij ook.
10: Ik ben 50 jaar te oud.
18: Maar nee, maar daarna, ik vond het leuk. Maar kun je, ik had het beschrijven. Maar het is leuk als jullie beschrijven wat voor opdrachten er allemaal komen.
19: Ja, eigenlijk plaatsen we kinderen meteen in de rol van junior cyber agent. Dus we geven ze eigenlijk meteen een rol. En onze hele game omgeving is een metafoor voor het internet. Dus alles wat je daar tegenkomt is een soort belichaming van allerlei abstracte thema's. Dus je hebt de dark hacker ontmoet en die steelt je digitale paspoort. En
18: paspoort was gestolen, ja.
19: Ja, dat moet je niet hebben. Dus nee. We proberen eigenlijk allemaal complexe thema's heel toegankelijk en herkenbaar te maken. En vervolgens gaan die kids allerlei levels doorlopen. Ze gaan opdrachten vervullen. Ze gaan een soort schaken. Het is een soort vooruit leren denken op gedrag van de tegenstander. Maar we proberen ze vooral ook heel erg te vertellen. Hey, je hebt talent, je hebt aanleg. Je bent blijkbaar heel nieuwsgierig, wat goed. Als je dit blijft doen, word je een super belangrijke toekomstige digitale burger.
10: Een cyberhero.
19: Juist.
10: Juist. Nou, zou ik nu normaal niet vragen welk probleem lossen jullie op. Maar die ga ik zelf beantwoorden. Namelijk het feit dat digitalisering nog steeds geen vast onderdeel is van het curriculum op de basisschool.
19: Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk het probleem is anders.
10: Oh,
19: dus het probleem is dat de technologie en de digitalisering zo exponentieel snel toeneemt,
10: ja,
19: dat er gewoon een kenniskloof is.
10: Ja.
19: En je kunt je afvragen, is dat überhaupt door school op te lossen?
10: Kun
19: je
10: omdat snel, het te snel gaat en blijft gaan,
19: ja, ja. Dus kun je elk kwartaal een nieuw thema lanceren? Wij doen dat nu,
10: ja,
19: maar kun je dat ooit in een vast curriculum gieten in het onderwijs? Dus,
18: ja,
19: dus de vraag is niet per se, is het curriculum aangepast? Supergoed, dat komt eraan, hè? De digitale geletterdheid, burgerschap, helemaal te gek.
18: Ja, ja, over, ja. Heeft over 10 jaar geduurd, maar het komt er nu binnenkort aan.
19: Precies, het komt, ja, er nu echt aan, ja, maar wij weten nu niet wat er over een jaar relevant is.
18: Nee, dus jullie itereren heel snel met een nieuw thema dat, ja, er iets nieuws komt. Analyseer je het gebruik van die jongeren in detail waar ze wel en niet op klikken. Dus weet je, mijn gebruikersnaam, je lag je kapot waar ik allemaal op geklikt heb. Analyseren jullie waardoor je het spel verslavender maakt, dat ze nog langer een cyberhacker willen worden?
20: Eigenlijk.
18: Nou ja, van, ja, maar, ja, dus wel van mijn profiel. Maar analyseer je dat zo dat je mij verslaafd maakt om nog een betere ethisch hacker te worden?
19: Belangrijk disclaimer, wij maken het spelletje niet verslavend. We proberen leren verslavend leuk te maken.
18: Verslavend leuk leren.
19: Maar zodra wij zien dat er bepaalde spelerspatronen zijn die lijken op gameverslaving, dat proberen we echt.
10: Dan gaan jullie de levels minder leuk maken.
19: Ja, dan stellen, ja,
18: wordt het
19: dan
18: saai.
20: Stellen we bij.
19: Letterlijk, dan gaan we vragen stellen.
10: Oh, wow.
19: Dan maken we het lastig voor je. Dan moet je maar, ja, moet je gaan lezen.
18: Wat is de grens ongeveer? Dus hoe verslavend, dus hoe lang mogelijk? Ja, wat is die sweet spot?
19: Dat is een hele goeie.
18: Is, ja, lastig, hè?
10: Hoe vaak, hoe lang moet een kind spelen om precies in de sweet spot te zitten en dit allemaal te leren en vermaakt te worden, maar ook om niet te lang te blijven hangen?
20: Nou, we hopen eigenlijk dat we 2 dingen doen. 1 is uitleggen waarom dingen verslavend zijn. Want er zijn heel veel games die willen natuurlijk geld verdienen.
18: Dat zit er ook in, hè?
20: Ja, en die gebruiken dat. En er komen ook allemaal kinderen in die fuik. Die worden inderdaad gelokt, die komen terug en die gaan geld. Dus wij leggen uit hoe dat werkt.
10: Mm-hmm.
20: In de hoop dat ze het gaan herkennen en zich er tegen kunnen wapenen. En het tweede is we zorgen dat we kinderen eerder eigenlijk signaleren en bijsturen. Dus als zij heel fanatiek zijn, dan is het eerder iets dat we zeggen, wil je niet iets meer hiervan weten? Of wil je niet misschien in onze testgroep, dat hebben we ook heel vaak gedaan, is dat bepaalde kinderen alvast toegang kregen en mochten zeggen, nou, vind ik wel leuk of niet leuk.
10: Ja.
20: Dus dat zijn meer de fanatieke spelers, maar het is niet zo dat je eindeloos bij ons verdwaald kan raken.
10: Ja.
20: Wat ik wel een hele leuke anekdote vond, is dat we op een gegeven moment hadden we in die verslavingsmechanics een soort knopje. En als je daarop drukte, dan kwam er confetti uit.
18: Ja,
20: dat gebruik je heel veel.
18: Dat is bekend, ja.
20: Dat is heel leuk. Dat is, ja, echt heel leuk. Ja, nou, onze eigen developers die werden op een gegeven moment zo afgeleid door die ene knop, omdat ze maar bleven drukken, dat we dachten, dat moeten we toch niet
10: dat
20: doen.
10: Dat is
20: voor
10: kinderen
20: kids
10: ook geen succes. Ja, ja, oké. Okay. Ja, goed.
19: Nee, maar er zijn hele duidelijke richtlijnen. Wereldgezondheid, ja, cijfers, half uurtje per dag spelen,
10: mm-hmm,
19: is eigenlijk al best wel heel erg genoeg.
10: Ja.
19: En er zitten echt wel heel veel elementen in, waardoor we ook weten dat kinderen het echt een paar dagen wegleggen, dan wel weer terugkomen.
10: Ja.
19: Er zit een levelbouwer in. Dat vinden kinderen ook heel leuk. Als ze levels hebben gemaakt, kunnen andere kinderen dat weer spelen.
10: Oh, wat goed.
19: Dus er zitten wel echt elementen in om, tuurlijk, we willen ook dat kinderen terugkomen naar dat spel, maar we willen ook vooral dat ze het wegleggen.
10: Ja, oké. Okay. Ja.
20: Jij vroeg net, wat verzamel je van die kinderen? Wat weet je nou? Wat volg je?
10: Ja.
20: We hebben bijvoorbeeld een level gemaakt speciaal over games. Want er gaat heel veel mis in die gameomgevingen.
10: Ja.
20: Vroeger stonden de kinderlokkers op het plein met de snoepjes.
10: Nu zitten ze in Roblox.
20: Ja, die zijn, ja, lekker anoniem op het internet. Ja. Ja, in games.
10: Ja.
20: Dus we hebben een level gemaakt waarin we uitlegden hoe dat werkte. Daar zijn in een kwartaal 165.000 kinderen daarin gegaan.
10: Kijk.
20: Maar we hebben ze ook gevraagd, wat speelt er in jouw wereld? En 85.000 kinderen hebben die vragenlijst ingevuld.
10: Ja.
20: En daar halen we dus uit op van, oh, praat je met vreemden? Word je heel erg gepest? Wat gebeurt er? En dat, ja, zijn voor ons interessante inzichten van de kinderen zelf.
10: Dus jullie
20: en
10: kunnen onderzoek doen bij de doelgroep door de spelers te vragen wat beter.
20: Nou, we kunnen in elk geval de basis leggen voor de inzichten waar hopelijk onderzoekers op,
10: ja,
20: door,
10: ja,
20: kunnen bouwen.
10: Met je eigen oplossing kun je onderzoek doen.
18: Ja, en zijn er onderzoekers die dat gebruiken? Want je verkoopt dat natuurlijk niet, dus die data, aan een commerciële partij.
19: We geven het voor het maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat we het in dit geval zat dezelfde avond onze vriend Dave Maasland bij Vandaag in Site,
18: ja,
19: om deze cijfers te vertellen de dag daarna bij Pauw en de Wit. En 3 weken daarna stonden we in de Tweede Kamer. Dus het lukt echt wel echt om die stem van die kinderen ook te gebruiken om juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veilige context waar een kind zich beweegt, om daar ook echt iets mee te doen. De verantwoordelijkheid kan natuurlijk niet alleen bij die kinderen liggen.
10: Ja, nou, dat is heel mooi. En je noemt net al een getal. Volgens mij hebben jullie honderden duizenden kinderen die het spel gespeeld hebben zelfs. Jullie zijn aangesloten bij scholen, bij gemeenten. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik proef helemaal geen problemen. Of hebben jullie uitdagingen?
20: Ja, helaas. Dat betekent dat er heel veel noodzaak is.
10: Oké. Okay. Ja, nee, maar dat zijn jullie aan het oplossen. Maar waar loop je nou tegenaan met iets wat zo'n klinkklare oplossing is voor de problemen die er zijn voor de jeugd?
19: Nou, dat is wel een goede vraag. Want wij hebben best wel een bijzonder model gekozen. Want wij hebben gezegd, het is gratis beschikbaar voor kinderen. En dat moet ook gratis blijven, want we willen juist niet dat er een verschil komt. Hè. Het kan niet zo zijn dat kinderen die niet de gelegenheid krijgen om te spelen, omdat er een financiële drempel is. Mm-hmm. Dat moeten we voorkomen. Het is ook, we doen geen advertising in-game. We verkopen dus de data niet. Dus dan moet je gaan samenwerken met partijen rondom de kinderen. Dus dan moet je een waardemodel in het onderwijs vinden. Je moet met private partners gaan werken.
10: Ja.
19: Dus waar wij tegenaan lopen is dat er, als je een sociaal ondernemer bent en je hebt een maatschappelijke component, dan moet je behoorlijk van goede huizen komen, wil je een gezond groeimodel vinden. Daar zijn we.
18: En waar vind je dat?
19: Ja, tot nu toe in de combinatie van de partijen die eigenlijk allemaal de missie delen die wij ook hebben.
20: En die er ook baat bij hebben.
10: Dus dan heb je het over publiek-private samenwerking.
20: Ja. Exact, ja. En het is eigenlijk aan de ene kant een hele grote interventie.
10: Mm-hmm.
20: Wij voeden ook een beetje de gebruikers van de toekomst op. Nou ja, we leren ze over fraude en over scamming. Daar hebben financiële instellingen hebben daar baat bij.
10: Ja, banken die staan in de rij, denk ik.
20: Ja, ja, zeker. En ook omdat wij hun ouders en grootouders bereiken. Ja. Dat zijn al die generaties die daar denk ik wel van profiteren.
19: Ja. Er is ook een hele grote community van IT en security specialisten die zichzelf ook herkennen in de kinderen die bij ons ook boven komen drijven.
10: Ja.
19: Dat zijn echt onze medestanders. Die gaan de klassen in, die steunen ons. Vorige week waren we in het Louvre op het hoofdtoneel bij Checkpoint, een partner van ons, om daar geïnterviewd te worden over een prijs die we net hadden gewonnen. We worden echt op een podium gezet.
20: Ja, en het leuk is, zij zeggen, als we dit 10 jaar geleden hadden gedaan, hadden we nu niet zo'n uitdaging gehad met mensen vinden.
10: Nee.
20: We hebben een heel klein vijvertje met talent. Iedereen zit in diezelfde vijver te vissen.
10: Ja.
20: En wij stromen vanaf jongs af aan allemaal kinderen die achter in de klas zitten, niet zo snel op een sportpodium worden gezet, maar die wij wel signaleren.
10: Cybervaardigheden hebben. Ja.
20: Ja.
10: Dank jullie wel. Emily Jacometti en Tim Merk, oprichters van Hexshielders. Dus gaan we nu in gesprek met Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.
0: Ja, Loes.
10: Wat een goede naam, Loes. Ik bedoel, Jantine.
18: Ja, waarom niet Jantine? Ja, precies, waarom niet Jantine.ai?
0: Ja, ik heb ook nog over nagedacht. Het domein is nog vrij, dus mocht je daar zin in hebben om dat te registreren, ga ervoor. Ja. Nee, Loes staat voor lokale, open, Europese, soevereine AI.
10: Wat dus, een goede, dus Loes.ai.
0: Ja, dus Loes.ai.
10: Ja,
0: het is een kort domeinnaam, dus dan
10: het is helemaal logisch, maar wat doe je met Loes.ai?
0: Op een gegeven moment hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de afgelopen weken dat wij heel erg afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese AI-oplossingen. We konden niet meer bij Fable. Hè. We zagen natuurlijk ook bij GPT-NL. Dat was een beetje een uitdaging.
10: Kosten reizen de pan uit.
0: Ja, het was een beetje. Dit is een uitdaging. Dus ik dacht, ja, waarom ook gewoon niet zelf iets ontwikkelen? Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen. Dus toen deden we al dingen met het ontwikkelen van AI.
10: Ja.
0: Ik heb heel veel image generation modellen getraind. En toen dacht ik, ja, tech.
10: Dus jij bent ook echt engineer?
0: Ik ben engineer. Ik bouw zelf modellen. Ja.
10: Mooi.
0: Ja. En op een gegeven moment zat ik op een berg in de Dolomieten. En toen zag ik dus dat Fable. Wat gebeurde met Fable.
10: Ja.
0: En ze dacht, ja, ik heb de hele infrastructuur al bij Hosher AI. Hè. Daar heb ik al de hosting, lokale oplossingen van EU-gehost oplossingen van AI.
10: Ja.
0: Doe ik daar al.
10: Want daar ben jij co-founder van.
0: Ben ik founder van.
10: Ja, founder zelf.
0: Ja. Okay. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ooit opgericht. En toen dacht ik, nou, iedereen dacht toen 4 jaar geleden, wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen, nu kwam het kwam dan de uitdagingen. China, Big Tech, hoe ga je ermee om? En ik had de infra al en toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen model trainen, joh. Dat kan gewoon. Zo moeilijk is het niet.
10: Mistral ain't got nothing on me.
0: Nee, let's go.
10: Oké. Okay.
0: Toen ben ik Loes begonnen. Met het idee van, wat nou als je het gewoon doet? Weet je pakt de data. Ik heb naar de GPT-NL datasets gekeken van, nou, weet je, hoe ziet dat eruit?
10: Ja.
0: Wat mist daar dan? Hoe kan je het heel pragmatisch maken? Dus hoe
10: want
0: kan
10: even voor de goede orde, onze luisteraar kent GPT-NL.
0: Ja.
10: Daar is het dus nog meest vergelijkbaar mee, maar privaat en door jou gedaan, in plaats van door TNO.
0: Nou, niet privaat, ik heb het helemaal opengemaakt.
10: Okay.
0: Ik dacht juist, ik wil gewoon met z'n allen zoiets bouwen. Waarom niet? Hè?
10: Dus je bouwt een open source.
0: Het is helemaal LLM's open. Dus je mag het gewoon downloaden op Hugging Face. Let's go. Je mag eraan bijdragen als je het wil.
18: En je helemaal niet bedacht van waarvoor gaan we het ooit gebruiken? Is er
10: waarom
18: een
10: doen we dit?
18: Waarom doen we dit?
10: Ja, het probleem gewoon, lossen we op.
18: We kunnen het bouwen, dus we bouwen het.
0: Nou ja, ik merk gewoon, ik
10: kom met veel,
0: ik kom met veel overheden. En dan zie je gewoon hoe stroef dingen gaan natuurlijk. Hè. We praten heel veel over het ontwikkelen van AI. We zijn heel bang voor Amerika en voor China. En hoe gaan we daarmee om? En toen dacht ik, ja, maar we kunnen erover blijven lullen. Maar we kunnen ook gewoon gaan poetsen. En dus dacht ik, ja, we gaan gewoon iets bouwen. En je ziet bij GPT-NL, daar was natuurlijk de insteek gewoon anders. Ja. En ik denk, als je het pragmatisch wil maken, moet je zorgen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
10: Ja.
0: Dus ik dacht, als je nou gewoon loose.ai, als je daar gewoon een simpele interface op bouwt, waar mensen met een compleet gehost en getraind Europees model kunnen praten, ja, dan ben je er gewoon. Dus loose.ai is gewoon eigenlijk een Nederlandse ChatGPT.
10: Ja, maar ja. Met de kanttekening, uiteraard heb ik geprobeerd te gebruiken. Je moet wel een account hebben.
0: Ja, moet een account hebben.
10: Ja, je moet ook betalen om het echt lekker te kunnen gebruiken, denk ik.
0: Nee, je kan echt heel erg wild gaan voordat je moet gaan betalen. Maar betalen is meer van support loose. En ja, zo kunnen wij weer wat GPU's huren en zo.
10: Okay.
0: Nee, want kijk, je hebt zit natuurlijk. Ik heb inloggen gemaakt, want ik wil user feedback. Ik wil weten wat
10: je wil wel
0: vinden.
10: Met mensen contact kunnen komen. Ja.
18: En we trainen op wat ze.
0: Nee, dat doen we niet. We trainen niet op wat jij erin stopt. Nee, we trainen echt op zelfgegenereerde paren.
10: Ja, maar oké, even ook de manier waarop. Hè. Ik heb natuurlijk even gelezen. Je gebruikt twee modellen. Een Europees model Euro LLM.
0: Ja.
10: Maar ook een Chinese, namelijk Qwen 3.5 27p.
0: Ja.
10: Leg even uit.
0: Wat ik wil doen is kijken, kan je met een Europese oplossing zo inrichten dat je ook daadwerkelijk een goede output gaat krijgen. De Europese corpus is kleiner, de talen zijn kleiner, dus best moeilijk om daar kwalitatief gezien goede modellen mee te trainen.
10: Mm-hmm.
0: Dus ik dacht, ik ga gewoon twee sporen bewandelen. Ik train ze wel allemaal hier. Dus het is allemaal op Europees grondgebied getraind en gehost. Dus je kan het gewoon wel soeverein gebruiken.
10: Maar alleen, het zijn wel Nvidia GPU's die ergens in Europa staan.
0: Het hoeft niet per se Nvidia te zijn. Oh. Mogen ook andere GPU's zijn. Wij kijken gewoon, we pakken alles wat het pakken is, zeg maar.
10: Ja.
0: Dus heb je een GPU, ook al staat die in je slaapkamer, kan je aansluiten bij ons netwerk.
10: Mooi.
0: Ja, want anders, kom je er niet. Anders heb je gewoon niet genoeg rekenkracht om dit goed mee in te gaan zetten.
10: Ja.
0: Nee, maar we hebben twee sporen, want ik wilde ook laten zien, wat is dan het verschil tussen het complete Europese model en het Chinese model, die gefine-tuned is naar Loose toe.
10: Ja, want dat is nogal een afweging. Hè? We hebben laatst nog over gesproken met Judith van Steger in deze show.
0: Ja.
10: Vertel, wat zijn jouw bevindingen dan?
0: Nou ja, ik zie dus nu dat het Euro LLM fine-tune van Loose, dat die gewoon echt heel goed is. In Nederlandse taal beter zelfs dan de Qwen-versies.
10: Okay.
0: Alleen in de multi-channel messaging is het wel lastiger. Dus als iemand meerdere vragen achter elkaar gaat stellen, dan is Loose soms een beetje de weg kwijt.
10: Ja, maar met één prompt kun je een hele goede.
0: Ja, met 3, 4, 5 ook wel. Maar als er wat meerdere grotere context-windows worden, wordt het ingewikkelder.
10: Ja.
0: En dat kan Qwen beter. Maar het is wel een compleet soevereine oplossing die je bij je huis, tuin en keuken vraagt. Gewoon de oplossing is voor je.
18: Ja. Maar kun je me uitleggen hoe erg eigenlijk dat is? Dat weet je, Qwen, je haalt die code eraf. Weet je, dus voor Hugging Face neem ik aan.
0: Ja.
18: En je zet het lokaal neer. Ja.
10: Nou ja, je hebt dan toch de bekende beperkingen dat hij bijvoorbeeld niet zo voor Chinese.
18: Nee, de talen is verschrikkelijk. Nee. Maar qua soevereiniteit is het toch geen probleem?
0: Nou ja, je hebt wel biasing erin, dus die wil je eruit halen.
18: Die Chinese biasing.
10: Ja, ik zou zeggen, die Chinese waarden die je
0: En die proberen we er zoveel mogelijk weer uit te slopen.
18: Ja,
0: en
18: toch wel, want die zijn niet goed.
0: Nou, je wil gewoon eigenlijk. Waarden. Mijn doelstelling is, ik wil gewoon Europese AI ontwikkelen. Die helemaal hier getraind en gehost is. Maar ook volgens onze norm en waarden gewoon mensen kan beantwoorden.
10: Ja.
0: En dat je dus compleet geen biasing hebt.
10: Ja,
0: dus
10: dat je niet hele ingewikkelde mail in de mond antwoorden krijgt als je over Oeigoeren begint.
0: Oeigoeren, mooi voorbeeld. Maar je kan daar ook gewoon niks over politiek vragen eigenlijk.
10: Nee, precies.
0: Moet je ook soms niet willen als je bakker op de hoek bent en je wil AI inzetten om marketingteksten te schrijven.
10: Ja.
0: Nou ja, dan is Loose dus wel getraind.
18: Hey, maar daar is wel ruimte voor. Ja. Want als je kijkt naar de waarde van alle, weet je, LLM's is allemaal rechts.
0: Ja.
18: Het is allemaal Amerikaans.
0: Ja, absoluut.
18: En echt Europese waarde heb je bijna niet.
0: Nee, dus Loose is getraind met Europese waarden.
10: Okay.
0: En wat bijvoorbeeld een voorbeeldje om Loose zichzelf een zij te laten noemen. Was zo ontzettend ingewikkeld. Daar ben ik gewoon een paar dagen mee bezig.
18: Hoe bedoel je een zij te laten doen?
0: Nou, Loes die refereerde zelfs.
10: Identificeerde zichzelf als man.
18: Ja. Nee, ja.
10: Dus hoor je dit voor het eerst?
18: Ik doe dit expres voor de spanning.
10: Oké, goed, ga door.
0: Ja, het was trommelgroffel. Maar nee, dus dat was ook al een uitdaging. Dus dat geeft aan, die biasing zit er gewoon heel sterk in.
18: En hoe komt dat dan? Dus dat het een vrouw is? Waar liep je dat tegenaan?
0: Ja, ik heb heel veel. Ik heb iets van 50.000 vraag-antwoordparen gegenereerd die een vrouwelijke iets in zich hebben, entiteit. En daarmee leert het model zich dus ook dat een vrouwelijke entiteit bestaat.
10: Hoe definieer dat even? Wat is iets vrouwelijks? Moeten we dan hele stereotype dingen denken?
0: De trainer, een man, die voor een groep staat, is altijd een mannelijke trainer bijvoorbeeld. In teksten zie je dat dus ook in de corpussen zo beschreven zijn.
10: Ja.
0: Als je dan er een vrouwelijke trainer van maakt, dan heeft het model kan daarna terug refereren.
10: Ja.
0: Dus je moet gewoon heel veel nieuwe data genereren die in het model stoppen die gewoon volgens jouw normen en waarden daarin zit.
10: Synthetische data, daarvoor gebruik je Mistral, begrijp
0: je? Daar gebruik je Mistral, ja.
10: Ja, precies. Oké. Dit klinkt fantastisch, maar ik wil twee dingen weten. Als eerste, wat zijn nu de uitdagingen?
0: Nou, rekenkracht, hè, dat zei je net al, GPU's, is gewoon een gigantische uitdaging in Europa. Dus hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zou ook bijvoorbeeld heel graag een GLM 5.2 loose willen hebben. Maar ja, dan moet je gewoon echt H200's en moet je echt beukers hebben.
18: Kan je niet met het nieuwe... Oh, die staat natuurlijk voorlopig nog niet. Dacht die AI Factory in Groningen. Maar jij bent toch gelijk, ben je dan toch daarbij betrokken? En,
0: ja, ik ben er niet bij betrokken op die manier.
18: Maar neem maar dat je gelijk
2: zeggen. Je komt uit Groningen. Dus.
0: Ja, heel graag. Wat wij dus nu met Hosher AI doen, is elke mogelijke pool van GPU's proberen in het netwerk te krijgen. Mm-hmm. Zodat we daarop voor onze klanten kunnen hosten. Dan doen we het lokale hosting van AI in Europa. En daar moet Loes ook op. En daar moet Loes op verder getraind worden. Maar er is gewoon heel weinig capaciteit. Dus als iemand capaciteit heeft, meld je.
2: Bij Loes.ai.
0: Meld je bij Loes.
2: Maar dan ook eventjes, we noemden net GPT-NL. Zonder iets af te vallen. Maar wat kun je met Loes AI ook concreet betekenen voor Nederland, de samenleving, instanties?
0: Ja.
2: Met wat jij nu aan het ontwikkelen bent.
0: Pragmatiek, hè. Weet je, ik hou gewoon van duidelijke dingen. Jij zegt use case. Ik denk gewoon makkelijk met iets kunnen praten. Gewoon, wat ga je bouwen? En wat ging GPT-NL is natuurlijk ook gewoon heel veel research geweest. En dat moeten we ook niet afvallen, want het is gewoon supergoed.
2: Mooi initiatief nog steeds, maar we hebben het ook over de usability.
0: Ja, maar ik denk altijd in een eindklant. Hoe kan je die gewoon bedienen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat als je het over iets heel ingewikkelds, complex zoals AI hebt, dat je het super tastbaar en klein maakt en dat mensen, dus de bakker op de hoek, ook er gewoon mee kan werken. Dus use case, maak het pragmatisch. Dan
18: ja, maar pragmatisch. Dus voor mijn week voor de provincie Drenthe?
0: Ja, dat klopt. Ik adviseer de provincie Drenthe,
18: ja. En hoe zou de provincie Drenthe dan Loes.ai gebruiken? Pragmatisch. Ja,
2: kunnen gebruiken.
0: Pragmatisch. Op dit moment, als een overheid of een organisatie AI wil inzetten, ben je altijd eigenlijk afhankelijk van of een Amerikaanse oplossing of een Chinese oplossing, toch? Ja, ja. Dat weten we. Nou ja, Loes is dus Europees gehost. Voldoet aan de AVG-act, voldoet aan de AI-EU-act. Dus je kan gewoon Loes volledig in je organisatie schuiven nu.
2: Dus wat let ze dan nog?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Loes is, Loes is nog maar 2 weken oud.
2: Nee, dat snap ik. Maar goed, ik zeg ook niet dat je vandaag of morgen een deal moet sluiten.
18: Nou, ik wel. Pragmatisch.
2: Ja. Nee. Maar oké, dus het is nu puur een sales en marketing kwestie.
0: Ja, het is wel,
2: en doorontwikkelen.
0: En jij zegt terecht, je moet je aanmelden. We hebben echt gigantisch veel aanmeldingen.
2: Hoeveel heb je er al?
0: Ja, meer dan 1000.
2: Oh, dus mooi, voor zo'n korte tijd.
0: Ja, en ook wel voor zo'n schattig iets als Loes. Ja. Ik vind het al echt superleuk.
2: Dat is een goede naam ook.
0: Ja, nou dankjewel.
2: Ga door.
0: Maar ik denk ook, ja, kom maar ons toe. Want voor elke soevereiniteitsvraag, elke compliancyvraag, hebben wij met Loes de oplossing. Je kan het Loes ook helemaal zelf hosten. Je hoeft niet Loes.ai te gebruiken. Je mag het ook on-premise helemaal zelf hosten. En dan heb je gewoon een omgeving waar jouw gebruikers, jouw mensen in kunnen werken op een veilige AVG-proof manier. Ja, wat wil je nog meer?
18: Ja, dat snap ik dus inderdaad niet. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, het bestaat 2 weken, dus...
0: Ja, dat is de voornamelijkste reden.
18: En ook, weet je, de provincie Drenthe heeft hier niet de mensen die dat kunnen allemaal zelf kunnen inrichten.
2: Zijn er dan heel veel Jantines en Judiths en andere AI-specialisten nodig die dit allemaal gaan implementeren? Want dat is wat we een paar weken geleden van Judith hoorden. Ja. Van, ja, maar je moet wel zorgen dat je met de juiste know-how dit doet, in plaats van maar een beetje kijkt welk API'tje hebben we eigenlijk nodig.
0: Nou, dat zie ik ook veel. Ik zie nu wel bij Hosher AI echt een gigantische tractie ontstaan. Mensen snappen nu gewoon wat ik bedoel, het hosten van Europese of modellen in Europa. Dat 4 jaar geleden keek iedereen je heel gek aan, hoor.
2: Ja,
0: nu is het
2: wel
0: duidelijk.
2: Je?
0: Ja, waarom zou je?
2: Ja.
0: Dus organisaties komen bij me, ook non-tech organisaties komen bij me van, kan je in onze software Europese AI stoppen? Nou, dat is super leuk natuurlijk. En ook overheden beginnen wel wakker te worden. Maar die zitten zo in de Microsoft push dat je daar moeilijk uit kan komen.
2: Die zitten nog net op Copilot misschien.
0: Maar wat tof is, je kan dus in je Copilot-omgeving ook Loes hosten.
2: Oh.
0: Dus dan heb je wel je Copilot-omgeving met Loes erin. Nou, dat is natuurlijk, want je moet niet mensen dwingen om nog een dashboard te gaan gebruiken.
2: Ja.
0: Dus ja, we kijken gewoon de integraties. Hoe kun je Loes en andere open modellen gewoon integreren?
2: En dat hebben we allemaal gehoord van Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.ai. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
21: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Ik open de vergadering.
23: Ja, voorzitter.
24: Ja, dank voorzitter.
25: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
1: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Dat is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
24: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Straks om 4 uur in de avondspits.
9: Zometeen in de avondspits hebben we het onder meer over Bolle Jos. Al heel lang probeert Nederland hem uitgeleverd te krijgen, maar Sierra Leone weigert. Na diplomatie en een mislukte Special Forces actie heeft de minister van Justitie nu iets nieuws verzonnen. We hebben het zometeen over die tactiek. Hebben we het ook over Blue MAGA. Vergeet de rode petjes, in de Verenigde Staten is er een nieuwe beweging opgestaan binnen de Democratische Partij. Gen Z'ers die tegenwicht bieden aan de bekende Republikeinse MAGA-beweging. We praten erover met correspondent Jan Posma. En we hebben goed nieuws voor koffiedrinkers. Het is helemaal niet erg om de nodige bakjes koffie te drinken. Sterker nog, het is juist heel erg gezond om 5 bakjes per dag in te schenken. Daar doe je je hart een groot plezier mee. Dat en nog veel meer zometeen vanaf 4 uur in de avondspits.
8: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A8 richting Amsterdam een ongeluk tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein. Hierdoor is je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is er dicht. En door die file op de A16 staat het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder betekent dat 40 minuten extra. Tot slot de A50 richting Apeldoorn, want er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 8 kilometer met 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Belgische grens richting Rotterdam bij 248,4. De A7 Duitse grens richting Groningen bij 245,0. En de A15 Rotterdam richting Gorkum bij hectometerpaal 71,9.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
27: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. KLM vliegt ook komende tijd niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de oorlog in Iran. Eigenlijk zouden de vluchten over een maand weer worden hervat, maar dat is met 2 weken uitgesteld tot begin september. KLM meet de bestemmingen in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
6: Medewerkers die er hun hele loopbaan blijven werken, meerdere generaties uit één familie op de winkelvloer en zelfs bruiloften in de bouwmarkt. Wat maakt werken bij Praxis zo bijzonder? Dat hoor je straks in BNR at Work.
7: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Praxis hier aan Playa del Amstel in ons prachtige cocktailbarretje. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten wij van Praxis?
16: Met plezier. Praxis is natuurlijk zo'n beetje de bekendste bouwmarkt van Nederland. 184 winkels, zo'n 5700 medewerkers, mooie warme familiecultuur, zelfs een eigen mbo-opleiding, maar een lage drempel. En ze jagen natuurlijk naar diezelfde bijbaners als elke supermarkt en retailketen. En op het hoofdkantoor willen ze ook graag IT en e-commerce talent binnenhalen. Voor wie werken bij de bouwmarkt niet meteen als eerste keuze klinkt, 2 heel verschillende wervingsvraagstukken onder 1 dak.
6: En bij Praxis werkt Niels Lindenberg. Welkom Niels, jij bent employer brand en recruitment manager bij Praxis. Waarom heb jij zelf ooit voor Praxis gekozen?
17: Nou, dankjewel. Allereerst leuk om hier te zijn.
6: Welkom in ons gezellig barretje hier aan Playa del Amstel.
17: Ja, nou ja, ik begreep dat we zo in de cocktails gaan, dus ik heb er zin in.
6: Er staat al een toetje voor je neus.
17: Het komt helemaal goed. Ja. Waarom ik voor Praxis gekozen heb, is eigenlijk... ze hadden een wervende tekst, had ik niet zelf gedaan. Uiteindelijk in gesprek geraakt. En voornamelijk het vertrouwen. Visie vanuit... HR, directeur ook, het idee waar we naartoe wilden en ook gewoon de vrijheid. Ga maar de stappen maken die we moeten nemen. We hebben een behoorlijke uitdaging. Het was net na corona. Het aantal sollicitanten liep terug. De bezetting werd steeds lastiger. En we namen alles aan met een hartslag.
16: Dat was vrij breed.
17: Dat was vrij breed op dat moment. Ga daar een stuur op zetten. Nou, dat vond ik een hele mooie uitdaging.
6: Maar ik vind gewoon om het simpel te houden, niet te moeilijk te doen, dat ook wel een hele lekkere basis voor je employer brand. Wij nemen alles aan met een hartslag, toch? Dat is gewoon de paraplu waaronder je heel mooie campagnes kan hangen.
17: Daar kan je echt van alles onder hangen. Ja.
6: Maar jij bent employer brand manager. Dan kom jij daar, je hebt dat vertrouwen van de organisatie en dan moet je het employer brand gaan neerzetten. Je hebt Praxis met alle ingrediënten en je hebt jouw eigen visie en doelstelling. Ja. Neem ons eens mee in hoe je dat bent gaan doen.
17: Nou ja, dat is waarschijnlijk hetzelfde verhaal als je wel vaker hierin hoort. Je gaat eerst praten. Met directie, daarna met alle lagen eronder. Heel veel winkelbezoeken. Wat is nou het verhaal? Wat maakt Praxis? En waarom sinds de gemiddelde verblijfstijd 10 jaar. Mm-hmm. Dus ja, aan de onderkant roleert het heel hard. Maar wij hebben heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Collega's met 50 dienstjaren, dat is bij ons komt wel echt voor. Dat is echt wel uniek. Ja, wat maakt nou dat je nooit bent weggegaan? Wat maakt nou dat je altijd bleef? En daar dan achter voelen, oké, daar zit een stukje familie achter. Daar zit een stukje het samen. Zien mensen ook wel dat dat verandert. Maar dat, ja, daar begint het.
0: Maar dus je hebt die tour gedaan door het land. Je hebt met diverse mensen gesproken op diverse functies. En concreet kwam daar uit?
17: Er kwam uit dat we in ieder geval ons EVP moesten gaan herijken.
0: Maar dat zullen die mensen niet zeggen. Die zeggen niet van, joh, we moeten ons EVP herijken.
16: EVP even toelichten voor de niet-recruitment marketingstrategen. Een employer value proposition, oftewel je werkgeversbelofte.
17: Ja, precies.
0: Ah, zo. Ja. Nee, maar ik ben benieuwd, wat zeggen zij dan? Zeggen ze dan van, ja, het voelt als familie? Of ik voel me hier thuis? Of wat hoor jij waardoor jij een vertaling kunt maken naar een employer value proposition?
17: Ja, die werkgevers. Ja, voornamelijk dat mensen zeggen, ja, het voelt echt als een thuis. Het voelt echt als thuiskomen als ik hier ben. Nou, je kan je wel voorstellen als je echt 8 uur... en dat zijn onze collega's, die zijn gewoon altijd natuurlijk op de werkvloer. Die zijn daar meer als dat ze thuis zijn. Daarmee bouw je wat op. Daarmee, dat zijn mensen die je uitnodigt op je bruiloft. Het zijn mensen waarmee je heel intiem ook het contact hebt. Waarbij je altijd samen de uitdaging ziet, oppakt. En dat proef je en dat hoor je door het hele verhaal heen. Dus mensen geven dat heel erg terug.
0: En wat waren 2 of 3 verhalen die jou echt hebben geraakt? Dat je dacht van, jeetje, ik ben in Emmeloord geweest en daar zei Piet van de zagerij, of ik weet niet wat jullie allemaal hebben, maar die zei dit en dit en dit en tranen in mijn ogen.
17: Ik ben niet zo gevoelig, dus tranen zou je niet
16: maar
17: heel snel in mijn ogen zien. Maar
0: Kippenvel ik vind, mag ook.
17: Ja, nou, de kippenvel momenten zitten wel echt in mensen die ook, of laat me zeggen, die elkaar vinden. Dus mensen die uiteindelijk een relatie krijgen, die trouwen, waarbij de bruiloft plaatsvindt op de winkelvloer. Dat geeft voor mij wel echt aan dat je daarin heel bijzonder bent met de organisatie. Of dat je meerdere generaties ziet werken. Dus een vader, zoon, samen op een winkel. Dat je mensen uiteindelijk ziet doorgroeien. Of dat mensen inderdaad op hun 16e bij ons starten en op een 66 bij ons met pensioen gaan. Ja, dat vind ik wel nog steeds hele bijzondere verhalen.
0: Ja. En hoe, want je hebt dus diverse doelgroepen.
17: Ja.
0: Je hebt hoofdkantoor, supply chain, je hebt in de winkels.
17: Ja.
0: Dat zijn ook diverse profielen.
17: Klopt.
0: Hoe breng je dat dan samen? Want ik snap wat jij net omschrijft. Maar, en ik zie dat ook veel op jullie werken bij pagina. 1 team en familie en samen. Ja. Maar er zijn ook misschien doelgroepen die denken van, ja, weet je, dat spreekt mij juist niet aan. Maar die heb je wel nodig, misschien op andere rollen. Maar hoe maak je daar dan 1 verhaal van?
17: Dat is de grote uitdaging. En dat zal de eeuwige squeeze blijven ook. Waar wij 1200 mensen per jaar aannemen voor onze winkelorganisatie. Dan heb ik het alleen over van de 184 winkels, over 135 eigen winkels. De rest is franchise. En we nemen er ongeveer 25 per jaar aan op ons servicekantoor. Dus die aantallen zijn ook veel kleiner. Dus je moet daarin altijd een beetje laveren. Oké, wat is voor deze groep belangrijk en wat gaan we daar laten zien? Het bredere verhaal blijft altijd, en dat staat er ook gelijk met onze kernwaarden, open, actief en positief. Dat proberen we overal doorheen te trekken. Dat familiegevoel valt altijd redelijk samen. Maar ja, je moet soms wel differentiëren. Maar als ik een keuze moet maken, dan zal de eerste focus voor ons altijd blijven liggen op dat voornamelijk die groep, die doelgroep op de winkel geraakt moet worden. Dat is de grootste doelgroep. Daar gebeurt het.
16: Het soort hoogste volume?
17: Ja, het hoogste volume. En uiteindelijk, wij zijn een servicekantoor. En het servicekantoor moet zorgen en zorgen dat de winkels geserviced worden. Dat zij, uiteindelijk draaien zij de omzet. Ik heb nog nooit een stuiver voor de organisatie verdiend. Dat wordt echt op de winkelvloer gedaan. En dat zie je natuurlijk op alle servicelagen. Dus wij moeten zorgen dat hun zo goed mogelijk daarin geserviced worden. Dus als ik een keuze moet maken, dan draagt er in de winkel de grootste toon mee. En ik probeer zoveel mogelijk onder diezelfde paraplu, inderdaad, voor IT, maar ook voor supply chain, marketing, HR, dat door te vertalen.
16: Maar nou zeg jij heel concreet, hè? Het volumespel gebeurt in die winkels, dat snap ik. Ja. Met veel bijbaners, hè? Dus veel jonge, enthousiaste gasten die daar rond springen en huppelen. Hoe maak je die nou enthousiast? Je kunt wel met een familieverhaal komen. Maar hoe maak je die nu echt enthousiast om serieus te gaan kijken naar zo'n bijbaan bij Praxis?
17: Ja, dat is hetgene waar we dus de laatste keer inderdaad met Samen Maken We Het ook naar gekeken hebben. Ja, hoe ga je die groep enthousiasmeren? Want als je de drie, laat maar zeggen, van oudste kenmerken voor een bijbaner om iets te kiezen, dan is het omdat het dicht in de buurt zit, omdat het goed betaalt en omdat ik kan werken met mijn vrienden.
16: Juist, ik herken ze alle drie. Ja.
17: Ja, en die alle drie vind je eigenlijk minimaal bij ons.
16: En dat dragen jullie dan ook voldoende goed naar buiten?
17: Wij dragen naar buiten dat je het dus niet zoveel bij ons vindt. Want werken met je vrienden, bij ons zijn de winkelteams relatief klein. Uh-huh. Dus dat is veel lastiger. Je werkt veel vaker met een oom of een tante, voor je gevoel, dan met je vrienden. Omdat wij niet een vulploeg hebben
16: zes van die leerlingen rondrennen.
17: Je hebt het veel meer gefaseerd en veel met je vrienden. Omdat wij niet een vulploeg hebben van zes mensen.
16: Zes van die leerlingen rondrennen.

0: ons voordeel is dat wij juist op, vaak op een wat oudere doelgroep zitten. Dus als je bij ons in de zaagmachine wil staan, of bij een verfschutmachine, of op een heftruck, dan moet je allemaal 18 zijn. Dus wij zitten vaak op de wat oudere doelgroep. Daarin kunnen we ons wat onderscheiden. En dat proberen we ook goed. Maar ook voornamelijk om te laten zien, joh, wat vind je wel bij ons?
1: En maar communiceren jullie dat ook? Van bij ons kun je niet met je vrienden werken. Bij ons kun je niet dat inloon krijgen. Bij ons werk je niet in de buurt waar je woont. Is dat wat ik bedoel, misschien is die duidelijkheid ook wel verfrissend. Tussen al die andere merken die alleen maar roepen wat de doelgroep wil horen. En hoe noemen ze dat? Honing op de lippen smeren, toch?
2: Zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, niet zo bewust. Maar ja, dat is wel hetgene wat we in al onze campagnes ook laten doorschemen. Je zal ons ook niet zien dat je met hele jonge teams samenkomt in al onze communicatie. We laten heel bewust, noem eens wat, mensen juist zien als ze ook aan het vegen zijn, omdat dat ook de werkzaamheden zijn. Ik ben niet op zoek naar sollicitanten. We krijgen er dit jaar 20.000 naar verwachting. We gaan er 1200 aannemen. Dat is 6%. Ik heb liever minder sollicitanten, maar ik wil dat mensen heel goed van tevoren weten wat ze bij ons gaan krijgen. Dus zo duidelijk als jij het nu zegt, zo ver gaan we nog niet. Maar we proberen wel in beeld zoveel mogelijk dat samen te vatten.
1: Hey, en wat dan wel? Want want niet dit, niet zus, niet zo. Maar daar schuilt toch altijd een soort van verborgen reclameboodschap achter. Maar dan wel. En dan komt er iets heel speciaals. Want Praxis is Praxis. Maar wat maakt jullie voor doelgroepen zo uniek of speciaal? Wat is jullie bijzondere verhaal?
0: Nou ja, dan ga ik deels weer teruggrijpen op dat familiegevoel. Maar deels ook gewoon het werken in de bouwmarkt. Het weten dat je, als je bij ons komt, dat je een langere carrière, en dat je ook leert klussen, dat je bekend wordt met producten. Ik weet niet of iedereen die bij ons werkt in die jonge jaren met in zijn huis kan kopen, maar ik weet wel dat ze de basis kunnen leggen om als ze straks een vloer gaan leggen of een wand willen stukken, dat we ze daarvoor de handvaten kunnen geven om ook daarin stappen te zetten. Dus ik denk dat het uiteindelijk dat je heel goed bij jezelf na moet gaan. Oké, wat zijn we niet, maar juist ook wat zijn we dan wel? Want inderdaad, op een aantal punten verliezen we het. En op een aantal punten proberen we juist te laten zien waarin we uniek zijn.
1: En wat is familiegevoel? Dat klinkt interessant, ja. Hè, maar dat wordt vaak geroepen. Ja, het is net een familiegevoel. Maar is dat je dan lekker samen luncht? Of dat je een keer gaat padellen? Of dat je, ja, wat is het wel en wat is het niet? Want wat voor de een familiegevoel is, is voor de ander niet familiegevoel. En andersom dus.
0: Ik denk dat dat in kleine dingen zit. We hebben maandelijks een business update waarbij directie en mensen vanuit het servicekantoor ook iedereen meenemen in wat we doen, waarom we het doen, hoe we ervoor staan met de omzet, wat onze plannen zijn, wat onze marketingagenda is, welke projecten eraan komen. Dus daarin het delen, iedereen deelgenoot maken van waar staan we en waar willen we naartoe. Is bijvoorbeeld ook dat we een makersbeurs hebben. Dus één keer per jaar komen we in Utrecht samen. En dan hebben we in de jaarbeurs hebben we 2 dagen lang de makersbeurs. Waarbij we al onze collega's uitnodigen. Waar we met iedereen een 2 hele gezellige dagen hebben.
3: Dus alleen voor interne personeel?
0: Alleen voor, ja, het interne personeel en onze leveranciers komen om te vertellen wat zij doen. Maar dat doen ze aan het interne personeel. Met een borrel, met een lunch, met alles. Uiteindelijk zijn dat de leuke dagen om met z'n allen te kijken, joh, waar staan we nou? En ook voor inderdaad altijd voor iedereen.
1: Maar helpen jullie ook collega's? Dus gaat het ook ver? Want dit is natuurlijk ook een beetje, ja. Wij organiseren wat, maar dan stiekem leren we onze collega's iets over hoe ze de dingen van de leveranciers, zitten er een dubbele boodschap in. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen bij jullie werken misschien met financiële problemen. Staan jullie ook klaar voor die mensen? Of je zegt net van ja, niet iedereen die bij ons start kan al een hypotheek krijgen. Maar misschien hebben jullie wel andere financiële ondersteuning. Of op. Dus gaat dat familiegevoel ook dieper dan eventjes?
0: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Geldfit. Dat is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Waar we met z'n allen mee bezig zijn. We programma's voor draaien. En zo zijn er nog meer zaken.
3: Kun je misschien heel even uitleggen wat Geldfit is?
0: Ja, Geldfit is dat wij met onze collega's, dat we ze de kansen bieden, de mogelijkheden bieden en ze meenemen en ondersteuning bieden. En oké, hoe ga je nou om met je geld? Hoe zorg je nou dat je wel overwogen keuze maakt? En wat kunnen wij daarin als werkgever voor jou betekenen?
1: Best veel. Niels, over omgaan met geld zal ik nog even wat te drinken bestellen in ons gezellige barretje. En dan gaan we daarna
0: dat
1: lekker verder kletsen.
0: Lijkt me heel fijn.
1: Toch? Ja, dat we ook even thirst fit zijn. Heel. En dan heeft Arjan een paar prikkelende vragen voor jou.
0: Mooi. BNR.

0: at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Niels, daar zijn we weer. Kunnen we lekker even wat drinken? En Arjan, je hebt vragen voor Niels over het employer brand.
2: Ik heb drie vragen voor je. Op welk employer brand ben ik echt stik, maar dan ook stik jaloers?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dan dat ik de NS zeg.
2: Vertel.
3: Ik vind enerzijds het verhaal wat ze uitdragen, alle groepen, overal de aandacht. Maar waar ik het meest jaloers op ben, is als ik hun ambassadeursprogramma zie. We hebben er zelf één, maar als ik daar toch kijk en soms een conducteur weer zie die een filmpje heeft gedeeld, dan ja,
2: dat is cool, hè?
3: Kan ik echt, echt heel jaloers.
2: Wij hebben daar toevallig een hele aflevering over gemaakt, Nigaio en ik, in een trein.
1: Maar wat vind je daar leuk aan? Dan kijk ik ook zo'n filmpje en dan hoor ik, hallo mijn Koos, ik sta nu op Almere Centraal.
2: Die bestaat echt.
1: Ik ga zo richting Amsterdam.
2: Die echt, die film.
1: Dan denk ik van, wat draagt dat bij? Als in.
3: Nou, ik denk dat dat heel erg bij dat echte verhaal zit. En laat me zeggen, als mijn campagnemanagers vragen, joh, wat gaan we dan doen? Dus die hebben het liefst, Fleur. En Fleur die is leuk, die is vlot, die kan dat heel leuk vertellen. Maar Fleur is niet uiteindelijk degene die echt op die trein zit. Of die bij ons in de winkel staat. Dat is voor ons Petra, waar ik heel blij mee ben. Dat is een van onze vaste ambassadeurs die altijd het vertelt. En die ook gewoon het echt. Petra staat in de winkel en ik heb misschien wel 100 Petra's in de winkel en ik heb er misschien 2 Fleurs. En dat vind ik heel echt. En dat is hetzelfde bij NS. En ik denk dat ze dat heel goed doen. Dus niet overcellen, niet per se.
2: Echte verhaal.
3: Het echte verhaal.
1: Nee, ik geloof wel, ik bedoel het echte verhaal daarin, ik geloof ik wel en ik snap ook wel dat het bepaalde waarde heeft. Alleen ik denk dan, maar misschien behoor ik ook niet tot de doelgroep, maar dat ik dan denk van ja, hij staat nu op Almere en hij vertelt nu dat hij richting Centraal gaat, Amsterdam, in een hondskoptrein. Die bestaat niet meer, maar zo'n variant daarvan. En dan denk ik van ja, wat draagt dat dan bij? Maar misschien dat jouw Petra's en Fleurs andere verhalen vertellen?
3: Nou, ik denk dat het ook iets zegt over trots. Hoe trots zijn medewerkers en hoe graag willen ze daarover vertellen. En ik denk dat dat aan zich al heel erg bijdraagt. Even los van inderdaad of jij wel of niet de doelgroep bent. Maar ik denk dat als je trots kan uitstralen, dat je al een heel stuk te pakken
2: hebt. Nou, dat voel je. Daar ben ik met je eens. Hey Niels, welk onderdeel van ons Praxis Employer Brand vind ik ronduit slecht? En draag ik eigenlijk uit tegen beter weten in?
1: Het ambassadeursprogramma.
3: Nee. Ja, die kan verbeteren, maar niet ronduit slecht.
2: Zit er een component tussen? Dan denk ik, oh, hier moeten we echt vanaf.
3: Ja, we doen zeker niet alles goed, maar ik denk dat dat er eentje is die we niet doen, wat misschien ook wel ronduit slecht is. We hebben geen eigen uitgebreide referral-programma. En nou ja, dat is als je een klein beetje in het vak zit, is toch wel een van de allerbelangrijkste kwalitatieve. Dus als je me vraagt, dus doen we iets, nou ja, dat we die steeds systeemtechnisch en daarin elke keer meer uitdagingen vinden als oplossingen. Dat is misschien wel hetgene waar ik me bij deze en jullie blikken ook wel het meest voor kan schamen.
2: Ja. Wat eerlijk van jou. Referral, hè, medewerkers zijn je ambassadeurs, de echte ambassadeurs. Die dus kunnen beter werven dan wie dan ook.
3: Ja, die kunnen beter werven dan wie dan ook. Die maken dat ze samenwerken met mensen. Die maken dat retentie stijgt. Alles wat je graag zou willen doen, daar dragen zij hem bij.
2: Oké, laatste vraag die ik heb voor jou. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef?
1: Dat zeg ik.
3: Ja, nee, dat daar zullen we ons niet snel branden. Nee, ik denk dat het lastig is en we maken best wel vaak de keuzes om video's of content niet te plaatsen, omdat we ook heel veel doen met eigen medewerkers.
2: Mm-hmm.
3: En eigen medewerkers zijn heel erg mooi, maar we hebben ook wel eens dat we in de Gen Z Talk een medewerker wat hebben laten zeggen. En dat hebben we op Facebook gezet. En die medewerker is echt helemaal kapot gemaakt.
2: Helemaal afgefikt.
3: En dus ik denk dat we daarom die keuze wil ik gewoon niet maken. Dus, en dan zou ik eigenlijk met acteurs moeten werken, maar dat is een keuze die ik dan weer daarin niet maak.
2: Ja, snap ik.
3: Voornamelijk dat. Hoe behoud je je... ergens wil je heel erg mee kunnen in wat de laatste trend is. Maar dat moet je wel heel erg goed kunnen doen. Als je dat met eigen medewerkers doet en je raakt net dat snaartje niet... Ja, dan ga je er ook aan. En dat vind ik het lastig.
1: En is het inzetten van geen acteurs dan een budgetkwestie?
3: Het
1: zijn natuurlijk peperduur, die mensen.
3: Die mensen zijn wat kostbaarder. Maar nee, het is niet per se een budgetkwestie. Het enige voordeel vind ik van het inzetten van een acteur is dat iets houdbaarder is. Als een medewerker gebruikt is, ja, ergens teken altijd dat je ze tot in de dood mag gebruiken.
2: Zo'n quit claim formulier.
3: Feitelijk, als iemand zegt, ik wil dat liever niet meer, dan haal je het toch vanaf. En daarin maken wij dan de keuze om, als je soms iets heel lang wil gebruiken, om daarvoor juist een acteur te gebruiken. Maar eigenlijk al het andere, ja, als ik een medewerker moet inhuren, dan betaal ik net iets minder als een acteur. Dus dat valt allemaal wel mee.
1: Hey, en nu staat op jullie werken bij site inderdaad de pijlers staan daar. Het familiaire gevoel, ja, en het samen, et cetera. Maar ook content, waarin dus je die diverse generaties ook ziet in, ja, in video's terugkomen. Eigen mensen, dus dat is in lijn met wat je nu ook zegt. Als je naar de toekomst kijkt, want jij bent natuurlijk creatief en, ja, en je wil graag dat brand neerzetten en verder brengen. Misschien wel ook beginnen met een refillprogramma. Maar wat is nog één iets wat je komende periode zou willen neerzetten? Echt waarmee je denkt van, hé, daar kan ik employer brand-wise een volgende stap met Praxis inzetten?
3: Nou, als je nu bij ons op de website kijkt, dan zie je dat we daar een interactieve video hebben. En daarin eigenlijk nog veel meer de diepgang op zoeken. Dus veel meer en veel verder gaan vanuit dat punt. Uiteindelijk ook, laat me zeggen, het gesprek doorlopen. Om iemand uiteindelijk bij zijn juiste rol te brengen. Of ook te vertellen, joh, we hebben op dit moment jouw rol niet. Dus ik denk dat het daarin is. Dus het verder gaan en het verder vernieuwen van het employer brand door middel van het plaatje, het vertellen, het heel menselijk houden en meenemen van mensen in onze reis.
1: Niels van Lindenberg, dankjewel voor jouw toelichting. En laten we gewoon lekker verder gaan borrelen hier en doorvertellen in onze bar.
3: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En laten we opgaan naar de cocktails.
1: En in de volgende zomerspecial gaan we, net zoals we dat vandaag met Praxis deden, in gesprek met BAM. Ook weer over hun employer brand en hoe zij de markt in Nederland, thans de werknemersmarkt, proberen te veroveren. Dit was BNR at Work. Tot ziens.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. I tried to make me go to rehab,
5: I said no, no, no. Tja, en de rest weet je.
6: Morgen, op haar sterfdag, eren we een van de meest unieke stemmen van deze eeuw. Amy Winehouse. For business beats. For you I was a flame. Why don't you come on over, morgen, Amy Winehouse dag.
7: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
16: Nu in de BNR-app.
17: Anthropic gebruikt Nederlandse boeken illegaal om AI te trainen. Noors staatsoliebedrijf Equinor verdubbelt winst tot 11,5 miljard dollar door oorlog in Iran. En DNB waarschuwt jaarlijks 40 miljard euro nodig voor bouwhuurwoningen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
18: En bij de ANWB is Rijn Baartmans. Ha, Rijn, is het een beetje druk op de weg?
19: Goedemiddag. Ja, het is wat drukker dan normaal tijdens de zomervakantie, maar eigenlijk komt dat vooral door werkzaamheden. Er staat nu 190 kilometer file in totaal. Op de A15 richting Gorkum, daar staat het even stil tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en daarom sta je 25 minuten in de file. De rechterrijstrook is er dicht en hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht en dat betekent dat je 30 minuten stilstaat tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 25 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,5. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van morgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en het eiland Utøya, vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen om het leven. Voornamelijk tieners die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een politieke partij. Koning Harald was ook bij de dienst in een kerk. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. En gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
17: DAEX staat op 1001 punten, een plus van 0,4%. Grootste stijger, Akzo Nobel, krijgt er bijna 3% bij. Prozis, de grootste daler, dat verliest 3,7%. En de Dow Jones staat op dit moment 0,4% in de plus.
18: De aanslag, het diner, de ontdekking van de hemel. Ze zijn allemaal gebruikt voor het trainen van de chatbot Claude. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Gaan we zo meer over horen.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris,
0: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app
3: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
17: Welkom bij de Avondspits, nieuws waar je mee thuis kunt komen. Goed dat je luistert. Met straks aandacht voor Bolle Jos. Al maandenlang probeert Nederland de crimineel uitgeleverd te krijgen. De minister van Justitie probeerde het met diplomatie. Zelfs met een mislukte Special Forces actie. Dit keer heeft hij een nieuwe tactiek verzonnen om Bolle Jos uit Sierra Leone te krijgen. We hebben het er zo meteen over. Hoor je ook waarom het slim is om koffie te drinken? 5 kopjes per dag zijn namelijk goed voor je hart, blijkt uit onderzoek. Dat allemaal zo. Eerst naar de schrijvers.
18: En Anthropic moet $1,5 miljard betalen... omdat ze miljoenen boeken hebben gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Het gaat om een historische schikking. En nu blijkt uit onderzoek van BNR ook nog eens... dat er Nederlandse boeken zijn gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Het gaat om titels die iedereen kent. We gaan erover praten met onze tech-redacteur Niels Koloos... die dit heeft onderzocht. Goedemiddag, Niels.
24: Goedemiddag.
18: Ja, welke Nederlandse titels gaat het om... die wij nu dus ook via de chatbot kunnen terugvragen?
24: Ja, je kan denken aan het diner van Herman Koch... of ook wel van wat oudere schrijvers, zoals De Aanslag... of De Ontdekking van de Hemel. Echt allemaal van dat soort Nederlandse klassiekers. Die zijn dus door Anthropic gebruikt om AI te trainen... zonder toestemming van die auteurs.
18: Helemaal de hele leeslijst van de middelbare school komt hierop terug. Daar komt het eigenlijk op neer.
24: Ik moest ook even graven weer, ja. Ja, daar komt het inderdaad op neer. Ik zat ook vanochtend namelijk te kijken in de database van de aanklagers... van deze zaak die ze eerder tegen Anthropic hebben aangespannen. En ik moest ook even graven met... Wat heb ik ook weer gehad op de middelbare school? Wat zijn nou echt Nederlandse klassiekers? En zo is dit boven water gekomen.
18: Je hebt vandaag rondgebeld onder de auteurs. Wat zegt die erover?
24: Nou, ik heb eigenlijk alleen met Herman Koch gesproken. En die zei eigenlijk gelijk dat hij nog niet op de hoogte was... van het feit dat zijn boek überhaupt in die database stond. Dus waarschijnlijk dat zijn Amerikaanse uitgever... nog even contact met hem op moet nemen. Maar hij was wel blij met het feit dat hij hier betaald voor wordt. Omdat hij ook zoiets had van... ja, als iemand een stukje uit het diner in de krant publiceert... zonder mijn toestemming, dan mag dat ook niet. Laat staan als een AI-ontwikkelaar mijn boek gewoon van het internet afplukt... en daar een AI-model mee traint... waar ze ook nog eens geld aan verdienen.
18: Ja, echt verbaasd moeten we misschien niet zijn... hè, dat er ook Nederlandse boeken tussen zitten, want er zijn gewoon 7 miljoen boeken gebruikt die Anthropic gewoon in op de een of andere manier door de scanner heeft gehaald en daar zijn taalmodellen mee getraind heeft. Hoe weten we eigenlijk hoe Anthropic die boeken verzameld heeft, hoe ze eraan kwamen?
24: Ja, die boeken die komen uit zogeheten shadow libraries. Dat zijn een soort online databases die volstaan met boeken en wetenschappelijke artikelen. Alleen die databases zijn dus illegaal. Je kan er dus gewoon bijvoorbeeld een pdfje van het diner downloaden. En dat heeft Anthropic dus gedaan. En zodoende konden ze dus die AI-modellen trainen zonder auteurs daarvoor te betalen. Althans tot nu, want ze hebben dus geschikt.
18: Ja, en dat maakt dat het ook nieuw is. Hè, dat ze nu zelf besloten hebben dat het toch beter is om maar te gaan betalen. Dit is het begin van misschien wel een heel lang proces... waarbij nog veel meer van dit soort zaken zijn, denk ik dan, hè?
24: Ja, nou, absoluut. Je ziet ook in deze zaak dat heel veel auteurs niet tevreden zijn. Want van die 7 miljoen boeken die Anthropic uit die shadow libraries getrokken heeft... komen maar 500.000 boeken in aanmerking voor een vergoeding. Dus dat is $3.000 per boek. Want 500.000 keer 3.000 is $1,5 miljard. Ja. En heel veel auteurs zijn er eigenlijk niet tevreden mee. Want die zeggen, ja, leuk dat ik eenmalig betaald krijg. Of auteurs die helemaal niet betaald krijgen. Want er zijn nog 6,5 miljoen werken die dus niet vergoed zijn. En die zeggen dus, ja, dan gaan we onze eigen zaken maar starten. Ik heb ook even met de Auteursbond gebeld vandaag. Hè? Gewoon de Vereniging van Auteurs van Nederland. En die wisten ook van deze zaak. Hebben begin dit jaar ook auteurs erop geattendeerd van... hey, kijk eventjes of jullie boeken bij Anthropic gebruikt zijn. Maar ze gaan niet verder tegen Anthropic procederen. Ze hebben nu hun pijlen op Meta gericht. Daar willen ze binnenkort naar de rechter mee. Omdat ook dat bedrijf veel boeken heeft gebruikt van Nederlandse auteurs.
17: En Niels, jij zegt, ik heb Herman Koch gesproken. Ik heb met veel plezier het diner gelezen. Ik ben wel benieuwd hoeveel hij daar dan voor krijgt als compensatie. Is dat evenveel per auteur of verschilt dat nog?
24: Nou, volgens mij is het dus gewoon echt $3000 per boek. Alleen wat ik me afvraag en wat nog niet helemaal duidelijk is. Al die boeken moeten allereerst in het Engels in de Verenigde Staten uitgegeven zijn. Voor compensatie in aanmerking te komen. En ze moeten dus ook bij een Amerikaans auteursrechtenbureau aangemeld zijn. En daar zit er ook nog eens een Amerikaanse auteur boven. Een uitgever boven. Mm-hmm. Die ook misschien nog een deel van de compensatie zou kunnen opeisen. Dus of er dan daadwerkelijk linea recta $3000 op de bankrekening van Herman Koch verschijnt. Dat weet ik niet. Het zou ook kunnen zijn dat de uitgever van hem denkt in de VS, nou, wij houden 80% en Herman krijgt de andere 20%. Ja. Dat is de vraag. Dus ik heb ook aan hem gevraagd, mocht je iets gestort zien worden, wil je dan mij even een berichtje sturen?
17: Oh, dus die gaat jou melden als het geld op zijn rekening staat?
24: Dat heeft hij wel gezegd, ja.
17: Jij weet alles van Anthropic. Dat moet nu dus op een andere manier zijn AI-modellen gaan trainen. Is al bekend hoe ze dat gaan doen dan?
24: Nou, het is heel vaag hoe dit allemaal gaat. Want Anthropic heeft in een andere zaak die ook binnen dit dossier past wel gehoord gekregen dat ze boeken mogen gebruiken om AI te trainen. Maar alleen als ze die boeken dan fysiek in de boekhandel halen, ze inscannen en vervolgens dat dan gebruiken om de AI te trainen. Dat zou dan wel weer mogen van het Amerikaans recht. Of in ieder geval volgens de rechter die over die betreffende zaak ging.
1: En daar zijn andere mensen dan weer boos over. Hè? Want die zeggen dat betekent dat je allereerst de drukker door de shredder haalt omdat Anthropic zijn taalmodellen moet trainen en dan gaan die boeken gaan door de shredder. Dit is wat je net al zei, eigenlijk. Dit gaat over de Amerikaanse vertalingen van Nederlandse boeken. Hè? Speelt er ook zoiets voor Nederlandse boeken die rechtstreeks gebruikt zijn om taalmodellen te trainen?
24: Nou ja, het zou dus heel goed kunnen dat er gewoon ook Nederlandse boeken in die Shadow Library databases staan. Maar die vallen dus niet onder de schikking die nu getroffen is.
1: Andere rechtszaak nog, die misschien nog aangespannen moet worden dan.
24: Dat zou nog een andere rechtszaak kunnen worden, inderdaad. Ik weet bijvoorbeeld dat The Atlantic, een Amerikaans medium, werkt aan een groot overzicht van alle databases die Amerikaanse AI-ontwikkelaars gebruiken. Dus als je een auteur bent en luistert, ik zou zeggen, kijk daar even in en ga op zoek naar je boek. En wie weet kan je naar de rechter.
1: Niels Koloos, een van onze tech-redacteuren. Dankjewel.
17: Radio. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid voert de druk op om de voortvluchtige crimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Jos Leidekker, zoals de topcrimineel echt heet, zit nog steeds in Sierra Leone. Blijft gewoon een lastig woord om uit te spreken. Maar dat land weigert om hem uit te leveren. Volgens de Telegraaf slaat Van Wil daarom nu de handen in één met buurlanden Ghana en Liberia. Met hem vormt hij een coalitie om de druk op Sierra Leone op te voeren. Onze Sophie van Leeuwen, correspondent in Afrika. Goedemiddag, Sophie.
4: Ja, goedemiddag, Jelle.
17: Goed je te spreken. Er is, Sophie, al van alles geprobeerd. Van diplomatie tot de mislukte Special Forces actie. Nu dus via Ghana en Liberia. Waarom kiezen ze juist voor deze twee landen?
4: Ja, volgens de minister groeit de frustratie daar in die regio, in die buurlanden, over de bescherming van Jos Leidekkers in Sierra Leone. En Europa is natuurlijk een belangrijke partner voor hen. Hè. Wij zijn de grootste handelspartner van West-Afrika. Er wordt elk jaar voor tientallen miljarden geëxporteerd. Veel olie, cacao. De EU investeert ook miljarden. Dus het is wel logisch dat veel West-Afrikaanse landen ons te vriend willen houden. Hè, en dat ze toch willen praten. En nu lijkt zelfs de minister van Sierra Leone, Alpha Cissé, te willen praten en tot een oplossing te willen komen. Nou, dat is wel opmerkelijk.
17: Ja, fijn voor ons als Bolle Jos deze kant op kan komen. Maar ja, what's in it for them?
4: Ja, dat is de grote vraag. Hè. What's in it voor de regio? Handelsbelangen in de eerste plaats. Maar Sierra Leone heeft natuurlijk toch een ander verhaal. Hè. Daar zit hij al een poosje. En hij lijkt goed bevriend te zijn met de president, meneer Bio van Sierra Leone. En ook die hebben natuurlijk grote belangen bij het drugskartel van Bolle Jos. Dus of die uitlevering nu een van vandaag of morgen er gaat komen, dat is nog even de vraag, Jelle.
17: Ja, en de plan is ook wel breder, Sophie. Want het gaat van Wil niet alleen om Bolle Jos. Het plan is ook om met een structurele aanpak te komen om de drugstoevoer in West-Afrika tegen te gaan. En neem ons eens mee, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
4: Nou, het plan is om die kartels verder onder druk te zetten door eigenlijk samen te werken met in de eerste plaats dat buurland Ghana. En dat kan door samen grenzen te controleren, informatie te delen en zo die georganiseerde misdaad een kopje kleiner te maken. En Nederland wil nu ook een permanent secretariaat openen, zegt de minister. Ze hebben ook scanners gedoneerd voor de luchthaven. En dat moet allemaal gaan leiden tot nieuwe grote drugsvangsten. En en die permanente druk, ook de diplomatieke druk op de regio, ja, gewoon hoog houden om die smokkel tegen te gaan. En het gaat natuurlijk ook om miljarden, hè, want cocaïne is heel veel geld waard.
5: Ja.
4: En heel veel cocaïne in Europa komt gewoon uit West-Afrika.
5: Dus het zijn investeringen, kantoren openen, allemaal eigenlijk uiteindelijk om dan één man uit dat land hier naartoe te krijgen. Maar dan is de grote vraag, is het realistisch dat deze Afrikaanse landen ook echt willen meegaan in die Nederlandse drugsaanpak? Want je zegt net ook, er worden miljarden mee verdiend. Dus er is een enorm financieel belang voor die landen om hier gewoon cruweg mee door te blijven gaan.
4: Ja, dat is het probleem en de grote vraag. Er is een papieren wil en de regio heeft er ook wel belang bij, omdat er heel veel onveiligheid is in West-Afrika. Ook extremistische groepen, jihadisten, profiteren van de drugs die daar rondgaat. Maar de realiteit is dat politie en politici ook vaak corrupt zijn. En de havens in West-Afrika poreus zijn. En daar valt gewoon heel veel geld te verdienen. En wat ik al zei, we hebben het over miljarden aan cocaïne.
5: Ja.
4: Dus los dat maar eens op. Die infiltratie, die corruptie, daar wens ik minister Van Wil wel heel veel succes mee. Want dat krijg je gewoon niet 1, 2, 3 opgelost.
5: Nee, en dan kom je aan met je scanners en met je kantoor. Ja, hoe ga je ze dan uiteindelijk over de streep trekken?
4: Ja, er wordt echt gepraat nu. Hè. Dat is eigenlijk het nieuwe. Dat er blijkbaar gesprekken zijn, ook met Sierra Leone, met de minister CC en Van Wil. En er is gesproken over zelfs onder welke voorwaarden Sierra Leone Wolle Jos zou willen uitleveren. Nou, dat heeft natuurlijk nog niks concreets opgeleverd, zegt Van Wil. Maar hij sluit ook niks uit. Dus dat deze druk wordt opgevoerd, vind ik toch interessant, Jelle. Mm-hmm. Niks concreets vandaag. Maar we gaan zien of het verder toch iets gaat opleveren. En of Sierra Leone nog verder in het nauw kan komen. Maar uitlevering verwacht ik morgen nog niet.
5: Nee.
4: En zolang Bio, de president, er nog zit, lijkt me dat toch wel onwaarschijnlijk.
5: Wordt hij uiteindelijk wel dit jaar nog uitgeleverd? Of ook dat niet?
4: Nou ja, de verkiezingen zijn pas in 2028. Oh, dat is over 2 jaar. En de familie Bio heeft toch wel grote belangen, denk ik, bij dat hij gewoon blijft. Dus dit jaar verwacht ik niet. Maar Van Wil zegt, we sluiten niets uit. Of dat nou een teken is van onmacht. Of van dat er achter de schermen toch weer een spannende Special Forces operatie aan zit te komen. Dat gaan we de komende tijd zien. En daar kijk ik wel met belangstelling naar uit, moet ik zeggen.
5: Ik hoop dat je weer snel weer spreken. Dankjewel, Sophie van Leeuwen, correspondent in Afrika.
6: Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
18: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn vanochtend 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. 7 mensen zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Dat meldt vandaag de veiligheidsregio.
5: Op camerabeelden is te zien dat een tram staat te wachten op de openstaande brug. Een andere tram knalt daar vervolgens achterop. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Ook zijn er 2 onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ter plaatse. Die gaan bewijsmateriaal veiligstellen en verkennend onderzoek doen. Op een later moment besluit het onderzoeksraad dan of er ook nog een groter onderzoek naar het ongeluk moet komen.
18: En burgemeester Carola Schouten van Rotterdam die is aanwezig op de plek van het ongeluk. Ze zegt te zijn geschrokken van de beelden en ze spreekt van een vreselijk ongeluk.
5: Erasmusbrug gaat waarschijnlijk begin van de avond weer open voor het verkeer, maar schepen kunnen er wel weer onderdoor.
18: De minister-president van de Duitse deelstaat Sachsen, Michael Kretschner van CDU, die vindt dat politieke partijen bereid moeten zijn om met alle andere partijen in gesprek te gaan. En volgens hem is het een blijven van een spreken van een, over een brandmuur, zoals ze dat in Duitsland noemen, het uitsluiten van de samenwerking met AfD, niet meer van deze tijd. Europa-verslaggever Michal van der Toorn is bij ons to the rescue in deze. Waarom zegt hij dit nu?
7: To the rescue?
18: Want het is verwarrend dat de Duitsers zeggen, weet je wat, we gaan samenwerken met de AfD.
7: Ja, dat is verwarrend. Hij zegt het nu omdat er verkiezingen aankomen in zijn deelstaat, onder andere Sachsen, maar er is ook nog een andere deelstaat, namelijk Mecklenburg-Vorpommern. Daar zijn daarna op 20 september deelstaatverkiezingen. In Sachsen gaat de AfD stevig aan de leiding in de peilingen. Rond de 40% van de stemmen lijken zij te gaan krijgen. Gevolgd door de CDU. Dat is dus minder. Dus de AfD gaat daar waarschijnlijk winnen. Dus daarom heeft heel Duitsland zijn ogen gericht op die deelstaatverkiezingen. Hoe gaat CDU of hoe gaan andere partijen samenwerken met het AfD? Inderdaad, traditioneel gezien een brandmauer, een cordon sanitair tegenover dit soort radicaal rechtse partijen. En deze deelstaatverkiezingen worden dus door de Duitsers en dus ook door Make Europe Great Again gezien als voorbode over hoe dit in de rest van Duitsland ook zou kunnen gaan lopen.
1: Ja, en dan denk je meteen aan hoe het hier met de VVD en de PVV gingen. Die op een gegeven moment zeiden, weet je wat, de PVV is eigenlijk een acceptabele partij, daar kan je best mee regeren.
7: Ja, en je kan
1: en toen werden ze ook acceptabel daardoor.
7: Ja, je kan er natuurlijk niet omheen als ze opeens de grootste partij zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om ze te negeren als ze een beetje in de marges zitten. Ja. Maar als ze opeens hebben gewonnen, ja, misschien moet je er dan wat mee. Of tenminste, dat zeggen dus deze mensen als...
1: Ja, dat klinkt
7: wel
1: democratisch.
7: Dat klinkt wel democratisch, maar in Duitsland is het natuurlijk wel een beetje een taboe.
1: Ja, en Merz zei onlangs ook nog iets anders dan er nu vandaag naar buiten komt.
7: Ja, hij zei laatst nog, vorige week zelfs, dat hij gewoon vasthoudt aan die brandmuur. Dus...
1: Ja, we missen een Nederlands woord daarvoor. We moeten of de Fransen of de Duitsers erop.
7: Ja, wat zeggen wij eigenlijk? Ja. Ja, dus we moeten of brandmauer of cordon sanitair. Maar we hebben niet inderdaad een Nederlands woord. Nou, dat komt ook nog op de agenda. Gaan we over nadenken. Maar goed, hij zegt dus, er is gewoon geen reden eigenlijk om het standpunt van het CDU te veranderen. En dat is voor nu het landelijke standpunt afgesproken op het partijcongres van de partij. We houden eraan vast.
1: Oké, maar dus in sommige deelstaten is het is de brandmauer weggehaald. En op het nationaal niveau blijft hij nog.
7: Er staat de deur, als er een deur is in die brandmauer, staat hij wel open. Sinds februari 2025. Toen waren die grote aanslagen geweest in Duitsland. En toen kwam Friedrich Merz daarna met steun van de AfD tot een meerderheid van zijn asielplannen. Volgens Merz was het toen iets eenmaligs. Omdat migratie toen zo'n belangrijk thema was en is. Alleen volgens sommigen is het taboe rondom samenwerken met dus partijen als de AfD verdwenen. Dus het wordt wel echt spannend hoe die discussie verder gaat spelen. Dus die ogen gericht op onder andere Saksen. Want ja, als de AfD inderdaad de peilingen waarmaakt en daar dus wint, ja, wat wel waarschijnlijk is,
1: kan je niet negeren.
7: Nee, kan je niet negeren. Dan is het interessant om in de gaten te houden of dat ook iets betekent voor de nationale opstelling van bijvoorbeeld CDU.
1: Ja, laten we nog even naar iets heel anders kijken. Gisteren hadden we het al even over geruzie rond het 21ste sanctiepakket. En dan hebben we het over Rusland.
7: Ja.
1: Hoe staat het er daarmee nu?
7: Nou, vandaag... Luc die schetste gisteren al een beetje het geruzie rondom dat sanctiepakket in Brussel. Meerdere lidstaten hebben bezwaren over eigenlijk verschillende onderdelen in dat sanctiepakket.
5: Het was heel breed, hè? Dat ging van vis tot
7: LNG. Ja, klopt. Dus iedereen heeft er wel iets op aan te merken. En dat blijkt, want vandaag zijn de ambassadeurs erover aan het spreken. Ze zijn om 10:00 begonnen. Maar ze zijn nog steeds bezig, hoor ik uit Brussel.
1: Is dat een goed of een slecht teken?
5: Ja,
7: niet een heel goed teken. Want de kans is dat ze er niet echt uit gaan komen. Of dat er een beetje een slap compromis uitkomt. Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren.
1: En
7: het is bijna
1: toch?
7: Vakantie, ook in Brussel. Vandaag is de commissie voor de laatste keer bijeengekomen voor het reces. En volgens mij is dit ook de laatste week voor het reces. Dus het komt erop aan. Als ze dit nog voor het reces rond willen krijgen, dat 21ste sanctiepakket, want er wordt al heel lang over gesproken.
5: Dit wordt een beetje het hoofdpijndossier van Make Europe Great Again. Want gisteren moest Luc het erover hebben, dan heb jij het vandaag over.
7: Ja,
5: dan
7: misschien morgen nog.
5: Morgen ook weer.
7: Ik kan niks beloven, maar als ze erover uit zijn... Dan zal ik het morgen toch ook weer aanhalen. Maar het is al lang. Het is oprecht een hoofdpijndossier in Brussel. Want het is belangrijk om die sanctiepakketten toch te blijven geven aan Rusland. Omdat ze worden er toch, horen we ook altijd weer van sanctierecht-expert Helene Overlinde, toch door geraakt. Uiteindelijk raakt Rusland dit wel degelijk. En als dan je er niet over eens kan worden door gesteggel over vis, over LNG, dan is dat natuurlijk wel lastig. Dus ze zijn het er al heel lang niet over eens.
1: Ja, en als je dan in Moskou zit, dan denk je, prettig,
7: prima.
1: Die Europeanen zijn verdeeld. Dus dat zou ze eigenlijk gewoon alleen al voor het symboolwaarde zouden ze tot iets moeten komen, toch?
7: Ja, dat blijft toch een thema, de verdeeldheid. Ja, als ik in Moskou zou zitten, dan zou ik denk ik niet heel veel nadenken over wat die EU-ambassadeurs nou weer over vis te zeggen hadden. Maar goed, als het sanctiepakket er komt, dan is dat natuurlijk, dat zou beter zijn inderdaad, Mark.
1: Ja, gewoon zodat wij samen optrekken.
7: Ja.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En wil je meer weten over Europa? Dan luister je natuurlijk naar Make Europe Great Again in je favoriete podcast-app.
5: Iets heel anders. We gaan het over koffie hebben. Dus de vraag aan jou, Mark. Hoeveel kopjes koffie drink jij per dag?
1: Oh, daar zit geen lijn in. Maar ergens tussen de 0 en de 6.
5: 0 en de 6. Dus laten we zeggen gemiddeld 3.
1: Ja, nee, gemiddeld 1 à 2. Maar 6 haal ik ook wel eens.
5: Ik wilde,
1: maakt niet uit.
5: Ik wilde zeggen, dan ben je goed op weg als je zo okay. rond...
1: Nee, ik drink ongezond weinig koffie.
5: Ja, want uit nieuw onderzoek van de American Heart Association blijkt namelijk dat 400 milligram cafeïne per dag, zo'n 5 kopjes per dag, goed voor je is. De wetenschappers die leggen zelfs een verband tussen cafeïne en een betere gezondheid van het hart. Cardioloog Janneke Wittekoek van HeartLife Klinieken, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
5: Goed om het met u over dit onderzoek te hebben. Wat hebben die onderzoekers precies onderzocht? Waar hebben ze naar gekeken?
8: Nou, wat ze gedaan hebben, en dat gebeurt zo, eens in de zoveel tijd, is dat een groep wetenschappers, dus een expertgroep van de American Heart Association, die hebben eigenlijk weer opnieuw alle wetenschappelijke bewijsvorming die er is over, nou ja, in dit geval koffie en cafeïne, op een rijtje gezet. Dus het zijn eigenlijk een soort samenvatting van bestaande studies die in het verleden zijn gedaan. En daarop hebben ze een soort, een nieuwe consensus geschreven van, nou, dit is wat wij gevonden hebben in de allernieuwste wetenschappelijke literatuur. En soms zie je dat er bepaalde nuancering is van feiten die al eerder bekend waren. Maar ja, wij moeten natuurlijk iedere dag in onze spreekkamer onze patiënten adviseren. En die vragen daar ook naar. Ja. En met name ook van als je last hebt van hartritmestoornissen, mag je dan wel koffie. Hetzelfde geldt voor zaken zoals bijvoorbeeld hoog cholesterol. Om de zoveel tijd moet je gewoon weer eens even goede review doen van de literatuur.
5: En dan
8: kun je
5: dus
8: weer wat nuanceren.
5: Ja, dus
8: kunnen we dat nu doen.
5: En dus wat zegt u
8: dus
5: nu?
8: Het is op zich.
5: En dus nu zegt u tegen die mensen, cafeïne is goed voor je hart.
8: Wat deze studie inderdaad laat zien is dat er in tegenstelling van wat we eerder hebben gezien in studies, is dat het zeker met die matige consumptie, ongeveer 2 tot 4 koppen per dag, dat het dus eigenlijk gewoon veilig is voor je hart. Dat het zelfs nog een gunstig effect heeft of risicoverlagend is voor het ontwikkelen van diabetes, wat natuurlijk een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Het heeft ook gunstig effect laat het zien op hartritmestoornissen. Okay. Maar dan wel een bepaalde vorm van hartritmestoornissen. Dus boezemfibrilleren, we weten wel dat het een teveel aan koffie wel kan leiden tot extra overslagen van het hart. Er is een verbetering gezien ten opzichte van hartfalen. Dat zijn even al 3 hele belangrijke zaken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om even te nuanceren dat het nu niet zo moet zijn van, oh, ik drink nooit koffie, dat ga ik nu even heel veel doen en dan haal ik mijn risico naar beneden. Mm-hmm. Het is zeker ook een heel erg belangrijk. En dat laat deze studie ook zien met de zaken die ze onderzocht hebben, dat er een heel groot verschil is ook in mensen, hoe ze reageren op koffie, hoe ze cafeïne verwerken. En dat die nuancering ook heel erg belangrijk is. Dus en dat is wel een beetje, dat vind ik heel mooi, dat we dus steeds meer gaan naar persoonlijke geneeskunde. Je kan het ook niet in zijn algemeen zo stellen van koffie hartstikke goed voor je hart. Deze studies laten zien, en het zijn allemaal observationele studies, dus niet, dat wil zeggen dat er niet een oorzakelijk of een oorzakelijk verband is. Hè. Dus deze uitspraken zou je eigenlijk allemaal moet eigenlijk prikkelen om verder onderzoek te doen hoe dat dan, hoe die causale relatie dan is tussen koffie en het hart. En zeker in rekening houden met de interindividuele verschillen. Want die zijn er nogal wat.
1: U zei al, we weten niet precies. Er is nu niet onderzocht waarom het goed voor je zou kunnen zijn. Of in elk geval niet slecht, maar misschien zelfs wel goed. Heeft u wel een gevoel of een theorie daarover waarom het goed voor je zou kunnen zijn, koffie drinken?
8: Ja, het is dus, heel vaak is heel lang is de focus een beetje op de cafeïne echt als stof geweest. Maar nu is het dus meer de cafeïne heeft natuurlijk een beetje een opwekkend effect. Hè. Het maakt mensen wat scherper. Het kan je hartritme wat omhoog brengen. Het kan wat invloed hebben op de bloeddruk. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar koffie is natuurlijk meer dan alleen cafeïne. Daar zitten nog heel veel andere bioactieve stoffen in, zoals bijvoorbeeld polyphenolen. En dat zijn de zogenaamde antioxidanten. En die dragen weer bij aan het remmen van ontsteking. Bijvoorbeeld ook van ontstekingen in de bloedvaten. Dus het is zeker de combinatie van de cafeïne en de andere stoffen die in die koffie zitten, die een gunstig effect hebben op in dit geval hart- en vaatgezondheid.
5: Tot slot, er zit natuurlijk een groot verschil tussen zo'n smerige Starbucks-bak of een Italiaans bakkie.
8: Ja.
5: Is er ook nog verschil in de manier van zetten, van koffiezet?
8: Ja, ja, zeker. Dus dat, precies wat je zegt, had ik ook zoiets van... ja, die halve liters Amerikaanse koffie, dat is al wel... dat is allemaal van dat half water. Ja. Maar er is zeker... Kijk, het is de uiteindelijk is de totale hoeveelheid... hebben ze natuurlijk allemaal gemeten. Dus zo'n dubbele espresso, dat is een veel kleinere hoeveelheid. Maar dan krijg je ongeveer evenveel cafeïne binnen... als je zo'n halve liter van de Starbucks drinkt. Dan ook nog eens een keer moet er ook niet allemaal suiker... de frappuccino's... slagroom, weet ik wat ze tegenwoordig allemaal op die koffie gooien. Dat moet je er vooral niet bij drinken. Want dat is zeker niet goed voor je. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar de bijvoorbeeld naar de manier van zetten... weten we ook dat er in koffie een vetachtige stof zit... afhankelijk van hoe je het gemaakt hebt. Als je het dus dat is vaak van die Turkse koffie die je zo moet koken op het fornuis. Daar kan dan, en als dat dan ongefilterde koffie is... dan kan dat, je moet er ook wel behoorlijk wat van drinken... en invloed hebben op je cholesterolgehalte. Dus dan wordt er vaak... Dus zeker de manier waarop het gezet is... en of het al dan niet gefilterd is, dus maakt zeker uit.
18: Met koffiefilters is het gezonder dan zonder koffiefilters.
8: Nou, het gaat met name om dat noemen ze dan die French press. En die Turkse koffie, die staat te borrelen. Dat zijn, daar zit dus, als je dus over het algemeen, hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Maar als jij een hartpatiënt bent met een veel te hoog cholesterol. En noem maar op, daar komt weer een beetje die persoonlijke geneeskunde. Ja, dan adviseer je van, doe dan. En dat geldt voornamelijk voor die twee typen koffie. Helder. En voor de espresso valt dat wel weer mee.
5: Je moet het helaas bij laten. Janneke Wittekoek, niet barista, maar toch echt in het dagelijks leven cardioloog bij de Heartlife Kliniek. Dank.
18: Een aangepast reisadvies voor het Midden-Oosten heeft grote impact op de reisbranche. Reizigers die moeten worden teruggehaald en de prijzen van tickets dreigen omhoog te schieten. Daar gaan we het zo meer over hebben.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt... in tijden van Trump, Putin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
27: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
29: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
30: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
29: En naar wat er o zo fout is gegaan.
31: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
29: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug... in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
33: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
34: BNR Verkeer.
35: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging... maar er gebeuren ook ongelukken, dat merk je op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en de Meern is een ongeval gebeurd... 10 kilometer met 30 minuten vertraging. Op de A15 richting Rotterdam liggen voorwerpen op de weg... tussen Hoogvliet en Rotterdam-Zuidplein. Dat veroorzaakt een file van 7 kilometer met 15 minuten oponthoud... omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 richting Rotterdam, er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug... en dat veroorzaakt een file waarin je 30 minuten stilstaat. De rechte rijstrook is er dicht. En tot slot de A50 richting Apeldoorn, want gaten in de weg... tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,5. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A27 Utrecht richting Almere bij 114,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en het eiland Utøya, vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen om het leven, voornamelijk tieners die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een politieke partij. Koning Harald was ook bij de dienst in een kerk. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
5: Vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten gaat het reisadvies voor meerdere landen naar oranje. Dus alleen voor noodzakelijke reizen. Wat dat betekent voor de reisbranche hoor je zo meteen.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
1: In onze serie gesprekken over grondstoffen hebben we het vandaag over water. Het is een van de weinige grondstoffen die gewoon uit de lucht komt vallen, merkten we vandaag ook weer. En vervolgens maken we er dan belangrijke producten mee. Denk aan bier of frisdrank of melk. En waterstof om energie in op te slaan. En anders halen we water uit de zee en uit de grond. Voor de winning van zout natuurlijk. Of lithium en magnesium. Wij zijn een land van watermanagers. Maar we hebben het er wel elke dag ietsje moeilijker mee. Dus alles over water, wat we ermee moeten, dat hoor je zo over een paar minuten. Eerst naar het Midden-Oosten.
5: Spanningen lopen daar opnieuw op, nu de VS en Iran elkaar weer aanvallen. En vanwege die aanvallen wordt het reisadvies nu aangepast voor een aantal landen in de regio. Voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Dus alleen noodzakelijke reizen mogen doorgaan. KLM heeft besloten niet langer naar Saudi-Arabië en Dubai te vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. Hervatting van de vluchten is uitgesteld tot en met 6 september. Dat was eerst 23 augustus. We gaan verder praten over de impact op de luchtvaart en reisbranche. En dat doen we met Petra Kok van de reisorganisatie TUI. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Ja, want TUI gaat reizigers terughalen. In wat voor gebieden zitten deze reizigers die jullie gaan terughalen?
7: We gaan niet direct reizigers terughalen. Ten eerste, dat oranje reisadvies betekent, wat je net al zei, niet noodzakelijke reizen gaan niet door. Nou, daar vallen vakantiereizen onder. En op dit moment hebben we zeg maar, ruim 300 mensen daar zitten. Er zitten er maar 4 in Dubai. Dat is eigenlijk vanwege de temperatuur niet echt een zomervakantiebestemming. Mm-hmm. Maar er zitten ruim 300 reizigers op bestemmingen die via het Midden-Oosten aangevlogen worden. Je moet dan denken aan Thailand, Bali, Sri Lanka, maar ook Mauritius, Malediven. En dat zijn allemaal bestemmingen die aangevlogen worden via een overstap in Dubai of Qatar. Een beperkt aantal in vergelijking met voorgaande seizoenen, want de interesse van de Nederlandse vakantieganger die ging na het begin van de onrust het Midden-Oosten sowieso meer uit naar Europa en het Caribisch gebied.
5: Mm-hmm. Oké, dus jullie gaan geen reizigers terughalen. Wanneer worden die reizigers wel teruggehaald als er sprake is van een rood advies?
7: Rood is sowieso een hele hoge alarmfase. Maar ook in dit geval kunnen de mensen gewoon op een geplande reisdatum naar huis terugvliegen. Er is geen sprake van repatriëring zoals in februari het geval was. En airlines zoals Emirates blijven ook gewoon vliegen. Deze mensen zijn niet in gevaar op hun bestemming in het Verre Oosten. En er is ook niet direct gevaar op de luchthavens. Nou, en vanzelfsprekend blijven we dat wel nauwgezet volgen. We zullen zeker geen reizigers naar of door een gebied laten reizen waar ze een groot risico lopen.
5: Nee, ik zag...
7: En mocht dat noodzakelijk zijn, ja, dan zullen ze natuurlijk een alternatieve vlucht via een andere route voor hen vinden.
5: Ik zag ook dat de minister van Buitenlandse Zaken adviseert om het niet te doen. Het mag, maar wordt aangeraden om het niet te doen. Ik zag bijvoorbeeld dat Qatar dan ook gewoon via Doha nog gewoon vliegt. Maar dat kan dus wel.

0: Nou kijk, het is wat anders als je daar nu heen gaat. Dat wordt niet meer aangeboden, want de Nederlandse reisorganisaties, waaronder wij ook, bieden geen reis aan naar gebieden waar een oranje reisadvies voor geldt. Dus die worden geannuleerd. Maar mensen die daar zijn, om die terug te halen, dat kan nu daar via nog wel. En zodra dat niet kan, zullen we andere routes gaan bekijken. Maar die zijn schaars. En dit geldt overigens alleen wanneer je een georganiseerde vakantie hebt geboekt via een reisorganisatie, een zogenaamde pakketreis. Als je zelf een ticket hebt geboekt, ja, dan zul je zelf een oplossing moeten vinden in overleg met de airline waar je geboekt hebt.
1: Ja, of dan kan je nog gewoon alsnog je bestemming, dat wordt dan wel afgeraden, maar daar kan je dus wel gewoon heen.
0: Nou kijk, deze mensen zitten natuurlijk niet in die bestemming waar het oranje reisadvies geldt. Deze mensen zitten met name in het Verre Oosten, in Thailand bijvoorbeeld.
1: Ja. En dan zou je een tussenstap hebben. Is het veilig wel om over het gebied heen te vliegen? Of zou je daar ook met een grote boog omheen moeten willen?
0: Dat gebeurt sowieso. Kijk, wij vliegen zelf niet op deze regio. Maar airlines die vliegen wel via een veilige corridor natuurlijk.
2: Ja, en de vorige keer zag je dat de ticketprijzen flink omhoog gingen. Verwacht u dat nu weer?
0: Dat is zeker een risico, want er is gewoonweg beperkt aanbod als je niet via een van deze overstapbestemmingen wilt reizen en toch naar bijvoorbeeld Bangkok of Bali wilt. En die schaarste maakt dat de prijzen van met name vluchten fors omhoog kunnen gaan, ben ik bang. Ja, en hoe dat gaat uitpakken, dat weet ik niet. Daarvoor verwijs ik je toch naar de airlines die vliegen op deze bestemmingen. Doe mij zelf niet.
2: Nee. Dank, Petra Kok van de reisorganisatie TUI.
1: En bij de ANWB hebben we Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het op de weg inmiddels?
3: Nou, het is druk op de weg, maar werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Nu zo'n 240 kilometer in totaal. Het is onder andere druk op de A16 richting Rotterdam, want ze zijn aan de Moerdijkbrug bezig. Er staat een file van 13 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Zaanstad richting Den Oever bij hectometerpaal 32,4. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 66,2.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
6: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
7: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
1: Kan je bijna niet ontgaan zijn. Nederland is zo droog als het maar kan zijn. Een combinatie van veel zon, weinig regen zorgt ervoor dat de grond kurkdroog is. Maatregelen zijn ingesteld, her en der in Nederland. Maar is Nederland wel toekomstbestendig als het gaat om water? Gaan we over praten met Joris Bengevoort, dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta, en Mark Bierkens, hoogleraar hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Welkom allebei.
8: Ja, goeiedag.
9: Ja, goedemiddag.
1: Mark Bierkens, we hebben het in een serie over grondstoffen vandaag, over water. Ziet u het als een grondstof?
8: Ja, dat is zeker een grondstof. Het is alleen een hernieuwbare grondstof. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld kolen die, of olie dat je uit de grond haalt en dan niet terugkrijgt. Je krijgt natuurlijk elk jaar via de hydrologische cyclus er weer wat bij.
1: Ja, en op een goed moment regent het weer terug en dan heb je oude water na verloop van tijd weer terug, zoiets.
8: Als het goed is wel, ja. Ja. Als je niet te veel gebruikt.
1: Nee, ja, precies. Want hoe ziet een dijkgraaf dat, Joris Bengevoort? Water is een grondstof, is het eigenlijk iets wat je vooral moet managen misschien?
9: Nou ja, het is natuurlijk, daarvoor zijn de waterschappen om het water te managen, in ieder geval de regionale wateren. Maar we zien wel dat het met deze temperaturen voor ons steeds moeilijker wordt en dat we een beetje aan het eind komen van de maakbaarheid. We zijn natuurlijk in Nederland gewend dat water er eigenlijk altijd is. En ja, de droogte ook van de afgelopen tijd laat eigenlijk zien dat daar een eind aan komt. En dat we ook na moeten denken hoe we aan de ene kant het water veel meer vasthouden en aan de andere kant ook minder zullen gebruiken.
1: Ja, we hebben het hier eigenlijk al jaren over. Hè? Op de een of andere manier komt dit elke zomer terug. Is het nog nieuws? Moeten we er nog verbaasd over zijn dat er droogte is in Nederland? Ik stel het maar Joris Bengevoort. Dan kom je daarna weer terug bij u, Mark Bierkens.
8: Ja, tuurlijk.
9: Nee, maar je ziet, het antwoord was inderdaad, nee, ik denk het niet. We stellen ons erop in. Een paar jaar geleden was dit nog bijzonder. Maar we zijn, ik merk ook bij ons in de organisatie, onze mensen zijn gewoon met hun normale gang van zaken bezig. En beseffen inmiddels dat dit ook een van de dingen is die hoort bij het klimaat in Nederland. Dus we zullen ons daar echt op moeten voorbereiden met elkaar. Dat dit ook een normale gang van zaken gaat worden.
1: Ja, Mark Bierkens. De Rijkswaterstaat heeft inmiddels het niveau opgeschaald van dreigend watertekort naar feitelijk watertekort. Even voor de definitie kwestie. Wat betekent, waar staan we nu?
8: Nou ja, bij dreigend watertekort zijn ze natuurlijk bezig met name om preventief te proberen water vast te houden, IJsselmeer op te zetten, de stuwen alvast aan. Nou ja, bij dreigend watertekort zijn ze natuurlijk bezig met name om preventief te proberen.

0: Dat is dan zeg maar de eerste stap. En tegelijkertijd krijg je natuurlijk beregelingsverboden en onttrekkingsverboden uit het oppervlaktewater en grondwater.
1: Ja. Ja. En dat is bij de Brabantse Delta al aan de war, aan de hand, hè, meneer Benkvoort?
2: Ja, inderdaad. Wij hebben op dit moment een urenverbod. Dat wil zeggen dat er van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds geen water onttrokken mag worden uit ons oppervlaktewater. Daarmee zorgen we dat overal in ons poldergebied, er in ieder geval het water wat er is, dat we dat zoveel mogelijk eerlijk verdelen. Maar we hebben ook gisteren moeten besluiten om bij twee van onze delen van het gebied om daar een totaalverbod in te stellen, omdat het water daar door blauwalg zo'n slechte kwaliteit was dat we ook een aantal inlaten dicht hebben moeten zitten. Dus dat daar komt gewoon geen water meer bij. En daar mag het water dus ook niet gebruikt worden.
1: En hoe werkt dat dan met zo'n urenverbod? Want dan heb je van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Waarom is het dan om 10 uur 's avonds veilig om water op te pompen?
2: Ja, we hebben daarvoor, nou, er is altijd iets van verdamping, maar wat vooral is, is dat zo'n polder is een systeem, hè, dat het water komt ergens binnen, wat hoger, en gaat uiteindelijk naar het laagste gedeelte. En we, door dat urenverbod zorgen we eigenlijk dat overal in die polder er, in ieder geval tussen het gebied, tussen in de tijd dat het wel mag, dat er overal in die polder ook water beschikbaar is. Dus het water wat er is. Dus dat iedereen, ook als je aan het eind van de sloot zit als agrariër, dat je toch nog wat kunt beregenen.
1: Ja, zouden we misschien iets structurelere maatregelen moeten nemen, meneer Bierkens? Dat we zeggen, sommige gebieden van Nederland zijn gewoon regelmatig droog. Daar kan je als akkerbouwer voortaan geen mais meer, of weet ik wat voor watergebruikende spullen kweken. Dan moet je maar andere middelen die minder water nodig hebben daar neerzetten.
0: Ja, dat is natuurlijk één manier. Dat zit met name aan de gebruikerskant. Van probeer landgebruik zodanig in te richten dat je inderdaad beter bestendig bent tegen droogte. Maar aan de andere kant is er ook wel een structureel probleem in hoeveelheid water die we kunnen vasthouden. En dat, dat werd natuurlijk door mijn tafelgenoot al eerder gezegd. Dat inderdaad het geval is dat we dat moeten doen. En dat betekent eigenlijk best wel een behoorlijke omschakeling. Als je het met name bijvoorbeeld over de zandgronden hebt, daar wil je, als je het water daar wil vasthouden, moet je eigenlijk op de hoogste gedeelte alle detailontwatering, zeg maar alle kleine slootjes die er zijn tussen de verschillende laagtes, die moet je eigenlijk dichtgooien. En dat betekent dat je in de winter daar de zaak plasdras kan krijgen. En dat water infiltreert in de winter en geeft dus beekafvoer in de zomer. Tegelijkertijd wil je die beken zelf, dus de hoofdbeek, die wil je ook nog laten meanderen, zodat het hele systeem natter wordt. Nou, dat soort ingrepen,
1: dat is echt ingrijpend.
0: Die hebben een enorm effect op het landgebruik.
1: Daar kan je als akkerbouwer misschien niet meer over weg, maar het is ook een enorme hoeveelheid werk als je in alle zandgebieden, alle afwatering ineens met dammetjes en dijkjes moet gaan organiseren.
0: Nou, dat ga je natuurlijk niet overal doen, maar met name in de plekken waarvan je weet dat die het meest kansrijk zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een geleidelijk proces. Zoals we natuurlijk dat ook geleidelijk al die slootjes hebben aangelegd in de jaren 50 en 60.
1: Ja, Joris Bengenvoort, is dit iets waar u ook aan denkt? Dan zeggen, nou ja, dan moeten we gewoon ervoor zorgen dat bij de zandgrond het water plasdras, dat ze dus eigenlijk gewoon heel nat is in de winter. En dat het in de zomer dan draaglijk blijft.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel het gesprek wat wij overal in ons gebied, de helft van ons gebied is inderdaad zandgrond, de andere helft is lager in de polder. Dat is wel het gesprek die wij ook op plekken voeren, dat we zullen met elkaar moeten zorgen dat we dat water, juist op het moment dat er veel is in de winter, dat ze het ook goed vasthouden. En daar zijn, ja, en daar heb je echt het goede gesprek voor nodig. En daar zijn onze mensen samen met, ja, al die gebruikers in het gebied nu al dagelijks mee bezig om juist naar dat soort oplossingen te kijken. En dat betekent soms ook dat je belangen echt moet gaan afwegen met elkaar. Maar dat doen we nu ook in gevallen van droogte.
1: Ja, of moeten we misschien toch inderdaad meer naar het gebruik gaan kijken? Wat ik net suggereerde, dat je misschien sommige landbouw in bepaalde delen van het land niet meer toestaat. Gewoon omdat we dat qua watermanagement niet kunnen hebben.
2: En je zult soms ook moeten kijken naar bepaalde teelten. Sommige teelten kunnen ook beter tegen wat minder water. Nou, ook daar zie je een verandering. En dat is gewoon een gesprek ook wat we samen met de sector hebben. En ik zie gelukkig ook op plekken bij ons in het gebied gebeuren dat bijvoorbeeld boomteelt zegt, nou, wij gaan uit de beek dalen, we gaan wat verder weg zitten. En zo, en daar werken we als waterschap ook graag aan mee.
1: En dan komt het weer terecht bij de boeren. Hè? Die worden natuurlijk vanuit alle kanten belaagd. De stikstof is een probleem. Hun watervervuiling is een probleem. De kaderrichtlijn water vanuit Europa, dat is ons volgende issue waar de politiek zijn tanden op kapot gaat bijten. En dan ook nog eens een keertje het verplaatsen van de te waterintensieve landbouw. Het lijkt mij een moeilijk gesprek wat u dan heeft met de sector.

0: Nou ja, gelukkig zijn ook onze mensen in het gebied heel goed verbonden, juist ook met agrariërs. En ja, er komt veel op en af, maar mensen zijn gelukkig ook heel realistisch. En ze zien, als we goed samenwerken, dat we dan eigenlijk met elkaar ook de goede resultaten halen. Hè. Rondom de KAW zijn er ook echt, we hebben echt nog stappen te zetten. Maar zijn er ook de afgelopen jaren toch ook verbeteringen gezien, samen met onder andere de agrarische sector, maar ook de industrie. Zijn wij als waterschappen, die zelf natuurlijk ook onze rioolwaterzuiveringen hebben, echt stappen aan het zetten. En ja, daar gaan we wat mij betreft ook dapper mee door. Vooral ook met elkaar in gesprek. Om te zorgen dat we die doelen uiteindelijk gewoon gaan halen.
1: Ja, Mark Beerkes, kijkt u net zo optimistisch naar de kaderrichtlijn water, de KRW die net genoemd werd?
2: Nee, ik ben niet zo optimistisch. Maar ik zie ook wel inderdaad dat er best goede dingen gebeuren. Maar dat gaat natuurlijk niet hard genoeg. We hebben te maken met een stikstofprobleem, met een waterkwaliteitsprobleem. Dat koppelt eigenlijk allemaal samen. Dat heeft allemaal te maken met de intensiviteit van het landgebruik, het gebruik van pesticiden en het gebruik van nutriënten, wat op bepaalde plekken terug moeten. Plus het feit, en dat is iets wat waar denk ik het waterschap Hollandse Delta ook mee te maken krijgt, is dat, als je kijkt naar, we hebben natuurlijk nog steeds een zeespiegelstijging die ook doorgaat. Dat levert een enorme zoutbelasting op in West-Nederland. En dat kan echt tot significante watertekorten voor doorspoelbehoeften in de toekomst gaan leiden. Dat is nu een paar procent, maar dat kan echt tot 30% of zo tekorten opleiden bij een zeespiegel van 40%. Ik quote hier een recent rapport van Deltares. En ik denk dat daar echt ook wel, dat er dus echt wel plekken, ook in West-Nederland zullen zijn, waar landbouw op dat moment dus gewoon gedurende hele droge jaren echt in de problemen begint te komen. En je dus naar ander grondgebruik moet gaan denken.
1: Ja, want Joris Bengevoort, de collega's in Zeeland, die hebben er al mee te maken dat er zout water onder de dijken door sijpelt en dat je dan dus eigenlijk gewoon geen zoet water meer hebt achter de dijken, maar zout water, wat we niet gewend zijn. Bent u erop voorbereid dat het bij u ook gaat gebeuren?
0: Ja, nou, we werken in het gebied Zuidwestelijke Delta, dus de waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen, dan Zeeland en ook Brabantse Delta, met z'n drieën ook samen. En hebben we met elkaar gezegd, ook juist om dat tegen te gaan, moeten wij kampioen vasthouden van water worden. Daar zijn we dus heel druk mee bezig. Nou, door stuwen, door ook goed te kijken naar grondgebruik. Dat zijn allemaal dingen die we met elkaar doen. En ja, het is echt een probleem wat we misschien nog niet zo heel erg zichtbaar hebben op dit moment, maar waar we de komende jaren echt mee te maken gaan krijgen, waar we ons echt ook moeten gaan voorbereiden.
1: Wij hebben er nog niet zoveel zicht op, maar u bent er al wel mee bezig. Dat is helder. Joris Bengevoort, dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta, en Mark Beerkens, hoogleraar hydrologie van de Universiteit van Utrecht.
3: Tech Update.
4: Ja, met grote roergangen van de tech-redactie van BNR. Jo van Buren,
5: nou,
4: hallo.
5: Ja, zeg. Hi, Jelle en Mark.
4: Jij wil het over AI-bedrijf Anthropic hebben. We hadden het eerder in de uitzending natuurlijk al over. Anthropic zijn een beetje boefjes daar. Die gebruiken Nederlandse boeken illegaal om AI te trainen. Er is nog meer nieuws over Anthropic, want ze krijgen er een opvallende miljardeninvestering bij. En jij zegt, dat is niet zo bijzonder vanwege de hoogte van het bedrag, maar wel met de samenwerking die erbij hoort.
5: Klopt. Ja, want 5 miljard is niet heel veel geld in dollars. Nou, ja,
4: het is veel geld.
5: Maar naar Amerikaanse AI-investeringsbegrippen is
4: het klein bier. Ja.
5: Precies, maar toch, dat geld komt van AMD, voluit Advanced Micro Devices, ontwikkelaar van chips, bij uitstek geschikt voor AI-taken. De afgelopen tijd bekend geworden als de concurrent van Nvidia, maar wel op geruime afstand qua marktaandeel en beurswaarde, moet gezegd. Hè. Ongeveer, niet een vijfde van Nvidia qua market cap, maar toch, die hebben zojuist een nieuwe strategische samenwerking aangekondigd met Anthropic. Vanaf de eerste helft van volgend jaar gaat Anthropic een flinke bak GPU's, dus AI-chips van AMD, gebruiken in de verschillende datacenters. Typenummers ga ik even besparen, Jelle. Dan wordt het wel heel erg technisch. Maar het gaat om een palet aan chips die bij elkaar 2 gigawatt aan rekenkracht moeten genereren. Daaraan gekoppeld dus ook de investering van 5 miljard. En ja, dat doen we dan toch best wel vestzak, broekzak. Die constructie zien we ook bij Nvidia. Hè. Het idee is simpel. Jij betaalt mij geld en voor dat geld koop ik chips bij jou.
4: Het klinkt een beetje bekend. AMD heeft dat niet eerder gedaan?
5: Nou, afgelopen oktober een soort gelijke verhaal. Maar toen ging het juist om een deal met OpenAI als maker van ChatGPT. Ja. Dus ook toen was al duidelijk dat OpenAI de afhankelijkheid van Nvidia wilde verkleinen. Lijkt er dus op dat Anthropic die behoefte ook heeft. En ook als we kijken, Claude is ontzettend in trek. Wordt toch wel gezien als het AI-systeem wat vooral instanties heel graag willen gebruiken. Dus is Anthropic druk bezig om rekenkracht toe te voegen. Om die reden bijvoorbeeld ook de deal om Colossus 1, het grote datacenter van Elon Musk, SpaceX, te huren. Tot, ik geloof, de komende 3 jaar. Ja. In dat soort faciliteiten wordt deze nieuwe chips van AMD dus ook geparkeerd. En ook in de afgelopen tijd heeft Anthropic deals gesloten met Amazon, met Google, met Broadcom. Eigenlijk alles om zich maar te verzekeren van chips en ja, de datacenters om ze in te kunnen huisvesten. Er zouden zelfs gesprekken met Meta worden gevoerd. Hè? Dat zou ook een soort cloudbedrijf bijna gaan worden om infrastructuur te verhuren. En ja, zo zien we een steeds grotere, ik kan niet anders zeggen, circle jerk van grote techbedrijven die elkaar allemaal helpen in de waardeketen voor AI door elkaar te bedienen met waar de ander behoefte aan heeft.
1: Ja, want je beschrijft eigenlijk een piramidespel, toch? Dat ik jou geld geef en in ruil daarvoor koop jij bij mij dan weer hetzelfde.
5: Ja, volgens mij is een piramidespel net weer anders, want dan moet je iedere keer weer een ander vinden die jou dat geld weer terugbetaalt.
1: Dit is een circulair piramidespel.
5: Ja, zoals ik net zei.
4: De circle jerker.
5: Nu snap ik het herhalen, maar dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Dat zien we al een tijdje gebeuren in de Amerikaanse techwereld bij uitstek. En dit is daar het nieuwste schakeltje in die ketting.
4: Laten we met z'n drie niet te lang in het circle jerk blijven hangen. En nog even naar Samsung. Dat heeft net een boel nieuwe spulletjes onthuld. Waaronder een gloednieuwe slimme bril. Iets waar ik altijd denk van wie zit er op te wachten. Maar het schijnt een fenomeen te zijn waar heel veel kritiek op is.
5: Nou ja, dat is precies een beetje het punt. Want ja, wat moet je daar nou mee? Dan zien we toch al dat het uitnodigt om mensen stiekem te filmen. En nou, die ophef kennen we al van Google Glass bijna 15 jaar geleden. Glassholes was toen een term. Afgelopen jaren opgeleid door de slimme brillen van Meta. Die ze met onder meer Ray-Ban en Oakley hebben ontwikkeld. Zagen we bijvoorbeeld in Tivoli Vredenburg opeens
4: een verbod. Stijn heeft die ook uitgetest, hè?
5: Ja, niet in Tivoli Vredenburg op de toiletten.
4: Nee, die heeft hij gewoon in de studio
5: voor de orde. Daarom is het toch wel interessant dat Samsung het aandurft om zo'n product te presenteren. Deze is dan wel samen met Google ontwikkeld en verschillende brillendesignhuizen. Opvallend genoeg, bij die onthulling, echt zojuist, hebben ze gelijk al gezegd, ja, wij zien heel erg die privacy zorgen. We nemen daar maatregelen voor. Bijvoorbeeld dat je niet kan filmen als de ingebouwde lampjes afgedekt. Moet gezegd, dat doet Meta ook bij zo'n bril. Maar ook dat Samsung belooft alles wat jij opneemt via die bril, dus geluiden en beelden en wat dan ook, wordt niet gebruikt om AI-modellen te trainen. En dat is wat de woordvoerder van Meta nooit wilde zeggen. Mm. Dus daarmee heb je in ieder geval iets meer privacybelofte bij Samsung.
1: Nee, je wordt nog steeds gewoon gefilmd en je stem wordt nog steeds opgenomen. Nee,
5: dat klopt. En daarvan zeggen ze ook, dat blijven we aan werken. We willen niet dat mensen tegenhoudt om zo'n ding te kopen.
1: We gaan een bril maken wie kan filmen zonder dat hij kan filmen.
5: Ja, maar ja, we hebben ook allemaal telefoons met camera's erin. Alleen lopen we niet de hele dag met dat ding rond om te filmen.
1: Nee, dus je ziet als iemand dat doet.
5: Precies, dat blijft de belangrijke kanttekening. Maar goed, het is ook nog maar een prototype. Dit najaar moet die bril van Samsung wel echt op de markt komen. Nog even geduld. Wel concreet zijn de gloednieuwe telefoons. Meerdere toestellen die je open en dicht kan vouwen. Dat vind ik interessant. Maar je noemde hem al, tech-collega Stijn Goossens. Die heeft ze allemaal bij zich. Die komt om ongeveer 4:15 in de studio van de Avondspits vertellen wat je daar maar over moet weten. En vrijdag gaat hij ze bespreken in de schaal van hebben.
4: We gaan Stijn zo meteen met open armen ontvangen. En jou gaan we bedanken. Dank, Jo van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: De kerstverse Britse premier Andy Burnham die zit niet stil in zijn eerste twee dagen. Hij wil meteen het leven voor Britten direct goedkoper maken. Klinkt als een goed idee. Gaan we zo bespreken of het zo is.
6: En de rest weet je. Morgen.

0: zet.nl/bb en via DAB+.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Jochem Visser.
4: Morgen begin ik met het boardroompanel over drie bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. Daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Vrachtwagens, die kunnen nog een paar dagen straffeloos over de Merwedebrug. Dit weekend worden de camera's geplaatst. Het mag natuurlijk niet, dus doe het niet, maar het kan wel. De Rotterdamse haven heeft weinig last van de oorlog in het Midden-Oosten. En Anthropic gebruikt illegaal Nederlandse boeken om AI te trainen. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
9: We gaan naar de ANWB, daar zit Rering Baartmans. Hallo, het is relatief druk, hè?
10: Ja, dat klopt inderdaad. Als we kijken naar de normale zomervakantie woensdag, dan is het drukker, maar dat komt vooral door werkzaamheden. En dat merk je onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug zijn ze bezig aan de weg. Dat zorgt voor 40 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. Ook op de A17 is het druk, richting Dordrecht. En dat komt door die werkzaamheden op de A16. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder betekent dat een vertraging van 50 minuten. De A50 richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 25 minuten. Tot slot de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 55,6. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,5. En de A16 Breda richting Rotterdam bij 27,3.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld, maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. In Frankrijk zijn vorige maand veel meer mensen overleden dan normaal, bijna 5800. Het komt waarschijnlijk door de hittegolf, al is dat nog niet officieel. De definitieve informatie wordt in het najaar verwacht. Vorig jaar overleden ongeveer net zoveel mensen toen het zo heet was, maar dat was tijdens de hele zomer. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren, vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt, in de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
8: De AEX staat 0,3% in de plus, staat daarmee op 1100 punten rond. De grootste stijger is BC, 3,2% in de plus. En Prozis, de grootste daler, met 3,7% in de min. De Dow Jones ondertussen, die is 0,1% in het groen geopend.
9: Reizen met de bus wordt in één klap een stuk goedkoper in het Verenigd Koninkrijk. Met dank aan de nieuwe premier Andy Burnham. Waar hij het geld vandaan haalt om dit te kunnen doen, dat gaan we zo bespreken.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
9: Het is 4:05, welkom bij de Avondspits. We gaan je zometeen voorstellen aan een nieuwe politieke beweging in de Verenigde Staten. MAGA kende je al, dat zijn die Republikeinen met zo'n rood petje op. We hebben het zometeen over de tegenhanger, Blue MAGA. We zoeken uit of die groep de Democratische Partij weer kan reanimeren. Hoor je ook meer over de nieuwe telefoons van Samsung. Dat heeft namelijk 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. En tech-collega Stijn, die staat op te trappelen, die heeft de 3 allemaal in bezit. En hij komt ze zo bespreken. Dat alles zo. Eerst naar het Verenigd Koninkrijk.
8: In Engeland wordt namelijk het reizen met de bus goedkoper. Flink goedkoper zelfs. En het is een van de maatregelen die de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft afgekondigd. Hij is inmiddels 2 dagen premier, dus hoe komt hij uit de startblokken? Gaan we vragen aan Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Ha, Lia.
20: Ha, Mark.
8: Ja, de meeste premiers die proberen in de eerste 100 dagen iets te bereiken. Ik heb het idee dat Burnham misschien zijn eerste week al een heleboel wil doen.
20: Klopt. Je had het over de busreizen die goedkoper worden in Engeland. Die gaan niet duurder worden dan £2. Dat is iets meer dan €2, waar je ook gaat. Dat is een leuk onverwacht cadeautje. Hij deed nog iets, Burnham. Hij heeft ook gezegd dat energierekeningen goedkoper worden. Want hij wil de BTW schrappen op die energierekeningen. En dat levert de gemiddelde Brit €1 per week op aan voordeel. Dus dat is mooi. Niet gigantisch, maar hij zegt voortdurend, Andy Burnham, waar het bij mij om gaat is de kosten van het levensonderhoud. Die moeten naar beneden. En ik wil ervoor zorgen dat Britten die de grootste moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, dat die weer even op adem kunnen komen. Dus die 2 dingen die ik net noemde, dat zijn echt babystapjes. Weet je wel, dit is niet meer, het is niet groots, het is een begin. Het is eigenlijk bedoeld om tegen de kiezer te zeggen, we horen je, we werken aan meer, we werken aan beter. De grote maatregelen komen pas veel en veel later. Dit is niet meer dan een voorafje.
8: Ja, nou toch, als je in Londen in de bus stapt, dan tik je meteen £3 af. Dus je gaat een derde vanaf. Dat lijkt mij heel prettig als je vaak met de bus moet.
20: Het geldt niet voor Londen.
8: Oh, het geldt niet voor Londen. Want nee, in Londen is alles duurder.
20: Sorry, ja, het geldt niet voor Londen.
8: Dan gaan we maar naar het platteland voortaan. Weet je, is er nu gewoon elke dag een leuk cadeautje wat hij uitdeelt? Of wat is zijn strategie?
20: Nou, dit is dus, hij begon maandag, hè, het is woensdag, de derde dag. Zijn strategie is, wat ik je net zei, om kleine cadeautjes af en toe af te geven. Wat mij echt opviel is dat toen hij maandag net beëdigd was door de koning als premier, en hij had zijn eerste toespraak gehouden in Downing Street, draaide hij zich om en hij zegt, het eerste wat ik doe als ik door die deur naar binnen ga is de opdracht geven een einde te maken aan de dakloosheid.
8: Ja.
20: Dan denk je, oké. Vorig jaar al trouwens, dat had de vorige regering al gedaan, die hadden al miljarden uitgetrokken om inderdaad iets te doen aan dakloosheid. Onder Burnham is daar nu nog een kleine 500 miljoen bijgekomen. Maar dit is echt een obsessie van de Britse premier, die toen hij nog burgemeester was van Greater Manchester, beloofde om dakloosheid daar uit te roeien. Dat is hem absoluut niet gelukt. Hij denkt wel inmiddels te weten hoe hij dat moet doen. Hij geeft trouwens ook 15% van zijn salaris aan dakloosheidsprojecten en zo. Maar het betekent wel dat mensen gaan zeggen, hoe ga je dat doen? Waar moet dat geld vandaan komen? Hij zelf en zijn regeringswoordvoerders zeggen, we kunnen het allemaal bekosteren, we kunnen het allemaal berekenen. Wacht maar af.
9: Ja, want ik luister elke week braaf naar Van Beckhoven's Britten, en dan hoor ik jou elke keer zeggen, er is geen geld. Hij gaat toch cadeautjes uitdelen. Dus inderdaad, hoe doet hij dat? Waar komt dat geld vandaan, Lia?
20: Ja, nou, hij zegt dus, ik kan bijvoorbeeld een aantal van de bedragen die al toegezegd waren aan internationale milieuprojecten worden nu stopgezet. De plannen van zijn voorganger Keir Starmer om een identiteitskaart digitaal in te voeren in het Verenigd Koninkrijk wordt ook stopgezet. Dus dat kan verklaren waarom die tot op zekere hoogte deze cadeautjes kan uitdelen. Maar het is maar heel krap. Als je het hebt over enorme zaken die het Verenigd Koninkrijk echt moet veranderen, dan moet je wachten op zijn 10-jaren-plan. Weet je, we hebben het inderdaad heel vaak over alles wat niet werkt, over de woningnood, over defensie, waar tenminste 5,5 miljard bij moet, over de geprivatiseerde energiebedrijven, de waterbedrijven die niet werken en die volgens Burnham in publieke handen moeten komen. Sociale zorg is niet geregeld. Wat Burnham betreft, past dat allemaal in elkaar. Het een kun je niet loszien van het ander. En het kan allemaal het best geregeld worden als het Britse landsbestuur gedecentraliseerd wordt. Dus als de regio's, de steden veel meer zeggenschap krijgen en veel minder afhankelijk zijn van Londen en eigen beslissingen kunnen nemen. Tegelijkertijd wil hij het land re-industrialiseren. Hij wil 40 jaar Thatcher terugdraaien. Tegen de tijd dat we daar iets van zien, zijn we weer jaren verder. Maar dat moet dus allemaal in dat 10-jaren-plan komen staan.
8: Zijn al die regio's er eigenlijk toe in staat om zelf dit soort grote beslissingen te gaan nemen per regio?
20: Nou, dat is precies wat ik me afvraag. En ik denk een deel, als je ziet bijvoorbeeld hoe sommige regio's nu sinds kort bestuurd worden door gemeentes die gedomineerd worden door Reform, de partij van Nigel Farage, waar heel veel goedbedoelende mensen in zitten. Maar eerlijk gezegd, als je kijkt naar het potje wat ze daarvan maken, dan denk je, die mensen, nog meer zeggenschap, nog een grotere begroting geven, is dat wel wijs? Ik vraag het me af, Mark,
8: Oké, nou dan komen we binnenkort weer eens bij je terug om te kijken hoe het inmiddels ermee gaat, Lia van Beckhoven. Dankjewel, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach. BNR.
9: Door naar de Verenigde Staten, naar de linkervleugel van de Democratische Partij, om precies te zijn. Die wint meer en meer aan populariteit onder democratische kiezers. En daar is Mamdani, de burgemeester van New York, een goed voorbeeld van. Hij is iemand die stevige uitspraken durft te doen.
21: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. Nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. That is my commitment to you.
9: Al dus Mamdani, en het zijn vooral de Gen Z'ers, de generatie geboren tussen 1997 en 2012, die daarop aanslaan. Jongeren die niet veel op hebben met vaak oudere politici, een groep die inmiddels bekend staat als Blue MAGA. En dat is waar we het over gaan hebben, over die beweging. We kijken wat de kansen zijn voor politici op die linkerflank. En dat doen we met onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom Jan.
22: Dag Jelle.
9: Goed dat je er bent. En met Matthijs Tiedeman, historicus en universitair docent aan de Illinois State University. Welkom.
23: Goedemiddag.
9: Ja, Jan, om met jou te beginnen. New York Times die schrijft uitgebreid over het fenomeen Blue MAGA. In jouw woorden, wat is dat voor beweging?
1: Nou, het is niet een beweging die zichzelf Blue MAGA noemt. Eigenlijk is Blue MAGA een negatieve bijnaam die jonge en meer progressieve democraten geven aan een groep vaak wat oudere democraten. En ze zeggen, ja, die groep die houdt eigenlijk loyaal en blind loyaal vast aan de gevestigde orde. Die blijven de leiders binnen de partij maar volgen. Eigenlijk een beetje zoals Trump-aanhangers, zoals MAGA dat ook doet. En die denken zelf niet meer na. En die jongere democraten, dat is dus inderdaad die linker hoek. Dat zijn democratische socialisten, noemen sommigen zichzelf. Alexandria Ocasio-Cortez, Zohran Mamdani hoorde je net al. Dat soort types, die zeggen eigenlijk, luister eens naar ons. Voel eens wat meer wat er leeft in het land. Volg niet blind onze leiders, zoals MAGA achter Trump aanloopt. Ja, kijk eens wat verder dan je neus lang is. Je hebt ook democraten die zeggen, wij zijn populistische democraten. Wij noemen dat Blue MAGA. Maar dat is niet de Blue MAGA zoals de New York Times die in ieder geval beschrijft.
2: Nee. Maar het is dus wel die linker vleugel, die wint dus wel steeds meer aan populariteit.
1: Ja, dat zie je wel heel duidelijk inderdaad. Een soort jonge beweging die net ook wat meer uitgesproken is. Die ook tegen de gevestigde orde een beetje aanschopt. Waar ja, toch op verschillende plekken komen die kandidaten naar boven op dit moment. Dus echt een interessante ontwikkeling.
2: Matthijs Tieleman, de Democratische Partij, die bestaat overigens, net als de Republikeinse, uit allerlei verschillende vleugels. Hoe zou u deze vleugel omschrijven? Wat is hun doel?
4: Hun doel? Nou, de harde kern, dat zijn vooral activisten, vooral blanke progressieve activisten. Hun doel, zoals ik het vaak beschreven zie worden, is voorlopig op de korte termijn de Democratische Partij naar links trekken en op de lange termijn een soort socialistische utopie. Was onlangs een interview met Ross Douthat van de New York Times, van een van die prominente DSA-figuren. En die zeggen, nou ja, over misschien 200 jaar dan schaffen we privé-eigendom af. Maar nu gaat het even om de korte termijn democraten naar links trekken. Dus het is een harde kern met ideologie, maar op de korte termijn politiek pragmatisch.
2: Ja, u werkt op een universiteit. Is deze beweging daar populair?
4: Ja, onder faculteitsleden is radicaal links altijd populair. En onder jongeren zijn er ook zeker wel inderdaad. Is dat zeker ook zo? Ik denk dat het bij mij op de universiteit is het wat anders, omdat ik zit in het midden van het land. Deze club is vooral populair in steden onder masterstudenten, zeg maar. Dus niet zozeer onder studenten in het midden van het land.
2: Ja, Jan, ik had het net zelf al over Mamdani. Je haalde AOC net al aan, het congreslid. Die zijn beide populair natuurlijk in New York. Ja, dat is leuk, maar belangrijker, krijgen die ook voet aan de grond in de rest van de Verenigde Staten?
1: Ja, dat is nog even de vraag. Wat meneer Tieleman ook net zegt. Je hebt specifieke plekken waar ze heel populair zijn. Mm-hmm. Dat zijn ook vooral de steden op dit moment. Het is nog een beetje de vraag of dat grote succes van bijvoorbeeld een Mamdani, dat is denk ik echt een doorbraak geweest. Dat zo iemand dan de burgemeester van New York wordt, dat is natuurlijk echt een duidelijke mijlpaal. Maar geldt dat ook voor andere gebieden buiten de steden, minder hoog opgeleide Amerikanen? Gaan die er ook voor? En dat is nog wel interessant om te zien. Want er zijn natuurlijk een hoop gebieden waar Amerikanen ook een stuk conservatiever zijn, gematigder zijn. De vraag is nog een beetje of dat daar ook aan kan slaan. En wat mij betreft hebben ze dat nog niet bewezen op dit moment. Ze zijn daar zelf heel optimistisch over, maar dat moet nog maar blijken.
2: Kunnen zij die Democratische Partij wel meer naar links trekken? Ik heb van jou en Bernard altijd geleerd dat je in Amerika juist in het midden moet zitten als je succes wil hebben. Kijk naar Joe Biden, naar zijn overwinning. Maar kunnen deze linkse mensen de partij meer naar het linkse speelveld opschuiven, denk jij?
1: Ik denk dat dat met kleine stapjes wel kan. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat daar een soort voorzichtigheid is binnen de Democratische Partij. En dat zeg maar de leiders van die partij, de grote namen, die denken ook heel erg in haalbaarheid. Kunnen wij verkozen worden met kandidaten die linkser zijn dan op dit moment? En dan is het antwoord toch eigenlijk tot nu toe steeds een beetje geweest, ook als je kijkt naar presidentskandidaten. Bernie Sanders kwam ooit op. Er was een groep democraten heel enthousiast over. Nou, uiteindelijk werd hij het niet. En uiteindelijk werden het kandidaten van de redelijkheid. Een Joe Biden, want die kan de verkiezingen winnen. En zo is het toch steeds gegaan. En ik zie dat op de korte termijn nu ook nog steeds wel zo gaan. Dat die democraten heel voorzichtig blijven. Ook denken van, wacht eens even, die republikeinen, Trump voorop, die kunnen ons neerzetten als radicaal. Dat moeten we niet hebben. We moeten inderdaad wat voorzichtig in het midden blijven. En dat is eigenlijk de enige manier om aan de macht te komen.
2: Maar dat is juist wat Mamdani niet doet.
1: Nee, precies. Maar Mamdani zit natuurlijk in een heel ander gebied. Hè? New York, dat is natuurlijk ook een soort links bolwerk, zou je kunnen zeggen, vergeleken met andere delen van Amerika. Dat is echt progressief. Maar daar staat wel tegenover dat dingen die in New York gelden, de hoge lasten, hoge huren, de boodschappen die steeds duurder worden, dat zijn problemen die alle Amerikanen voelen. En op dat punt is dat dus wel een boodschap die Mamdani brengt, van daar gaan we wat aan doen. Dat kan wel aanslaan, in Amerika. Dus daar zit zeker wel iets in. Alleen dat moeten ze ook nog maar eens voor elkaar krijgen.
2: En meneer Tieleman, het is nu aan de partijleiding van de Democraten om met een soort van balanceeract al die bewegingen bij elkaar te houden. Gaat dat ze lukken om dus ook die hele linkervleugel met die bijbehorende Gen Z'ers, die nieuwe groep, om die te pleasen?
4: Dat is een hele moeilijke taak voor ze. Een van de problemen die de Democraten, en dat is überhaupt op links zo, hebben, is dat er een soort van en ook trouwens in de Republikeinse Partij, maar iets minder, die zijn meer jaloers op links. Dat ze hebben zo'n cult van de jeugd, weet je wel. Dus de jeugd heeft altijd gelijk, dat is de toekomst, hè. En die hebben eigenlijk een soort van gelijk. En die hebben ook, heel veel van die Democraten, die hebben een verleden van, maar vroeger was ik heel idealistisch. En dus ik ben nu wat pragmatischer, want ik moet toch iets doen. Dus er is een zekere weerstand tegen het opstaan, tegen dat idealisme. En dat moeten ze wel gaan doen. Bill Clinton had ooit een mooi moment tijdens de verkiezingen in de jaren 90, waarbij die zei van, dat noemden ze de Sister Soldier moment. Waarbij die hele radicale linkse activisten afwees van, nee, dit is niet de Democratische Partij. En zo'n moment zou er ook moeten komen voor eventueel een democratische presidentskandidaat of presidentskandidaten. Waarbij ze zeggen van, zo iemand als DAC, dat is zo'n nieuwe democratische socialistische kandidaat van die ideologische club. Die zei van, ik wil de gevangenis afschaffen. Oh. En toen vroeg de New York Times, moordenaars dan? En toen zei ze, moordenaars, die kunnen wel weer reïntegreren in de gemeenschap. Hmm. Moordenaars niet in de gevangenis gooien, dat is niet bepaald een populair standpunt. Maar dan kan een democratische kandidaat natuurlijk heel makkelijk zeggen van, deze figuren die willen niet eens moordenaars de gevangenis in. Dat moment. Dat is er nog niet, maar dat gaat natuurlijk wel komen naarmate 2028 dichterbij komt.
2: Jan, we sluiten met jou af en gelijk de moeilijkste vraag aan jou. Sorry, de midterms die komen eraan in november. De presidentsverkiezingen komen daarna. Denk jij dat die Blue MAGA-afdeling uiteindelijk nog een goede kandidaat gaat leveren? Of komen toch weer gewoon ouderwets vertrouwd bij het midden uit?
1: Ja, dus eigenlijk de Blue MAGA-beweging, dat is dus niet echt een beweging. Dat is eigenlijk
2: de jongerenbeweging, sorry.
1: Ja, precies, de jongerenbeweging. Ja. Ik denk dat daar wel ruimte voor is. Maar dat moet dan iemand zijn met echte ideeën. En die echt iets tegenover de Republikeinen zet. Meer dan alleen, wij zijn niet Trump, wat nu steeds toch de boodschap is. En ik denk dat er dan ook best wel een heel klein beetje ruimte is voor iets meer linksgeluid. Maar veel gematigder dan een Mamdani of een AOC op dat punt. Als er maar een geluid is. Want op dit moment hebben de Democraten eigenlijk niks.
2: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma en historicus Matthijs Tieleman.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
8: Samsung, daar gaan we het over hebben, lanceert vandaag 3 nieuwe opvouwbare smartphones. En één daarvan heeft echt een compleet nieuw design gekregen. Smartphones van Samsung zijn eigenlijk al lang het grootste merk, zo'n beetje onder de telefoons en bij de vouwbare smartphones al helemaal. Dit najaar alleen, dat maakt het spannend nu ineens, komt er een grote concurrent bij. Apple gaat waarschijnlijk, nou aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ook met een opvouwbare iPhone komen. Tech-redacteur Stijn Goossens heeft die nieuwste Samsungs, 3 zelfs bij zich. Plus nog zijn gewone telefoon, dus 4 telefoons binnen handbereik, denk ik.
6: Dat klopt.
8: Eentje daarvan heet de Galaxy Fold 8.
6: Ja, en dat is wel opvallend. Dat is meteen ook een model dat helemaal veranderd is qua ontwerp. Ik heb hem hier bij me. Kan
8: een metalen apparaatje.
6: Openklappen en dan zie je meteen aan de binnenkant het grotere scherm. Jelle, wil jij hem ook even vasthouden?
2: Ja, ben
6: je vast leuk. En ik zal even omschrijven. Even voor duidelijkheid, ik ga geen review geven nu, want ik heb ze ook pas net binnen.
8: Vrijdag
6: doe ik dat in de schaal van hebben in de ochtendspits.
2: Oh, je hebt de tijd open. Belgische zakenkanten, een inhoudelijke jongen ben je ook.
6: Wat opvallend is aan dit model, is dat het telefoon was langere tijd lang en dun qua formaat. En nu is hij eigenlijk wat wijder en korter geworden. Ja. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een paspoort die je in je hand hebt. Dat is precies
2: inderdaad in je hand.
6: In je formaat. En een beetje oude BlackBerry als hij dichtgeklapt is. Of een Game Boy DS ook wel. Als je hem zijwaarts vouwt. Aan de buitenkant heb je dan een scherm wat 5,5 inch schreeuwt. Maar dat is wel een beetje wennen. Want het is een soort van vierkanter dan je gewend bent. Maar aan de binnenkant dus een 4:3 verhoudingsscherm. Wat een stuk groter is. Want een beetje een kleine tablet is.
8: 4:3, dat is nou het telefoon, een tv-scherm. Ja. Breedbeeld.
6: Nou, dit is dus wel opmerkelijk. Want ik sprak dus met Samsung ook over, voor wie is deze nieuwe foldable nou ook? En zij zegt, het is echt gericht voor de consument die heel veel wil consumeren op een groter scherm. Vooral media, TikTok, Netflix-series kijken. Daarvoor is deze gemaakt, ook waar je veel foto's en video's mee wil maken. Want dit scherm 4:3 zou daar perfect voor zijn. Nou, ik heb er vanmorgen nog even een Netflix-serie op gekeken in de trein. Dat kijkt op zich lekker weg. Ik sprak er ook over met Jorn Boot. Hij is de head of mobile van Samsung Benelux. En hij vertelde ook voor wie dit dan precies bedoeld is.
7: 80-90% van de moment dat we ons telefoon gebruiken is het vaak voor korte dingen, voor alledaagse dingen. Een foto maken, even iets opzoeken. Maar er zijn ook momenten, en steeds vaker, dat we hem langer willen gebruiken. En dat we een groter scherm nodig hebben. Dus het is echt geënt, dichtgeklapt op de dagelijkse social media, foto's maken, de snelle dingen. En klap je hem open, dan krijg je in één keer een scherm van 3:4. Die fantastisch is voor gaming, voor entertainment. Dus voor momenten voor de gebruiker om wat langer en meer media tot zich te nemen.
8: Snap dit wel. Als je hem openvouwt, kan je er denk ik heel goed een boek op lezen.
6: Dat ook, ja. Het is
8: of
6: ook
8: een krant.
6: Soort, een keuze.
8: Maar als je hem dichtvouwt, dan is het echt gewoon een joekel van een machine.
6: Nou ja, maar
8: te groot voor in je broekzak.
6: Hij is kleiner dan de reguliere smartphone, hoor. Minder lang.
8: Dan zeg je zo dat wat.
6: Hij voelt breder.
8: Hij is kleiner dan de telefoon die ik nu rondzul. Daar heb je helemaal gelijk in. Geest
6: wel merk dat Samsung eigenlijk wil dat we langer onze telefoon gaan gebruiken. Terwijl de trend toch is dat we minder onze telefoon willen gebruiken. En ik heb hier dus ook die andere twee modellen die vandaag zijn aangekondigd. Dat
8: zijn die anders?
6: De Fold Ultra en de Flip. Nou, de Flip kennen we al, want de Flip is eigenlijk een normale smartphone die je er dicht kan klappen, die je dus kleiner kan maken. En de Fold Ultra lijkt eigenlijk juist heel erg op wat de Fold 7 hiervoor was. Dus dit is eigenlijk de officiële opvolger. Die hebben ze al in een Ultra gegeven, omdat ze er ook €100 meer voor willen vragen. De prijs kom ik zo op. Maar er komt dus nu dit derde model.
8: Dit is een boekje en die andere.
6: Ja, deze is wat langwerpig. Hè? Dus eigenlijk een normale smartphone die je ook kan openvouwen.
8: Ja. En die andere is een normale smartphone die je voorover dicht in tweeën vat. Ja.
6: Inderdaad. Nou, die Fold 8, dat paspoortmodel, dat komt er dus nu tussenin. En waarom nou komt deze er tussenin? Nou, dat is omdat Samsung zich er ook schrap zet voor die iPhone die er aankomt. De opvouwbare iPhone, die wordt sinds september verwacht. En die gaat naar verwachting exact zo als deze paspoort foldable eruit ziet. En Samsung weet dat toevallig ook, want Samsung levert gewoon de schermen aan Apple. Dus die kan hier gewoon op voorsorteren. En die dachten, laten wij 2 maanden eerder met een vergelijkbare model uitkomen. En wat ik merkte toen ik met Samsung in gesprek was hierover, zij proberen zich ook te profileren. We hebben al 7 jaar ervaring. We waren natuurlijk de eerste met een vouwtelefoon. De markt is nu ook zo'n 20 miljoen stuks. Is nog wereldwijd wat gaat groter worden. Verwachting is dat er 30% groei in zit dit jaar. Maar ze verbreden nu ook het aanbod, dus met een nieuw formaat erbij. Ik sprak Jorn Boot ook nog even over wat nou als die iPhone er straks aankomt.
7: Ja, we verwachten echt dat dit wel eens zeg maar de paradigm shift kan zijn. En dat de volle bols het nieuwe normaal worden in voor telefoons. Waar we natuurlijk jaren geleden met de komst van de eerste touchscreens dachten van waar hebben mensen dat voor nodig. Is dat uitgegroeid tot de standaard. En zijn heel blij met concurrentie in dit stuk. Wat het belang van de categorie nogmaals onderstreept.
5: Ja. Bedrijven zijn altijd allemaal blij met concurrentie. Maar wat gaat die kosten? Ja. Goedkoper dan de iPhone?
6: Nou, dat weet ik niet. De iPhone is ook altijd wel duur. Maar die nieuwe Fold 8 die kost vanaf €2000. Is ongeveer wat de vorige Fold ook al kost. Maar die Ultra is er dus bijgekomen. Die vragen ze dus €2200 voor. En dat kan oplopen tot €2700. Gigantische bedragen. Die Flip is nog het goedkoopste vanaf €1300. Maar zoals je ziet, het zijn gewoon prijzen. Het is een luxe product nog steeds. En ik verwacht niet dat die foldable-markt hiermee ineens heel erg gaat groeien.
5: Laat hem nog even liggen, Stijn, vrees ik. Maar dankjewel voor jouw verhaal. Broekzak.
2: Straks hebben we het over Randstad. Het uitzendbureau lijkt dan eindelijk uit de problemen te komen. Dankzij de oorlog in het Midden-Oosten. Zometeen meer in de beursupdate.
10: Ik open de vergadering.
11: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
24: Voorzitter,
22: ik
5: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
25: Europa is van Picasso. India is van mij.
26: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
27: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
28: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
27: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
29: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
29: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
31: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
32: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
29: In 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
33: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
34: In de Friday Move gaat het over tv.
35: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
34: Politiek.
36: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
34: En ik ben er ook.
36: Dat is toch heerlijk.
34: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 16:00.
37: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
38: BNR Verkeer.
39: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug vanwege wegwerkzaamheden aan de brug. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 45 minuten langer over. En hierdoor staat er ook een flinke file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder kun je er ook 3 kwartier bij rekenen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Bij de Velsertunnel zijn technische problemen gemeld. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 27,3. En de A35 Enschede Almelo bij 69,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
40: Goedemiddag, ik ben René Postma.
0: Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. In Frankrijk zijn vorige maand veel meer mensen overleden dan normaal, bijna 5800. Het komt waarschijnlijk door de hittegolf, al is dat nog niet officieel. De definitieve informatie wordt in het najaar verwacht. Vorig jaar overleden ongeveer net zoveel mensen toen het zo heet was, maar dat was tijdens de hele zomer. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren, vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt, in de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: De zon lijkt eindelijk weer een beetje te gaan schijnen voor uitzender Randstad. Na jaren van krimpende omzet is dit jaar alleen maar groei. En vandaag ook nog eens een hele goede beursdag. Zometeen meer.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
4: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
11: Donald Trump vindt het prima dat ze in Saudi-Arabië beginnen met kernenergie. Inclusief de opwerking van radioactief materiaal. En niet heel Washington is ervan overtuigd dat het een goed idee is. En vooral, waar bemoeien die Amerikanen zich eigenlijk mee? Kerncentrales in Saudi-Arabië. Ze gaan daar helemaal niet over. Even goed, de Saoedi's hebben er wel een deal over gesloten met de Amerikanen, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. En we gaan eerst naar de beurs.
2: En dat doen we met onze grote vriend Maxime van Meel van BNR Beurs.
12: Ja, het is net alsof we gewoon weer een uur later in de studio staan. Maar...
2: ja, maar vandaag sta ik hier en jij staat daar. We gaan het hebben over uitzendbureau Randstad. We gaan het hebben over uitzendbureau Randstad. Dat steelt de show. Na de kwartaalcijfers duiken beleggers in één keer op het aandeel. Daar wil je het over hebben.
12: Ja.
2: Die cijfers zijn dus goed.
12: Ja, meer dan goed eigenlijk. Maar eerst misschien nog even naar het slechte nieuws. Dan ruimen we dat mooi uit de weg. Dat zijn de markten hier in de buurt voor Randstad. België, daar hadden ze wat individuele tegenvallers. Frankrijk, daar hebben ze last van nieuwe wetgeving. En in Nederland, in de thuismarkt, gaat het ook nog niet zo goed, dankzij ook weer regelgeving, zegt topman Sander van het Noordende.
13: In Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4% en 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is.
12: Ja, dat is dus matig voor ze. Nou zouden ze daar een jaar geleden helemaal op afgemaakt zijn. Maar vandaag is dat niet het geval, want het aandeel staat zowaar 14% in de plus op de midcap. En dat komt door het goede nieuws ook dat daarbij nog te vermelden valt. Want in alle andere markten gaat het wel goed. Dat is wel even wat anders dan, was het die 12 kwartalen op rij aan omzetdaling, was het geloof ik, die ze achter de rug hebben. Nou, vorig kwartaal was er eindelijk weer autonome omzetgroei. Nu is er weer echte omzetgroei, 2%, 5,9 miljard euro. euro was die omzet. De topman die was vanochtend bij Iwan in de uitzending. En hij begon met een hele vrolijke opsomming van alle markten die dus wel goed lopen. En het grappige daarbij is dat die omdraai deels komt door de oorlog in het Midden-Oosten.
13: De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart. Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
2: Is wel cru dat ze elke keer niet wisten van hoe kunnen we het lek boven krijgen. En oorlog, die redt dus Randstad.
12: Inderdaad, het is een beetje tegen het gevoel in. Donner zei eerder vandaag, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Zo benoemde hij het. Nou, zo kan het ook. Komt ook nog bij dat Van het Noordende nog niet echt bang is voor kunstmatige intelligentie en wat dat met de arbeidsmarkt doet. Dus dat helpt ook nog mee. Beleggers die geloven daardoor wel in die ommekeer. En Van het Noordende zegt daarover, over die AI in de arbeidsmarkt. Hij zegt, het gaat voor verschuivingen zorgen en daar kunnen we wel mooi op inspelen. Dus wie weet is dan binnenkort weer de AIX in zicht voor Randstad en zijn ze weer terug op een oude plek.
2: Ja, zou mooi zijn. Dan gaan we naar minder vrolijk nieuws op de AIX. KPN, die cijfers waren niet zo feest vandaag.
12: Nee, tenzij je smult van 19% omzetdaling. Want dat was het geval in de zakelijke servicetak. Dat is bedrijven die abonnementen bij KPN afsluiten. De CEO is daar niet heel bezorgd over. Hij zegt, dat is in vergelijking met extreem goede cijfers vorig jaar. Maar toch, de omzetverwachting van die tak die wordt wel verlaagd. Die groeit niet meer 2,5% waarschijnlijk dit jaar, maar 1,5%.
2: Nog een verschil.
12: Inderdaad. En dat is ook inclusief de particuliere klanten. Het is natuurlijk een deel van hun markt. Maar alsnog, die particuliere klanten, het is ook een beetje de vraag of je het daarvan moet hebben. Niet een hele prettige markt. Wordt al jaren keihard om klanten gevochten daar door de ene na de andere aanbieding te geven.
2: Wat deed het aandeel dan eigenlijk?
12: Ja, dat is wel opvallend. Die bewoog eigenlijk helemaal niet. Ja, 0,07%. Dus dat is echt verwaarloosbaar. Ja, inderdaad. Nou, goed opgemerkt. Ik denk dat ze daar misschien ook wel dat het gevolg is van wat voor soort belegger dat daarin zit. Het is natuurlijk een vrij stabiel aandeel. Geen spectaculaire groei, maar ook geen dramatische koersvallen. Plus ze keren consistent dividend uit. Dus een soort spaarrekening plus. Nou, dat dividend, daar zitten ze niet aan, laat KPN weten. Ze offerden zelfs al wat investeringen op vorig kwartaal om die cadeautjes voor die aandeelhouders in stand te houden. Dus ik denk dat die beleggers die daling van de omzet nog niet als heel erg zorgwekkend zien. Ze zitten vooral voor het dividend erin en dat krijgen ze toch wel. En er is ook nog wat goed nieuws te melden. De vrije kaststroom staat er wel beter voor dan gedacht. En de totale omzet die daalde, maar ook wel minder dan analisten hadden verwacht.
2: Tot slot even nog kort naar een beurs waar het niet zo vaak over gaat, die van Hongkong. Want daar liggen de beursuitbaten en handelaren met elkaar in de clinch. Over?
12: Ja, dit is wel grappig over de openingstijden van de beurs. Nou, gisteren hoorden we al over de Londense beurs, hadden jullie het ook over. Die willen eigenlijk non-stop open. Hongkong wil ook die kant op. Is natuurlijk goed voor de inkomsten van die uitbater. Meer handelsuren, meer handel, meer internationale handel ook. En dus meer fees die ze binnenkrijgen. Ze doen nu een eerste stap in die richting. Ze willen de openingsuren verruimen met een half uur. En het controversiële punt, ze willen de lunchpauzes schrappen. Een paar Aziatische beurzen die hebben dan nog een lunchpauze. Volgens Bloomberg eten de handelaren dan vooral wontonnoedels en geroosterd varken met rijst. Hebben ze een onderzoek naar gedaan. En dit is de uitkomst. Ik heb het niet gedaan.
2: Het is hartstikke lekker, man.
12: Maar goed,
2: is heel lekker.
12: Dat lijkt vooral nog een stap te ver voor die handelaren, dat schrappen van die lunch. Niet per se omdat ze zo uitgebreid willen lunchen, maar omdat het voor roosterproblemen zorgt. Ze moeten dan meer personeel gaan aannemen en daar hebben ze geen zin in. Dus nu hebben ze ruzie met de uitbater. Wel leuk om in de gaten te houden, want de gemoederen die liepen de vorige keer dat het hierover ging ook al hoog op. Die pauze die werd ooit al ingekort van 2 uur naar 1 uur. En destijds werd er flink geprotesteerd. Toen gingen 1000 stockbrokers de staat op. Dan blijkt dat die wontelnoedels en dat geroosterde varken misschien toch wel belangrijk zijn. Want toen zeiden ze, die lunchpauze is extreem belangrijk voor de gezondheid van onze handelaren en voor het uitwisselen van ideeën met klanten. Dus uiteindelijk is ook die doorgevoerd. Maar misschien is de wontelnoedel nu dan toch het breekpunt voor deze nog verdere verruiming van die handelsuur.
2: Nooit gedacht dat we tijdens deze beursupdate met jou ook nog over geroosterd varken zouden hebben. Zullen we dan traditioneel gewoon afsluiten met de slotstand van de AIX?
12: Zeker. Die is in de plus gesloten. 0,4% krijgt hij erbij op, daar is hij, 1.101 punten. We zijn boven de 1.100 punten geëindigd. BC was de grootste stijger met 3,6%. En Prozus daalde het hardst met ook 3,6%.
2: Dankjewel, Maxime van Meel.
11: Er staat een auto in brand op de A20. En wie werd er alles van? Bij de ANWB Rijn Bartmans.
39: Jawel, richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie staat inderdaad een auto in brand op de A20. Drie rijstroken zijn dicht en je doet er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij hectometerpaal 66,2. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
5: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
6: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
7: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
10: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft groen licht gegeven voor kerncentrales in Saudi-Arabië. En door die deal kunnen de Saoedi's nu ook uranium verrijken, want daarvoor staat geen verbod in de afspraak. Terwijl daar wel de meeste zorgen zitten natuurlijk. Wat de VS en Saudi-Arabië nou precies met die overeenkomst hebben, daar gaan we over praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Paul van Hooft, kernwapendeskundige verbonden aan RAND Europe. Goedemiddag allebei.
14: Goedemiddag.
11: Ja.
14: Goedemiddag.
11: Paul van Hooft, kan u een korte executive summary geven van wat er nou afgesproken is, wat die twee landen hebben afgesproken?
14: Nou, waar het op lijkt is dat Amerikaanse bedrijven naar kerncentrales kunnen bouwen in Saudi-Arabië, maar dat er geen afspraken zijn gemaakt over het niet verder verrijken dan alleen strikt noodzakelijk voor civiele doeleinden. Dat is ook een beetje waar die, als we nog de internationale atoomagentschap vorig jaar met de Iraanse inspectie zei, oké, jullie zijn veel verder gegaan dan de 3,5% die nodig is voor civiel energieprogramma, maar zit al op de 60%. 80-90% verrijking van uranium, ja, kun je wapen produceren. Dus daar zit geen afspraak over. Zo lijkt het in de deal die nu gesloten is. En er is ook geen afspraak gemaakt over inspecteurs die eigenlijk toegang zouden moeten krijgen tot heel het Soedisch grondgebied.
11: Bernard, wist jij dat als je een kerncentrale bouwt, dat je dan eerst aan de Amerikanen moet vragen of dat wel mag?
15: Nee, maar de Amerikanen, dit speelt al een hele tijd. Hè. Daar wordt al heel lang over gepraat. Om verschillende redenen, daar komen we direct nog wel even over terug. En Amerika is geen onlogische plek om zo'n ding te bestellen. Er zijn een paar landen heel goed in. Rusland kan het heel goed. Frankrijk kunnen die dingen heel goed maken. Maar de beste, denk ik, ter wereld is Westinghouse. Dat is echt een marktleider. Dus ik denk dat vanuit de Amerikaanse kant met heel veel plezier wordt gekeken naar de mogelijkheid om daar weer een onvoorstelbare hoeveelheid geld aan te gaan verdienen. Dat speelt ook gewoon een rol.
2: Ja,
15: plezier wordt gekeken naar de mogelijkheid om daar weer een onvoorstelbare hoeveelheid geld aan te gaan verdienen. Dat speelt ook gewoon een rol.

0: wat je er nu precies mee mag doen. En er zijn verschillende modellen. Je kunt bijvoorbeeld, en dat hebben de Emiraten gedaan, die ook een deal hebben gesloten, je kunt het enigszins verrijkt uranium tot onder de 4% zeg maar ook kopen. Gewoon ergens anders. En daarmee aan de slag. Dat was een optie. De Saoedi's hebben er enorm op aangedrongen om zelf dat te gaan opwekken. En dan moet je inderdaad op de een of andere manier er ook de vinger achter houden en zorgen dat ze niet boven die 4% komen, want dan hebben ze duidelijk andere bedoelingen. Voor medische isotopen en elektriciteit is 3,5-4% meer dan zat. Maar naar mijn idee zit er wel een gedachte achter, ook van de Amerikanen, want die hebben dat enorme probleem met Iran. Hoe los je dat in vredesnaam op? Een van de belangrijkste punten is het nucleaire programma. En ik denk dat de Amerikanen denken, uiteindelijk moeten we hetzelfde doen als wat Obama in 2015 al had bedacht. Namelijk, geef Iran in elk geval wel toestemming om uranium te verrijken tot die internationale norm van 4% of zo. Dus neem ze niet het hele programma af. Als je het op die manier formuleert, dan heb je misschien ook in de onderhandelingen een grotere kans. Want tot nu toe was de eis steeds, het Iraanse atoomprogramma moet compleet van tafel. Als je het zo doet, gaat het beter. Als je dan ook tegen de belangrijkste rivaal, vijand, zeg maar, je mag hem noemen hoe je het noemt, Saoedi-Arabië zegt, jullie mogen dat onder dezelfde omstandigheden ook, dan heb je naar weerskanten een mooi onderhandelingsmiddel. En bovendien creëer je iets dat in de strategie vaak deterrence of afschrikking wordt genoemd. Als de een een atoombom zou kunnen maken, kan de ander dat ook. Zoals dat in de Koude Oorlog heeft dat al die jaren gewerkt. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, het is helemaal niet zo erg als ze allebei die ambitie hebben, want dan weerhouden ze elkaar ervan om dit tot de spits te drijven. Dus er zit wel degelijk een soort filosofie achter. En dat zou je, om de vraag te beantwoorden, inderdaad wat mij betreft best baanbrekend kunnen noemen.
1: Paul van Hof, tot nu toe heeft Saoedi-Arabië helemaal geen kerncentrales. En verrijking van de uranium doen ze volgens mij ook nog niet aan. Dat heb ik niet helemaal kunnen achterhalen. En moeten we ons daar zorgen over maken dat ze meteen doorstoten naar zover verrijkt uranium dat je er kernwapens mee kan maken?
2: Nou, dat is wel een risico. Want niet per se dat ze, zelfs als ze niet een kernwapen ontwikkelen, betekent dat de norm op de ontwikkeling van kernwapens, de norm op de verrijking van uranium, dat die erodeert, die vervalt. En dat betekent dat andere staten dat ook sneller kunnen doen. Het maakt het hele verhaal ten opzichte van Iran een stuk moeilijker als Saoedi-Arabië wel dingen mag die zij niet mogen. Het maakt het ook voor andere landen in de regio. Ik noem maar Turkije, die ook misschien dan zegt, oké, als drie andere staten, want Israël heeft al een kernwapen, niet officieel, maar als drie andere staten of een kernwapen hebben of heel ver die richting op zouden kunnen gaan, dan zouden wij daar ook aan mee moeten doen. En dan krijg je een wereldwijd proliferatieprobleem.
1: Ja, nog los van dat natuurlijk Europa zich los probeert te wikkelen van Amerika. En dus wij ze vroeger of later ook meer zelf waarschijnlijk mee zullen moeten gaan doen. Hè? Dat is, dus die proliferatie die is sowieso gaande, denk ik dan, meneer Van Hof.
2: Ja, het systeem staat wel onder druk, omdat de VS inderdaad uit Europa niet per se aan terugtrekken is, maar wel de verantwoordelijkheden voor bescherming van Europa probeert te overhandigen aan de Europese NAVO-lidstaat, waardoor er al nu hier een discussie is of Frankrijk, Groot-Brittannië een grotere rol kunnen spelen. Zie Macron's speech van een paar maanden geleden. Maar dat er ook wel in een paar Europese landen in ieder geval voorzichtig wordt nagedacht of het misschien toch de moeite waard zou zijn om alsnog een kernwapen te ontwikkelen. Dus dat is wel een groter risico voor de hele wereld als je zo meteen misschien een dozijn kernwapenstaten erbij hebt. Ja. Want het is misschien, als ze die eenmaal zouden hebben, is het een stabielere wereld. Maar de weg naar het kernwapen toe, kijk, die laatste sprint, die kan heel gevaarlijk zijn. Want dan zijn er heel veel redenen om preventief aan te vallen en te voorkomen dat ze dat ontwikkelen. Zie ook een beetje de oorlog die we nu hebben met in de golf tussen Israël, VS en Iran.
1: Ja, of Bernard, is het ook niet een klein beetje andersom? Dat je bijvoorbeeld tussen India en Pakistan ziet dat als ze allebei maar serieus bewapend zijn, dat dat juist een beetje balans in de sector brengt.
0: Ja, precies. Dat is dat mechanisme van deterrence. Dat is tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ook al die tijd tijdens de hele Koude Oorlog een probaat middel geweest om ervoor te zorgen dat geen van beiden het zelfs in het hoofd haalde om die dingen ooit te gebruiken. Dus het is op zichzelf niet zo'n gekke gedachte. Ik zelf ben

0: overigens niet zo heel erg bang dat de Saoedi's, bij wijze van spreken, op de loop gaan hiermee en veel verder gaan verrijken, omdat de relatie met Amerika meer inhoudt dan alleen maar dit. He, ze zijn, bij mijn weten, van de totale export van Amerikaanse wapens, bijna de helft gaat naar Saoedi-Arabië. Ze zijn enorme afnemers van Amerikaanse wapens. De relaties in het algemeen zijn heel goed. Amerika doet al een tijd lang, zowel onder Trump, maar ook onder Biden, om te kijken of er niet op de een of andere manier een vredesverdrag tussen Saoedi-Arabië en Israël kan worden bereikt. Ze proberen van alles en nog wat te doen om Saoedi-Arabië duidelijk te maken dat wat hun betreft het deel mag uitmaken van, wat zullen we maar zeggen, de westerse wereld, het westerse geopolitieke denken. En dat is een soort automatische rem. Is het een garantie? Nee. Ben ik helemaal met meneer Van Hooft eens. Ze kunnen op de loop gaan en ze kunnen hoger gaan verrijken. Maar ik denk dat dat gevaar niet zo groot is.
1: En meneer Van Hooft, aan het begin zei Bernard al, die Amerikanen die zitten zeker in het Witte Huis met het bankboekjes in de hand hiernaar te kijken. Want die denken vooral, oh nou ja, dit is omzet. Nog los van de geopolitieke gevolgen die eraan vast kunnen zitten. Hoe ziet u dat?
2: Nou, het lijkt wel heel erg te passen in inderdaad deze regering, die toch heel op zoek is naar deals maken over de hele wereld, voor waar economische voordelen te behalen zijn. Dus dat past zeker in de lijn van andere dingen als er gebeurt.
1: En is dat erg? En zou dat erg zijn als het op die manier werkt?
2: Nou ja, we hebben het wel over de verspreiding van, potentiële verspreiding van kernwapentechnologie over de wereld. Dat zijn we nog niet gelijk. Maar gezien alle andere spanningen die er al zijn, de opbouw van het Chinese arsenaal, ook India en Pakistan, die misschien wel elkaar wederzijds afschrikken, maar tegelijkertijd toch met elkaar al meerdere keren tot conflict zijn gekomen, juist omdat ze onder een bepaalde grens blijven. Dus er zijn soort heel veel manieren waarop dit niet, dit niet helpt bij een wereld die al een stuk minder stabiel is.
1: Bernard, heb jij nog opwekkende laatste woorden voor dit gesprek?
0: Nee, je vroeg. Het is natuurlijk allemaal, alles is transactioneel bij Donald Trump. En dit ook. Dus die denkt echt aan Westinghouse. Dat is een. Je moet je ook voorstellen, zo'n kerncentrale staat er niet in een maand. Hè? Dat is naar mijn idee, daar gaat zeker een jaar of vijf of misschien wel zeven overheen. Zeker. Voordat het ding staat en draait. En Westinghouse is er zelf ook bij. Ook die hebben er een belang bij dat er in die centrale, voor ik ben niet technisch genoeg om dat precies te weten, maar er is in die centrale als het ware een soort waarborgen zitten, dat je daar in principe mee doet wat je hebt afgesproken en niet andere dingen. Daarvoor moet je hem ombouwen, daarvoor heb je centrifuge installaties nodig. Waar haal je die zo gauw weer vandaan? Die moeten ook worden aangeleverd. Dus ik denk dat het in de praktijk wel zal meevallen, maar het is inderdaad voor Donald Trump, die heeft, dag, die staat op met dollartekens in zijn ogen en die gaat er weer mee slapen. En nu staan ze er dubbel in.
1: Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Paul van Hooft, kernwapendeskundige verbonden aan RAND Europe.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Iets heel anders, we gaan het hebben over losgeslagen AI-modellen. Want bij OpenAI, de maker van ChatGPT, zijn namelijk een aantal AI-modellen uit de testomgeving ontsnapt. Om vervolgens een ander platform, genaamd Hugging Face, te hacken, waar AI-modellen dan weer gedeeld worden. Maar wat zegt dat nu over wat OpenAI aan het doen is? En vormt dit nieuwe risico's voor onze cyberveiligheid? Dat vragen we aan JJ Balou, oprichter bij cybersecuritybedrijf Aisle. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, een AI-model dat is uitgebroken, zoals dat heet, dat klinkt heel spannend. Maar waar moeten wij ons daarbij voorstellen?
5: Nou, het is eigenlijk minder spannend dan dat. Oh. Het klinkt alsof er een soort gevangene was en dan vervolgens heeft hij een manier uitgevonden om daar weg te komen. Ja. Dat is niet specifiek wat er gebeurd is. Dus je moet je voorstellen, daar is een cybercapabele AI-model. Die heeft veel tijd, instructies en rekenkracht gekregen om een opdracht te voldoen. En dat was een soort cybertoets. Kijken hoe ver je kon als je iets kan hacken. Nou, dat toets, exploit-tim, was gegeven aan die AI-model. En die AI-model probeerde zijn best te doen om dat te voldaan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezien, ik kan een kwetsbaarheid vinden in een vaak voorkomende stuk software. Vervolgens heeft hij dat gebruikt om in de netwerk te komen. Zag dat er een internetverbinding was. En dacht, ik kan deze opdracht makkelijk inzetten, zeg maar, om via Hugging Face die antwoorden op te zoeken. Dus dat is wat hij heeft gedaan. Die heeft probeerd zijn opdracht netjes te voldoen. Die is niet losgeslagen. Die heeft niet echt een soort grote iets uitgewonnen. Maar het is wel een verbazing voor die engineer die de prompt gaf aan zo'n AI-model.
1: Ja, want die heeft niet gevraagd om te hacken en die heeft een chatbot gebruikt die dat wel is gaan doen, toch? Ja.
5: Precies, precies. Maar die heeft ook een soort gelimiteerde set beveiliging ook neergezet, zodat die hackbot überhaupt dit zou kunnen doen. En weet je, het is niet het enige model die dit kan. Dat zien we ook. De WK heeft een AI-instituut, de AISI. En die hebben gezegd, meerdere modellen kunnen dit doen, zoiets doen. Alleen, ja, je moet wel verstandelijke dingen doen om gewoon te zorgen ervoor dat er wel netjes beschermingen in zijn gezet. Qua guardrails, qua sandboxes. Dat je weet qua monitoring wat die ding gaat doen. Als je überhaupt dit soort testen wil laten uitvoeren. Mm-hmm. Nou, dit is in dit geval niet allemaal gebeurd. Waardoor inderdaad die opdracht gegeven was. Was op een soort onvoldoende wijze qua strategie en uitwerking gedaan en ingevuld door de AI.
4: We zagen ook bij concurrent Anthropic dat hun model Mythos heel ver was. Nu zegt zelf OpenAI, dit is een ongekend incident. Maar zou ik kunnen zeggen, misschien is het ook wel goede reclame dat ze een beetje in het wiel willen blijven van die concurrent.
5: Nou ja, kijk, die incident is sowieso gebeurd. Los daarvan, hoe je dat incident voor je eigen doelen kan draaien, ik denk dat OpenAI zou stom zijn als ze dat ook niet deden. Dus ik denk dat beide dingen kunnen waar zijn. Ze hebben zeker een incident, daar hebben ze zeker moeten handelen. Er is zeker wat gebeurd bij Hugging Face, dat is allemaal waar. Maar daarnaast, dat ze dit nou gebruiken, ik denk, ja, het zou bijna dom zijn om dat niet te doen.
1: En tegelijkertijd, er worden steeds meer van dit soort modellen beschikbaar gemaakt op de markt voor iedereen. Mm-hmm. Voor een groot stuk ook open, dus dan kan je er echt mee aan de slag gaan als je wil. Dat lijkt me levensgevaarlijk. Zijn we als samenleving voorbereid op hackbots die misschien soms te kwader trouw dit soort hacks gaan doen?
5: Nou, je hebt zeker de toekomst van open weight modellen, zeg maar. We hebben het nieuws gehoord van Kimi K3, wat even goed blijkt als die Mythos modellen en OpenAI's modellen en GLM, wat ook uit China komt. Precies, allebei uit China. Dus ik denk dat we moeten wel voorbereid zijn dat we paraat zijn, niet alleen voor dit te doen, maar de vraag is ook een soort liability vraag. Weet je, wie is hiervoor verantwoordelijk? Als je iets één ding als OpenAI doet en dan tegen Hugging Face, dan kan je zeggen, nou ja, OpenAI is een soort aansprakelijk hiervoor. Ook gezien die onbedoelde consequenties van zo'n actie, kan je ze verantwoordelijk voorstellen. Maar wat gebeurt er als een gewone iemand een open model pakt en ook probeert te kijken hoe ver kan ik gaan?
1: Nou, precies. Als ik nou een account heb bij een van die grote AI-bedrijven en ik heb een slechte bui en ik denk, heel Moskou moet plat. Ga je gang, jongen, tegen die AI, zeg ik dat. Ja. Hoe ver kom ik? Dat is niet wat je wil, want dan hebben we voor het weten daadwerkelijk oorlog met de Russen.
5: Nee. En ik denk dat als je een goede rechter spreekt of een traditionele advocaat, die zal zeggen, ja, het ligt altijd aan de mens. Weet je, maar los daarvan, die impact, dat kan je niet wegnemen. En dat impact is echt een onbedoende iets. Het is een soort
1: Maar dat is nog niet genoeg afgeschermd. Dit kan nog uit de hand lopen.
5: Nee. En ik denk dat we hebben gewoon capabiliteit nu neergezet waar we de governance daarvoor niet paraat hebben. Dus we weten niet zo goed, zeg maar, als we zo'n instructie hebben gegeven, wat de daadwerkelijke uitwerking is. Je moet denken aan een soort kwaadwillende genie. Weet je, je vraagt voor 3 wensen, maar die zijn altijd een beetje kut uitgevoerd. Waardoor je altijd in de nadelen zit. Ik denk dat dat is eigenlijk wat we nu aan het zien zijn met zo'n model. Dat je hebt iets eigenlijk misschien redelijks gevraagd, maar de strategie en de uitwerking daarvan, dat is niet wat je bedoelde.
4: Dankjewel, JJ Balou, cybersecurity deskundige en oprichter van Aisle.
1: De aanslag, het diner, de ontdekking van de hemel, zomaar een paar stukken die misschien op je lijst stonden in de middelbare school, die blijken allemaal te zijn gebruikt voor het trainen van de chatbot Claude. Blijkt uit een onderzoek van BNR. Gaan we zo meer over horen.
6: En de rest weet je.
7: Morgen.

0: Morgen Amy Winehouse dag. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Nu in de BNR-app.
8: Samsung zet zich schrap voor de vouwbare iPhone. Vrachtwagens kunnen nog een paar dagen straffeloos over de Merwedebrug. Dit weekend komen de camera's. En Duitsland geeft groen licht voor Frans-Russisch kernenergieproject. Deze verhalen en meer vind je in de BNR.
9: Rijn Baartmans bij de ANWB. We hadden het eerder over een autobrand op de A20. Hoe gaat het daar nu?
10: Nou, de brandende auto op de A20 is onder controle. Er zijn nog rijstroken afgesloten, maar de vertraging is daar afgenomen. Er staat wel nog een flinke file op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Er staat een kapotte auto en de linkerrijstrook is er afgesloten. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam beland je in de file tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Dat zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A28 richting Amersfoort, tussen Afrittenbeeld en Afrit Den Dolder. Ook hier een auto met pech, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,5. De A27 Utrecht-Almere bij 114,9. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug, trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. 5 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse mogen morgen niet meer van start gaan. 3 zijn soldaten met een lichtere rugzak dan de verplichte 10 kilo. De anderen hadden afgesneden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben een drukke dag achter de rug. Ze moesten honderden mensen helpen met blaren. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje en het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Ajax is op 0,3% in de plus gesloten op 1100 punten. Om precies te zijn, de grootste stijger was Bezi met een plus van 3,6%. De grootste daler was Prozis, daar juist een verlies van 3,6%. En de Dow Jones staat op dit moment 0,3% in de plus.
9: Een AI-chatbot blijkt te zijn getraind met Nederlandse boeken die iedereen op de middelbare school op zijn lijst had staan. Daar kwam BNR vandaag achter. Gaan we zo meer over horen.
12: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
14: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
9: 6 minuten over 6 is het. Een hele goede avond. En goed dat je luistert naar De Avondspits. Nog een half uurtje zijn we bij je. Trouwens, BNR gaat helemaal niet weg. Daarna blijf lekker luisteren. Maar voorlopig gaan we het eerst even hebben straks over gezellig koffiedrinken. Blijkt namelijk goed te zijn voor je hart.
8: En we hebben het over biotech. Daar stak de afgelopen jaren niemand nog een stuiver in. Maar in 2026 gaan er plots weer heel veel biotechbedrijven naar de beurs. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst beginnen we met literatuur en AI.
9: Anthropic moet 1,5 miljard dollar betalen vanwege het gebruik van miljoenen boeken voor het trainen van zijn AI-modellen. Gaat om een historische schikking. Uit een analyse van BNR blijkt nu dat ook Nederlandse boeken zijn gebruikt voor het trainen van AI-modellen. En tech-redacteur Niels Koloos die is verschillende Nederlandse titels tegengekomen bij zijn zoektocht.
16: Ja, je kan denken aan het diner van Herman Koch of ook wel van wat oudere schrijvers zoals De Aanslag of De Ontdekking van de Hemel. Echt allemaal van dat soort Nederlandse klassiekers. Die zijn dus door Anthropic gebruikt om AI te trainen zonder toestemming van die auteurs.
9: Helemaal de hele leeslijst van de middelbare school komt hierop terug. Daar komt het eigenlijk op neer.
16: Ik moest ook even graven weer, ja. Ja, daar komt het inderdaad op neer. Ik zat ook vanochtend namelijk te kijken in de database van de aanklagers van deze zaak die ze eerder tegen Anthropic hebben aangespannen. En ik moest ook even graven met... Wat heb ik ook weer gehad op de middelbare school? Wat zijn nou echt Nederlandse klassiekers? En zo is dit boven water gekomen.
9: Je hebt vandaag rondgebeld onder de auteurs. Wat zegt die erover?
16: Nou, ik heb eigenlijk alleen met Herman Koch gesproken. En die zei eigenlijk gelijk dat hij nog niet op de hoogte was van het feit dat zijn boek überhaupt in die database stond. Dus waarschijnlijk dat zijn Amerikaanse uitgever nog even contact met hem op moet nemen. Maar hij was wel blij met het feit dat hij hier betaald voor wordt. Omdat hij ook zoiets had van ja, als iemand een stukje uit het diner in de krant publiceert zonder mijn toestemming, dan mag dat ook niet. Laat staan als een AI-ontwikkelaar mijn boek gewoon van het internet afplukt en daar een AI-model mee traint waar ze ook nog eens geld aan verdienen.
9: Ja, echt verbaasd moeten we misschien niet zijn hè, dat er ook Nederlandse boeken tussen zitten, want er zijn gewoon 7 miljoen boeken gebruikt die Anthropic gewoon in op de een of andere manier door de scanner heeft gehaald en daar zijn taalmodellen mee getraind heeft. Hoe weten we eigenlijk hoe Anthropic die boeken verzameld heeft, hoe ze eraan kwamen?
16: Ja, die boeken die komen uit zogeheten shadow libraries. Dat zijn een soort online databases die volstaan met boeken en wetenschappelijke artikelen. Alleen die databases zijn dus illegaal. Je kan er dus gewoon bijvoorbeeld een pdfje van het diner downloaden. En dat heeft Anthropic dus gedaan. En zodoende konden ze dus die AI-modellen trainen zonder auteurs daarvoor te betalen. Althans tot nu, want ze hebben dus geschikt.
9: Ja, en dat maakt dat het ook nieuw is. Hè, dat ze nu zelf besloten hebben dat het toch beter is om maar te gaan betalen. Dit is het begin van misschien wel een heel lang proces, waarbij nog veel meer van dit soort zaken zijn, denk ik dan, hè?
16: Ja, nou, absoluut. Je ziet ook in deze zaak dat heel veel auteurs niet tevreden zijn. Want van die 7 miljoen boeken die Anthropic uit die Shadow Libraries getrokken heeft, komen maar 500.000 boeken in aanmerking voor een vergoeding. Dus dat is $3.000 per boek. Want 500.000 keer 3.000 is 1,5 miljard dollar. Ja. En heel veel auteurs zijn er eigenlijk niet tevreden mee. Want die zeggen, ja, leuk dat ik eenmalig betaald krijg. Of auteurs die helemaal niet betaald krijgen. Want er zijn nog 6,5 miljoen werken die dus niet vergoed zijn. En die zeggen dus, ja, dan gaan we onze eigen zaken maar starten. Ik heb ook even met de Auteursbond gebeld vandaag, hè? Gewoon de Vereniging van Auteurs van Nederland. En die wisten ook van deze zaak, hebben begin dit jaar ook auteurs erop geattendeerd van, hey, kijk eventjes of jullie boeken bij Anthropic gebruikt zijn. Maar ze gaan niet verder tegen Anthropic procederen. Ze hebben nu hun pijlen op Meta gericht. Daar willen ze binnenkort naar de rechter mee, omdat ook dat bedrijf veel boeken heeft gebruikt van Nederlandse auteurs.
8: En Niels, jij zegt, ik heb Herman Koch gesproken. Ik heb met veel plezier het diner gelezen. Ik ben wel benieuwd hoeveel hij daar dan voor krijgt als compensatie. Is dat evenveel per auteur of verschilt dat nog?
16: Nou, volgens mij is het dus gewoon echt $3.000 per boek. Alleen wat ik me afvraag en wat nog niet helemaal duidelijk is. Al die boeken moeten allereerst in het Engels in de Verenigde Staten uitgegeven zijn. Voor compensatie in aanmerking te komen. En ze moeten dus ook bij een Amerikaans auteursrechtenbureau aangemeld zijn. En daar zit er ook nog eens een Amerikaanse auteur boven. Een uitgever boven. Mm-hmm. Die ook misschien nog een deel van de compensatie zou kunnen opeisen. Dus of er dan daadwerkelijk linea recta $3.000 op de bankrekening van Herman Koch verschijnt, dat weet ik niet. Het zou ook kunnen zijn dat de uitgever van hem denkt in de VS, nou, wij houden 80% en Herman krijgt de andere 20%. Ja. Dat is de vraag. Dus ik heb ook aan hem gevraagd, mocht je iets gestort zien worden, wil je dan mij even een berichtje sturen?
8: Oh, dus die gaat jou melden als het geld op zijn rekening staat.
16: Dat heeft hij wel gezegd, ja.
8: Jij weet alles van Anthropic. Dat moet nu dus op een andere manier zijn AI-modellen gaan trainen. Is al bekend hoe ze dat gaan doen dan?
16: Nou, het is heel vaag hoe dit allemaal gaat. Want Anthropic heeft in een andere zaak, die ook binnen dit dossier past, wel gehoord gekregen dat ze boeken mogen gebruiken om AI te trainen. Maar alleen als ze die boeken dan fysiek in de boekhandel halen, ze inscannen en vervolgens dat dan gebruiken om de AI te trainen. Dat zou dan wel weer mogen van het Amerikaans recht. Of in ieder geval volgens de rechter die over die betreffende zaak ging.
9: En daar zijn andere mensen dan weer boos over, hè? Want die zeggen, dat betekent dat je allereerst de drukker door de shredder haalt, omdat Anthropic zijn taalmodellen moet trainen. En die boeken gaan door de shredder. Dit is wat je net al zei, eigenlijk, dit gaat over de Amerikaanse vertalingen van Nederlandse boeken. Hè? Speelt er ook zoiets voor Nederlandse boeken die rechtstreeks gebruikt zijn om taalmodellen te trainen?
16: Nou ja, het zou dus heel goed kunnen dat er gewoon ook Nederlandse boeken in die Shadow Library databases staan. Maar die vallen dus niet onder de schikking die nu getroffen is.
9: Andere rechtszaak nog, die misschien nog aangespannen moet worden dan.
16: Dat zou nog een andere rechtszaak kunnen worden, inderdaad. Ik weet bijvoorbeeld dat The Atlantic, een Amerikaans medium, werkt aan een groot overzicht van alle databases die Amerikaanse AI-ontwikkelaars gebruiken. Dus als je een auteur bent en luistert, ik zou zeggen, kijk daar even in en ga op zoek naar je boek. En wie weet kan je naar de rechter.
9: Gratis tip van onze tech-redacteur Niels Koloos.
17: Nieuwsradio, de avondspits.
8: 2026 lijkt het jaar te gaan worden van biotechbedrijven die naar de beurs gaan. In de eerste helft van dit jaar gingen er al zo'n 14 biotechbedrijven naar de beurs. En nog eens 7 bedrijven hebben er eentje aangekondigd. Dat lezen we in het FD vanavond. We gaan het erover hebben met Jeu Vaas, redacteur biotechnologie en farmacie bij het FD. En ook nog eens auteur van het stuk. Goedenavond, Jeu.
18: Goedenavond.
8: 14 klinkt veel. Jij volgt de biotechbedrijven. Is dat ook veel?
18: Ja, 14 is absoluut veel. Zeker sinds 2021. Dat was het coronajaar. Toen hebben we echt een hoos gehad van beursgangen, meer dan 100. En dat is eigenlijk uitgelopen op een grote teleurstelling. Dus daarna is er een winterperiode ingetreden van weinig beursgangen. En konden die bedrijven dus ook moeilijk geld ophalen via de beurs.
8: Heeft het ook te maken met het debakel bij Galapagos? Dat andere bedrijven dachten van, we moeten nu op dit moment maar niet naar de beurs?
18: Nee, dat staat er helemaal los van. Het Galapagos is in dit geweld nog altijd een kleine speler. Hè? Dit gaat om nog grotere bedragen. Galapagos kon er een tijdje in meelopen. Mm-hmm. Maar dit zijn echt, van die 14 bedrijven zijn er 12 Amerikanen die echt honderden miljoenen hebben opgehaald met hun debuut. Dus dat is echt wel het grote werk.
8: Ja, en waarom op dit moment? Wat maakt de omstandigheden zo goed dat ze naar de beurs willen?
18: Dat komt, heb ik me laten vertellen, doordat de farmabedrijven, de echte grote bedrijven als Novartis of Merck, die hebben afgelopen jaar voor miljarden aan biotechbedrijven gekocht. En daardoor komt er geld vrij bij investeerders die altijd in biotech beleggen. Dus die bedrijven, die investeerders hebben, grote investeringsmaatschappijen hebben opeens honderden miljoenen cash. En die gaan op zoek naar een nieuwe bestemming. En zodoende is er ook weer ruimte voor debuterende biotechbedrijven.
8: Ja, en ik haalde Galapagos aan. Dat was natuurlijk op onze Nederlandse beurs. Dit zijn beursgangen over de hele wereld gaan. Die bedrijven dan vooral naar de Amerikaanse beurs, als ik jou zo hoor?
18: Ja, ja, het speelt zich allemaal af op de Nasdaq en een enkele keer op de New York Stock Exchange. Maar ja, want daar, kijk, deze bedrijven, die zo'n ontwikkeling van een medicijn kost vaak miljarden. Dus die bedrijven hebben zoveel geld nodig. Nou, dat is eigenlijk alleen voor handen in de Verenigde Staten. Dus daarom dat die bedrijven naar de Verenigde Staten gaan en kijken. En je ziet ook dat er dit jaar nog geen enkel biotechbedrijf in Europa naar de beurs is gegaan.
8: En gaan er nog wel Europese bedrijven dan uiteindelijk naar die beurs?
18: Ja, dit is mondjesmaat. Dat is eigenlijk wel heel teleurstellend. Dus van die 14 bedrijven zijn er 2 Europese bedrijven bij. Dat is heel weinig en dat is natuurlijk teleurstellend. Dus je ziet dat Europa daar echt in achterloopt. Want ja, zonder beursnotering heb je geen geld en kun je dus ook niet echt meedoen in de voorhoede van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
8: Wat kan daar nog aan veranderen? Kan Europa daar zelf nog wat aan doen? Moeten ze daar nog wat aan doen om te zorgen dat die bedrijven hier naar de beurs gaan?
18: Nou ja, je ziet wel dat er natuurlijk allerlei initiatieven zijn in Nederland, onder meer het rapport Wenning, om daar iets aan te gaan doen. Hè? Om weer een soort vitaliteit te krijgen in economische innovatie. Ja, dat zal wel moeten gebeuren. Dus er zal iets moeten gebeuren als je dit tenminste wil veranderen. Zal je iets moeten doen aan de financiering van dit soort bedrijven en misschien ook wel aan de wet en regelgeving. Ja, dat is in ieder geval wat je veel hoort in de sector.
8: En als we dan toch even mogen doordromen, uiteindelijk ook weer van die biotech-beursnoteringen hier in Amsterdam, denk jij?
18: Nou ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Want er staat op dit moment eigenlijk maar 1 biotechbedrijf wat we nog echt kennen in Amsterdam genoteerd. En dat is Pharming. Dat is een oud gediende. Maar ja, verder is het echt wel helemaal opgedroogd. En ja, het zijn voor veel beleggers vinden dit altijd ook wel een leuke bedrijf om in te investeren. Omdat het is hoog risico. Maar ja, als het goed gaat, is het rendement ook geweldig.
8: Ja, leuke bedrijf om in te investeren en over te schrijven. Dus dank voor je artikel. Tjer Vaassen, redacteur biotechnologie en farmacie bij het FD.
9: Bij de ANWB vinden wij Rijn Baartmans. En die heeft nu op de A28 een kapotte vrachtwagen.
10: Ja, dat klopt inderdaad. Een vrachtauto met pech in de richting van Amersfoort, tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij hectometerpaal 66,1. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
8: We gaan het over koffie hebben. En Mark vertelde mij dat hij ergens tussen de 1 en 6 kopjes per dag drinkt.
9: 0 komt ook voor.
8: 0 komt ook voor. Laat ik dan voorzichtig zeggen dat je ongeveer op 3 gemiddeld zit per dag. Dan ben je best wel goed op weg. Uit nieuw onderzoek van de American Heart Association blijkt namelijk dat 400 milligram cafeïne per dag, zo'n 5 kopjes per dag, goed voor je is. De wetenschappers die leggen zelfs een verband tussen cafeïne en een betere gezondheid van het hart. Dus je bent hartstikke goed bezig, Mark. Cardioloog Janneke Wittekoek van Heartlife Kliniek legt uit wat er precies onderzocht is.
19: Nou, wat ze gedaan hebben, en dat gebeurt zo eens in de zoveel tijd, is dat een groep wetenschappers, dus een expertgroep van de American Heart Association, die hebben eigenlijk weer opnieuw alle wetenschappelijke bewijsvorming die er is over, nou ja, in dit geval koffie en cafeïne, op een rijtje gezet. Dus het zijn eigenlijk een soort samenvatting van bestaande studies die in het verleden zijn gedaan. En daarop hebben ze een soort, een nieuwe consensus geschreven van, nou, dit is wat wij gevonden hebben in de allernieuwste wetenschappelijke literatuur. En soms zie je dat er bepaalde nuancering is van feiten die al eerder bekend waren. Maar ja, wij moeten natuurlijk iedere dag in onze spreekkamer onze patiënten adviseren. En die vragen daar ook naar. Ja. En met name ook van, als je last hebt van hartritmestoornissen, mag je dan wel koffie. Hetzelfde geldt voor zaken zoals bijvoorbeeld hoog cholesterol. Om de zoveel tijd moet je gewoon weer eens even goede review doen van de literatuur
8: en
19: dan kun je
8: dus
19: weer wat nuanceren.
8: Ja, dus
19: en nu kunnen we dat nu doen.
8: En dus wat zegt hij
19: dus
8: nu?
19: Dus het is op zich
8: En dus nu zegt hij tegen die mensen, cafeïne is goed voor je hart.
19: Wat deze studie inderdaad laat zien, is dat er in tegenstelling van wat we eerder hebben gezien in studies, is dat het zeker met die matige consumptie, ongeveer 2 tot 4 koppen per dag, dat het dus eigenlijk gewoon veilig is voor je hart. Dat het zelfs nog een gunstig effect heeft, of risicoverlagend is, voor het ontwikkelen van diabetes, wat natuurlijk een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Het heeft ook een in die zin gunstig effect, laat het zien, op hartritmestoornissen. Okay. Maar dan wel een bepaalde vorm van hartritmestoornissen. Dus boezemfibrilleren, we weten wel dat het een teveel aan koffie wel kan leiden tot extra overslagen van het hart. Er is een verbetering gezien ten opzichte van hartfalen. Nou, dat zijn even al 3 hele belangrijke zaken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om even te nuanceren dat het nu niet zo moet zijn van, oh, ik drink nooit koffie, dat ga ik nu even heel veel doen en dan haal ik mijn risico naar beneden. Mm-hmm. Het heeft zeker ook een heel erg belangrijk, en dat laat deze studie ook zien met de zaken die ze onderzocht hebben, dat er een heel groot verschil is ook in mensen, hoe ze reageren op koffie, hoe ze cafeïne verwerken. En dat die nuancering ook heel erg belangrijk is. Dus en dat is wel een beetje, dat vind ik heel mooi, dat we dus steeds meer gaan naar persoonlijke geneeskunde. Je kan het ook niet in zijn algemeenheid zo stellen van koffie hartstikke goed voor je hart. Deze studies laten zien, en het zijn allemaal observationele studies, dus niet, dat wil zeggen dat er niet een oorzakelijk of een oorzakelijk verband is. Hè. Dus deze uitspraken zou je eigenlijk allemaal moet eigenlijk prikkelen om verder onderzoek te doen. Hoe dat dan, zeg maar, hoe die causale relatie dan is tussen koffie en het hart. En zeker in rekening houden met de interindividuele verschillen. Want ja, die zijn er nogal wat.
9: Maar u zei al, precies, er is nu niet onderzocht waarom het goed voor je zou kunnen zijn. Of in elk geval niet slecht, maar misschien zelfs wel goed. Heeft u wel een gevoel of een theorie daarover waarom het goed voor je zou kunnen zijn, koffie drinken?
19: Ja, het is dus, heel vaak is heel lang is de focus een beetje op de cafeïne echt als stof geweest. Maar nu is het dus meer de cafeïne heeft een natuurlijk een beetje een opwekkend effect. Hè. Het maakt mensen wat scherper. Het kan je hartritme wat omhoog brengen. Het kan wat invloed hebben op de bloeddruk. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar koffie is natuurlijk meer dan alleen cafeïne. Daar zitten nog heel veel andere bioactieve stoffen in, zoals bijvoorbeeld polyphenolen. En dat zijn de zogenaamde antioxidanten. En die dragen weer bij aan het remmen van ontsteking. Bijvoorbeeld ook van ontstekingen in de bloedvaten. Dus het is zeker de combinatie van de cafeïne en de andere stoffen die in die koffie zitten, die een gunstig effect hebben op in dit geval hart- en vaatgezondheid.
8: Dit is cardioloog en dus niet barista Janneke Wittekoek van Hartlife Klinieken.
20: Tech Update.
9: Ja, het laatste technieuws gaan we bespreken met Joe van Buurik van de BNR Tech Redactie.
21: Hi, Mark
9: Joe,
21: en Jelle.
8: Hallo.
9: VS wijst met een beschuldigend vingertje naar het nieuwste AI-wonder uit China. Wat is er nou weer mis?
21: Nou, weet je nog, Moonshot AI, die begin deze week kwamen met een fascinerend nieuw model, Kimi K3, niet te verwarren met de zangeres uit Benelux.
9: En we hebben het er elke dag over op
21: het ogenblik. Ik wou zeggen, en nu hebben we het er weer over, want de data om dat model te trainen zouden gestolen zijn van Anthropic. Dat is wat we lezen op het X-account.
9: Dat is dat bedrijf wat zelf boeken steelt van Nederlandse auteurs.
21: Exact.
9: Oké, dus dan is er niks aan de hand, zou ik zeggen.
21: Maar toch is dit wat er nu geroepen wordt op het X-account van Michael Kratsios, de tech-adviseur van Donald Trump. Die zegt dat ze hebben informatie afgetapt van Fable, het top AI-model van Anthropic dus, en hij vervolgt: dit is verdekt industrieel aftappen op grote schaal, gericht op het stelen van Amerikaanse AI-labs en het ondermijnen van ons onderzoek. En dat is onacceptabel.
9: Oh, en nu?
21: Nou, toch al krasse taal he, vanuit Washington. Geen verrassing, want de suggestie dat dit aan de orde zou zijn was de afgelopen dagen al gedaan. We hebben onder meer Trumps minister van Financiën Scott Bessent erover gehoord, die zelfs ook al in het verleden heeft gezegd, als er instanties zijn, en die zijn er, juist ook in de VS en Europa, die zulke Chinese AI inzetten, dan maken ze gebruik van namaakproducten. Again, zijn woorden. Het past allemaal in het frame van de Amerikanen, dat ze natuurlijk ook bang zijn hun voorsprong in de AI-race te verliezen. En het is niet de eerste keer, want vorig jaar hadden we DeepSeek met hun model R1, ook uit China. China. Waarna OpenAI zich meldde om te zeggen, die hebben data van ons afgetapt.
3: Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Data aftappen van de concurrent?
21: Ja, dat is een beetje lastig. Ik ben geen techneut, maar ik waag een poging. Want je kan informatie uit zo'n groot AI-model halen. Denk ook aan het genereren van synthetische data. Oftewel, je laat zo'n bijvoorbeeld groot Amerikaans AI-model heel veel teksten genereren. En die stop je dan weer in zo'n kleiner model. Waardoor je op een goedkopere, efficiënter manier een nieuw model getraind hebt. In plaats van dat je, verwijzing naar die Nederlandse auteurs bijvoorbeeld, ruwe teksten door mensen geschreven erin perst en allemaal laat pre-trainen en aanpassen.
3: Oké, maar dit kan je een paar keer doen. Maar op een gegeven moment krijg je dan wat zo'n mooi model collapse heet. Als je steeds maar blijft trainen op uitgesynthese data.
21: Dat is de slang die zij gestaard op eet. Dat gebeurt. Maar ook daar zijn tegenwoordig weer remedies voor. Toch wordt het vooral interessant om te zien wat in de geopolitieke sfeer de VS nu verder gaat doen. Hè? Want we hebben nog maar in de afgelopen weken gezien dat een tijd lang de toegang tot Fable en Mythos van Anthropic was afgesloten. Ja. Omdat het Witte Huis niet wilde dat niet-Amerikanen het nog konden gebruiken. Juist om dit soort tafereelen tegen te gaan.
3: Ja, mislukt.
21: En toch is het gebeurd. Dus wij hebben het erover. Ik zou er een bakje popcorn bij willen hebben. Maar dat kan AI dan weer niet voor me genereren.
3: Oké, we gaan van tech-redactie hiermee, denk ik, binnenkort naar de geopolitieke redactie. Dat doen we even hebben over Apple. Komt binnenkort met nieuwe spulletjes. Nou, dat is altijd, daar worden mensen altijd helemaal blij van.
21: Maar specifiek als het gaat om Macs. En dat is wel interessant. Want de verwachtingstermen natuurlijk al de nieuwe iPhone 18 alweer. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. Want die zou ook moeten kunnen gaan open en dicht vouwen in een bepaalde configuratie. Maar ook interessant wat ze doen met Macs. Juist omdat die extra in trek zijn dit jaar om lokaal AI te draaien. Bijvoorbeeld die AI's uit China. Of OpenClaw, die superkrachtige AI agent die begin dit jaar in het nieuws was. Die plof opeens je mailbox leggooide als je niet oppaste. Maar goed, om te experimenteren met dat soort AI-dingen is de Mac Mini een verkooptopper geworden. Weet Apple ook, dus die zijn hard aan het werk om de hele Mac-line-up te verversen, heeft Bloomberg net gemeld. Denk aan een nieuwe MacBook Pro met een nieuwe M6-chip. Nog meer rekenkracht voor dat soort taken. En nieuwe iMacs, die zijn alweer 2 jaar oud. En MacBooks met een OLED-scherm. Dat hebben we ook nog niet eerder gezien. OLED-schermpjes heb je tot nu toe alleen op iPhones en iPads Pro gezien. De vraag is alleen wel, hoe duur gaan die spulletjes worden? Want het is ook nog maar een paar weken geleden dat Apple de prijzen flink verhoogde. Voor alles wat geen iPhone was, tot soms al 30% meer moet je dan voor MacBook betalen. In september gaan we het merken.
3: Oh, de inflatie wordt gewoon door Apple in zijn eentje opgejaagd.
21: En het chiptekort, Mark. Dat is ook juist
3: het
21: hier.
3: Het geheugenchiptekort.
21: Het geheugenchiptekort, maar ja, ook gewoon alles wat je bestelt bij TSMC, ondanks de voorrangspositie die Apple daar nog steeds heeft. Het wordt allemaal duurder. En toch willen mensen het hebben om lekker van die AI-modelletjes lokaal te laten ronken.
3: Dankjewel, Joe van Buurik.
20: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
17: Ja, tot zover de avondspits van woensdag 22 juli. Blijf hangen voor de beursbengels Donne en Maxime van BNR Beurs.
3: De beursbengels nog wel. Ach, ze hebben straks een Hollands dagje met iconen als Randstad en KPN. We zijn er morgen weer. Tot morgen, Jelle. Tot morgen, mensen thuis. Om 4 uur zijn we er weer.
17: Tot morgen.
22: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
23: Europe is going in some bad directions.
24: Maar voor hoe lang nog?
25: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
26: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
27: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
25: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
22: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
29: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
22: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
30: Jochem Visser.
31: Morgen begin ik met het Boardroom Panel over 3 bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. Daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
7: En waar gaan we het over hebben, Hans?
11: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
7: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
11: Dat klopt, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
7: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering. BNR
12: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een paar plekken toch meer op onthoud. Zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn de wegen weer, of zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto van vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechter rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De 2 trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug, trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorkum. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. 5 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse mogen morgen niet meer van start gaan. 3 zijn soldaten met een lichtere rugzak dan de verplichte 10 kilo. De anderen hadden afgesneden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben een drukke dag achter de rug. Ze moesten honderden mensen helpen met blaren. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje, en het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
24: Straks BNR Beurs. Het cijferseizoen is losgebarsten aan het Damrak. En dat is te merken. We hebben het over Randstad en KPN. Een comeback-verhaal voor de een, een onverwachte tegenvaller voor de ander. Wie is, hoor je zo meteen in BNR Beurs. Blijf luisteren.
30: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
28: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
29: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
16: Maxime van Mil en Donner Bakker.
5: Welkom, ik hoop dat je je klompen aan hebt, de kaas in de hand. Het is een oer-Hollandse dag, deze woensdag 22 juli.
17: Cijfers van Randstad, want de uitzender blijft groeien. Het is de tweede keer dit jaar dat het bedrijf verrast met betere cijfers dan analisten vooraf hadden voorspeld.
5: Het gaat eindelijk weer beter met Randstad. Of het uitzendbureau dat vast kan houden, dat hoor je in deze aflevering.
18: Hebben we het ook over KPN? Daar gaat het juist minder goed.
19: KPN heeft dan weer geen al te beste tweede kwartaal ook achter de rug. De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 1,5%.
18: Ze moeten aan de bak. Wat er moet gebeuren, hoor je straks.
5: En iets minder oer-Hollands, OpenAI heeft per ongeluk een ander bedrijf gehackt.
18: De Amsterdamse beurs is net boven de 1100 punten gesloten. 1101 om precies te zijn. Grootste stijger is Besi met 3,6%. Wall Street staat grotendeels in het groen. Ja, we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
20: Goedenavond.
5: Altijd leuk met Nico. Volle goede moed beginnen we dus. En dat doe ik met nog zo'n beursoutje in Nederland, Akzo Nobel. De verfmaker komt in de buurt van de fusie met het Amerikaanse Axalta. Gisteren meldde het FD nog dat de stemadviesbureaus die fusie ook wel zien zitten. En Akzo gaat in ieder geval positief die fusie in. De marges nemen toe, blijkt uit de kwartaalcijfers. En wel voor een vijfde keer op rij. Dat allemaal terwijl de kosten voor hun grondstoffen stijgen. Maar die kosten die kunnen ze doorberekenen aan de klant. Die slikken het gewoon. Nou, dat is het positieve. Maar de ontwikkeling van de omzet die is toch wat minder gezellig.
21: Je moet kijken naar wat we zeggen, 4 kwartalen geleden. Dan is de omzet gewoon 1% gezakt. En als je dan de eerste 2 kwartalen van dit jaar bij elkaar optelt, dan is die halfjaar omzet zelfs met 5% gezakt vergeleken met een jaar geleden. Kortom, de groei zit er nog niet elig in. Sterker nog, die zit behoorlijk tegen.
5: Idee is wel dat die fusie daar verandering in gaat brengen. Het levert het aandeel een 2-tal% stijging op.
18: Andere opvaller in de AEX dan, namelijk Prosus, verloor vandaag 3,6%. En dat heeft alles te maken met hun belang in het Chinese gamebedrijf Tencent. De verwachting is dat de omzet van hun mobiele gamedivisie het afgelopen kwartaal is gedaald. Een van de belangrijkste afdelingen binnen het bedrijf. Dat vond ik opvallend, want ik las recent nog dat de gamingindustrie in 2025 een recordomzet van bijna $200 miljard aantikte. Met als overgrote deel mobiele games in China notabene. Maar toch is er volgens Tech en al in de gamecollega Joe van Buurik wel degelijk reden tot zorg.
23: Er is al langer onzekerheid bij Tencent als het gaat om hun gameactiviteiten. Dat begon al een aantal jaar geleden toen de Chinese overheid beperkingen instelde als het gaat om hoeveel jongeren mogen gamen en dus ook hoeveel geld daarmee te verdienen valt. Daarnaast onlangs de berichten dat ze hun activiteiten in vooral grote westerse gamestudio's zouden terugschroeven, net als het eveneens Chinese NetEase. En dat zorgt natuurlijk aan dat de onzekerheid ook bij aandeelhouders wordt aangewakkerd.
18: Nou, dat kan dus nog wel eens spannend gaan worden, ook voor Prosus. 12 augustus weten we meer, want dan opent Tencent de boeken.
5: We kijken er naar uit. Het aandeel Tencent daalde 7% in Hongkong vandaag. En daarover gesproken, daar krijgen ze het ook op de heupen. Gisteren vertelde Milouje al over de Londense beurs die eigenlijk non-stop open wil zijn. Nou, Hongkong die wil ook die kant op, met als eerste stap het verruimen van de openingstijden met een half uur. En, belangrijk, het schrappen van de lunchpauze. Ja, die hebben ze daar nog. Ze zijn daar midden op de dag dicht, zodat beurs
0: handelaren even de bammetjes erbij kunnen pakken. Of zoals Bloomberg het zegt, wontelnoedels en geroosterd varken met rijst. Dat zijn kennelijk de favorieten daar. Dat is ook waar de schoen wringt. Die beurshandelaren die zien het niet zitten, dat schrappen van die lunch. En dat is niet per se omdat ze uitgebreid willen lunchen, maar omdat het voor roosterproblemen zorgt. Dan moeten ze namelijk meer personeel aannemen. Dus liggen de uitbater en die handelaren nu in de clinch. En de gemoederen die kunnen nog wel eens hoog oplopen. Die pauze werd ooit al ingekort van 2 naar 1 uur. En destijds werd er flink geprotesteerd. Toen gingen 1000 stockbrokers zelfs de straat ervoor op.
24: Moet je nagaan. Ronden we af met nieuws over OpenAI. Want het bedrijf hackte per ongeluk een ander bedrijf. Nou, dat zit zo. OpenAI was bezig met een test van 2 nieuwe modellen. Zo'n test wordt uitgevoerd in een beveiligde omgeving zonder internettoegang. Nou, blijkbaar werkte die nieuwste versie van ChatGPT erg goed. Want er werden kwetsbaarheden binnen de beveiligde testomgeving ontdekt. En daardoor gaven de AI-systemen zichzelf toegang tot het internet. Vervolgens gingen die modellen op eigen initiatief op zoek naar de antwoorden voor die test waar ze mee bezig waren. Die vonden ze op een ander AI-platform genaamd Hugging Face. Dus je raadt het al, de AI-systemen hackten de database van het platform en ze stalen de antwoorden. Nou, absoluut niet de bedoeling, laat OpenAI weten. Ze gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, de mensheid is dus wel weer een stapje dichter bij dat scenario dat computers de wereld overnemen.
5: Ja, creatief zijn ze wel, maar het voelt wel een beetje als de AI-apocalypse die er toch aan zit te komen.
24: Ja, het wordt toch wel een beetje spannend. Maar Nico, het is een bijzonder verhaal, maar ik dacht zelf ook wel direct tijdens het lezen, er komt een beursgang aan van OpenAI, maar als je al die nieuwskoppen van de afgelopen tijd ziet, dan is het eigenlijk bijna nooit positief. Hoe vervelend is dat nou voor zo'n aanstaande beursgang?
1: Ja, dat is heel vervelend. En ik heb ook het idee dat zij dat gaan uitstellen, omdat je moet toch een hoop geld ophalen. En dan kan je dit soort gedoe niet hebben eigenlijk. Dus ze hebben volgens mij eerder al gezegd dat ze eraan zaten te denken om het iets uit te stellen. En ik neem aan, want we wachten natuurlijk ook nog op die andere, Anthropic. Die zou in principe eerst komen, daar hoor je ook maar niks van. Dus het wordt toch wel wat lastiger allemaal. Je ziet dat die hele AI-hoek op de beurs iets minder doet. En dan moet je dit soort berichten niet naar buiten sturen.
24: Nee, want OpenAI heeft natuurlijk, die zouden eerst later dit jaar komen, hebben dat toen uitgesteld naar begin 2027. Verwacht jij dan dat dat nog later volgend jaar gaat gebeuren?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, ze kijken heel erg hoe de beurs erbij ligt en hoe het sentiment is. Als het sentiment goed is met alles wat met AI te maken heeft en überhaupt met de beurs aan zich. Want je moet toch echt een hoop geld ophalen, volgens mij. Wat SpaceX moest zo'n 80 miljard hebben. En zij willen denk ik ook een soortgelijk bedrag uit de markt halen. Dus ja, dat is niet niks. En dan moet het sentiment goed zijn. Dus als we een correctie krijgen of die beurs onverhoopt een aantal maanden achter elkaar omlaag gaat, dan moeten ze gewoon wachten.
5: Het is even schrikken voor het altijd stabiele KPN. Daar daalt de omzet van zakelijke klanten met 19%. Zelf denken ze dat het wel goed komt. Of dat zo is, ook hoor je zo.
24: En je hoort over Nike, dat opnieuw banden verbreekt met duizenden verkopers. Gaat het deze keer dan wel goed?
5: Dat zo, maar eerst naar Randstad. Vorig kwartaal was er al autonome groei van de omzet en nu is het echt raak. Weer groeit die autonome omzet en er wordt zelfs weer winst gemaakt. Een netto winst van 182 miljoen euro. Een paar markten die blijven wel moeilijk, waaronder de thuismarkt, zegt CEO Sander van het Noordende tegen BNR.
2: In Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4% en 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is.
5: En terug naar het positieve nieuws dan, dat is in het buitenland, want Randstad profiteert juist van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart, want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
5: Het stemt het uitzendbureau positief en ze zijn ook nog eens positief over de rest van het jaar, wat allemaal stevig beloond wordt in de midcap met 14% bij Randstad, het aandeel erbij. Nico, waar komt die groei vandaan? Is dat helemaal die oorlog in het Midden-Oosten of hebben ze nog wel meer meevallers?
1: Nee, het komt overal wel een beetje vandaan. Ik moet zeggen, die winst die je net noemde, dat is de onderliggende EBITDA. Dat is echt een netto winst iets lager, 84 miljoen. Ja. Maar die groei komt eigenlijk overal vandaan. Met name Amerika doet het goed, maar ook Duitsland trekt wat aan. Zuid-Europa doet het ook verbazingwekkend goed. Spanje, Italië Spanje zelfs erg goed. Iberië noemen ze dat, maar dat is Spanje en Portugal.
20: Een groei van 11%. Dus dat is eigenlijk over de hele breedte. Dat is heel goed nieuws, want ja, Randstad heeft 12 kwartalen op rij. Drie jaar achter elkaar hebben ze een daling laten zien van de omzet. En het eerste kwartaal was voor de eerste keer een heel klein plusje, 0,4%. En nu werd er gerekend op 1% en het was 1,9%. Dus het viel echt wel mee. Vandaar ook die enorme koersreactie vandaag. Al moet ik zeggen dat het aandeel de afgelopen maanden ook al hard is opgelopen.
24: Ja, het is ook wel opvallend, hè? Want bedrijven durven minder personeel vast in dienst te nemen en komen daardoor bij het uitzendbureau aankloppen. Is dat nou een groeipad dat Randstad vast kan houden de komende tijd?
20: Ja, in principe wil je dat niet zien, hè. Kijk, dit is wat die meneer net zei, is dat de bedrijven tijdelijk mensen aannemen. Dat is op zich aardig, maar in principe wil je een gezonde economie zien waar gewoon de arbeidsmarkt goed is, sterk is en zich uitbreidt. Ik heb wel het idee dat met name, kijk, in Amerika trekt er echt wel aan. En dat ook in Europa, we zitten echt te wachten op investeringen van de overheden. Dat zit er nu echt wel aan te komen. En je ziet het onderliggend, je ziet het ook vaak bij veel andere bedrijven, je ziet ook op de beurs, dat de boel in de breedte toch wel wat aantrekt. Dus de economische groei wordt niet hoog ingeschat, maar er komt wel groei. Er komen investeringen van overheden. En dat gaat uiteindelijk die uitzendbureaus ook aan de kaart spelen. En het zijn zo geslonken de afgelopen 3 jaar... dat alles wat ze nu doen, hè, je hebt al heel snel heb je een beetje omzet toename. En omdat ze zo zijn afgeslankt qua kosten, gaat de winsthefboom heel snel omhoog.
24: Ja, en als ik dan toch kijk, hè, want ze profiteren dus in zekere zin van die oorlog. Denk jij ook dat
20: afgeslankt qua kosten gaat de winsthefboom heel snel omhoog?

0: dan als die onrust een beetje weg hebt, krijgen bedrijven iets meer vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen, zolang Trump daar zit, is het toch lastig voor bedrijven. Want hij wil heel graag dat bedrijven bijvoorbeeld in Amerika gaan investeren. Maar je ziet dat hij de ene maatregel naar de andere eerst instelt, weer terugdraait. Dus voor bedrijven is dat heel moeilijk om op lange termijn plannen te maken. En het zou helpen als hij ietsje rustiger werd.
1: Maar Randstad profiteert daar nu dus van. Profiteren ze daar op de lange termijn dan ook van? Of is dat op de lange termijn toch iets dat ze meer tegenspeelt dan zodat het ze nu, zeg maar, meehelpt?
0: Nou ja, kijk, bedrijven gaan niet eeuwig uit zijn krachten inhuren. Op een gegeven moment hebben ze door van oké, dit is echt de groei of dit wordt hem niet. Dan gaan de uitzendkrachten er weer uit. Dus je mag eigenlijk hopen, voor ons dat het geldt voor alle bedrijven, is het allerbeste als die economie op een gezonde manier groeit. En dat geldt ook voor uitzendbureaus.
1: Dan iets dat wat minder goed gaat. Die Nederlandse markt, die thuismarkt, dat blijft een probleem voor ze. Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat viel wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik weet nou niet precies wat nou in Nederland zo lastig is. We zien wel dat de grotere bedrijven het hier in Nederland volgens mij nog wel een beetje lastig hebben. Het heeft ook een beetje te maken met het klimaat hier voor de bedrijven. De grote bedrijven worden toch een klein beetje weggepest hier in Nederland. Je ziet ook dat internationaal mensen met al het gedoe over box 3, wat we horen links en rechts, dat internationals niet zoveel zin hebben om naar Nederland te komen. Want ze denken nu van al mijn geld gaat naar de overheid daar. Misschien dat er een beetje in zit. Voor de rest is het lastig te duiden, want in principe is Nederland een hele open economie. En als het in Europa goed gaat, dan gaat het bij ons altijd nog ietsje beter. En dat vind ik nu wel een beetje een... Maar goed, het maakt ook niet heel veel uit. Maar het is toch een aparte daling. Of een daling van 1% in Nederland. Als je dan kijkt in Zuid-Europa, dan gaat het toch best wel hard. Zelfs in Duitsland. Ja. Dus het is een opvallende dissonant.
1: Wat ik ook nog interessant vond, die topman had het ook nog over de verandering die AI in de arbeidsmarkt gaat veroorzaken. Daar is hij eigenlijk best wel vrolijk over, want hij zegt ja, dat gaat zorgen voor beweging in die arbeidsmarkt. Mensen gaan op andere plekken werken en wij kunnen daarvan profiteren.
2: Wij moeten natuurlijk daar zijn waar de nieuwe banen zijn. Bijvoorbeeld rondom AI, maar ook is er enorme vraag naar vakmensen. Soms veroorzaakt door AI en alle datacenters die gebouwd worden, met name in de Verenigde Staten is dat een fenomeen. Dus wij moeten altijd zorgen dat we weten welke talenten er nodig zijn bij onze klanten. En dat we die klaar hebben staan voor onze klanten.
1: Dus Randstad wordt, ja goed, het is misschien ver gezocht, maar een heel klein beetje een AI-bedrijf, zegt hij eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat klopt misschien wel een beetje. Kijk, ze maken gebruik van AI en dat maakt ook hun werk makkelijker. AI zorgt aan de andere kant ook voor heel veel innovatie. Innovatie heeft over het algemeen altijd banen opgeleverd. Vaak wat banen met meer toegevoegde waarde. Dus ja, daar wordt ook meer voor betaald. En dat is dan ook weer goed voor een uitzendbureau. Dus uiteindelijk gaan zij daarheen waar het werk is. En er komt altijd nieuw werk.
3: Tot slot, de weg omhoog is ingezet. Als je kijkt naar de koers sinds april, nou, meer dan 50% gestegen. Gaan ze de weg weer terug naar de AEX vinden, denk je?
0: Nou ja, die kant gaat het wel op. Ik zat even te kijken naar de marktcap. Die ligt nu rond de 6 miljard. Eigenlijk nog belachelijk laag voor een van de grootste uitzendbureaus ter wereld. Het is een van de grote drie met Manpower en Adecco. Dat hoort gewoon in de AX te zitten. Maar ja, die aandelenkoers is zo hard omlaag gegaan dat er op een gegeven moment bleef niks meer van over. En dan moet je eruit. Dus goed op weg. Ik weet niet precies. Ja, er zitten nu 30 aandelen in. Dus er zal ongetwijfeld zullen er een paar zijn die iets minder waard zijn.
4: BNR Beurs.
1: Bij KPN, daar zijn ze minder blij, want winst en omzet dalen. Grote bedrijven nemen minder abonnementen bij KPN dan gehoopt, waardoor de omzet van die tak met 19% afneemt.
5: Bedrijven laten het vooral afweten, die zijn zuinig en die zoeken misschien ook naar andere methodes om te communiceren met elkaar. Dus KPN moet het hebben van consumenten. Nou, dat gaat best goed. De uitrol van het glasvezelnetwerk voor het gestaag afgelopen kwartaal weer een paar 10.000 abonnees erbij. Dat zorgt voor hoger omzet. Maar ja, ook in die consumenten is de concurrentie heel groot.
1: De CEO die is nog wel positief over die zakelijke inkomsten. Hij zegt, ja, dat gaat wel weer aantrekken in de komende maanden. Maar toch wordt onderaan de streep de omzetverwachting voor hun dienstverlening naar beneden bijgesteld. De groei wordt niet meer op 2,5%, maar op 1,5% geschat dit jaar. Waar zit nou het grootste probleem, Nico? Is dat die zakelijke klanten? Ik zie beleggers schrikken er niet enorm van.
0: Denk ik ook wel een beetje mee, maar het zijn met name de grotere bedrijven, ze noemen dat Tailored Solutions, dat is maatwerk voor grote bedrijven. Daar is de omzet met 19% gedaald. En dat is fors natuurlijk, maar

0: Aan de andere kant groeit het MKB goed, met bijna 7%. Dus dat heeft elkaar niet helemaal op, maar dat onderscheid is wel belangrijk om dat te maken. En die grote bedrijven die zoeken af en toe andere oplossingen. Het kan ook met AI te maken hebben dat sommige dingen ietsje makkelijker gaan. Dat oude diensten eruit gaan, oude telecomdiensten. Dat bijvoorbeeld grote maatwerkcontracten aflopen. En dat geeft, want het is natuurlijk best een hoog getal, hè, die 19%. Dus dat geeft wat onrust. Maar ze hebben dat redelijk gedownplayed. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over bij KPN.
1: KPN verwacht dus wel dat die zakelijke klanten wel weer terugkomen. Klinkt vrij laconiek. Is dat niet ook een beetje zorgwekkend, die toon?
0: Ja, goed. Kijk, we kunnen niet precies meekijken hoe zij met die klanten communiceren. Wat nou precies daar de oorzaak van is. Of ze misschien te duur zijn of andere oplossingen hebben. Dat zullen we moeten afwachten. En als ze daar zo laconiek over doen, dat is opvallend. In principe zou je zeggen, als je met een bepaalde afdeling 19% daalt, ja, dan moet je daar wel, is het alle hens aan dek, zou ik zeggen. Ja. En dan zou ik dat niet zo zeggen van, dat komt wel goed.
2: Ja, kunnen ze die daling op een ander vlak wel goed maken? De zakelijke klanten gaan er misschien niet zo goed, maar consumenten, ja, nee. Dat is ook een beetje vechten met aanbiedingen, toch?
0: Ja, de consumenten gaat op zich wel goed. Ze hebben natuurlijk de glasvezeluitrol, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Nu ligt die kabel bijna overal en nu moeten ze de mensen aansluiten. Ze moeten naar de huizen toe en dan moeten ze de huizen converteren. Mensen die daar wonen moeten bij hun een abonnement nemen. En vaak is het zo, als je één keer bij één partij zit, dan stappen de mensen er niet zo snel meer over. Dus dat is eigenlijk wat ze nu moeten doen. Hè. Zo noemen ze dat ook, hun strategie. En het MKB groeit nog redelijk goed. Ik zag 7%. Het eerste kwartaal was voor mij ook best goed. Dus dan moet het een beetje opheffen. Ja. En dan is het met name een verhaal met KPN van minder investeren. Dus de investeringen gaan afnemen volgend jaar is de bedoeling. Volgens mij met 250 miljoen hebben ze wel eens gezegd. En dan blijft er meer geld over voor Piet Paraclier.
2: Ja, de dividend die er dan uitkomt, dat blijven ze inderdaad wel gewoon doorvoeren. Maar is het dan niet bemoedigender dat als in een tijd dat je omzet daalt en je winst daalt, dat je misschien ook eens gaat kijken, moeten we misschien toch wel meer investeren?
0: Ja, het is voor een bedrijf waarvan de omzet daalt, dat is niet goed. Dat kan één kwartaal zijn of twee of drie, maar dat moet wel een keer ophouden natuurlijk. Je zag het ook bij Axel Nobel, je hebt het ook gezien bij Randstad natuurlijk. Op een gegeven moment als die omzet daalt, dan komt de druk op de marges, op de winstmarges, en dan gaat de winst omlaag. En dan moet zo'n bedrijf zich eruit bezuinigen. En dan kan je een aantal jaren doen. KPN heeft dat ook een aantal jaren gedaan toen de rente omlaag ging. Toen konden ze met de rente eigenlijk heel veel compenseren, omdat ze best behoorlijke schulden hebben. Maar in principe moet zo'n bedrijf nu, zeker met wat er allemaal gebeurt, met AI en met de cloud wat eraan komt, of waar zij ook mee bezig gaan, ja, dan moeten ze wel weer groeien.
3: BNR Beurs.
2: Genoeg over het eigen land. Tijd voor een rondje over Wall Street. Daar staat het nog steeds eigenlijk hetzelfde bij als aan het begin van deze uitzending. 2 groen, 1 rood. De Dow Jones in het groen, 0,3% erbij. De S&P 500 in het groen, 0,2% erbij. En de Nasdaq in het rood, 0,1% eraf. Heel kort even stilstaan bij het aandeel Meta dan nog. Dat verliest 2%. Misschien wel omdat de toekomst van het bedrijf serieuze concurrentie krijgt. En dan doel ik op die slimme brillen van ze. Samsung gaat een soortgelijk ding maken. En komt nu met de eerste details. Die ziet er zeker mooi uit. En kan eigenlijk precies wat die bril van Meta kan. 1 vraag blijft nog onbeantwoord. Een belangrijke vraag. Hoeveel gaat die kosten?
4: Veel geld, vrees ik.
2: Waarschijnlijk.
1: Nog even een Nike. Het sportmerk is van plan om de boel in China eens flink op te gaan schudden.
5: Nike is planning to cut off thousands of online distributors in China beginning in January. The company is pushing to clean up what it is calling a messy digital marketplace and return its China business to growth.
1: Vanaf volgend jaar is het in China alleen nog maar mogelijk om Nike-spullen te bestellen via hun eigen site of via de grootste webwinkels daar. Denk aan JD.com of Tmall. Nike zou hiermee de, quote, rommelige digitale markt op willen schonen. Maar het bedrijf verliest in China ook van de binnenlandse concurrenten en dus hoopt het met deze actie de schade wat te beperken. Nico, Nike deed in coronatijd iets soortgelijks in Noord-Amerika. Nou, een beslissing waar ze nu de pijn nog steeds van voelen. Gaat die exclusiviteit in China wel een succes worden?
0: Dat vraag ik me af. Ik hoor aan alle kanten dat de Chinezen steeds meer hun eigen merken gaan omarmen. Dus ik wens ze daar heel veel succes. Het wordt wel een lastig verhaal, denk ik.
2: Ja, dan ga je ondertussen ga je daar dus eigenlijk een hele hoop uitingen van jouw merk, een hele hoop kansen om mensen, voor consumenten, om jouw producten te kopen, ga je wegnemen omdat je zegt, ik wil me focussen op die paar websites. Is het een beetje tegenstrijdig?
0: Ja, precies. Dat wordt een lastig verhaal.
2: Ja, enige argument voor, zou ik nog kunnen bedenken, was dat je dan die prijs van die producten misschien meer in de hand hebt, meer exclusief, premium wordt. Is dat wat Nike misschien wil?
0: Dat zou kunnen, maar wat Nike eigenlijk moet doen, die moeten met wat nieuwe producten komen. Die waren altijd heel innovatief, liepen voorop en hebben eigenlijk die voorsprong een beetje weggegeven. Je ziet dat in veel sporters die gewoon andere merken die net zo dominant zijn als Nike. En dat hele aureool wat ze vroeger hadden, dat zijn ze eigenlijk kwijt. Dat hebben ze eigenlijk de eigen schuld weggegeven en dat krijgen ze niet zomaar terug. Dat is best lastig voor ze.
2: Goed, ik heb nog heel kort een update over Trump en het plan van zijn social media bedrijf, de Trump Media and Technology Group. Nou, die wilde dus zo'n abonnement opzetten waardoor handelaren sneller toegang zouden krijgen tot de True Social post van Trump. $100,000 per maand moest die service gaan kosten. Nou blijkt, banken zitten daar eigenlijk helemaal niet op te wachten, dat zeggen ze tegen Reuters. Oh. Ze zeggen, dit creëert een ongelijk speelveld en we willen misschien die politieke risico's niet aannemen. En ondertussen is een democratische senator, die is ook aan het hameren op dat die banken niet hierin meegaan.
1: Nou, lekker dan. Dat was hem weer voor vandaag. Heb ik alleen nog een kort gedichtje voor je. Cijfers hier, cijfers daar. En ook dit keer ligt er weer een hele berg voor je klaar. En daarom pik ik de belangrijkste maar even uit. Reken hier in eigen land op cijfers van Relax, Besie en Alberts. Besie heeft wat te bewijzen, want het aandeel verdubbelde in de eerste helft van dit jaar in waarde. Maar de afgelopen maanden leverde het daar ook weer een flink deel van in, door toenemende onzekerheid. Aan Besie dus de taak om beleggers te genezen van die zorgen met knappe cijfers. Wil ik ook kort Alberts nog noemen, want dat bedrijf keerde afgelopen kwartaal weer terug in de AEX, ten koste van Randstad. Nou, het uitzendconcern kwam met goede cijfers. En aan Alberts dus de taak om die te overtreffen en hun plek in de AEX ook de komende tijd veilig te stellen. Tot slot kort naar de Verenigde Staten. Chipmaker Intel doet de boeken open. Dat is interessant, want het geld klotst daar tegen de plinten door allerlei investeringen. Maar staan daar ook al concrete orders tegenover? Na beurs krijgen we het antwoord.
2: Dit was de BNR-beurs van woensdag 22 juli. Voor mij voor het eerst met Donner Bakker. Was leuk.
1: Zeker weten.
2: Volgende keer weer. En onze rots in de branding natuurlijk Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel weer.
0: Graag gedaan, jongens.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Je weet het, morgen weer een nieuwe kans. Dan sta ik hier samen met Jorik. We zien je dan.
2: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major. Dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op...
15: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. De Duitse autofabrikant Porsche is van plan om duizenden banen te schrappen. Het wordt de tweede reorganisatie in korte tijd. Porsche heeft het moeilijk, want er worden minder auto's verkocht in China en importheffingen helpen ook niet mee. Porsche is onderdeel van Volkswagen, dat komende jaren ook mensen ontslaat. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen, want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
20: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Ben jij ooit met een camper weg geweest, Annemarie?
21: Nee, maar die staat wel echt vet op mijn wishlist.
20: Ja, waar zou je dan heen gaan?
21: Ik zou wel zo'n rondreisje door Scandinavië willen maken.
20: Wordt dat dan zo'n hele grote camper of zo'n klein busje?
21: Nee, ik heb wel ruimte nodig in mijn leven. We hebben ooit een hele grote caravan gehuurd voor 2 weken. Die vond ik echt al te klein.
20: Ja, ja. Ik ken ook vrienden die dus een eigen busje ombouwen. Dan hebben ze een klein bestelbusje gekocht. En dan bouwen ze dan helemaal om tot een soort mini-slaapkamertje waar ze ook in kunnen rijden.
21: Het is zo idyllisch, hè? Die deurtjes open, je ziet het zonlicht en de bergen naar binnen komen. Ja. Het hondje erbij. Het lijkt zo mooi. Ik weet niet of ik het in de praktijk ook zo leuk vind.
20: Nee, zo'n busje ombouwen is ook niks voor mij. Want dan moet je echt 2 rechterhanden hebben volgens mij. Dat heb ik niet.
21: Nee, laten we die maar gewoon huren dan.
20: Ja.
21: Of kopen.
20: Of kopen, ja. En dat is dan waar dit bedrijf waar we nu heen gaan op inspelen. Van Jorn, die bouwen dus bestelbussen, hele grote bestelbussen om tot gewoon mega campers.
21: Ja.
20: En dan ook nog eens met een design oogmerk. Dus die winnen zelfs prijzen ermee.
21: Een tiny house op wielen.
20: Als het ware, ja.
21: En daarvoor moeten we helemaal naar Groningen. Dat is best wel een eindje vanuit het mooie Brabant,
20: we
21: hoor.
20: Moeten ook nog een stukje. Ik zou zeggen, ja, we hebben gelukkig een best wel een luxe auto van jou waar we nou in zitten. Maar ja, we had toch misschien wel liever een camper gehad, denk ik.
21: Voor de keer nemen we een camper. Dan kunnen we om de beurt een stukje doen.
20: Ik ga vragen of we hem voor de terugweg mogen lenen.
3: Nou, we staan hier op een soort bedrijventerrein, Annemarie.
5: Een groot terrein wel.
3: We stappen uit en ik zie meteen de RDW zit tegenover ze.
5: Je kunt maar een plek uitkiezen, toch?
3: Dat is, ik denk dat ze wel eens op de koffie zijn geweest daar.
5: Ongetwijfeld.
3: Maar wat ik zie iets van 5-6 grote grijze bussen staan hier. Ik denk dat die al omgebouwd zijn, die busjes.
5: Die kunnen we daar wel eens even goed bekijken. Het zijn wel flinke bussen ook, hè?
3: Ja, en ze zijn hier ook nog in aanbouw. Er wordt iets heel groots neergezet hier. Heipalen de grond
5: Dit zal die extra productiehal zijn die er komt.
3: Dat denk ik ook, ja. Want ze hebben nu zo'n 200 bussen op de weg rijden. Ja. 200.000 campers officieel op de weg. Dus het is maar 0,1%.
5: Ja. Maar, niet een heel groot marktaandeel, maar wel een interessant marktaandeel.
3: Ja, en ik ben heel benieuwd. Als het goed is, hebben we een afspraak met Jorn, de oprichter en de CEO van Van Jorn. Je zou het niet verwachten.
5: Van Jorn, die naam, daar moeten we ook nog iets mee.
3: Daar moeten we maar even aan vragen.
5: Oké.
3: Even kloppen, even kloppen.
5: Joehoe.
3: Hallo.
22: Hallo.
5: Hey, Annemarie.
22: Jorn.
3: Hoi, aangenaam staan.
22: Hoi, Jorn. Welkom. Dit is de ruimte waar wij alle campers produceren en waar ook onze klanten komen.
3: Kijk, dus hier ontvangen jullie de mensen en dan kunnen ze ook meteen een rondleiding krijgen langs de productiehal.
22: Ja, wij doen met alle mensen die langskomen, doen we een rondje door de werkplaats, door de productie. Kunnen ze zien wat er al gemaakt wordt. En dan gaan we naar boven om een camper op maat te configureren.
3: Ja, een beter verkooppraatje kan je niet hebben, denk ik.
5: Hij snapt het meteen bij binnenkomst ook, hè?
3: Ja, heerlijk.
22: Ja.
3: Hey, en wij hadden meteen een vraag. Jouw bedrijf heet Van Jorn, jij heet Jorn. Waarom heb je hem naar jezelf vernoemd, het bedrijf?
22: Ja, iemand anders kwam ooit met die naam en het klonk wel leuk. Dus ik dacht, Van van de busjes en lekker simpel en toch doeltreffend.
5: Nou, een klein beetje bekken breken, moet ik eerlijk zeggen.
22: Ja, dat is ook wel het idee. Ja, dus dat je op die manier merken we nu dat mensen hem juist beter onthouden. En het is ook een naam die niet zo vaak voorkomt. Mensen denken voornamelijk in het Duitsland ook dat het mijn achternaam is. Dus dat is ook helemaal goed.
5: Ja. In ieder geval, het blijft bij. Of het nou moeilijk is of niet.
22: Het blijft goed bij. Ja, dat lijkt zeker zo te zijn.
5: Al op zijn 10e had Jorn een eigen winkeltje.
22: Een kunstenaarscollectief met zelfgemaakte lampen. Waar andere mensen dan ook bij mij in de winkel konden exposeren. Ze huurden dan als het ware ruimte. Zelf kon ik daardoor ook die winkel gebruiken om mijn eigen producten te verkopen. En ik was natuurlijk 10, dus ik moest ook nog zeker wel naar school op dat moment. En het idee was dan ook dat de mensen die exposeerden bij mij, dat die ook zelf een deel in de winkel stonden.
5: Maar de liefde voor het ombouwen van busjes begon ook al op jonge leeftijd.
22: Die camper die kwam er uiteindelijk toen ik iets van 15 was. Samen met mijn vader opgehaald en helemaal verbouwd. Dus dat was al een bestaande camper. Die is helemaal verbouwd en toen begon het wel te kriebelen. Vanaf het moment dat ik een rijbewijs had, kwam het met de campers wel in wat stroomversnelling.
5: Na zijn eerste eigen busje begon hij aan busjes voor anderen.
22: Nou, eigenlijk al vanaf het moment van de eerste bus die we voor onszelf hadden, merkte ik dat die verkoop heel goed ging. En dat het mogelijk was om een goede marge te maken. Makkelijk een fijne klant ervoor te vinden. Dat gaf wel vertrouwen en het idee van, hier kan ik iets meer mee.
5: Tijdens zijn studie industrieel ontwerp werkte hij het idee uit voor een modulair systeem.
22: Ja, het modulaire systeem, daar kwam ik eigenlijk voornamelijk tijdens de studie inderdaad mee. Ik heb industrieel productontwerpen gestudeerd. En dan ben je toch telkens bezig, hoe kunnen we een product schaalbaar maken? En hoe is het mogelijk om iets wat normaal gesproken elke keer weer kinderziektes heeft, als je het weer voor de eerste keer maakt, om die er eigenlijk uit te halen? Het modulaire systeem heeft daardoor een heel groot voordeel. We kunnen eigenlijk heel ver doorontwikkelen op het product. En als het vervolgens helemaal perfect is, dan vervolgens daar in een veelvoud campers mee bouwen.
5: Het design van Jorn's systeem won al meerdere prijzen. En het bedrijf is druk met de uitbreiding van de productie. Om zo ook de Duitse en de Belgische markt te veroveren.
22: De camper van het jaarverkiezing is een prijs die, totdat wij deze hadden gewonnen, nog nooit aan een Nederlandse partij was uitgereikt. Het zijn altijd de grote fabrikanten uit Duitsland die deze prijs hebben gewonnen vanuit de ANWB en de NKC. Dat was wel super tof. En het heeft voor ons bedrijf heel veel impact gemaakt ook.
5: Hoe het Groningse Van Jorn dat aanpakt en wat er allemaal mogelijk is met zo'n modulair systeem, daarvoor gaan we langs op de zaak. En dan uiteindelijk denk je, maar hier zit business in. De klanten willen graag. Ik heb de handen nog niet genoeg en de tijd niet genoeg om er veel meer van te maken. Maar hier zit potentie in. Hoe kom je dan in een bedrijfsstructuur terecht?
22: Wel heel organisch gegaan. In het begin voornamelijk met stagiairs. En dat was echt voor het ontwikkelen van het modulair systeem. Mm-hmm. Het bouwen was echt nog een stuk later. Want het was eerst nodig om de structuur, de lijn en alle verschillende kastjes die we wouden gaan maken, om die helemaal uit te werken.
21: Maar dus heel veel investeren en nog niks ophalen.
22: Ja, in het begin was het heel veel investeren. En daarom bouwden we dan enkele stuks ernaast. Om steeds ervoor te zorgen dat er wel wat binnenkwam. Naast dat er dan al wat startkapitaal was van de bedrijven die ik vanaf dat ik 10 was een beetje had
21: ik
22: heb opgebouwd.
21: Ik blijf dit fascinerend vinden.
0: Hoeveel geld had je daaraan overgehouden dan?
22: Nou, een startkapitaal van 50.000 euro bij elkaar een beetje. Hè, dus dat was een kleine basis.
21: Vanaf jouw 10e bij elkaar gesprokkeld?
22: Vanaf mijn 10e bij elkaar gesprokkeld van ja, verschillende bedrijven. Maar ook dus de campers. Hè, vanaf mijn 15e campertjes verkopen. Ja, telkens bouwt dat toch op.
21: Heb je zelf in de gaten hoe bijzonder en anders dat is?
22: Het was zeker anders, maar ik heb ook wel een groepje van mensen om me heen gehad die dat ook wel leuk vond en waardoor het minder gek voelde.
21: Maar is dit een beetje het oude motor knutselen, weet je wel? Dat iedereen gezellig in een garage met een stel jongens wat een auto of een motor uit elkaar haalt en zo langzaam eigenlijk per ongeluk een bedrijf aan het bouwen is?
22: Ja, de hobbyclub wel zeker. Maar in dit geval was het wel altijd zo dat de mensen die erbij kwamen daar wel voor betaald werden. Dus het was in die zin, het was heel vriendschappelijk. Maar het was wel altijd al duidelijk een andere rol.
21: Okay.
0: Is dat dan nu aan het veranderen? Want je hebt nu 25 mensen hier werken. Dat is elke maand bijna aan het groeien. Verandert dan ook de sfeer in zo'n bedrijf?
22: Het is zeker heel anders. Ja, hè, alleen al de locatie. We hadden uiteindelijk een pand waar we starten, hadden we zelf gebouwd met zeecontainers. Ja, dat was een heel leuke plek om te beginnen. We hadden geen toilet, dus er was geen stromend water. Dus het is echt het basic model. Maar we konden gelukkig daar bussen bouwen. En toen vanaf daar is het gewoon heel erg gaan groeien. Maar het is natuurlijk niet meer te vergelijken. En de mensen die daar toen werkten, die werken er nu ook niet meer. Dus dat is wel ook wat veranderd.
0: In 7 jaar groeide het bedrijf van een hobbyteam met stagiairs naar een volwaardige scale-up. In die periode hebben ze veel geleerd over het opzetten van een bedrijf, zegt Jorn.
22: Ik denk dat we voornamelijk geleerd hebben om echt heel veel in contact te zijn met de klanten. En de hele tijd ook bezig te zijn om dat product weer te verbeteren. Dus er waren natuurlijk tal van dingen die niet klopten, niet goed waren. Camper bouwen hadden we nog niet veel gedaan. Dus daar braken bepaalde onderdelen af. Waardoor we weer aluminium onderdelen die toch niet op de juiste manier gemaakt werden, die weer opnieuw ingebouwd moesten worden. Maar doordat we heel veel contact hielden met de klant, merkten we dat, dat die gunfactor er was. En ik denk dat dat in het begin het belangrijkste was.
0: En nu heb je klanten die daar niet meer rekening mee houden. Hoe ga je daarmee om? Dat mensen zo meteen terugkomen en zeggen, ja, ik ben niet blij met dit product.
22: Ja, die gunfactor die kan er inderdaad langzaamaan wat afgaan. We hebben bijvoorbeeld op dit moment behoorlijk wat moeilijkheden gehad met leveringen. Onderdelen die we niet binnen konden krijgen, waardoor je dan dus ook vertraagt.
21: Waar lag het aan?
22: Toch de snelle groei. Dus niet nog ingeschakeld zijn op zoveel specifieke onderdelen daarvan bestellen. Dat is echt steeds een leerproces. Je wil niet te veel voorraad, maar je moet ook zeker niet te weinig hebben. En nou, daar zijn best wel pittige reacties op gekomen van sommigen. Maar wat we eigenlijk in de grote lijn zagen, is dat doordat wij heel erg veel aandacht hebben besteed aan het bouwen van een dashboard, waardoor klanten online op elk moment konden zien wanneer hun camper op welk stadium in de bouw zit. Dat ze het vertrouwen kregen van er gebeurt iets. We gaan steeds een stapje verder en ze zijn er hard mee bezig. En dat vertrouwen, dat helpt. En
0: communicatie eigenlijk.
22: Exact, dat is, opnieuw communicatie.
0: Niet alleen met de klant wordt gecommuniceerd, maar ook met de buren is er communicatie. Want die buurman, die hebben ze toevallig heel hard nodig als camperbouwer.
22: Toen dit pand te koop kwam tegenover de RDW, toen was dat zeker wel een van de doorslaggevende aspecten. Wij doen al onze keuringen daar. En dat is iets wat voor bijna elke camper een must is.
0: Vanaf 2026 verandert de wegenbelasting voor kampeerauto's. Gaat van een kwart tarief naar een half tarief. Dus je moet de helft van de wegenbelasting van een personenauto gaan betalen. Wat voor invloed gaat dat hebben op jullie bedrijf?
22: Nou, wij zien daar zelf, we hebben natuurlijk al met veel klanten daarover contact gehad. En wij zien daar zelf eigenlijk heel weinig verschillen. Mede omdat wij in een segment zitten van campers waarbij de prijs dusdanig is. Het zijn geen goedkope campers die we bouwen. De impact die kleine verhoging van de wegenbelasting met zich meebrengt, ja, die zien we eigenlijk bijna niet terug. We zien wel bijvoorbeeld dat er een verschuiving is voor partijen die hele goedkope campertjes verkopen. Dat waren dan vaak VW-busjes, kleinere busjes die eigenlijk alleen maar als personenauto gebruikt werden. Maar voor dat lekkere goedkope wegenbelastingtarief kocht je dan toch misschien een camper. Nou, dat kan er wel langzaamaan uitgaan. En wij zitten niet op dat segment. Wij focussen echt op een wat grotere bus. Daar hebben we minder last van.
0: Ja, want je ziet in de markt, hè, veel hobbybouwers die bouwen dan zo'n klein Volkswagenbusje om. Waarom kiezen jullie nou specifiek voor die grote bussen, die grote bestelbussen waar je in kan staan?
22: In Nederland en Duitsland zijn er heel veel partijen die zich focussen op die kleinere VW-busjes. Daar kan je wel op elke straathoek een bouwer van vinden bijna. En deze grotere bussen, daar zien wij minder concurrentie. Het is ook veel lastiger om
0: kleinere
22: die te bouwen.
0: Kleinere markt ook?
22: Iets kleinere markt, maar voornamelijk ook in Duitsland echt een hele groeimarkt. We zien nog steeds dat die markt voor voor dit segment bus heel erg aan het groeien is. En ja, wij gaan daar gewoon goed in mee.
0: Als ik het zo hoor, is het vooral ook makkelijker ombouwen?
22: Eigenlijk is het iets moeilijker ombouwen, omdat het een veel groter oppervlak is wat je moet inbouwen. Dus we hebben veel meer onderdelen nodig. En wat dat betreft vaak ook wat kostbaarder. We moeten heel veel materiaal in zo'n grote bus zetten. En dat schrikt veel bouwers ook af.
0: Om eraan te beginnen.
20: Wel tijd voor ons om te beginnen aan die productie. En daarvoor lopen we naar de productiehal, waar de bestelbussen worden omgebouwd tot camper. Dat gebeurt in een speciale lijnproductie.
22: En dat houdt eigenlijk in dat we in stations steeds de bus weer een plekje vooruit schuiven. Waardoor we op die plek heel efficiënt en met alle materialen dichtbij die camper kunnen bouwen.
0: Dus dat zijn dan hoeveel stations? Waar loopt hij dan allemaal langs?
22: 7 stations. We kunnen er wel even een beetje langs lopen.
0: Oh, er hangt hier een auto in de lucht.
22: Ja, dit is zo direct.
5: Kon je verwachten zijn, hè?
0: Een grote witte bus.
22: Hier hebben we het station dat we als eerste echt het grove werk kunnen doen. We hebben hier een brug staan, dus de bus die gaat omhoog. We kunnen dan onder de bus bijvoorbeeld een dieselkachel plaatsen. Schuiftreden, alles wat efficiënt onder de bus moet.
5: Ja, precies. Een beetje de fundering ervan.
22: Ja. De basis. Okay. En we zagen hier bijvoorbeeld ook alle gaten in de bus. Zodat we de dakramen en de ramen allemaal hebben zoals de klant dit heeft gekozen.
0: En hier worden alle moduletjes nog even in elkaar geschroefd.
22: Dat is niet even. Dat is een heel belangrijk onderdeel voor ons.
5: Stijn, lees je goed op.
22: Wij maken alle modules, assembleren we hier zelf. En dat betekent dat de onderdelen vanuit onze leveranciers binnenkomen en ze allemaal in elkaar gezet worden, zodat we de keukens, de bovenkastjes en alle materialen bij elkaar krijgen.
5: Ja, alles moet kloppen natuurlijk.
22: Ja, en dit doen we echt expliciet zelf, zodat we die kwaliteit kunnen waarborgen.
0: Het is wel echt nog handwerk.
22: Hier zit heel veel handwerk in en dat dan binnen een heel ver doorontwikkeld bouwpakket eigenlijk.
0: Hey, hoe lang duurt het, de busje dat daar staat in de lucht hangt, hoe lang duurt het voordat die helemaal klaar is?
22: We hebben ongeveer 2,5 dag per station nodig. En dat betekent dat we in 2,5 tot 3 weken die hele lijn langs zijn gegaan.
0: Okay, maar als de collega van het station na jou niet hard genoeg doorwerkt, dan heeft
5: dan houdt het boel op.
22: Ja, we werken heel hard aan die taktijd. En dat betekent eigenlijk dat we proberen die stations heel goed op elkaar af te stemmen. En zo worden dus werkzaamheden telkens weer gecontroleerd van, hè, staat het nog met elkaar in verhouding? Heeft station 1 niet veel meer werk dan station 4? En daar wordt op
5: dat
22: moment
5: ook ingeschakeld. Is dit het grootste risico van het bedrijf ook?
22: Het is voor ons eigenlijk de belangrijkste factor die ervoor zorgt dat wij weten hoe snel we bouwen.
5: Ja, maar dat is je inzicht, wat je gedurende de tijd krijgt. Maar als er nou iemand ziek is op station 3... hoe groot is je probleem dan?
22: Ja, dan hebben we gelukkig dus heel veel mensen die op meerdere stations kunnen werken.
5: Dus dan kun je doorzetten en daar dat risico heb
22: ja,
5: je dan?
22: Ja, dan wordt het wel heen en weer geschakeld. Uiteindelijk is het risico dat één stilstaat inderdaad het grootste.
5: Ja.
22: Maar zien we dat we daardoor ook weten wat het probleem is in een bouw. En okay, als we ze allemaal naast elkaar hadden staan en ze niet in een lijn rond hadden gehoeven, dan hadden we dus ook nooit gemerkt als er een project heel langzaam loopt. Want ja, hij staat daar. Hij duurt misschien al 6 weken, maar ja, wie weet dat nog? Hierdoor zien we heel duidelijk, alle stations zijn klaar. Station 6 is nog niet klaar. Dan schakelt iedereen bij om ervoor te zorgen dat het station klaar is. En daarna hebben we dan de mogelijkheid om met elkaar door te ontwikkelen op dat station, om de volgende keer dat sneller te kunnen. Ik trek deze even open, maar dit is nog niet klaar. We zijn nu bij het derde station. Hier wordt het wel al leuk. Hier zien we namelijk ons... Ja. Dit is de belangrijkste lijn. Ja? Hier zien we namelijk onze rails. En dat is uiteindelijk...
21: Waar het allemaal opgebouwd is. Het
22: basissysteem, de basisontwikkeling, waar we alles in vast kunnen zetten.
3: Grijze wand met aluminium rails als het ware. Ik zie wat gootjes liggen. Ja. Ik steek er wat draden uit. En eigenlijk, daar worden al die modules opgeklikt.
21: Ja, opgeklikt, opgeschoven, als het ware. Klopt. Want je kunt ze doorschuiven. Maar eigenlijk een heel simpel systeem bijna.
22: Ja, minimalistisch. Dat is ook de basis van ons design.
3: Waarom doet niemand anders dit?
22: Hoe simpel het aan de buitenkant lijkt, hoe ingewikkeld het hierachter is.
3: Heb je het gepatenteerd?
22: Geen patent, maar we zien dat we gewoon een hele grote voorsprong hebben op de markt. En dat we ons design, de vormtaal, dat die heel erg belangrijk is voor onze klanten. En daar zit dan wel weer een patent op.
3: Er zit ook een Van Jorn logo op. Krijg ik die automatisch op mijn bus geplakt?
22: Ja, op elke bus hebben we een mooi logo. Vroeger deden we dat niet. We hebben dat sinds een paar jaar nu geïntroduceerd. En het blijkt dus zo dat mensen dat dus juist heel graag op de bus willen hebben. Dus we hebben heel veel klanten die dat logo eerst nog niet hadden. Die bij ons langs zijn gekomen. Die zelf terugkomen en zeggen, hey, wil je alsjeblieft dat logo erop plaatsen?
21: Je laat wel zien dat je serieus geld hebt uitgegeven aan een camperbus.
3: Een beetje Apple logootje wat dat betreft.
22: Het is een heel groot verschil of je een... zelfbouwcamper hebt of een camper bij een bouwer ergens die zelf wat in elkaar knutselt.
21: Of een echte Van Jorn. En dan is hij af.
22: Exact. Hier staat een camper die is helemaal af. Klaar, gebouwd. Deze wordt nu ergens deze week afgeleverd.
3: Mogen we erin stappen?
21: Nou, dat zou ik niet doen. Dan wordt hij vies. Of moet hij nog gepoetst?
22: Hij moet nog gepoetst.
21: Ik zie het ook, ja.
3: Nou, stap even in.
22: Stap voorzichtig in.
21: Ja? Limbo?
3: Oh, ja, je hebt nu al vieze vloer.
21: Ja, maar dit bedoel ik. Shit. Dit probeer ik te voorkomen, jongens. Nou ja. Sorry.
3: Even kijken. Ik zie een tweepersoonsbed, twee matrassen, een tafeltje wat opgeklopt kan worden, een driepersoonsbankje ongeveer.
21: Wat zit hier nou allemaal onder dat bed voor ruimte?
22: Ja, daar nog een hele grote opbergruimte met een lade, vaak ook een buitendouche. En een deel van onze accu's wordt daar opgestaan.
3: Ja, want je moet wel kunnen rijden. Is dit een dieselbus of een elektrische?
22: Deze is op diesel. Dat is op zich op dit moment ongeveer 80% van de campers die we bouwen.
3: Oké, de meest verkochte is nog steeds de dieselbus.
22: Ja.
21: Ik ben nog steeds op zoek naar die wc ook.
3: Hoe duur is dan de gemiddelde bus die jullie verkopen?
22: Gemiddelde bus zit rond de 90.000.
21: Elke zaak heeft zo zijn eigen totem. Een ritueel, een plek of een object dat stilzwijgend alles samenbrengt. Dat waarde geeft aan het werk en de identiteit van het bedrijf ademt. Bij Van Jorn wordt nog hard gebouwd aan de totem, namelijk hun nieuwste productielocatie.
22: We staan hier in een nieuwe productiehal. Dat is een pand die precies naast ons zit. Toen dat te koop kwam, toen was dat dan ook wel super fijn. Dat we in één keer de mogelijkheid hadden om heel erg door te groeien zo dicht bij ons bestaande pand. We zijn dit helemaal aan het verbouwen. Dat betekent het bestaande deel wordt verbouwd en er komen hele grote stukken bij gebouwd. En daar zijn we nu klaar met de heipalen.
21: Maar het lijkt nu al wel alsof die aardig vol staat al, zeg maar, terwijl die nog niet in gebruik is. Hoe zie je dit straks voor je? Wat komt hier?
22: Ja, het staat nu vol met bouwmaterialen voor de loods.
21: Ja, en bussen.
22: En bussen. En hier komen uiteindelijk twee lijnen naast elkaar.
21: Ja, dat was de bedoeling
22: waardoor
21: hier.
22: Waardoor je één rechte lijn hebt van voor naar achter waar je de bussen ziet staan.
3: En hou je je oude productiehal ook nog, of niet?
22: Nee, die wordt weer in de verhuur gedaan. En wel met het idee, als we nog doorgroeien, om dat weer te kunnen koppelen. Om makkelijker weer ruimte erbij te hebben.
21: Slim. Wanneer is dit klaar?
22: Dit is eind dit jaar klaar. We willen in eind december over. Dat is het grote doel. Dus daar werken we met z'n allen keihard aan. Voor nu zitten we op schema daarmee. We gaan er zeker van uit.
3: Dus jullie hele kantoor, showroom, komt ook allemaal in deze hal te staan?
22: De showroom die komt aan de voorkant van het pand. Waar nu op dit moment nog één stuk zand is. Dus daar wordt een hele nieuwe showroom gebouwd. Daarnaast zit de kantine. En op de tweede etage zitten dan alle kantoren.
21: Oké, okay, wat wordt het meest spannend in dit nieuwe gebouw?
22: De showroom is voor ons iets wat we heel graag al een hele tijd wilden. We hadden daar de ruimte tot nog ver niet voor. En dat is iets wat ook qua design echt de uitstraling van Van Jorn gaat krijgen. Misschien kunnen we er even kort naartoe lopen.
21: Het is wel grappig, want hij zegt kom kijken naar de showroom. Maar waar wij naar kijken, dat zijn gewoon een groot gebouw zonder ramen, deuren en een hoop rommel nog. En we gaan toch echt een showroom in? Ja, ik kan er doorheen kijken. Ik zie dat dit mooi gaat worden.
22: Kijk. Ja, dus het design...
21: Maar het is het nog niet, hè, Stijn? Help me even.
3: Het is gewoon een soort nieuwbouwhuis waar je doorheen loopt.
21: Ja.
22: Exact. En hier kunnen we al een stuk van die showroom zien. Je voelt de echo nog. Hè? Die gaat er nog uit.
3: Ja, die kan je horen ook, ja.
21: Juist. Koek, koek.
3: Ben jij meer bezig met de reis er naartoe of met het moment dat het af is?
22: Het moment dat het af is, valt het eigenlijk altijd tegen. Ja. Nee, dus dan ben ik alweer met iets nieuws bezig uiteindelijk. Dus het is meer de reis of eigenlijk het doel om ergens te komen.
3: Ik ben op jullie website gaan kijken. En ik dacht, ik ga een camper kopen. Toen klikte op configureren. En dan kom ik in een of andere lijpe 3D-grafische omgeving. Glinsterende bus, lege bus. En als een soort simspel kon ik dat busje in elkaar toveren.
21: Ik vond het ook best ingewikkeld. Ik heb het echt geprobeerd.
3: Ik dacht, dit spel ga ik niet winnen. Ik wil langs en ik wil iemand die me er doorheen helpt. Merken jullie dat vaker bij klanten? Dat ze zeggen, ik kom er niet uit?
22: Ja, we hebben online een 3D-configurator die wij als interne tool hebben. En die bieden we ook voor onze klanten als externe tool, zodat ze al thuis een beetje kunnen gaan proberen, een beetje kunnen gaan inrichten. En dit past niet voor iedereen, maar we zien dat er per dag eigenlijk elk uur 70 mensen in die configurator bezig zijn.
21: Dat is best wel veel.
3: Dat was ik die er niet uitkwam.
21: Ja, nee, 70 mensen
3: ja,
21: per uur.
3: Maar hoeveel? Maar die beginnen eraan en die maken het ook af, of niet?
22: Ja, een heel groot deel maakt dat af. En die configuraties krijgen wij ook weer hier binnen. En daarin kunnen we meekijken. Als die klanten mailen, hebben we de mogelijkheid om een beetje te kijken wat zijn nou mooie dingen, wat hebben ze voor wensen en op die manier ook daar hulp in te bieden.
3: Nou, aan de achterkant hebben jullie dus echt alles geautomatiseerd. Hoe ziet dat eruit? Stel, ik bestel zo'n bus. Hoe hebben jullie dat geautomatiseerd?
22: Ja, dus het start eigenlijk bij de configurator. En als je die indeling dan definitief hebt gekozen, dan gaan we die eigenlijk, dan wordt die automatisch doorgestuurd naar ons ERP-systeem. En dan weten we precies tot en met elk kleinste schroefje wat er in die specifieke configuratie aan onderdelen zit. Dat wordt dan ingekocht automatisch en gaat hier de productie in.
3: Hoe belangrijk is die automatisering aan de achterkant voor jullie bedrijf? Wat maakt dat mogelijk?
22: Wij zien dat we niet de mogelijkheid zouden hebben zonder deze automatiseringen om zo'n op maat product op basis van onze modules aan te kunnen bieden. Dus we zouden dan echt volledig vastlopen. En dat was ook de reden dat helemaal in het begin, toen we nog maar die 2-3 campers per jaar bouwden, dat we daar echt al heel veel aandacht en energie in stopten om dit systeem helemaal in te richten en zelf ook te ontwikkelen.
3: In de podcast van Op de Zaak gaat ons gesprek met Jorn over zijn bedrijven Van Jorn verder door. Dan hoor je onder andere wat er nu verdiend wordt aan zo'n bus en hoe ze met dat geld hun productie de komende jaren razendsnel willen opschalen. Je vindt de podcast in de BNR-app of op je favoriete podcastplatform. Zoek daarvoor naar Op de Zaak en abonneer je. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
1: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
2: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
24: Voorzitter.
23: Dank voor
25: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
26: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuil van Executive People.
27: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Jochem Visser.
10: Morgen begin ik met het Boardroom Panel over drie bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. Daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in die stad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk, bij de wegwerkzaamheden, staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. De Duitse autofabrikant Porsche is van plan om duizenden banen te schrappen. Het wordt de tweede reorganisatie in korte tijd. Porsche heeft het moeilijk, want er worden minder auto's verkocht in China en importheffingen helpen ook niet mee. Porsche is onderdeel van Volkswagen, dat komende jaren ook mensen ontslaat. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen, want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
24: Waarom maken we medische braces en spalken nog steeds op de ouderwetse, handmatige manier? Terwijl de wereld in rap tempo digitaliseert. De mannen achter Manometric besloten daar iets aan te doen. En wat begon met een klein studentenproject groeide uit tot een serieus techbedrijf dat de gevestigde orthopedische orde dwingt om te innoveren. Deze zomer gaan wij, John van Schagen en Patrick van der Pijl, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Even met jou te beginnen, Robin. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
28: Het probleem wat wij willen oplossen, ik kan het best uitleggen aan de hand van een verhaal. Er kwam laatst een man bij ons op kantoor, die had zijn gitaar meegenomen en die begon een liedje te spelen voor Manometric, voor het hele team, om aan ons te laten zien dat hij dat weer kon, voor het eerst in 5 jaar. En dat kwam omdat we een perfect op maat gemaakte handbrace voor hem hadden gemaakt. En gitaarspelen was zijn grootste passie. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We stellen mensen weer in staat om te kunnen doen waar ze van houden.
24: Wauw, hoe vet is dat?
28: Ja, ja, super vet.
7: En je maakt niet vaak mee dat iemand bij jouw kantoor komt lopen en iets gitaar
24: pakt. Heb jij ooit wel eens zo'n blije klant gehad die een serenade ging zingen en spelen voor jou, Patrick? Nee, nee ik ook nog niet. Nee. Meestal nemen ze met mij contact op als er iets misgaat. Ja. Pieter, breng ons eens mee naar het allereerste begin in Delft. Wanneer zagen jullie die markt voor braces en spalken, die is een beetje ouderwets, daar moeten wij iets aan gaan doen?
8: Ja. Het is eigenlijk een beetje geleidelijk ontstaan. Dus het begon, denk ik, met mijn afstudeerproject aan de TU Delft, waarbij ik een 3D-scanner heb ontwikkeld, speciaal voor handen. Dus het scannen van de handen was heel lastig, omdat je dus een scanner moest pakken en om de hand heen moet draaien. En terwijl je dat doet, beweegt je hand
24: eigenlijk. Ik probeer het ook even, maar dat is inderdaad lastig om hem stil te houden.
13: Ja. Dus dat ziet er niet uit. Nee.
24: ik stop al.
8: Precies, nou, je illustreert het goed. Al doe je er 5 seconden over, is het eigenlijk al te lang. Dus ik realiseerde me, het geheim is snelheid. Je moet het supersnel doen en dan heb je dus altijd consistent een goede scan. Dat doen we omdat ergonomie een heel belangrijk onderdeel is van productontwerpen natuurlijk in Delft. Rob en ik hebben allebei industrieel productontwerpen gestudeerd. Toen heb ik een soort ringvormige opstelling gemaakt waarmee ik dus in 1/100 seconde in een flits die scan kon maken. En toen open eigenlijk een wereld aan gepersonaliseerde producten voor ons. We hebben die scanner gepakt. We zijn toen naar de Renier de Graaf ziekenhuis gegaan in Delft. Daar werkten we al regelmatig mee samen, ook met Erasmus. We zetten hem op het bureau neer van Gerold Kraan, orthopedisch handchirurg. En we zeiden, Gerold, we gaan voor jou maatwerk orthopedisch chirurgisch instrumenten maken. En Gerold, die zei, ja.
24: Hij was niet meteen heel enthousiast.
8: Nee, hij zei, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie iets anders maken. Oh shit, deze pitch gaat niet zo goed. Maar zeiden, oké, wat zou jij dan willen? Toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie een brace maken, een orthese. Nou, oké. Wat is een orthese? Toen zei hij, nou, dat is dus een maatwerk duurzame brace die mensen jaren dragen. En als je hem goed maakt, kun je een operatie voorkomen. Dus dan hoef ik niet te opereren. Super interessant. Dus hij legde uit, ik ben niet blij met de huidige orthese die ik krijg voor mijn patiënten, want ze zijn vaak lelijk, ze zitten vaak niet goed en ze zijn inconsistent gemaakt. Dus het kwaliteit verschilt enorm. Toen heeft hij meteen gezegd van, nou weet je wat, ik bel ze op, jullie kunnen daar langs. En diezelfde middag liepen wij nog zo'n orthopedisch instrumentmaker binnen. En wij komen van Delft, dus daar staan overal printers. En ineens komen we een zaal binnen met 30 mannen en vrouwen die de hele dag stonden te veilen en zagen gipsmodellen. Dus dat was wel even slikken. Heel mooi ambacht, maar we dachten van, holy shit, dit is natuurlijk maar heel veel manuele arbeid.
13: Wachten we 1 stap terug. Dus eigenlijk, dat gebeurt vaak in de zorg, hè? Dus dan zeg je, ik heb hier een oplossing. Ja. En dan moet je op zoek naar een probleem. Dus dat gebeurde eigenlijk letterlijk dat jullie daar aan tafel zaten.
8: Ja.
13: Dan heb je eigenlijk de mazzel of de dat iemand empathisch genoeg is om te zeggen, wacht eens even, of die verbinding kan maken naar een bepaalde oplossing. Dus dat heeft hij aan jullie gevraagd. En jullie kwamen dan daarna met die verschillende mensen in contact, die eigenlijk niets anders doen dan handmatig dat soort constructies bouwen.
8: Ja, precies.
13: Ja. En in zo'n ziekenhuis zeg je dat er daar al 20, 30 mensen in de kamer zaten die zich daarmee bezig hielden.
8: Ja, dus dat vindt niet plaats in het ziekenhuis.
13: Mm-hmm.
8: Maar dat vindt plaats in aparte bedrijfjes, orthopedische instrumentmakers. En daar worden dan die maatwerk orthese en prothese, noem je dat, die worden daar vervaardigd. Supermooi ambacht. Maar er is een enorme vraag naar die maatwerk orthese. Het is heel ambachtelijk. En er gingen meer van dat soort orthopedische instrumentmakers elk jaar met pensioen dan dat afstudeerden. Bovendien was de kwaliteit heel inconsistent. Dus het maakt heel veel uit of Jan of Pieter maakt wat eruit komt. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we beter kunnen doen met een digitale workflow.
24: En toen gingen jullie daar die kamer uit. En toen liepen jullie weer terug naar de auto of naar de fiets of waar, hoe dat ook ging.
8: Heel klein autootje.
24: Ja, heel klein autootje. En wat, toen keken jullie elkaar aan en toen dachten jullie, dit gaat het worden. Zo ongeveer.
28: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk niet meteen duidelijk dat het is wat succesvol gaat worden. Dus aan het begin ben je natuurlijk heel erg zoekende van hoe gaan we dit werkend krijgen. Was op een gegeven moment wel duidelijk van er is hier echt behoefte aan. Maar voordat je dan echt een soort product market fit hebt gevonden, daar ben je wel even mee bezig.
24: Ja, want neem ons eens mee naar die reis. Want dan heb je een idee, dat is dan aangewakkerd door onder meer nou jullie vindingrijkheid. Maar wordt vervolgens ook even gepivot door een van de mensen in het ziekenhuis. Hoe ga je dan van zo'n idee dat in je hoofd zit naar een daadwerkelijk product wat je echt aan mensen kunt laten zien?
13: John, 1 correctie. Dus het wordt niet door hen gepivot, maar zij geven eigenlijk aan dat er geen oplossing is. Dus dan moeten
24: zij zelf
13: de pivot maken. Ja. Ja.
24: Maar het gebeurt hier even wel on the spot.
13: Ja, in een split
24: dat is mooi.
13: Moment. Ja.
28: Oké, dus wij zaten in Yes Delft, die incubator van de TU Delft. En we dachten, oké, een 3D-geprinte brace die perfect op maat is. Dat gaan we proberen realiteit te maken voor mensen. Dus wij waren daar aan het ontwikkelen. En toen op een gegeven moment kwam onze coach van Yes Delft. Die kwam binnen, Pepijn. En zei, jongens, volgens mij is die brace klaar om aan patiënten te geven. En Pieter en ik, wij keken elkaar aan van wat? Weet je, dit is het eerste prototype, zag er niet uit. En Pepijn zei van, nou, volgens mij is dit precies goed. En ik vind ook nog dat je mensen er €100 voor moet laten betalen. Dus wij, nou ja, dat was echt te belachelijk in onze ogen. Maar als we iets van, oké, we gaan het proberen. Dus we hebben toen op zaterdag een demodag gepland. Facebook-advertenties geplaatst. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Van Limburg tot Friesland.
24: Allemaal naar Yes Delft toe?
28: Ja, ja. En toen was het moment dat mensen echt... Nou, ze kwamen vol met tassen, vol met braces die allemaal niet werkten. Ze waren wanhopig op zoek naar een oplossing. En dat was echt wel een moment dat wij ons realiseerden van... wauw, dit is echt een probleem waar mensen heel erg mee zitten. Waar echt heel erg behoefte is aan een betere oplossing.
24: Maar kun je uitleggen, wat is dan het verschil tussen zo'n ouderwetse brace? Mijn dochter heeft eerder dit jaar had zo'n klein scheurtje in haar pols. Dus wij hebben ook zo'n ding moeten halen. Dat was voor een paar weken. Maar je zegt, er zijn ook mensen die moeten zo'n ding heel lang dragen. Wat maakt jullie oplossing nou zoveel beter, comfortabeler... en zelfs dat mensen weer hun hobby, gitaarspelen, kunnen uitoefenen?
28: Nou kijk, aan het begin, toen gingen eigenlijk alle braces die zaten eigenlijk niet goed. Dus de eerste honderden braces waren allemaal verkeerd. Sommige mensen hebben wel 8, 9 versies gegeven.
13: Kunnen nooit meer gitaar spelen. Nee, dat is
28: totdat er uiteindelijk een versie was die wel goed zat. En toen gingen we door totdat ze uiteindelijk echt een 9 of een 10 gaven. Want we moesten gewoon aan het begin heel erg veel leren... om een soort dat traditionele proces wat met de hand gebeurt... gebaseerd op ervaring, om dat te vertalen naar een digitaal proces... en precies die verbanden te begrijpen tussen... bij wat voor, bijvoorbeeld welke aandoening, welke mate van artrose in de hand bijvoorbeeld. Welke spierkracht, welke activiteitsprofiel heeft iemand. En welke correcties moet je dan doen in de brace. Bijvoorbeeld je wil op sommige plekken wat extra druk geven. Of je wil wat flexibiliteit geven. Om dat soort algoritme te destilleren hebben we echt honderden braces moeten maken. En heel veel feedback vragen. En uiteindelijk merkten we van nou, dit gaat steeds beter. Die braces die beginnen steeds beter te zitten. En dan op een gegeven moment dan ben je zover dat eigenlijk al die braces bijna altijd in één keer goed gaan.
13: Ik moet eigenlijk één stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn, dus eigenlijk wat hij zegt, kunnen wel kijken naar een oplossing, maar we willen ook meteen vaststellen of mensen bereid zijn te betalen. Dus dat legt eigenlijk voor jullie de lat een stukje hoger om dan vast te stellen, gaat het dan ook daadwerkelijk lukken? Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is als je dan jullie huidige systematiek vergelijkt met bijvoorbeeld een... Zo'n oude systematiek, kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk andere oplossingen gaat zoeken. En wat bedoel ik daarmee is dat je misschien die producten vaker kunt printen of fabriceren, zodat mensen begeleid worden in een hersteltraject, in plaats van dat je er eentje die heel kostbaar is of veel tijd kost, maakt en voor de rest dan eigenlijk niet meer een volgende voor gaat maken.
0: Dus wat Robin beschrijft net over die demodag, dat legde echt de kiem voor die hele ontwikkeling.
13: Ja.
0: Die €100 was heel belangrijk, omdat op het moment dat mensen dat betaald hadden, namen ze het serieus. Dus in plaats van dat ze iets gratis kregen van onze prototype.
13: Of dat denken ze jullie een plezier doen.
0: Ja. Ze hadden €100 betaald. Dus als hij niet perfect zat, dan gingen ze net zo lang door met terugkomen totdat hij wel goed zat. Dus voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld 5 versies gemaakt. Zeiden welke zit het best? Oké, versie nummer 3. Oké, wat voor cijfer zou je geven? 7,5. Oké, dan maken we nog één en nu. Oké, 8. Oké, nog één en nu. Sommige mensen kregen 8, 9 versies totdat die perfect zat. En ik denk dat het grootste verschil met hoe onze concurrentie doet... is dat wij denk vanaf het begin door hadden van... Hier, het gaat niet per se hier om het printen. Het gaat ook niet per se om het scannen. Dat zijn 2 belangrijke puzzelstukjes. Want met scannen kun je heel nauwkeurig maat nemen... Met printen kun je heel consistent produceren. Maar het stuk ertussenin, van hoe ga ik van die patiënt... met alle complexiteit die erbij zit... een bepaalde gevorderdheid van artrose, een spiervolume, een spierkracht... een activiteitenprofiel. Hoe vertaal ik dat in... ik doe een 3 mm correctie op duimspiervolume... en ik laat de brace 18% lopen tussen CMC1 en MCP1. Wat is die formule? Niemand wist het. En wij zien nu meer dan 1000 patiënten per maand... met 15 orthopedische smetmakers die elke dag patiënten zien. Dus elke dag worden we slimmer. Hoe meer patiënten zien, hoe
24: dat
0: sneller het beter wordt.
24: Dat systeem leert zichzelf steeds meer bij.
0: Precies.
13: Maar dat maakt het ook wel interessant, want als je naar die eindconsument of die eindgebruiker kijkt, heb je zo'n propositie voor hen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor de specialist ook een propositie hebt waar je de vraag is, lever ik nou een product of lever ik eigenlijk een soort serviceproces of een soort ecosysteem is misschien een beetje overdreven. Maar meer een systeem om klanten te gaan helpen.
24: Want ja, wat verkopen jullie nu feitelijk?
0: Ja, dus in de medische wereld heb je het gekke feit dat de betaler, de gebruiker en de beslisser zijn vaak drie verschillende, toch? Dus je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de arts en je hebt de patiënt. Wij zeggen in principe altijd patient is number one. Die prioritiseren altijd in onze productontwikkeling.
13: Als je daar geen 9 op haalt, dan kun je het vergeten.
0: Ja, omdat we geloven dat tegenwoordig patiënten zijn ook een soort consumenten. Ze gaan echt op internet kijken waar kan ik de beste brace krijgen. En op het moment dat ze een 9 van 10 geven, dan gebeurt er iets magisch. Want dan vertellen ze aan hun buren en aan hun familie en ook aan de arts. De arts die moet worden ontzorgd. Ja. Dus op het moment dat iemand met artrose bijvoorbeeld bij de arts komt, dan kan de arts kiezen van of ik opereer, of ik doe bijvoorbeeld een injectie, of ik kies voor een duurzame brace. In principe willen ze vaak operaties voorkomen. En als ze dan kiezen voor een brace en we sturen ze naar Manometric, dan willen wij zorgen, als je ze naar ons stuurt, we take care of it. Dan wordt het gewoon opgelost.
13: Dus in feite is het niet dat je betere braces maakt, maar je bouwt eigenlijk een digitaal operating system voor de orthopedische.
0: Nou, we maken ook veel betere braces. Veel mooier materialen. Daar zit ook wel veel innovatie.
24: Ja, de medische sector lijkt me best wel ingewikkeld om daar binnen te komen. In de zin van, ja, jullie zijn allebei nog best wel jong. Dan kom je daar bij zo'n ziekenhuis. Nou, in Delft waren die deuren gingen snel open. Maar er zijn andere ziekenhuizen, daar kennen ze jullie niet. Hoe werd daarop gereageerd en hoe ingewikkeld was het om die deuren gingen snel open. Maar er zijn andere ziekenhuizen, daar kennen ze jullie niet.

0: een hele ervaren orthopedisch instrumentmaker aangenomen die toen al bijna 20 jaar ervaring had. En eigenlijk dat was een soort optelsom om dat klinisch bewijs te hebben en die soort credibility van we hebben iemand met heel veel ervaring. En er zit een soort goede wetenschappelijke basis onder. En daarmee was het toen wel gelukt om de eerste ziekenhuizen binnen te komen.
1: En uiteindelijk als je daar bewijs hebt, dan is dat ook makkelijker om vervolgens weer eens eigenlijk je ticket naar de rest van de ziekenhuizen in Nederland.
0: Ja, ja.
2: Ze praten natuurlijk allemaal met elkaar. Ze kennen elkaar. Ze komen elkaar op conferenties tegen. Ze vragen natuurlijk aan elkaar van, hey, manometric, is dat wat? Nou, als daar op een gegeven moment hele positieve geluiden komen, wordt het voor ons veel makkelijker om ergens een meeting te krijgen. En dan wordt ineens wel op een e-mail gereageerd. Maar het begint dus bij superblije patiënten.
3: En dan heb je zeg maar in start-up wereld zeg maar de product market fit of de product solution fit. Of met andere woorden, heb ik één keer een productoplossing die een paar keer gebruikt wordt, of wordt het een product market fit waar eigenlijk zeg maar een markt voor is, zodat je ook echt een bedrijf kan bouwen. Hebben jullie op dat moment ook gekeken hoe groot eigenlijk die markt is voor die dan wel ortheses of protheses?
2: Het is niet het meest leidend geweest. Dus voor mij zei Pieter Thiel dat ook wel eens. Van je kunt beter heel dominant worden zeg maar, in een wat kleinere markt dan een soort heel klein stukje proberen te krijgen van een enorme markt. Dit was wel een product wat we super tof vonden. Super gave impact. Een markt die groot genoeg was om een hele mooie business op te draaien.
3: Ja, dus dat heb je wel ergens in je achterhoofd.
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, we zagen dat eigenlijk op die demodag, hè, dat je dus gewoon wat Facebook-advertenties plaatst en dat er 100 mensen naar Delft komen. Dat, ja, dat was voor jullie van, hey, dus echt, weet je, voldoende animo voor een betere oplossing. Maar vervolgens product market fit kwam pas veel later eigenlijk. Want in het begin dachten van, weet je wat, we doen dit via die traditionele instrumentmakers. Want die hebben de contacten met artsen al. Die hebben de contacten met zorgverzekeraars.
3: Super logisch. Ja.
2: Ik denk wel, ja, dan kun je het snelst natuurlijk naar die patiënt toe komen. Maar waar we daar achter kwamen is dat één, heel veel wilden het gewoon niet. Die vonden dat ambacht gewoon fantastisch. En het is ook een heel mooi ambacht. En het tweede is dat het voor hun onwijs lastig was om dan dat vingerspitsengevoel wat ze hadden met het ambacht te vertalen in een digitale interface.
3: Ja.
2: En die twee was een soort hele nare mix waardoor het gewoon totaal niet liep. En toen op een gegeven moment dachten van ja, artsen die zeiden ook van jongens, wanneer komt het er nou? En patiënten wilden het. En zorgverzekers vonden het ook echt wel interessant, zeker na die studie. En toen hebben we gewoon de stoute schoen aangetrokken. Dachten van, dan gaan we zelf patient care doen. En dat was het moment dat we merkten, ja, dit is het. Nu staan all stars are aligned of zo. Nu kun je echt hard gaan groeien. En dat heb ik echt geleerd. Product market fit is dus iets wat je voelt op een gegeven moment. Wanneer je het wel of niet hebt.
3: Wat cruciaal is in jullie proces, hè, en dat zie ik ook wel vaker bij andere start-up scale-ups, is dat je gaat naar een bestaand probleem. Je bent dan met zo'n doelgroep in gesprek die eigenlijk op dit moment al die braces maken. Wat maakte uiteindelijk dat je vaststelde dat niet de juiste mensen waren om mee te praten? Want ik kan me ook voorstellen dat zij het gesprek niet aangingen. Dat ze misschien dachten, we gaan wat later op de afspraak komen of we komen niet opdagen. Wat maakte dat jullie daar dachten, wacht even?
2: Dit is echt een hele goede vraag. En het lastige in die situatie was dat het ging niet, maar het ging moeizaam. Het ging zo stroperig. En man, het was echt alsof je een steen de heuvel op aan het rollen bent. En toen dachten we van, ja, we moeten gewoon verschillende andere dingen proberen. En één van die dingen was eigen patient care doen. En toen voelden we ineens die rots begint soort van zelf naar beneden te rollen.
3: Maar dan moet je
2: toen
3: wel echt
2: realiseerden we het verschil.
3: Maar dat is wel cruciaal, want dan moet je wel echt ballen hebben. Want je gaat dus eigenlijk een pad wat heel erg logisch lijkt, ja, naar een ander pad, en dan ga je ineens je scope uitbreiden om te zeggen, nou, ik ga ineens de dienstverlening zelf doen, terwijl je de gereedschap alles hebt. Dat is niet logisch. Ja,
2: als ik over nadenk, een van de allerbelangrijkste dingen is ongeduld. Ja, ik zoek ook altijd leads die ongeduldig zijn.
1: Want dat helpt om snelheid te maken.
2: Ja.
1: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric zijn hier. Ze zijn onze gast in deze speciale zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. Ja, jullie waren een studentenstart-up. Inmiddels wel getransformeerd naar een echt serieus bedrijf. Hoeveel mensen aan het werk?
0: Ongeveer 85.
1: 85 mensen. Dan hebben jullie ook jullie eigen rol een beetje opnieuw moeten uitvinden. Want in het begin doe je alles zelf. En inmiddels ben je ook een soort bestuurder geworden. Is dat ingewikkeld?
0: Ja, dat is best lastig af en toe. Ja, zeker.
1: En is daar ook, want vaak heb je dan dat één houdt zich vooral bezig

0: met techniek. De ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf klaargestoomd?
1: Ja, we hebben allebei natuurlijk een achtergrond als productontwerper. Dus we zijn allebei gewoon best wel veel betrokken bij productontwikkeling. Ik heb wel meer focus op bijvoorbeeld finance, op sales, op legal. Pieter meer op echt productontwikkeling, operations, bouwen van het team.
0: En zo gaat dat dus. En die mensen, die 85 mensen, dat zijn met name productontwikkelaars. Of ik neem aan, je hebt inmiddels ook een commerciële afdeling.
2: Ja, dat is een enorme mix. Dus dat vind ik een van de leukste dingen van Manometric. Is het zijn zulke verschillende mensen. We hebben accountmanagers, we hebben orthopedische technologen, we hebben 3D-modelleurs, we hebben software, we hebben hardware. Af en toe denken we, dit gaat echt te ver hoeveel we doen. Maar dat is de kracht van Manometric, is dat we alles doen. Het is een beetje de Apple-approach. En daardoor is het zo'n sterk geheel. Omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En ik zou zeggen, mijn hoofdtaak is om het best mogelijke team neer te zetten elke dag. Elke maandag kom ik binnen en dan denk ik, oké, wat wordt de volgende top hire? Wie gaat ons weer een grote stap vooruit brengen? Want dat heb ik geleerd, is de leaps die we hebben gemaakt elke keer zijn eigenlijk vaak terug te destilleren naar de root cause. Is dan, er kwam een persoon bij die iets totaal nieuws in de schaal bracht.
3: Ja, en dat is natuurlijk in jullie situatie of in fase nog wel even een paar keer het geval om daarin door te blijven investeren.
2: Ja, ik ben 50% van mijn tijd daarmee bezig. Met recruitment, met leadership, met iedereen op de juiste plek proberen neer te zetten.
3: En als je naar je oplossing kijkt en op een gegeven moment zei je eerder dat je het gevoel had, ik zit nu op zo'n product market fit, dan moet je ook goed gaan kijken van wat is nou eigenlijk de prijs die ik in de markt, of tenminste in die markt kan zetten en vragen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, die zijn bepaald. Dat zijn gewoon vaste contracten van zorgverzekeraars. Die zijn voor iedereen hetzelfde.
3: Dus dat betekent dat je eigenlijk dat als richtlijn moet nemen en dan kijken van hoe gaat mijn cost of operation dan
2: zijn. Dus het moeilijke voor ons was dat we eigenlijk een duurder product maakten. Als je kijkt puur naar basiskosten, bijvoorbeeld duurdere materialen, 3D-print is duur. We moesten een scanner maken en ontwikkelen. Weet je wel, onze concurrent die had een rolletje gips. Dus soort onze aanloopkosten waren veel hoger, maar onze bet was, als we 90% in één keer goed maken, dan komen we uit. En dan hebben we een veel beter product dan de rest. En dan wil iedereen die van ons hebben.
3: En betekent dat je dan ook de prijs uiteindelijk omhoog zou kunnen gaan? Of die blijft altijd fixed, omdat er een bepaalde vergoeding aan vastzit?
2: Ja, je hebt wel inflatiecorrectie natuurlijk. Ook omdat bij ons materiaal en arbeid steeds duurder wordt. Maar daar gebeurt niet superveel.
0: Nee, je komt inmiddels ook over de grens.
2: Ja.
0: Dat zijn jullie al aan het doen of aan het verkennen?
2: Ja, we hebben in Nederland zo'n 90 locaties waar we komen. En in Duitsland ongeveer 10. In Zwitserland 4. En in de US hebben we nu ook 2 scanners.
0: Dan. Dat zijn ook weer andere zorgsystemen.
2: Ja.
0: Ja, is dat ingewikkeld?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ja. Elk land heeft zijn totaal eigen dynamiek. En daarom hebben wij echt besloten, we kiezen landen en dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon alle ballen op Duitsland.
3: Maar wanneer is het voor jou 100%? Want dat is wel interessant. Dus je pakt een markt. En om niet te zorgen dat je straks heel veel mensen verschillende landen een beetje omzet draait. Wat bepaalt voor jullie dat je zegt, nu is het goed genoeg? Is dat een percentage? Of is het een bepaalde omzet? Een bepaalde omvang?
2: Ik bedoel, wanneer je doorgaat naar het volgende land, bedoel je?
3: Ja. En wanneer je ook zegt, van dan is dit voldoende succesvol of... Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een land dan niet moet doen. Omdat je zegt, jongens, dit is te moeilijk.
2: Ja. Nou, mijn ervaring, want we hebben ook wel gekeken, bijvoorbeeld in Denemarken. En natuurlijk zitten we ook wel een beetje in Zwitserland. En mijn ervaring is gewoon, elke land is gewoon dezelfde investering eigenlijk. In proberen te begrijpen hoe het daar in godsnaam precies werkt. En wat de dynamiek lokaal is. En je moet met zorgverzekers in contact komen. En dan kun je dat beter bij gewoon een groot land doen. Als je toch diezelfde investering moet doen.
3: Ja, ja.
0: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Fijn dat jullie hier wilden zijn. En heel veel succes met jullie start-up, scale-up. Wat is het een beetje? Nou, jullie zitten er denk ik net een beetje tussen. Dit was de tweede aflevering van onze zomerserie. Patrick, we zijn er volgende week weer. Met wie in de studio?
3: Ja, nu kom ik zelf natuurlijk uit een doodgraversfamilie. Dus ik stel de vraag aan jou. Als jij dood bent, wil je dan begraven worden of liever gecremeerd?
0: Vroeger zei ik begraven en tegenwoordig gecremeerd.
3: Dat klopt trouwens, want het is 70% vroeger werd begraven en gecremeerd. 30%, dat is nu andersom. Ja. Maar wij hebben de founder van Loop Biotech te gast. En zij maken doodskisten van mycelium. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele gifkisten. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele grafkisten. Maar het blijkt nog best een uitdaging om de uitvaartwereld mee te krijgen.
0: De uitvaartwereld, daar heb je iets mee, hè?
3: Ja,
0: gaan we het volgende week over hebben in baanbrekende businessmodellen. De zomereditie dus. Check ondertussen ook nog even al onze andere afleveringen als je op het strand zit. Het zijn er bijna 300. Tot volgende week. Dag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: di ba?
1: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
3: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. De Duitse autofabrikant Porsche is van plan om duizenden banen te schrappen. Het wordt de tweede reorganisatie in korte tijd. Porsche heeft het moeilijk, zo worden er veel minder auto's verkocht in China en importheffingen helpen ook niet mee. Porsche is onderdeel van Volkswagen, dat komende jaren ook mensen ontslaat. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
11: Lobbypanel. Brussel adviseert om schenders van Europese methaanregels voorlopig niet te beboeten. Is dat echt nodig of is Europa gevallen voor de olie- en gaslobby? En België zet een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op losse schroeven. Ik ga het allemaal bespreken in het lobbypanel met Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Welkom allebei.
12: Dankjewel.
13: Dankjewel.
11: En laten we maar beginnen met die lobbyregels. Want het kabinet past de lobbyregels voor bewindslieden niet aan. Dat meldde de Telegraaf gisteren na vragen te hebben gesteld. De afkoelperiode van 2 jaar blijft bestaan. Zo mogen oud-bewindslieden 2 jaar lang geen zakelijk contact hebben met ambtenaren van het ministerie waar ze op werkten. En verder moeten ze in hun nieuwe baan laten toetsen door een externe adviescommissie. Hierdoor is het lastiger voor oud-bewindslieden om een baan te vinden. En daarom spreekt een aantal van hen van een strafbank. Maar ja, Bart, laat ik vooral beginnen bij Transparency International. Vind jij terecht dat politici dan spreken van strafbanken en beroepsverboden en dergelijke wanneer er strenge lobbyregels van pas blijven?
0: Ja, een strafbank is natuurlijk een sterk frame dat ze hebben gekozen. Ik weet niet helemaal of het vergelijkbaar is. Ik kan best begrijpen dat het voor jou als politicus op dit moment onprettig is dat je met die regels te maken hebt. Het is natuurlijk de eerste keer dat dit gebeurt. Ik zou die politici vooral willen uitdagen om het wat breder te zien. Zij dragen er door zich aan die regels te houden bij aan meer vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. Ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat.
11: En Audrey, wat jij?
12: Ja, aanvullend op wat Bart zegt. Kijk, het is geen strafbank, want ze wisten eigenlijk waar ze aan begonnen. Die regels lagen al voor. Ze waren nog niet aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, maar ze lagen al wel voor. Ze stonden al op papier op het moment dat zij benoemd werden in het
11: kabinet. 4 jaar geleden heeft Kajsa Ollongren ze al afgekondigd, hoorde ik.
12: Precies, ja. Precies. Dus ze wisten waar ze aan begonnen. Een sollicitatieprocedure is natuurlijk in principe een vertrouwelijke procedure. Zeker voor mensen met een openbare positie.
11: Ja.
12: Dat een commissie daar dan nu in meekijkt, kan ik me voorstellen dat dat soms gevoelig ligt. En dat ze daardoor, zoals de Telegraaf zegt, sollicitaties afbreken. Maar ze wisten waar ze aan begonnen. En ze hebben ook profiel opgebouwd dankzij hun positie in het kabinet. Dus je mag verwachten dat ze allemaal in staat kunnen zijn om een nieuwe positie elders, dus in een andere sector dan waar ze bewindspersoon zijn ze geweest, te kunnen vinden.
11: En nou ja, het gaat dan vooral om Gijs Tuinman, oud-staatssecretaris voor Defensie. Die noemde het woord strafbank dus, want die kon dus kennelijk niet weer bij het militair apparaat aan de slag. En Arno Rutte, oud-staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid, die sprak dus van een beroepsverbod en dergelijke in de Telegraaf. Maar ja, de Tweede en Eerste Kamer die stemden vorig jaar unaniem voor. Dus hoeveel Kamerleden zijn hier nou echt ontevreden over?
12: Nou, als ze unaniem voorstellen, nul.
11: Ja, toch? Ik bedoel, ja.
12: Dat is heel makkelijk.
11: Ik moest daar nogal op lachen eigenlijk. Ja. En dan even die Telegraaf. Want kijk, op basis daarvan praten wij hier nu over. Men stelt vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Heerma over dit fenomeen. En dan antwoordt hij, ja, die strengere lobbyregels die Kajsa Ollongren al 5 jaar geleden heeft voorgesteld, die blijven inderdaad in stand. Wat zegt het dan eigenlijk dat dit zo in de krant komt met termen als strafbank erbij? Is dat ook een lobby aan zich of ga ik dan te ver?
12: Nou, dat is zeker een lobby aan zich. In
11: van
12: de zin. Van deze mensen die dus in die krant geciteerd worden, onder andere. Want die vinden dus dat ze onheus, of in ieder geval dat ze onterecht worden behandeld en dat ze dus minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kijk, we hebben ook in Nederland zoiets als wachtgeld. Juist om deze reden.
11: Controversieel onderwerp, ja.
12: En die wachtgeldregeling die telt, heel toevallig 2 jaar.
11: Ja.
12: Dus die valt precies gelijk met de afkoelingsregels zoals ze die hebben voor de lobby. Context.
11: Mm-hmm.
12: Dus ik snap niet zo heel goed waar ze zo ontevreden over zijn. Er zijn genoeg functies in Nederland die ze prima kunnen doen. Daar staan de kranten vol mee met alle functies die er zijn. Dus laat ze daarop solliciteren.
11: Ja. En we praten eigenlijk ook over een debat dat ontstond rond Cora van Nieuwenhuizen natuurlijk. Toen zij nog naar Energie Nederland ging, dat stond in alle kranten. Hè. Nou zitten we dus met strengere regels als reactie daarop. Maar oud-minister Judith Uitermark, dat vond ik wel interessant, die zei heel nobel dat ze als oud-rechter alle lijnen had doorgeknipt toen ze actief werd in Den Haag. Groot offer noemden ze dat eigenlijk. En dan is er nog het feit dat internationale organisaties vraagtekens stelden bij de Nederlandse lobbyregels. Meer een kwestie voor Bart misschien. Dus is dit nu goed afgesteld volgens jullie, deze regels? Is dit streng genoeg? Moet het strenger? Moet het minder streng?
0: Ja, de positie van Transparency International was altijd dat het nog net wel iets strenger had gemogen.
11: Dat verbaast me nou heel erg.
0: Met name omdat, kijk, dat advies wat die bewindspersonen aanvragen, dat is een advies. Ja. En daar blijft het ook bij. Ik heb voor de grap even voor deze uitzending op de website van dat ARPA gekeken. De adviesraad rechtsposities ambtsdragers, hele mond vol.
11: Die mogen een stoplicht afgeven, groen, oranje, rood, als je wel of niet door mag gaan met de
0: precies
11: functie, ja.
0: En tot nu toe zijn er eigenlijk alleen maar groene signalen afgegeven en één oranje signaal. Hè. Er zijn 8 adviezen aangevraagd, 7 keer is er een uitspraak gedaan. Nou, en de soep wordt gewoon niet zo heet gegeten.
11: Maar is dat ook geen zelfcensuur? Want zit hier niet een beetje survivor bias in de zin dat wie het aanvroeg, die wist eigenlijk al dat hij groen zou krijgen?
0: Dat zou kunnen. En die fase zien we natuurlijk niet van het proces. Kijk, wij als Transparency International hebben in het begin gezegd van ja, wat wij eigenlijk liever zouden zien is dat de overheid ook regels had om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk naar die positie toe ging.
11: Ja.
0: Nou, daar is advies over gevraagd bij de Raad van State. Ja, dat bleek uiteindelijk toch wel heel erg ingewikkeld. Er moest een verbod komen, een strafbaarstelling. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Hè. Dus deze regels zijn al de uitkomst van een zeer zorgvuldig proces. Ja, om daar dan weer van te zeggen dat het een strafbankje is, vind ik wel heel sterk.
11: Nou ja, ja. Ik heb even gekeken bij Transparency International. Nederland behaalt nu een 7,8 op de corruptieperceptie-index van Transparency International. Rang nummer 8 van de 181. Dan scoren we dus eigenlijk best goed. Als ik het zo. Maar jij wil het nog strenger hebben, als ik jou goed begrijp.
0: Nee, kijk, de Corruption Perceptions Index kijkt natuurlijk naar alles. Alle corruptie in
11: de perceptie.
0: En de perceptie van specialisten vooral. Kijk, maar dit is er wel een onderdeel van. En dat is ook waarom ik zeg van ja, dat vertrouwen in die democratie is belangrijk. Dit soort regels passen daarbij. En ik denk dat wat we in Nederland zien al een aantal jaar in die Corruption Perceptions Index is dat we langzaam afglijden. Er is een neerwaartse trend. We stonden ooit op, je noemde 78 punten, we stonden ooit op 82 punten.
11: Ja.
0: En dus er is wel degelijk wat aan de hand. En ja, dit soort regels kunnen dat tij keren, maar dan moeten we ons er wel aan houden met z'n allen.
11: Audrey, toch hoor je ook vaak de klacht van hè, men gaat minder graag naar Den Haag, die salarissen zijn net wat te laag. Wat vind jij daarvan? Want ondernemers die klagen in dit land stevast over een wispelturige overheid en dergelijke. Is daar ook wat voor te zeggen, even advocaat van de duivel spelend?
12: Nou, kijk, het helpt niet dat het kabinet schoof, hè, waaronder deze wet is aangenomen. Maar anderhalf jaar heeft uiteindelijk de rit heeft uitgezeten. Als die mensen gewoon de rit hadden uitgezeten tot de normale.
11: Hadden we het hele Telegraafartikel niet.
12: Dan hadden we het Telegraafartikel niet, want dan waren ze nu gewoon nog bewindspersoon.
11: Ja.
12: En dat helpt ook niet mee in de perceptie en in het vertrouwen in de democratie, zoals Bart ook zegt. En daar moeten we allemaal aan meewerken in Nederland. Hè? Niet alleen de burgers, maar ook de politici. En daarmee helpt ook dat mensen dus gewoon nadat ze bewindspersoon zijn geweest weer iets anders maatschappelijks gaan doen. En je wil natuurlijk mensen met een bepaalde discipline, met een bepaalde kennis en ervaring op een positie in Den Haag.
11: Ja.
12: Dat is lastig, want het is niet alleen dat het salaris lager is. Je bent ook gewoon de kop van jut.
11: Ja.
12: Want je kan het eigenlijk, zeker in de publieke opinie, nooit goed doen.
11: Ja, als ik mensen in jouw sector spreek, die aardig, hè, en dan heb ik het dus over PR en enzovoort, die zeggen ja, voor geen goud ga ik naar Den Haag. Dat heb ik helemaal geen zin in. Ik ben inderdaad die kop van jut, enzovoort. Jullie zijn eigenlijk allemaal niet de politiek ingegaan en het wel van de buitenkant gaan beïnvloeden, als ik het zo hoor. Of ga ik dan iets te ver?
12: Nee, er zijn veel mensen die wel die positie hebben, of die wel de overstap hebben gemaakt. Hè? Ook collega's van mij die vanuit ons kantoor naar de Tweede Kamer zijn gegaan.
11: Ja, ja.
12: Dus er zijn ook bureaus waar de andere kant juist op wordt bewogen. Dus dat gebeurt wel. Die uitwisseling is er wel. Ook van politiek naar journalistiek en andersom.
11: Ja. Mag ook gezegd worden, jazeker.
12: Ja, absoluut. Dus die uitwisseling is er. Voor en achter de schermen. En dat is ook gezond. Maar ook, het zou mooi zijn als het ook meer vanuit het bedrijfsleven, hè, het andere bedrijfsleven dan het bedrijfsleven wat er al bovenop zit.
11: Ja.
12: Dat er wel specialisten nog kiezen voor een politiek ambt.
11: Nou, daar moet ik even inbreken. Want een anonieme oud-minister uit het Telegraafartikel, die vreest dat er door deze strenge regels alleen nog maar beroepspolitici de politiek in willen. Zoals jij nu ook zegt. Dat als je al heel gespecialiseerd bent, en nou, dan kan je vervolgens moeite hebben om je sector terug in te gaan. Dan is dat minder aantrekkelijk allemaal. Dus denk aan Gijs Tuinman. Is dat ook niet een terechte zorg dan?
12: Ik denk dat dat maar deels een terechte zorg is. Want Bart kan mij vast aanvullen. Maar als jij arts bent in een ziekenhuis en je wordt minister van VWS, dan kan je volgens mij daarna gewoon weer arts worden in datzelfde ziekenhuis.
0: Ja, absoluut.
12: Want je hebt, weet je, bedoel, dan heb je geen dagelijks contact met de ambtenaren van het ministerie om een beleid te beïnvloeden.
11: Geldt dat ook voor iemand die bij de zorgverzekeraar de inkoop deed? Of wordt het dan wat moeilijker?
12: Dan wordt het wel ingewikkelder.
11: Okay.
0: Dan wordt het ingewikkelder, maar het is niet onmogelijk.
12: Nee.
0: En ik denk dat dat ook op zich het hele mooie is aan deze regels. Is dat het wordt dus per individuele casus getoetst. Dus als je inderdaad die inkoop gaat doen, ja, dan zal er gekeken worden van ja, heb jij bepaalde geheime informatie waar je iets mee kan doen. En waar ze ook natuurlijk naar kijken is van ja, heb jij iets gedaan waarmee je voorsorteerde op die toekomstige baan. Dat zijn eigenlijk in grote lijnen de twee dingen waar ze naar kijken. Ja, en als jij je aan die regels houdt, ja, dan is het heel waarschijnlijk dat je die functie ook gewoon aan kan nemen.
11: Dan gaan we naar het volgende onderwerp.
7: Zaken doen. Jochem Visser.
11: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Audrey Keukens, managing partner bij Publion, en Bart Volleberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland. En dan gaan we naar Damen, want België wil zich mogelijk terugtrekken uit een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer. Het gaat om een bestelling van 3 marineschepen. De Vlaamse minister van Defensie die liet eerder weten het liefst verder te gaan met Damen, maar dat de prijs en de leveringstijd een groot struikelblok vormen. Hij zag, nou ja, het werd allemaal duurder, ging het langer duren dus. Duitsland trok zich al eerder terug uit een nog grotere deal voor 6 fregatten. Dat was zo'n beetje de deal van de eeuw voor Damen, en de grootste die ze ooit hadden gehad. Kan Damen dit allemaal wel aan? Laten we daar eens even beginnen. Niet allemaal tegelijk?
12: Ik kan niet in de boeken van Damen kijken. Dus ik weet niet. Ik weet dat de Duitse order was ondergebracht in een aparte BV. Mm-hmm. Of dat bij de Belgische order ook is, weet ik niet. Maar het kwaad is al wel op het gebied van reputatie geschied.
11: Oké. Okay. Nou, laten we eens even luisteren naar Theo Franken dan, de Belgische minister van Defensie en Buitenlandse Handel. Hij zei dat hij nog geen beslissing heeft gemaakt om te stoppen met Damen. Laten we even luisteren.
13: Dat heb ik niet beslist. Ik wil vooral kijken wat de opportuniteiten zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat iedereen te bieden heeft. En dan zal ik beslissen. Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. We zijn geïntegreerd. Het beste is op hetzelfde platform te werken. Als Nederlandse fregatten hebben, dan hetzelfde fregatten hebben. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, timing die een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
11: Een ramp van een ramp dus. Hij gaat nu in oktober een beslissing nemen, zegt hij. Wat gebeurt hier nou eigenlijk, beste lobbypanel? Zet hij nou druk of verzacht hij een beslissing die al genomen is?
12: Ik hoop dat hij druk zet.
11: Ja, oké. Okay. Jij, Bart, wat denk jij ervan?
0: Ik denk ook dat hij druk zet. Hè. Je wil dat de verhoudingen met zo'n bericht een beetje op scherp zetten. Ja, kijk, het is natuurlijk geen affiche voor de organisatie. Ik denk dat we in aanvulling ook wat er net werd gezegd. Er is natuurlijk ook overwogen om hen een overbruggingskrediet te geven vorig jaar. Mm-hmm. Dus het ziet er niet goed uit voor de organisatie.
11: Nee. En dan heb je het over Damen Shipyards dus.
0: Damen Shipyards, ja.
11: Nou ja, daar moeten we even op ingaan. Want België heeft een RFI eruit gestuurd. Een request for information richting Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Turkije. En Jamie Karreman, eigenaar van marineschepen.nl, dat hier eind maart al over schreef overigens, zegt dat dit vooral moet worden gezien als deel van onderhandelingen tussen 2 overheden. Dus niet tussen Damen en België, maar tussen de Nederlandse en Belgische overheid, die ook heel nauw samenwerken op dit gebied. Dus gaat dit dan wel over Damen eigenlijk, of over België en Nederland?
12: Nou kijk, België en Nederland hebben zeer vergaande samenwerking op de marine. Mm-hmm. Ze trainen samen, ze kopen samen in. Waar België 3 fregatten bestelt Nederland mijnenjagers. En daar werken ze op samen. Die teams werken volledig samen.
11: Zelfde uniformen.
12: Zelfde uniformen, zelfde apparatuur, zelfde voedsel bij wijze van spreken. Dus alles hetzelfde. Wat betekent dat ze goed samen kunnen werken en dat ze elkaar kunnen afwisselen in missies of zo. Maar het nadeel, of althans, als België dus nu die fregatten afbestelt, dan gaan ze ergens anders fregatten bestellen met andere specificaties. En dan wordt die samenwerking veel ingewikkelder. Want dan moeten er extra trainingen plaatsvinden, ook van het Nederlandse personeel. Dus dat maakt de samenwerking ingewikkelder. En daarom is het ministerie van Defensie in dit geval heel belangrijk in deze onderhandelingen. Damen is een Nederlands bedrijf. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Nederland en van België, die moeten samen die druk op Damen verhogen, wat mij betreft. Ja. Om die samenwerking ook in stand te houden.
11: Nou ja, ik lees overal dat Damen eigenlijk vooral op de achtergrond betrokken is bij dit soort gesprekken. Omdat het contact volledig draait om die samenwerking. Die heet dan BNESAM. Ja. Belgisch-Nederlandse samenwerking. Het bestaat al sinds 1948, wist ik veel. Maar wat kan Damen dan eigenlijk doen als je gewoon op de achterbank zit hier om die eigen reputatie zoveel mogelijk intact te houden?
12: Ja, zorgen dat ze. Kijk, zo'n aanbesteding of zo'n order komt niet zomaar tot stand. Dat is een zeer juridische en economische procedure, een aanbestedingsprocedure, wat helemaal dichtgetimmerd is in allerlei contracten. Dus of België er ook zomaar zonder boeteclausules en zo vanaf kan, is ook nog maar de vraag. Dat kost ook gewoon geld.
11: En jij noemde al de logistieke moeilijkheden van überhaupt iets anders bestellen. Ja.
12: Precies, dan moeten ze weer zo'n aanbesteding gaan doen. Dat kost ook tijd. Dus of ze dan sneller fregatten hebben, vraag ik me af. Dus wat ze nu doen is de druk verhogen, in de hoop dat Dame gaat zeggen, nou, weet je wat, we moeten voor deze order om die binnen te houden. En dat ministerie van Nederland, het Nederlandse ministerie van Defensie daar dus ook druk op houdt. Van, we moeten 100 man extra personeel aannemen, of hoeveel nodig, om die productie te versnellen. Mm-hmm. Ik verwacht dat ze dat hopen, dat Dame zo een soort set gaat zetten.
11: Ja.
12: Of dat het ministerie van Defensie van Nederland een tegemoetkoming doet financieel. Dat er moet iets gaan rollen.
11: Ja. Ja, België kan gaan vragen om korting of om kosten anders precies te delen of wat dan ook. Bart, wat zou jij adviseren aan de Nederlandse overheid? Kan je nog voorkomen dat dame minder geld verdient dan gehoopt?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk ook...
11: Ja, stel ik hem ook.
0: Ja. Kijk, het is, ik denk als dame... kijk, als Nederland, als overheid moet je natuurlijk constant die afweging maken. Hè. Enerzijds wil je strategisch autonoom zijn, ook in Europa. Je wil je eigen productiecapaciteit hebben. Dame hoort daarbij. Het is een heel belangrijk bedrijf daarin.
11: Ja.
0: Nou, daarom moest er ook belastinggeld naartoe. Dus het lijkt me heel logisch dat je als Nederland iets erbij wil doen. Dat je daarmee wil regelen. Maar ja, je moet dat wel uit kunnen leggen aan het algemene publiek, waarom er geld gaat naar zo'n bedrijf. En het is niet alleen dit. Ik denk, het is een beetje oud nieuws. Maar ja, vorig jaar was het natuurlijk ook, kwam ook naar buiten dat het OM
11: onderzoekt in het buitenland. Ja, ja.
0: Ja, onderzoek voor omkoping en het ontwijken van sancties. Ja, dus weet je, het is wel een balanceeroefening, ja. Denk ja. ik.
11: Nou, de indruk is nu ook wel, dat vond ik moeilijk op reputatievlak. Want Damen krijgt voor de tweede keer een project niet op tijd af, met veel hogere kosten dan gedacht, is nu de krantenkop. Maar als je reconstructies van dat Duitse project leest, dan zie je dat Damen inderdaad wel koos voor Franse software die ontzettend moeilijk ging doen. Dat hebben we ook allemaal kunnen lezen. Maar ook dat Duitsland echt... Nou, het is een bijzonder moeilijk werken als het gaat om aanbesteding. En zeker op fregatgebied, zeg maar. Er waren allerlei versnellingsbakken besteld die 12 maanden stonden te roesten daar, omdat niemand er wat mee deed tijdens de aanbesteding. En al die aanbesteders hun deadlines niet haalden. Al die ministeries of wat het departementen, wat het dan ook waren. Maar kan je je daarmee verdedigen als je Damen bent en deze klanten hebt?
12: Ja, juridisch wel.
11: Oké.
12: Juridisch
11: kan
12: dat
11: wel. En dat
12: doen
11: ze ook, hè? Want
12: dat neem ik aan. Want kijk, ze hebben ook gezegd, de specificaties van de fregatten zijn gedurende de looptijd van de bouw, hè, worden die steeds aangepast door het ministerie.
11: Ja,
12: ja, dat loopt vertraging op. Want dan moet je dus weer iets anders gaan ontwikkelen en bouwen en tekenen en goedgekeurd. En daardoor
11: met een van de meest complexe projecten op aarde, namelijk een schip, ja.
12: Dus, nou ja, Daan heeft het vaker gedaan. Maar het is natuurlijk wel inderdaad een militair schip met bepaalde beveiligingseisen. En daar kan je niet zomaar iets aan veranderen. Daar moet goed over nagedacht worden. Dus dat loopt vertraging op. Maar dus juridisch zal Daan zeker... maar dat is in de rechtbank als de deal daadwerkelijk afketst. Eigenlijk wil je eerder dat ze eruit komen.
11: In Duitsland zijn ze al helemaal gestopt.
12: Ja, in Duitsland zijn ze al helemaal gestopt. Precies, ja.
11: Maar Damen voelt zich dus kennelijk zelfs zelfverzekerd genoeg om bij de rechter een schadevergoeding te vragen vanwege dat debakel daar. Kan dat toch helpen voor de reputatie? Bijvoorbeeld omdat er dan feiten op tafel komen tijdens een rechtszaak?
12: Ja, de vraag is in hoeverre die feiten daadwerkelijk ook nog door de nieuwszenders gevolgd worden. En of die
11: best hier hoor, mag ik even.
12: Ja, nee, maar goed. Kijk, jij volgt ook niet dagelijks die rechtszaken. Dus of dat daadwerkelijk ook nog de voorpagina. Kijk, het kwaad is wat dat betreft al wel geschied. Ja. Dame levert niet op tijd en de projecten worden duurder.
11: Ja.
12: Dat zijn de dingen die blijven hangen. En dat ga je niet met een rechtszaak omver helpen.
11: Helder, oké. Nou, dan moeten we maar eens even praten over methaanregelschenders. Want Brussel adviseert, nog even heel kort, dat bedrijven die te veel methaan uitstoten de komende 3 jaar geen boete hoeven betalen. Gaat om producenten en importeurs van olie en gas die daarbij de regels omtrent methaangas overtreden. Brussel geeft daarmee gehoor aan critici die dan vrezen dat er met die boete te weinig olie en gas naar Europa zou komen. Maar het regime zelf blijft wel in stand, stelt de Europese Commissie. Dus we geven gewoon even geen boete als jij niet voldoet aan controles. Dus even... Voor de helderheid, dit draait om methaanlekken. Die zijn 10 keer zo erg voor het klimaat als CO2. Europa wil daar regels voor opstellen om dat te rapporteren, te meten en te beboeten. Ook buiten de grenzen van Europa, dus als je exporteert naar Europa. Is Brussel nu met het uitzetten van die boete nu op de knieën gegaan voor de olielobby? Of waren die regels daadwerkelijk te zwaar? Wat denken jullie? Dat is nogal een debat namelijk.
12: Het is zeker nogal een debat. En het is vooral een afweging tussen het klimaatbeleid en de energiezekerheid.
11: Ja. Yeah.
12: En er wordt nu gekozen voor energiezekerheid in de geopolitieke onzekerheid die er nu is. Hè. Energie is enorm duur op het moment.
11: Laten we dat vaststellen.
12: Ja,
11: en stijgt nog steeds qua prijs, ja.
12: En veel van deze energie waar het nu over gaat, die komt uit de Verenigde Staten. Er is ook nog wel iets met Trump. Dus als ze dat daar nu echt veel harder op gaan handhaven, dan krijg je nog meer geopolitieke onzekerheid. Dus ik verwacht dat ze daarom hebben gezegd, we gaan even 3 jaar uitstellen of wachten met de boetes.
11: Maar wat mij zo interesseert is dat het lijkt dus een klassiek gevalletje Amerika boos, dus we doen het niet. Klopt dat ook, Bart, mijn indruk?
0: Nou, ik denk wel wat je ziet is dat, dat er iets veranderd is in die lobby, volgens mij. En dat onze collega's van TIU, onze afdeling in Brussel, die hebben op een gegeven moment onderzoek gedaan van ja, hoeveel invloed heeft die olielobby nou daadwerkelijk in Brussel. En toen hebben ze gekeken naar de toegang. Nou, en wat hebben ze gevonden? Ze hebben gezien dat die olielobby plus alle koepelorganisaties, die hebben onder het vorige kabinet van der Leyen, hebben ze elke dag, teruggerekend, elke dag een meeting gehad met een eurocommissaris. Dus die hebben ongekende toegang.
11: Mm-hmm. Ik denk, en zwaaiden ze toen ook al met leveringszekerheid? Want dat is altijd het argument.
0: Ja, en ik denk wat het verschil is, en dat werd net ook al gezegd, van ja, we zitten nu inderdaad in een andere situatie met meer leveringszekerheid. En ik denk dus dat die regering Trump, die is ook heel vocaal geworden. He, en die doen dat aan publiek. Die zeggen gewoon, ja, jullie gaan een koude winter tegemoet. Ja, dat is anders. Daarmee zet je politici in Europa onder druk. En ze zijn volgens mij niet bang om allerlei diplomatieke middelen hier ook voor te gebruiken. Dus die druk is ook wel echt gigantisch geworden.
11: Oké, dat is dan die lobby. Maar tot slot, die sector olie en gas is zelf ook niet bepaald tevreden. Want het regime om je platforms waar je gas ophaalt, helemaal te controleren op methaanlekken, dat blijft gewoon in stand. Je hoeft er alleen geen boete voor te betalen. Dus wie heeft deze lobby nou eigenlijk gewonnen, als ik het zo prozaïsch mag neerzetten? Want ik hoor niemand echt tevreden zijn.
0: Ja, in ieder geval niet het klimaat, denk ik. En ook niet een vaste koers. Ik denk dat die de grote verliezers zijn. En dat is heel jammer, denk ik. De vraag is uiteindelijk of dat ook goed is voor het bedrijfsleven. Hè? Want dat betekent dat je nu dingen niet doet die je over 10 jaar wel moet gaan doen. En de vraag is, als je die investeringen nu neemt, of die dan niet goedkoper zijn. Dus ja, dat is de afweging die is gemaakt. En ja, we kunnen pas later beoordelen wat dat de goede is, denk ik.
11: Nou, laten we dat dan doen in een volgend lobbypanel. Heel veel dank. Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... bij afrit Oud-Beijerland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. De Duitse autofabrikant Porsche is van plan om duizenden banen te schrappen. Het wordt de tweede reorganisatie in korte tijd. Porsche heeft het moeilijk, zo worden er veel minder auto's verkocht in China en importheffingen helpen ook niet mee. Porsche is onderdeel van Volkswagen, dat komende jaren ook mensen ontslaat. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
14: Nu Nederland zucht onder een droge zomer, is door de overheid een feitelijk watertekort afgekondigd. Toch is de huidige droogte verre van de enige uitdaging voor Nederlandse drinkwaterbedrijven. Er zijn ook serieuze zorgen over de toekomstige levering van voldoende drinkwater aan burgers en bedrijven. Welkom Wim Drossaert, topman van drinkwaterbedrijf Dunea.
15: Dankjewel.
14: En we gaan het er allemaal over hebben, maar eerst even een punt van orde, want wij spraken elkaar 4 jaar geleden voor het laatst. Nu verlaat jij Dunea vanaf september alweer. We zitten in jouw laatste maanden. Sinds eind 2015 stond jij aan het roer van het drinkwaterbedrijf. Hoe heb je het bedrijf zien veranderen en wat is er allemaal gebeurd in die tijd?
15: Nou, wat ik vooral heb zien veranderen is de aandacht voor drinkwater. Toen ik hier 10 jaar, bijna 11 jaar geleden terechtkwam bij Dunea, toen hadden we het vooral over een stukje leveringszekerheid, waterkwaliteit wel. Maar eigenlijk in die jaren daarna zijn we vooral gaan praten over: hebben we wel genoeg beschikbaarheid van drinkwater? Nou, dat is eigenlijk het thema geworden. Waar het dan 10 jaar geleden ook nog wel een beetje stil was. Hè. We durfden niet heel graag wat te vertellen hierover. Want nou, we dachten, we lossen het zelf wel op.
14: Geen paniek graag.
15: Geen paniek graag, zeker niet. En we dachten, van, nou, als we het zelf kunnen oplossen, dan hebben we ook de rest niet nodig. Maar we kwamen wel erachter, nou, als je meer bronnen wil hebben, dan heb je anderen wel degelijk nodig. Dus we zijn ook gewoon naar buiten gegaan en het verhaal gaan vertellen.
14: Nou, waarvan akte? Waar ga je hierna aan de slag eigenlijk, voordat we dat verhaal gaan bespreken weer?
15: Ik ga hierna naar En Natuurlijk, dat is een warmtebedrijf. Ga helpen een stukje de energietransitie te versnellen.
14: En oké, dus, want ze hebben jou gescout daarvoor. Jij dacht, ik ga nog niet achter de geranium zitten en dergelijke.
15: Ik ga nog niet achter de geranium zitten, daar ben ik nog te jong voor. Hè. Maar ze hebben me inderdaad gescout en ik dacht van, nou, dat vind ik wel leuk. Ik vind het leuk om iets in beweging te krijgen.
14: Ja, helder. En wat is hetgene waar je het meest trots op bent als je nou terugkijkt op die tijd als directeur van Dunea?
15: Nou, ik denk het meest trots ben ik toch wel het feit tot we naar buiten toe zijn gegaan. Ik heb echt letterlijk gezegd bij ons op het werk, jongens, we gaan de ramen openzetten. Wij gaan naar buiten, wij gaan het verhaal vertellen. Maar als je dat doet, dan komen ze ook naar binnen kijken. En dan moeten we ook tegen kunnen. Dus je moet wel accepteren tot er wat bevindingen zijn.
14: Nou, we hebben het dan over een drinkwaterbedrijf. Kun je ons nog één keer vertellen, voordat je afzwaait in september, hoe het nou zit? 1,4 miljoen klanten, 17 aandeelhouders. Wat is Dunea?
15: Nou, Dunea is eigenlijk een publiek-privaat bedrijf. Dus je zegt het al, wij moeten ons geld zelf zien op te halen. We kunnen geen belasting heffen, dus we zijn geen overheid. We zijn ook geen echt bedrijf, want we zijn natuurlijk wel we hebben een publieke taak te vervullen. Dat is namelijk het drinkwater leveren, dat is onze wettelijke taak. En wij doen het dan voor 1,4 miljoen mensen. Grofweg tussen Den Haag, net onder Amsterdam en een stukje van Noord-Rotterdam.
14: Oké,
15: en Zuid-Holland.
14: En dan heb je 17 aandeelhouders, gemeente dus. Hun bezit is evenredig verdeeld over het aantal inwoners. Begrijp ik. En dan leen je bij banken om het allemaal te bekostigen.
15: Ja, kijk, de aandeelhouders die stoppen eigenlijk geen cent in het bedrijf, om maar zo te noemen. Maar het geld wat wij gebruiken voor de investeringen, dat halen wij eigenlijk op bij de klanten die ons betalen voor drinkwater. Maar we hebben wel 17 aandeelhouders die natuurlijk wel de belangen moeten meewegen en ook de begroting moeten goedkeuren en de tarieven uiteindelijk die we gaan rekenen aan de klant.
14: En dan bedient Dunea het verzorgingsgebied van ongeveer Den Haag tot Hillegom, van zuid naar noord en dan ietsjes naar oosten, naar Rotterdam ongeveer, waar jij woont. Ooit kwam het water van Dunea uit een bel in de duinen. Inmiddels niet meer, sinds de oorlog, als ik het goed begrijp, de Tweede Wereldoorlog. Hoe verschilt jouw taak dan van die van andere waterbedrijven in Nederland als jij water gaat filteren?
15: Ja, ik denk goed is om te begrijpen dat alle drinkwaterbedrijven die in het westen van het land zitten, grofweg de Randstad, die gebruiken rivierwater om drinkwater van te maken. En dat heeft heel simpel te maken met de ligging ten opzichte van zeespiegel. Hier in het westen sta je gewoon onder zeespiegel.
14: Dat klinkt alsof het zout is.
15: En dat betekent dat het zout is, ja. Dus het grondwater is niet te gebruiken. En in de rest van Nederland kun je grondwater gebruiken om drinkwater van te maken. En dat geeft een andere intake. Dus bijvoorbeeld in ons geval hebben wij maar 3 stations waar wij water maken. Maar als ik het vergelijk met Vitens of zo, waar ze grondwater drinken, die hebben er wel pakken 150 of 200.
14: Want die kunnen op die rivierreserves teren, als ik het goed begrijp. En jij moet het allemaal uit zoutwater filtreren.
15: Nee, wij halen het uit rivieren. Dus hier bij Dunea halen we het.
14: Ja,
15: dat is andersom. Dus in Den Haag bijvoorbeeld drinken we Maaswater, maar hier in Amsterdam drink je Rijnwater.
14: Oké.
15: En dat vergt ook wat extra zuiveringsstappen, omdat rivieren gewoon vies zijn. En dus we hebben gewoon 10, 11 zuiveringsstappen.
14: Ja, jou ontlokte wel eens de uitspraak, geloof ik. Het water stroomt viezer Nederland uit dan het binnenkomt.
15: Ja,
14: dus kost het jou dan ook veel meer geld dan bij andere drinkwaterbedrijven om dit allemaal te regelen?
15: Ja, ik denk dat de drinkwaterbedrijven die gewoon rivierwater gebruiken om drinkwater van te maken, die zijn inderdaad duurder dan bedrijven die grondwater gebruiken. Want grondwater zit natuurlijk al 1000 jaar in de grond, is relatief schoon. Begint nu ook langzamerhand te vervuilen trouwens. Moet je oppompen natuurlijk, maar je kunt het daarna met een vrij eenvoudige zuiveringstechnologie tot drinkwater maken.
14: Is jouw baan zoveel makkelijker, ja?
15: Maar ik denk wel dat bij rivieren en oppervlaktewaterbedrijven, zo noemen wij dat, is de technologie ingewikkelder.
14: Mm-hmm.
15: Daardoor ook kostintensiever en daardoor betaal je als klant meer.
14: En dan moeten we even naar de financiële gezondheid van Dunea. Want de vorige keer dat wij elkaar spraken, was ik als redacteur gefascineerd door een nutsbedrijf dat 2,75% winst mag maken, maar wel flink moet blijven investeren. Dus jouw winst is gemaximeerd, maar je moet de hele tijd meer investeren. Je hebt 17 aandeelhouders. Nou, ik kan me voorstellen dat die gemeenten niet per se willen blijven bijstorten met jouw hogere kosten versus andere drinkwaterbedrijven. En dan ben je dus eigenlijk aangewezen op jouw leningenportefeuille van 270 miljoen euro nominaal. Lukt het Dunea nog om dat spel goed uit te spelen met al die investeringen die je dan moet doen?
15: Dat is een hele ingewikkelde puzzel geweest. Dus ik ben van begin af aan gaan vertellen aan mijn aandeelhouders dat ik geen dividend ga uitkeren, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat mag ook niet als nutsbedrijf, toch?
15: Nou, dat mag wel.
2: Oké. Okay.
15: En dat gebeurde ook vroeger. En ik heb gezegd, ik doe het niet. Mm-hmm. Want ik vind dat dat geld, wat de winst die we maken, die wil ik stoppen in mijn eigen vermogen, zodat ik dus aantrekkelijker word om ook weer geld te kunnen lenen. Hè, want daar gaat het natuurlijk over, je eigen vermogen ten opzichte van je vreemd vermogen. Dus ik heb gezegd, van ja, dat ga ik daarin stoppen. Maar goed, aandeelhouders, zeker publieke aandeelhouders, die zeggen wel van, nou ja, goed. Hè. Ik kan me herinneren tot een keer een wethouder tegen mij zei van, ja, maar Wim, ik ben gekozen, jij bent niet gekozen, dus ik ben democratisch, dus ik wil die dividend en ik wil daar geld, dat geld wil ik gebruiken voor doeleinden in de gemeente. Toen zei ik, ja, dat is niks. Dat heeft de drinkwaterklant niks aan, dus dat gaan we niet doen. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel terugduwen. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar het is me wel gelukt. Mm-hmm. Daardoor staan we er toch financieel wel redelijk gezond voor.
2: En wat is redelijk gezond? Je hebt genoeg geld om te kunnen blijven investeren tot en met 2035, of niet?
15: Nou ja, ik sta natuurlijk maximaal rood, hè, om maar zo te zeggen. Ja. We lenen natuurlijk heel veel. Maar je merkt dat banken ons toch wel geld willen lenen. Omdat we nou zeker redelijk courant zijn. Hè. Klanten willen water, dus betalen over het algemeen ook voor hun water. Dus ja, als je dan je eigen ratio's op orde hebt, dan is dat tot nu toe niet een probleem geweest.
2: Ook niet toen de rente omhoog ging in de laatste paar jaar?
15: Ook niet toen de rente omhoog ging. En we blijven toch wel redelijk aantrekkelijk. Dus we betalen relatief lage rentes daarmee.
2: En dat kun je blijven doorrollen. En dan slaan jullie dat water uit de rivieren daarnaast ook echt op onder de duinen die jullie zelf beheren. Terwijl jullie op jaarbasis ook nog eens zo'n miljoen recreanten in diezelfde duinen moeten treffen en verwelkomen. Is Dunea dan eigenlijk ook nog eens een soort natuurbeheerder erbij?
15: Ja, wij zijn inderdaad een drinkwaterbedrijf die de wateropslag doet en een zuiveringsstap. Want een van die 10 is de duinen.
2: Ja.
15: Dat betekent ook dat wij zeggen altijd bij ons van wij zorgen voor de duinen, hè, voor de natuur. En de natuur zorgt voor ons. Het is een beschermd gebied geworden daarmee. Maar omdat we wel midden in de Randstad zitten, heb ik wel gezegd, ja, we gaan het wel openzetten voor het publiek. Op de plekken waar het mag, hè, niet overal natuurlijk. Laat mensen maar genieten.
2: Kost het heel veel hoofdpijn en geld om dat te regelen, of is dat wel te doen?
15: Het geld valt wel mee. Hoofdpijn ja, want we hebben heel veel mensen.
2: Ja.
15: En mensen eromheen, die eromheen wonen, vinden niet per se de recreatie leuk. Natuurmensen hebben soms ook wel wat zorgen erover, hè, van moet dat nou allemaal? Maar ik heb zelf toch een beetje de filosofie gehad van als je mensen laat genieten van de natuur, daar gaan ze er ook voor zorgen.
2: Dan waarderen ze hem ook.
15: Dan waarderen ze hem. En als ze waarderen, ja, dan ben ik. Zo hebben we ook ooit een keer het initiatief genomen om hier een nationaal park van te maken. Nou, dat is gelukt. Dat heeft de minister nog gedaan.
2: Levert dat ook een beetje extra geld op? Of?
15: Dat levert zeker geld op. Dus dat is meegenomen, ja.
2: Oké, nou, over waarde en natuur gesproken. Er is op dit moment in Nederland natuurlijk sprake van een feitelijk watertekort. Wat betekent dat eigenlijk precies? Want we lezen het in de krant elke week, maar ja.
15: Ja, het watertekort betekent eigenlijk dat er gewoon te weinig water in Nederland binnenkomt. Het regent natuurlijk niet, of nauwelijks, vandaag een beetje, zag ik. Ja. En de wateraanvoer vanuit de rivieren, Rijn, Maas, is gewoon echt heel erg laag. Dus dat betekent gewoon dat je een disbalans hebt in je watersysteem. En dat noemen ze een watertekort. Ik weet dat als je dat vertelt, hè, dat ik word bijna ook altijd gebeld door de media van, oh, komt er dan geen drinkwater meer uit de kraan? En dan zeg ik, nou nee. Dus een watertekort is niet per definitie een drinkwatertekort. Het is vooral invloed voor de scheepvaart bijvoorbeeld. Want ja, als er weinig water in de rivieren stroomt, dan kunnen de schepen minder volgeladen worden. Industrie kan misschien minder innemen, landbouw kan minder innemen. Temperatuur neemt toe. Dus voor ons is dat niet direct een probleem, maar als het te lang duurt, dan kan het natuurlijk wel een consequentie worden.
2: Die vorige keer dat we elkaar spraken, 4 jaar geleden, 2022, toen zagen we dit ook. Gaan we dit nu in frequentie steeds vaker omhoog zien gaan? Gaan we dit vaker zien de komende jaren? Want ja, die lage rivier, dat doet wel pijn voor iedereen die wat vervoert over het water.
15: Zeker. Ik kan me nog herinneren in 2017, 18.
2: Ja.
15: Toen hebben we een onderzoek gedaan samen met Deltaris en de KNMI. En toen hebben we gekeken van wat is de toekomst eigenlijk van die rivieren. En toen werd al berekend op basis van de ICCPP-modellen, dus de klimaatscenario's, tot in 2050 ongeveer 4 maanden per jaar de rivieren min of meer doorwaadbaar zijn. Dat betekent dat je er bij wijze van spreken doorheen kan lopen.
2: Ja, dat nieuw waddengebied, maar dan in de Maas. Ja.
15: En dan in de Maas. En dat geldt vooral voor de Maas, niet voor de rivier, voor de Rijn. Want dat is meer een gecombineerde Rijn, dus ja, ook een gletsjerrivier. Maar bij de Maas is dat zeker een probleem. En dat, ik schrok er toen wild van. Ik dacht van, oei jee. En overigens is dat wel heel interessant om te zien, want het was laatst ook op het nieuws. Als wij een probleem hebben, dan hebben de Fransen en de Belgen dat ook. Want daar stroomt de Maas ook doorheen.
2: Ja.
15: En die landen zijn allemaal bezig om maatregelen te nemen om water vast te houden.
2: Op hun eigen vlak, hoor ik jou een beetje zeggen. Ja.
15: Ja, en dat betekent dat wij zitten natuurlijk stroomafwaarts en er blijft niet zoveel over.
2: Nee.
15: En dus dit vergt ook echt samenwerking tussen die landen om daar een plan voor te maken. En dan kom je weer in de politiek en dat is lastig.
2: En is die er voor jou? Kan jij met Duitsers en Fransen overweg? Of is dat toch meer iets voor de landelijke overheid?
15: Ik kan wel overweg met ze. Wij praten met vakbroeders
2: dat over geloof ik hetzelfde dilemma. Ja.
15: Maar er komt natuurlijk wel bij kijken. En dan, voordat je weet, wordt een discussie tussen... worden alle dingen in elkaar verknopt. Van, ja. Wij willen wel jullie water geven, maar dan wil ik dit terug. Nou, dat zijn dingen waar ik natuurlijk niet aan tafel bij zit.
2: Nee, die koehandel is niet voor jou. Maar vorige week zei minister van Infrastructuur Waterstaat... Vincent Karremans nog wel dat hij eventueel met aanvullende maatregelen zou komen. Waar moeten we dan aan denken? Wat gebeurt er dan?
15: Ik ben ook heel benieuwd waar hij aan denkt.
2: Jij hebt geen suggesties als directeur.
15: Ik weet niet waar hij precies op duidt, maar ik denk dat hij het heeft over... laat ik zo zeggen, je kunt heel veel doen op waterverdeling. En daar kan het Rijk aan de knoppen draaien hoe water stroomt.
2: Yeah.
15: Dat is ons systeem. Dus het IJsselmeer is bijvoorbeeld één groot drinkwatervat. Hè, of in zoetwatervat, moet ik zeggen. Dus zij kunnen het sturen, zodat ze daar het lek sturen... zodat de verzilting tegengehouden kan worden. Dat soort zaken, dat kan het ministerie hier doen. En dat is allemaal uitgeschreven in allerlei protocollen. Dus dat zal ook gaan gebeuren.
2: En strookt dat enigszins met jouw ambities? Want jij bent in de afgelopen jaren van jaarlijks 80 miljard liter water produceren. 85. Wil jij naar de 100 toe, begrijp ik, als ik jou zo lees. Is die capaciteit al uitgebreid of moet je daar nog naartoe?
15: Ja, we gaan zelfs naar 110.
2: Ja.
15: Want dat is allemaal gebaseerd op de toename van de bevolkingsgroei. Dus de extra vraag die je hebt. We zitten in een gebied waar veel gebouwd wordt. We hebben alle plannen daarvoor. En we weten precies hoe we moeten doen. Want techneuten kunnen alles fixen. Dat is het mooie van techneuten. Maar je moet de omgeving meenemen. En dat betekent dat je moet vergunningen hebben. En als wij willen uitbreiden in de duinen... ja, dan krijg je te maken met natuurrestricties. Die gelden ook voor ons, ondanks dat we natuurbeheerder zijn.
2: Stikstofwetten,
15: maar ook gewoon Natura-wetgeving. En dat betekent echt wel heel ingewikkelde, complexe processen. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd... we willen een aanvullende bron hebben. Dus Natura-wetgeving. En dat betekent echt wel heel ingewikkelde, complexe processen.

0: zuivering, want het kost grond. En in Zuid-Holland is elke centimeter is al 3 keer gepland.
1: Maar waar haal je die extra capaciteit dan vandaan? Moet dat dan uit andere regio's komen?
0: Nee, ik heb volgehouden. Dus ik heb gezegd, we gaan het doen. Dus we gaan toch die derde bron aanleggen, zo noemen wij dat.
1: Ja, ja.
0: En dat is overigens de Vliet geworden. Dus zo'n rivier in Zuid-Holland. Inmiddels hebben we het ook voor elkaar gekregen. Allemaal begin dit jaar, tot ze ook... Alle gemeentes, provincie en de waterschappen ook zeiden... Oké, wij gaan meewerken aan dit te realiseren. Alleen nu, en dat wordt natuurlijk heel spannend... nu moeten we gaan bouwen. Ja. Daar zitten we nou in die fase. En dat wordt wel eens onderschat. Ik kan je zeggen, ik zal niet de naam noemen... maar iemand zei, belde mij, een van die mensen uit de provincie... die zei van, goh Wim, dit is geluk, feliciteerd. Ik ga van het dossier af, we zijn klaar. Ik zeg nee, dus we moeten nog beginnen.
1: Ja. Oh, ja.
0: We moeten nog beginnen.
1: Wow.
0: En dan zie je, bestuurlijk land denkt natuurlijk anders. Die denken aan processen en procedures. Maar het bouwen begint nu pas. En nou gaan we echt heel veel geld in de markt zetten. We gaan proberen te realiseren. Dus als je vraagt, hebben we dan die 100 miljard? Nou ja, de bedoeling was dat we dat in 2030 voor elkaar kregen. Inmiddels weten we tot het 32 wordt. Voordat dat gaat lukken, op zo vroegst. Dus
1: maar het gaat lukken.
0: Het gaat lukken, absoluut.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat alles zijn nu op grond staan.
1: Ja.
0: Alleen, we hebben wel vertraging opgelopen.
1: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Ook Dunea gaat tegen 2035 te maken krijgen... met te weinig schoon drinkwater voor onze klanten. Of, nou, wij maken ons eigenlijk geen enkele zorgen... over die drinkwatervoorziening.
0: Oh, dat is een moeilijke.
1: Daar is hij op ingesteld.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat we wel degelijk misschien wel keuzes moeten gaan maken... als de plannen niet lukken.
1: Oké, ook tegen 2035 krijgt Dunea ook te maken... met mogelijk te weinig schoon drinkwater voor de klanten, dus hoor ik. Je weet natuurlijk waar ik op doel. Topman van drinkwaterbedrijf Vitens, Tjeerd Roosendaal... die heeft slapeloze nachten, zei hij tegen het FD dit weekend. Doordat de garantie van Vitens voor voldoende schoon drinkwater... voor de klanten na 2035 niet meer vanzelfsprekend is. Jij zegt nu dat geldt mogelijk ook voor Dunea. Maar heb jij daar ook slapeloze nachten van?
0: Nou, ik slaap best goed als ik eerlijk ben.
1: Zo zie je er nog een beetje uit. Ja.
0: Ik slaap goed hoor. Ik denk omdat ik ook dat we een plan hebben hoe we dat gaan voorkomen. Alleen de vraag is het op tijd klaar?
1: Mm-hmm.
0: Dat is wat ik net zei. Hè, van we hebben een plan hoe we die extra kubus gaan maken.
1: Maar jij wist dit al jaren dat dit eraan zat te komen?
0: Ik wist het al jaren.
1: Wist je het ook al jaren?
0: Nou, zolang weet hij het nog niet. Maar, dus hij is nog relatief nieuw. Maar ik denk in alle eerlijkheid... we als sector hebben ook misschien wel te lang gewacht... om in actie te komen. Dus het is ook wel misschien makkelijk om altijd de schuld bij anderen te leggen. Misschien hadden we ook eerder zelf aan de bel moeten trekken. En,
1: wie had het moeten zijn? Want kijk, of jullie waarschuwingen zijn aan dovemans oren in Den Haag gericht... of jullie hebben het zelf ook nagelaten om dat in te zien dat het eraan kwam... Dus, welke is het van de twee?
0: Nou ja, weet je, toen ik 10 jaar geleden de sector binnenkwam... was een beetje de filosofie van heel veel drinkwaterbedrijven. We moeten goedkoop blijven. Veel drinkwaterbedrijven betaalden dividend uit.
1: Ja.
0: Nou ja, als je de goedkoopste wil zijn en je wilt dividend uitkeren... Nou, dan moet je toch ergens vandaan halen. En
1: dat, onderhoud dus.
0: Onderhoud of niet investeren.
1: Ja.
0: Of onvoldoende, laat ik dat zeggen.
1: Ja.
0: Dus dat, ik heb daar nooit mee gedaan, als ik eerlijk ben. Daar ben ik ook nu blij om.
1: Nee, dat heb je net verteld in het begin van het gesprek inderdaad. Ja.
0: Dus ik zeg ook, dat was toen de Morris. Hè. Nu is dat anders. Hè. Sinds 2018, dat was toch wel het jaar van de eerste grote droogte. Toen is iedereen aan gaan denken, oh shit, we moeten wel wat gaan doen. We moeten gaan investeren. En, ja, en dan loop je tegen beperkingen aan. Van dat je niet maximaal geld kan krijgen. Omdat je een monopolist bent, ben je gereguleerd. Dus
1: ja.
0: Een beetje vergelijkbaar met de netbedrijven. Hoor. Die zijn ook natuurlijk, als we eerlijk zijn, te laat begonnen.
1: Ja, Tjeerd Roosendaal die zei daar ook over. Er is ook bestuurscongestie. Omdat hij dan ook niet bij het Rijk meteen alles loskrijgt. Wat hij nu dus los wil krijgen. Maar jij zegt, nou, we moeten ook zelf het boetekleed aantrekken enigszins.
0: Ja.
1: Maar ja, je haalt toch een beetje je schouders op als ik jou hier zo hier sta. Zo van, ik ben ingenieur, geef mij het geld maar. Ik ga het wel bouwen als ik de vergunning eenmaal krijg. Heb jij het nummer van Tjeerd dan? Is dat de boodschap van jou voor hem ook?
0: Ja, nee, natuurlijk heb ik een nummer. Maar hij weet dat ook wel.
1: Ja.
0: Zij, alleen... Wat ik net probeerde uit te leggen, van je bent gewoon heel lang bezig om al je lokale partners, het gaat niet om het Rijk, mee te nemen in jouw afwegingen.
1: Ja.
0: En een wethouder of een provincie of een gedeputeerde, ja, die moet heel veel vraagstukken afwegen ten opzichte van elkaar. En als zij altijd hebben gedacht dat drinkwater vanzelf uit de kraan komt, En opeens ga je vertellen, ja, dat is niet zo.

0: dan is er ook even een schakeling in de hersenen. En dat duurt, dat heb ik gemerkt. Het duurde bij mij ook 3-4 jaar voordat ze gingen begrijpen van... oké, er is iets aan de hand. Ik heb eens een keer gehad dat ik ook kamerledenbezoek had. En toen zei een kamerlid tegen mij, ik vond het heel mooi. Want die zei tegen mij, Wim, ik hoor wat je zegt. Ik lees ook je verhalen, want ik heb wel eens in de krant gestaan. Maar ik voel het gewoon niet. En als ik het niet voel, ja, het komt gewoon uit de kraan. Dan denk ik altijd van, ach, zo erg is het nog niet. En toen dacht ik, dat zegt wat. Hè? Want schijnbaar moet het dan eerst zo hoog zijn.
1: Dit kamerlid wilde de boiler pas vervangen als er koud water uit de douche kwam.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk jammer, hè? Maar ja.
1: Maar kijk, Roosendaal die zei eigenlijk dat er meer sprake is van een bestuursprobleem dan van een waterprobleem. Zo klink jij inderdaad ook al jaren. Jij vertelt nu ook dit verhaal aan mij. Dus wat wil jij de politiek dan meegeven in jouw laatste paar maanden als afzwaaiend topman van Dunea? Want iemand met, nou ja, nu bijna 11 jaar ervaring, geloof ik, die heeft wat te zeggen.
0: Nou, weet je, het is een beetje een boodschap naar misschien de politiek, naar het ministerie, maar ook naar onszelf.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, ik denk dat de inhoudelijke kennis echt bij ons zit. Wij weten wat je moet doen. Dus je moet niet gaan vragen aan het Rijk, kom met de oplossing. Maar je kunt wel vragen aan het Rijk, steun ons. We hebben gewoon ruimte nodig, zet water op de kaart. Geef ons wat financiële ruimte. Beperk het niet te veel met je maximale winst. Steun ons daar eigenlijk in. En dat wordt ook een beetje onderschreven nu door RLI-rapporten. Allerlei commissies, rekenkamers, zegt er ook wat over. Maar ga niet vertellen wat we moeten doen. Maar gewoon geef ons de ruimte en laat ons aan de slag gaan. En hooguit gaan ons stimuleren om het ook echt daadwerkelijk op te pakken.
1: Dus. En Vitens, dat moet ook nog gezegd worden, die had ook last van grootschalig achterstallig onderhoud, waardoor inwoners van Amersfoort tijdgeleden bijvoorbeeld weken hun water moesten gaan koken vanwege gevonden bacteriën. Heeft Dunea daar ook last van?
0: Nou, we hebben gelukkig nog niet die bacteriële infectie gehad.
1: Ik kon het niet vinden, nee. Ik heb hard gezocht.
0: Nee, dat hebben we niet. Gelukkig niet, moet ik zeggen. Maar hebben we ook achterstallig onderhoud? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook heel veel in te halen. En, dus we zijn er nog zeker niet.
1: Nou, genoeg te doen dus met de politiek en met de waterbedrijven. Tot slot gaan we jou weer spreken in je volgende functie.
0: Als je mij uitnodigt.
1: Is die net zo moeilijk met de politiek?
0: Die is misschien nog wel ingewikkelder.
1: Oh, wauw. Nou, we gaan het horen. Heel veel dank, Wim Drossaard van drinkwaterbedrijf Dunea. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover, over de betaalbaarheid van het OV? Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt. Ik pak
1: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak, toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. UNESCO heeft de stad Tyrus in Zuid-Libanon toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee, met archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Die dreigen verloren te gaan door de aanvallen van Israël op Hezbollah. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij, het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe ook deze zomer, de hele zomer lang in onze zomerserie. Want daarin hebben we leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende te gast. En dus gaan we daarover praten. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van der Burg.
8: En straks horen we hoe Loos in Nederland een eigen trouwmodel in ontwikkeling heeft. De ontwikkelaar Stur heet niet Loos, maar ze is wel Loos aan het maken. Dus dat straks. Eerst gaan we praten over Hackshield. En nu dan gaan we praten met de oprichters van Hackshield. En dat zijn Emily Jacometti en Tim Merk. Welkom.
10: Dank je.
8: Hallo. We spelen een klein beetje vals, zeg ik erbij. Want eigenlijk ken ik jullie al. Sterker nog, ik heb jullie misschien ooit wel eens medegeholpen aan een nieuwe collega.
11: Oh ja.
8: Ja, maar dat is allemaal niet relevant nu. Want ik wil weten, ook voor ons luisteraar, wat doen jullie met Hackshield?
11: Nou, wij zorgen dat kinderen veilig het internet op gaan. En dat doen we door ze in een game eigenlijk te leren hoe ze dat moeten doen. Beetje als een soort, we leren kinderen veters strikken en we leren ze met zijwieltjes fietsen. Maar we gooien ze zo hop het diepe van het internet op. In plaats van ze eerst een zwemdiploma te geven. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En dan zorgen we dat ze dat stapje voor stapje veilig leren. En het leuke is dat het niet alleen voor de veiligheid van de kinderen mee helpt. Maar ook dat we stiekem allemaal talent spotten. Heel vroeg al. En die klaarstomen voor allerlei leuke banen in de toekomst.
8: Ja, dus dan ben je 8 en heb je het spel uitgespeeld en dan kun je ethisch hacker worden over 20 jaar.
11: Bijvoorbeeld.
8: Ja.
9: Ja, ben je dus vanaf 8, het was toch van 8 tot 12 was het?
11: 7 tot en met 12.
9: Van 7 tot en met 12.
11: Ja.
9: Ik heb het gespeeld.
11: En?
9: Ja, in het begin begreep ik echt niet wat ik moest doen.
10: Nee,
9: ja,
10: dat is natuurlijk komen we vaker tegen.
9: Ja, uiteraard.
8: Ja, jij hebt ook niet de doelgroep. Je bent 50 jaar te oud.
9: Maar nee, maar daarna, ik vond het leuk. Maar kun je, ik kan het beschrijven, maar het is leuk als jullie beschrijven wat voor opdrachten er allemaal komen.
10: Ja, eigenlijk plaatsen we kinderen meteen in de rol van junior cyber agent. Dus we geven ze eigenlijk meteen een rol. En onze hele gameomgeving is een metafoor voor het internet. Dus alles wat je daar tegenkomt is een soort belichaming van allerlei abstracte thema's. Dus je hebt de dark hacker ontmoet en die steelt je digitale paspoort. En
9: paspoort was gestolen, ja.
10: Ja, dat moet je niet hebben. Dus nee. We proberen eigenlijk allemaal complexe thema's heel toegankelijk en herkenbaar te maken. En vervolgens gaan die kids allerlei levels doorlopen. Ze gaan opdrachten vervullen. Ze gaan een soort schaken. Het is een soort vooruit leren denken op gedrag van de tegenstander. Maar we proberen ze vooral ook heel erg te vertellen. Hey, je hebt talent, je hebt aanleg. Je bent blijkbaar heel nieuwsgierig, wat goed. Als je dit blijft doen, word je een super belangrijke toekomstige digitale burger.
8: Een cyberhero.
10: Juist.
8: Juist. Nou, zou ik nu de manager vragen welk probleem lossen jullie op. Maar die ga ik zelf beantwoorden. Namelijk het feit dat digitalisering nog steeds geen vast onderdeel is van het curriculum op de basisschool.
10: Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk, het probleem is anders.
8: Oh,
10: dus het probleem is dat de technologie en de digitalisering zo exponentieel snel toeneemt, dat er gewoon een kenniskloof is.
8: Ja.
10: En je kunt je afvragen, is dat überhaupt door school op te lossen?
8: Snel gaat en blijft gaan,
10: Dus kun je elk kwartaal een nieuw thema lanceren? Wij doen dat nu, maar kun je dat ooit in een vast curriculum gieten in het onderwijs? Dus de vraag is niet per se, is het curriculum aangepast? Supergoed, dat komt eraan, hè? De digitale geletterdheid, burgerschap, helemaal te gek.
9: Heeft over 10 jaar geduurd, maar het komt er nu binnenkort aan.
10: Precies, het komt er nu echt aan, maar wij weten nu niet wat er over een jaar relevant is.
9: Nee, dus jullie itereren heel snel met een nieuw thema dat er iets nieuws komt. Analyseer je het gebruik van die jongeren in detail waar ze wel en niet op klikken. Dus weet je, mijn gebruikersnaam, je lag je kapot waar ik allemaal op geklikt heb. Analyseren jullie waardoor je het spel verslavender maakt, dat ze nog langer een cyberhacker willen worden.
11: Eigenlijk.
9: Nou ja, dus wel van mijn profiel. Maar analyseren jullie dat zo dat je mij verslaafd maakt om nog een betere ethisch hacker te worden?
10: Belangrijk disclaimer, wij maken het spelletje niet verslavend. We proberen leren verslavend leuk te maken.
9: Verslavend leuk leren.
10: Maar zodra wij zien dat er bepaalde spelerspatronen zijn die lijken op gameverslaving, dat proberen we echt.
8: Dan gaan jullie de levels minder leuk maken.
10: Ja, dan stellen
9: wordt het saai.
11: Stellen we bij.
10: Letterlijk, dan gaan we vragen stellen.
8: Oh, wauw. Okay.
10: Dan maken we het lastig voor je. Dan moet je maar moet je gaan lezen.
9: Wat is de grens ongeveer? Dus hoe verslavend, dus hoe lang mogelijk? Ja, wat is die sweet spot?
10: Dat is een hele goeie.
9: Is lastig, hè?
8: Hoe lang moet een kind spelen om precies in de sweet spot te zitten en dit allemaal te leren en vermaakt te worden, maar ook om niet te lang te blijven hangen?
11: Nou, we hopen eigenlijk dat we 2 dingen doen. 1 is uitleggen waarom dingen verslavend zijn. Want er zijn heel veel games die willen natuurlijk geld verdienen.
9: Dat zit er ook in, hè?
11: Ja, en die gebruiken dat. En er komen ook allemaal kinderen in die fuik. Die worden inderdaad gelokt, die komen terug en die gaan geld. Dus wij leggen uit hoe dat werkt. Mm-hmm. In de hoop dat ze het gaan herkennen en zich er tegen kunnen wapenen. En het tweede is we zorgen dat we kinderen eerder eigenlijk signaleren en bijsturen. Dus als zij heel fanatiek zijn, dan is het eerder iets dat we zeggen, wil je niet iets meer hiervan weten? Of wil je niet misschien in onze testgroep, dat hebben we ook heel vaak gedaan, is dat bepaalde kinderen alvast toegang kregen en mochten zeggen, nou, vind ik wel leuk of niet leuk.
10: Ja.
11: Dus dat zijn meer de fanatieke spelers, maar het is niet zo dat je eindeloos bij ons verdwaald kan raken. Ja. Wat ik wel een hele leuke anekdote vond, is dat we op een gegeven moment hadden we in die verslavingsmechanics een soort knopje. En als je daarop drukte, dan kwam er confetti uit.
9: Ja,
11: dat gebruik je heel veel.
9: Dat is bekend,
11: dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ja, nou, onze eigen developers die werden op een gegeven moment zo afgeleid door die ene knop, omdat ze maar bleven drukken, dat we dachten, dat moeten we toch niet
8: dat
11: doen.
8: Dat is voor kinderen
11: kids
8: ook geen succes. Ja, oké. Okay. Ja, goed.
10: Nee, maar er zijn hele duidelijke richtlijnen. Wereldgezondheid, cijfers, half uurtje per dag spelen, is eigenlijk al best wel heel erg genoeg.
8: Ja.
10: En er zitten echt wel heel veel elementen in waardoor we ook weten dat kinderen het echt een paar dagen wegleggen, dan wel weer terugkomen.
8: Ja.
10: Er zit een levelbouwer in. Dat vinden kinderen ook heel leuk. Als ze levels hebben gemaakt, kunnen andere kinderen dat weer spelen.
8: Oh, wat goed.
10: Dus er zitten wel echt elementen in om, tuurlijk, we willen ook dat kinderen terugkomen naar dat spel, maar we willen ook vooral dat ze het wegleggen.
8: Ja, oké. Okay. Ja.
11: Jij vroeg net, wat verzamel je van die kinderen? Wat weet je nou? Wat volg je?
10: Ja.
11: We hebben bijvoorbeeld een level gemaakt speciaal over games. Want er gaat heel veel mis in die gameomgevingen.
10: Ja.
11: Vroeger stonden de kinderlokkers op het plein met de snoepjes.
8: Nu zitten ze in Roblox.
11: Nou, die zijn lekker anoniem op het internet. Ja, ja, in games.
8: Ja.
11: Dus we hebben een level gemaakt waarin we uitlegden hoe dat werkte. Daar zijn in een kwartaal 165.000 kinderen doorheen gegaan.
8: Kijk.
11: Maar we hebben ze ook gevraagd, wat speelt er in jouw wereld? En 85.000 kinderen hebben die vragenlijst ingevuld.
8: Ja.
11: En daar halen we dus uit op van, oh, praat je met vreemden? Word je heel erg gepest? Wat gebeurt er? En dat zijn voor ons interessante inzichten van de kinderen zelf.
8: Dus jullie
11: en
8: kunnen onderzoek doen bij de doelgroep door de spelers te vragen wat
11: we kunnen in elk geval de basis leggen voor de inzichten waar hopelijk onderzoekers op kunnen bouwen.
8: Met je eigen oplossing kun je onderzoek doen.
9: Ja, en zijn er onderzoekers die dat gebruiken? Want je verkoopt dat natuurlijk niet, dus die data aan een commerciële partij.
10: We geven het voor het maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat we het in dit geval zat dezelfde avond onze vriend Dave Maasland bij Vandaag in Sight. Ja. Om deze cijfers te vertellen, de dag daarna bij Pauw en de Wit. En 3 weken daarna stonden we in de Tweede Kamer. Dus het lukt wel echt om die stem van die kinderen ook te gebruiken. Om juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veilige context waar een kind zich beweegt, om daar ook echt iets mee te doen. De verantwoordelijkheid kan natuurlijk niet alleen bij die kinderen liggen.
8: Ja, nou, dat is heel mooi. En je noemt net al een getal. Volgens mij hebben jullie honderden duizenden kinderen die het spel gespeeld hebben zelfs. Jullie zijn aangesloten bij scholen, bij gemeenten. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik proef helemaal geen problemen. Of hebben jullie uitdagingen?
11: Ja, helaas. Dat betekent dat er heel veel noodzaak is.
8: Oké. Ja, nee, maar dat zijn jullie aan het oplossen. Maar waar loop je nou tegenaan met iets wat zo'n klinkklare oplossing is voor de problemen die er zijn voor de jeugd?
10: Nou, dat is wel een goede vraag. Want wij hebben best wel een bijzonder model gekozen. Want wij hebben gezegd, het is gratis beschikbaar voor kinderen. En dat moet ook gratis blijven. Want we willen juist niet dat er een verschil komt. Hè. Het kan niet zo zijn dat kinderen die niet de gelegenheid krijgen om te spelen, omdat er een financiële drempel is. Mm-hmm. Dat moeten we voorkomen. Het is ook, we doen geen advertising in-game. We verkopen dus de data niet. Dus dan moet je gaan samenwerken met partijen rondom de kinderen. Dus dan moet je een waardemodel in het onderwijs vinden. Je moet met private partners gaan werken.
8: Ja.
10: Dus waar wij tegenaan lopen is dat er, als je een sociaal ondernemer bent en je hebt een maatschappelijke component, dan moet je behoorlijk van goede huizen komen, wil je een gezond groeimodel vinden. Daar zijn we.
9: En waar vind je dat?
10: Ja, tot nu toe in de combinatie van de partijen die eigenlijk allemaal de missie delen die wij ook hebben.
11: En die er ook baat bij hebben.
8: Dus dan heb je het over publiek-private samenwerking.
11: Ja. Exact, ja. En het is eigenlijk aan de ene kant een hele grote interventie.
8: Mm-hmm.
11: Wij voeden ook een beetje de gebruikers van de toekomst op. Nou ja, we leren ze over fraude en over scamming. Daar hebben financiële instellingen hebben daar baat bij.
8: Ja, banken die staan in de rij, denk ik.
11: Ja, nou ja, zeker. En ook omdat wij hun ouders en grootouders bereiken. Ja. Dat zijn al die generaties die daar denk ik wel van profiteren.
10: Ja. Er is ook een hele grote community van IT en security specialisten die zichzelf ook herkennen in de kinderen die bij ons ook boven komen drijven.
8: Ja.
10: Dat zijn echt onze medestanders. Die gaan de klassen in, die steunen ons. Vorige week waren we in het Louvre op het hoofdtoneel bij Checkpoint, een partner van ons, om daar geïnterviewd te worden over een prijs die we net hadden gewonnen. We worden echt op een podium gezet.
11: Ja, en het leuke is, zij zeggen, als we dit 10 jaar geleden hadden gedaan, hadden we nu niet zo'n uitdaging gehad met mensen vinden.
8: Nee.
11: We hebben een heel klein vijvertje met talent. Iedereen zit in diezelfde vijver te vissen.
8: Ja.
11: En wij stromen vanaf jongs af aan allemaal kinderen die achter in de klas zitten, niet zo snel op een sportpodium worden gezet, maar die wij wel signaleren.
8: Cybervaardigheden hebben. Ja. Dank jullie wel. Emily Jacometti en Tim Merk, oprichters van Hexshielders. Dus gaan we nu in gesprek met Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.
12: Ja, Loes.
8: Wat een goede naam, Loes. Ik bedoel, Jantine.
9: Ja, waarom niet Jantine? Ja, precies, waarom niet Jantine.ai?
12: Ja, ik heb ook nog over nagedacht. Het domein is nog vrij, dus mocht je daar zin in hebben om dat te registreren, ga ervoor. Ja. Nee, Loes staat voor lokale, open, Europese, soevereine AI.
8: Dus Loes.ai.
12: Ja, dus Loes.ai. Ja,
8: wat?
12: Ja. Kort,
8: ja, wat?
12: Net is een kort domeinnaam, dus dan
8: het is helemaal logisch, maar wat doe je met Loes.ai?
12: Nou, op een gegeven moment hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de afgelopen weken dat wij heel erg afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese AI-oplossingen. We konden niet meer bij Fable. Hè. We zagen natuurlijk ook bij GPT-NL. Dat was een beetje een uitdaging.
8: Kosten reizen de pan uit.
12: Ja, het was een beetje. Dit is een uitdaging. Dus ik dacht, ja, waarom ook gewoon niet zelf iets ontwikkelen? Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen. Dus toen deden we al dingen met het ontwikkelen van AI.
8: Ja.
12: Ik heb heel veel image generation modellen getraind. En toen dacht ik, ja, tech.
8: Dus jij bent ook echt engineer?
12: Ik ben engineer. Ik bouw zelf modellen. Ja.
8: Mooi.
12: Ja. En op een gegeven moment zat ik op een berg in de Dolomieten. En toen zag ik dus dat Fable, wat er gebeurde beginnen met Fable.
8: Ja.
12: En ze dachten, ja, ik heb die hele infrastructuur al bij Host Your AI. Hè. Daar heb ik al de hosting, lokale oplossingen van EU-gehost oplossingen van AI.
8: Ja.
12: Doe ik daar al.
8: Want daar ben jij co-founder van.
12: Ben ik founder van.
8: Ja, founder zelf.
12: Ja, okay. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ooit opgericht. En toen dacht ik, nou, iedereen dacht toen 4 jaar geleden, wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen, ja, nu kwam het kwam dan de uitdagingen, China, Big Tech, hoe ga je ermee om? En ik had de infra al en toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen model trainen, joh. Dat kan gewoon. Zo moeilijk is het niet.
8: Mistral ain't got nothing on me.
12: Nee, let's go.
8: Oké. Okay.
12: Dus toen ben ik Loose begonnen. Met het idee van, wat nou als je het gewoon doet? Weet je, je pakt de data. Ik heb naar de GPT-NL datasets gekeken van, nou, weet je, hoe ziet dat eruit?
8: Ja.
12: Wat mist daar dan? Hoe kan je het heel pragmatisch maken? Dus hoe kan
8: even voor de goede orde, onze luisteraar kent GPT-NL. Ja. Daar is het dus nog meest vergelijkbaar mee, maar privaat en door jou gedaan in plaats van door TNO.
12: Nou, niet privaat, ik heb het helemaal opengemaakt.
8: Okay.
12: Ik dacht juist, ik wil gewoon met z'n allen zoiets bouwen. Waarom niet? Hè?
8: Dus je bouwt een open source.
12: Het is helemaal LLM open. Dus je mag het gewoon downloaden op Hugging Face. Let's go. Je mag eraan bijdragen als je het wil.
9: En je helemaal niet bedacht van waarvoor gaan we het ooit gebruiken? Is er
8: waarom
9: een
8: doen we dit?
9: Waarom doen we dit?
8: Het probleem gewoon, lossen we op.
9: We kunnen het bouwen, dus we bouwen het.
12: Nou ja, ik merk gewoon, ik kom met veel overheden. En dan zie je gewoon hoe stroef dingen gaan natuurlijk. Hè. We praten heel veel over het ontwikkelen van AI. We zijn heel bang voor Amerika en voor China. En hoe gaan we daarmee om? En toen dacht ik, ja, maar we kunnen erover blijven lullen. Maar we kunnen ook gewoon gaan poetsen. En dus dacht ik, ja, we gaan gewoon iets bouwen. En je ziet bij GPT-NL, daar was natuurlijk de insteek gewoon anders.
8: Ja.
12: En ik denk, als je het pragmatisch wil maken, moet je zorgen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
8: Ja.
12: Dus ik dacht, als je nou gewoon Loose.ai, als je daar gewoon een simpele interface op bouwt, waar mensen met een compleet gehost en getraind Europees model kunnen praten, ja, dan ben je er gewoon. Dus Loose.ai is gewoon eigenlijk een Nederlandse ChatGPT.
8: Ja, maar ja, met de kanttekening, uiteraard heb ik geprobeerd te gebruiken. Je moet wel een account hebben.
12: Ja, moet een account hebben.
8: Ja, je moet ook betalen om het echt lekker te kunnen gebruiken, denk ik.
12: Nee, je kan echt heel erg wild gaan voordat je moet gaan betalen. Maar betalen is meer van support Loose. En zo kunnen wij weer wat GPU's huren en zo.
8: Okay.
12: Nee, want kijk, zit natuurlijk. Ik heb inlog gemaakt, want ik wil user feedback. Ik wil weten wat mensen vinden.
8: Met mensen contact kunnen komen. Ja.
9: En weer trainen op wat ze.
12: Nee, dat doen we niet. We trainen niet op wat jij erin stopt. Nee, we trainen echt op zelfgegenereerde paren.
8: Ja, maar oké, even ook de manier waarop. Hè. Ik heb het natuurlijk even gelezen. Je gebruikt twee modellen. Een Europees model Euro LLM.
12: Ja.
8: Maar ook een Chinese, namelijk Qwen 3.5 27p.
12: Ja.
8: Leg even uit.
12: Wat ik wil doen is kijken, kan je met een Europese oplossing zo inrichten dat je ook daadwerkelijk een goede output gaat krijgen. De Europese corpus is kleiner, de talen zijn kleiner, dus het is best moeilijk om daar kwalitatief gezien goede modellen mee te trainen.
8: Mm-hmm.
12: Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon twee sporen bewandelen. Ik train ze wel allemaal hier. Dus het is allemaal op Europees grondgebied getraind en gehost. Dus je kan het gewoon wel soeverein gebruiken.
8: Maar alleen, het zijn wel NVIDIA GPU's die ergens in Europa staan.
12: Het hoeft niet per se NVIDIA te zijn. Oh. Mogen ook andere GPU's zijn. Wij kijken gewoon, we pakken alles wat het pakken is, zeg maar.
8: Ja.
12: Dus heb je een GPU, ook al staat die in je slaapkamer, kan je aansluiten bij ons netwerk.
8: Mooi.
12: Ja, want anders, kom je er niet. Anders heb je gewoon niet genoeg rekenkracht om dit goed mee in te gaan zetten.
8: Ja.
12: Nee, maar we hebben twee sporen, want ik wilde ook laten zien, wat is dan het verschil tussen het complete Europese model en het Chinese model, die gefine-tuned is naar Loose toe.
8: Ja, want dat is nogal een afweging. Hè? We hebben laatst nog over gesproken met Judith van Steger in deze show. Ja. Vertel, wat zijn jouw bevindingen dan?
12: Nou ja, ik zie dus nu dat het Euro LLM fine-tune van Loose, dat die gewoon echt heel goed is. In Nederlandse taal beter zelfs dan de Qwen-versies.
8: Okay.
12: Alleen in de multi-channel messaging is het wel lastiger. Dus als iemand meerdere vragen achter elkaar gaat stellen, dan is Loose soms een beetje de weg kwijt.
8: Ja, maar met één prompt kun je een hele goede.
12: Ja, met 3, 4, 5 ook wel. Maar als er wat meerdere grotere context-windows worden, wordt het ingewikkelder.
8: Ja.
12: En dat kan Qwen beter. Maar het is wel een compleet soevereine oplossing die je bij je huis, tuin en keuken vraagt. Gewoon de oplossing is voor je.
9: Ja. Maar kun je me uitleggen hoe erg eigenlijk dat is? Dat, weet je, Qwen, je haalt die code eraf. Weet je, dus voor Hugging Face neem ik aan.
12: Ja.
9: En je zet het lokaal neer. Ja.
8: Nou ja, je hebt dan toch de bekende beperkingen dat hij bijvoorbeeld niet zo voor Chinese.
9: De talen is verschrikkelijk, maar qua soevereiniteit is het toch geen probleem?
12: Nou ja, je hebt wel biasing erin, dus die wil je eruit halen.
9: Die Chinese biasing.
8: Ja, ik zou zeggen, die Chinese waarden die je
12: En die proberen we er zoveel mogelijk uit te slopen.
9: Ja, toch wel, want die zijn niet goed.
12: Nou, je wil gewoon eigenlijk. Mijn doelstelling is, ik wil gewoon Europese AI ontwikkelen. Die helemaal hier getraind en gehost is. Maar ook volgens onze normen en waarden gewoon mensen kan beantwoorden.
8: Ja.
12: En dat je dus compleet geen biasing hebt.
8: Ja,
12: dus
8: dat je niet hele ingewikkelde mail in de mond antwoorden krijgt als je over Oeigoeren begint.
12: Oeigoeren, mooi voorbeeld. Maar je kan daar ook gewoon niks over politiek vragen eigenlijk.
8: Nee, precies.
12: moet je ook soms niet willen. Als je bakker op de hoek bent en je wil AI inzetten om marketingteksten te schrijven. Ja. Nou ja, dan is Loes dus wel getraind.
9: Hey, maar daar is wel ruimte voor. Ja. Want als je kijkt naar de waarde van alle, weet je, LLM's is allemaal rechts. Ja. Het is allemaal Amerikaans.
12: Ja, absoluut.
9: En echt Europese waarde heb je bijna niet.
12: Nee, dus Loes is getraind met Europese waarde.
9: Okay.
12: En wat bijvoorbeeld een voorbeeldje om Loes zichzelf een zij te laten noemen. Was zo ontzettend ingewikkeld. Daar ben ik gewoon een paar dagen mee bezig.
9: Hoe bedoel je een zij te laten noemen?
12: Nou, Loes die refereerde zelfs,
8: identificeerde zichzelf als man.
9: Ja. Nee, ja.
8: Dus hoor je dit voor het eerst?
9: Ja. Nee, ik doe dit expres. Ja, expres voor de spanning.
8: Oké, okay, ja. Goed, ga door.
12: Ja, het was trommelgroffel. Maar nee, ja, dus dat was ook al een uitdaging. Dus dat geeft aan, die biasing zit er gewoon heel sterk in.
9: En hoe komt dat dan? Dus dat het een vrouw is? Waar dus waar liep je dat tegenaan?
12: Ja, ik heb echt heel veel. Ik heb iets van 50.000 vraag-antwoordparen gegenereerd die een vrouwelijke iets in zich hebben, entiteit. En daarmee leert het model zich dus ook dat een vrouwelijke entiteit bestaat.
8: Hoe definieer dat even? Wat is iets vrouwelijks? Moeten we dan hele stereotype dingen denken?
12: De trainer, een man, die voor een groep staat, is altijd een mannelijke trainer bijvoorbeeld. In teksten zie je dat dus ook in de corpussen zo beschreven zijn.
8: Ja.
12: Als je dan er een vrouwelijke trainer van maakt, dan heeft het model kan daarna terug refereren.
8: Ja.
12: Dus je moet gewoon heel veel nieuwe data genereren die in het model stoppen, die gewoon volgens jouw normen en waarden daarin zit.
8: Synthetische data, daarvoor gebruik je Mistral, begrijp je?
12: Daar gebruik je Mistral, ja.
8: Ja, precies. Oké. Okay. Dit klinkt fantastisch, maar ik wil twee dingen weten. Als eerste, wat zijn nu de uitdagingen?
12: Nou, rekenkracht, hè, dat zei je net al, GPU's is gewoon een gigantische uitdaging in Europa. Dus hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zou ook bijvoorbeeld heel graag een GLM 5.2 Loes willen hebben. Maar ja, dan moet je gewoon echt 8H200's en moet je echt beukers hebben.
9: Kan je niet met het nieuwe... Oh, die staat natuurlijk voorlopig nog niet. Ik dacht, die AI Factory in Groningen. Jij bent toch gelijk, ben je dan toch daarbij betrokken? En,
12: ik ben er niet bij betrokken op die
9: maar
12: manier.
9: Maar dat je gelijk
8: zou goed te zeggen, je komt uit Groningen. Dus.
12: Heel graag. Wat wij dus nu met Hosher AI doen, is elke mogelijke pool van GPU's proberen we in het netwerk te krijgen. Mm-hmm. Zodat we daarop voor onze klanten kunnen hosten. Dan doen we het lokale hosting van AI in Europa. En daar moet Loes ook op. En daar moet Loes op verder getraind worden. Maar er is gewoon heel weinig capaciteit. Dus als iemand capaciteit heeft, meld je.
8: Bij Loes.ai.
12: Meld je bij Loes.
8: Maar dan ook eventjes, we noemden net GPT-NL. Zonder iets af te vallen. Maar wat kun je met Loes AI ook concreet betekenen voor Nederland, de samenleving, instanties?
12: Ja.
8: Met wat jij nu aan het ontwikkelen bent.
12: Pragmatiek, hè. Weet je, ik hou gewoon van duidelijke dingen. Jij zegt use case. Ik denk gewoon makkelijk met iets kunnen praten. Gewoon, wat ga je in bouwen? En wat ging GPT-NL is natuurlijk ook gewoon heel veel research geweest. En dat moeten we ook niet afvallen, want het is gewoon supergoed.
8: Mooi initiatief nog steeds, maar we hebben het ook over de usability.
12: Ja, maar ik denk altijd in een eindklant. Hoe kan je die gewoon bedienen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat als je het over iets heel ingewikkelds, complex zoals AI hebt, dat je het super tastbaar en klein maakt en dat mensen, dus de bakker op de hoek, ook er gewoon mee kan werken. Dus use case, maak het pragmatisch. Dan
9: pragmatisch. Dus voor mijn week voor de provincie Drenthe?
12: Ja, dat klopt. Wij adviseer de provincie Drenthe,
9: ja. En hoe zou de provincie Drenthe dan Loes.ai gebruiken? Pragmatisch. Ja,
8: kunnen gebruiken.
12: Pragmatisch. Op dit moment, als een overheid of een organisatie AI wil inzetten, ben je altijd eigenlijk afhankelijk van of een Amerikaanse oplossing of een Chinese oplossing, toch? Ja, dat weten we. Nou ja, Loes is dus Europees gehost. Voldoet aan de AVG-act, voldoet aan de AI-EU-act. Dus je kan gewoon Loes volledig in je organisatie schuiven nu.
8: Dus wat let ze dan nog?
12: Nou ja, dat is een goede vraag. Loes is, Loes is nog maar 2 weken oud.
8: Nee, ik zeg ook niet dat je vandaag of morgen een deal moet sluiten.
9: Nou, ik wel. Pragmatisch.
8: Maar oké, dus het is nu puur een sales en marketing kwestie.
12: Ja, het is wel.
8: En doorontwikkelen.
12: En jij zegt terecht, je moet je aanmelden. We hebben echt gigantisch veel aanmeldingen.
8: Hoeveel heb je er al?
12: Ja, meer dan 1000.
8: Oh, dus mooi, voor zo'n korte tijd.
12: Ja, en ook wel voor zo'n schattig iets als Loes. Ja. Ik vind het er al echt superleuk.
8: Een goede naam ook.
12: Ja, nou dankjewel.
8: Ga door.
12: Maar ik denk ook, kom maar ons toe. Want voor elke soevereiniteitsvraag, elke compliancyvraag, hebben wij met Loes de oplossing. Je kan het Loes ook helemaal zelf hosten. Je hoeft niet Loes.ai te gebruiken. Je mag het ook on-premise helemaal zelf hosten. En dan heb je gewoon een omgeving waar jouw gebruikers, jouw mensen in kunnen werken op een veilige AVG-proof manier. Ja, wat wil je nog meer?
9: Ja, dat snap ik dus inderdaad niet. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, het bestaat 2 weken, dus...
12: Ja, dat is de voornamelijkste reden.
9: En ook, weet je, de provincie Drenthe heeft hier niet de mensen die dat kunnen allemaal zelf kunnen inrichten.
8: Zijn er dan heel veel Jantines en Judiths en andere AI-specialisten nodig die dit allemaal gaan implementeren? Want dat is wat we een paar weken geleden van Judith hoorden. Ja. Van, ja, maar je moet wel zorgen dat je met de juiste know-how dit doet in plaats van maar een beetje kijkt welk API'tje hebben we eigenlijk nodig.
12: Nou, dat zie ik ook veel. Ik zie nu wel bij Hosher AI echt een gigantische tractie ontstaan. Mensen snappen nu gewoon gewoon wat ik doe. Hè, het hosten van Europese of modellen in Europa. Dat 4 jaar geleden keek iedereen je heel gek aan, hoor.
8: Ja, nu is waarom het zou duidelijk. Je?
12: Ja, waarom zou je?
8: Ja.
12: Dus organisaties komen bij me, ook non-tech organisaties komen bij me. Van kan je in onze software Europese AI stoppen? Nou, dat is super leuk natuurlijk. En ook overheden beginnen wel wakker te worden. Maar die zitten zo in de Microsoft push dat je daar moeilijk uit kan komen.
8: Die zitten nog net op Copilot misschien.
12: Ja. Ja, dus maar wat tof is, je kan dus in je Copilot-omgeving ook Loosrose hosten.
8: Oh.
12: Dus dan heb je wel je Copilot-omgeving met Loos erin. Nou, dat is natuurlijk, want je moet niet mensen dwingen om nog een dashboard te gaan gebruiken.
8: Ja.
12: Dus ja, we kijken gewoon naar integraties. Hoe kun je Loos en andere open modellen gewoon integreren?
8: En dat hebben we allemaal gehoord van Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loos.ai. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technologen en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
13: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: zou
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: De hete zomer, crayonrolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayonrolluiken.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. UNESCO heeft de stad Tyrus in Zuid-Libanon toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee, met archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Die dreigen verloren te gaan door de aanvallen van Israël op Hezbollah. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij, het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
14: The ladies not for turning.
15: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
16: Are you excited about another election?
14: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
17: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
18: Hallo Conor.
17: Straks gaan we het hebben over Andy Burnham. Hij is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en zijn eerste 100 dagen worden cruciaal. Maar we beginnen bij een schokkende zaak. Een veilige kamer in je huis installeren, kogelvrije muren, struikgewas tegen buitenmuren weghakken, een tijdschakelaar aanschaffen voor je verlichting, zodat het lijkt alsof je huis altijd bewoond is. De herziene adviezen uit het handboek van de Britse inlichtingendiensten aan Kamerleden en andere vooraanstaande Britten. Ze kwamen te laat voor de politica Anne Widdecombe, die eerder deze maand vermoord werd in haar huis in Zuidwest-Engeland. Ze was de 3e Britse politicus in 10 jaar tijd die gedood werd om politieke redenen. Lia, wat opvalt vanaf deze kant van het kanaal? De moord op Anne Widdecombe, het lijkt niet het het grootste nieuwsonderwerp bij de Britten. Dat verbaast mij een beetje. Klopt dat? Hoe wordt er gereageerd?
0: Ja, verbaast mij ook. Hoe er wordt gereageerd. Kijk, ze is eerder deze maand werd ze dood aangetroffen. Dat was op een vrijdag het bericht. En Whittaker is overleden. Dan denk je, ach, ja, ja. Nou ja, kan. Hè? Ze liep tegen de 80 en zo. Daarna, later kwam het bericht van de politie, ze is vermoord. En weer later kwam het bericht, het is een terreurdaad. Tenminste, daar richten wij ons nu op. Dus opnieuw een politieke moord. Ja. Nou, dat veroorzaakte wel een schok, moet ik zeggen. Dat was ja, reacties, schrik, ontzetting en zo. En wat mij ook opviel, en dat is denk ik, Connor, de reden waarom jij er niet veel van gehoord hebt in Nederland en ik relatief weinig in het Verenigd Koninkrijk, is omdat het de dader, vermoedelijke dader, er is een man gearresteerd, geen moslim was, of het asielzoeker was, of allebei was. Want dan had je het wel geweten. Want dan waren er demonstraties geweest, er waren asielcentra in het hele land belaagd, misschien zelfs in brand gestoken en zo. Dan was er opstand geweest, ruzie met de politie. Dan had het echt tot rellen geleid. Maar nu dus niet. De verdachte die is aangehouden en straks wordt voorgeleid, omdat hij in staat van beschuldiging gesteld is, is een witte 28-jarige Brit. Dus toch vreemd dat na een aantal dagen de zaak, het voelde alsof de Britten weer teruggekeerd waren naar, weet je, de orde van de dag.
17: Ja.
0: Zeker als je het vergelijkt met eerdere politieke moorden. Want het is dus inderdaad de derde politieke moord in 10 jaar. En die eerste, 10 jaar geleden, dat was het Labour-Kamerlid Joe Cox. Zij was op weg naar haar politieke spreekuur en werd onderweg door een rechtse extremist aangehouden. Hij stak haar met messen een aantal keren, schoot ook op haar, terwijl die riep, this is for Britain. Nou, dat was net de week voor het referendum over wel dan niet terugtrekken uit de Europese Unie. Ja. Dus dat was een hele gespannen tijd. Het land was toen enorm verdeeld. Er waren diepe, diepe discussies over de Europese Unie en zo. En het land stond na die moord op straat, op die Joe Cox, echt op zijn kop. Nou, 5 jaar later werd het conservatieve Kamerlid David Ames vermoord, ook tijdens zijn politieke spreekuur, vermoord door een islamitische extremist. Daar was ook heel veel om te doen. Politie met name waren van slag. De bewaking van Kamerleden werden herzien en zo. Maar dit keer, ja, het was relatief rustig.
17: Maar hoe verklaar jij dit nu, Lia? Want het klinkt alsof je eigenlijk twee kanten op zou kunnen. Aan de ene kant dat er een soort kalmte is die misschien wenselijk is in dit geval, naast het feit dat het natuurlijk vreselijk is wat die mevrouw is overkomen, maar dat het niet helemaal uit de hand loopt. En aan de andere kant schets je een soort mediadynamiek die alleen maar ophef creëert als het gaat over een dader waar een bepaald deel van het politieke spectrum tegen kan ageren.
0: Ja, als politicus is het leven steeds gevaarlijker geworden.
17: Ja.
0: Er is in de samenleving tegelijkertijd toenemende vijandigheid. Er wordt enorm gescholden, online vooral, op Kamerleden, op gemeenteraadsleden, op openbare figuren. Die worden neonazies genoemd, of landverraders, of gekken die je niet vrij moet laten rondlopen. Dus er wordt anders tegen politici aangekeken dan zelfs 10 jaar geleden. Ik denk dat die politici bijna ontmenselijkt zijn. Ze worden door al die absurde scheldpartijen bijna een legitiem doelwit. Dus de sfeer is veranderd. Misdaad tegen Britse Kamerleden zijn verdubbeld. Ik bedoel, bijna alle Kamerleden hebben ervaring, als je kijkt naar de peilingen, zoals dat het geval was bij de verkiezingscampagne van 2 jaar geleden, bijna alle Kamerleden hebben ervaring met intimidatie, met scheldpartijen. En ruim een kwart van Britse Kamerleden hebben de afgelopen paar jaar doodsbedreigingen ontvangen. Dus je hebt natuurlijk dat leidt tot eindeloze discussies, net zoals bij ons in Nederland. Vrijheid van meningsuiting, wat mag je wel zeggen? Wanneer is het te gevaarlijk en ga je echt over de scheef? Maar wat duidelijk is, denk ik, is dat het politieke debat veranderd is. Het land nog steeds verdeeld is. Dat het gevaarlijk is geworden voor politici. En dat we gewend zijn geraakt aan geweldspleging op onze politieke vertegenwoordigers. Het is bijna alsof het genormaliseerd is.
17: Ja.
0: Ik denk dat dat de verklaring is. Als je kijkt ook in Nederland. Oké, wij hebben alleen de politieke moord op Pim Fortuyn gehad. En dat was destijds extreem bijzonder, extreem uitzonderlijk. Maar nu is onze democratie en ook de Britse veel meer gepolariseerd. Extremisme is bijna genormaliseerd. En nogmaals, het leven is veel gevaarlijker geworden voor mensen die een baan in het openbaar leven hebben. En met name Kamerleden.
17: Ja, ik begrijp dat je refereert aan Pim Fortuyn. Want dat heeft natuurlijk een heleboel in gang gezet. En een heleboel van onze huidige politiek en mediadynamieken worden nog steeds eigenlijk wel beïnvloed door die moord op Pim Fortuyn. Maar dit doet me ook wel een beetje denken. We weten natuurlijk nog heel weinig over de toedracht. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Maar het doet ook ergens wel denken aan de moord op Els Borst.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is ook zo. En hoe waren de reacties toen in Nederland in vergelijking met die van op Pim Fortuyns moord?
17: Nou, er was in elk geval veel minder. Het leek toch minder ophef. Politiek gemaakt te worden ook. Was de moord op Pim Fortuyn had natuurlijk die zin die zoveel invloed heeft gehad op de manier waarop Politiek Den Haag nu werkt. Dus de kogel kwam van links. Maar bij Els Borst werd het toch meer gezien, denk ik, als iemand die een soort verwarde man.
0: Ja, minder politiek. Ja, maar dat is het, hè? Dat is het.
17: Ja.
0: En dat is met deze gevallen in het Verenigd Koninkrijk ook geweest. Dat mensen zeggen, maar het zijn geïsoleerde gevallen. Het zijn altijd mannen die labiel zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, het is niet geïsoleerd in de zin dat die bedreigingen en die moorden uit de lucht komen vallen. Ik bedoel, ze komen ergens vandaan. En nogmaals, ze zijn het gevolg, wat mij betreft, van een vergiftigd politiek klimaat.
17: Ja.
0: En ik denk wat ook speelde, is dat bij Ann Widdecombe, ze was iemand die vrij bekend was, ook bij jongere mensen. Ze was een oudere politica die bijna een kwart eeuw Kamerlid was voor de Conservatieve Partij.
17: Ja.
0: Daarna heeft zich teruggetrokken uit de conservatieve politiek en heeft zich aangesloten bij Reform, de partij van Nigel Farage, via Brexit, de Brexit-partij, waar ze ook nog heel kort voor in het Europese parlement gezeten heeft. Maar zij was niet iemand die dit soort extremisme aantrok.
17: Lia, neem me nog even mee door het leven van Ann Widdecombe. Ze was conservatieve politica. Ik ken haar volgens mij voornamelijk van vroeger. Ze was, laten we zeggen, 15 jaar geleden of zo. Zeker op internet en in bepaalde kringen een soort boeman vanwege haar standpunten over het gezin en over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Hè?
0: Ja, ze was eigenlijk sociaal enorm conservatief, ouderwets ook. Zoals ze zich kleedde, zoals ze eruit zag. Ze was een parlementariër een kwart eeuw lang voor de conservatieven. Ze was echt totdat ze overstapte naar de partij van Nigel Farage, Reform. Ze heeft ook nog een paar jaar, maar geloof ik, in het Europese parlement gezeten namens de Brexit-partij. Want die partij die paste haar toch beter.
17: Mm.
0: Ze was, wat zal ik zeggen, licht excentriek, weet je wel? Op een hele Engelse manier. Denk tuinkabouters, denk teddyberen, waar ze er heel veel van had. Ze was nooit getrouwd, ze was alleenstaand. Woonde lang bij haar moeder in Londen. En naderhand, toen haar moeder overleed, is ze in een dorp in Zuidwest-Engeland, in Devon, gaan wonen. Maar goed, ze was altijd heel erg uitgesproken. Even uitgesproken als Margaret Thatcher, met wie je haar best wel kan vergelijken. De Britten hebben daar een prachtige term voor. De term battle axe, ken je dat?
17: Ja, ik weet niet of er een Nederlands vergelijk is, maar het is eigenlijk een soort stormram bijna, een strijdbijl. Ja.
0: Juist, ja. Ik bedoel het niet badinerend, ze wordt ook niet altijd bedoeld, soms wel. Maar ze was heel strijdvaardig, heel bemoeizuchtig, heel luidruchtig. Ze had een stem die altijd oversloeg. Ik bedoel, ik vond het heel moeilijk om naar haar te luisteren, weet je wel, alsof ze op het punt stond voortdurend om historisch te worden. En ze oogde inderdaad uit een andere tijd. Maar ze was ook ontzettend geestig. Nogmaals, ze had hele stevige standpunten. Het katholicisme, ze bekeerde zich tot de katholieke kerk, was echt haar leidraad, weet je wel. Ze was tegen homohuwelijken, tegen abortus, tegen de EU en zo. Maar ze was, toen ze uit de politiek stapte, een poos geleden al, werd ze eigenlijk tegen wil en dank een beetje een celebrity hier. En omdat ze actief was en heel energiek en heel erg uitgesproken, was ze natuurlijk een graag geziene gast op al die tv-shows. Ja. Maar ze schreef ook columns. Ze bleef de woordvoerder van de Reformpartij. Ze ging het hele land af om toespraken te houden. Ze deed ontzettend veel aan media, spelletjesprogramma. Maar het leukste, vond ik, was dat ze meedeed. En ze kon echt om zichzelf lachen. Ze werd bijvoorbeeld nogal eens vergeleken met in één geval Doris Karloff. Zegt je dat wat?
17: Nee.
0: Nou, dat is voor de hele, hele oude kijkers en luisteraars en oudere acteur. En in plaats van Boris werd ze Doris Karloff genoemd. En dan nam ze ook de telefoon op met Doris, weet je wel. Maar ze brak echt door op het celebrity-circuit, omdat ze meedeed met Dansen met Sterren. De Britse equivalent daarvan, Strictly Come Dancing. Nou, dat was hilarisch. Ze kon letterlijk geen twee passen zetten op de maat van de muziek. Dus die danspartner, professionele danspartner, kon niks anders doen dan letterlijk de vloerpetten aanvegen. Weet je wel, dus die trok aan haar armen, trok hij haar over de vloer heen. En dat vond ze allemaal prima. Ze had helemaal geen last van gêne. Ze zei een keer in een interview, als iemand zegt, je bent te dik en je tanden staan scheef, dan zeg ik, ja, klopt, nou en? Weet je, zo iemand.
17: Ja.
0: Zo iemand. Maar dik en je tanden staan scheef, dan zeg ik, ja, klopt, nou en? Weet je, zo

0: serieus nam.
1: Nou ja, ze leek wel zelfspot te hebben, ja. Zoals je het schetst en zoals ik het me kan herinneren, was ze heel succesvol in inderdaad haar boodschap overbrengen, in de media weten te vinden. Ze was een vreemde, maar wel een sterke communicator, om het zo maar te zeggen. Was ze ook politiek succesvol? Heeft ze een politieke nalatenschap?
0: Nou, nee, ik denk het niet. Behalve dat ze een vrij succesvolle woordvoerder was van de partij van Nigel Farage, van Reform. Maar nogmaals, ik geloof niet dat ze echt zieltjes won voor die partij. Het was meer dat als ze naar haar toespraken ging, en nogmaals, ze hield ze in het hele land, ook al was ze 78, enorme energieke vrouw, dan werd ze toegejuicht door mensen die al lid waren of sympathiek tegenover die vorm stonden. Begrijp je? Ik denk dat ze te veel vanuit haar eigen hoek, vanuit haar eigen standpunt redeneerde om zieltjes te winnen. Niet dat ze dat wilde, integendeel. Want bijvoorbeeld, ik ben even gaan kijken, of ik heb eens in haar verhalen over haar gedoken. En we hebben het natuurlijk nu over politici die bedreigd werden. En de Reformpartij was er heel snel bij om de politie te beschuldigen van het niet voldoende beschermen van politici zoals Ann Widdecombe. Maar Ann Widdecombe die wilde helemaal niet beschermd worden. Weet je? Ze wilde ook niet. Ze wilde geen bewaking. Ze wilde geen beschermers. Ze had een camera's. Ze had camera's in dat huisje op de hei waar ze woonde, bij Dartmoor National Park. Maar ze wilde geen extra sloot op de deur, ze wilde geen bewakers. En haar agent, las ik, haar agent zei, ze werd eigenlijk niet bedreigd. Weet je, er was één keer sprake van een vrij potentieel gevaarlijke situatie. Omdat er protest was tegen een speech die ze zou houden. De gemeente heeft toen die toespraak afgezegd en gezegd, we hebben liever dat je niet komt. Want ze zou praten over haar verzet tegen homorelaties. Ze was woedend toen ze werd gecanceld. Echt woedend. Mm. Ze stond erop te spreken. Weet je wel, het maakt mij niet uit dat ik gevaar zou lopen. Ze zei, ik geef mijn toespraak, al moet ik het op straat doen. Want niet omdat ze zo belangrijk vond dat iedereen haar hoorde, vond ze natuurlijk ook, maar ze deed niks liever dan in debat gaan met tegenstanders. Daar dreef ze op. Ja. Dat deed ze ook voortdurend.
1: Ja, ik kan me een beroemd debat herinneren over de katholieke kerk tegen Stephen Fry, waar de stelling was, is de katholieke kerk, de term als a force for good. Ik zit even te denken wat daar in Nederlands. Is de katholieke kerk netto positief voor de wereld geweest. Dat was een heel fel debat. Zij was bepaald niet van het compromis, zoals je zei. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat zij in een land waarbij je toch een beetje in het midden moet zitten om politiek succes te behalen, dat is niet hoe zij in de wedstrijd zat.
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar het goede aan haar is, ze ging inderdaad die debatten aan. Ja. Ze ging die debatten aan.
1: Ja, ze durfde wel.
0: Ze vond. Precies, ze had die lef. Ja.
1: En wat weten we over de moord en over de verdachte?
0: Niet meer dan dat de verdachte, die dus nu in staat van beschuldiging gesteld is, dat die een 28-jarige man was. Een foto van hem circuleert nu overal. Komt uit een gezin in South Yorkshire, Rotherham, in het noorden van Engeland, en zou de dag van de moord 's ochtends heel vroeg naar Devon gereden zijn om haar daar te vermoorden. Hoe exact is nog steeds niet duidelijk, de doodsoorzaak. Maar hij heeft twee oudere broers die schijnt niks met hem te maken willen hebben. Het is een loner. Ja. Het is een loner. Buren omschrijven hem ook als iemand die met zijn vader in een huis woonde, maar toen die vader overleed zich zelden eigenlijk liet zien. Daarom viel het ook iedereen op dat die auto er niet meer was op de ochtend van de moord van Ann Widdecombe, want er stond altijd een auto buiten, maar die werd nooit gebruikt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik je kan vertellen.
1: Ja, het is toch echt een bizar nieuwsfeit eigenlijk. Zoals eigenlijk zo ver van uit de spotlight en uit het hedendaagse debat verdwenen, voor mijn gevoel.
0: Ja,

0: dat was het ook wel. Je weet ook niet waarom juist die en Widdekum, maar dat is altijd met dit soort politieke moorden, tenminste de paar hier. Je wist niet echt wat de daders motiveerde om die stap te zetten. Maar de reactie van de Reformpartij vond ik ook wel typerend, eerlijk gezegd. En dat is ook weer een teken aan hoe verdeeld men is en hoe die zaak nu meer op de spits gedreven wordt, die verdeeldheid, dan 10 jaar geleden. Bijvoorbeeld, na de eerste 2 politieke moorden was er een saamhorigheid van alle grote politieke partijen. Ja. Alle mainstreampartijen zeiden, een aanslag op een politicus, maakt niet uit welk kamp, is een aanslag op de democratie. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen, laten we verenigd hierop reageren, en dat deden ze ook. Niet meer. Vanaf het begin zei Reform, he, nogmaals, en Widdekum, de vermoorde politica, was een woordvoerder van Reform, die zei, dit is een terreurdaad. Ze hebben het gemunt op iemand specifiek omdat ze van de Reformpartij was. De politie ontkende toen nog dat het een terreurdaad was. De politie zei, deze moord is niet politiek gemotiveerd. In eerste instantie.
1: Ja, ze hadden daar nog geen aanwijzingen voor, hè?
0: Nee, maar ze hadden natuurlijk ook, ze ontkenden een politiek motief. Ze hadden zich beter op de vlakte kunnen houden en kunnen zeggen, nou, we weten het niet zeker. Maar goed, later, wat de politie later deed, is de zaak overdragen aan antiterreuragenten. Omdat toen dus vermoed werd dat het wel degelijk politiek gemotiveerd was.
1: Ja.
0: Maar Reform zei, de politie heeft ons misleid, opzettelijk. De politie zei, hou je rustig, alsjeblieft niet speculeren. Farage zei, de politie wil ons nu de mond snoeren. Wij worden niet goed beschermd. Daar moeten wij toch over kunnen praten. En een woordenvoerder, Zia Youssef van Reform, zei zelf, wij worden opzettelijk niet beschermd. Het lijkt wel alsof de elite ons van Reform dood wil hebben. Dat past in het narratief natuurlijk van Farage, ja, hè, om zich toch neer te zetten als underdog, als slachtoffer. Je weet, hij klaagde eerder over dat hij geen bescherming krijgt, dat hij uit eigen zak bewaking moet betalen, terwijl blijkt dat hij als leider van Reform evenveel bescherming krijgt als de leider... tenminste, dat is hem aangeboden van de conservatieve partij, maar dat hij heeft afgeslagen. Maar goed, dat hele debat, dat hele gesprek, die hele polarisatie wordt eigenlijk uitgebuit door, ja, dit soort extreme politici als die uit de Reformpartij. En dat is ook typerend voor het klimaat.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. En de podcast niet, daar zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over de kansen van Andy Burnham en zijn nieuwe regering. Maar ook over Britse zomeretiketten, naar aanleiding van een grote lijst van do's en don'ts van The Guardian. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of in je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
3: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat hij slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarvoor praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
8: Dank je wel.
7: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie, want daar gaat het eindrapport over dat je hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
8: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen en ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
7: En is het goed ontvangen?
8: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
7: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
8: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
7: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
8: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties. Of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
7: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze twee onderwerpen?
8: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
7: Hoezo
8: want
7: dan?
8: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen, we hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
7: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft of geschokt eigenlijk. Hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest, waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
8: Ja, maar toen dachten we nog van, nou, dit komt nu aan het licht, het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn, het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert, nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
7: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
8: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
7: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
8: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart, is dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
7: Oh.
8: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
7: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
8: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt.
7: Mm-hmm.
8: Zo hebben we bijvoorbeeld, toen wij ons werk aanvingen, gekeken naar de invloed van het slavernijverleden. Dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat de mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
7: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
8: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
7: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol.
8: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen.
7: Mm-hmm.
8: De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
5: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. He, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me twee pittige banen.
8: Nou ja, kijk, mijn hoofdfunctie is Dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje, hè. Die bestond uit 7 andere personen. Ja, ja. En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
7: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat. Hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder. Die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
8: Destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de 3e verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de 2e verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
7: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
8: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers. Hè, dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinoir naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester. Die bleef soms wel 1,5 uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen. En ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
7: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, hè, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg. Nou ja, er zit heel veel. Die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
8: Nou ja, kijk, wij hebben in ons werk, hè, als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, hè, dat heb ik ook aangegeven in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding Ja, wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen. Want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
7: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in tussenrapportage. Hè? Want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee? We gaan straks wat meer over de oplossingen praten. Hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen. Daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. Hè? We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
8: Ja. Ik denk dat het dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
7: Nee.
8: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. Je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk, ja, veel meer diversiteit moeten zijn. De mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
7: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik, omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
8: Nou ja, dat, hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet, dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil, hè? Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon, ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
7: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat, precies, is natuurlijk ook, nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
8: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het, ja, dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen, want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal, is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie, omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
7: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Nou, geloof ik, gebouw. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten. Hè? Dus zo kan je er op die manier ook naar kijken.
8: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb het net even uitgelegd. Op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dus bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een MBO-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
7: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Blijf luisteren zo meteen naar tweede half uur.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
9: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
8: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
10: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
8: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK en wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Welkom bij tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar we kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, we hebben afgesproken om te tutoyeren. In ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme. En ook wat de overheid daarin kan doen. Want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij. Want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD, van de zusterkrant, Martine Wolzak. Zij is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de Staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
2: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd... Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
15: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar... met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen, die ons werk versterken, waaronder regering, pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
14: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste half uur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen van politici.
15: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment er een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media, en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
14: Als je nou alles bij elkaar neemt, hè, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, hè, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, hè, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
15: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluipt. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
14: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien? Hè? Want het is denk ik Nou ja, best een stap om dat dan te gaan doen. Hè. Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
15: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt hebben we er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen. Want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je je organisatie als het ware je processen doorlicht en ja, met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Mm-hmm. Mensen hebben er last van. Mensen krijgen last van discriminatie door ons beleid. Nee, van tevoren nadenken. En ja, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Groot-Brittannië, Ierland, die hebben al eigenlijk een soort van gelijkheidsplicht, waardoor de overheid zich ook echt uitspreekt haar burgers gelijk te willen behandelen. En die toetsen ook veel meer vooraf bij wetten en regelgeving of er mogelijkheden zijn op discriminatoire effecten.
14: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen.
15: Zeker.
14: Zoals in het VK.
15: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's. Waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat. We hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
14: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter?
15: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe wordt, als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. Je wordt gediscrimineerd, ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
14: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
15: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden, meerstemmigheid inclusief moet worden, dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren, nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Je luistert naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met Koen van Oostrum. Dat is het nieuwe boegbeeld van VNO-NCW, de werkgeversvereniging. En hij zit nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen. De minister van Binnenlandse Zaken bij de presentatie van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
15: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie en zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen, want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding, maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid en dat overheden die dat willen hem ook kunnen gebruiken.
14: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer dat je er echt aan moet houden, toch?
15: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlander zegt iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
14: Ja.
15: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van jij doet de toets
14: en
15: niet.
14: Ik wil helemaal niet als je de pessimistisch toets niet
15: doet,
14: zijn.
15: Als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
14: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
15: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen.
14: Maar
15: want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is, dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan, dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld, dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van we wisten het niet, we konden het niet. Mm-hmm. Dat is echt een gepasseerd station.
14: Ja.
15: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
14: En dit nogmaals gaat dus heel breed.
15: Dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.

0: geaardheid, handicap, geloof. Dus nou, het is echt heel breed. En ja, dan, als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, nou, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
1: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is: hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En ja, wat gaan we doen, Kim?
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
0: Absoluut.
1: In kunnen betekenen.
0: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook: hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart? Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. Zelfs ook de overheid discrimineert.
1: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld, hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf, dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
0: Nou, het is natuurlijk heel serieus, hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt, hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
1: Ja.
0: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
1: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
0: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaat. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren, dat het ook echt de verhouding in de samenleving zal doen verbeteren. En dat we er daar allemaal sterker uitkomen. En ook weer beter met begrippen als brede welvaart en de verzorgingsstaat kunnen omgaan.
1: Ja, terwijl als je naar Amerika kijkt en wat er daar allemaal gebeurt, en wij hebben altijd de neiging om een beetje over te nemen wat er in Amerika gebeurt, dan schept dat niet echt veel vertrouwen.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het goed is om de samenleving bij elkaar te houden en om talenten van mensen in te zetten. Het is ook een economisch verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Als iedereen mee kan doen, talenten inzet, dat is voor ons allemaal beter. Dus laten we de samenleving

0: samenleving bij elkaar houden en discriminatie en racisme verder uitbannen. Dit eindrapport heeft daartoe een bijdrage geleverd.
1: We hebben ook veel ondernemers die natuurlijk naar ons luisteren. De grote bedrijven, die hebben natuurlijk ook een rol. Want dit komt ook op de werkvloer natuurlijk niet alleen bij de overheid voor. Maar ook bij het bedrijfsleven. Wat zouden die daaraan kunnen doen? Misschien ook heel persoonlijk iemand nu ook aanspreken. Die misschien in de auto zit te luisteren. Een CEO die dit gesprek hoort. Wat zou je tegen die willen zeggen?
0: Nou kijk, wat ik heel mooi vind is. Wij hebben de discriminatietoets ontwikkeld voor de overheid. En voor overheidsorganisaties. Maar er zijn ook banken die zich gemeld hebben. En die hebben gezegd, wij willen ook graag die toets doen. Want wij hebben te maken met toezichtwetgeving vanuit Europa. En wij merken dat wij dan, als wij toezicht houden, steeds bepaalde groepen eruit pakken en controleren. Wij willen ook graag die toets doen om aan de voorkant te kijken hoe wij ons toezichtsbeleid kunnen verbeteren. Universiteiten hebben zich gemeld. Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
1: Ja, en maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van, spreek je uit als je het ziet gebeuren?
0: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen en ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie, dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank, die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte: zwarte vrouwen zien er heel lekker uit, maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
1: Ja.
0: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen, neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
1: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken. Dat je hem nog een keer terugspoelt nu en dit nog een keer laat horen. Nog een keer terugluistert wat jij net hebt gezegd. Want dat is afschuwelijk eigenlijk als je dat hoort. Ja.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstel Gooi en Vecht. Waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
0: Tot ziens. Dankjewel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
5: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood, maar dat vindt de rechter geen excuus. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee, met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah, en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
13: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Praxis hier aan Playa del Amstel in ons prachtige cocktailbarretje. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten wij van Praxis?
14: Met plezier. Praxis is natuurlijk zo'n beetje de bekendste bouwmarkt van Nederland. 184 winkels, zo'n 5700 medewerkers, mooie warme familiecultuur, zelfs een eigen mbo-opleiding, maar een lage drempel. En ze jagen natuurlijk naar diezelfde bijbaners als elke supermarkt en retailketen. En op het hoofdkantoor willen ze ook graag IT en e-commerce talent binnenhalen. Voor wie werken bij de bouwmarkt niet meteen als eerste keuze klinkt, 2 heel verschillende wervingsvraagstukken onder 1 dak.
13: En bij Praxis werkt Niels Lindenberg. Welkom Niels, jij bent employer brand en recruitment manager bij Praxis.
3: Waarom heb jij zelf ooit voor Praxis gekozen?
15: Nou, dankjewel. Allereerst leuk om hier te zijn.
3: Welkom in ons gezellig barretje hier aan Playa del Amstel.
15: Ja, nou ja, ik begreep dat we zo in de cocktails gaan, dus ik heb er zin in.
3: Er staat al een toetje voor je neus.
15: Het komt helemaal goed. Ja. Waarom ik voor Praxis gekozen heb, is eigenlijk... ze hadden een wervende tekst, had ik niet zelf gedaan. Uiteindelijk in gesprek geraakt. En voornamelijk het vertrouwen. Visie vanuit... HR-directeur ook, het idee waar we naartoe wilden... en ook gewoon de vrijheid, ga maar de stappen maken die we moeten nemen. We hebben een behoorlijke uitdaging, het was net na corona. Het aantal sollicitanten liep terug, de bezetting werd steeds lastiger... en we namen alles aan met een hartslag.
14: Dat was vrij breed.
15: Dat was vrij breed op dat moment. Ga daar een stuur op zetten... Nou, dat vond ik een hele mooie uitdaging.
3: Maar ik vind gewoon om het simpel te houden, niet te moeilijk te doen... dat ook wel een hele lekkere basis voor je employer brand. Wij nemen alles aan met een hartslag, toch? Dat is gewoon de paraplu waaronder je heel mooie campagnes kan hangen.
15: Daar kan je echt van alles onder hangen. Ja.
3: Maar jij bent employer brand manager. Dan kom jij daar, je hebt dat vertrouwen van de organisatie... en dan moet je het employer brand gaan neerzetten. Je hebt Praxis met alle ingrediënten... en je hebt jouw eigen visie en doelstelling. Ja. Neem ons eens mee in hoe je dat bent gaan doen.
15: Nou ja, dat is waarschijnlijk hetzelfde verhaal als je wel vaker hierin hoort. Je gaat eerst praten. Met directie, daarna met alle lagen eronder. Heel veel winkelbezoeken. Wat is nou het verhaal? Wat maakt Praxis en waarom... is de gemiddelde verblijfstijd 10 jaar. Mm-hmm. Dus ja, aan de onderkant roleert het heel hard. Maar wij hebben heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Collega's met 50 dienstjaren. Dat is bij ons komt wel echt voor. Dat is echt wel uniek. Wat maakt nou dat je nooit bent weggegaan? Wat maakt nou dat je altijd bleef? En daar dan achter voelen, daar zit een stukje familie achter. Daar zit een stukje het samen. Zien mensen ook wel dat verandert. Maar daar begint het.
3: Maar dus je hebt die tour gedaan door het land. Je hebt met diverse mensen gesproken op diverse functies. En concreet kwam daar uit?
15: Er kwam uit dat we in ieder geval ons EVP moesten gaan herijken.
3: Maar dat zullen die mensen niet zeggen. Die zeggen niet van, we moeten ons EVP herijken.
14: EVP even toelichten voor de niet-recruitment marketingstrategie. Een employer value proposition, oftewel je werkgeversbelofte.
15: Ja, precies.
3: Ah, zo. Ja. Nee, maar ik ben benieuwd, wat zeggen zij dan? Zeggen ze dan van, het voelt als familie, of ik voel me hier thuis. Of wat hoor jij, waardoor jij een vertaling kunt maken naar een employer value proposition?
15: Die werkgevers. Ja, voornamelijk dat mensen zeggen, het voelt echt als een thuis. Het voelt echt als thuiskomen als ik hier ben. Nou, je kan je wel voorstellen als je echt 8 uur... en dat zijn onze collega's, die zijn gewoon altijd natuurlijk op de werkvloer. Die zijn daar meer als dat ze thuis zijn. Daarmee bouw je wat op. Daarmee, dat zijn mensen die je uitnodigt op je bruiloft. Het zijn mensen waarmee je heel intiem ook het contact hebt. Waarbij je altijd samen... de uitdaging ziet, oppakt. En dat proef je en dat hoor je door het hele verhaal heen. Dus mensen geven dat heel erg terug.
3: En wat waren 2 of 3 verhalen die jou echt hebben geraakt? Dat je dacht van, jeetje, ik ben in Emmeloord geweest... en daar zei Piet van de zagerij, of ik weet niet wat jullie allemaal hebben... maar die zei dit en dit en dit en tranen in mijn ogen.
15: Ik ben niet zo gevoelig, dus tranen zou je niet...
14: Laat het maar
15: vloeien, Niels. Heel snel in mijn ogen zien, maar...
3: Kippenvel mag ook.
15: Ja, de kippenvel momenten zitten wel echt in mensen die ook... of laat me zeggen, die elkaar vinden. Dus mensen die uiteindelijk een relatie krijgen, die trouwen... waarbij de bruiloft plaatsvindt op de winkelvloer. Dat geeft voor mij wel echt aan...
14: Serieus?
15: Dat je daarin heel bijzonder bent met de organisatie. Of dat je meerdere generaties ziet werken. Dus een vader-zoon samen op een winkel. Dat je mensen uiteindelijk ziet doorgroeien. Of dat mensen inderdaad op hun 16e bij ons starten. En op hun 66e bij ons met pensioen gaan. Ja, dat vind ik wel nog steeds hele bijzondere verhalen.
3: Ja, en hoe, want je hebt dus diverse doelgroepen.
15: Ja.
3: Je hebt hoofdkantoor, supply chain, je hebt in de winkels. Ja. Dat zijn ook diverse profielen.
15: Klopt.
3: Hoe breng je dat dan samen? Want ik snap wat jij net omschrijft. En ik zie dat ook veel op jullie werken bij pagina. 1 team en familie en samen. Ja. Maar er zijn ook misschien doelgroepen die denken van... weet je, dat spreekt mij juist niet aan. Maar die heb je wel nodig, misschien op andere rollen. Maar hoe maak je daar dan... 1 verhaal van.
15: dat is de grote uitdaging. En dat zal de eeuwige squeeze blijven ook. Waar wij 1200 mensen per jaar aannemen voor onze winkelorganisatie. Dan heb ik het alleen over van de 184 winkels, over 135 eigen winkels. De rest is franchise. En we nemen er ongeveer 25 per jaar aan op ons servicekantoor. Dus die aantallen zijn ook veel kleiner. Dus je moet daarin altijd een beetje laveren. Oké, wat is voor deze groep belangrijk en wat gaan we daar laten zien? Het bredere verhaal blijft altijd, en dat staat er ook gelijk met onze kernwaarden, open, actief en positief. Dat proberen we overal doorheen te trekken. Dat familiegevoel valt altijd redelijk samen. Maar ja, je moet soms wel differentiëren. Maar als ik een keuze moet maken, dan zal de eerste focus voor ons altijd blijven liggen op dat voornamelijk die groep, die doelgroep op de winkel geraakt moet worden. Dat is de grootste doelgroep. Daar gebeurt het.
14: Het hoogste volume?
15: Ja, het hoogste volume. En uiteindelijk, wij zijn een servicekantoor. En het servicekantoor moet zorgen en zorgen dat de winkels geserviced worden. Dat zij, uiteindelijk draaien zij de omzet. Ik heb nog nooit de stuiver voor de organisatie verdiend. Dat wordt echt op de winkelvloer gedaan. En dat zie je natuurlijk op alle servicelagen. Dus wij moeten zorgen dat hun zo goed mogelijk daarin geserviced worden. Dus als ik een keuze moet maken, dan draagt er in de winkel de grootste toon mee. En ik probeer zoveel mogelijk onder diezelfde paraplu, inderdaad, voor IT, maar ook voor supply chain, marketing, HR, dat door te vertalen.
14: Maar nou zeg jij heel concreet, hè? Het volumespel gebeurt in die winkels, dat snap ik. Ja. Met veel bijbaners, hè? Dus veel jonge, enthousiaste gasten die daar rond springen en huppelen. Hoe maak je die nou enthousiast? Je kunt wel met een familieverhaal komen. Maar hoe maak je die nu echt enthousiast om serieus te gaan kijken naar zo'n bijbaan bij Praxis?
15: Dat is hetgene waar we dus de laatste keer inderdaad met Samen Maken We Het ook naar gekeken hebben. Ja, hoe ga je die groep enthousiasmeren? Want als je de drie, laten we zeggen, van oudste kenmerken voor een bijbaner om iets te kiezen, dan is het omdat het dicht in de buurt zit, omdat het goed betaalt en omdat ik kan werken met mijn vrienden.
14: Juist, ik ken ze alle drie. Ja.
15: Ja, en die alle drie vind je eigenlijk minimaal bij ons.
14: En dat dragen jullie dan ook voldoende goed naar buiten?
15: Wij dragen naar buiten dat je het dus niet zoveel bij ons vindt. Want werken met je vrienden, bij ons zijn de winkelteams relatief klein. Mm-hmm. Dus dat is veel lastiger. Je werkt veel vaker met een oom of een tante, voor je gevoel, dan met je vrienden. Omdat wij niet een vulploeg hebben
14: zes van die leerlingen rondrennen.
15: Je hebt het veel meer gefaseerd en veel meer verdeeld. Met 10 jaar werkervaring gemiddeld, nou, dan krijg je ook al gauw wat je ziet, dat je niet alleen maar mensen in een bepaalde doelgroep hebt zitten. Mm-hmm. Als je kijkt naar het all-in-loon, waar supermarkten heel veel mee doen, daar kiezen wij bewust niet voor. Dus je krijgt je vakantiegeld in mei. Dus ook daarin zie je dat het uitdagend is. En dichtbij, ja, de supermarkt is vaak dichterbij als wij zijn als bouwmarkt.
14: Dus je hebt best wel een moeilijke concurrentiepositie.
15: In die concurrentiepositie is het heel lastig. Ons voordeel is dat wij juist vaak op een wat oudere doelgroep zitten. Dus als je bij ons in de zaagmachine wil staan, of bij een verfschutmachine, of op een heftruck, dan moet je allemaal 18 zijn. Dus wij zitten vaak op de wat oudere doelgroep. Daarin kunnen we ons wat onderscheiden. En dat proberen we ook goed. Maar ook voornamelijk om te laten zien, joh, wat vind je wel bij ons?
3: En maar communiceren jullie dat ook? Van bij ons kun je niet met je vrienden werken. Bij ons kun je niet dat inloon krijgen. Bij ons werk je niet in de buurt waar je woont. Is dat wat ik bedoel, misschien is die duidelijkheid ook wel verfrissend. Tussen al die andere merken die alleen maar roepen wat de doelgroep wil horen. En hoe noemen ze dat? Honing op de lippen smeren, toch?
14: Zeker.
3: Ja.
15: Nou ja, niet zo bewust. Maar ja, dat is wel hetgene wat we in al onze campagnes ook laten doorschemeren. Je zal ons ook niet zien dat je met hele jonge teams samenkomt in al onze communicatie. We laten heel bewust, mensen juist zien als ze ook aan het vegen zijn, omdat dat ook de werkzaamheden zijn. Ik ben niet op zoek naar sollicitanten. We krijgen er dit jaar 20.000 naar verwachting. We gaan er 1200 aannemen. Dat is 6%. Ik heb liever minder sollicitanten, maar ik wil dat mensen heel goed van tevoren weten wat ze bij ons gaan krijgen. Dus zo duidelijk als jij het nu zegt, zo ver gaan we nog niet. Maar we proberen wel in beeld zoveel mogelijk dat samen te vatten.
3: Hey, en wat dan wel? Want want niet dit, niet zus, niet zo. Maar daar schuilt toch altijd een soort van verborgen reclameboodschap achter. Maar dan wel. En dan komt er iets heel speciaals. Want Praxis is Praxis. En, maar wat maakt jullie voor doelgroepen zo uniek of speciaal? Wat is jullie bijzondere verhaal?
15: Nou ja, dan ga ik deels weer teruggrijpen op dat familiegevoel. Maar deels ook gewoon het werken in de bouwmarkt. Het weten dat je, als je bij ons komt, dat je een langere carrière en dat je ook leert klussen, dat je bekend wordt met producten. Ik weet niet of iedereen die bij ons werkt in die jonge jaren met in zijn huis kan gekopen. Maar ik weet wel dat ze de basis kunnen leggen om als ze straks een vloer gaan leggen of een wand willen stukken, dat we ze daarvoor de handvaten kunnen geven om ook daarin stappen te zetten. Dus ik denk dat het uiteindelijk dat je heel goed bij jezelf na moet gaan. Oké, wat zijn we niet, maar juist ook wat zijn we dan wel? Want inderdaad, op een aantal punten verliezen we het. En op een aantal punten proberen we juist te laten zien waarin we uniek zijn.
3: En wat is familiegevoel? Dat klinkt interessant, ja. Hè, maar dat wordt vaak geroepen. Ja, het is net een familiegevoel. Maar is dat je dan lekker samen luncht? Of dat je een keer gaat padellen? Of dat je, ja, wat is het wel en wat is het niet? Want wat voor de een familiegevoel is, is voor de ander niet familiegevoel. En andersom dus.
15: Ik denk dat dat in kleine dingen zit. We hebben maandelijks een business update waarbij directie en mensen vanuit het servicekantoor ook iedereen meenemen in wat we doen, waarom we het doen, hoe we ervoor staan met de omzet, wat onze plannen zijn, wat onze marketingagenda is, welke projecten eraan komen. Dus daarin het delen, iedereen deelgenoot maken van waar staan we en waar willen we naartoe. Is bijvoorbeeld ook dat we een makersbeurs hebben. Dus één keer per jaar komen we in Utrecht samen. En dan hebben we in de jaarbeurs hebben we 2 dagen lang de makersbeurs. Waarbij we al onze collega's uitnodigen. Waar we met iedereen een 2 hele gezellige dagen hebben.
14: Dus alleen voor interne personeel?
15: Het interne personeel en onze leveranciers komen om te vertellen wat zij doen. Maar dat doen ze aan het interne personeel. Met een borrel, met een lunch, met alles. Uiteindelijk zijn dat de leuke dagen om met z'n allen te kijken, joh, waar staan we nou? En ook voor inderdaad altijd voor iedereen.
3: Maar helpen jullie ook collega's? Dus gaat het ook ver? Want dit is natuurlijk ook een beetje, ja. Wij organiseren wat, maar dan stiekem leren we onze collega's iets over hoe ze de dingen van de leveranciers. Er zit een dubbele boodschap in. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen bij jullie werken misschien met financiële problemen. Staan jullie ook klaar voor die mensen? Of je zegt net van ja, niet iedereen die bij ons start kan al een hypotheek krijgen. Maar misschien hebben jullie wel andere financiële ondersteuning. Dus gaat dat familiegevoel ook dieper dan eventjes?
15: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Geldfit. Dat is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Waar we met z'n allen mee bezig zijn. Waar we programma's voor draaien. En zo zijn er nog meer zaken.
14: Kun je misschien heel even uitleggen wat Geldfit is?
15: Ja, Geldfit is dat wij met onze collega's, dat we ze de kansen bieden, de mogelijkheden bieden en ze meenemen en ondersteuning bieden. En oké, hoe ga je nou om met je geld? Hoe zorg je nou dat je wel overwogen keuzes maakt? En wat kunnen wij daarin als werkgever voor jou betekenen?
3: Best Niels, over omgaan met geld zal ik nog even wat te drinken bestellen in ons gezellige barretje. En dan gaan we daarna
15: dat
3: lekker verder kletsen.
15: Lijkt
3: dan even
15: me heel fijn.
3: Toch? Ja, dat we ook even thirst fit zijn. Heel. En dan heeft Arjan een paar prikkelende vragen voor jou.
15: Mooi.
16: BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
3: Ja, Niels, daar zijn we weer. Kunnen we lekker even wat drinken? En Arjan, je hebt vragen voor Niels over het employer brand.
14: Ik heb 3 vragen voor je. Op welk employer brand ben ik echt stik, maar dan ook stik jaloers?
15: Dat is een goede vraag. Ik denk dan dat ik de NS zeg.
14: Vertel.
15: Ik vind enerzijds het verhaal wat ze uitdragen, alle groepen, overal de aandacht. Maar waar ik het meest jaloers op ben, is als ik hun ambassadeursprogramma zie. We hebben er zelf één, maar als ik daar toch kijk en soms een conducteur weer zie die een filmpje heeft gedeeld, dan ja,
14: dat is cool, hè?
15: Kan ik echt, echt heel jaloers.
14: Wij hebben daar toevallig een hele aflevering over gemaakt, Nigaio en ik, in een trein.
3: Maar wat vind je daar leuk aan? Dan kijk ik ook zo'n filmpje en dan hallo mijn Koos, ik sta nu op Almere Centraal.
14: Die bestaat echt.
3: Ik ga zo richting Amsterdam.
14: Die echt, die film.
3: Dan denk ik van, wat draagt dat bij? Als in.
15: Nou, ik denk dat dat heel erg bij dat echte verhaal zit. En laat me zeggen, als mijn campagnemanagers vragen, joh, wat gaan we dan doen? Dus die hebben het liefst, laat maar zeggen, Fleur. En Fleur die is leuk, die is vlot, die kan dat heel leuk vertellen. Maar Fleur is niet uiteindelijk degene die echt op die trein zit. Of die bij ons in de winkel staat. Dat is voor ons Petra, waar ik heel blij mee ben. Dat is onze, een van onze vaste ambassadeurs die altijd het vertelt. En die ook gewoon het echt, Petra staat in de winkel. En ik heb misschien wel 100 Petra's in de winkel. En ik heb er misschien 2 Fleurs. En dat vind ik heel echt. En dat is hetzelfde bij NS. En ik denk dat ze dat heel goed doen. Dus niet overcellen. Niet per se.
14: Echte verhaal.
15: Het echte verhaal.
3: Nee, ik geloof wel. Ik bedoel, het echte verhaal daarin. Ik geloof ik wel. En ik snap ook wel dat het bepaalde waarde heeft. Alleen ik denk dan. Maar misschien behoor ik ook niet tot de doelgroep. Maar dat ik dan denk. Van, ja, hij staat nu op Almere. En hij vertelt nu dat hij richting Centraal gaat, Amsterdam, in een hondskoptrein. Die bestaat niet meer, maar zo'n variant daarvan. En dan denk ik van ja, wat draagt dat dan bij? Maar misschien dat jouw Petra's en Fleurs andere verhalen vertellen?
15: Nou, ik denk dat het ook iets zegt over trots. Hoe trots zijn medewerkers en hoe graag willen ze daarover vertellen. En ik denk dat dat aan zich al heel erg bijdraagt. Even los van inderdaad of jij wel of niet de doelgroep bent. Maar ik denk dat als je trots kan uitstralen, dat je al een heel stuk te pakken
14: hebt. Nou, dat voel je. Daar ben ik met je eens. Hey Niels, welk onderdeel van ons Praxis Employer Brand vind ik ronduit slecht? En draag ik eigenlijk uit tegen beter weten in?
3: Het ambassadeursprogramma.
15: Nee. Ja, die kan verbeteren, maar niet ronduit slecht.
14: Zit er een component tussen? Dan denk ik, oh, je moet er echt vanaf.
15: Ja, we doen zeker niet alles goed. Maar ik denk dat dat er eentje is die we niet doen, wat misschien ook wel ronduit slecht is. We hebben geen eigen uitgebreide referral-programma. En nou ja, dat is, als je een klein beetje in het vak zit, is toch wel een van de allerbelangrijkste kwalitatieve. Dus als je me vraagt, dus doen we iets, nou ja, dat we die steeds systeemtechnisch en daarin elke keer meer uitdagingen vinden als oplossingen. Dat is misschien wel hetgene waar ik me bij deze en jullie blikken ook wel het meest voor kan schamen.
14: Ja. Wat eerlijk van jou. Referral, hè, medewerkers zijn je ambassadeurs, de echte ambassadeurs. Die dus kunnen beter werven dan wie dan ook.
15: Ja, die kunnen beter werven dan wie dan ook. Die maken dat ze samenwerken met mensen. Die maken dat retentie stijgt. Alles wat je graag zou willen doen, daar dragen zij hem bij.
14: Oké, laatste vraag die ik heb voor jou. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef?
3: Dat zeg ik.
15: Ja, nee, dat daar zullen we ons niet snel branden. Nee, ik denk dat het lastig is, en we maken best wel vaak de keuzes om video's of content niet te plaatsen, omdat we ook heel veel doen met eigen medewerkers. Mm-hmm. En eigen medewerkers zijn heel erg mooi. Maar we hebben ook wel eens dat we in de Gen Z Talk een medewerker wat hebben laten zeggen. En dat hebben we op Facebook gezet. En die medewerker is echt helemaal kapot gemaakt.
14: Helemaal afgefikt.
15: En dus ik denk dat we daarom die keuze wil ik gewoon niet maken. Dus, en dan zou ik eigenlijk met acteurs moeten werken. Maar dat is een keuze die ik dan weer daarin niet maak.
14: Ja, snap ik.
15: Voornamelijk dat. Hoe behoud je je? Ergens wil je heel erg mee kunnen in wat de laatste trend is. Maar dat moet je wel heel erg goed kunnen doen. Als je dat met eigen medewerkers doet en je raakt net dat snaartje niet, ja, dan ga je er ook aan. En dat vind ik het lastig.
3: En is het inzetten van geen acteurs dan een budgetkwestie?
15: Het
3: zijn natuurlijk peperduur, die mensen.
15: Die mensen zijn wat kostbaarder. Maar nee, het is niet per se een budgetkwestie. Het enige voordeel vind ik van het inzetten van een acteur is dat iets houdbaarder is. Als een medewerker gebruikt is, ja, ergens teken altijd dat je ze tot in de dood mag gebruiken.
14: Zo'n quit claim formulier.
15: Feitelijk, als iemand zegt ik wil dat liever niet meer, dan haal je het toch vanaf. En daarin maken wij dan de keuze om, als je soms iets heel lang wil gebruiken, om daarvoor juist een acteur te gebruiken. Maar eigenlijk al het andere, ja. Als ik een medewerker moet inhuren, dan betaal ik net iets minder als een acteur. Dus dat valt allemaal mee.
3: Hey, en nu staat op jullie werken bij site inderdaad de pijlers staan daar. Het familiaire gevoel, ja, en het samen, et cetera. Maar ook content, waarin dus je die diverse generaties ook ziet in video's terugkomen. Eigen mensen, dus dat is in lijn met wat je nu ook zegt. Als je naar de toekomst kijkt, want jij bent natuurlijk creatief en je wil graag dat brand neerzetten en verder brengen. Misschien wel ook beginnen met een refillprogramma. Maar wat is nog één iets wat je komende periode zou willen neerzetten? Echt waarmee je denkt van, hé, daar kan ik employer brand-wise een volgende stap met Praxis in zetten?
15: Nou, als je nu bij ons op de website kijkt, dan zie je dat we daar een interactieve video hebben. En daarin eigenlijk nog veel meer de diepgang op zoeken. Dus veel meer en veel verder gaan vanuit dat punt. Uiteindelijk ook, laat me zeggen, het gesprek doorlopen. Om iemand uiteindelijk bij zijn juiste rol te brengen. Of ook te vertellen, joh, we hebben op dit moment jouw rol niet. Dus ik denk dat het daarin is. Dus het verder gaan en het verder vernieuwen van het employer brand door middel van het plaatje, het vertellen, het heel menselijk houden en meenemen van mensen in onze reis.
3: Niels van Lindenberg, dankjewel voor jouw toelichting. En laten we gewoon lekker verder gaan borrelen hier en doorvertellen in onze bar.
15: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En laten we opgaan naar de cocktails.
3: En in de volgende zomerspecial gaan we, net zoals we dat vandaag met Praxis deden, in gesprek met BAM. Ook weer over hun employer brand en hoe zij de markt in Nederland, thans de werknemersmarkt, proberen te veroveren. Dit was BNR at Work. Tot ziens.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Het is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood, maar dat vindt de rechter geen excuus. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Donner Bakker.
15: Welkom, ik hoop dat je je klompen aan hebt, de kaas in de hand. Het is een oer-Hollandse dag, deze woensdag 22 juli.
16: Cijfers van Randstad, want de uitzender blijft groeien. Het is de tweede keer dit jaar dat het bedrijf verrast met betere cijfers dan analisten vooraf hadden voorspeld.
15: Het gaat eindelijk weer beter met Randstad. Of het uitzendbureau dat vast kan houden, dat hoor je in deze aflevering.
17: Hebben we het ook over KPN? Daar gaat het juist minder goed.
18: KPN heeft dan weer geen al te beste tweede kwartaal ook achter de rug. De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 1,5%.
17: Ze moeten aan de bak. Wat er moet gebeuren, hoor je straks.
15: En iets minder oer-Hollands, OpenAI heeft per ongeluk een ander bedrijf gehackt.
17: De Amsterdamse beurs is net boven de 1100 punten gesloten. 1101 om precies te zijn. Grootste stijger is Besi met 3,6%. Wall Street staat grotendeels in het groen. Ja, we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
0: Goedenavond.
15: Altijd leuk met Nico. Nico, Nico, volle goede moed beginnen we dus. En dat doe ik met nog zo'n beursoutje in Nederland, Akzo Nobel. De verfmaker komt in de buurt van de fusie met het Amerikaanse Axalta. Gisteren meldde het FD nog dat de stemadviesbureaus die fusie ook wel zien zitten. En Akzo gaat in ieder geval positief die fusie in. De marges nemen toe, blijkt uit de kwartaalcijfers. En wel voor een vijfde keer op rij. Dat allemaal terwijl de kosten voor hun grondstoffen stijgen. Maar die kosten die kunnen ze doorberekenen aan de klant. Die slikken het gewoon. Nou, dat is het positieve. Maar de ontwikkeling van de omzet die is toch wat minder gezellig.
1: Je moet kijken naar, laten we zeggen, vier kwartalen geleden. Dan is de omzet gewoon 1% gezakt. En als je dan de eerste twee kwartalen van dit jaar bij elkaar optelt, dan is die halfjaar omzet zelfs met 5% gezakt vergeleken met een jaar geleden. Kortom, de groei zit er nog niet enig in. Sterker nog, die zit behoorlijk tegen.
15: Idee is wel dat die fusie daar verandering in gaat brengen. Het levert het aandeel een tweetal procent stijging op.
17: Andere opvaller in de AEX dan, namelijk Prosus, verloor vandaag 3,6%. En dat heeft alles te maken met hun belang in het Chinese gamebedrijf Tencent. De verwachting is dat de omzet van hun mobiele gamedivisie het afgelopen kwartaal is gedaald. Een van de belangrijkste afdelingen binnen het bedrijf. Dat vond ik opvallend, want ik las recent nog dat de gamingindustrie in 2025 een recordomzet van bijna $200 miljard aantikte. Met als overgrote deel mobiele games in China notabene. Maar toch is er volgens Tech en al in de gamecollega Joe van Buurik wel degelijk reden tot zorg.
2: Er is al langer onzekerheid bij Tencent als het gaat om hun gameactiviteiten. Dat begon al een aantal jaar geleden toen de Chinese overheid beperkingen instelde als het gaat om hoeveel jongeren mogen gamen en dus ook hoeveel geld daarmee te verdienen valt. Daarnaast onlangs de berichten dat ze hun activiteiten in vooral grote westerse gamestudio's zouden terugschroeven, net als het eveneens Chinese NetEase. En dat zorgt natuurlijk aan dat de onzekerheid ook bij aandeelhouders wordt aangewakkerd.
17: Nou, dat kan dus nog wel eens spannend gaan worden, ook voor Prosus. 12 augustus weten we meer, want dan opent Tencent de boeken.
15: We kijken er naar uit. Het aandeel Tencent daalde 7% in Hongkong vandaag. En daarover gesproken, daar krijgen ze het ook op de heupen. Gisteren vertelde Milouje al over de Londense beurs die eigenlijk non-stop open wil zijn. Nou, Hongkong die wil ook die kant op, met als eerste stap het verruimen van de openingstijden met een half uur. En, belangrijk, het schrappen van de lunchpauze. Ja, die hebben ze daar nog. Ze zijn daar midden op de dag dicht, zodat beurs handelaren even de bammetjes erbij kunnen pakken. Of zoals Bloomberg het zegt, wontelnoedels en geroosterd varken met rijst. Dat zijn kennelijk de favorieten daar. Dat is ook waar de schoen wringt. Die beurshandelaren die zien het niet zitten, dat schrappen van die lunch. En dat is niet per se omdat ze uitgebreid willen lunchen, maar omdat het voor roosterproblemen zorgt. Dan moeten ze namelijk meer personeel aannemen. Dus liggen de uitbater en die handelaren nu in de clinch. En de gemoederen die kunnen nog wel eens hoog oplopen. Die pauze werd ooit al ingekort, van 2 naar 1 uur. En destijds werd er flink geprotesteerd. Toen gingen 1000 stockbrokers zelfs de straat ervoor op.
17: Moet je nagaan. Ronden we af met nieuws over OpenAI. Want het bedrijf hackte per ongeluk een ander bedrijf. Nou, dat zit zo. OpenAI was bezig met een test van 2 nieuwe modellen. Zo'n test wordt uitgevoerd in een beveiligde omgeving zonder internettoegang. Nou, blijkbaar werkte die nieuwste versie van ChatGPT erg goed. Want er werden kwetsbaarheden binnen de beveiligde testomgeving ontdekt. En daardoor gaven de AI-systemen zichzelf toegang tot het internet. Vervolgens gingen die modellen op eigen initiatief op zoek naar de antwoorden voor die test waar ze mee bezig waren. Die vonden ze op een ander AI-platform genaamd Hugging Face. Dus je raadt het al, de AI-systemen hackten de database van het platform en ze stalen de antwoorden. Nou, absoluut niet de bedoeling, laat OpenAI weten. Ze gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, de mensheid is dus wel weer een stapje dichter bij dat scenario dat computers de wereld overnemen.
15: Ja, creatief zijn ze wel, maar het voelt wel een beetje als de AI-apocalypse die er toch aan zit te komen.
17: Ja, het wordt toch wel een beetje spannend. Maar Nico, het is een bijzonder verhaal, maar ik dacht zelf ook wel direct tijdens het lezen, er komt een beursgang aan van OpenAI, maar als je al die nieuwskoppen van de afgelopen tijd ziet, dan is het eigenlijk bijna nooit positief. Hoe vervelend is dat nou voor zo'n aanstaande beursgang?
0: Ja, dat is heel vervelend. En ik heb ook het idee dat zij dat gaan uitstellen, omdat je moet toch een hoop geld ophalen. En dan kan je dit soort gedoe niet hebben eigenlijk. Dus ze hebben volgens mij eerder al gezegd dat ze eraan zaten te denken om het iets uit te stellen. En ik neem aan, want we wachten natuurlijk ook nog op die andere, Anthropic. Die zou in principe eerst komen, daar hoor je ook maar niks van. Dus het wordt toch wel wat lastiger allemaal. Je ziet dat die hele AI-hoek op de beurs iets minder doet. En dan moet je dit soort berichten niet naar buiten sturen.
17: Nee, want OpenAI heeft natuurlijk, die zouden eerst later dit jaar komen, hebben dat toen uitgesteld naar begin 2027. Verwacht jij dan dat dat nog later volgend jaar gaat gebeuren?
0: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Ze kijken heel erg hoe de beurs erbij ligt en hoe het sentiment is. Als het sentiment goed is met alles wat met AI te maken heeft en überhaupt met de beurs aan zich. Want je moet toch echt een hoop geld ophalen, volgens mij. Wat SpaceX moest zo'n 80 miljard hebben. En zij willen denk ik ook een soortgelijk bedrag uit de markt halen. Dus ja, dat is niet niks. En dan moet het sentiment goed zijn. Dus als we een correctie krijgen of die beurs onverhoopt een aantal maanden achter elkaar omlaag gaat, dan moeten ze gewoon wachten.
14: Het is even schrikken voor het altijd stabiele KPN. Daar daalt de omzet van zakelijke klanten met 19%. Zelf denken ze dat het wel goed komt. Of dat zo is, hoor je zo.
17: En je hoort over Nike, dat opnieuw banden verbreekt met duizenden verkopers. Gaat het deze keer dan wel goed?
14: Dat zo, maar eerst naar Randstad. Vorig kwartaal was er al autonome groei van de omzet en nu is het echt raak. Weer groeit die autonome omzet en er wordt zelfs weer winst gemaakt. Een netto winst van 182 miljoen euro. Een paar markten die blijven wel moeilijk, waaronder de thuismarkt, zegt CEO Sander van het Noordende tegen BNR.
3: In Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4 en de 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is.
14: En terug naar het positieve nieuws dan, dat is in het buitenland, want Randstad profiteert juist van de oorlog in het Midden-Oosten.
3: De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart, want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
14: Het stemt het uitzendbureau positief en ze zijn ook nog eens positief over de rest van het jaar, wat allemaal stevig beloond wordt in de midcap met 14% bij Randstad, het aandeel daarbij. Nico, waar komt die groei vandaan? Is dat helemaal die oorlog in het Midden-Oosten of hebben ze nog wel meer meevallers?
0: Nee, het komt overal wel een beetje vandaan. Ik moet zeggen, die winst die je net noemde, dat is de onderliggende EBITDA. Dus echt een nette winst iets lager, 84 miljoen. Ja. Maar die groei komt eigenlijk overal vandaan. Met name Amerika doet het goed, maar ook Duitsland trekt wat aan. Zuid-Europa doet het ook verbazingwekkend goed. Spanje, Italië Italië. Spanje zelfs erg goed. Iberië noemen ze dat, maar dat is Spanje en Portugal. Een groei van 11%. Dus het is eigenlijk over de hele breedte. En dat is heel goed nieuws, want Randstad heeft 12 kwartalen op een rij. Drie jaar achter elkaar hebben ze een daling laten zien van de omzet. En het eerste kwartaal was voor de eerste keer een heel klein plusje, 0,4%. En nu werd er gerekend op 1% en het was 1,9%. Dus het viel echt wel mee. Vandaar ook die enorme koersreactie vandaag. Al moet ik zeggen dat het aandeel de afgelopen maanden ook al hard is opgelopen.
17: Ja, het is ook wel opvallend, hè? Want bedrijven durven minder personeel vast in dienst te nemen en komen daardoor bij het uitzendbureau aankloppen. Is dat nou een groeipad dat Randstad vast kan houden de komende tijd?
0: Ja, in principe wil je dat niet zien. Hè. Kijk, dit is wat die meneer net zei, is dat de bedrijven tijdelijk mensen aannemen. Dat is op zich aardig. Maar in principe wil je een gezonde economie zien waar gewoon de arbeidsmarkt goed is, sterk is en zich uitbreidt. Ik heb wel het idee dat met name, kijk, in Amerika trekt er echt wel aan. En dat ook in Europa, we zitten echt te wachten op investeringen van de overheden. Dat zit er nu echt wel aan te komen. En je ziet het onderliggend, je ziet het ook vaak bij veel andere bedrijven, je ziet ook op de beurs, dat de boel in de breedte toch wel wat aantrekt. Dus de economische groei wordt niet hoog ingeschat, maar er komt wel groei, er komen investeringen van de overheden. En dat gaat uiteindelijk die uitzendbureaus ook in de kaart spelen. En het zijn zo geslonken de afgelopen drie jaar, dat alles wat ze nu doen, je hebt al heel snel een beetje omzet toename. Omdat ze zo zijn afgeslankt qua kosten, gaat de winsthefboom heel snel omhoog.
17: Ja, en als ik dan toch kijk, want ze profiteren dus in zekere zin van die oorlog. Denk jij ook dat ze een manier kunnen vinden om daarvan te blijven profiteren? Ook als die oorlog ten einde komt of als de onzekerheid wat weg hebt?
0: Nou ja, nee, in principe niet. Kijk, als die oorlog ten einde komt, wat ik nog moet zien. Want Trump die zit van mij zichzelf aardig in de nesten gewerkt.
17: Maar is nog ver weg, ja.
0: Ja. Mocht dat gebeuren, dan komt er wat economische. Er komt er wat rust. Geopolitieke rust, tenminste, dat mag je verwachten. Of ze moeten weer ergens anders beginnen. Maar dan als die onrust een beetje weg hebt, krijgen bedrijven iets meer vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen, zolang Trump daar zit, is het toch lastig voor bedrijven. Want hij wil heel graag dat bedrijven bijvoorbeeld in Amerika gaan investeren. Maar je ziet dat hij de ene maatregel naar de andere eerst instelt, weer terugdraait. Dus voor bedrijven is dat heel moeilijk om op lange termijn plannen te maken. En het zou helpen als hij ietsje rustiger werd.
19: Maar Randstad profiteert daar nu dus van. Profiteren ze daar op de lange termijn dan ook van? Of is dat op de lange termijn toch iets dat ze meer tegenspeelt dan zodat het ze nu, zeg maar, meehelpt?
0: Nou ja, kijk, bedrijven gaan niet eeuwig uit zijn krachten inhuren. Op een gegeven moment hebben ze door van oké, dit is echt de groei of dit wordt hem niet. Dan gaan de uitzendkrachten er weer uit. Dus je mag eigenlijk hopen, voor Randstad, dat geldt voor alle bedrijven, is het allerbeste als die economie op een gezonde manier groeit. En dat geldt ook voor uitzendbureaus.
19: Dan iets dat wat minder goed gaat. Die Nederlandse markt, die thuismarkt, dat blijft een probleem voor ze. Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat viel wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik weet nou niet precies wat nou in Nederland zo lastig is. We zien wel dat de grotere bedrijven het hier in Nederland volgens mij nog wel een beetje lastig hebben. Het heeft ook een beetje te maken met het klimaat hier voor de bedrijven. De grote bedrijven worden toch een klein beetje weggepest hier in Nederland. Je ziet ook dat internationaal mensen met al het gedoe over box 3, wat we horen links en rechts, dat internationals niet zoveel zin hebben om naar Nederland te komen. Want ze denken nu van al mijn geld gaat naar de overheid daar. Misschien dat er een beetje in zit. Voor de rest is het lastig te duiden, want in principe is Nederland een hele open economie. En als het in Europa goed gaat, dan gaat het bij ons altijd nog iets beter. En dat vind ik nu wel een beetje een... Maar goed, het maakt ook niet heel veel uit. Maar het is toch een aparte daling. Of volgens mij een daling van 1% in Nederland. Als je dan kijkt in Zuid-Europa, dan gaat het toch best wel hard. Zelfs in Duitsland. Ja. Dus het is een opvallende dissonant.
19: Wat ik ook nog interessant vond, die topman had het ook nog over de verandering die AI in de arbeidsmarkt gaat veroorzaken. Daar is hij eigenlijk best wel vrolijk over. Want hij zegt, ja, dat gaat zorgen voor beweging in die arbeidsmarkt. Mensen gaan op andere plekken werken en wij kunnen daarvan profiteren.
3: Wij moeten natuurlijk daar zijn waar de nieuwe banen zijn. Bijvoorbeeld rondom AI. Maar ook is er enorme vraag naar vakmensen. Soms veroorzaakt door AI en alle datacenters die gebouwd worden. Met name in de Verenigde Staten is dat een fenomeen. Dus wij moeten altijd zorgen dat we weten welke talenten er nodig zijn bij onze klanten. En dat we die klaar hebben staan voor onze klanten.
19: Dus Randstad wordt, ja goed, het is misschien ver gezocht, maar een heel klein beetje een AI-bedrijf, zegt hij eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat klopt misschien wel een beetje. Kijk, ze maken gebruik van AI en dat maakt ook hun werk makkelijker. AI zorgt aan de andere kant ook voor heel veel innovatie. Innovatie heeft over het algemeen altijd banen opgeleverd. Vaak wat banen met meer toegevoegde waarde. Dus ja, daar wordt ook meer voor betaald. En dat is dan ook weer goed voor een uitzendbureau. Dus uiteindelijk gaan zij daarheen waar het werk is. En er komt altijd nieuw werk.
17: Tot slot, de weg omhoog is ingezet. Als je kijkt naar de koers sinds april, nou, meer dan 50% gestegen. Gaan ze de weg weer terug naar de AEX vinden, denk je?
0: Nou ja, die kant gaat het wel op. Ik zat even te kijken naar de market. Die ligt nu rond de 6 miljard. Eigenlijk nog belachelijk laag voor een van de grootste uitzendbureaus ter wereld. Het is een van de grote drie met Manpower en Adecco. Dat hoort gewoon in de AEX te zitten. Maar ja, die aandelenkoers is zo hard omlaag gegaan dat op een gegeven moment bleef niks meer van over. En dan moet je eruit. Dus goed op weg. Ik weet niet precies. Ja, er zitten nu 30 aandelen in. Dus er zal ongetwijfeld zullen er een paar zijn die iets minder waard zijn.
20: BNR Beurs.
19: Bij KPN daar zijn ze minder blij, want winst en omzet dalen. Grote bedrijven nemen minder abonnementen bij KPN dan gehoopt, waardoor de omzet van die tak met 19% afneemt.
1: Bedrijven laten het vooral afweten, die zijn zuinig en die zoeken misschien ook naar andere methodes om te communiceren met elkaar. Dus KPN moet het hebben van consumenten. Nou, dat gaat best goed. De uitrol van het glasvezelnetwerk voor het gestaag afgelopen kwartaal weer een paar 10.000 abonnees erbij. Dat zorgt voor een hoger omzet. Maar ja, ook in die consumenten is de concurrentie heel groot.
19: De CEO die is nog wel positief over die zakelijke inkomsten. Hij zegt, ja, dat gaat wel weer aantrekken in de komende maanden. Maar toch wordt onderaan de streep de omzetverwachting voor hun dienstverlening naar beneden bijgesteld. De groei wordt niet meer op 2,5%, maar op 1,5% geschat dit jaar. Waar zit nou het grootste probleem, Nico? Is dat die zakelijke klanten? Ik zie beleggers schrikken er niet enorm van.
0: Dat denk ik ook wel een beetje mee, maar het zijn met name de grotere bedrijven, ze noemen dat Tailored Solutions, dat is maatwerk voor grote bedrijven. Daar is de omzet met 19% gedaald en dat is fors natuurlijk. Maar aan de andere kant groeit het MKB goed met bijna 7%. Dus daar is de omzet met 19% gedaald en dat is fors natuurlijk. Maar aan de andere kant

0: ik maak me daar niet al te veel zorgen over bij KPN.
1: KPN verwacht dus wel dat die zakelijke klanten wel weer terugkomen. Klinkt vrij laconiek. Is dat niet ook een beetje zorgwekkend, die toon?
0: Ja, goed. Kijk, we kunnen niet precies meekijken hoe zij met die klanten communiceren. Wat nou precies daar de oorzaak van is. Of ze misschien te duur zijn of een andere oplossing hebben. Dat zullen we moeten afwachten. En als ze daar zo laconiek over doen, dat is opvallend. In principe zou je zeggen, als je met een bepaalde afdeling 10% daalt, ja, dan moet je daar wel, is het alle hens aan dek, zou ik zeggen. Ja. En dan zou ik dat niet zo zeggen van, dat komt wel goed.
2: Ja, kunnen ze die daling op een ander vlak wel goed maken? De zakelijke klanten gaan er misschien niet zo goed, maar consumenten, ja, nee, dat is ook een beetje vechten met aanbiedingen, toch?
0: Ja, de consument gaat op zich wel goed. Ze hebben natuurlijk de glasvezeluitrol, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Nu ligt die kabel bijna overal en nu moeten ze de mensen aansluiten. Ze moeten naar de huizen toe en dan moeten ze de huizen converteren. Mensen die daar wonen moeten bij hun abonnement nemen. En vaak is het zoals je één keer bij één partij zit, dan stappen de mensen er niet zo snel meer over. Dus dat is eigenlijk wat ze nu moeten doen. Zo noemen ze dat ook, hun strategie. En het MKB groeit nog redelijk goed. Ik zag 7%. Het eerste kwartaal is voor mij ook best goed. Dus dan moet het een beetje opheffen. Ja. En dan is het met name een verhaal met KPN van minder investeren. Dus de investeringen gaan afnemen volgend jaar, is de bedoeling. Volgens mij met 205 miljoen, hebben ze wel eens gezegd. En dan blijft er meer geld over voor Piet Paraclier.
2: Ja,
0: die de aandelen heeft.
2: De dividend die er dan uitkomt, dat blijven ze inderdaad wel gewoon doorvoeren. Maar is het dan niet bemoedigender dat als in een tijd dat je omzet daalt en je winst daalt, dat je misschien ook eens gaat kijken, moeten we misschien toch wel meer investeren?
0: Ja, het is voor een bedrijf waarvan de omzet daalt, dat is niet goed. Dat kan één kwartaal zijn of twee of drie, maar dat moet wel een keer ophouden natuurlijk. Je zag het ook bij Axel Nobel, we hebben het ook gezien bij Randstad natuurlijk. Op een gegeven moment als die omzet daalt, dan komt de druk op de marges, op de winstmarges, en dan gaat de winst omlaag. En dan moet zo'n bedrijf zich eruit bezuinigen. En dan kan je een aantal jaren doen. KPN heeft dat ook een aantal jaren gedaan toen de rente omlaag ging. Toen konden ze met de rente eigenlijk heel veel compenseren, omdat ze best behoorlijke schulden hebben. Maar in principe moet zo'n bedrijf nu, zeker met wat er allemaal gebeurt met AI en met de cloud wat eraan komt, of waar zij ook mee bezig gaan, ja, dan moeten ze wel weer groeien.
3: BNR Beurs.
2: Genoeg over het eigen land. Tijd voor een rondje over Wall Street. Daar staat het nog steeds eigenlijk hetzelfde bij als aan het begin van deze uitzending. 2 groen, 1 rood. De Dow Jones in het groen, 0,3% erbij. De S&P 500 in het groen, 0,2% erbij. En de Nasdaq in het rood, 0,1% eraf. Heel kort even stilstaan bij het aandeel Meta dan nog. Dat verliest 2%. Misschien wel omdat de toekomst van het bedrijf serieuze concurrentie krijgt. En dan doel ik op die slimme brillen van ze. Samsung gaat een soortgelijk ding maken en komt nu met de eerste details. Die ziet er zeker mooi uit en kan eigenlijk precies wat die bril van Meta kan. Eén vraag blijft nog onbeantwoord. Een belangrijke vraag. Hoeveel gaat die kosten?
4: Veel geld, vrees ik.
2: Waarschijnlijk.
1: Nog even een Nike. Het sportmerk is van plan om de boel in China eens flink op te gaan schudden.
5: Nike is planning to cut off thousands of online distributors in China beginning in January. The company is pushing to clean up what it is calling a messy digital marketplace and return its China business to growth.
1: Vanaf volgend jaar is het in China alleen nog maar mogelijk om Nike-spullen te bestellen via hun eigen site of via de grootste webwinkels daar. Denk aan JD.com of Tmall. Nike zou hiermee de, quote, rommelige digitale markt op willen schonen. Maar het bedrijf verliest in China ook van de binnenlandse concurrenten en dus hoopt het met deze actie de schade wat te beperken. Nico, Nike deed in coronatijd iets soortgelijks in Noord-Amerika. Nou, een beslissing waar ze nu de pijn nog steeds van voelen. Gaat die exclusiviteit in China wel een succes worden?
0: Dat vraag ik me af. Ik hoor aan alle kanten dat de Chinezen steeds meer hun eigen merken gaan omarmen. Dus ik wens ze daar heel veel succes. Het wordt wel een lastig verhaal, denk ik.
2: Ja, dan ga je ondertussen daar dus eigenlijk een hele hoop uitingen van jouw merk, een hele hoop kansen om mensen, voor consumenten, om jouw producten te kopen, ga je wegnemen omdat je zegt, ik wil me focussen op die paar websites. Is het een beetje tegenstrijdig?
0: Ja, precies. Dat wordt een lastig verhaal.
2: Ja, enige argument voor zou ik nog kunnen bedenken was dat je dan die prijs van die producten misschien meer in de hand hebt, meer exclusief, premium wordt. Is dat wat Nike misschien wil?
0: Dat zou kunnen, maar wat Nike eigenlijk moet doen, die moeten met wat nieuwe producten komen. Die waren altijd heel innovatief, liepen voorop en hebben eigenlijk die voorsprong een beetje weggegeven. Je ziet dat in veel sport

0: Dan zie je gewoon andere merken die net zo dominant zijn als Nike. En dat hele aureool wat ze vroeger hadden, dat zijn ze eigenlijk kwijt. Dat hebben ze eigenlijk door eigen schuld weggegeven. En dat krijgen ze niet zomaar terug. Dat is best lastig voor ze.
1: Goed, ik heb nog heel kort een update over Trump en het plan van zijn social media bedrijf, de Trump Media and Technology Group. Nou, die wilde dus zo'n abonnement opzetten waardoor handelaren sneller toegang zouden krijgen tot de True Social post van Trump. $100,000 per maand moest die service gaan kosten. Nou blijkt, banken zitten daar eigenlijk helemaal niet op te wachten, dat zeggen ze tegen Reuters. Oh. Ze zeggen, dit creëert een ongelijk speelveld en we willen misschien die politieke risico's niet aannemen. En ondertussen is een democratische senator, die is ook aan het hameren op dat die banken niet hierin meegaan. Nou, lekker dan. Dat was hem weer voor vandaag. Heb ik alleen nog een kort gedichtje voor je. Cijfers hier, cijfers daar. En ook dit keer ligt er weer een hele berg voor je klaar. En daarom pik ik de belangrijkste maar even uit. Reken hier in eigen land op cijfers van Relax, Besie en Alberts. Besie heeft wat te bewijzen, want het aandeel verdubbelde in de eerste helft van dit jaar in waarde. Maar de afgelopen maanden leverde het daar ook weer een flink deel van in, door toenemende onzekerheid. Aan Besie dus de taak om beleggers te genezen van die zorgen met knappe cijfers. Wil ik ook kort Alberts nog noemen, want dat bedrijf keerde afgelopen kwartaal weer terug in de AEX, ten koste van Randstad. Nou, het uitzendconcern kwam met goede cijfers. En aan Alberts dus de taak om die te overtreffen en hun plek in de AEX ook de komende tijd veilig te stellen. Tot slot kort naar de Verenigde Staten. Chipmaker Intel doet de boeken open. Dat is interessant, want het geld klotst daar tegen de plinten door allerlei investeringen. Maar staan daar ook al concrete orders tegenover? Na beurs krijgen we het antwoord. Dit was de BNR-beurs van woensdag 22 juli. Voor mij voor het eerst met Donner Bakker. Was leuk. Zeker weten. Volgende keer weer. En onze rots in de branding natuurlijk, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel weer.
0: Graag gedaan, jongens.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Je weet het, morgen weer een nieuwe kans. Dan sta ik hier samen met Jorik. We zien je dan.
2: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
5: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
6: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
10: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard Broken Dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn.
11: Hallo.
10: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst.
8: The Gradometer.
10: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
12: Nee, nog langzamer dan we denken.
10: Oh.
12: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daarin meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
10: Dat is een rode kaart, toch?
12: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
10: Oeh, leg uit.
12: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd. Sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
10: Oh ja,
12: wat ze niet had gedaan.
10: Ja.
12: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
10: Oké, maar ja, één eigen tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
12: jij neemt het op voor het systeem?
10: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
12: Dat zit niet in jouw DNA.
11: Het is totaal niet in je DNA.
10: Maar jij weet ook, advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
12: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens.
10: Ja.
12: Je hebt vingerafdruk,
10: ja.
12: Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april, toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
10: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
12: Nu ben je weer antisysteem.
10: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één eigen tweeling. Ik heb een twee eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra een paspoort hebben van buiten de EU, hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
12: Klopt.
10: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had, dus je zus of je broer, meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
11: Zeker.
10: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
11: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
10: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat ons weten. mega@bnr.nl.
13: Make Europe great again.
14: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
15: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
14: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
16: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en daarbij, 3 uur later in Parijs.
10: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die ze maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
11: Ja.
10: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
11: Wat is een drone? Wat is een droommuur?
10: Wat is een muur?
11: Hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens. Infrastructuur belangrijk, ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap. Want
12: toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
11: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur.
10: Is letterlijk een kanon op een vlieg.
11: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
12: Dus ik doe het voor 30.000.
11: Dat wilde mensen gaan. Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone muur en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus van dan heb je eigenlijk drie lagen: de detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die drie lagen moeten op orde zijn. Over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, dat is goede AI, goede software en dus goede communicatie.
10: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
11: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou. Het is tot nu toe nog niet echt van.
10: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
11: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-speldenprikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat. Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal. Dus hoe. Ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
12: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
11: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd. Ja. En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
10: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
11: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
10: de
11: zelf.
10: De lidstaat zelf, ja.
11: Maar de
10: precies.
11: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa. Ja. Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt dat het dus niet heel goed is gelukt.
12: En je ziet weer een afhankelijkheid van Amerika. Want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een antidroonsysteem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
10: Ja. Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen. Ja. En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte.
12: En die is van de NAVO.
10: Die is van de NAVO. Die is van de NAVO. Nog een.
11: De heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed. Okay. Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van
10: beloftes,
11: flashy dan termen ook. En dan een drone muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
10: Ja.
11: Maar goed, geen belofte.
10: Nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werk aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
15: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne. Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
10: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
12: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
11: Moeten wij het even doen.
12: Goeie belofte.
10: Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
12: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd. Dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen. Zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
11: Dat betekent wat we al wisten.
12: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
17: Heute hat die Ukraine selbst Langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
10: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlich. De Oekraïners doen het veel beter.
12: Die is nu niet meer nodig.
10: Ja.
12: Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
10: Ja.
12: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16, hij krijgt de Gripen, hij krijgt ook Rafal van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte. Omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
10: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval in Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
12: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die hij niet waar heeft gemaakt.
10: Zeker. Lange lijst.
12: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
11: Nog iets anders waar
10: we op. Ja, daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
11: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht. Die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI-computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
10: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
11: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
18: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
11: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
12: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
11: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje. Ja,
12: het is erger dan een belofte.
11: Ja, het is gewoon een. Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
18: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor, de lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
11: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek probleem, denk ik. Wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
12: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
10: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again de megafactory gaan beginnen?
11: Wat voor factory zou dat dan zijn?
12: Wanneer moet die af zijn?
11: En is er budget?
10: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
11: Goed. Heel veel beloftes.
10: Ja. Wil jij nog iets beloven? Gert-Jan?
12: Ik wil wel al iets concluderen.
10: Ja, concludeer erop los.
12: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
10: Ja.
12: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
19: BNR's megahit.
10: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending. En wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
11: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
10: Eindelijk. Aha.
11: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
10: Nee.
11: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
12: Misschien wel als je dit terugluistert.
11: Misschien als je dit terugluistert. Maar het maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
1: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is heel, gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega. Want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel in het VK nu, hè, voor hij Manchester speel, City. Ja, hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
1: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt dan daar bij Manchester City.
0: Zowel Noorwegen als de
1: Maar politiek. Wat ik ook, wat mensen dus... Mensen die duiken diep in zijn privéleven. En waaronder zijn tassencollectie. Een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team is quite an extensive Hermes collection.
0: Oh, een Hermes collection.
1: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt. Ja, en dus een Franse haute couture collectie.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
1: Ja, dat is waar.
0: Een opgezette wasbeer.
1: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou, goed, dit toont
2: had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
0: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
1: Dat gaat hij denk ik nog doen.
2: Een haarband.
0: Nou ja, een haarband.
1: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
0: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten. In de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij kon niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Van Bekhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Bekhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Bekhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Bekhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
11: Hallo Conor.
10: Straks gaan we het hebben over Andy Burnham. Hij is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en zijn eerste 100 dagen worden cruciaal. Maar we beginnen bij een schokkende zaak. Een veilige kamer in je huis installeren, kogelvrije muren, struikgewas tegen buitenmuren weghakken, een tijdschakelaar aanschaffen voor je verlichting, zodat het lijkt alsof je huis altijd bewoond is. De herziene adviezen uit het handboek van de Britse inlichtingendiensten aan Kamerleden en andere vooraanstaande Britten. Ze kwamen te laat voor de politica Anne Widdecombe, die eerder deze maand vermoord werd in haar huis in Zuidwest-Engeland. Ze was de derde Britse politicus in 10 jaar tijd die gedood werd om politieke redenen. Lia, wat opvalt vanaf deze kant van het kanaal? De moord op Anne Widdecombe, het lijkt niet het grootste nieuwsonderwerp bij de Britten. Dat verbaast mij een beetje. Klopt dat? Hoe wordt er gereageerd?
12: Ja, verbaast mij ook. Hoe er wordt gereageerd. Kijk, ze is eerder deze maand werd ze dood aangetroffen. Dat was op een vrijdag het bericht. En Widdecombe is overleden. Dan denk je, ach, ja, ja. Nou ja, kan. Hè? Ze liep tegen de 80 en zo. Daarna, later kwam het bericht van de politie, ze is vermoord. Weer later kwam het bericht, het is een terreurdaad. Tenminste, daar richten wij ons nu op. Dus opnieuw een politieke moord. Ja. Dat veroorzaakte wel een schok, moet ik zeggen. Het was ja, reacties, schrik, ontzetting en zo. En wat mij ook opviel, en dat is denk ik, Conor, de reden waarom jij er niet veel van gehoord hebt in Nederland en ik relatief weinig in het Verenigd Koninkrijk, is omdat het de dader, vermoedelijke dader, er is een man gearresteerd, geen moslim was, of het asielzoeker was, of allebei was. Want dan had je het wel geweten. Want dan waren er demonstraties geweest. Er waren asielcentra in het hele land belaagd. Misschien zelfs in brand gestoken en zo. Dan was er opstand geweest, ruzie met de politie. Dan had het echt tot rellen geleid. Maar nu dus niet. De verdachte die is aangehouden en straks wordt voorgeleid, omdat hij in staat van beschuldiging gesteld is, is een witte 28-jarige Brit. Dus toch vreemd dat na een aantal dagen de zaak, het voelde alsof de Britten weer teruggekeerd waren naar, weet je, de orde van de dag.
10: Ja.
12: Zeker als je het vergelijkt met eerdere politieke moorden. Want dit is dus inderdaad de derde politieke moord in 10 jaar. En die eerste, 10 jaar geleden, dat was het Labour-Kamerlid Joe Cox. Zij was op weg naar haar politieke spreekuur en werd onderweg door een rechtse extremist aangehouden. Hij stak haar met messen een aantal keren, schoot ook op haar, terwijl die riep, "This is for Britain." Nou, dat was net de week voor het referendum over wel dan niet terugtrekken uit de Europese Unie.
10: Ja.
12: Dus dat was een hele gespannen tijd. Het land was toen enorm verdeeld. Er waren diepe, diepe discussies over de Europese Unie en zo. En het land stond na die moord op straat, op die Joe Cox, echt op zijn kop. Nou, 5 jaar later werd het conservatieve Kamerlid David Ames vermoord, ook tijdens zijn politieke spreekuur, vermoord door een islamitische extremist. Daar was ook heel veel om te doen. Politie met name waren van slag. De bewaking van Kamerleden werden herzien en zo. Maar dit keer, ja, het was relatief rustig.
10: Maar hoe verklaar jij dit nu, Lia? Want het klinkt alsof je eigenlijk twee kanten op zou kunnen. Aan de ene kant dat er een soort kalmte is die misschien wenselijk is in dit geval, naast het feit dat het natuurlijk vreselijk is wat die mevrouw is overkomen, maar dat het niet helemaal uit de hand loopt. En aan de andere kant schets je een soort mediadynamiek die alleen maar ophef creëert als het gaat over een dader waar een bepaald deel van het politieke spectrum tegen kan ageren.
12: Ja, als politicus is het leven steeds gevaarlijker geworden.
10: Ja.
12: Er is in de samenleving tegelijkertijd toenemende vijandigheid. Er wordt enorm gescholden, online vooral, op Kamerleden, op gemeenteraadsleden, op openbare figuren. Die worden neonazies genoemd, of landverraders, of gekken die je niet vrij moet laten rondlopen. Dus er wordt anders tegen politici aangekeken dan zelfs 10 jaar geleden. Ik denk dat die politici bijna ontmenselijkt zijn. Ze worden door al die absurde scheldpartijen bijna een legitiem doelwit. Dus de sfeer is veranderd. Misdaad tegen Britse Kamerleden zijn verdubbeld. Ik bedoel, bijna alle Kamerleden hebben ervaring, als je kijkt naar de peilingen, zoals dat het geval was bij de verkiezingscampagne van 2 jaar geleden, bijna alle Kamerleden hebben ervaring met intimidatie, met scheldpartijen. En ruim een kwart van Britse Kamerleden hebben de afgelopen paar jaar doodsbedreigingen ontvangen. Dus je hebt natuurlijk, dat leidt tot eindeloze discussies, net zoals bij ons in Nederland. Vrijheid van meningsuiting, wat mag je wel zeggen? Wanneer is het te gevaarlijk en ga je echt over de scheef? Maar wat duidelijk is, denk ik, is dat het politieke debat veranderd is. Het land nog steeds verdeeld is. Dat het gevaarlijker is geworden voor politici. En dat we gewend zijn geraakt aan geweldspleging op onze politieke vertegenwoordigers. Het is bijna alsof het genormaliseerd is.
10: Ja.
12: Ik denk dat dat de verklaring is. Als je kijkt ook in Nederland. Wij hebben alleen de politieke moord op Pim Fortuyn gehad. En dat was destijds extreem bijzonder, extreem uitzonderlijk. Maar nu is onze democratie en ook de Britse veel meer gepolariseerd. Extremisme is bijna genormaliseerd. En nogmaals, het leven is veel gevaarlijker geworden voor mensen die een baan in het openbaar leven hebben. En met name Kamerleden.
10: Ja, ja, ik begrijp dat je refereert aan Pim Fortuyn. Want dat heeft natuurlijk een heleboel in gang gezet. En een heleboel van onze huidige politiek en mediadynamieken worden nog steeds eigenlijk wel beïnvloed door die moord op Pim Fortuyn. Maar dit doet me ook wel een beetje denken. We weten natuurlijk nog heel weinig over de toedracht. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Maar het doet ook ergens wel denken aan de moord op Els Borst.
12: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is ook zo. En hoe waren de reacties toen in Nederland in vergelijking met die van op Pim Fortuyns moord?
10: Nou, er was in elk geval was het veel minder. Het leek toch minder ophef. Politiek gemaakt te worden ook. De moord op Pim Fortuyn had natuurlijk die zin die zoveel invloed heeft gehad op de manier waarop Politiek Den Haag nu werkt. Dus de kogel kwam van links. Maar bij Els Borst werd het toch meer gezien, denk ik, als iemand die een soort verwarde man.
12: Ja, minder politiek. Ja, maar dat is het, hè? Dat is het.
10: Ja.
12: En dat is met deze gevallen in het Verenigd Koninkrijk ook geweest. Dat mensen zeggen, maar het zijn geïsoleerde gevallen. Het zijn altijd mannen die labiel zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, het is niet geïsoleerd in de zin dat die bedreigingen en die moorden uit de lucht komen vallen. Ik bedoel, ze komen ergens vandaan. En nogmaals, ze zijn het gevolg, wat mij betreft, van een vergiftigd politiek klimaat.
10: Ja.
12: En ik denk wat ook speelde, is dat bij Anne Widdecombe, ze was iemand die vrij bekend was, ook bij jongere mensen. Ze was een oudere politica die bijna een kwart eeuw Kamerlid was voor de Conservatieve Partij.
10: Ja.
12: Daarna heeft zich teruggetrokken uit de conservatieve politiek en heeft zich aangesloten bij Reform, de partij van Nigel Farage, via Brexit, de Brexit-partij, waar ze ook nog heel kort voor in het Europese parlement gezeten heeft. Maar zij was niet iemand die dit soort extremisme aantrok.
10: Lia, neem me nog even mee door het leven van Anne Widdecombe. Ze was conservatieve politica. Ik ken haar volgens mij voornamelijk van vroeger. Ze was, laten we zeggen, 15 jaar geleden of zo. Zeker op internet en in bepaalde kringen een soort boeman vanwege haar standpunten over het gezin en over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Hè?
12: Ja, ze was eigenlijk een sociaal enorm conservatief, ouderwets ook. Zoals ze zich kleedde, zoals ze eruit zag. Ze was een parlementariër een kwart eeuw lang voor de conservatieven. Ze was echt een, totdat ze overstapte naar de partij van Nigel Farage, Reform. Ze heeft ook nog een paar jaar, maar geloof ik, in het Europese parlement gezeten namens de Brexit-partij. Want die partij die paste haar toch beter.
10: Mm.
12: Ze was, wat zal ik zeggen, licht excentriek, weet je wel? Op een hele Engelse manier. Denk tuinkabouters, denk teddyberen, waar ze er heel veel van had. Ze was nooit getrouwd, ze was alleenstaand. Woonde lang bij haar moeder in Londen. En naar de hand, toen haar moeder overleed, is ze in een dorp in Zuidwest-Engeland, in Devon, gaan wonen. Maar goed, ze was altijd heel erg uitgesproken. Even uitgesproken als Margaret Thatcher, met wie je haar best wel kan vergelijken. Ze was, de Britten hebben daar een prachtige term voor. De term battle axe, ken je dat?
10: Ja, ik weet niet of er een Nederlands vergelijk is, maar het is eigenlijk een soort stormram bijna, een strijdbijl. Ja.
12: Juist. Ja. Ik bedoel het niet badinerend, ze wordt ook niet altijd bedoeld, soms wel. Maar ze was heel strijdvaardig, heel bemoeizuchtig, heel luidruchtig. Ze had een stem die altijd oversloeg. Ik bedoel, ik vond het heel moeilijk om naar haar te luisteren, weet je wel, alsof ze op het punt stond voortdurend om historisch te worden. En ze oogde inderdaad uit een andere tijd. Maar ze was ook ontzettend geestig. Nogmaals, ze had hele stevige standpunten. Het katholicisme, ze bekeerde zich tot de katholieke kerk, was echt haar leidraad, weet je wel. Ze was tegen homohuwelijken, tegen abortus, tegen de EU en zo. Maar ze was, toen ze uit de politiek stapte, een poos geleden al, werd ze eigenlijk tegen wil en dank een beetje een celebrity hier. Omdat ze actief was en heel energiek en heel erg uitgesproken, was ze natuurlijk een graag geziene gast op al die tv-shows. Ja. Maar ze schreef ook columns. Ze werd en ze bleef de woordvoerder van de Reformpartij. Ze ging het hele land af om toespraken te houden. Ze deed ontzettend veel aan media, spelletjesprogramma. Maar het leukste, vond ik, was dat ze meedeed. En ze kon echt om zichzelf lachen. Ze werd bijvoorbeeld nogal eens vergeleken met in één geval Doris Karloff. Zegt je dat wat?
10: Nee.
12: Nou, dat is voor de hele, hele oude kijkers en luisteraars en oudere acteur. En in plaats van Boris werd ze Doris Karloff genoemd. En dan nam ze ook de telefoon op met Doris, weet je wel. Maar ze brak echt door op het celebrity-circuit, omdat ze meedeed met Dansen met Sterren. De Britse equivalent daarvan, Strictly Come Dancing. Ja. Nou, dat was hilarisch. Mm-hmm. Ze kon letterlijk geen twee passen zetten op de maat van de muziek. Dus die danspartner, professionele danspartner, kon niks anders doen dan letterlijk de vloer met haar aanvegen. Weet je wel, dus die trok aan haar armen, trok hij haar over de vloer heen. En dat vond ze allemaal prima. Ze had helemaal geen last van gêne. Mm. Ze zei een keer in een interview, als iemand zegt, je bent te dik en je tanden staan scheef, dan zeg ik, ja, klopt, nou en? Weet je, zo iemand.
10: Ja.
12: Zo iemand. Maar ze was ook heel erg gewetensvol. Ik weet nog goed, er was nog wat ophef, omdat ze staatssecretaris was onder de conservatieve regering voor gevangenissen die ze allemaal bezocht. Ruim 100 zijn dat er, geloof ik. Dus ze is heel gewetensvol. Maar nogmaals, en dat was toch wel, vond ik, een van de meest interessante eigenschappen van haar, dat ze zichzelf niet echt serieus nam.
10: Nou ja, ze leek wel zelfspot te hebben, ja. Zoals je het schetst en zoals ik het me kan herinneren, was ze heel succesvol in inderdaad haar boodschap overbrengen, in de media weten te vinden. Ze was een vreemde, maar wel een sterke communicator, om het zo maar te zeggen. Was ze ook politiek succesvol? Heeft ze een politieke nalatenschap?
12: Nou, nee, ik denk het niet. Behalve dat ze een vrij succesvolle woordvoerder was van de partij van Nigel Farage, van Reform. Maar nogmaals, ik geloof niet dat ze echt zieltjes won voor die partij. Het was meer dat als ze naar haar toespraken ging, en nogmaals, ze hield ze in het hele land, ook al was ze 78, een enorme energieke vrouw, dan werd ze toegejuicht door mensen die al lid waren of sympathiek tegenover die vorm stonden. Begrijp je? Ik denk dat ze te veel vanuit haar eigen hoek, vanuit haar eigen standpunt redeneerde om zieltjes te winnen. Niet dat ze dat wilde, integendeel. Want bijvoorbeeld, ik ben even gaan kijken, of ik heb eens in haar verhalen over haar gedoken. En we hebben het natuurlijk nu over politici die bedreigd werden. En de Reformpartij was er heel snel bij om de politie te beschuldigen van het niet voldoende beschermen van politici zoals Ann Widdecombe. Maar Ann Widdecombe die wilde helemaal niet beschermd worden. Weet je? Ze wilde ook niet. Ze wilde geen bewaking. Ze wilde geen beschermers. Ze had een camera's. Ze had camera's in dat huisje op de hei waar ze woonde, bij Dartmoor National Park. Maar ze wilde geen extra sloot op de deur, ze wilde geen bewakers. En haar agent, las ik, haar agent zei, ze werd eigenlijk niet bedreigd. Weet je, er was één keer sprake van een vrij potentieel gevaarlijke situatie. Omdat er protest was tegen een speech die ze zou houden. De gemeente heeft toen die toespraak afgezegd en gezegd, we hebben liever dat je niet komt. Want ze zou praten over haar verzet tegen homorelaties. Ze was woedend toen ze werd gecanceld. Echt woedend. Mm. Ze stond erop te spreken. Weet je wel, het maakt mij niet uit dat ik gevaar zou lopen. Ze zei, ik geef mijn toespraak, al moet ik het op straat doen. Weet je wel, het maakt mij niet uit dat ik gevaar zou lopen. Ze zei, ik geef mijn toespraak, al moet ik het op

0: heeft. Dat was een heel fel debat. Zij was bepaald niet van het compromis, zoals je zei. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat zij in een land waarbij je toch een beetje in het midden moet zitten om politiek succes te behalen, dat is niet hoe zij in de wedstrijd zat.
1: Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar het goede aan haar is, ze ging inderdaad die debatten aan. Ja. Ze ging die debatten aan.
0: Ja, ze durfde wel.
1: Ze vond, precies, ze had die lef. Ja.
0: En wat weten we over de moord en over de verdachte?
1: Niet meer dan dat de verdachte, die dus nu in staat van beschuldiging gesteld is, dat die een 28-jarige man was. Een foto van hem circuleert nu overal. Komt uit een gezin in South Yorkshire, Rotherham, in het noorden van Engeland. En zou de dag van de moord, 's ochtends heel vroeg, naar Devon gereden zijn om haar daar te vermoorden. Hoe exact is nog steeds niet duidelijk, de doodsoorzaak. Maar hij heeft twee oudere broers die schijnt niks met hem te maken willen hebben. Het is een loner. Ja. Het is een loner. Buren omschrijven hem ook als iemand die met zijn vader in een huis woonde. Maar toen die vader overleed, zich zelden eigenlijk liet zien. Daarom viel het ook iedereen op dat die auto er niet meer was op de ochtend van de moord van N. Widdicombe. Want er stond altijd een auto buiten, maar die werd nooit gebruikt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik je kan vertellen.
0: Ja. Ja, het is toch echt een bizar nieuwsfeit eigenlijk. Zoals eigenlijk zo ver van uit de spotlight en uit het hedendaagse debat verdwenen, voor mijn gevoel.
1: Ja. Ja, dat was het ook wel. Je weet ook niet waarom juist die en Widdicombe, maar dat is altijd met dit soort politieke moorden, tenminste de paar hier. Je wist niet echt wat de daders motiveerde om die stap te zetten. Maar de reactie van de Reformpartij vond ik ook wel typerend, eerlijk gezegd. En dat is ook weer een teken aan hoe verdeeld men is en hoe die zaak nu meer op de spits gedreven wordt, die verdeeldheid, dan 10 jaar geleden. Bijvoorbeeld, na de eerste 2 politieke moorden was er een saamhorigheid van alle grote politieke partijen. Ja. Alle mainstream-partijen zeiden, een aanslag op een politicus, maakt niet uit welk kamp, is een aanslag op de democratie. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen, laten we verenigd hierop reageren, en dat deden ze ook. Niet meer. Vanaf het begin zei Reform, he, nogmaals, en Widdicombe, de vermoorde politica, was een woordvoerder van Reform, die zei, dit is een terreurdaad. Ze hebben het gemunt op iemand specifiek omdat ze van de Reformpartij was. De politie ontkende toen nog dat het een terreurdaad was. De politie zei, deze moord is niet politiek gemotiveerd. In eerste instantie.
0: Ja, ze hadden daar nog geen aanwijzingen voor, hè?
1: Nee, maar ze hadden natuurlijk ook, ze ontkenden een politiek motief. Ze hadden zich beter op de vlakte kunnen houden en kunnen zeggen, nou, we weten het niet zeker. Maar goed, later, wat de politie later deed, is de zaak overdragen aan antiterreuragenten. Omdat toen dus vermoed werd dat het wel degelijk politiek gemotiveerd was.
0: Ja.
1: Maar Reform zei, de politie heeft ons misleid, opzettelijk. De politie zei, hou je rustig, alsjeblieft niet speculeren. Farage zei, de politie wil ons nu de mond snoeren. Wij worden niet goed beschermd. Daar moeten wij toch over kunnen praten. En een woordenvoerder, Zia Yusuf van Reform, zei zelf, wij worden opzettelijk niet beschermd. Het lijkt wel alsof de elite ons van Reform dood wil hebben. Dat past in het narratief natuurlijk van Farage, hè, om zich toch neer te zetten als underdog, als slachtoffer. Je weet, hij klaagde eerder over dat hij geen bescherming krijgt, dat hij uit eigen zak bewaking moet betalen, terwijl blijkt dat hij als leider van Reform evenveel bescherming krijgt als de leider, tenminste, dat is hem aangeboden, van de Conservatieve Partij, maar dat hij heeft afgeslagen. Maar goed, dat hele debat, dat hele gesprek, die hele polarisatie wordt eigenlijk uitgebuit door, ja, dit soort extreme politici als die uit de Reformpartij. En dat is ook typerend voor het klimaat.
0: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet, daar zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over de kansen van

0: Andy Burnham en zijn nieuwe regering, maar ook over Britse zomeretiketten, naar aanleiding van een grote lijst van do's en don'ts van The Guardian. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of in je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech-show.
2: Oh, I need you in rotation.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online? In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe ook deze zomer, de hele zomer lang in onze zomerserie. Want daarin hebben we leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende te gast. En dus gaan we daarover praten. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van der Burg.
8: En straks horen we hoe Loes in Nederland een eigen trouwmodel in ontwikkeling heeft. De ontwikkelaar Stur heet niet Loes, maar ze is wel Loes aan het maken. Dus dat straks. Eerst gaan we praten over Hexshield. En nu dan gaan we praten met de oprichters van Hexshield. En dat zijn Emily Jacometti en Tim Merck. Welkom.
10: Dank je.
9: Hallo.
8: We spelen een klein beetje vals, zeg ik erbij. Want eigenlijk ken ik jullie al. Sterker nog, ik heb jullie misschien ooit wel eens medegeholpen aan een nieuwe collega.
11: Oh ja.
8: Ja, maar dat is allemaal niet relevant nu. Want ik wil weten, ook voor ons luisteraar, wat doen jullie met Hexshield?
11: Wij zorgen dat kinderen veilig het internet op gaan. En dat doen we door ze in een game eigenlijk te leren hoe ze dat moeten doen. Een beetje als een soort, we leren kinderen veters strikken en we leren ze met zijwieltjes fietsen. Maar we gooien ze zo hop het diepe van het internet op. In plaats van ze eerst een zwemdiploma te geven. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En dan zorgen we dat ze dat stapje voor stapje veilig leren. En het leuke is dat het niet alleen voor de veiligheid van de kinderen mee helpt. Maar ook dat we stiekem allemaal talent spotten. Heel vroeg al. En die klaarstomen voor allerlei leuke banen in de toekomst.
8: Ja, dus dan ben je 8 en heb je het spel uitgespeeld en dan kun je ethisch hacker worden over 20 jaar.
11: Bijvoorbeeld.
8: Ja.
12: Ja, ben je dus vanaf 8, het was toch van 8 tot 12 was het?
11: 7 tot en met 12.
12: Van 7 tot en met 12.
11: Ja.
12: Ik heb het gespeeld.
11: En?
12: Ja, in het begin begreep ik echt niet wat ik moest doen.
10: Nee,
12: dat is natuurlijk
10: komen we vaker tegen.
12: Ja, uiteraard.
8: Ja, jij hebt ook niet de doelgroep.
12: Nee.
8: Je bent 50 jaar te oud.
12: Maar daarna, ik vond het leuk. Maar kun je, ik had het beschrijven. Maar het is leuk als jullie beschrijven wat voor opdrachten er allemaal komen.
10: Ja, eigenlijk plaatsen we kinderen meteen in de rol van junior cyber agent. Dus we geven ze eigenlijk meteen een rol. En onze hele game omgeving is een metafoor voor het internet. Dus alles wat je daar tegenkomt is een soort belichaming van allerlei abstracte thema's. Dus je hebt de dark hacker ontmoet en die steelt je digitale paspoort. En
12: paspoort was gestolen, ja.
10: Ja, dat moet je niet hebben. Dus nee. We proberen eigenlijk allemaal complexe thema's heel toegankelijk en herkenbaar te maken. En vervolgens gaan die kids allerlei levels doorlopen. Ze gaan opdrachten vervullen. Ze gaan een soort schaken. Het is een soort vooruit leren denken op gedrag van de tegenstander. Maar we proberen ze vooral ook heel erg te vertellen. Hey, je hebt talent, je hebt aanleg. Je bent blijkbaar heel nieuwsgierig, wat goed. Als je dit blijft doen, word je een super belangrijke toekomstige digitale burger.
8: Een cyberhero.
10: Juist.
8: Juist. Nou, zou ik nu normaal niet vragen welk probleem lossen jullie op. Maar die ga ik zelf beantwoorden. Namelijk het feit dat digitalisering nog steeds geen vast onderdeel is van het curriculum op de basisschool.
10: Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk het probleem is anders.
8: Het
10: probleem is dat de technologie en de digitalisering zo exponentieel snel toeneemt, dat er gewoon een kenniskloof is.
8: Ja.
10: En je kunt je afvragen, is dat überhaupt door school op te lossen?
8: Te snel gaat en blijft gaan, bedoel je?
10: Ja, dus kun je elk kwartaal een nieuw thema lanceren? Wij doen dat nu, maar kun je dat ooit in een vast curriculum gieten in het onderwijs? Dus de vraag is niet per se, is het curriculum aangepast? Supergoed, dat komt eraan, hè? De digitale geletterdheid, burgerschap, helemaal te gek.
12: Even over 10 jaar geduurd, maar het komt er nu binnenkort aan.
10: Precies, het komt er nu echt aan, maar wij weten nu niet wat er over een jaar relevant is.
12: Nee, dus jullie itereren heel snel met een nieuw thema dat er iets nieuws komt. Analyseer je het gebruik van die jongeren in detail waar ze wel en niet op klikken. Dus weet je, mijn gebruikersnaam, je lag je kapot waar ik allemaal op geklikt heb. Analyseren jullie waardoor je het spel verslavender maakt, dat ze nog langer een cyberhacker willen worden.
11: Eigenlijk.
12: Nou ja, dus wel van mijn profiel. Maar analyseren jullie dat zo dat je mij verslaafd maakt om nog een betere ethisch hacker te worden?
10: Belangrijk disclaimer: wij maken het spelletje niet verslavend. We proberen leren verslavend leuk te maken.
12: Verslavend leuk leren.
10: Maar zodra wij zien dat er bepaalde spelerspatronen zijn die lijken op gameverslaving, dat proberen we echt.
8: Dan gaan jullie de levels minder leuk maken.
10: Ja, dan stellen
12: we het saai.
10: Letterlijk, dan gaan we vragen stellen.
8: Oh, wauw.
10: Dan maken we het lastig voor je. Dan moet je maar dat moet je gaan lezen.
12: Wat is de grens ongeveer? Dus hoe verslavend, hoe lang mogelijk? Wat is die sweet spot?
10: Dat is een hele goeie.
12: Is lastig, hè?
8: Hoe vaak, hoe lang moet een kind spelen om precies in de sweet spot te zitten en dit allemaal te leren en vermaakt te worden, maar ook om niet te lang te blijven hangen?
11: Nou, we hopen eigenlijk dat we twee dingen doen. Eén is uitleggen waarom dingen verslavend zijn. Want er zijn heel veel games die willen natuurlijk geld verdienen.
12: Dat zit er ook in, hè?
11: Ja, en die gebruiken dat. En er komen ook allemaal kinderen in die fuik. Die worden inderdaad gelokt, die komen terug en die gaan geld. Dus wij leggen uit hoe dat werkt. Mm-hmm. In de hoop dat ze het gaan herkennen en zich er tegen kunnen wapenen. En het tweede is we zorgen dat we kinderen eerder eigenlijk signaleren en bijsturen. Dus als zij heel fanatiek zijn, dan is het eerder iets dat we zeggen, wil je niet iets meer hiervan weten? Of wil je niet misschien in onze testgroep? Dat hebben we ook heel vaak gedaan, is dat bepaalde kinderen alvast toegang kregen en mochten zeggen, nou vind ik wel leuk of niet leuk.
8: Ja.
11: Dus dat zijn meer de fanatieke spelers, maar het is niet zo dat je eindeloos bij ons verdwaald kan raken. Ja. Wat ik wel een hele leuke anekdote vond, is dat we op een gegeven moment hadden we in die verslavingsmechanics een soort knopje. En als je daarop drukte, dan kwam er confetti uit.
12: Ja,
11: dat gebruiken heel veel games.
12: Dat is bekend,
11: Dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ja, nou, onze eigen developers die werden op een gegeven moment zo afgeleid door die ene knop, omdat ze maar bleven drukken, dat we dachten, dat moeten we toch niet
8: dat
11: doen
8: is voor kinderen
11: die
8: ook geen succes. Ja, oké. Okay. Ja, goed.
10: Nee, maar er zijn hele duidelijke richtlijnen. Wereldgezondheid, cijfers, half uurtje per dag spelen, is eigenlijk al best wel heel erg genoeg.
8: Ja.
10: En er zitten echt wel heel veel elementen in, waardoor we ook weten dat kinderen het echt een paar dagen wegleggen, dan wel weer terugkomen.
8: Ja.
10: Er zit een levelbouwer in. Dat vinden kinderen ook heel leuk. Als ze levels hebben gemaakt, kunnen andere kinderen dat weer spelen.
8: Ja, wat goed.
10: Dus er zitten wel echt elementen in. Tuurlijk, we willen ook dat kinderen terugkomen naar dat spel. Maar we willen ook vooral dat ze het wegleggen.
8: Ja, oké. Okay. Ja.
11: Jij vroeg net, wat verzamel je van die kinderen? Wat weet je nou? Wat volg je?
8: Ja.
11: We hebben bijvoorbeeld een level gemaakt speciaal over games. Want er gaat heel veel mis in die gameomgevingen.
8: Ja.
11: Vroeger stonden de kinderlokkers op het plein met de snoepjes.
8: Nu zitten ze in Roblox.
11: Ja, die zijn lekker anoniem op het internet. Ja. Ja, in games.
8: Ja.
11: Dus we hebben een level gemaakt waarin we uitlegden hoe dat werkte. Daar zijn in een kwartaal 165.000 kinderen daarin gegaan.
8: Kijk.
11: Maar we hebben ze ook gevraagd, wat speelt er in jouw wereld? En 85.000 kinderen hebben die vragenlijst ingevuld.
8: Ja.
11: En daar halen we dus uit op van, praat je met vreemden? Word je heel erg gepest? Wat gebeurt er? En dat zijn voor ons interessante inzichten van de kinderen zelf.
8: Dus jullie kunnen onderzoek doen bij de doelgroep door de spelers te vragen wat
11: We kunnen in elk geval de basis leggen voor de inzichten waar hopelijk onderzoekers op kunnen bouwen.
8: Met je eigen oplossing kun je onderzoek doen.
12: Ja, en zijn er onderzoekers die dat gebruiken? Want je verkoopt dat natuurlijk niet, dus die data aan een commerciële partij.
10: We geven het voor het maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat we het in dit geval zat dezelfde avond onze vriend Dave Maasland bij Vandaag in Sight om deze cijfers te vertellen de dag daarna bij Pauw en de Wit. En 3 weken daarna stonden we in de Tweede Kamer. Dus het lukt wel echt om die stem van die kinderen ook te gebruiken. Om juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veilige context waar een kind zich beweegt, om daar ook echt iets mee te doen. De verantwoordelijkheid kan natuurlijk niet alleen bij de kinderen liggen.
8: Ja, nou, dat is heel mooi. En je noemt net al een getal. Volgens mij hebben jullie honderden duizenden kinderen die het spel gespeeld hebben zelfs. Jullie zijn aangesloten bij scholen, bij gemeenten. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik proef helemaal geen problemen. Of hebben jullie uitdagingen?
11: Ja, helaas. Dat betekent dat er heel veel noodzaak is.
8: Oké. Okay. Ja, nee, maar dat zijn jullie aan het oplossen. Maar waar loop je nou tegenaan met iets wat zo'n klinkklare oplossing is voor de problemen die er zijn voor de jeugd?
10: Nou, dat is wel een goede vraag. Wij hebben best wel een bijzonder model gekozen. Want wij hebben gezegd, het is gratis beschikbaar voor kinderen. En dat moet ook gratis blijven, want we willen juist niet dat er een verschil komt. Hè. Het kan niet zo zijn dat kinderen die niet de gelegenheid krijgen om te spelen, omdat er een financiële drempel is. Dat moeten we voorkomen. Het is ook, we doen geen advertising in-game. We verkopen dus de data niet. Dus dan moet je gaan samenwerken met partijen rondom de kinderen. Dus dan moet je een waardemodel in het onderwijs vinden. Je moet met private partners gaan werken.
8: Ja.
10: Dus waar wij tegenaan lopen is dat er, als je een sociaal ondernemer bent en je hebt een maatschappelijke component, dan moet je behoorlijk van goede huizen komen, wil je een gezond groeimodel vinden. Daar zijn we.
12: En waar vind je dat?
10: Ja, tot nu toe in de combinatie van de partijen die eigenlijk allemaal de missie delen die wij ook hebben.
11: En die er ook baat bij hebben.
8: Dus dan heb je het over publiek-private samenwerking.
11: Ja. Exact, ja. En het is eigenlijk aan de ene kant een hele grote interventie. Wij voeden ook een beetje de gebruikers van de toekomst op. Nou ja, we leren ze over fraude en over scamming. Daar hebben financiële instellingen daar baat bij.
8: Ja, banken die staan in de rij, denk ik.
11: Ja, ja, zeker. En ook omdat wij hun ouders en grootouders bereiken. Dat zijn al die generaties die daar denk ik wel van profiteren.
10: Ja. Er is ook een hele grote community van IT en security specialisten die zichzelf ook herkennen in de kinderen die bij ons ook boven komen drijven.
8: Ja.
10: Dat zijn echt onze medestanders. Die gaan de klassen in, die steunen ons. Vorige week waren we in het Louvre op het hoofdtoneel bij Checkpoint, een partner van ons, om daar geïnterviewd te worden over een prijs die we net hadden gewonnen. We worden echt op een podium gezet.
11: Ja, en het leuke is, zij zeggen, als we dit 10 jaar geleden hadden gedaan, hadden we nu niet zo'n uitdaging gehad met mensen vinden.
8: Nee.
11: We hebben een heel klein vijvertje met talent. Iedereen zit in diezelfde vijver te vissen.
8: Ja.
11: En wij stromen vanaf jongs af aan allemaal kinderen die achter in de klas zitten, niet zo snel op een sportpodium worden gezet, maar die wij wel signaleren.
8: Cybervaardigheden hebben. Ja.
11: Ja.
8: Dank jullie wel. Emily Jacometti en Tim Merck, oprichters van Hexshielders. En dus gaan we nu in gesprek met Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.
9: Ja, Loes.
8: Wat een goede naam, Loes. Ik bedoel, Jantine.
12: Ja, waarom niet Jantine? Ja, precies, waarom niet Jantine.ai?
9: Ja, ik heb ook nog over nagedacht. Het domein is nog vrij, dus mocht je daar zin in hebben om dat te registreren, ga ervoor. Ja. Nee, Loes staat voor lokale, open, Europese, soevereine AI.
8: Wat dus, een goeie. Dus Loes.ai.
9: Ja, dus Loes.ai.
8: Wat?
9: Het is een kort domeinnaam, dus dan
8: het is helemaal logisch, maar wat doe je met Loes.ai?
9: Nou, op een gegeven moment hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de afgelopen weken dat wij heel erg afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese AI-oplossingen. We konden niet meer bij Fable. Hè. We zagen natuurlijk ook bij GPT-NL. Dat was een beetje een uitdaging.
8: Kosten reizen de pan uit.
9: Ja, het was een beetje. Dit is een uitdaging. Dus ik dacht, ja, waarom ook gewoon niet zelf iets ontwikkelen? Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen. Dus toen deden we al dingen met het ontwikkelen van AI.
8: Ja.
9: Ik heb heel veel image generation modellen getraind. En toen dacht ik, ja,
8: tech. Dus jij bent ook echt engineer?
9: Ik ben engineer. Ik bouw zelf modellen, ja.
8: Mooi.
9: Ja. En op een gegeven moment zat ik op een berg in de Dolomieten. En toen zag ik dus dat Fable, wat er gebeurde met Fable.
8: Ja.
9: En ze dacht, ja, ik heb die hele infrastructuur al bij Hosture AI. Hè. Daar heb ik al de hosting, lokale oplossingen van EU-gehost oplossingen van AI.
8: Ja.
9: Doe ik daar al.
8: Want daar ben jij co-founder van.
9: Ben ik founder van.
8: Ja, founder zelf.
9: Ja. Okay. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ooit opgericht. En toen dacht ik, nou, iedereen dacht toen 4 jaar geleden, wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen, nu kwam het kwam dan de uitdagingen, China, Big Tech, hoe ga je ermee om? En ik had de infra al en toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen model trainen, joh. Dat kan gewoon. Zo moeilijk is het niet.
8: Mistral ain't got nothing on me.
9: Nee, ik let's go.
8: Oké. Okay.
9: Toen ben ik Loes begonnen. Met gewoon het idee van, wat nou als je het gewoon doet? Weet je, pakt de data. Ik heb naar de GPT-NL dataset gekeken van, nou, weet je, hoe ziet dat eruit?
8: Ja.
9: Wat mist daar dan? Hoe kan je het heel pragmatisch maken? Dus hoe
8: Want
9: kan
8: even voor de goede orde, onze luisteraar kent GPT-NL.
9: Ja.
8: Daar is het dus nog meest vergelijkbaar mee, maar privaat en door jou gedaan in plaats van door TNO.
9: Nou, niet privaat. Ik heb het helemaal opengemaakt.
8: Okay.
9: Ik dacht juist, ik wil gewoon met z'n allen zoiets bouwen. Waarom niet? Hè?
8: Dus je bouwt een open source.
9: Het is helemaal LLM open. Dus je mag het gewoon downloaden op Hugging Face. Let's go. Je mag eraan bijdragen als je het wil.
12: En je helemaal niet bedacht van waarvoor gaan we het ooit gebruiken? Is er
8: waarom
12: een
8: doen we dit eigenlijk?
12: Waarom doen we dit eigenlijk?
8: Het probleem gewoon, lossen we op.
12: We kunnen het bouwen, dus we bouwen het.
9: Nou ja, ik merk gewoon...
8: Bondbouwer.
9: Ik kom bij veel overheden. En dan zie je gewoon hoe stroef dingen gaan natuurlijk. Hè. We praten heel veel over het ontwikkelen van AI. We zijn heel bang voor Amerika en voor China. En hoe gaan we daarmee om? En toen dacht ik, ja, maar we kunnen erover blijven lullen. Maar we kunnen ook gewoon gaan poetsen. En dus dacht ik, ja, we gaan gewoon iets bouwen. En je ziet bij GPT-NL, daar was natuurlijk de insteek gewoon anders.
8: Ja.
9: En ik denk, als je het pragmatisch wil maken, moet je zorgen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
8: Ja.
9: Dus ik dacht, als je nou gewoon loose.ai, als je daar gewoon een simpele interface op bouwt, waar mensen met een compleet gehost en getraind Europees model kunnen praten, ja, dan ben je er gewoon. Dus loose.ai is gewoon eigenlijk een Nederlandse ChatGPT.
8: Ja, maar met de kanttekening, uiteraard heb ik geprobeerd te gebruiken. Je moet wel een account hebben.
9: Ja, moet een account hebben.
8: Ja, je moet ook betalen om het echt lekker te kunnen gebruiken, denk ik.
9: Nee, je kan echt heel erg wild gaan voordat je moet gaan betalen. Maar betalen is meer van support loose. En zo kunnen wij weer wat GPU's huren en zo.
8: Okay.
9: Nee, want kijk, je hebt zit natuurlijk. Ik heb inloggen gemaakt, want ik wil user feedback. Ik wil weten wat mensen vinden.
8: Met mensen contact kunnen komen. Ja.
12: En we trainen op wat ze.
9: Nee, dat doen we niet. We trainen niet op wat jij erin stopt. Nee, we trainen echt op zelfgegenereerde paren.
8: Ja, maar even ook de manier waarop. Hè. Ik heb het natuurlijk even gelezen. Je gebruikt twee modellen: een Europees model Euro LLM.
9: Ja.
8: Maar ook een Chinese, namelijk Qwen 3.5 27p.
9: Ja.
8: Leg even uit.
9: Wat ik wil doen is kijken, kan je met een Europese oplossing zo inrichten dat je ook daadwerkelijk een goede output gaat krijgen. De Europese corpus is kleiner, de talen zijn kleiner, dus best moeilijk om daar kwalitatief gezien goede modellen mee te trainen.
8: Mm-hmm.
9: Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon twee sporen bewandelen. Ik train ze wel allemaal hier, dus het is allemaal op Europees grondgebied getraind en gehost. Dus je kan het gewoon wel soeverein gebruiken.
8: Maar alleen, het zijn wel Nvidia GPU's die ergens in Europa staan.
9: Het hoeft niet per se Nvidia te zijn, mogen ook andere GPU's zijn. Wij kijken gewoon, we pakken alles wat het pakken is, zeg maar.
8: Ja.
9: Dus heb je een GPU, ook al staat die in je slaapkamer, kan je aansluiten bij ons netwerk.
8: Mooi.
9: Ja, want anders, anders kom je het niet. Anders heb je gewoon niet genoeg rekenkracht om dit goed mee in te gaan zetten.
8: Ja.
9: Nee, maar we hebben twee sporen, want ik wilde ook laten zien wat is dan het verschil tussen het complete Europese model en het Chinese model, die gefine-tuned is naar loose toe.
8: Ja, want dat is nogal een afweging. Hè? We laatst over gesproken met Judith van Steger in deze show. Ja. Vertel, wat zijn jouw bevindingen dan?
9: Nou ja, ik zie dus nu dat het Euro LLM fine-tune van loose, dat die gewoon echt heel goed is. In Nederlandse taal beter zelfs dan de Qwen-versies.
8: Okay.
9: Alleen in de multi-channel messaging is het wel lastiger. Dus als iemand meerdere vragen achter elkaar gaat stellen, dan is loose soms een beetje de weg kwijt.
8: Ja, maar met één prompt kun je een hele goede.
9: Ja, met 3, 4, 5 ook wel. Maar als het wat meerdere grotere context-windows worden, wordt het ingewikkelder.
8: Ja.
9: En dat kan Qwen beter. Maar het is wel een compleet soevereine oplossing die je bij je huis, tuin en keuken vraagt. Gewoon de oplossing is voor je.
12: Ja. Maar kun je me uitleggen hoe erg eigenlijk dat is? Dat weet je, Qwen, je haalt die code eraf. Weet je, dus voor Hugging Face neem ik aan.
9: Ja.
12: En je zet het lokaal neer. Ja.
8: Nou ja, je hebt dan toch de bekende beperkingen dat hij bijvoorbeeld niet zo voor Chinese.
12: Nee, de talen is verschrikkelijk. Maar qua soevereiniteit is het toch geen probleem?
9: Nou ja, je hebt wel biasing erin, dus die wil je eruit halen.
12: Die Chinese biasing.
8: Ja, ik zou zeggen, die Chinese waarden die je
9: En die proberen we er zoveel mogelijk uit te slopen.
12: Ja, toch wel, want die zijn niet goed.
9: Nou, je wil gewoon eigenlijk. Mijn doelstelling is, ik wil gewoon een Europese AI ontwikkelen die helemaal hier getraind en gehost is, maar ook volgens onze normen en waarden gewoon mensen kan beantwoorden.
8: Ja.
9: En dat je dus compleet geen biasing hebt.
8: Ja,
9: dus
8: dat je niet hele ingewikkelde mail in de mond antwoorden krijgt als je over Oeigoeren begint.
9: Zo, Oeigoeren, mooi voorbeeld, maar je kan daar ook gewoon niks over politiek vragen eigenlijk.
8: Nee, precies.
9: Moet je ook soms niet willen als je bakker op de hoek bent en je wil AI inzetten om marketingteksten te schrijven.
8: Ja.
9: Nou ja, dan is Loose dus wel getraind.
12: Hey, maar daar is wel ruimte voor. Ja. Want als je kijkt naar de waarde van alle, weet je, LLM's, is allemaal rechts.
9: Ja.
12: Het is allemaal Amerikaans.
9: Ja, absoluut.
12: En echt Europese waarde heb je bijna niet.
9: Nee, dus Loose is getraind met Europese waarden.
8: Okay.
9: En wat bijvoorbeeld een voorbeeldje om Loose zichzelf een zij te laten noemen. Was zo ontzettend ingewikkeld. Daar ben ik gewoon een paar dagen mee bezig.
12: Hoe bedoel je? Een zij te laten noemen?
9: Nou, Loes die refereerde
8: zichzelf als man.
12: Ja. Nee, ja.
8: Dus hoor je dit voor het eerst?
12: Ik doe dit expres voor de spanning.
8: Oké, goed, ga door.
9: Ja, het was trommelgeroffel. Maar nee, dus dat was ook al een uitdaging. Dus dat geeft aan, die biasing zit er gewoon heel sterk in.
12: En hoe komt het dan? Dus dat het een vrouw is? Waar Dus waar liep je dat tegenaan? Gekregen,
9: ja. Ja, ik heb heel veel. Ik heb iets van 50.000 vraag-antwoordparen gegenereerd die een vrouwelijke iets in zich hebben, entiteit. En daarmee leert het model zich dus ook dat een vrouwelijke entiteit bestaat.
8: Hoe definieer dat even? Wat is iets vrouwelijks? Moeten we dan hele stereotype dingen denken?
9: De trainer, een man, die voor een groep staat, is altijd een mannelijke trainer bijvoorbeeld. In teksten zie je dat dus ook in de corpussen zo beschreven zijn.
8: Ja.
9: Als je dan er een vrouwelijke trainer van maakt, dan heeft het model kan daarna terugrefereren.
8: Ja.
9: Dus je moet gewoon heel veel nieuwe data genereren die in het model stoppen, die gewoon volgens jouw normen en waarden daarin zit.
8: Synthetische data, daarvoor gebruik je Mistral?
9: Gebruik je Mistral.
8: Ja, precies. Oké. Okay. Dit klinkt fantastisch, maar ik wil twee dingen weten. Als eerste, wat zijn nu de uitdagingen?
9: Nou, rekenkracht, hè, dat zei je net al, GPU is gewoon een gigantische uitdaging in Europa. Dus hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zou ook bijvoorbeeld heel graag een GLM 5.2 loose willen hebben. Maar ja, dan moet je gewoon echt H200's en moet je echt beukers hebben.
12: Kan je niet met dat nieuwe... Oh, die staat natuurlijk voorlopig nog niet. Ik dacht die AI Factory in Groningen. Jij bent toch daarbij betrokken? En,
9: Ik ben er niet bij betrokken op die
12: maar
9: manier.
12: Maar neem maar dat je gelijk...
8: Ja, het is wel goed te zeggen, je komt uit Groningen. Dus.
9: Ja, heel graag. Wat wij dus nu met Hosher AI doen, is elke mogelijke pool van GPU's proberen we in het netwerk te krijgen. Mm-hmm. Zodat we daarop voor onze klanten kunnen hosten. Hè. Dan doen we het lokale hosting van AI in Europa. En daar moet Loes ook op. En daar moet Loes op verder getraind worden. Maar er is gewoon heel weinig capaciteit. Dus als iemand capaciteit heeft, meld je.
8: Want... Bij Loes.ai.
9: Meld je bij Loes.
8: Maar dan ook eventjes, hè, we noemden net GPT-NL al. Zonder iets af te vallen. Maar wat kun je met Loes AI ook concreet betekenen voor Nederland, de samenleving, instanties?
9: Ja.
8: Met wat jij nu aan het ontwikkelen bent.
9: Pragmatiek, hè. Weet je, ik hou gewoon van duidelijke dingen. Jij zegt use case. Ik denk gewoon makkelijk met iets kunnen praten. Gewoon, wat ga je bouwen? En wat ging GPT-NL is natuurlijk ook gewoon heel veel research geweest. En dan moeten we ook niet afvallen, want het is gewoon supergoed.
8: Mooi initiatief nog steeds, maar we hebben het ook over de usability.
9: Ja, maar ik denk altijd in een eindklant. Hoe kan je die gewoon bedienen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat als je het over iets heel ingewikkelds, complex zoals AI hebt, dat je het super tastbaar en klein maakt. En dat mensen, dus de bakker op de hoek, ook er gewoon mee kan werken. Dus use case, maak het pragmatisch.
12: Pragmatisch. Dus volgens mij werk je voor de provincie Drenthe?
9: Ja,
12: klopt.
9: Ik adviseer de provincie Drenthe, ja.
12: En hoe zou de provincie Drenthe dan Loes.ai gebruiken? Pragmatisch.
8: Kunnen gebruiken.
9: Pragmatisch. Op dit moment, als een overheid of een organisatie AI wil inzetten, dan ben je altijd eigenlijk afhankelijk van of een Amerikaanse oplossing of een Chinese oplossing, toch? Ja, dat weten we. Nou ja, Loes is dus Europees gehost. Voldoet aan de AVG-act, voldoet aan de AI-EU-act. Dus je kan gewoon Loes volledig in je organisatie schuiven nu.
8: Dus wat let ze dan nog?
9: Nou ja, dat is een goede vraag. Loes is nog maar 2 weken oud.
8: Nee, dat snap ik. Maar goed, ik zeg ook niet dat je vandaag of morgen een deal moet sluiten.
12: Nou, pragmatisch. Ja,
8: nee. Maar oké, dus het is nu puur een sales en marketing kwestie.
9: Ja, het is wel...
8: En doorontwikkelen.
9: En jij zegt terecht, je moet je aanmelden. We hebben echt een gigantisch veel aanmeldingen.
8: Hoeveel heb je er al?
9: Ja, meer dan 1000.
8: Oh, mooi, dus voor zo'n korte tijd.
9: Ja, en ook wel voor zo'n schattig iets als Loes. Ja. Ik vind het al echt superleuk.
8: Het is een goede naam ook.
9: Ja, nou dankjewel.
8: Ga door.
9: Maar ik denk ook, ja, kom maar ons toe. Want voor elke soevereiniteitsvraag, elke compliancyvraag hebben wij met Loes de oplossing. Je kan het Loes ook helemaal zelf hosten. Je hoeft niet Loes.ai te gebruiken. Je mag het ook on-premise helemaal zelf hosten. En dan heb je gewoon een omgeving waar jouw gebruikers, jouw mensen in kunnen werken op een veilige AVG-proof manier. Ja, wat wil je nog meer?
12: Ja, dat snap ik dus inderdaad niet. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, het bestaat 2 weken, dus...
9: Ja, dat is de voornamelijkste reden.
12: En ook, weet je, de provincie Drenthe heeft hier niet de mensen die dat kunnen allemaal zelf kunnen inrichten.
8: Zijn er dan heel veel Jantines en Judiths en andere AI-specialisten nodig die dit allemaal gaan implementeren? Want dat is wat we een paar weken geleden van Judith hoorden. Ja. Van, ja, maar je moet wel zorgen dat je met de juiste know-how dit doet in plaats van maar een beetje kijkt welk API'tje hebben we eigenlijk nodig.
9: Ja, dat zie ik ook veel. Ik zie nu wel bij Hosher AI echt een gigantische tractie ontstaan. Mensen snappen nu gewoon wat ik bedoel, het hosten van Europese of modellen in Europa. Dat 4 jaar geleden keek iedereen je heel gek aan, hoor.
8: Ja,
9: nu is het duidelijk.
8: Je?
9: Ja, waarom zou je?
8: Ja.
9: Dus organisaties komen bij me, ook non-tech organisaties komen bij me, van kan je in onze software Europese AI stoppen? Nou, dat is superleuk natuurlijk. En ook overheden beginnen wel wakker te worden. Maar die zitten zo in de Microsoft push, dat je daar moeilijk uit kan komen.
8: Die zitten nog net op Copilot misschien.
9: Ja. Maar wat tof is, je kan dus in je Copilot-omgeving ook Loes hosten.
8: Oh.
9: Dus dan heb je wel je Copilot-omgeving met Loes erin. Nou, dat is natuurlijk, want je moet niet mensen dwingen om nog dashboards te gaan gebruiken.
8: Ja.
9: Dus ja, we kijken gewoon naar integraties. Hoe kun je Loes en andere open modellen gewoon integreren?
8: En dat
9: ja.
8: hebben we allemaal gehoord van Jantine Doornbos, AI consultant en developer en oprichter van Loes.ai. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online? In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Waarom maken we medische braces en spalken nog steeds op de ouderwetse, handmatige manier? Terwijl de wereld in rap tempo digitaliseert. De mannen achter Manometric besloten daar iets aan te doen. En wat begon met een klein studentenproject... groeide uit tot een serieus techbedrijf... dat de gevestigde orthopedische orde dwingt om te innoveren. Deze zomer gaan wij, John van Schagen en Patrick van der Pijl... in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit... en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Even met jou te beginnen, Robin. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
7: Het probleem wat wij willen oplossen... ik kan het best uitleggen aan de hand van een verhaal. Er kwam laatst een man bij ons op kantoor... Die had zijn gitaar meegenomen en die begon een liedje te spelen... voor Manometric, voor het hele team. Om aan ons te laten zien dat hij dat weer kon. Voor het eerst in 5 jaar. En dat kwam omdat we een perfect op maat gemaakte handbrace voor hem hadden gemaakt. En gitaarspelen was zijn grootste passie. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We stellen mensen weer in staat om te kunnen doen waar ze van houden.
6: Wauw, hoe vet is dat?
7: Ja, supervet.
8: En je maakt niet vaak mee dat iemand bij jouw kantoor komt lopen en die zijn gitaar
6: pakt. Heb jij ooit wel eens zo'n blije klant gehad die een serenade ging zingen en spelen voor jou, Patrick? Nee, ik ook nog niet. Nee. Meestal nemen ze met mij contact op als er iets misgaat. Ja. Pieter, breng ons eens mee naar het allereerste begin in Delft. Wanneer zagen jullie die markt voor braces en spalken, die is een beetje ouderwets, daar moeten wij iets aan gaan doen?
9: Ja. Het is eigenlijk een beetje geleidelijk ontstaan. Dus het begon, denk ik, met mijn afstudeerproject aan de TU Delft... waarbij ik een 3D-scanner heb ontwikkeld, speciaal voor handen. Dus het scannen van de handen was heel lastig... omdat je dus een scanner moest pakken en om de hand heen moet draaien. En terwijl je dat doet, beweegt je hand eigenlijk.
6: Ik probeer het ook even, maar dat is inderdaad lastig om hem stil te houden.
8: Ja. John, dat ziet er niet uit. Nee.
6: ik stop al.
9: Precies, je illustreert het goed. Al doe je er 5 seconden over, is het eigenlijk al te lang. Dus ik realiseerde me het geheim is snelheid. Je moet het supersnel doen en dan heb je dus altijd consistent een goede scan. Dat doen we omdat ergonomie een heel belangrijk onderdeel is van productontwerpen natuurlijk in Delft. Rob en ik hebben allebei industrieel productontwerpen gestudeerd. Toen heb ik een soort ringvormige opstelling gemaakt waarmee ik dus in 1/100 seconde in een flits die scan kon maken. En toen open eigenlijk een wereld aan gepersonaliseerde producten voor ons. We hebben die scanner gepakt. We zijn toen naar de Renier de Graaf ziekenhuis gegaan in Delft. Daar werkten we al regelmatig mee samen, ook met Erasmus. We zetten hem op het bureau neer van Gerold Kraan, orthopedisch handchirurg. En we zeiden, Gerold, we gaan voor jou maatwerk orthopedisch chirurgisch instrumenten maken. En Gerold, die zei, ja.
6: Hij was niet meteen heel enthousiast.
9: Nee, hij zei, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie iets anders maken. Oh shit, deze pitch gaat niet zo goed. Maar ze zeiden, oké, wat zou jij dan willen? Toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie een brace maken, een orthese. Nou, oké, wat is een orthese? Toen zei hij, nou, dat is dus een maatwerk duurzame brace die mensen jaren dragen. En als je hem goed maakt, kun je een operatie voorkomen. Dus dan hoef ik niet te opereren. Super interessant. Dus hij legde uit, ik ben niet blij met de huidige orthesen die ik krijg van patiënten, want ze zijn vaak lelijk, ze zitten vaak niet goed en ze zijn inconsistent gemaakt. Dus het kwaliteit verschilt enorm. Toen heeft hij meteen gezegd van, nou weet je wat, ik bel ze op, jullie kunnen daar langs. En diezelfde middag liepen wij nog zo'n orthopedisch instrumentmaker binnen. En wij komen van Delft, dus daar staan overal printers. En ineens komen we een zaal binnen met 30 mannen en vrouwen die de hele dag stonden te veilen en zagen gipsmodellen. Dus dat was wel even slikken. Heel mooi ambacht, maar we dachten van, holy shit, dit is natuurlijk veel manuele arbeid.
7: Wacht even, één stap terug. Dus eigenlijk, dat gebeurt vaak in de zorg, hè? Dus dan zeg je, ik heb hier een oplossing, ja. En dan moet je op zoek naar een probleem. Dus dat gebeurde eigenlijk letterlijk dat jullie daar aan tafel zaten.
9: Ja.
7: Dan heb je eigenlijk de mazzel of de dat iemand empathisch genoeg is om te zeggen, wacht eens even, of die verbinding kan maken naar een bepaalde oplossing. Dus dat heeft hij aan jullie gevraagd. En jullie kwamen dan daarna met die verschillende mensen in contact die eigenlijk niets anders doen dan handmatig dat soort constructies bouwen.
9: Ja, precies. Ja.
7: En in zo'n ziekenhuis zeg je dat er daar al 20, 30 mensen in de kamer zaten die zich daarmee bezighielden.
9: Ja, dus dat vindt niet plaats in het ziekenhuis.
7: Mm-hmm.
9: Maar dat vindt plaats in aparte bedrijfjes, orthopedische instrumentmakers. En daar worden dan die maatwerk orthese en prothese, noem je dat, die worden daar vervaardigd. Supermooi ambacht. Maar er is een enorme vraag naar die maatwerk orthese. Het is heel ambachtelijk. En er gingen meer van dat soort orthopedische instrumentmakers elk jaar met pensioen dan dat afstudeerden. Bovendien was de kwaliteit heel inconsistent. Dus het maakt heel veel uit of Jan of Pieter maakt wat eruit komt. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we beter kunnen doen met een digitale workflow.
6: En toen gingen jullie daar die kamer uit. En toen liepen jullie weer terug naar de auto of naar de fiets of waar, hoe dat ook ging.
9: Heel klein autootje.
6: Ja, heel klein autootje. En wat, toen keken jullie elkaar aan en toen dachten jullie, dit gaat het worden. Zo ongeveer.
7: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk niet meteen duidelijk dat dat het is wat succesvol gaat worden. Dus aan het begin ben je natuurlijk heel erg zoekende van hoe gaan we dit werkend krijgen. Was op een gegeven moment wel duidelijk van er is hier echt behoefte aan. Maar voordat je dan echt een soort product market fit hebt gevonden, daar ben je wel even mee bezig.
6: Ja, want neem ons eens mee naar die reis. Want dan heb je een idee, dat is dan aangewakkerd door onder meer nou, jullie vindingrijkheid. Maar wordt vervolgens ook even gepivot door een van de mensen in het ziekenhuis. Hoe ga je dan van zo'n idee dat in je hoofd zit naar een daadwerkelijk product wat je echt aan mensen kunt laten zien?
7: John, één correctie dus. Het wordt niet door hen gepivot, maar zij geven eigenlijk aan dat er geen oplossing is. Dus dan moeten
6: zij zelf
7: de pivot maken. Ja. Ja.
6: Maar het gebeurt hier even wel on the spot.
7: Ja, in een split
6: dat is mooi.
7: Moment. Ja. Oké, dus wij zaten in Yes Delft, die incubator van de TU Delft. En we dachten, oké, een 3D geprinte brace die perfect op maat is. Dat gaan we proberen realiteit te maken voor mensen. Dus wij waren daar aan het ontwikkelen. En toen op een gegeven moment kwam onze coach van Yes Delft. Die kwam binnen, Pepijn. En die zei, jongens, volgens mij is die brace klaar om aan patiënten te geven. En Pieter en ik, wij keken elkaar aan van wat? Weet je, dit is het eerste prototype, zag er niet uit. En Pepijn zei van, nou, volgens mij is dit precies goed. En ik vind ook nog dat je mensen er €100 voor moet laten betalen. Dus wij, nou ja, dat was echt te belachelijk in onze ogen. Maar als we iets van, oké, we gaan het proberen. Dus we hebben toen op zaterdag een demodag gepland. Facebook-advertenties geplaatst. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Van Limburg tot Friesland.
6: Allemaal naar Yes Delft toe?
7: Ja, ja. En toen was het moment dat mensen echt, ze kwamen vol met tassen, vol met braces die allemaal niet werkten. Ze waren wanhopig op zoek naar een oplossing. En dat was echt wel een moment dat wij ons realiseerden van wauw, dit is echt een probleem waar mensen heel erg mee zitten. Waar echt heel erg behoefte is aan een betere oplossing.
6: Maar kun je uitleggen, wat is dan het verschil tussen zo'n ouderwetse brace? Mijn dochter heeft eerder dit jaar had ze een klein scheurtje in haar pols. Dus, wij hebben ook zo'n ding moeten halen. Dat was voor een paar weken. Maar je zegt, er zijn ook mensen die moeten zo'n ding heel lang dragen. Wat maakt jullie oplossing nou zoveel beter, comfortabeler en zelfs dat mensen weer hun hobby gitaarspelen kunnen uitoefenen?
7: Nou kijk, aan het begin, toen gingen eigenlijk alle braces die zaten eigenlijk niet goed. Dus de eerste honderden braces waren allemaal verkeerd. Sommige mensen hebben wel 8, 9 versies gegeven.
8: Kunnen nooit meer gitaar spelen. Nee, dat is
7: totdat er uiteindelijk een versie was die wel goed zat. En toen gingen we door totdat ze uiteindelijk echt een 9 of een 10 gaven. Want we moesten gewoon aan het begin heel erg veel leren om een soort dat traditionele proces wat met de hand gebeurt, gebaseerd op ervaring, om dat te vertalen naar een digitaal proces en precies die verbanden te begrijpen tussen bij wat voor bijvoorbeeld welke aandoening, welke mate van artrose in de hand bijvoorbeeld, welke spierkracht, welke activiteitsprofiel heeft iemand en welke correcties moet je dan doen in de brace. Bijvoorbeeld je wil op sommige plekken wat extra druk geven of je wil wat flexibiliteit geven. Om dat soort algoritme te destilleren hebben we echt honderden braces moeten maken en heel veel feedback vragen. En uiteindelijk merkten we van nou, dit gaat steeds beter. Die braces die beginnen steeds beter te zitten. En dan op een gegeven moment dan ben je zover dat eigenlijk al die braces bijna altijd in één keer goed gaan.
8: Ik moet even één stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn, dus eigenlijk wat hij zegt, we kunnen wel kijken naar een oplossing, maar we willen ook meteen vaststellen of mensen bereid zijn te betalen. Dus dat legt eigenlijk voor jullie de lat een stukje hoger om dan vast te stellen, gaat het dan ook daadwerkelijk lukken? Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is als je dan jullie huidige systematiek vergelijkt met bijvoorbeeld een oude systematiek, kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk andere oplossingen gaat zoeken. En wat bedoel ik daarmee is dat je misschien die producten vaker kunt printen of fabriceren, zodat mensen begeleid worden in een hersteltraject, in plaats van dat je er eentje die heel kostbaar is of veel tijd kost, maakt en voor de rest dan eigenlijk niet meer een volgende voor gaat maken.
9: Dus wat Robin beschrijft net over die demodag, dat legde echt de kiem voor die hele ontwikkeling.
8: Ja.
9: Die 100 euro was heel belangrijk, omdat op het moment dat mensen dat betaald hadden, namen ze het serieus. Dus in plaats van dat ze iets gratis kregen van onze prototype,
8: of denken ze jullie hun plezier doen.
9: Ja. Ze hadden 100 euro betaald. Dus als hij niet perfect zat, dan gingen ze net zo lang door met terugkomen totdat hij wel goed zat. Dus voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld 5 versies gemaakt. Zeiden welke zit het best? Oké, versie nummer 3. Oké, wat voor cijfer zou je geven? 7,5. Oké, dan maken we nog één en nu. Oké. 8. Oké, nog één en nu. Sommige mensen kregen 8, 9 versies totdat die perfect zat. En ik denk dat het grootste verschil met zeg maar, hoe onze concurrentie het doet, is dat wij denk vanaf het begin door hadden van hier, het gaat niet per se hier om het printen. Het gaat ook niet per se om het scannen. Dat zijn 2 belangrijke puzzelstukjes. Want met scannen kun je heel nauwkeurig maat nemen. Met printen kun je heel consistent produceren. Maar het stuk ertussenin, van hoe ga ik van die patiënt met alle complexiteit die erbij zit, een bepaalde gevorderdheid van artrose, een spiervolume, een spierkracht, een activiteitenprofiel, hoe vertaal ik dat in, ik doe een 3 mm correctie op duimspiervolume en ik laat de brace 18% lopen tussen CMC1 en MCP1. Wat is die formule? Niemand wist het. En wij zien nu meer dan 1000 patiënten per maand met 15 orthopedische smetmakers die elke dag patiënten zien. Dus elke dag worden we slimmer. Hoe meer patiënten zien, hoe
6: dat
9: sneller het beter wordt.
6: Dat leert zichzelf steeds meer bij.
9: Precies.
8: Maar dat maakt het ook wel interessant, want als je naar die eindconsument of die eindgebruiker kijkt, heb je zo'n propositie voor hen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor de specialist ook een propositie hebt waar de vraag is, lever ik nou een product of lever ik eigenlijk een soort serviceproces of een soort ecosysteem is misschien een beetje overdreven. Maar meer een systeem om klanten te gaan helpen.
6: Want ja, wat verkopen jullie nu, feitelijk?
9: Ja, dus in de medische wereld heb je het gekke feit dat de betaler, de gebruiker en de beslisser zijn vaak 3 verschillende, toch? Dus je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de arts en je hebt de patiënt. Wij zeggen in principe altijd patient is number one. Die prioritiseren we altijd in onze productontwikkeling.
8: Als je daar geen 9 op haalt, dan kun je het vergeten.
9: Ja, omdat we geloven dat tegenwoordig patiënten zijn ook een soort consumenten. Ze gaan echt op internet kijken waar kan ik de beste brace krijgen. En op het moment dat ze een 9 van 10 geven, dan gebeurt er iets magisch. Want dan vertellen ze aan hun buren en aan hun familie en ook aan de arts. De arts die moet worden ontzorgd. Ja. Dus op het moment dat iemand met artrose bijvoorbeeld bij de arts komt, dan kan de arts kiezen van of ik opereer, of ik doe bijvoorbeeld een injectie, of ik kies voor een duurzame brace. In principe willen ze vaak operaties voorkomen. En als ze dan kiezen voor een brace en we sturen ze naar Manometric, dan willen wij zorgen, als je ze naar ons stuurt, we take care of it. Dan wordt het gewoon opgelost.
8: Dus in feite is het niet dat je betere braces maakt, maar je bouwt eigenlijk een digitaal operating system voor de orthopedische.
9: Nou, we maken ook veel betere braces. Veel mooier materialen. Daar zit ook al veel innovatie.
6: Ja, de medische sector is lijkt me best wel ingewikkeld om daar binnen te komen. In de zin van, ja, jullie zijn allebei nog best wel jong. Dan kom je daar bij zo'n ziekenhuis. Nou, in Delft waren die deuren gingen snel open. Maar er zijn andere ziekenhuizen, daar kennen ze jullie niet. Hoe werd daarop gereageerd? En hoe ingewikkeld was het om die wereld naar binnen, ja, echt op die deur te kloppen?
7: Ja, aan het begin best lastig. Dus aan het begin heb je inderdaad nog helemaal geen naam of credibility. Maar wat belangrijk was, sowieso hielp het dat we vanuit TU Delft kwamen. Dat was wel een soort brand die artsen wel aanspreekt. Op een gegeven moment zijn we al vrij vroeg een klinische studie gaan doen om onze producten onafhankelijk te laten testen door het ziekenhuis in Delft. En we hebben ook al vrij vroeg een hele ervaren orthopedische instrumentmaker aangenomen die toen al bijna 20 jaar ervaring had. En eigenlijk dat was een soort optelsom om, nou ja, dat klinisch bewijs te hebben en die soort credibility van we hebben iemand met heel veel ervaring. En er zit een soort goede wetenschappelijke basis onder. En daarmee was het toen wel gelukt om de eerste ziekenhuizen binnen te komen.
6: En uiteindelijk als je daar bewijs hebt, dan is dat ook makkelijker om vervolgens weer als eigenlijk je ticket naar de rest van de ziekenhuizen in Nederland.
7: Ja, ja.
9: Ze praten natuurlijk allemaal met elkaar. Ze kennen elkaar, ze komen elkaar op conferenties tegen. Ze vragen natuurlijk aan elkaar van, hey, Manometric, is dat wat? Nou, als daar op een gegeven moment hele positieve geluiden komen, wordt het voor ons veel makkelijker om ergens een meeting te krijgen. En dan wordt ineens wel op een e-mail gereageerd. Maar het begint dus bij superblije patiënten.
8: En dan heb je zeg maar in start-up wereld zeg maar de product market fit of de product solution fit. Of met andere woorden, heb ik één keer een productoplossing die een paar keer gebruikt wordt, of wordt het een product market fit waar eigenlijk zeg maar een markt voor is, zodat je ook echt een bedrijf kan bouwen. Hebben jullie op dat moment ook gekeken hoe groot eigenlijk die markt is voor die dan wel ortheses of protheses?
9: Het is niet het meest leidend geweest. Dus voor mij zei Pieter Thiel dat ook wel eens. Je kunt beter heel dominant worden, zeg maar, in een wat kleinere markt dan een soort heel klein stukje proberen te krijgen van een enorme markt. Dit was wel een product wat we super tof vonden. Super gave impact. Een markt die groot genoeg was om een hele mooie business op te draaien.
8: Ja, dus dat heb je wel ergens in je achterhoofd.
9: Ja, tuurlijk. Maar ja, we zagen dat eigenlijk op die demodag, dat je dus gewoon wat Facebook-advertenties plaatst en dat er 100 mensen naar Delft komen.
8: Dat, ja, dat was voor jullie
9: een hele valide. Dus echt, weet je, voldoende animo voor een betere oplossing. Maar vervolgens product market fit kwam pas veel later eigenlijk. Want in het begin dachten van, weet je wat, we doen dit via die traditionele instrumentmakers. Want die hebben de contacten met artsen al, die hebben de contacten met zorgverzekeraars.
8: Super logisch. Ja.
9: Ik denk wel, ja, dan kun je het snelst natuurlijk naar die patiënt toe komen. Maar waar we daar achter kwamen is dat één, heel veel wilden het gewoon niet. Die vonden dat ambacht gewoon fantastisch. En het is ook een heel mooi ambacht. En het tweede is dat het voor hun onwijs lastig was om dan dat vingerspitsengevoel wat ze hadden met het ambacht te vertalen in een digitale interface.
8: Ja.
9: En die twee was een soort hele nare mix waardoor het gewoon totaal niet liep. En toen op een gegeven moment dachten van ja, artsen die zeiden ook van jongens, wanneer komt het er nou? En patiënten wilden het. En zorgverzekers vonden het ook echt wel interessant, zeker na die studie. En toen hebben we gewoon de stoute schoen aangetrokken. Dachten van, dan gaan we zelf patient care doen. En dat was het moment dat we merkten, ja, dit is het. Nu staan all stars are aligned of zo. Nu kun je echt hard gaan groeien. En dat heb ik echt geleerd. Product market fit is dus iets wat je voelt op een gegeven moment. Wanneer je het wel of niet hebt.
8: Wat cruciaal is in jullie proces, hè, en dat zie ik ook wel vaker bij andere start-up scale-ups, is dat je gaat naar een bestaand probleem. Je bent dan met zo'n doelgroep in gesprek die eigenlijk op dit moment al die braces maken. Wat maakte uiteindelijk dat je vaststelde dat niet de juiste mensen waren om mee te praten? Want ik kan me ook voorstellen dat zij het gesprek niet aangingen. Dat ze misschien dachten, we gaan wat later op de afspraak komen of we komen niet opdagen. Wat maakte dat jullie daar dachten, wacht even?
9: Dit is echt een hele goede vraag. En het lastige in die situatie was dat het ging niet, maar het ging moeizaam. Het ging zo stroperig. En man, het was echt alsof je een steen de heuvel op aan het rollen bent. En toen dachten we van ja, we moeten gewoon verschillende andere dingen proberen. En een van die dingen was eigen patient care doen. En toen voelden we ineens die rots begint soort van zelf naar beneden te rollen.
7: Maar dan moet je
9: toen
7: wel echt
9: realiseerden we het verschil.
7: Maar dat is wel cruciaal, want dan moet je wel echt ballen hebben. Want je gaat dus eigenlijk een pad wat heel erg logisch lijkt, ja, naar een ander pad. En dan ga je ineens je scope uitbreiden om te zeggen, nou, ik ga ineens de dienstverlening zelf doen, terwijl je de gereedschap alles hebt. Dat is niet logisch.
9: Ja. Als ik over nadenk, een van de allerbelangrijkste dingen is ongeduld. Ja, ik zoek ook altijd leads die ongeduldig zijn.
6: Want dat helpt om snelheid te maken.
9: Ja.
6: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric zijn hier. Ze zijn onze gast in deze speciale zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. Ja, jullie waren een studentenstart-up. Inmiddels wel getransformeerd naar een echt serieus bedrijf. Hoeveel mensen aan het werk?
7: Ongeveer 85.
6: 85 mensen. Dan hebben jullie ook jullie eigen rol een beetje opnieuw moeten uitvinden. Want in het begin doe je alles zelf. En inmiddels ben je ook een soort bestuurder geworden. Is dat ingewikkeld?
7: Ja, dat is best lastig af en toe. Ja, zeker. Ja.
6: En is daar ook, want vaak heb je dan dat één houdt zich vooral bezig met techniek, de ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf klaargestoomd? Omdat één houdt zich vooral bezig met techniek, de ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf

0: zulke verschillende mensen. We hebben accountmanagers, we hebben orthopedische technologen, we hebben 3D-modelleurs, we hebben software, we hebben hardware. Af en toe denken we, dit gaat echt te ver hoeveel we doen. Maar dat is de kracht van Manometric, is dat we alles doen. Het is een beetje de Apple approach. En daardoor is het zo'n sterk geheel, omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En ik zou zeggen, mijn hoofdtaak is om het best mogelijke team neer te zetten elke dag. Elke maandag kom ik binnen en dan denk ik, oké, wat wordt de volgende top hire? Wie gaat ons weer een grote stap vooruit brengen? Want dat heb ik geleerd, is de leaps die we hebben gemaakt elke keer zijn eigenlijk vaak terug te destilleren naar de root cause. Is dan, er kwam een persoon bij die iets totaal nieuws in de schaal bracht.
1: Ja, en dat is natuurlijk in jullie situatie of in fase nog wel even een paar keer het geval om daarin door te blijven investeren.
0: Ja, ik ben 50% van mijn tijd daarmee bezig. Met recruitment, met leadership, met iedereen op de juiste plek proberen neer te zetten.
1: En als je naar je oplossing kijkt en op een gegeven moment zei je eerder dat je het gevoel had, ik zit nu op zo'n product market fit, dan moet je ook goed gaan kijken van wat is nou eigenlijk de prijs die ik in de markt, of tenminste in die markt kan zetten en vragen. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, die zijn bepaald. Dat zijn gewoon vaste contracten van zorgverzekeraars. Die zijn voor iedereen hetzelfde.
1: Dus dat betekent dat je eigenlijk dat als richtlijn moet nemen en dan kijken van hoe gaat mijn cost of operation dan
0: zijn. Dus het moeilijke voor ons was dat we eigenlijk een duurder product maakten. Als je kijkt puur naar basiskosten, bijvoorbeeld duurdere materialen, 3D-print is duur. We moesten een scanner maken en ontwikkelen. Weet je wel, onze concurrent die had een rolletje gips. Dus soort onze aanloopkosten waren veel hoger, maar onze bet was, als we 90% in één keer goed maken, dan komen we uit. En dan hebben we een veel beter product dan de rest. En dan wil iedereen die van ons hebben.
1: En betekent dat je dan ook de prijs uiteindelijk omhoog zou kunnen gaan? Of die blijft altijd fixed, omdat er een bepaalde vergoeding aan vast zit door de zorgverzekeraar?
0: Ja, je hebt wel inflatiecorrectie natuurlijk. Ook omdat bij ons materiaal en arbeid steeds duurder wordt. Maar daar gebeurt niet superveel.
2: Nee, je komt inmiddels ook over de grens.
0: Ja.
2: Dat zijn jullie al aan het doen of aan het verkennen?
0: Ja, we hebben in Nederland zo'n 90 locaties waar we komen. En in Duitsland ongeveer 10. In Zwitserland 4. En in de US hebben we nu ook 2 scanners staan.
2: Dat zijn ook weer andere zorgsystemen.
0: Ja,
2: is dat ingewikkeld?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ja. Elk land heeft zijn totaal eigen dynamiek. En daarom hebben wij echt besloten, we kiezen landen en dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon alle ballen op Duitsland.
1: Maar wanneer is het voor jou 100%? Want dat is wel interessant. Dus je pakt een markt. En om niet te zorgen dat je straks heel veel mensen verschillende landen een beetje omzet draait. Wat bepaalt voor jullie dat je zegt, nu is het goed genoeg? Is dat een percentage? Of is het een bepaalde omzet? Een bepaalde omvang?
0: Ik bedoel, wanneer je doorgaat naar het volgende land bedoel je?
1: Ja. En wanneer je ook zegt, van dan is dit voldoende succesvol of... Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een land dan niet moet doen. Omdat je zegt, jongens, dit is te moeilijk.
0: Ja. Nou, mijn ervaring, want we hebben ook wel gekeken, bijvoorbeeld in Denemarken. En natuurlijk zitten we ook wel een beetje in Zwitserland. En mijn ervaring is gewoon, elke land is gewoon dezelfde investering eigenlijk. In proberen te begrijpen hoe het daar in godsnaam precies werkt. En wat de dynamiek lokaal is. En je moet met zorgverzekers in contact komen. En dan kun je dat beter bij gewoon een groot land doen. Als je toch diezelfde investering moet doen.
1: Ja, ja.
2: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Fijn dat jullie hier wilden zijn. En heel veel succes met jullie start-up, scale-up. Wat is het een beetje? Nou, jullie zitten er denk ik net een beetje tussen. Dit was de tweede aflevering van onze zomerserie. Patrick, we zijn er volgende week weer. Met wie in de studio?
1: Ja, nu kom ik zelf natuurlijk uit een doodgraversfamilie. Dus ik stel de vraag aan jou. Als jij dood bent, wil je dan begraven worden of liever gecremeerd?
2: Vroeger zei ik begraven en tegenwoordig gecremeerd.
1: Dat klopt trouwens, want het is 70% vroeger werd begraven en gecremeerd. 30%, dat is nu andersom. Ja. Maar wij hebben de founder van Loop Biotech te gast. En zij maken doodskisten van mycelium. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele gifkisten. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele grafkisten. Maar het blijkt nog best een uitdaging om de uitvaartwereld mee te krijgen.
2: De uitvaartwereld, daar heb je iets mee, hè?
1: Ja,
2: gaan we het volgende week over hebben in baanbrekende businessmodellen. De zomereditie dus. Check ondertussen ook nog even al onze andere afleveringen als je op het strand zit. Het zijn er bijna 300. Tot volgende week. Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
5: Lobbypanel. Brussel adviseert om schenders van Europese methaanregels voorlopig niet te beboeten. Is dat echt nodig of is Europa gevallen voor de olie- en gaslobby? En België zet een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op losse schroeven. Ik ga het allemaal bespreken in het lobbypanel met Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Welkom allebei.
6: Dankjewel.
5: En laten we maar beginnen met die lobbyregels. Want het kabinet past de lobbyregels voor bewindslieden niet aan. Dat meldde de Telegraaf gisteren na vragen te hebben gesteld. De afkoelperiode van 2 jaar blijft bestaan. Zo mogen oud-bewindslieden 2 jaar lang geen zakelijk contact hebben met ambtenaren van het ministerie waar ze op werkten. En verder moeten ze in hun nieuwe baan laten toetsen door een externe adviescommissie. Hierdoor is het lastiger voor oud-bewindslieden om een baan te vinden. En daarom spreekt een aantal van hen van een strafbank. Maar ja, Bart, laat ik vooral beginnen bij Transparency International. Vind jij terecht dat politici dan spreken van strafbanken en beroepsverboden en dergelijke, wanneer er strengere lobbyregels van pas blijven?
6: Ja, een strafbank is natuurlijk een sterk frame dat ze hebben gekozen. Ik weet niet helemaal of het vergelijkbaar is. Ik kan best begrijpen dat het voor jou als politicus op dit moment onprettig is dat je met die regels te maken hebt. Het is natuurlijk de eerste keer dat dit gebeurt. Ik zou die politici vooral willen uitdagen om het wat breder te zien. En zij dragen er door zich aan die regels te houden bij aan meer vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. En ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat.
5: En Audrey, wat jij?
7: Ja, aanvullend op wat Bart zegt. Kijk, het is geen strafbank, want ze wisten eigenlijk waar ze aan begonnen. Die regels lagen al voor. Ze waren nog niet aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, maar ze lagen al wel voor. Ze stonden al op papier op het moment dat zij benoemd werden in het kabinet.
5: 4 jaar geleden.